0: Dit is altijd heel bijzonder. Of altijd, dit is mijn eerste boekpresentatie ooit. Maar ik vond het heel bijzonder. Want mensen mogen zich vrijelijk inschrijven voor zo'n boekpresentatie. Dus je weet eigenlijk niet zo goed wie er allemaal komen. Omdat die namen natuurlijk bij de boekhandel liggen waar mensen zich inschrijven. Dus ik wist dat er ongeveer 120 mensen zouden komen, maar ik had geen idee wie. Of
1: Of
0: ja,
1: ze
0: zijn die
1: knap waren.
0: mensen. Ja. En dan blijken het gewoon stuk voor stuk allemaal bekenden te zijn. En dat, nou,
1: Ah.
0: daar liep mijn hart wel van over.
1: Nou, dat kan me voorstellen, ja. Het is ook niet zomaar wat, hè. Jouw boek is een heel persoonlijk boek. Dus ik kan me er ook alles bij voorstellen dat jouw omgeving dacht, daar moeten we bij zijn. Want ja, dit is natuurlijk een heel feestelijk moment. Maar het begint allemaal, laten we er meteen maar induiken, met eigenlijk een heel vervelende aanleiding. Want in 2021 liep je kort na elkaar twee hersenschuddingen op. Neem ons eens mee naar die eerste. Wat gebeurde daar?
0: Ja, de eerste was op 14 februari, Valentijnsdag, en er lag natuurijs in Nederland. Dus ik ging samen met mijn vriend Pim, die naam zal je wel vaker horen, aankomend uur denk ik, gingen wij eigenlijk op date. Wij gingen schaatsen op natuurijs en we hebben daar op de Reeuwijkse geschaatst. En toen eigenlijk deden we de schoenen al aan en gleed ik dat laatste stukje zo over het ijs naar de kant. En toen ben ik vol onderuit gegaan op mijn achterhoofd, alsof er een kokosnoot kapot viel op het ijs.
1: Zo.
0: Ja, dat was echt een harde, harde, harde klap. Maar ik wist eigenlijk ook niet zo heel veel van hersenschuddingen af. En Pim ook niet. Dus we zijn eigenlijk gewoon doorgegaan met de dag. En
1: Maar dan, dus je kon nog door.
0: nou, dat was wel moeizaam. Maar ja, ik had een hele dikke bult op mijn hoofd, maar geen bloed. Ik was ook niet knock-out gegaan. Dus ja, daardoor heb ik het geregistreerd als niet zulke erge symptomen. Ik was wel duizelig, ik was wel misselijk.
1: Ja.
0: Maar ik dacht ook van ja, ik heb ook gigantische hoofdpijn. Dus misschien is het niet zo gek dat ik me niet zo lekker voel.
1: Ja, dus je ging maar gewoon door. En terwijl je daarvan aan het herstellen was, want je hebt dus uiteindelijk ontdekt, hè, dat dat een hersenschudding was, werd je enkele maanden later op de fiets nog eens aangereden.
0: Ik 3 maanden later ben ik inderdaad ook nog aangereden door een auto. Dus dat was het
1: Jemig.
0: dubbelfeest.
1: Ja. Wat veranderde er op dat moment? Merkte je toen wel meteen van dit is echt goed mis?
0: Ja, want eigenlijk was ik van die eerste hersenschudding best wel goed aan het herstellen. Dus ik was na een aantal weken ook alweer mijn werk aan het opbouwen. Dat ging allemaal best wel goed. Maar toen na die tweede klap, ja, toen viel mijn hele leven wel in het water. Want ik keek naar een scherm en dan kon ik het beeldscherm eigenlijk opeens niet meer lezen. Of nou, ik was de namen van mijn vrienden kwijt, zoals je in de introductie al zei. Dus ik was ook heel verward. En dan, ja, als je op je telefoon scrolt en je wordt daar helemaal, helemaal naar van, dan snap je wel dat dingen niet meer zijn zoals ze zijn.
1: Ja.
0: Dus vanaf daar begon de ellende eigenlijk.
1: Was je gewoon helemaal een heel ander mens geworden? Je kon gewoon van alles niet meer.
0: Nee, want om een voorstelling te maken van hoe mijn dagen eruit zagen. Ik had 24/7 hoofdpijn. Gewoon altijd, altijd hoofdpijn. Alsof er een te krap elastiek om je hoofd gebonden zit. Zo voelt het een beetje. Spanningshoofdpijn heet dat.
1: Ja.
0: Ik had tinnitus en piep in mijn oren. Nou, ik was dus heel veel vergeten. Zowel korte termijn als wat langere termijn. En ik raakte ook heel snel overprikkeld. Dus alleen als ik boodschappen ging doen, dan stond ik daar in die supermarkt. En dan was ik zo overweldigd door alles, dat ik me eigenlijk niet meer kon herinneren wat voor ingrediënten daar nou in een pasta rood gingen.
1: Jongen, jongen. Ja, dus eigenlijk hele normale dagelijkse dingen waarvan je normaal zou denken, hè, dit komt gewoon als vanzelf in me op. Ik weet niet eens waar het vandaan komt, maar het ligt ergens opgeslagen. Het is gewoon allemaal gewist. Van de
0: Ja,
1: harde
0: ook
1: schijf.
0: heel veel tweetalige opleiding gedaan. Jaren gereisd. Of jaren, een jaar. En daar keek ik naar een lepel. Dan wist ik niet meer dat het een lepel was. Dus dat moment weet ik ook nog heel goed. Dat ik de hele Engelse taal kwijt was, dacht ik, hoe kan dit? Wat is er met me aan de hand?
1: Ja, en ik kan me voorstellen, in die wanhoop ga je dan ook op zoek naar hulp, naar dokters. Wat vertelden zij jou? Konden ze jou helpen? Waren er dingen die je kon doen?
0: Nou, in eerste instantie ga je gewoon naar de huisarts. En daar krijg je te horen dat je. Vaak krijg je te horen. Ik hoop steeds minder vaak dat je vooral rust moet houden. Terwijl we eigenlijk op zoek zijn naar vooral toch wel in beweging komen. En ook juist wel gedoseerd de grenzen opzoeken. Maar ik heb dat advies best wel lang eigenlijk volgehouden. En toen na een jaar kwam ik weer terug bij de huisarts. En toen was het opeens een ander gesprek. Want toen kreeg ik een gesprek. Joh, na een jaar herstellen je hersenen niet meer zo heel veel. Dus dat is wel het moment dat je je klachten eigenlijk moet gaan accepteren.
1: Ongelooflijk. En wat waren op dat moment de klachten? Nog precies hetzelfde?
0: Ja, het was er eerder slechter op geworden dan beter op geworden.
1: Jeetje, wat een rotnieuws. En hoe was die tijd? Want het klinkt ook alsof je gewoon heel snel overweldigd bent. Dat je leven ook heel klein wordt.
0: Je leven wordt gigantisch kwijt. Mijn hele leven was gereduceerd tot de woonkamer met de gordijnen dicht. Dus eigenlijk de enige die ik nog een beetje sprak was mijn vriend Pim. En dat ging ook maar een paar minuten per dag eigenlijk. Want ik was gewoon zo moe dat ik het niet kon volgen. Maar we hadden wel twee katten genomen in de coronatijd. Nina en Sprits. Twee bolletjes pluis. En ja, die hebben mij er wel een beetje doorheen getrokken om die dagen door te komen.
1: Jongen, jongen. Ja, en 3 minuten per dag even kletsen. Daar gaan de beste relaties denk ik ook wel een keer onder lijden, of niet?
0: Ja, maar ik en Pim hebben er samen altijd heel, heel hard aan gewerkt. En het grappige was dat we allebei heel hard ons best deden om toch te blijven communiceren en elkaar te kunnen begrijpen. Maar we zagen tegelijkertijd ook dat het eigenlijk niet zo lukte. Dus je bent samen heel eenzaam, terwijl je gewoon pal naast elkaar zit en elkaar aankijkt en weet dat je allebei je stinkende best aan het doen bent.
1: Ja. Kun je eens een voorbeeld geven? Want na een tijdje, ik denk dat het voor heel veel mensen die horen jou aan, die denken, jeetje, impactvol. Maar het is toch moeilijk, denk ik, om je in te beelden. Hoe is dat dan? Herinner je je nog een dieptepunt of een moment van wanhoop dat je dacht, nu zou ik eigenlijk zo graag met jou een langer gesprek willen voeren of dit of dat willen doen, maar dat het bijvoorbeeld echt niet ging?
0: Ja, zat momenten. Maar ik denk dat het dieptepunt was voor mij rond de feestdagen. Dus dat was eigenlijk ook rond de tijd dat ik te horen kreeg van, joh, je zit op een jaar, dus moeilijk. Er was nog meer gebeurd in ons leven. En ik kon daardoor eigenlijk niet mee met de kerst vieren of oud en nieuw vieren, terwijl ik dat heel graag wilde. En Pim, zijn jongere broertje, was uit het niets overleden. Dus ook voor hem was het eigenlijk wel het beste om wel bij familie te zijn en het daar te vieren. Dus we hadden allebei een hele andere noodzaak van wat we moesten doen om voor onszelf te kunnen zorgen, als het ware. Ja. En dat zijn juist de momenten dat je er zo voor elkaar wilt zijn en het zo gunt dat je bij die ander kan zijn. En dat ging niet.
1: Jongen, ja. Dus dan zit je eigenlijk enorm met een soort dubbele wanhoop.
0: Ja, het was het moeilijkste jaar uit allebei ons leven.
1: Ja. Zijn jullie ook bang geweest om elkaar kwijt te raken? Of heeft het altijd gevoeld alsof dat goed zat?
0: Ja, het heeft altijd gevoeld alsof dat goed zat. Ook omdat we tegelijkertijd door de shit gingen. Dus weet je, je had het allebei zwaar. En wat Pim had tegen mij heeft gezegd, na dat jaar kreeg ik de storen, je wordt waarschijnlijk niet meer beter. En bij mij is daar een soort lichtknop aangegaan, dat ik dacht, ik word niet meer beter. Dat kan helemaal niet en we hebben nog niks geprobeerd. Ik ga toch wel iets beter worden dan de dag vandaag. Dus ik ben vanaf daar enorm op zoek gegaan naar wat mij kon helpen. En voor hem, hij had toen ongeveer een jaar gerouwd. Dus dat is ook als je zelf misschien een keer iemand verloren hebt, dan zal je ook al herkennen dat je na een jaar, je hebt je alles een keertje meegemaakt en dan is het ook weer anders. En hij heeft na dat jaar ook heel erg in mij gezien dat hoe ik ervoor gegaan ben en hoe ik ervoor gevochten heb en hoe ik er zelf hoop in had gehouden. En dat heeft hem ook heel erg gesterkt. Dat het wel goed ging komen.
1: Wat mooi dat je dan dus eigenlijk op een punt waarop je denkt, de wereld kan eigenlijk niet donkerder, dat dan in zulke dingen dus er dan weer lichtpuntjes kunnen zitten.
0: Ja, dat denk ik ook. Even een dikke gaap van mijn kant, maar dat ligt niet aan dit
1: hoort allemaal bij het tijdstip. Laat het over je heen komen, zou ik zeggen. Hey, dit wordt een verhaal over mindset, over wilskracht. Je stipt het nu al een klein beetje aan. Van een vrouw die niets meer kon, afgeschreven werd door de reguliere artsen. Ik sla het maar even plat. Maar misschien zijn er ook wel mensen die nu aan het luisteren zijn en die toch ook een beetje huiverig worden van zo'n verhaal. Die bijvoorbeeld misschien zelf in een lastige positie zitten, al heel veel hebben geprobeerd en die denken, soms bestaat dat gewoon niet. De beste wil van de wereld en de mindset, gaan hier geen beweging meer in krijgen. Ken je dat gevoel ook? Dat je je helemaal machteloos voelt en denkt, ik heb alles eens uitgeput, het kan gewoon niet meer?
0: Misschien eerst nog even een stapje daarvoor. Kijk, je kan niet alles met wilskracht oplossen. Als jij je onderbenen verloren hebt, dan kan je wel 2 nieuwe onderbenen erbij wensen. Mm-hmm. Maar dat is niet helemaal hoe het werkt.
1: Nee.
0: Dus er zijn natuurlijk fysieke grenzen van wat er mogelijk is. Ja, als jij kanker hebt, dan kan ik ook niet zeggen, oh, denk maar even positief en dan word je weer beter.
1: Nee.
0: Het zal ongeacht effect hebben. Maar ja, het is ook, er zitten gewoon grenzen aan. Maar wat het wel doet, denk ik, en dat is heel belangrijk, is dat het vaak meer mogelijk maakt dan wat je van tevoren dacht. En dat het je er doorheen helpt als je de moed verliest. Want herstel gaat niet in een rechte lijn. En dat gaat over eigenlijk al het herstel van alle tegenslag. Dat gaat gewoon met ups en downs. En vaak heb je, denk je dat je er op een gegeven moment bent. En dan krijg je vaak toch nog een hele deep down. Omdat je er toch nog niet was.
1: Ja.
0: En dan leren hoe je jezelf tegen jezelf praat. En dan jezelf weer bij je kladden kunnen grijpen. En er toch weer opnieuw voor kunnen strijden. Ook al ben je misschien al 10 keer teleurgesteld. Daar zit denk ik wel heel veel in, omdat je ziet, dit is ook een term uit bergbeklimmen, false summits heet dit. Het zijn bergbeklimmers die lopen een piek op en dat is de piek waarvan ze denken dat het die was die ze aan het beklimmen waren. En dan staan ze op de top en dan zien ze dat ze pas op de ene hoogste piek staan en dat ze eerst weer terug het dal in moeten en dan pas omhoog kunnen. En dit is dus het punt waar de meeste, als bergbeklimmers breken ze vaak daar en maken ze het toch niet af.
1: Ja.
0: Omdat het zo hopeloos is, als het ware.
1: Ja,
0: en dat zie je natuurlijk bij mensen in het echte leven ook. Dus als je daar overheen kan komen en als je die momenten door kan komen, ja, dan.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je,
0: is er vaak meer mogelijk.
1: Er zijn situaties die misschien wel wat uitzichtlozer zijn, omdat er nou eenmaal fysieke beperkingen zijn of andersoortige beperkingen. Maar er is wel altijd een soort marge of misschien een soort rek mogelijk. Een ruimte waarbinnen je kunt bewegen en waarin je echt wel baat kan hebben bij wilskracht en werken aan de mindset.
0: Ja, en dan gaat het, wat daar voor mij ook belangrijk in is, is dat je niet je helemaal vastbijt op de einduitkomst, maar dat je juist focust op wat jij vandaag kan doen. Wat ligt binnen jouw invloedssfeer? Wat je vandaag kan doen, wat het een stukje positiever maakt. Dus ik wist helemaal niet of ik beter zou worden. Ik wist niet of het ging lukken. Ik wist niet hoe lang het ging duren. Ik had gewoon geen idee. Maar
1: sterker
0: wel
1: nog, je had het allerslechtste gehoord. Het gaat nooit meer beter worden dan dit.
0: Ja, dus de kunst zit hem dan in kijken, wat kan ik vandaag doen wat me een klein beetje beter maakt. En om die stapjes dan vol te blijven houden.
1: Klinkt wel echt als een enorme tocht ook, een enorme struggle ook in zelfbeheersing en een soort van heel veel geduld hebben met al die kleine stapjes die dan voor je liggen.
0: Ja, en het grappige is, de mensen die mij ondertussen een beetje kennen, die weten dat ik helemaal geen geduld heb. Dus dat denk je, ik denk ook altijd, maar nou, dit was kennelijk iets wat ik moest leren in het leven.
1: Zo.
0: En dat maakt, ja, het komt mij nu ook weer heel goed van pas dat ik die skills heb opgedaan.
1: Ja.
0: Maar ik moest dus geduld leren hebben, inderdaad. En ik moest een beetje verliefd worden op het proces. In plaats van op de uitkomst en de doelgerichtheid.
1: Ja.
0: En dat uitte zich voor mij in leren compassie hebben naar mezelf. Dat als ik niet keihard kon trainen op een dag, dan mocht ik ook niet keihard trainen. Dan mocht ik, stel dat ik 30% aan energie had en ik gaf 30%. Nou, dan
1: had je
0: moest ik mezelf
1: 100%
0: toch 100%. Kijk eens aan. Jij wilde me aan.
1: Ja.
0: En dat is een hele andere mindset dan die ik ervoor had ook. Van oké, ik moet nu alles geven en ik moet alles doen wat ik kan doen. Met de consequentie dan dat ik zoveel gaf dat ik daarna misschien niet meer zoveel over had. En iedere keer dat ik dat deed terwijl ik ziek was, werd ik alleen maar zieker.
1: Ja.
0: Want ik had maar heel weinig energie.
1: Ja.
0: Dus ja, het heeft mij, denk ik, nu als mens ook heel veel sterker gemaakt. Nu ik weer helemaal beter ben, 100% beter. En geeft het me heel veel rust in het leven ook.
1: Ja. Nou, straks veel meer over hoe je die stappen langzaam maar zeker bent gaan zetten. Voordat we dat doen, gaan we eerst even luisteren naar muziek. Want je hebt gekozen voor Surfen van Typhoon. Toch even benieuwd, waarom wilde je dit graag horen?
0: Ja, Nou, omdat het eigenlijk een beetje meegaan is met de condities. En laat het maar los als het op de dag van vandaag niet helemaal lukt. Je hebt morgen weer een nieuwe kans om weer de nieuwe energie te geven. En het komt zoals het komt.
1: We gaan luisteren.

0: Ja, dat was Typhoon met Surfen.
1: De nacht van EO.
0: Winifred Noorlander liep in 2021 twee hersenschuddingen op, waardoor haar leven volledig tot stilstand kwam. Langzaam bouwde ze haar leven weer op en uiteindelijk zwom ze zelfs het kanaal tussen Engeland en Frankrijk over. Over haar bijzondere weg van herstel schreef ze het boek Hoofd boven water. Ja, Winifred, voor de muziek vertelde je dat dat je het onmogelijke advies kreeg: leer er maar mee leven. Maar daar liet jij het dus niet bij zitten. Wat was dat twistpunt? Wanneer dacht je, weet je wat, ik zoek het zelf wel uit. En waar begin je dan?
2: Echt direct aan tafel bij de huisarts. Want ik heb echt een soort doodsangst uitgestaan. Ik dacht echt, deze kwaliteit van leven is zo laag. Hoe moet ik dat in hemelsnaam volhouden tot mijn 90ste? Ik dacht gewoon, dit kan gewoon niet zo. Dus daar ter plekke, al in dat spreekuur, denk ik halverwege, hoorde ik de woorden van de artsen al niet meer. Dat ik dacht, hoe ga ik dit doen? Ik moet iets doen. En ik ben toen teruggevallen op wat ik heel goed ken. Ik ben ingenieur van achtergrond. En daar leer je ook wetenschappelijk papers lezen. Dus ik dacht, ik ga me gewoon verdiepen in de allernieuwste kennis die er is. En waar vind je die? In papers.
0: Ah. Dus... Maar waar begin je dan?
2: Ja, weet je, als je afstudeert aan de TU Delft moet je ook een literatuuronderzoek doen. Dus ik ben gewoon eerst eens gaan kijken van wat is er überhaupt op het laatste vlak van hersenschuddingen überhaupt te vinden. En dat is een beetje een proces, maar dat vind je ook uit door gewoon heel veel rond te roepen wat er met je aan de hand is. En waar je naar op zoek bent. Tip voor iedereen in het leven. Als je het heel graag wil, ga het gewoon rondroepen. Want op een gegeven moment kom je mensen tegen die dat horen. En die denken, hé, daar kan ik iets mee.
0: Ja.
2: En wat er gebeurde is dat er ook langzaamaan ook steeds meer mensen een berichtje stuurden van, joh, ik heb ook een langdurige hersenschudding. En ik heb daar behandeling voor gedaan. En ik ben wel of niet hersteld. En nou, dat combineerde ik met mijn leeswerk. En toen dacht ik opeens, en dat lezen, hè, moet je je voorstellen. Ik kon amper lezen.
0: Ja.
2: Want ik moest op de laagste helderheid van mijn scherm kijken. En dan nog keek ik tussen mijn vingers door, omdat het licht zo fel was voor me. En dan kon ik dat een paar minuten per keer doen. Dus het was niet zo, ik ging even een hele paper lezen. Nee, dat kostte gewoon dagen. En toen op een gegeven moment vond ik spraaksoftware uit. Het was nog voor de tijd van ChatGPT. Dus het was allemaal nog niet zo denderend. Maar uiteindelijk hielp dat me wel, dat ik er naar kon luisteren.
0: Yeah.
2: En dus die combinatie van informatie online en van mensen in real life, die ben ik gaan combineren. En waar ik eigenlijk achter kwam was dat er een behandelmethode in Amerika was, waarbij ze cognitieve trainingen doen. En daar herstelde ongeveer 70% van de mensen een heel stuk van. Dus toen dacht ik, nou, dat wil ik wel ook.
0: Yeah.
2: Alleen.
0: En wat hield dat dan in, die cognitieve training?
2: Ja, dit gaat heel erg om. Kijk, als je een hersenschudding hebt opgelopen, dan heb je over het algemeen geen hersenschade. Die valt niet te zien op een scan. Maar wat er wel gebeurt, is dat er eigenlijk heel veel hersenpaden zijn toch wel een beetje opgeschud geraakt. Dus het is alsof er file in je hersenen ontstaat. Normaal, stel je een snelweg voor, waar de auto's normaal van punt A naar punt B rijden. Maar nu zijn er wegwerkzaamheden op die snelweg. Dus nu moeten de auto's, als ze naar B willen rijden, eerst via punt C rijden. En de weggetjes die van naar A naar C, van C naar B lopen, dat zijn eigenlijk alleen maar landweggetjes. Maar wel al dat verkeer van die snelweg moet er overheen. Dus wat gebeurt er dan? Dan ontstaat er file. Dus wat gebeurt er dan? De signalen komen eigenlijk langzamer door. De auto's komen langzamer op bestemming aan. En wat je nou eigenlijk wilt doen met die hersentrainingen, met die cognitieve trainingen, is die snelweg, die wil je weer een beetje herstellen. Dus als jij je hersenen gaat trainen, en dit geldt niet alleen voor cognitieve oefeningen, dit geldt voor alles wat je doet. Mm-hmm. Als jij je hersenen traint op een bepaald gebied en je herhaalt een handeling, dan wordt zo'n snelweg of zo'n weg wordt weer sterker en dikker, waardoor er weer meer auto's overheen kunnen.
0: Fascinerend.
2: Ja,
0: dus je zegt eigenlijk, als ik jou zo hoor, denk ik, god, het is voor eigenlijk iedereen die nu luistert handig, op welk gebied dan ook. Er zijn nog allerlei wegen aan te leggen voor iedereen.
2: En zeker. En wat dit vind ik fantastisch, fantastisch nieuws. Is tot een aantal jaar geleden geloofden we erin van, nou, als je ouder wordt, dan heeft dat geen nut meer. Dan kan je geen nieuwe dingen meer leren. Maar dat blijkt dus niet waar te zijn. Het blijkt dat je zeker nog tot op je 80ste en verder na nog steeds nieuwe dingen en nieuwe paden aan kan leren. Maar wat voor de luisteraar denk ik ook heel interessant is, is dat het niet alleen maar gaat om paden gebruiken. Wat er ook gebeurt is, paden die je niet gebruikt, daar wordt die snelweg dus weer afgebroken. Dus als jij stopt met dingen doen, dus die goed voor je zijn, dus gedrag afleren is dat eigenlijk, dan werkt het ook zo. Maar ook als jij niet aan dingen begint die je heel graag zou willen leren, en je had het een beetje onder controle en je stopt er dan mee, ja, dan worden die paden ook zwakker.
0: Ah ja, ja. En nu krijg ik er weer stress van.
2: Use it or lose it noemen ze dit.
0: Hey, en werkt dat met alles? Want ik zit dan toch te denken, mensen zeggen toch altijd van, als je ooit als kind hebt leren schaatsen of hebt leren fietsen, dan verleer je dat nooit helemaal.
2: Nou, je pakt het makkelijker op inderdaad.
0: Ja.
2: Maar het verschil tussen hoe je het de laatste keer gedaan hebt en nu zal niet even goed zijn.
0: Nee, dat klinkt logisch inderdaad. Hey, en dit gaat natuurlijk heel erg over bepaald gedrag, bepaalde dingen die je kan, snel kunnen denken, snel acties kunnen ondernemen. En hoe houdt dit dan ook nog weer verband met die positieve mindset, waarvan je eerder zei dat het zo'n grote rol speelde?
2: Ja, want eigenlijk is het de manier hoe jij tegen jezelf praat en hoe jij nadenkt, is ook een gedragspatroon. Dus dat is ook iets wat je aan kan leren door vaak te herhalen of minder te doen. En wat je ziet is dat we vanuit onze kindertijd vaak de stem van onze ouders meekrijgen. En dat daar soms toch ook, en van onze omgeving, en dat daar soms toch ook dingen in zitten.

0: vaak te herhalen of minder te doen. En wat je ziet is dat we vanuit onze kindertijd vaak de stem van onze ouders meekrijgen. En dat daar soms toch ook, en van onze omgeving, en dat daar soms toch ook dingen in zitten die misschien niet meer helemaal passen voor de persoon die jij nu bent geworden, de volwassen versie van jezelf. Dus als daar spreuken in blijven hangen die niet meer passend zijn en die blijf je maar herhalen en herhalen en halen, dan zijn die heel sterk. Maar als je nieuwe dingen tegen jezelf gaat zeggen, zoals ik moest leren van, oké, die 30% op een dag geven, als je 30% hebt, is toch 100% aan energie. Dat is ook eigenlijk een nieuwe manier van tegen mijzelf praten in dit geval.
1: Ja.
0: En als je die steeds versterkt, dan, dan slijt dat er ook in.
1: Ja. Dus eigenlijk begon je zo dus langzaam maar zeker te ontdekken hoeveel invloed je dus eigenlijk had op je eigen brein en je eigen ontwikkeling. En op een bepaald punt besloot je dus de regie over dat herstel te pakken en besloot je te gaan zwemmen.
0: Ja, dus misschien nog heel even terug naar dat herstel ook. Want we hebben het net over positieve mindset training gehad. Maar eigenlijk heb ik daar nu nog een tussenstap tussen gemaakt. En dat waren echt die cognitieve trainingen. Want ik had heel veel hersenmist. Ik was heel onscherp. Heel veel moeite met gesprekken volgen. En daar heb ik dus echt heel veel multitask training voor gedaan. En ja, multitask is echt niet altijd goed voor je hersenen. Want dat kunnen je hersenen eigenlijk niet. Maar ik wilde dat al die hersengebieden weer met elkaar gingen reïntegreren. En dat ik verschillende prikkels tegelijkertijd kon verwerken. Dus als ik, stel je voor je loopt over de straat, dan moet je daar eigenlijk met heel veel zintuigen tegelijkertijd iets waarnemen. De stoep is ongelijk, dus dat is evenwicht. Je moet een beetje naar voren kijken wat daar allemaal aankomt in je blikveld. Dus dat is je zicht. Misschien ben je wel onderweg naar de tram en heb je een beetje deadline stress, dan heb je daarmee te maken. En ben je tegelijkertijd de route aan het zoeken, cognitief. En dan heb je ook nog al die geluiden en geuren om je heen. Dus die cognitieve trainingen die ik deed, die gingen er heel erg om dat ik al die zintuigen prikkelde terwijl ik een cognitieve opdracht deed. En dat was dus waar ik die paden, die snelwegen als het ware weer versterkt heb, om zo verschillende prikkels tegelijkertijd aan te kunnen.
1: En hoe werkt dat dan? Want er zijn natuurlijk ook mensen die in zo'n situatie zitten en die denken, nee, maar als ik dat doe, dan merk ik juist dat ik weer helemaal overweldigd ben en juist terugval. Dat het juist voelt alsof ik niet herstel, maar eerder verslechter. Kan dat inderdaad ook gebeuren? Heb je dat ook gemerkt?
0: Ja, dit is tweeledig eigenlijk. Stel dat je hoe het werkt met dingen opbouwen, zowel conditioneel gezien als met je hersenen, is dat je, stel dat je gaat hardlopen, dan heb je en trainingen nodig waarbij je gewoon op laag tempo loopt. En je hebt trainingen nodig waar je heel intensief sprintjes gaat trekken om die snelheid omhoog te krijgen. Dus de een is afstand en de ander is snelheid. En dat heb je met die hersentrainingen eigenlijk ook. Dus als je die cognitieve trainingen doet, dan train je eigenlijk op snelheid. Dus dat zijn de hele pittige trainingen waar je echt wel net eigenlijk een klein beetje over je grens heen gaat. En de enige manier wanneer dat goed gaat, is als je voldoende volume hebt. Dus je hebt een voldoende goede basis om die intensiteit aan te kunnen. En de tweede, als je een hele intensieve training doet, moet je daarna ook voldoende rust pakken. Omdat het herstel, dus eigenlijk of het aanleren, alles wat je opdoet, die nieuwe verbindingen, die consolideren op het moment dat je rust neemt. En dat zie je dus ook wel vaak gebeuren. Dat als je alleen maar pusht, dan komt er vaak een terugval. Maar als je het combineert met voldoende rust, dan gaat er groei plaatsvinden.
1: Juist. Hey, en dan denk ik, met hardlopen is het inderdaad zo. Dan ga je even op het internet en dan heb je zo een hardloopschemaatje te pakken. En dan word je gewoon meegenomen of je zet een appje aan. Ik kan me zomaar voorstellen dat het voor cognitieve trainingen niet zo twee googeltjes verwijderd is. Het perfecte schema wat past bij de plek waar je op dat moment bent. Hoe heb je dat aangepakt?
0: Ja, ik heb een half jaar onderzoek gedaan voordat ik dit zo'n schema bij elkaar heb gesteld. En met vallen en opstaan en het eerst verkeerd doen en een half jaar trainen en dan toch geen resultaat krijgen. En dan uiteindelijk nog meer mensen spreken die het me wel uit kunnen leggen hoe zij het gedaan hebben. Hoe het voelt om zo'n training te doen, welke intensiteit je nou echt nodig hebt, hoe rust de werk daarna. Dat allemaal heb ik toen helemaal uitgezocht. En toen ben ik het gewoon gaan doen in mijn woonkamer. Nou ja, gewoon. Er kwamen heel veel vrienden kwamen langs om mij te trainen, als het ware.
1: Oh ja?
0: Een soort trainers. Ja, heel bijzonder.
1: Oh.
0: Zo je vrienden die een dag vrij nemen om jou door allemaal multitask-oefeningen heen te loodsen een dag lang.
1: Wat lief en wat bijzonder dat je dit dan ook weer met hen hebt mee kunnen maken.
0: Ja.
1: Dat zal

0: eigenlijk heb ik...
1: Ja, ja, en voor mij, ik heb dit gelukkig zo kunnen doen. Maar ik heb heel veel mensen hiernaar geholpen. 50 mensen ondertussen. Want dat vuurtje ging een beetje lopen. Ja. Van, hey, ik ken ook iemand met een langdurige hersenschudding. Mag die ook eens met jou praten? En waarom lukt het bij jou wel? En wat kunnen zij doen? En met heel veel van hen ook die cognitieve trainingen onder andere gedaan.
0: Ja.
1: En nu blijkt dat zij allemaal met hetzelfde probleem zitten. Huisarts zegt rusten. Weinig plekken in de vergoede zorg waar je terecht kan. Dus alles is extreem kostbaar. Dus nu ben ik eigenlijk uit frustratie om dat op te lossen met Cornel Tol ook een eigen platform begonnen.
0: Wie is Cornel Tol?
1: My Conversion Coach. Oh ja, goed dat we dat even uitleggen. Ik dende daar het enthousiasme zo voor. Cornel Tol is specialistisch fysiotherapeut. Hij heeft al 3800 hersenschudders.
0: Hersenschudders, ja, zeg je.
1: Ja, dat praat toch veel makkelijker dan mensen met een hersenschudding.
0: Ja,
1: en het klinkt nog gezelliger dan.
0: Ja, nee, het klinkt zeker gezellig. Iets te gezellig bijna. Maar in ieder geval, hij helpt mensen verder. En dat heb je dus met hem samen aangepakt.
1: Ja, hij heeft dus al 3800 mensen geholpen. En ook hij zag hetzelfde. Eigenlijk dat je heel moeilijk terecht kan in het zorglandschap. En dat er heel veel tijd verloren gaat. Eigenlijk wat jij ook al zei, aan zoeken.
0: Ja.
1: En als je mensen dan de juiste kennis geeft, zit er heel snel herstel.
0: Ik zit toch te denken, want ik ken inmiddels ook een heel aantal mensen die bijvoorbeeld te kampen hebben met long-covid-klachten. En die nou ja, ook echt in miserabele omstandigheden leven. Hoe breed is dit? Hoe toepasbaar is dit? Geldt dit echt voor een heel breed spectrum? Of specificeren jullie het wel echt toe op mensen die dus last hebben van een hersenschudding? Omdat jullie daar helemaal je op hebben toegelegd.
1: Ja, ja, eigenlijk allebei. Wij hebben voor onszelf nu gezegd dat we alleen met hersenschuddingen beginnen. Maar we weten dat dit ook voor mensen met long-covid helpt en ook voor mensen met burn-out. Alleen waarom we nu kiezen voor één doelgroep is allereerst omdat we mensen gewoon echt heel goed willen helpen. En we zien dat er, stel dat je long-covid hebt, dan zit er toch wel misschien wel 20% van het long-covid ziektebeeld wat net anders is dan bij een hersenschudding. En bij een burn-out heb je weer 20% overlap die ook weer net anders is. Dus heel veel van de dingen die wij doen zijn ook echt toepasbaar op herstel van long-covid en burn-out. Alleen die laatste 20%, daar hebben wij op dit moment nog niet de specialistische kennis voor in huis. Dus vandaar dat we eigenlijk alleen zeggen, we doen alleen hersenschuddingen. Maar we gaan uiteraard ook graag met mensen in gesprek die wel met die andere twee ziektebeelden zitten, om te kijken waar we kunnen helpen, of we kunnen helpen, of we misschien wel mensen naar een andere plek in het zorglandschap door kunnen sturen als het niet bij ons is.
0: Hoopvol. Hey, voordat we helemaal verzeild raken in welke groepen in Nederland we allemaal wel niet zouden kunnen helpen met dit geweldige plan. Toch even terug naar jouw verhaal. Want we hebben natuurlijk beloofd dat het zou gaan over een waanzinnige overtocht van Engeland naar Frankrijk. En daar zijn we nog niet eens aan toegekomen.
1: Helemaal afgedwaald.
0: Alleen maar goed. En nee, ik was toch even benieuwd. Welke Winifred vertrok er van die Engelse kust? Waar was je op dat moment in je herstel toen je besloot, ik moet een overtocht gaan maken?
1: Ja, toen ik besloot om een overtocht te maken, ging het nog helemaal niet zo goed. Ik werkte 20 uur per week als receptioniste. Dus ik deed wel weer mee in de maatschappij. Daar was ik heel, heel, heel blij mee. Maar kon nog niet naar een feestje met vrienden. En ik was echt, dat was het enige wat ik kon. Ging om mijn tandvlees. Maar ik kreeg deze kans om van Engeland naar Frankrijk te zwemmen. En ik had het op mijn 21ste iemand al een keertje horen vertellen. En dat heeft toch zo'n zaadje achtergelaten in mijn hoofd. Dat ik, dacht, ook als zoiets 10 jaar in je hoofd zit en je hebt meegemaakt dat het leven zo kort kan zijn en kwetsbaar kan zijn, dan moet je misschien maar gewoon ja zeggen. En dat heb ik ook gedaan zonder het idee te hebben dat ik het al echt kon halen.
0: Maar wacht even, hier moet je denk ik toch echt even mij en een heleboel andere mensen meenemen. Want je zit dus in een situatie dat je niet zo gezond bent als altijd. Ik hoor een sportieve uitdaging waar de meeste mensen, ook als ze kerngezond zijn, niet over zouden piekeren om daaraan te beginnen. Wat in jou dacht, oké, ik kan misschien van alles niet, maar zo'n overtocht, dat zie ik wel zitten.
1: Ik denk, als ik gezond was geweest, dan had ik op dat moment geen ja gezegd. Want dan had ik al die risico's afgewogen. Ga ik het wel halen? En ik wil het alleen maar doen als ik het ga halen. Maar dat was nu allemaal weggevallen. Want daar ging het helemaal niet om. Want het ging mij er gewoon alleen maar om dat ik iets beter zou worden dan wat ik was. En dat ik er lol aan zou beleven. En dit was voor het eerst in een hele lange tijd dat ik weer over iets na kon denken. Iets anders dan alleen maar ziek zijn. Dus voor mij was de keuze daardoor heel simpel. Want het gaat er eigenlijk niet om of ik het haal. Het gaat er gewoon om dat ik ergens mee bezig ben waar ik heel blij van word. En waar ik een iets betere versie van mezelf terugvind.
0: Juist. En even voor mijn beeld, want natuurlijk zo'n overtocht is natuurlijk al, gaan 1000 stappen aan vooraf. Je moet jezelf klaarmaken, je moet in de auto stappen. Volgens mij moet je zelfs 's nachts starten. Daar komen we straks wel op als we het verhaal uit de doeken gaan doen. Het zijn toch wel een heleboel hordes waar je overheen moet. En als je brein dan al snel overprikkeld is, lijkt me, je bent de deur nog niet uit. Of je wil eigenlijk alweer terug je bed in.
1: Ja, dat klopt. Dus eigenlijk, er zijn heel veel dingen gebeurd die jij net omschrijft ook. Maar de eerste stap die we genomen hebben is gewoon gezegd, oké, over 9 maanden ga ik het IJsselmeer zwemmen, 22 kilometer, van Medemblik naar Stavoren. En dat is een soort van de proefversie om te kijken of dit nou wel een haalbaar plan is. Ik moet het leuk vinden, ik moet het kunnen. Ik had nog nooit verder dan 3 kilometer gezwommen. En op het moment dat ik ja zeg, kon ik nog geen 25 meter zwemmen. En in die 9 maanden die ik had om te trainen, zijn heel veel van die dingen gebeurd die jij zei. Dus dat ik de deur uitging. En dat ik eigenlijk alleen al bij het idee van de deur uitgaan, dat ik dat zo spannend vond dat het niet lukte. Of dat ik in het zwembad stond en dat ik overweldigd was door die chloorlucht en de TL-lampen en al dat geluid wat maar weer kaatst, dat ik alweer naar huis kon zonder het water in geweest te zijn.
0: Juist. Dus dat gebeurt ook echt. En dat heb je dus eigenlijk stukje bij beetje opgerekt.
1: Ja.
0: Ja,
1: en door heel veel te kijken van oké, als dit niet lukt, als het niet lukt om naar het zwembad te gaan, omdat er zoveel verschillende prikkels zijn, lukt het me dan wel om het op een andere manier te doen? En daar was het antwoord buiten zwemmen.
0: Ja.
1: Dus, en als het me niet lukt om daar zelf heen te gaan, lukt het dan om hulp te vragen dat mensen mij gaan brengen?
0: Ja, nou we gaan eerst weer even naar muziek, maar 1 ding, 1 beeld wil ik alvast voordat we de muziek gaan draaien even in mijn hoofd hebben. Want je besloot uiteindelijk echt te gaan. En op een dag stond je aan die Engelse kust. Welke Winifred stond daar op dat moment?
1: Weer vol gefocust, vol hoop, vol levenslust. Dat ik daar met mijn vrienden, want die waren er als mijn supportteam, was om de oversteek te wagen. En eigenlijk vol vertrouwen in mezelf dat als alles mee zit, dat er een kans was dat het ging lukken.
0: Tjonge, ongelooflijk. Ik heb het beloofd, dus we gaan het meteen doen. We gaan naar de muziek. En dat is Yes, Yes, I Can van Rayel.

0: Ja, yes, yes, I can. Dat moet jij gedacht hebben, of niet, Winifred? Toen jij zo voor dat donkere, kolkende water stond.
1: Sterker nog... Oh ja, ga maar.
0: Nee, vertel maar. Sterker nog...
1: Wat heel leuk was, is vlak voordat ik zo'n tocht maak... dan zet ik dit nummer dus aan om mezelf een soort moraalboost te geven... en nog even al die hersenpaden aan te slingeren, dat ik dit echt kan... Dus dan zit ik in de auto vlak voordat we de boot op gaan. En dan zit ik dit heel, heel, heel hard en misschien wel 5 keer achter elkaar mee te zingen.
0: Heerlijk.
2: De nacht van EO.
0: Ja, want voor wie nu interviewt, ik zit hier met Winifred Noorlander. Zij kwam in 2021 abrupt tot stilstand na 2 opeenvolgende hersenschuddingen. Stap voor stap vond ze haar kracht terug, met als hoogtepunt de oversteek van het kanaal tussen Engeland en Frankrijk. Met het boek Hoofd boven water geeft ze een inkijkje in haar bijzondere verhaal. Nou ja, en over die oversteek hadden we het dus. Ik moet dan toch even denken, Winifred, hoe gaat zoiets vervolgens? Ik wil eigenlijk het liefst gewoon achterover gaan zitten. Ik heb iets gehoord over een kwal. Ik heb iets gehoord over galgje. Ik heb iets gehoord over vaseline. Hoe is deze oversteek gegaan?
1: De bingo kaart, let's go. Nou, het begint bij vaseline. Dus het begint echt bij een hele hoop vaseline. Dus ik zwem in mijn badpak. En je smeert gewoon, ik denk, nou wel 500 gram vaseline op tegen het schuren. Dus in je lyzee, in je oksels en over je rug smeer je nog een beetje lanoline. Dus schapenvet is dat. Om je tegen de wind te beschermen.
0: Ja, en dan ga je het water in. Hoe ging dat?
1: Ja. 12 uur 's nachts, pikdonker, 13 graden luchttemperatuur, dus in je badpak. En je moet meteen aan de bak. Het is niet even rustig opstarten of ik doe eerst langzaam aan en dan zien we het wel. Nee, je moet gewoon vol vlammen. Want hoe het werkt met kanaalzwemmen is dat je moet zwemmen met het getij mee. Dus je hebt eb en vloed. En dadelijk voor de kust van Frankrijk, dan kan je alleen maar aan land op het moment tussen... dat het van eb naar vloed gaat of van vloed naar eb. Want dan heb je niet zoveel stroming. En als je dat moment mist, dan moet je dus een heel getij doorzwemmen om het opnieuw te proberen. En de kapitein die rekent uit hoe hard jij zwemt, zeg maar. Hoe dat allemaal gaat lopen. Dus, en hij gaf mij mee, we willen dat je de eerste 4 uur gewoon flink doorzwemt. Dus als ik dat niet doe, dan weet ik dat ik later in de tocht in de problemen kom. Dus je staat echt vol adrenaline, spring je dat donkere water in en dan moet je gewoon aan de bak.
0: Dat klinkt toch al meteen heel overweldigend, dat je met een soort stress op pad wordt gestuurd.
1: Ja, en ook hier weer slag voor slag. Focus op wat jij moet doen en niet op wat er allemaal nog gaat komen. Want je weet niet hoe lang het gaat duren. Het kan 12 uur duren, het kan 20 uur duren, je hebt geen idee.
0: Ja. Dus in jouw hoofd alleen maar yes, I can.
1: Ja, precies. Dat is het slag voor slag voor slag voor slag.
0: Ja.
1: Want als je gaat nadenken over hoe lang het nog is... Ja, dat is heel overweldigend. Ja. Maar als je denkt, ik moet nog 1 slag, dan valt het wel mee.
0: Hey, en je hebt dus 17,5 uur, spoiler alert, in dat water gelegen. Dat klinkt ook gewoon best saai eigenlijk.
1: Ja, nou daar komt het tweede van de bingo card. Galgje. Dat, het is... Enerzijds is het soms saai en anderzijds zit je zo vol adrenaline en gebeurt er heel veel. Je trainingstochten zijn echt saai, maar in het kanaal valt dat wel mee. Maar op de momenten dat dat wel zo is en het is rustig, dan hebben we een whiteboard aan boord. En dan kan mijn achterban via WhatsApp naar mijn team op de boot kan een woord sturen. En dit jaar was het het woord van mijn broertje, jazzzanger, met 3 zetten. Dus raad dat maar
0: eens. Rotwoord, ja.
1: En dan doe ik onder iedere slag door onder mijn arm. Want we nemen geen pauze, roep ik een letter. En dan schrijft mijn team het zo op het bord. Dus het is heel vermakelijk.
0: Zo heb je jezelf er doorheen weten te slaan.
1: Ja.
0: Ja. Hey, en is er dan ook een punt, want 17,5 uur zwemmen... nou ja, je moet het mij überhaupt al niet laten proberen. Dus ik vind het al heel ingewikkeld om me voor te stellen... en al helemaal in zo'n kolkende zee. Is er ook een punt geweest waarop je dacht... ik kan gewoon niet meer. Het gaat helemaal niet.
1: Ja. Nou, niet, ik kan niet meer, maar wel, ik wil niet meer. De hele eerste 8 uur wilde ik er alleen maar uit. Want er was een type golf waar ik niet zo goed in kon zwemmen. En die golf die ketst dan af tegen de boot, zo terug mijn gezicht in. En dan krijg ik een slok water binnen, waardoor ik heel veel ging overgeven. En als je gaat overgeven, hou je je voeding niet binnen. En dan krijg je het koud, omdat je weinig energie hebt. En toen voelde ik me zo ellendig dat ik echt dacht, oh, waarom doe ik dit? Wie heeft dit in hemelsnaam verzonnen dat het een goed idee was om van Engeland naar Frankrijk te zwemmen? Ja. Oh ja, dat was ik zelf.
0: De eerste 8 uur lang had je dit?
1: De eerste 8 uur lang, ja.
0: Onvoorstelbaar. Wat een, nou, dan kun je het wel echt spreken van een mindset. Hey, en dan is er natuurlijk ook nog dat andere woord wat ik gezegd heb, namelijk die kwal. Want tot overmaat van ramp kreeg je dus ook nog bezoek.
1: Ja, het was eindelijk, voelde ik me weer een beetje oké. En de zon was opgekomen, lekker zonnetje op mijn rug. Ik hield mijn eten weer binnen, ik had weer warme zon weer verhard. En toen na 11 uur zwemmen, toen schoot die kwal in mijn badpak. En dan heb je gewoon 2 keuzes. Of je laat hem zitten, of je haalt hem eruit. En in mijn geval heb ik gekozen om hem te laten zitten, omdat ik heel bang was om dat getij te missen. Want bij mij zou het zo'n beetje 50-50 worden, het was echt heel krap.
0: Ja.
1: En als je nou 30 seconden te laat bent, ben je gewoon te laat en krijg je toch 5 uur. En ik dacht, ja, ik heb nooit kwalgrabbelen getraind in mijn trainingen. En ik weet niet hoe lang dat duurt. Dus ik zou het getij er maar door missen. Dan heb ik toch liever even een brandende buik.
0: Oei, ongelooflijk. Hey, en op een bepaald punt kom je dan toch echt in zicht van de kust, de Franse kust. Waar was je op dat moment? Leek het te gaan lukken?
1: Ja, dat dacht ik wel, ja. 12 uur zwemmen was dit. En het leek echt nog maar een uurtje zwemmen. Dus ik was ook super blij en echt, oh, dat ik dat ging halen. En in een snellere tijd dan mijn coaches voorspeld hadden. En allemaal dat soort dingen, dat was echt heel blij. Maar wat ik niet door had, wist ik op de boot al lang. Want ik kijk naar Frankrijk en ik zie die kust toch verschuiven. Nou, weer zwemmen, ik dacht, het zal wel moe zijn, zal wel mij liggen. Weer zwemmen, kijk weer naar voren. Zie ik die kust nog verder verschuiven. En ja, dan op een gegeven moment is heel Frankrijk gewoon uit het zicht verdwenen. En heb je weer gewoon alleen maar open oceaan voor je. En is er dus gebeurd wat het team al een aantal uur aan zag komen, maar ik niet. En dat is dus dat je het getij gemist hebt en dat je gewoon 5 uur extra moet zwemmen.
0: Jongen. En was dat het moment waarop je dacht, ik geef het op?
1: Nee, zeker niet. Nee, want daar hadden we ook iets voor voorbereid. En dat is namelijk hoe je hier iets positiefs van kan maken. Dus we hadden grapjes voorbereid. Oh, nu kan ik extra lang van mijn inschrijfgeld genieten. Maar als je grapjes maakt, dan daalt je cortisol. En als je cortisol daalt, kan je beter beslissingen maken, maar ook langer volhouden. Dus dat was gewoon heel nuttig om die grapjes te maken. Maar wat we ook deden, is we hadden op de boot een soort feestje voorbereid. Dus mijn team deed zijn allergekste kleding aan. En we gingen een bepaald nummer zingen. En ik weet niet of dat nummer nou al helemaal nu gepland stond in het radioprogramma.
0: We kunnen zeker even een stukje laten horen. Laten we het meteen doen.

0: dit klinkt heerlijk. It's not right, but it's okay. Oftewel, precies. Jammer dat het zo loopt, maar we gaan het er wel mee doen.
1: We gaan het er wel mee doen. En ik weet ook dat heel veel van de mensen daar gewoon stoppen als ze kanaal zwemmen. Dus ik dacht, mijn taak is nu hier doorheen komen en er een feestje van maken.
0: En hoeveel langer werd het? Gedaan.
1: Vijf uur.
0: Vijf en een half uur langer. Dus ja. Als je geluk had gehad, had je 5 uur minder lang hoeven zwemmen?
1: Ja.
0: Ja, onvoorstelbaar. Ja. Hey, en uiteindelijk ben je dus gefinished?
1: Ja, na 17,5 uur in Frankrijk. En dat ging niet zonder slag of stoot. Want we werden weer gegrepen door het getij. Maar we hebben het op dat moment gelukkig net gehaald. En het moment dat ik daar aantik in Frankrijk op die rotsen, denk ik eigenlijk maar één ding. En dat is, ik ben beter.
0: Ja? Ja. Dit is echt precies de vraag die ik je had willen stellen. We hebben natuurlijk voor de vorige muziek hadden we natuurlijk het erover welke Winifred stond er aan die kust van Engeland. Maar welke Winifred stond hij dan aan de Franse zijde?
1: Eentje die sterker was dan voor de ongeluk.
0: Ja?
1: Ik was gewoon weer verder in mijn leven voor het eerst weer sinds tijden dan ik ooit was geweest. En dat was echt... Pim heeft dat ook meegemaakt. Ook dat moment heeft hij net tijdens de boekpresentatie vandaag ook zo... Ja, zelf ook zo verteld dat het meest indrukwekkende moment was. Van goh, we zijn gewoon weer eindelijk een stap vooruit in het leven in plaats van terrein wat we verloren hadden weer goed te maken.
0: Onvoorstelbaar. Ik probeer me voor te stellen dat je leven dan dus zo op zijn kop heeft gestaan. Je hebt dit gehaald, je staat daar. En vervolgens gaat je leven weer verder. Had je daarna dan ook inderdaad van al die ellende geen last meer?
1: Nee, ik was toen inderdaad al een tijdje beter. Maar toch nog, kan ik het echt geloven? Weet ik nog niet. Heb ik echt al mijn zelfvertrouwen terug? Nou, nog niet echt. En toen ik daar Frankrijk aantikte, toen was dat dus eigenlijk wel. En dan echt helemaal geen klachten meer. Ik had weer een fulltime baan als IT-afdelingshoofd, duidelijk blijven praten. hoofd. En dan al dat trainen daarnaast. Ik was mijn sprekerscarrière ook beginnen met opbouwen. Dus ik kon mijn vrienden weer zien. We hadden een verbouwing gedaan hier. Dus ik was gewoon weer helemaal terug.
0: Ja, bruiste gewoon weer. Hey, ik las in jouw boek. En dan moest ik toch even doorschakelen. Ergens in het begin staat er een quote. We suffer more often in imagination than in reality. Dus we lijden vaker in verbeelding dan in de realiteit. Maar ik was even helemaal in de war, want ik dacht, dat gaat nu toch helemaal niet op. Jouw lijden was toch echt alles behalve ingebeeld?
1: Nou, het is meer, het zit hem wat goed dat je dat eruit haalt. Want dat kan je inderdaad dubbel interpreteren. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht toen ik dat opschreef.
0: Maar hoe interpreteer jij hem? Ja. Ik ben heel benieuwd hoe, want hij slaat op jouw situatie dus.
1: Ja, maar het zit hem vaak in. Dus eigenlijk als ik teruggrijp naar eerder in ons gesprek, dat ik zei, als je dat donkere water in springt en je niet weet hoe lang iets gaat duren, dan kan je daar extreem tegen opzien. En dan kan je daar dus heel veel stress voor creëren voor jezelf. En die stress daarvan is vaak veel meer dan dat het in het echt uiteindelijk was als je er gewoon doorheen gaat. En dat zie je heel vaak als mensen hun werk uitstellen. Dan zien ze zo verschrikkelijk tegen dat ene taakje op. En dan gaan ze het taakje uiteindelijk doen en dan was het 5 minuten werk. En dan hebben ze misschien wel een week lang hebben ze zich er druk over gemaakt.
0: Yeah.
1: Dus je kan dingen in je hoofd veel groter maken dan dat het is als je je heel erg bezig gaat houden met wat de consequenties ervan zijn.
0: Yeah.
1: Dus als je gewoon dingen doet, dan valt het vaak veel meer mee. Hetzelfde met een boek schrijven. Dat hoe gaat dat dan wel niet? Kan ik dat wel? Hoe lang gaat het duren? En dan uiteindelijk staat er na 3 maanden een boek.
0: Yeah.
1: Waar een uitgeverij super blij mee is.
0: Waar gewoon 120 mensen bij komen kijken.
1: Ja, en nu dag 1. Dat er nu al 3 recensies binnen zijn.
0: Hey.
1: Dat mensen het dus gewoon in één keer uitgelezen hebben.
0: Ja, ongelooflijk. Dus, ja. Kun je nagaan. Nou, we kennen natuurlijk ook de oer-Hollandse variant van deze quote. Namelijk, men leidt het meest onder het lijden dat men vreest. Maar dat nooit opkomt dagen.
1: Kijk, dit is hem. Nou, eigenlijk had ik die in mijn boek moeten zetten.
0: Ja, toch? Zitten. Die is er
1: dat
0: ook.
1: Is hem. Ja, dat is hem.
0: Daarvan had ik niet geweten aan wie we hem hadden moeten toeschrijven. Dus dat is dan weer het lastige ervan natuurlijk.
1: Ja.
0: ik zag ook nog dat de opbrengst van dit boek gaat naar onderzoek tegenover prikkeling. Waar hoop je op? Wat voor onderzoek... Hoop je
1: ja,
0: dat er nog...
1: niet de hele opbrengst overigens. Even een kleine correctie voordat mensen blij zijn met de dode mus. Dus inderdaad, €5 per verkocht boek via mijn site Winnie's Waves. Dus Winnie's Golven, maar dan in het Engels, winnieswaves.nl. Gaat naar de Hersenstichting, naar onderzoek tegenover prikkeling. Daar hebben we met de zwemtocht al €61.000 voor opgehaald. En dat gaat dus naar onderzoek naar de behandelmethode die ik zelf in mijn woonkamer ook heb gedaan. Zodat dat uiteindelijk de vergoede zorg in kan komen.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk hoop je dat er nog veel meer mensen zo'n trainingsschema voor hun brein kunnen gaan krijgen.
1: Dat zou ik heel, heel fijn vinden, omdat het zoveel mensen nu al geholpen heeft.
0: Ja. Nou, ik hoop het helemaal met je mee. Dankjewel, Winifred Noorlanders, dat je hier wilde zijn. Jouw boek, Hoofd boven water, is vanaf vandaag... ik denk wel overal en nergens te verkrijgen. In ieder geval via de route die jij net hebt verteld. Fijn dat je er was.
1: Dankjewel.
0: Nu het nieuws van 3:00. Daarna zijn we bij je terug met De Nacht van EO.
2: NPO Radio 1.
3: 3:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken, meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel. Hij raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten rond de hack te onderzoeken. Voorafgaand aan de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1.
0: Prinsjesdag en de algemene politieke beschouwing hebben we net achter de rug. Maar een jaar geleden stonden we op het punt om naar de stembus te gaan.
4: Lois van Weijden. De Nacht van EO.
0: Destijds ging in de ongelooflijke podcast presentator David Bogert in gesprek met schrijver en essayist Roxane van Ypres. Ze waarschuwde dat we op een kantelpunt staan. Want het broeide in Amerika met de moord op activist Charlie Kirk. En president Trump die wilde comedians van de buis. Maar ook in Nederland groeide het onbehagen. En waar zit nou precies het probleem? Is het economisch, cultureel of heeft het te maken met de grote zingevingscrisis waar Roxane over schrijft? David Bogert spreekt Roxane van Ypres uiteraard, samen met vaste gast, theoloog Stefan Paas.
5: Roxane van Ypres. Welkom terug in de Ongelofelijke. Want we spraken je al eerder en ben blij dat je er weer bent. Een mooie timing bovendien, een maand voor de verkiezingen. Is dat iets waar jij je hart over vasthoudt? Of kijk je er naar uit? Dat kan natuurlijk ook.
6: Nee, ik moet zeggen dat ik... maar dat hebben jullie misschien ook wel. Dat je zo beroepsgedeformeerd bent. Dat ik daar altijd zo mee bezig ben. Ja. Met gewoon politiek en met wat gebeurt er allemaal. Ik verwacht geen hele grote verschuivingen. Ik verwacht geen aardverschuiving. Dus ik denk dat het een beetje een druppel op een gloeiende plaat zal zijn. Als er al iets verschuift.
5: Want jij schrijft natuurlijk, ook je laatste essay gaat niet over de komende verkiezingen of wat. Nee. En ook jij schrijft en jij denkt altijd na over de diepere tendensen die spelen in de samenleving en in de democratie. En jij schrijft over de democratie dat we eigenlijk een soort, misschien wel voor een naderend kantelpunt staan in de democratie. Hoe bedoel je dat?
6: Nou, dat is eigenlijk een beetje omdat het essay wat ik heb geschreven, Eigen Planeet Eerst, dat spits ik toe op het falen van de democratie op een van de grootste dossiers van deze tijd, klimaatverandering. Of in ieder geval het gebrek aan afdoende klimaatactie.
5: Ja.
6: Maar je kunt het theoretisch kader wat ik daarin schets, kun je toepassen ook op allerlei andere onderwerpen. Ja. Maar ik gebruik daarin bijvoorbeeld het woord kantelpunt, omdat dat binnen die klimaatwetenschap zo vaak gebruikt wordt als: jongens, we gaan een kantelpunt naderen.
7: Ja, de golfstroom, de gletsjers, dus Amazone.
6: Dan is eigenlijk er geen regeneratie mogelijk daarna. Mm-hmm. En dan zit je echt in een soort code rood voor dat ecosysteem. En wat ik eigenlijk zeg is: stop nou met naar dat soort thema's als deelgebieden te bekijken. Dus te zeggen, we naderen een kantelpunt voor dat specifieke thema. En trek het één laag hoger naar de bestuursvorm die we met elkaar hebben, die dus blijkbaar niet functioneert voor waar die in de kern voor bedoeld is: het waarborgen van het welzijn van de eigen gemeenschap. Ja. Dus we naderen volgens mij een kantelpunt op een crucialer niveau, namelijk de democratie. En als dat zo is, als dus die bestuursvorm niet meer het welzijn van haar eigen burgers kan garanderen, ja, dan logisch dat er op de deelgebieden die daaronder hangen, bijvoorbeeld de klimaatwetenschap, maar ook andere dingen, het voorkomen van oorlogen of het ingrijpen van oorlogen, het functioneren van de internationale rechtsorde, dat kantelpunt naderen we. We zien natuurlijk wat er in Brazilië gebeurt. We zien wat er in Amerika gebeurt. We zien ook wat er in Nederland
5: gebeurt.
6: Brazilië
5: waren ze eigenlijk die Bolsonaro een staatsgreep zou hebben gepleegd.
6: Ja, mislukte staatsgreep, net als Amerika. Ja. Trouwens, een positieve noot bij Brazilië. Land van de straffeloosheid. Die nu eigenlijk een soort voorbeeld voor de wereld is. Omdat Bolsonaro net voor 27 jaar veroordeeld is.
7: Zeker. Hij komt met de rug recht voor nog.
6: Dus maar qua kantelpunt, daar ben ik dus het meest bang voor.
5: Ja, je ziet eigenlijk wereldwijd dat het een beetje piept en kraakt met die democratie. Of soms wel echt wel hardgrondig kraakt. Zoals wat we in de VS zien gebeuren misschien op dit moment.
6: Zeker.
7: Nou ja, wat ik interessant vond is, ik heb een paar jaar geleden een opinieartikel geschreven over precies het onderwerp van klimaatverandering. En de politiek lijkt machteloos te zijn. Mm-hmm. En ik voorspelde dat er een soort autocratische reflex zou komen van links.
6: Ja.
7: Van meer progressieve kant.
6: Ja.
7: Het gevaar dat misschien dreigt is zelfs dat er over de hele breedte van het spectrum het vertrouwen in de democratie weglekt. Zeker. En dat men gaat kijken naar andere middelen. Om toch te bereiken wat men wil.
6: Zeker. De alle rapporten uit dat er wereldwijd een enorme daling is van vertrouwen in de democratie. En tegelijkertijd aan de andere kant, zeker onder jongeren, een meer openheid voor de mogelijkheid dat een autoritair regime sommige dingen best wel eens goed zou kunnen aanpakken.
7: Een beetje een goede dictator.
6: En dan heb je op links inderdaad het geluid wat ik tijdens het schrijven van het boek echt wel vaker heb gehoord. Natuurlijk ontzettend veel mensen gesproken om mijn eigen denkkader steeds te toetsen en te kijken waar zit ik nou helemaal verkeerd.
7: Mm-hmm.
6: En wat ik dan inderdaad tegenkwam is dat sommigen, wat ouderen vooral, die na de oorlog, niet dat ze dat allemaal hebben meegemaakt, maar in ieder geval wel de generatie, zeg maar net boven mij, die zegt: nou, wij waren eigenlijk wel, die democratie zagen we als vanzelfsprekend. Die was er. Die oorlog van onze ouders, die zit zo diep erin. Dus soms denk ik wel eens van: misschien moet er maar weer eens een oorlog komen. Een beetje variatie op.
7: Ja.
6: Want anders gaan we de grote thema's niet aanpakken. Of inderdaad zo'n een regime om dat klimaatprobleem stelliger aan te pakken. Echt heel weinig mensen maar.
5: Ja, je ziet ook recent onderzoek toch, ook rondom die moord op Charlie Kirk, die Trump-aanhanger en activist, die is neergeschoten. Dat ook onderzoek het nieuws haalde waaruit blijkt dat er steeds meer openheid is onder jonge Amerikanen.
6: Ja.
5: Dat geweld gebruikt mag worden ook voor politieke doeleinden.
6: Ja.
5: Dus ook om tegenstanders de mond te snoeren zelfs. En het percentage is gestegen aan beide kanten. Dus aan de rechter en de linkerkant. Ja. Aan de rechterkant wel een stukje hoger. Mm-hmm. Dat zie je gewoon allemaal stijgen. Zeker onder jonge mensen, maar eigenlijk onder de samenleving als geheel. En dat onderschrijft ook jouw these van de democratie. Piept en kraakt eigenlijk.
6: Zeker.
5: Deelgebieden.
6: Toevallig over dit deelgebied heb ik net een groot stuk voor NRC geschreven. Over niet zozeer wie heeft, wat ik minder interessant vind. Wie heeft Kirk daadwerkelijk vermoord en uit welke hoek komt hij? Ja. Niet interessant, dat is onzin. Natuurlijk.
7: Maar op het moment dat wij spreken, moet dat nog uitgezocht worden.
6: Dat wordt in ieder geval uitgezocht, dat weten we niet. En daar zijn gewoon daar houdt iedereen zich de hele tijd mee bezig. Terwijl je denkt, nou, dat weet je dus niet. En wat zijn motieven waren. En mijn stuk gaat vooral over wie kan dit moment verzilveren. Wie heeft baat bij het sentiment wat hierbij vrijkomt? En dat grijpt eigenlijk terug op wat ik en in Eigen Planeet eerst schrijf over een bondgenootschap tussen een deel van het bedrijfsleven, voornamelijk Big Tech, en een ideologie die daar de Dark Enlightenment wordt genoemd. En waar ik in bredere zin een lang essay over heb geschreven. En dat is het accelerationisme. Van oorsprong een linkse stroming, maar nu effectief in bijvoorbeeld Amerika, bijvoorbeeld in Brazilië, echt aan de extreemrechtse kant. En dat je ziet dat die moord op Charlie Kirk, maar ook wat er in andere landen gebeurt, in die accelerationistische hoek het best verzilverd wordt. En heel kort gezegd, dat zijn mensen die vinden het huidige systeem piept en kraakt en de westerse beschaving is gedoemd te mislukken. Mm-hmm. Door toedoen van de liberale democratie. Mm-hmm. Die vrouwen uit hun huizen laat, waardoor de gezinnen verzwakken, die migranten binnenlaat, die LGBTQ emancipatie toestaat. Daardoor wordt die westerse beschaving, die stort eigenlijk in. Nou, wat je dan via democratische middelen zou kunnen doen, is zeggen, dan gaan we inzetten op het versterken van een conservatief geluid.
5: Ja.
6: En daar een soort compromis, een compromis in vinden van hoe versterken we dan die gemeenschap. En accelerationisten zeggen nee, we gaan erin met gestrekt been. Mm-hmm. Wij willen het instorten van het systeem versnellen, accelereren. Dus we willen geweld uitlokken, zodat steeds minder mensen vertrouwen hebben in die democratie. Steeds meer mensen bereid zijn de wapens op te pakken. We willen een burgeroorlog uitlokken en daarna een witte etnostaat stichten. Nou, dit klinkt voor heel veel mensen.
7: Dat heette vroeger toch gewoon fascisme?
6: Ja,
7: wat je nu beschrijft.
6: Het is echt wel een hele specifieke, laat ik het zo zeggen, de binnenlandse veiligheidsdiensten van de democratieën zien dit naast het jihadisme als de grootste geweldsdreiging op dit moment voor democratieën. Binnen Nederland staat dat in de rapporten, in Amerika staat dat in alle rapporten.
5: Pieter Jaap Albersberg hierover gesproken, die zei dat ook inderdaad.
6: Ja. En dat ik zie wel dat binnen Amerika die accelerationistische hoek, die dus nog rechts van Charlie Kirk zit, in de Nick Fuentes, meer in de Nick Fuentes.
7: Die Trump maar een watje vinden.
6: Die eigenlijk zeggen, wij willen die, wat zij noemen, wat ik al absoluut niet meer gematigd conservatisme noem, maar zij noemen dat gematigd, of in ieder geval gevestigd conservatisme. De mensen die nog binnen het systeem willen functioneren. Precies. Dus die vinden mensen als Trump, Charlie Kirk, vinden ze eigenlijk watjes. En die willen ze optrekken verder richting richting geweld, richting burgeroorlog. En ik zie die stroming wel het meeste baat hebben van wat er nu gebeurt.
7: Door vernietiging iets nieuws creëren.
6: Ja, het is dat stuk wat ik schreef heet Verlossing na vernietiging.
7: Ja.
6: En dat is eigenlijk denken van burn down the house.
7: Ja,
6: en
7: daarna
6: op het plot wat vrijkomt, bouwen we een witte etnostaat.
5: Want een deel van die groep, die echt groeit volgens mij op social media, die vinden Trump en zijn kliek nog watjes, kan je nagaan. Ja. Maar ook, ik zag ook een reactie op de moord op Charlie Kirk van Stephen Miller. Dat is ook een belangrijk persoon binnen Trumps regering. En die zei echt iets van, oké, dit is op het konto van links. Links is de cultus van dood. Mm-hmm. En die willen ons allemaal vernietigen. Ja. En wij gaan ze achtervolgen. We gaan hun budgetten weghalen. We gaan zorgen dat ze geen geld meer krijgen. En dat ze minder toegang krijgen tot de instituties. En als ze de wet hebben overtreden, dan zetten we ze vast.
6: Ja.
7: Het wordt een soort rijksdagmoment genoemd.
6: Nou, dat is het woord wat veel genoemd werd.
5: Ja, als ze de wet overtreden, zetten we ze vast. Maar voordat ze de wet hebben overtreden, gaan we ze ook al een funding intrekken en zo. Dus het gaat.
6: Nee, het is een heksenjacht.
5: Een heksenjacht.
6: Heksenjacht. En dat is dus het ondemocratisch gehalte ervan. En dat is dus de glijdende schaal. En die glijdende schaal, die zie je gewoon wereldwijd bij liberale democratieën. Ja, die kun je toepassen op bij eigen planeet. Eerst werk ik hem vooral uit voor het klimaatprobleem, hoe dat werkt. Maar je kunt hem ook toepassen op wat er nu met de moord op Charlie Kirk is gebeurd. Dus het is meer een soort kader wat ik schets. Ja. En dat kun je op verschillende...
5: De radicalisering die dus wel, voor de duidelijkheid, maar nu zijn we natuurlijk vooral gefocust op Trump en de hele rechtse kliek. En dat is ook niet onlogisch, want daar zit de macht op dit moment. Mm-hmm. Maar je ziet natuurlijk radicalisering ook aan de linkerflank. Daar hebben we ook voorbeelden van gezien. Natuurlijk het toejuichen en het goedkeuren van een politieke moord. Want dat is toch wat het ronduit is.
7: Ja, dat is ook wat onsmakelijk, hè?
6: Ja, ik wou net zeggen, kijk, het verschil is natuurlijk, en daar probeer ik altijd in mijn werk echt onderscheid te maken tussen wat is onsmakelijk en ben je het gewoon niet mee eens. En dan denk ik, nou, dat is wat een gezonde democratie is. Dat je echt denkt, ja, hoe kun je dit nou zeggen? En waar de macht zit, democratische pijlers en muren en beschermingsmechanismen kan gaan veranderen.
7: Die Bob Villen, zeg maar, die nu die zanger die... punkzanger of zo?
5: Punk.
7: Beetje van mijn generatie. Maar goed, die dus de dingen roept over... of schijnt, ik ben niet bij geweest over Charlie Kirk en zo.
5: Dat heeft hij al gezegd, inderdaad. Hij heeft hem belachelijk gemaakt en zijn moord gevierd.
7: Maar daar zit niet de macht, zeg je.
6: Nou ja, dat valt voor mij... Ja, het mij boeit dat soort verhalen gewoon niet zo.
7: Dat zal geen leuten met hooivorken optrekken naar Den Haag, zeg maar.
6: Zo'n man op een podium bij Paradiso staat... binnen de grenzen van de wet... want ik vertrouw in Nederland gewoon nog steeds op... dat een officier van justitie gewoon een gezonde afweging maakt... die overigens bij de vrijheid van meningsuiting... bijna altijd achteraf wordt gemaakt. Dus je kunt niet van tevoren gaan zeggen... bij een volgend concert iemand mag. Zo werkt het. Maar dat zijn hartstikke goede verhalen bij de koffiemachine. En ook belangrijk, en het zegt ook iets over de tendens in de samenleving.
5: Nou ja, over maar de radicalisering.
6: In principe, kijk, in voetbalkantines, bij concerten... daar worden natuurlijk altijd dingen gezegd waarvan we kunnen zeggen... dat vind ik echt smakeloos.
7: Die je liever niet in de krant zet.
6: Ja, en ik denk inderdaad eerder dat je moet kijken... maar wie zit er in de machtsposities? En daar kun je, vind ik, interessanter discussie
7: over. Om daar nog even over door te gaan, want je noemde dat accelerationisme... wat je op dit moment nog zou kunnen beschrijven... als een beweging aan de rand van rechts-Amerika. Mm-hmm. Want ook, zoals Trump hoorde ik nog zeggen... we gaan ze pakken, maar ze zijn natuurlijk niet allemaal slecht. Hè? Dat soort dingen.
5: Oh ja.
7: Dat vinden zij nog te gematigd.
6: Ja.
7: Het wordt misschien pas echt machtig. Ik noem het even Big Tech. Mm. Als dat accelerationisme gesteund wordt door mensen als Peter Thiel en andere hele machtige mensen, die misschien niet zozeer geweld gloriëren, maar wel heel veel zien in het afbreken van een systeem dat volgens hen innovatie in de weg staat. Hè? Vaker zie je in de geschiedenis natuurlijk dat bewegingen samen optrekken, die misschien een deel van de ideologie niet delen, maar genoeg gedeelde belangen hebben om toch samen op te trekken, althans voor het moment.
6: Zeker, en dat leg ik uit in Eigen Planeet eerst, en ook in dat stuk over accelerationisme, is waar mijn, dat probeer ik dus in dit soort boeken en stukken naar voren te brengen, is dat weinig mensen zien dat er wat mij betreft wel iets zorgwekkends daar ligt. Een bondgenootschap tussen een industrie, big tech, die er van oudsher trouwens echt vanaf het ontstaan van Silicon Valley altijd behoorlijk libertaire, dat mag je natuurlijk allemaal vinden, maar in ieder geval geloof in zo min mogelijk overheid, zo min mogelijk overheidscontrole, zo min mogelijk regulering en zoveel mogelijk economische vrijheid.
7: En creatieve verwoesting.
6: Noem Peter Thiel, die bijvoorbeeld PayPal oprichtte, een betalingssysteem wat natuurlijk echt los van de traditionele betalingssystemen stond, omdat hij zegt, ik wil mijn eigen wereld. Mijn eigen wereld met mijn eigen middelen. En waarom is dat nou een spannend bondgenootschap? Die politiek zie je, die is steeds afhankelijker geworden voor winst, voor verkiezingen, voor informatievoorziening, voor het winnen van stemmen, van Big Tech. En Big Tech heeft zich eigenlijk...
5: Social media onder andere. Ja.
6: Social media heeft eigenlijk, laat ik het zo zeggen, de nieuwsvoorziening wereldwijd is feitelijk van een publiek iets overgestapt naar een... Het is volledig in handen van een private digitale infrastructuur. Dus helemaal
7: voor veel mensen wel.
6: Van private kanalen. En wat je daar ziet is dat Big Tech... bijvoorbeeld Pieter Thiel, bijvoorbeeld Elon Musk, heeft gezegd, wij gaan politici uitzoeken. Bijvoorbeeld J.D. Vance, de vicepresident van Trump, is echt een leerling, bijna een zoon van Pieter Thiel. Die heeft er echt voor gezorgd dat hij ten eerste heel erg rijk is geworden. Ten tweede, dat zijn weg naar het Witte Huis. Wie wist een aantal jaar geleden wie J.D. Vance was? Dat, toch? Dat...
5: Ja, hij had toen een boek geschreven natuurlijk. Waarin
6: ja,
5: die,
6: maar het is
5: waarin
6: niet...
7: die... best een mooi boek. Eigenlijk.
6: Ja, vind je?
7: Ja, heel Billy Energy.
6: Het is natuurlijk heel Amerikaans.
7: Het is echt wel een mooi boek om te lezen.
5: Hij was natuurlijk ook anti-Trump, was hij toen. Hè? Hij zei Trump is gevaarlijk.
6: Hij is helemaal bij.
5: Denk aan de jaren 30.
7: Ja. Ja. Maar ook een enorme opportunist. Dat is natuurlijk ook duidelijk. Ja.
6: En dat is die hele techwereld natuurlijk sowieso. En big tech, waaronder Pieter Thiel, heeft zich verbonden eigenlijk aan de regering Trump. En heeft daar ook veel mensen op hoge posities. En wordt beïnvloed door een soort noemen ze dan huisfilosoof, Curtis Yarvin. Ja. En die beoefent een vorm van accelerationisme, wat je de dark enlightenment zou kunnen noemen. En dat is... heel kort gezegd, geloof in het feit dat de overheid eigenlijk moet verdwijnen. En dat er een systeem moet zijn waarin bedrijven, het liefst big tech bedrijven, de wereld aansturen. En ook een variant toch ook op die witte etnostraat staat. Want heel veel mensen zeggen tegen mij, ik heb hier laatst een paar filmpjes over opgenomen, ik snap het niet. Wat heeft big tech nou te maken met het in ere herstellen van een zeer traditioneel geordende samenleving? Heel kort gezegd, als je inzet op totale economische vrijheid, dus een jungle op het niveau van economie en financiële belangen, dan ben je erbij gebaat dat die samenleving dus niet een totale jungle wordt. Dus zij zeggen, die moet zijn balans vinden in een zeer strikt geordende hiërarchische samenleving. Man aan het hoofd van het gezin, vrouw thuis.
5: Daar vind je de balans migratie. Voor de chaos in de economie.
6: Ja, dus dat elkaar op een of andere manier uitbalanceert. Zodat je geen jungle
7: Of misschien nog iets anders. Dat je niet een samenleving krijgt waar mensen gezamenlijk van verschillende overtuigingen, belangen enzovoort gezamenlijk een vuist kunnen maken tegen de macht. Waar mensen zich democratisch kunnen organiseren, zoals in een fatsoenlijke democratie gebeurt, waar mensen van verschillende levensovertuigingen toch gewoon niet samen kunnen optrekken.
6: Ja.
7: Als je ervoor kunt zorgen dat mensen brood en spelen hebben, laat ik het maar zo formuleren, dan zal het je verder niet donderen hoe ze georganiseerd zijn.
6: Ja.
7: Want er gebeurt verder niks van beneden naar boven.
6: Ja.
7: Je verdient heel veel geld dankzij die mensen.
6: Ja.
7: Je houdt ze gelukkig met entertainment. Een miljarden mensen zijn verslaafd aan hun smartphone inmiddels.
6: Zeker.
7: En je prikkelt ze constant met spelen.
6: Ja.
7: Hoe je dat maar formuleert ook. Het zij door ze tegen elkaar op te zetten. Het zij door ze zich constant druk te laten maken over de volgende hype, zonder dat ze echte dossiers aanpakken. Dat is een beetje dystopisch misschien, maar is wel aan de hand. In alle eeuwen zie je dan natuurlijk dat de allerrijksten... er zijn altijd wel mensen tussen geweest die zich echt bekommerd hebben om anderen. Maar heel veel van hadden er ook gewoon belang bij om het volk tegen elkaar te verdelen.
6: Nou, en wat we zien, want dit is natuurlijk wat jij nu schetst, is van alle tijden. Dus dat kunnen we bestuderen.
7: Kunnen we.
6: En wanneer is daar een voedingsbodem voor? Nou, daar hebben we natuurlijk ook allemaal praktijkvoorbeelden van. Hoe meer crisis er zijn, hoe meer een bevolking al lang genoeg onder druk staat, hoe meer voedingsbodem er is om de luiken te sluiten en minder meer het op het eigene te richten. Maar wat we nu natuurlijk voor het eerst zien, en dat kennen we niet, is dat hele informatiesysteem is overgenomen. En wat je daarmee kan doen, en dat maakt het... daar schrijf ik veel over, dat maakt het doodeng en ook heel fascinerend, is enerzijds kun je iedere gedeelde realiteit weghalen. Want dat had je natuurlijk ook voor de verlichting. Had je een andere vorm van nog iets gedeeld. Of je nou in zuilen zat, of dat je nou een bepaalde god met elkaar geloofde. Daarna was het natuurlijk een gedeeld iets, was dan de wetenschap, een bepaalde bestuursvorm. En wat je nu dus ziet voor het eerst, is je kunt een volledige gedeelde realiteit onder ieders schoenen vandaan trekken. Ja. En wat jij ziet is iets anders dan wat ik zie, is wat anders wat jij ziet. Tegelijkertijd kun je toch ook een gedeelde realiteit op één bepaalde groep helemaal neerleggen. Dus je kunt met elkaar echt voor zorgen dat wij bijvoorbeeld met z'n drieën echt denken, ze komen eraan. Ik moet mijn wapens gaan pakken. Ze komen eraan. We moeten... Dus
5: ik kan altijd wel voorbeelden vinden, ook uit social media. Je kan altijd wel voorbeelden putten waarvan je zegt, het is nu...
7: Ja. Wereldbeschouwingen zijn steeds meer gecommercialiseerd geraakt en worden als totaalpakketten verkocht aan mensen. Ja. Dus vroeger, laat ik zeggen, christelijke mensen van mijn generatie, die hadden nog van die rare mix van opvattingen. Je kon conservatief zijn over abortus, heel progressief over immigratie. Mm-hmm. Je kon klimaatwetenschap volledig accepteren. Tegelijk wat sceptisch zijn over medische, ethische dingen. Nou, dat is een soort mix van heel moeilijk in te passen.
5: Wat je steeds een beetje ziet bij de ChristenUnie bijvoorbeeld.
7: Moeilijk in te passen op een rechts-linkskaart. Moeilijk te zeggen, nou, dat geheel is dat nou conservatief of progressief van alles wat. Maar dat is bijna niet meer mogelijk vandaag de dag. Hè? Als je op het internet begeeft als 19-jarige. En bij wijze van spreken, je hebt wat conservatieve opvattingen over, noem eens wat, gender of abortus. De rest van je opvattingen is niet zo uitgekristalliseerd. Maar je komt onmiddellijk deels door de backlash die je krijgt. Mm-hmm. Deels doordat je in fuiken terechtkomt. Waarin al die standpunten aan elkaar klonteren. Zodat je uiteindelijk weet, als je zeg maar pro-Israël bent, dan ben je tegen de wolf.
6: Ja, nee, het gaat heel snel. Nee,
5: een soort meningenpakket.
6: Nee, maar het
7: wordt niks met elkaar te maken heeft. Of je bent veganistisch, dus je bent pro-Palestina.
6: Nee.
7: Ik noem maar, dus
6: je bent een nieuw consument.
7: Ja.
6: En dat, daar zit een soort pakket aan. Ja. Dus het is een hele spannende tijd. Waarbij dus inderdaad enerzijds niemand nog een gedeelde realiteit heeft. En je anderzijds hele groepen toch in één bepaalde bak kan vangen.
7: Stammen.
6: Ja.
5: Spannende tijd, dat is het. En je ziet nu, nou ja, dat beschrijf je nu ook, hè, alle veranderingen die gaande zijn. En dat gaat soms in een duizelingwekkend tempo misschien ook wel echt de verkeerde kant op. Tegelijkertijd komt het ook ergens uit voort. Je liet het woord voedingsbodem net al vallen, ja. Roxane. Dat is ook iets natuurlijk waar je essay echt over nadenkt. Waar komt dat onbehagen, die onvrede nou vandaan? Wat zijn de factoren daarvoor? Wat is volgens jou een belangrijke verklaring hierin? Waarvan je denkt dat er zoveel onbehagen is, want we zijn ook in de week van de Prinsjesdag natuurlijk, waarin ook bleek van economisch gaat het eigenlijk best wel goed, hè? Koopkrachtplaatjes en zo, allemaal in orde.
6: Ja.
5: We zijn misschien wel rijker dan ooit, we zijn misschien op bepaalde gebieden, nou in Nederland nog wel dan, vrijer dan ooit, en toch is er een soort onbehagen. Waarom zijn mensen zo chagrijnig?
6: Ja, wat ik altijd probeer is zoveel mogelijk uit te zoomen. Dus niet te kijken, wat er natuurlijk met Prinsjesdag heel erg gebeurt, is, dat zag je ook in de troonrede, heel erg van wat is er nu aan de hand en welke partij zijn we nu mee bezig? En ik probeer echt dan te kijken van, maar wacht even, als we een heleboel stappen terugzetten, wat zijn dan grote bewegingen? En dan zie je dat wat er anders is dan in de geschiedenis, is dat er een splitsing, daarom heet het boek ook Eigen Planeet Eerst, een splitsing van planeten heeft plaatsgevonden. Waarbij je ziet dat vanaf, ik neem een beetje als kunstmatig startpunt, de val van de muur.
5: Mm-hmm.
6: Het laatste barrière tegen de wereldwijde uitrol van de vrije markteconomie en globalisering. Dus alle grenzen over de hele markt, of over de hele wereldbol. Zo leg ik het altijd aan mijn kinderen uit. Neem de wereldbol. Daar zaten allemaal grenzen, lokale grenzen tussen. En die hebben we geslecht voor informatie, kapitaal en goederen. Mm. En daar kwamen ook mensenstromen achteraan. En daar waren we minder blij mee. Maar voor die drie wilden we die grenzen weghalen. En wat je vervolgens ziet is dat de democratie is bij uitstek natuurlijk een lokale
7: bestuur. Nationaal, lokaal. Ja.
6: Dus wij met elkaar in Nederland hebben een bepaalde deken die we daar opleggen. Van nou, zo willen wij met elkaar. Er zit trouwens
7: een soort waardegemeenschap onder, zeg maar.
6: Er zit een gemeenschap onder. En die bij uitstek is gebouwd op morele waarden met elkaar. Hoe vinden wij dat wij hier met elkaar moeten leven? Voor belasting doet ook altijd iedereen alsof dat een soort wiskundige som is. Dat is een extreem moreel geladen dossier waar eigenlijk de kurk waar een land op drijft.
7: Ja.
6: En wat je vervolgens zag is dat er langzaam een tweede planeet is ontstaan. Een globale planeet met handelsverdragen, bepaalde krachten die daar landen zijn gaan vormen. Mm-hmm. Met de beste bedoelingen, want dat zeg ik ook altijd bij. Dus ik probeer daar ook geen oordeel over te vormen, want daar zijn ook een heleboel positieve neveneffecten.
7: En als je begint aan zoiets, overzie je niet altijd waar het eindigt?
6: Ook niet. Dus we zijn een soort gelijkwaardig marktspel met elkaar gaan spelen. Maar wat je dus wel ziet, is dat er gigantische belangen op globaal niveau zijn ontstaan.
7: Mm-hmm.
6: Die op geen enkele manier moreel geënt zijn, moreel geworteld zijn, maar in spreadsheet waarde.
7: Ja.
6: Dus wat is efficiënt? Kostensparing. Waar zit de groei? Waar zit de winstmaximalisatie? En als dat dan ten koste gaat van een lokale gemeenschap, daar zitten we niet.
7: Of van de planeet. De
6: keten. Ja, we knippen de keten op.
7: Ja.
6: Hier betalen we belasting. Hier zetten we de goederen af. Hier doen we de goedkope productie.
7: Ja. Dus je hebt de democratische planeet en deze planeet.
6: Ja, lokaal. En
7: die
6: en hebben, daarboven
7: dat zijn schepen die elkaar in de nacht passeren.
6: Ja, andere belangen.
7: Ja.
6: Dus hier de morele belangen, welzijn van de burger. Dat is in principe waar de democratie zijn bestaansrecht aan ontleent. En hier zie je spreadsheetwaarde, dus dat heeft weinig met moraliteit te maken. En belang van de consument en de aandeelhouder.
7: Ja.
6: Nou, en ik zie dus in de splitsing van die planeten dat die, als je het even heel groot noemt, want weet je, je moet echt zorgen dat dit niet zo simplistisch wordt dat het een complot lijkt, want daar wil ik altijd ver van blijven. Dit is een heel complex en langdurig proces. Maar je ziet dat die bovenste planeet, het bedrijfsleven en die spreadsheetwaarde, eigenlijk voor een heel groot deel die lokale planeet is gaan beïnvloeden. Waarbij burgers consumenten zijn gaan worden, publieke voorzieningen semi of geheel geprivatiseerd zijn. En de overheid niet langer het welzijn van die burgers vooral in het oog houdt, maar meer een soort voedseldaad van de markt is geworden.
7: Ja, dus er is ook een uit die Jupiter van, van de economie, laat ik het van de wereldeconomie. Ja. Waar dat maantje van de democratische planeet omheen draait, gevangen in die zwaartekrachten.
6: Kijk.
7: Even heel ja, goed. Je roept de dichter in mij wakker.
6: Ja.
7: Daar blijkt dan eigenlijk, volgens mij zeg je dat in je boek, dat daar niet alleen zeg maar, gewoon kale economie plaatsvindt, gewoon rekenen en spreadsheet, maar ook een soort wereldbeschouwing druppelt naar die andere democratische planeet. Een wereldbeschouwing van uiteindelijk gaat het om groei, zelfredzaamheid, grenzeloosheid.
6: Ja.
7: Je moet je altijd kunnen ontplooien. En alles wat daar tegenin wordt gebracht is het vorm van betuttelen of de vrije markt beknotten of wat dan ook.
6: Ja.
7: En dat alles gebeurt zonder dat democratische regeringen of burgers zelfs maar het gevoel hebben dat ze er heel veel aan kunnen doen. Hè?
6: Nou, dat krijg je als een overheid zich gaat gedragen, niet langer als marktmeester. Dus dan sta je boven deze planeet. Maar dat kan niet, want de overheden zitten op lokaal niveau. Die zitten per definitie in die lokale bak. Dus die overheid is zich gaan gedragen eigenlijk als een soort van, nou, wat wil die markt? Dan gaan wij die burger daarin meppen in dat kader. En als reactie daarop, en dan kom je bij eigenlijk precies wat jij zegt, en dan op een hele mooie lyrische manier, dan kom je op het feit dat die immorele of eigenlijk amorele waarde hier.
5: En hier is dan boven, hè? Want dat horen de luisteraars niet. Dus
6: oh, sorry, ik zit met mijn hand de hele tijd hier in de lucht.
5: De amoraliteit hier, dus die wereld daarboven, zeg maar.
6: Globale bak eigenlijk. Ja, de wereld.
5: Die beïnvloedt.
6: Die heeft baat bij een specifieke politieke kleur op lokaal niveau. Namelijk de politiek die hen met rust laat. Dus die de economische grenzeloosheid met rust laat. Nou, wat zie je dan? Dan komen we op de voedingsbodem, waar je eigenlijk naar vroeg. Ja. Lange aanloop naar een antwoord. Een voedingsbodem krijg je dan dat je burgers hebt die in die lokale bak gewoon, nou, zoals wij, daarom geloof ik ook niet in die links-rechts strijd die iedereen zo tegen elkaar uit probeert te spelen.

0: lange aanloop naar een antwoord. Een voedingsbodem krijg je dan dat je burgers hebt die in die lokale bak gewoon, nou, zoals wij, daarom geloof ik ook niet in die links-rechts strijd die iedereen zo tegen elkaar uit probeert te spelen. Ik geloof dat wij, zoals wij hier ook met z'n drie aan tafel zitten, maakt mij niet uit welke politieke kleur, wij zitten in hetzelfde schuitje. Wij hebben ons fysieke leven met z'n drieën in dit land te leiden, met alle mensen om mij heen. Wij hebben school, we hebben files, we hebben voeding nodig. Dat is een heel fysiek geaard leven waarin ik ook zingeving nodig heb. Waarom ben ik hier met jullie? En als die heel erg onder druk staat, er zijn enorme crisis geweest die mij echt boven de pet gaan. Tenzij je, zoals wij, de luxe hebt om daar de hele tijd over na te denken. Ja, ja. Want dat is het natuurlijk. Maar je hebt een bankencrisis, je hebt een pandemie, je hebt inflatie, je krijgt migratiestromen. Dat zijn allemaal dingen.
1: Ja.
0: Klimaatcrisis, maar helemaal, dat is waar het boek over gaat natuurlijk. Ja. De klimaatcrisis.
1: Ja, ik noem hem toch maar even.
0: Heel goed.
1: Misschien was je het vergeten.
0: Ja, ik was het even kwijt. Dat is het probleem wat boven mijn hoofd hangt, zeg maar. Nee, als je zulke bijna niet te bevatten complexe problemen, die allemaal op een of andere manier voortkomen uit globaliseringsprocessen. Als je naar een pandemie kijkt, wij hebben het hier alleen maar gehad over mondkapjes. Terwijl de oorzaak van een pandemie stond al jarenlang aangekondigd in allerlei rapporten met Nederland als dikke rode stip. We hebben de hoogste export van levend slachtvee. We hebben grote havens, grote vliegvelden. Heel veel verkeer van zowel dieren als mensen.
1: En daar zijn we zo rijk van geworden.
0: Dat is een rechtstreeks gevolg van globaliseringsprocessen. En daar stond al heel lang een pandemie als... Jongens, die gaat er ergens
1: niet op, maar wanneer die gaat gebeuren.
0: Wanneer gaat die gebeuren? Ja. En nog steeds, hè, want daar is natuurlijk niks in gewijzigd. Mm-hmm. Nou, als ik mijn kinderen of mensen om me heen vraag, pandemie, waar denk je aan in de politiek? Ja, gesprekken, debatten over avondklokken en mondkapjes. En dan zeg ik, oh, en al die andere dingen die ik net noemde, oh, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Dus
2: is er eigenlijk iets gedaan aan de oorzaken? Voor
0: is die benoemd?
2: Ja.
0: Hebben we daar hele brede...
2: Er is wel onderzoek geweest over, was het een laboratorium, was het op een veemarkt?
0: Nou, bedoel ik, symptoombestrijding.
2: Ik weet niet eens of er nu maatregelen zijn genomen om dit in de toekomst te voorkomen.
0: Nee, die zijn er niet. Dus... Bedoel, het is niet dat er iemand zegt van god, die miljarden slachtvee die wij levend exporteren per jaar, waarom zijn die eigenlijk zo'n groot risico? En de luchtbewegingen, waarom dragen die bij een risico? Wij zijn een heel dicht bevolkt land, daarom lopen we ook meer risico. Nou, in ieder geval, we hadden het over die voedingsbodem.
2: Ja, ja.
0: Zeer complexe problemen. En dan kom je weer in een traditioneel sommetje, zeg ik tussen aanhalingstekens. Hoe complexer en abstracter een probleem is dat een gemeenschap bedreigt, hoe groter de ontvankelijkheid voor zo simplistisch makkelijke, concrete antwoorden.
1: Ja.
0: Mensen zijn onder grote stress en denken, help mij.
1: Ja.
0: Er gebeurt een heleboel, ik kan het niet overzien. Dus dan krijg je eigenlijk een open deur naar zondebok retoriek. Van oké.
1: Het ligt aan die groep.
0: Het ligt aan die en die groep. Ja. En wat je dan dus heel gek ziet is die... Ik zit weer met mijn hand in de lucht. Die grenzeloze globale wereld laten bijvoorbeeld radicaal-rechtse politici intact. En op lokaal niveau zeg je, we moeten de grenzen optrekken voor de boeman in de bosjes. Iemand die er anders uitziet, iemand met een andere achternaam. Vrouwen die zich al te ambitieus gedragen, noem het allemaal maar op. Mm-hmm.
2: Het ligt aan rechts, het ligt aan links.
0: Het ligt aan wat dan ook, maar je naam laat eigenlijk dat complexe... Laat je grotendeels.
1: Mag ik daar één ding?
0: Ja.
1: Net riep je mijn innerlijke dichter wakker, nu de innerlijke populist in mij. is natuurlijk ook niet helemaal zo dat die twee planeten onafhankelijk van elkaar bewegen. Niet dat je dat suggereert, maar heel veel mensen op planeet Democratie hebben wel degelijk geprofiteerd van die andere planeten. Dus er zijn ook tweedelingen ontstaan in de samenleving. Ja. Waarvan denk ik heel veel luisteraars zouden zeggen, jullie die hier aan tafel zitten, horen wat meer bij die groep die ervan geprofiteerd heeft. Hè? Iemand heeft eens gesproken over de anywheres en de somewheres. Hè?
0: Ja.
1: Wat eigenlijk een beetje resoneert met jouw boek.
0: Ja.
1: Hè, dus mensen die zich op de ene planeet thuis voelen en mensen die zich op de andere planeet thuis voelen. Die makkelijk reizen, die overal terecht kunnen, die een paspoort hebben waarmee je ook de hele wereld over kunt. Die het geld hebben om dat te doen. Ja. Die het salaris en het culturele kapitaal hebben om dat te doen.
2: De winnaars van de globalisering.
1: Ja. Dus wat we dan populistisch rechts noemen. Soms ook populistisch links. Mm-hmm. Er zitten natuurlijk kanten aan waar jij terecht voor waarschuwt. Er zit ook een sentiment wat wel degelijk voortkomt uit zorgen. Uit boosheid misschien. Mm-hmm. Over een groep mensen die aan talkshowtafels wel prachtige progressieve verhalen vertelt. Maar intussen wel profiteert van dit hele verhaal.
0: Maar dat is ook zo.
1: Ja.
0: Daar kun je niets tegen inbrengen.
1: Nee.
0: Maar ook daar, zeg ik, daar blijft de discussie op symptoomniveau. Dus dat je binnen een land groepen vervolgens tegen elkaar uitspeelt. En wat je eigenlijk, en dat voor.

0: Wat noem ik inderdaad in het boek die discussie over de somewheres en versus de anywheres. En dan vertaalt zich dat in de linkse globalisten. Mensen die eigenlijk een soort grenzeloos bestaan leiden. En vinden dat je een wereldburger bent.
1: Versus maar die niet alleen links-rechts. Ik bedoel ook rechts. Dat mensen die een bedrijfsleven ook...
0: In de creatieve top. Die zeggen van nou, iedereen is een wereldburger. Versus mensen die zeggen nee, ik wil meer op gemeenschapszin zitten. Ja. Dus dan kom je meer uit bij nationalistische politici. Mm-hmm. En ik geloof uiteindelijk niet dat mensen die met elkaar in die lokale gemeenschap zitten zo erg tegenover elkaar staan. En dat het grotere probleem toch echt meer hem zit in wij moeten op een of andere manier het met elkaar hier zien te rooien.
1: Ja.
0: Op lokaal gebied. Daar mag je extreem met elkaar van mening verschillen. Maar kijk nou eens naar wie er echt belang bij hebben om op lokaal niveau iedereen tegen elkaar uit te spelen. En dan zie je dat globalisten vind ik een lelijk woord, omdat dat ook van oudsher een antisemitisch woord is.
1: Ja, dan denk ik met de protocollen.
0: Dus dat is een lelijk woord. En tegelijkertijd is het wel een woord wat in deze context, bijvoorbeeld ook door Timothy Snyder, veel gebruikt wordt. Noem het mondiaal. Het heeft een nare connotatie, maar ik bedoel het dus even.
1: Maar misschien die anywheres, de mensen die zich overal thuis voelen en ook een middel hebben om daar ook van genieten.
0: Die gaan voor mondiaal. Als je dan ziet dat er dus een monsterverbond is ontstaan tussen de mensen met mondiale belangen en nationalistische politici, dan denk ik dus dat daar veel meer een probleem zit dan of je op lokaal niveau links en rechts tegenover elkaar zit. Mm-hmm. Want die mondiale belangen, die gaan dus echt over kom niet aan onze grenzeloosheid. Ja. Geen regulering. Zoveel mogelijk privatisering. Neem even Big Tech. Laten we het even, want het is heel abstract voor heel veel mensen.
1: Ja.
0: Neem even Big Tech. Die willen op geen enkele manier ingeperkt worden. Dus die scharen zich, dat zie je daar ook, onmiddellijk aan de zijde van Trump. Laten meteen ook die haatfiltercentra die ze in principe nog hadden opgetuigd. Nou, zodra Trump aan de macht was, zeiden ze nee, dat tuigen we af, want dat is maar censuur. Dat is niet waar. Want wat je ziet is dat binnen Big Tech het rechtergeluid en zeker het extreemrechtse geluid het veel beter doet. Want dat is sensatie, dat wordt meer.
1: De algoritmes wordt dat flink aangewakkerd.
0: Ja, dat is gewoon een wetmatigheid.
2: Nou, je ziet op heel veel social media dat het gewoon echt groter is dan links. Dat zie je duidelijk. Ja.
0: En die scharen zich aan de kant, ook op landelijk niveau. Elon Musk destijds met Duitsland, maar je ziet het ook op andere gebieden. Achter nationalistische politici. Waarom? Die laten dus die mondiale belangen met rust, grenzeloosheid op mondiaal niveau, grenzen optrekken op lokaal niveau. Ja. Symptoombestrijding.
1: Ja.
0: Nou, en als je dat. En dat staat dus los van het feit dat ik vind dat je een hele pittige discussie moet kunnen voeren over bijvoorbeeld migratie. Ja. En bijvoorbeeld over hoe jij je lokale gemeenschap wil inrichten en welke familienormen je daarop toepast. Dat staat daar los van.
1: Nee, ik begrijp dat. Ja, ik probeer zelf altijd een beetje onderscheid te maken tussen, ook daar zijn lastige goede vormen voor te vinden, tussen gezond nationalisme en ongezond nationalisme of zo. Hè. Je ziet natuurlijk ook in de Trump-hoek, de MAGA-hoek, dat het ook een beetje een ongemakkelijk huwelijk is. Hè, tussen die big tech-jongens, het zijn vooral jongens volgens mij, en de nationalisten die zeg maar vertegenwoordigd worden, de mensen als Bannon of zo.
0: Dat is een mannenprobleem, zeg jij net. Hè? Hoorde je het hem zeggen?
1: Weet je, af en toe, Roxanne, wil ik toch iets progressiefs zeggen. En dan is dit de beste manier om dat te
2: doen. Het probleem is de mannen, nou, dan zijn we klaar.
1: De mannen zijn het probleem. Was het maar waar, mensen, dan was het zo makkelijk. Maar dus dat er. Je zag het wel bij Elon, de conflict tussen Elon Musk en Trump over de belastingwet. Musk wil liefst internationaal een speelveld dat zo ruim en groot mogelijk is verhandeld. Trump is niet echt een ideoloog, maar heeft ook machten in zijn kamp die juist dat niet willen. He, dus die juist de arbeider willen beschermen. Ja. En nou ja, die je in Nederlands perspectief zou kunnen zeggen vanuit een soort SP in gedachte. Van je moet de blue-collar mensen beschermen. Ja, dus dat is ook wat ongemakkelijk huwelijk. Soms.
0: Zeker.
1: Je hebt natuurlijk een soort. En misschien is dat ook waar jij wel naar op zoek bent. Een soort nationalistische impuls die zegt we moeten het weer beheersbaar krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Onder democratische controle krijgen. We moeten ook meer oog krijgen voor dat lang niet iedereen profiteert van de globalisering. Mm-hmm. Dus nou ja, naar een soort gezonder systeem.
0: Ja.
1: Dat zou ook kunnen natuurlijk dat aan de andere kant, toch maar even links noemen, progressief, er gewoon te weinig verhaal is. Wat het samen
0: is. Dat is natuurlijk ook zo.
1: Dus mensen vluchten dan die kant op.
0: Ja, ik noem het altijd zo. Links heeft de fout gemaakt. En ook weer een beetje een kunstmatig startpunt. Om vlak na de financiële crisis niet met een radicaal alternatief te komen. Maar eigenlijk te zeggen, we accepteren de tekentafel al voor wat die is. Dus eigenlijk een geglobaliseerde vrije markteconomie, waarin de lokale democratie zich daar eigenlijk op aanpast en dus die voedseldaad van de markt wordt. Nou, die tekentafel, die accepteren we gewoon voor wat het is. En we gaan inzetten op doekjes voor het bloeden. Dat was natuurlijk de kans geweest om te zeggen, jongens, kijk even wat er gebeurt. Kijk even wat er gebeurt als je zo'n mondiale verwevenheid van financiële systemen hebt. Dan als er ergens een stekker uitvalt, dan valt de hele wereld gewoon op.
1: Ja.
0: Dat was toen niet zo. Er zijn toen doekjes voor het bloeden uitgedeeld. En ik denk dat dat een enorme gemiste kans is. Ik denk gewoon dat er heel weinig op dat macroniveau wordt nagedacht. En het feit dat alles zo verweven met elkaar is, dat je wel elke keer met elkaar kan zeggen, we gaan op lokaal niveau een armoedepotje beginnen. En we gaan menstruatiedingen gratis uitdelen. En we gaan inzetten op versteviging van transrechten. En we gaan inzetten. Dat zijn allemaal dingen waar ik voorstander van ben. Mm-hmm. En tegelijkertijd zeg ik, het zijn dingen die voortvloeien uit belangen die op veel hoger niveau spelen.
1: Mm-hmm.
0: En als je niet naar dat grote plaatje kijkt, dan blijf je gewoon in een soort symptoomdiscussie met elkaar.
1: Ja. Hoewel natuurlijk politiek maatschappelijk, wil je wat gedaan krijgen. Je zei het net ook al, je kunt niet in die hoge grote abstracties blijven hangen. Hè? Want wie zei het ooit dat in gelul, met gelul kreeg een huis bouwen? Nou ja,
2: Schiever, PvdA-wethouder in Amsterdam.
1: Maar
2: ja.
1: Die indruk kan het wekken natuurlijk. Dat je over zulke grote systemen en machten praat, dat op een gegeven moment nooit meer de grond raakt. En dat,
0: daar heb je de lokale politiek voor.
1: Ja.
0: Het gaat erom,
1: je moet wel
0: je wordt ervoor betaald om een visie te hebben. En dat is een extreem luxe beroep. Dat is net zo luxe als dat wij hier zitten te
2: praten,
0: hoeren over hoe we de wereld beter kunnen maken.
1: Over grote systemen en
0: daarna gewoon met elkaar een koffie gaan drinken.
1: Ja,
0: dat, snap je? Zo treurig is het ergens. Ja. Terwijl we heus van onszelf denken dat we oprecht hierbij betrokken zijn. Want dat denk ik ook echt.
1: Wij horen ook bij de klasse die dat leuk vindt om te doen.
2: Kletsende klasse.
1: Die van wie het brein zo gevormd is bij het wereld, die het leuk vindt om dat soort abstracties en grote verhalen. En het misschien ook niet anders kan.
0: En tegelijkertijd moet je daar natuurlijk de extreme relativiteit van inzien. Van wat je aan het doen bent. Maar wat jij trouwens net zei, want daar wil ik nog op aanhaken, want het is wel een hele interessante gedachte.
1: Mm-hmm.
0: Dat nationalisme door veel mensen natuurlijk bij uitstek als een soort rechts, een extreem rechts construct wordt gezien. Ja. Terwijl zoiets als de verzorgingsstaat, een sociaal vangnet optuigen voor de eigen burger, wat stopt bij de landsgrenzen, wat door veel mensen wordt gepercipieerd als een progressief of een links ideaal, dat is ook een nationalistisch iets.
2: Ja. Dat kan niet zonder nationalisme.
0: Snap je?
2: Nee.
0: Je zegt dan per definitie, wij zorgen voor elkaar. En waarom? Ja. Omdat wij allemaal Nederlands staatsburger zijn.
1: Ja.
0: Dus hebben wij een systeem.
1: Wij iets gemeen. Ja.
0: En wij willen dus solidair met elkaar
1: en we
0: zijn.
1: We zeggen tegelijk, we kunnen niet voor de hele wereld zorgen. Althans niet op dezelfde manier.
0: Nee. Nou, ik zou zeggen, een van de gewoon criteria waarop jij binnen dat vangnet mag vallen, is omdat je een Nederlands paspoort hebt.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar zitten ook weer veel genuanceerder lagen zitten daaronder.
1: Ja, daar benoemde ik ook, ik weet niet of je daarin herkent, maar jouw boek is in zekere zin een zoektocht naar een gezond nationalisme. Nationalisme is dan misschien te veel een isme. Maar in elk geval dat we de natie weer in beeld krijgen als iets waar je met z'n allen over na moet denken. En niet moet overlaten aan bepaalde krachten die daar hele rare dingen mee doen.
0: Ja, ik probeer er eigenlijk nog voor mezelf, hè, want ik herken wel wat je zegt, maar ik probeer voor mezelf dan het nog één laag hoger te trekken en echt te kijken, waar hebben de mensen eigenlijk met een gebonden aan een fysiek bestaan.
1: Mm-hmm.
0: En dat is dus gewoon dat lichaam hier.
1: Je woont
0: binnen
1: ergens,
0: Nederland.
1: Je leeft ergens, je spreekt
0: je leeft
1: een bepaalde
0: ergens.
1: Taal.
0: Ja. Wij moeten hier met elkaar op een of andere manier het leven een beetje fijn zien te maken. En dan zie je gewoon dat dat in hele grote mate over zondebokken en symptomen gaat. Terwijl als je ziet waar wij nu grotendeels door gestuurd worden, dan is dat door een laag die zich op mondiaal
2: over de hogere lagen. Misschien is het ook wel goed om een diepere laag aan te boren. Want dat doe jij ook in je boek. Want we hebben het nu veel over economische factoren. We hebben het over media, big tech, noem maar op. Jij zegt ook, en dat is een woord dat in onze podcast ook wel regelmatig valt, dat ook sprake is van een zingevingscrisis op grote schaal.
1: Dat horen wij nog graag. Ja.
2: Maar het is fascinerend natuurlijk. Omdat heel veel mensen in onze podcast, ook buiten onze podcast, veel denkers, links, rechts, conservatief, progressief, psychiaters, journalisten, filosofen, noem maar op. Heel veel mensen zien dit.
1: Ze zijn hier aan te slepen.
2: Maar het is altijd heel interessant om na te denken, waar komt dat vandaan?
1: Ja.
0: Mm-hmm.
2: Heb jij daar een verklaring voor?
0: Nou ja, verschillende...
2: dat het suggereert dat er meer aan de hand is dan een soort onwagen over de economie en over de politiek.
0: Zeker. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Het heeft natuurlijk wel heel erg gewoon te maken met wat we net aan het bespreken waren. Over dat die nieuwe economische realiteit die is ontstaan. Mm-hmm. Ik denk overigens dat zingeving niet iets wat is wat per definitie links of rechts. Dat echt bizar is om dat te denken. Ja. Wat natuurlijk wel weer frappant is en knap eigenlijk van rechts. Is dat zij wel de zingevingscrisis die voor een groot deel voortvloeit uit... globaliseringsstromen, mm-hmm. Verzilverd heeft.
1: Ja.
0: Dus
1: je bent een verhaal.
0: Rechterpolitiek heeft zich eigenlijk hard gemaakt voor die meer grenzeloze economische planeet. Ziet in ik sla het echt heel plat, hè. We gaan even heel snel. Ziet in reactie daarop een zingevingscrisis op lokaal niveau. Van dit is te complex, dit is te groot, dit is te ver van mijn bed. Wat gebeurt er hier? Wie zijn wij nog? Ja. En rechts is dan zo slim geweest om in dat gat te springen... waar links natuurlijk ook een verhaal had kunnen hebben... en kunnen zeggen, nou, we gaan zitten op een redelijk platgeslagen idee... van identiteit en cultuur. En laat vervolgens dat complexe economische vraagstuk...
1: Ja,
0: helemaal
1: de AI-plaatjes van Geert Wilders. Hè, als je het nog platter slaat.
0: Ja.
1: Gelukkige gemeenschap van witte mensen met een speeltuintje op de achtergrond.
2: Ja. Dat is een zingevend verhaal misschien voor sommigen. Maar het valt me op, jij richt de pijlen hier op rechts. Ook in je boek en op conservatisme... Mm-hmm. Heeft links, liberaal, als je het in stromingen bekijkt... ook niet iets laten liggen op dit vlak? Hebben die ook niet fouten gemaakt?
0: Zeker, maar dat zeg ik net ook. Ik denk vooral dat die na de financiële crisis... een hele grote kans heeft laten liggen en daarna ook.
2: Het gaat over het verhaal wat ze vertellen. Ze vertellen het verhaal niet goed genoeg. Maar hebben ze ook inhoudelijke fouten gemaakt...
0: Goed.
2: Die hebben bijgedragen misschien aan deze zingevingscrisis?
0: Zeker, maar wat ik elke keer blijf benadrukken is... ik schrijf over... macht. En ik breng machtskaarten, probeer ik op een of andere manier. Ik probeer echt kaarten te tekenen.
2: Maar we kijken natuurlijk ook een beetje naar het verleden. Ja. En daar is natuurlijk ook, heeft links ook wel macht gehad. Politiek,
0: zeker.
2: Maar ook in de institutie zou je kunnen zeggen.
1: Cultureel.
2: En jij hebt het natuurlijk over de grenzeloosheid economisch gezien.
0: Ja.
2: Je zou kunnen zeggen, cultureel gezien zijn er ook grenzen afgebroken. En dat komt misschien meer van de linkerkant van het politieke spectrum. Waar toch werd gedacht van... individuele vrijheid is belangrijk. We moeten ons loswrikken van knellende verbanden... als cultuur, traditie, religie, patriarchaat.
1: Ja.
2: En deels dus ook met reden. Maar je zou ook kunnen zeggen... er is wel heel veel afgebroken. Er is heel veel moraliteit misschien ook al... je zou kunnen zeggen geïndividualiseerd. Hè?
0: Ja.
2: Iedereen moet voor zichzelf bepalen wat goed is in mijn leven... of wat waardigheid is of wat ethisch is. En dan op een gegeven moment is er een soort moreel vacuüm...
0: Ja.
2: Waarbij je eigenlijk geen aanspraak meer mag doen op de ander. Want dan is het betutteling of dan bemoeien met je eigen zaken. Een soort grenzeloosheid, economisch gezien.
0: Ja,
2: ook een soort culturele grenzeloosheid.
0: Ja.
2: Die volgens mij toch ook wel een beetje komt van het progressievere idee van... we moeten niet alleen de economie vrij, dat komt vooral van rechts... maar we moeten ook de individu vrij.
0: Ja.
2: En heel veel afgebouwd... cultuur, traditie, religie, noem maar op. Maar ook heel weinig opgebouwd.
0: Nou, vooral geen enkele visie van wat daarna komt. Wat natuurlijk wel trouwens inherent is... aan de zeer ingewikkelde positie van progressief zijn. In die zin dat als je conservatief bent... dat je zegt van er is iets wat ik graag wil behouden... en iets wat ik ken en waar ik de goede elementen uit wil behouden. En een progressief de moeilijker uitdagingspositie heeft... om te zeggen er is iets waar ik naartoe wil. Ja. We zijn daar nog niet geweest... Ik denk dat het daar beter gaat zijn. Volg mij. Maar hoe gaat het daar dan zijn? Ik vind het spannend.
1: Ja, nee,
0: dat weet ik niet. Dus even los van het feit dat sowieso natuurlijk een ingewikkelde startpositie is. Zie je dat links heeft kunnen profiteren van emancipatiestromingen?
1: Mm-hmm.
0: Bijvoorbeeld ik. Ik ben daar natuurlijk een levend bewijs van.
1: In de 19e eeuw had je niet gezeten. Bij wijze van
0: had ik hier zeker niet gezeten. Misschien over 10 jaar is het ook weer klaar.
1: Positief. Ja.
0: Laten we uitkijken wat daar gebeurt. We hebben enerzijds gezien dat links heeft kunnen profiteren van emancipatiestromingen. Waarbij mensen inderdaad hebben ingezet op emancipatie van het individu.
2: Ja.
0: Of dat nou een vrouw is of iemand uit de LGBTQ-gemeenschap. En vervolgens rechts daar 2 slimme dingen mee gedaan heeft als antwoord daarop. Die heeft gezegd, maar dat is top. Want iedereen is dus ook, iedere individuele burger is ook een individuele consument. Dus op economisch gebied kunnen we dat verzilveren. En op identitair of meer cultureel gebied zien we dat als respons op alle onrust. Rechts kan zeggen, luister, we gaan daar weer een gezamenlijk iets tegen opzetten. Want links heeft alle gemeenschappen afgebouwd. Dus we gaan terug naar minder individualisering, dat is die afbraak van de westerse beschaving.
1: Gemeenschap, tradities,
0: mee begonnen.
1: Ja, dat soort dingen.
0: En a sense of belonging.
1: Ja.
0: En daar zul je toch weer terug moeten, zegt rechts dan. En nog
1: waar je thuis hoort en waar je vandaan komt.
0: Waar je thuis hoort, waar je vandaan komt. En waar je weet wat er van je verwacht wordt.
1: Ja.
0: En dat mensen ook je, eigenlijk waar we het voor deze uitzending al over hadden, je steunen als het slecht met je gaat. Daar zit natuurlijk een heel krachtig appel zit daar. Wat heeft links daar tegenover gezet? Nou,
1: zeg het maar.
0: Zeg
2: ja,
0: maar.
2: Ja, nee, ja, maar dat is.
0: En dat is ook heel ingewikkeld, want dat zeg ik. Het is, laten we het even heel concreet maken. Naar bijvoorbeeld de vrouwenstrijd. Ik denk dat ik dat 10 jaar geleden niet zo benoemd had. De vrouwenstrijd. En vandaag durf ik het gewoon weer de vrouwenstrijd te noemen. Mij is, simplistisch gezegd, voorgehouden, mijn generatie. Jij kan het allemaal. Jij kan.
1: Als je maar wil.
0: Als je maar wil.
1: Ja.
0: En als ik zie hoe de realiteit van mijn leven is, en ik denk veel vrouwen met mij, is werken alsof je geen kinderen hebt, zorgen alsof ik geen werk heb. Mm. Oftewel, het is een zwaar bestaan.
1: Valt nog niet zo mee.
0: En dan denk ik, en dan heb ik het niet over mezelf, want ik moet niet zeuren, maar dan heb ik het even over in de breedte hoe het dus voor een vrouw is.
2: Herhalen, werken alsof je geen kinderen hebt.
0: Ja, en zorgen alsof je geen baan hebt. Ja.
2: Dus met andere woorden, aan beide facetten van het leven maximaal.
0: Ja.
2: En dat gaat gewoon niet.
0: Het is gewoon een kaars die aan twee kanten opbrandt.
1: Een individualistisch verhaal aan vrouwen is voorgehouden zonder de gedachte dat mannen misschien ook dan een
0: eigenlijk
1: taak
0: toch
1: hebben.
0: Toch weer een economisch verhaal zonder dat je de infrastructuur voldoende hebt veranderd. Dus ik moet die markt op. En dat heb ik vol goede moed gedaan. En vervolgens zie je dat je daar aankomt en de infrastructuur door nalaten van de politiek, en dat mag je dan, vind ik, dus ook wel in de schoenen van de linkse politiek schuiven, zonder dat de linkse politiek het voor elkaar gekregen heeft om te zeggen, we willen die infrastructuur zo inrichten dat die vrouw ook dat dit kan doen. Op alle mogelijke manieren. En je ziet ook dat, dat de laatste jaren dat steeds verder teruggedraaid is. Dus meer gaan inzetten op geldpotjes voor kinderen krijgen en thuisblijven. Minder geldpotjes voor die markt opgaan. Zie je op Europees niveau kun je dat goed in kaart.
1: Maar we krijgen te weinig kinderen, hè?
0: Dat is, dat is jouw conclusie.
1: Nou ja, het wordt gezegd.
0: Daar kun je ook weer natuurlijk over anders over denken. Dus dan wil je eigenlijk gaan stimuleren dat die vrouwen weer meer kinderen gaan krijgen. Nou, dat is eigenlijk natuurlijk ook een heel cultureel verhaal. Maar in mijn situatie zie je dus, ik weet niet waar dit eindigt. Ik weet wel waar ik vandaan kom. En dat kan dus voor heel veel vrouwen een rustgevend beeld zijn. Ja. Dat je denkt, oké, de situatie waarin ik nu zie is opbranden aan twee kanten. Ja, en misschien als ik dan kijk naar vroeger, waarin van mij verwacht werd dat ik binnen een bepaald kader functioneerde, maar er wel een heleboel rust was. Ik kon voor de kinderen zorgen. Ik werd niet afgerekend op allerlei dingen. Ik werd niet aan de ene kant afgerekend op dat ik niet genoeg op het schoolplein stond en aan de andere kant afgerekend op part-time. Nou, noem het maar even op. Dan zit daar een, begrijp ik dus, een appel.
1: Ja, dus
0: voor,
1: dan sla je vervolgens rijke mannen de haken en je begint een YouTube-kanaal.
0: Zegt die man toch allemaal, hè?
1: Jouw vorige essay over welnisrechts.
0: Zeker. Nee, daar schrijf ik natuurlijk over, probeer ik ook dat niet te veroordelen. Hoewel ik natuurlijk zelf als vrouw andere dromen
1: voor
0: mezelf heb.
1: Maar je schreef het niet voor niks. Je schreef het niet omdat je daar zo blij mee was.
0: Niks. En ik vind dat je het mooi omschrijft. Dat als je die infrastructuur voor vrouwen niet verandert, dan is het niet gek dat je teruggrijpt naar, dat was een rustiger bestaan.
1: Ja.
0: Laat mij verder met rust.
1: Ja,
0: en ja, inderdaad. Wat heeft links daar dan bijvoorbeeld heel concreet op dit dossier in die vrouwenstrijd als alternatief voor mij? Ik weet het niet.
2: Nee. Maar is dat misschien überhaupt een, laat dat ook iets zien dat het misschien niet allemaal politiek op te lossen is of zo. Dat die zingevingscrisis nog dieper gaat. Want er zijn natuurlijk ook veel duiders die zeggen, ja, in principe, je kan economische factoren noemen, maar we zijn rijker dan ooit. We zijn ook vrijer dan ooit. Er zijn meer mogelijkheden voor individuen om zich te emanciperen en zich te ontplooien. Maar we zijn niet gelukkiger geworden over het algemeen over de laatste decennia. Althans, er zijn veel psychische problematiek is erbij gekomen. En je ziet ook de onderzoeken die er zijn over zingeving, blijken ook dat mensen veel minder zingeving ervaren in hun leven. En er komen misschien ook steeds meer tot de ontdekking dat zingeving, ja, de behoefte daaraan iets inherent menselijk is.
1: Mag ik daar iets van? Want dat is een vraag die me op de lippen brandt. En dan word ik wat serieuzer. Ik zat je net een beetje te plagen natuurlijk. Maar iets wat hieronder ligt is misschien wel, en dat is meer een analyse die ik zelf wel heb, zonder dat ik goed weet wat de oplossing is, dat het verhaal van grenzeloosheid, die planeet, wat je nu vooral als een economisch verhaal neerzet, globalisering met allerlei goede redenen, misschien levensbeschouwelijk of cultureel wel een veel breder verhaal is dan we waar willen hebben. Mm-hmm. En dat rechts of conservatief daar iets van aanvoelt, dat vaak op buitengewoon reactionaire en ongelukkige manieren uitdrukt, mm-hmm, dat ook in de cultuur een zekere grenzeloosheid is geslopen. Van totale mobiliteit, ook op de arbeidsmarkt. En je noemt het bijvoorbeeld van vrouwen. Maar dat zou je ook kunnen benoemen voor migranten bijvoorbeeld, of voor de onderklasse. Maar ook als het gaat om gezinskeuzes, om je seksuele identiteit, al die issues die vandaag zo spelen en ze cultureel zo hoog oplopen, dat die misschien wel zoveel onrust veroorzaken, omdat ze wortelen in een dieper onbehagen van, we zijn inderdaad een grenzeloze cultuur geworden. Er zijn geen taboes meer, er zijn geen muurtjes meer. J.K. Chesterton, die zei ooit, het verschil tussen een progressief en een conservatief is als ze een weiland inlopen en een hek zien staan. Dat de progressief denkt, die staat er vooruitgang in de weg, die moet onmiddellijk weg. En dat de conservatief er nog eens omheen loopt en zegt, dat zal hier vast wel voor een reden staan.
0: Nee.
1: We weten niet precies nog waarom, maar laten we eerst maar eens uitzoeken waarom het er staat.
0: Ja.
1: Nou, kijk, het verhaal wat je net benoemd over vrouwen bijvoorbeeld, mm-hmm, dat deel ik. Ik denk dat de meeste mensen, ondanks dat ze dat onbehagen hebben, ook wel zeggen van, maar we willen niet naar een tijd waarin iedereen weer in zijn hok zit.
0: Mm-hmm.
1: De andere kant is, een gemeenschap kan er niet zijn zonder zekere begrenzingen. Zonder dat zelfdisciplinering,
0: zeker,
1: zonder rolverwachtingen.
0: Geen wij zonder zij.
1: Zonder zekere hiërarchieën.
0: Ja, normen.
1: Waar komt dat dan? Want dat is weg.
0: Ja, en ik denk dat dat is natuurlijk de zoektocht waar we het over hebben. Waarvan ik echt denk dat je redelijk megalomaan moet zijn als je denkt dat je daar een antwoord op hebt. Dus ik denk dat de probleemanalyse vooral veel interessanter is.
1: Is
0: de vraag maar eens stellen. En dan denk ik, als je nou kijkt naar precies wat ik helemaal met je eens ben. Dus dat het een breder verhaal is, die grenzeloosheid. En jouw vraag vervolgens, maar is dat wel allemaal politiek? Dan zie je, er zit dus een ernstig probleem aan die grenzeloosheid.
1: Ja.
0: Maar dan zie je dat die politiek gedreven is door belangen die bijna niet meer terug te draaien zijn. En dat is namelijk het vuur van het consumentisme. Dat heeft er alle belang bij dat je dus die grenzeloosheid, of dat nou economisch of cultureel is, dat je die in stand houdt. Dus dan zie je dat als je daar niks mee doet, dus dan komen we toch weer terug op economische grenzeloosheid en de politieke krachten die dat vormen. Dan zie je dus dat het enige antwoord mogelijk is symboolpolitiek. Dus we laten het consumentisme in stand. En we gaan inzetten op een redelijk plat, ordinair. Wij met z'n allen dragen gewoon hetzelfde voetbalshirt. Wij wonen nou eenmaal in Nederland. En wij vinden. Snap je?
2: Ja.
0: Dus als je die wortel niet op een of andere manier gaat aanpassen, waarbij ik dus niet wil zeggen het terugdraaien van de positieve elementen van globalisering, want die zijn er echt een heleboel.
1: En van emancipatie.
0: Maar je zult dus ergens op lokaal niveau weer een met elkaar middenweg moeten gaan vinden in tussen die emancipatie, welke infrastructuur je daarvoor nodig hebt en ook welk wijgevoel je daarvoor nodig hebt.
2: Hmm.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Vannacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, waardoor het neerstorten is niet bekend. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Je kent het wel, de kamer van een meisje in haar twintiger jaren. Rommelig, troeperig, vol met spullen. Niemand wil er komen. Maar die meiden des te liever. Het is hun safe space. En fotograaf Coco Roos bracht ze in beeld.
3: Lois van Wijnen. De nacht van EO.
2: Maar eerst het vervolg van de ongelooflijke podcast, waarin presentator David Bogert en theoloog Stefan Paas in gesprek zijn met schrijver en essayist Roxane van Ypres over het groeiende onbehagen in Nederland.
4: Wat ik fascinerend vind is, ook zit er niet een soort, ja, misschien nihilisme ook in onze samenleving. Dat zelfs als het welvaart en we lossen het economisch op en ook de vrijheden blijven intact, dat er misschien toch iets nog missen. En dat de mens toch meer nodig heeft dan welvaart en vrijheid en autonomie. Dat een kaalslag is geweest?
5: Zeker
4: dus
5: is daar
4: existentiële,
5: een
4: misschien ook wel religieuze. Mag ik het hardop zeggen, kaalslag?
5: Nou, als je religie ziet als een, en dat denk ik wel, als een van de invullingen van gezamenlijkheid, van solidair zijn aan een gezamenlijk idee of een gezamenlijk vorm van leven. Laten we dat dan op die manier zien. Want daar ben ik helemaal voor. Ik vind dat er een gezamenlijkheid moet zijn in wat mensen bindt met elkaar. Een gemeenschappelijk idee. Nou, religie is daar wat mij betreft gewoon een van de vormen in.
4: Mm-hmm.
5: Als je dan kijkt naar ik weet, ik zie je boos naar me kijken. Maar als je dan kijkt naar...
6: David kijkt nooit boos.
5: Niet boos. Dan zit ik gewoon nog te framen. Vrouwen zijn ook nare wezens, hè?
6: Hoe noem je woman-splaining?
5: Jullie blijven toch... als je dan toch kijkt naar wat er is gebeurd met ons mensbeeld, en toch elke keer weer terug naar die wortel, dan kun je niet ontkennen dat als je op politiek niveau een samenleving gaat vormgeven waarin mensen mini-BV's, dat is dat woord wat ik ook in het boek en in andere stukken gebruik, mini-ondernemingen, mini-BV's moeten zijn om te kunnen overleven. Oftewel, alles wat ik voor jou of voor jou gratis doe in mijn vrije tijd, gaat snoept weg van mijn balans.
4: Je hebt het druk voor zingeving.
5: Ik moet inzetten op groei. Ik moet inzetten op winstmaximalisatie. op winstmaximalisatie voor de mens is zelfverwezenlijking. Kom je weer uit bij eigen welzijn eerst. Al die mensen die de hele dag de zonnegoed, ijsbaden en weet ik veel wat voor onzin.
6: En likes.
5: Likes, zelfverwezenlijking in de zin van er is een zekere maakbaarheid buiten het collectief. De zelfhulpboeken. Ik haat zelfhulpboeken.
6: Okay. Het is, ja, ik dat zeg is
5: altijd,
6: duidelijk.
5: Ja, ik zeg altijd bij mezelf, het is altijd heel grappig, want mensen moeten er altijd even over nadenken. En dan denk ik, ja, vandaag de dag heb je zelf veel boeken. Vroeger richtte je een vakbond op. Ja. En dan denk ik, hé, wat? Dan denk ik, nee, dat is de verschuiving.
4: Private oplossingen voor systeemfouten.
7: Dat is ook de reden waarom jij ook best wel kritisch bent op, nou, nu sla ik ook iets heel plat, maar een beetje de yogamoeders of de mensen die spiritualiteit en de zingevingscrisis gebruiken om heel individueel een soort zin te zoeken, toch? Daar
5: het is
7: hangt
5: precies
7: dit ermee
5: wat
7: samen.
5: Ik zeg. Het is vastlopen in het systeem. Hè, massaal burn-out en ongelukkig zijn. En inderdaad bijvoorbeeld ook de vrouwenstrijd. Waarin je dus werkt terwijl je moet zorgen en zorgt terwijl je moet werken. Dat zijn reële problemen. En dan met elkaar zeggen, maar dan heb ik de luxe om met een man die genoeg geld verdient om het terug te trekken en een yoga-instructeur te worden en verder iedereen de les te lezen over wat hij moet doen, want je moet gewoon in een ijsbad 's ochtends gaan zitten en je moet meer yoga.
6: Boze yoga-instructeurs straks in de comments.
5: Dat is natuurlijk totale onzin. Dat is precies hetzelfde als iemand mij een dom blondje noemt. Je voelt je aangesproken als het over jou gaat.
6: Ja.
5: En dan denk ik, als jij lekker yoga wil doen, en dan is dat toch geen enkele aanval op jou. Ik heb genoeg vriendinnen die yoga doen.
6: Dit is niet het antwoord op de systeemcrisis waarin we zijn.
5: Nee.
6: En ook niet op de zingevingscrisis. Nee. Hoogstens voor jou individueel. Maar
5: kaarsen branden, allemaal dat soort dingen. Dat haalt ons niet uit een systeem wat ons massaal mini-BV's maakt, ziek maakt.
6: Bevreemd van onszelf en van elkaar.
5: En geen enkele solidariteit toelaat. Mm. Want dan overleef je niet. Dus
7: nou, en ik ben ook wel benieuwd of het. Maar goed, we hebben al zoveel thema's behandeld. Het voert denk ik te ver om dit gesprek maar uit te pluizen. Maar
5: de man, daar moeten we nog
6: wel
5: even.
6: Daar
7: gaan we de volgende aflevering over de man. Maar echt het existentiële, echt het levensbeschouwelijke onderdeel van die zingevingscrisis. Het nihilistische. Ik moet denken aan een uitspraak van Tim Hofman. Die zei dat ooit bij ons in de podcast. Heel scherp en mooi en ook eerlijk vond ik. Dat hij zei van ja, eigenlijk mijn wereldbeeld is nihilistisch. Want als ik het ten diepste afpeil, is er geen ultieme zin van het leven. Is er geen ook ultieme moraliteit van dit is absoluut goed en dit is absoluut kwaad. Dat hebben we misschien allemaal afgebroken in onze drang naar moderniteit en ontplooiing en dergelijke. Maar hij zegt, ik kan niet zo leven. Ik kan niet leven als nihilist. Ik kan niet leven alsof het leven geen zin heeft. Tim, ik weet dat je wel eens luistert. Ik hoop dat ik je recht doe met deze samenvatting. Maar zo stond er mij bij. En dat vond ik indrukwekkend om te horen. Ja, weet je wel, stel er komt links of wie dan ook. Komt het een goed politiek en een cultureel verhaal. Mm-hmm. Ja, in hoeverre hangt dat ook gewoon samen met, heeft het leven wel zin? Is er een soort absolute bron van goed en kwaad? Is er
5: denk dat je het ook kleiner kan maken. Want dit zijn natuurlijk, voor mij is het leven juist de zoektocht naar een antwoord op zo'n vraag. En dan is die zoektocht al dus de moeite waard.
7: Dan is dat al zingevend aan zich.
5: Okay. Maar als je het veel kleiner maakt, dan is iedere dag, zo probeer ik daar ook met mijn kinderen over te praten, iedere dag is een zoektocht naar op welke plek op de balans, ik zit met mijn handen nu een soort balans af te meten, op welke plek op de balans bevind je je? Mm-hmm. Enerzijds het absolute besef dat ik als enkel persoon gewoon niet zo heel veel waard ben. Dat het echt, weet je, het is zo vergankelijk. Het stelt zo niets voor. Het is mensen die bijvoorbeeld extreem perfectionistisch zijn, dan zeg ik ook altijd, dan heb je jezelf zo groot gemaakt. Dan denk je dat het feit dat jij iets wel of niet goed of slecht doet zo belangrijk is voor de rest van de wereld. Nobody's thinking about you. Weet je, op zondagochtend als je wakker wordt, er is bijna niemand op aarde die met jou bezig is. Aan de andere kant, zo kun je niet leven. Dus zo kun je echt niet leven. Dus helemaal aan de andere uiterste van die balans staat, het doet ertoe dat ik er ben. Sowieso voor mijn kinderen. Sowieso voor een kleine ding eromheen. Kring daaromheen. Maar ook omdat als ik denk dat het artikel dat ik schrijf compleet irrelevant is, dan wordt het slechtste artikel wat jij ooit hebt geschreven. Dus dat hangt samen met status, een plek in de samenleving verwerven, een inkomen krijgen, een gevoel van zelf, een gevoel van ik doe ertoe. Ja, en dat is natuurlijk de meest, daar zijn alle psychiaters het over eens, primatologen ook, dat is een van de grootste drivers, als je even religie weghaalt als invulling, een van de grote drivers van de mens is, waartoe behoor ik? Nou, en dan neem je een bepaalde gemeenschap en dan binnen die gemeenschap wil je graag een bepaalde rol hebben. Mm-hmm. En dan wordt het opeens wel weer relevant dat wat je doet, dat je dat goed doet. Of dat je daarvan denkt van, ik word wel gemist.
6: Ja, je zegt, er zijn duizenden kleine vormen van zingeving die in ieder geval door de dag heen helpen.
5: Zeker.
8: Terwijl je bij spreken ergens op de achtergrond gloort misschien wel het idee van, ja, ik weet niet of de hele kosmos er überhaupt toe doet.
5: Ja.
8: En zin heeft en een toekomst heeft.
5: Die gedachte is gek maken.
6: Je zegt, eigenlijk moet je dat proberen ook een beetje te temmen.
5: Ja.
6: Door dagelijks dingen te vinden die, nou ja, ja. Dus eigenlijk het bestaan enigszins kleur geven.
7: Eigenlijk ja. Toch weer de uitspraak ook een beetje, ja, hoor ik ook weer hierin terug, ook van Tim Hofman. Die zegt, ja, het leven is ten diepste nihilistisch, maar je kan niet zo leven. Je moet toch ergens betekenis zoeken.
5: Dat denk ik wel. Ja, ja. Ja. En dat probeer ik natuurlijk mijn kinderen. Want waarom heb je dan kinderen gekregen? Is dan de volgende vraag.
7: Ja. Nou, dat je die is tegenwoordig een vraag hebt, die je vaker krijgt.
5: Nou ja, maar dat is natuurlijk ook de grote waanzin van de beweging binnen een fringe, een kleine marge binnen de klimaatbeweging, die zegt dat het onverantwoord is om kinderen te krijgen. Terwijl ik denk, waarom zou ik überhaupt de mensheid willen redden als ik niet inzet op het gevoel van een volgende generatie creëren? Dat is natuurlijk de totale waanzin.
7: Dan is er geen mensheid daarvan. Om te redden.
5: Nee, waar nou ja, valt dan voor?
6: Maar sommigen zullen zeggen dat is helemaal niet zo erg.
5: Ja, oké, okay, maar waarom zit het dan in de klimaatbeweging? Ja. Uh-huh. Dan maakt dat ook niet meer zo heel veel uit.
6: Ja, dat zou je hem moeten vragen. Dat, weet
5: toch,
6: ik ook niet.
5: Dat is natuurlijk dat dan dat ik denk, wacht even, denk even één stap verder na. En dan bijt de slang zich in zijn staart.
6: Dus ergens moet er een, als ik even meer filosofisch of theologisch zeg, een vorm van beaming zijn van je bestaan. En misschien een religieus perspectief zou misschien zeggen van, want je zet het enige op gemeenschap en dat hoort er natuurlijk ook bij. Maar die beaming kun je het eigenlijk niet zelf regelen. Dat wordt tegen je gezegd door God. En van daaruit ontstaat ook een zeker misschien zelfbewustzijn, vertrouwen. Dat het goed komt, dat je gezien en geliefd bent. Ook als je zelf faalt. Misschien is dat, maar goed, dan ga ik misschien te veel invullen. Maar Tim Hofman het doelt van, zegt hij, ja, dat kan ik, die optie heb ik niet. Ik moet het wel, mezelf beamen. Echt manieren vinden om dat te doen. Ik noem dat omdat jij in je boek ergens de katholieke filosoof Bukkenverde aanhaalt.
5: Ja.
6: Met de prachtige paradox van de democratie. Hè? De democratische rechtsstaat leeft van waarden die ze zelf niet kan produceren. Ja. Voor hem is
5: kan waarborgen.
6: Ja,
7: ja. Die kan waarborgen. Dat is wel een belangrijke uitspraak.
6: Ja, dus de democratische rechtsstaat, ik zeg het even nu uit mijn hoofd, of de liberale rechtsstaat, ik weet niet meer hoe je het zegt.
7: De liberale, geseculariseerde staat leeft op voorwaarden die het voor zichzelf niet kan garanderen.
6: Ja, dat is de bukken voor de paradox. Hij zei dat als vroom katholiek en hij zegt er niet van niks geseculariseerd bij. Hij zegt, ik zie wel een probleem opdoemen daar. Als de religieuze lading verdwijnt, waarin mensen zich ergens geborgen voelen in een zijnsorde die hen voorafgaat.
5: Ja.
6: Die tegen hen zegt, het is goed dat je er bent.
5: Zeker.
6: Zonder dat je dat zelf kunt zeggen.
5: Ja.
6: Als dat verdwijnt, ja, dan wordt het. Nou, hij zegt, ik heb mijn vraag of we dit hele bouwsel overeind kunnen houden.
5: Nou, hij waarschuwde vooral, want het is natuurlijk vooral. Het is een man die schreef over de ontwikkelingen in Duitsland. Toen Duitsland zelf een stevige rechtsstaat probeerde op te bouwen. En daarin voorzag hij het dilemma. Dus dat noem ik inderdaad op het einde van het boek, omdat ik ook zie dat wij daar zelf ons op dit moment met dat dilemma worstelen. Dus inderdaad het Bukkenverde dilemma. Waarin hij zegt, oké, dus enerzijds vinden we dat religie en niet meer mag dicteren wat mensen in de huiskamer
6: theocratie
5: doen. Dus we vinden dat mensen die vrijheid moeten hebben. Geen van hogerhand opgelegde moraal.
6: Nee.
5: Dat suggereert een zekere vrijheid voor burgers. En vervolgens hopen we dan maar, dat is het grote experiment van de democratie, dat burgers zelf die vrijheid gaan borgen. Want op het moment dat de staat dat weer doet en van hogerhand een vorm van zingeving, een vorm van beaming, op deze manier ga je dat doen, gaat opleggen, dan zit je weer terug in autocratie, alles wat we niet willen.
6: Ik denk dat Bukker voor nog een derde mogelijkheid ziet. Dus je hebt inderdaad daar waar we vandaan komen. Mm-hmm. Staten die zichzelf zien als morele scheidsrechters. Of een heel sterk, heel dik ideaal van leven uitdragen.
5: Ja.
6: We hebben dat gezien inderdaad in meer theocratische tijden. Misschien dat God, misschien ook wel voor het communisme. En er zijn dan misschien nog meer voorbeelden te verzinnen. Iran vandaag de dag misschien. Maar er is ook, en ik denk dat hij daar ook op doelde, een soort risico van een wat hij het risico van de secularisatie ziet. Dat dan is het dilemma niet zozeer of de staat het oplegt of niet, de burgers vrijlaat, maar of de burgers zelf ook niet verzeild raken in een soort betekenisloosheid.
5: Zeker.
6: Vormloosheid, zal ik maar zeggen.
5: Kannibalisme.
6: Ja, die je niet meer in staat stelt. Ja, precies. Ja. Die ook niet meer in staat. Dan kom je even terug waar we begonnen. Ja. Die niet meer in staat zat om een democratie in de lucht te houden.
5: Nee,
6: en een gedeelde waardegemeenschap.
5: Nou, dit heb ik, voordat ik zo'n boek dan schrijf, voer ik dit soort gesprekken met mijn kinderen. Om welke reden? Omdat ik denk, heel veel mensen snappen dit niet. Omdat dit zo, hier moet je of nogmaals de luxe hebben zoals wij. Dat je hier de hele tijd mee bezig kan zijn. Of je bent jurist of je bent theoloog. Maar in ieder geval, je moet dit soort gesprekken wel ook gewoon aan de keukentafel met elkaar kunnen voeren. Dus ik zei tegen mijn kinderen, oké, bukken voor het dilemma. Dat wil ik graag.
7: En dan zeggen ze, met je kinderen over praten.
5: Rekkenbreut is het eerste wat ze zeiden. dan zeg ik inderdaad, het dilemma dat de democratie zichzelf niet kan garanderen. En dan zeggen ze, kijken ze natuurlijk aan, wat zeg jij in godsnaam? Who cares?
6: Wat is dat sowieso.
5: Ja. En dus toen kwamen we uiteindelijk tot, en toen zeiden ze, oké, dan snap ik hem. Kwamen we tot het voorbeeld. Wat betekent dit nou? Mijn kinderen leven in mijn huis en zijn jongvolwassenen. Dus ik zeg, jullie krijgen van mij de vrijheid om voor een heel groot deel jullie eigen leven naar inzicht in te vullen. Hoe laat kom je thuis? Ga je studeren? Ga je werken? Ga je? Dus jullie krijgen een heleboel vrijheid. Maar dan ga ik er wel vanuit dat jullie die vrijheid op een verantwoorde manier invullen.
6: Ja, dat is het punt, hè?
5: Oftewel, als jullie de katten 3 dagen niet te eten krijgen, er wordt hier gezopen in huis, mensen komen te laat op hun werk, liggen laat in bed, doen allerlei gekke dingen, dan zal ik mij genoodzaakt zien om de teugels in handen te nemen. En dan gaat het op mijn manier. En dan wordt het een autocratie. Dan is het afgelopen.
6: Dat is het risico.
5: Dan is het afgelopen. Ja. En toen zei mijn dochter, en dan heb je meteen de voedingsbodem voor de politiek van vandaag. Dan zei mijn dochter, sterker nog mama, ik denk dat ik jou dan vraag om de teugels over te nemen. Wow. De teugels aan te trekken. En dat jouw wil weer wet is. Ja. Nou, en dan ben je bij de voedingsbodem van vandaag. Alsjeblieft laat er een sterke leider op staan. Ja. Die ons gewoon vertelt, zo zal het zijn.
6: Laat er iemand eens wat grenzen stellen.
5: Iemand eens wat grenzen gaan stellen. Want we zijn aan een vorm van kannibalisme bezig. We zijn onszelf aan het opeten.
7: Ja. Wat een mooi gesprek heb jij met je kinderen.
5: Ja, en dit zijn dan natuurlijk wel niet zo gecondenseerd.
7: De wereldproblematiek maar, even.
5: Nou ja, ik leer heel veel van ze.
7: Even jongens de bukken voor de
6: deze dochter gewoon een punt heeft aan.
7: Ja.
5: Nou ja, ik leer van ze omdat ze bij een heleboel dingen zeggen, ik snap dit niet of het is gewoon bullshit. Dus sla het gewoon even plat. Waar heb je het nou eigenlijk
6: aan? Zullen wij niet zo gauw zeggen hier aan tafel, bedoel je? Nee, dat heb je kinderen van nodig, dat klopt.
5: Maar het is heel belangrijk. Wat zeg je nou eigenlijk? Of zit je gewoon een beetje te, zit je een beetje interessant te doen? Ja.
7: Ik dacht, misschien kunnen we afsluiten met een citaat van Blaise Pascal. Die citeer jij in jouw boek. Ja, wie was hij? Een briljante Franse wetenschapper.
6: Je citeert hem als wiskundige.
5: Ja.
6: Als de filosoof, theoloog.
5: Ja, ik vind dat dan leuk.
6: Denker.
7: Types uit die tijd, die hebben dan 10
6: omschrijvingen. Dat kon nog.
5: En je weet waarom dat kon, hè? Omdat zijn vrouw al die voor de kinderen zorgde.
6: Ik weet niet of Pascal kinderen had. Hij is heel jong gestorven.
7: Ja, hij was er nog geen 40, geloof ik. Of begin 40, zo. Ik weet niet. Maar
5: nagenoeg de vrouwelijke wijsheden we uit die tijd missen.
7: Ja, nou ja, dat is.
6: Jij wil dat gesprek nog een keer voeren, hè?
5: Ik vind dat zo.
7: Een vervolg.
5: Zeker wil ik dat met jullie.
7: Mannen en vrouwen.
6: Over mannen en vrouwen.
7: Graag.
6: Hebben wij dat uitgelokt bij jou? Of,
5: nee, ik vind het gewoon leuk.
6: Iets waar je al mee kwam, zeg maar.
5: Ik vind het gewoon leuk om te plagen.
7: Misschien moeten we gewoon niet Blaise Pascal dan citeren, maar gewoon een vrouw uit de geschiedenis. Dat zou nog beter zijn, eigenlijk, hè? Maar ja, je hebt er weinig uit die tijd. Dat is een beetje tekent het probleem natuurlijk, wat je nu aanhaalt.
6: Anyway. Jij citeert hem zelf, hè? Dus wij kunnen onze handen in onschuld wassen.
5: Ja.
7: Grootheid toont men niet door het ene uiterste te kiezen, maar door beide te adresseren en alles ertussenin op te vullen.
6: Nog een keer?
7: Misschien is het niet.
6: Dat vind ik niet makkelijker dan de boek en te vullen paradox.
7: Misschien moet het niet zo afsluiten.
5: Even plat slaan.
7: Grootheid toont men niet door het ene uiterste te kiezen, maar door beide te adresseren en alles ertussenin op te vullen.
6: Okay. Wat bedoel je ermee?
5: Nou, dat wat je nu ziet is dat in de politiek er migratie, er vaak wordt gezegd, er is één dossier en als dat maar opgelost is, dan zijn alle problemen in het land, of zelfs op de wereld, zijn weg.
6: Ja.
5: En Ik zeg elke keer, want het wordt je natuurlijk vaak verweten dat als je vanuit de rechterhoek schrijft of vanuit de linkerhoek schrijft, dat je gewoon alleen maar een tegenstandpunt inneemt. Ja. Ik denk, nee, er moeten over al deze dossiers, precies, moet je gesprekken voeren.
6: Ja.
5: Ik verzet me ertegen dat alles wordt platgeslagen tot 1 of 2 of 3 dossiers. Het moet mogelijk zijn om meer gesprekken te kunnen voeren. En dat is je job.
6: Ja, en ik zou zeggen, maar goed, misschien is dat een onrealistische hoop. Dat uiteindelijk ook het enige is wat ons weer een beetje kan verenigen.
5: Ja.
6: Want je moet ook, hoezeer je misschien ook oneens bent met de ander, ook soms de wijsheid zien die daar wel degelijk soms ook mee verstrikt is geraakt. Of in verborgen is of wat dan ook. De ander heeft bijna altijd ook wel ergens een punt. Zelfs al zeg je van, ik ben niet eens met je oplossingen of wat dan ook.
5: Maar dat kan alleen als je die starheid laat varen.
6: Ja.
5: Dat je dus zegt van,
6: je deugt niet. Ja.
5: Dat, of het zit hem alleen maar hierin. Het zit hem nooit alleen maar in één ding. Het zit hem in, en dat probeer ik met dat soort boeken en dat soort stukken te bewerkstelligen, om een soort, het gigantische web, het uitbaaiende web wat achter ieder probleem zit, om dat een klein beetje meer zichtbaar te maken. En dan ga je krijgen dat iemand zegt, oh, maar die afslag, die kan ik wel volgen.
6: Ja.
5: En die weer niet. En opeens krijg je een kaart, zo zie ik het echt, een kaart waar je met elkaar over gebogen staat, in plaats van een steen die tussen jou en mij in ligt, waar wij over gaan vechten met twee. Het is een kaart waar we ons samen over buigen en zeggen, nou, die afslag, die ga ik niet met je nemen. Maar daar verderop, daar zie ik er een, die snap ik.
6: Ja.
5: Dan wordt het een heel ander verhaal.
6: Ik neem de toeristische route.
5: Nou, de een neemt de toeristische route. De ander zegt, ik ben niet zo avontuurlijk. Ik neem überhaupt geen toeristische route. Ik blijf helemaal thuis.
6: Ja.
5: En een derde zegt, ik ben extreem avontuurlijk. Ik ga de berg in. Nou ja.
7: Mooi, ja. Het is een gesprek waar natuurlijk alle thema's ongeveer kwamen langs. Nou, net als in jouw essay eigenlijk. Dat gaat over heel veel thema's. Misschien kunnen we nog een keer een vervolggesprek doen over mannen, vrouwen. Religie zou ook nog kunnen. Want dat vond ik in je boek, en dat neem ik jou niet kwalijk, dat zegt misschien iets over deze tijd. Maar dat als religie erin voorkwam, was het toch vaak in problematische zin. Het conservatief, wit, christelijke.
5: Maar het gaat natuurlijk ook over radicale stromingen. Ja, die alles kapen op.
7: Maar ik
5: moment.
7: Had even zo gevoel. Ja. En dat verwijt ik jou niet, want jij hebt het over. Jij behandelt de problemen. Maar ik dacht toch even van, we leven misschien in een tijd dat voor sommige mensen dit inderdaad.
9: Ja.
7: Met name door wat er in Amerika gebeurt, dat het christendom zo gelinkt wordt aan het Trumpisme. Dat ik denk, ja, maar het christendom is. Ja, het christendom is ook Martin Luther King, is ook Desmond Tutu, is ook Major Boshart, Leger des Heils.
5: Ik eindig wel met zingeving.
7: Rode Kruis.
5: En wat mij betreft vult een ieder, eigenlijk wat jij net het prachtige woord beamen. Hè, wat beaamt mij.
6: Van je leven, ja.
5: Dat is eigenlijk dat laatste hoofdstuk over zingeving en de zingevingscrisis die we in de democratie zien. En dat zie ik echt als een vrijheid. Dus op welke manier je daar dan voor kiest. Daar had dus ook een subkop kunnen staan. Religie, maar daar had ook, weet je, dat mogen mensen zelf weten. En maar dat zie ik als een privé aangelegenheid. Zoals ik dus ook de esoterische kant of de. Dat zijn privé aangelegenheden, maar je moet wel een gedeeld verhaal hebben met elkaar.
7: Ja.
5: Dat kan uit religie voortkomen, maar ik denk dat we daar ook wel alternatieven op moeten kunnen vormen.
6: De kracht van de democratie is.
7: Ik was daar historisch.
6: Ja, sorry.
5: Ja,
6: maar, je roept het op, Rosa. Maar religie is niet alleen maar een privézaak. Mensen hebben natuurlijk ook. Alles wat we geloven heeft ook politieke repercussies.
5: Ja, klopt.
6: Maar ik denk het wel, de kracht van de democratie is dat mensen om verschillende levensbeschouwelijke redenen die kunnen steunen.
5: Ja.
6: Dus je moet ook in je eigen tradities, je eigen bronnen steeds zoeken. Wat helpt mij om dit te steunen? Ik denk dat het gevaarlijk homogeniserend is om te denken dat alle burgers precies dezelfde redenen moeten hebben om voor de democratie te zijn. Dat is, er zit natuurlijk overlap in.
5: Ja.
6: Maar waarom respecteer je de rechtsstaat? De een zal misschien zeggen omdat de mens naar Gods beeld geschapen is en waardig is. De ander zal misschien zeggen, nee, de Franse revolutie heeft bedacht dat alle burgers gelijke rechten hebben. Nou, verzin maar wat. Maar snap je? Dus daar dat gesprek moeten we voeren met elkaar. Wat beweegt jou om dit te steunen?
5: De rode draad uiteindelijk is, en dan kom je bij waarom mensen vanuit verschillende invalshoeken hopelijk democratie. Want ik ben natuurlijk heel kritisch op die democratie. Maar dat is omdat ik hem lief heb.
6: Ja.
5: En de rode draad daarin is de misvatting dat de democratie de tirannie van de meerderheid is. Maar de rode draad waarin, wat mij betreft, iedereen hem juist zou moeten steunen, is omdat het juist de ultieme bescherming van iedere mogelijke minderheid is.
6: Ja, dat is de rechtsstatelijke kant ervan ook. Hè?
5: Ja, zeker.
7: Mooi. Dankjewel, Roxane, voor dit uiterst boeiende gesprek, zou ik zeggen.
5: Ja,
7: begonnen.
6: Het gaat wel ergens over, toch?
7: Ja. Nogmaals dank, Roxane. Graag jullie tot de volgende keer. Jij bedankt, Stefan. Dank ook voor het kijken /luisteren. En Deo Valente, tot volgende week.
2: Ja, je luisterde naar een aflevering uit het archief van De Ongelooflijke Podcast. Vond je dit een interessant gesprek? Kijk dan eens in je favoriete podcast-app. Daar vind je nog veel meer afleveringen op het snijvlak van religie, cultuur en samenleving.
9: Soms okura, acht gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks. En soms helemaal niks. Soms New York, soms Londen, soms high en stom dronken. Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht, soms weekend vanaf maandag. Soms allemaal chicks,

De mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen voorbij als HSL-trein. Oh, sneller, Concorde is waarschijnlijk.

0: Dat was De Leven van Stien en Joep Beving.
1: De Nacht van EO.
0: Je kent het wel, de slaapkamer van een meisje in haar twintiger jaren. Hoe rommelig ook, het is dé plek waarin meiden zich prettig voelen. Fotograaf Coco Roos van Bergen maakte de fotoserie 15B... waarop de safe space te zien is van de geportretteerde hoofdpersoon. Goedemorgen, Coco Roos.
2: Goedemorgen.
0: Hi. Ik hoor jou goed, geloof ik. Hè? Ja, een beetje ver weg, maar... ik geloof dat het steeds iets beter gaat worden. Met de fotoserie 15B studeerde je af aan de School of Art and Design. Hoe kwam je op het idee om deze serie te maken?
2: Ja, leuke vraag. Het zijn natuurlijk allemaal portretten. En het begon eigenlijk bij een zelfportret. Wat ik maakte van mezelf toen ik op kamers ging. En het portret maakte ik in eerste instantie niet om de serie te beginnen, maar gewoon om dat moment eigenlijk van mijn leven vast te leggen.
0: En kun je eens beschrijven wat er te zien was op die foto?
2: Het was een foto van mij die niet in mijn bed lag, maar op de grond. Tussen al mijn spullen die ik in mijn verhuisdozen ging doen. En op die foto zelf vond ik het eigenlijk gewoon een soort chaos, heel rommelig. Gewoon hoe mijn kamer er altijd uitzag. Maar uiteindelijk, toen ik later terug ging kijken naar die foto, zag ik eigenlijk dat het super typerend was voor mij. En dat het een soort heel mooi portret was, wat ook meer inzicht gaf in wie ik was of wie ik ben op dat moment.
0: Want wat liet het dan precies zien? Een soort chaos?
2: Ja, je zag bijvoorbeeld de boeken die ik las, fotografieboeken, mijn knuffels, mijn vieze kleding, mijn schoenen, mijn haarborstel. Gewoon dingen die typerend zijn voor mij, die mensen die mij kennen, maar aan haar kunnen herkennen. Eigenlijk.
0: En toen zag je die foto en toen dacht je, dit staat ergens voor.
2: Ja, toen dacht ik van... dit was heel erg mijn plek, mijn safe space, wat je dus net zei. En die moest ik toen op kamers ging ineens opnieuw gaan.

0: voor?
1: Ja, toen dacht ik van... dit was heel erg mijn plek, mijn safe space, wat je dus net zei. En die moest ik toen op kamers ging ineens opnieuw gaan creëren en gaan maken. En dat bleek eigenlijk best lastig, omdat zo'n plek creëren, dat heeft gewoon even tijd nodig om je ergens weer thuis te voelen. En dat zag ik ook heel erg bij mensen om me heen die bijvoorbeeld ook op kamers gingen. En sowieso gewoon het belang van het hebben van zo'n plek. En toen dacht ik van dit kan ik gaan vastleggen bij mijn eigen kring en ook buiten mijn kring. Omdat ik denk dat iedereen dit nodig heeft en heeft.
0: Ja. Ja, de serie bestaat uit foto's. Ze zijn allemaal genomen in slaapkamers. En dan zie je een hoofdpersoon in een bed vol met spullen. Genomen van bovenaf. Alsof je vanaf het plafond eigenlijk op het meisje... of op de jonge vrouw, moet ik eigenlijk zeggen, kijkt. En de spullen zijn dan dus ook van de hoofdpersoon. Zijn om de hoofdpersoon heen gedrapeerd. En toen ik ze zo zag, dacht ik een beetje... oh, het lijkt een beetje Zero's-achtig. Zo begin 2000. Ik zag ook nog bij iemand een DVD... Sterker nog, het ging nog verder terug in de tijd. Ik zag ook van die doodenge antieke poppen. Ja. Klopt, hè?
1: Ja.
0: En dat
1: ja,
0: waren dus allemaal de spullen van die mensen.
1: Ja, het is heel interessant. Echt heel bijzonder wat je allemaal tegenkomt. Want Josephine heet zij. Die poppen, ik wist niet dat ze dat had. Ik kende haar wel, maar nog niet heel goed. En nou, dat kwam eigenlijk als verrassing. En... dat hoorde heel erg bij haar, zei ze. Dus daar wilde ze tussen liggen. En ja, toen hebben we dat gedaan. En zo geldt hetzelfde voor alle anderen. Ja. Die ik geportretteerd heb. Alle spullen. Dit zijn echt ja, dingen die we in hun kamer zijn tegengekomen. Die ja, wel of geen betekenis hebben voor ze. Maar ja, zo eigenlijk... is bij iedereen een beetje de georganiseerde chaos, laat ik het zo noemen, tot stand gekomen om hen heen.
0: Ja.
1: Zodat het ja, zoveel mogelijk laat zien van hun identiteit en hun innerlijke leefwereld, zeg maar.
0: Ja, want ik was even nieuwsgierig. Je hebt het zelf natuurlijk over dat veilige gevoel. Waren die spullen die je om je heen zag, waren die dingen eigenlijk het veilige gevoel dat je kreeg? Of was het de ruimte?
1: Ik denk het veilige gevoel dat je krijgt... is misschien niet per se... nou, daadwerkelijk direct in de foto... maar meer tijdens het maken van de foto. Dus belangrijk. Of de video's, want het zijn eigenlijk video's ook. Dat je zeg maar zo tussen je eigen spullen ligt in je eigen kamer met licht, met een bepaalde kleur waar je misschien fijn bij voelt, want dat hebben ze ook zelf uitgekozen. Om zo'n überhaupt zo'n intiem portret te kunnen maken. Sommigen zeiden ook van ik vergat soms dat de camera er was. Nou, dat is natuurlijk een heel groot compliment. En ik denk dat dat eigenlijk alleen tot stand heeft kunnen komen omdat ze dus tussen hun eigen spullen hebben liggen en in hun eigen slaapkamer zijn en in hun eigen bed liggen.
0: Ja, want als jij zelf naar die vrouwen kijkt, die jonge vrouwen... wat zie jij dan? Wat zie je dan van ze als je ze zo tussen hun eigen spullen ziet?
1: Nou, ik ken ze nu dus een klein beetje natuurlijk. Of sommige ken ik heel goed. En ik vind... ja, ik weet niet. Ik denk dat ik heel erg gewoon een deel van hun zie. Een best wel open en eerlijk deel of zo. En ik vind dat heel mooi om te zien dat ik dat heb kunnen bereiken met ze samen. Ik weet niet. Ik vind het heel puur. Zo, dat straalt het wel uit. Ook omdat in de video's voeren ze allemaal een handeling uit. De een is bijvoorbeeld aan het gamen. De ander is aan het DJ'en. De ander maakt een TikTok. En dat is allemaal iets wat heel erg bij hun past.
0: Zodat ze laten zichzelf echt zien.
1: Ja. Ja, zeker.
0: Hey, en het zijn dus ook allemaal leeftijdsgenoten van jou. Allemaal Gen Z'ers. En diegene...

0: De generatie die groeide natuurlijk op met social media, veel meer dan alle generaties daarvoor. Alles is zichtbaar, alles is in beweging. Maakt dat je zeg maar zo'n gevoel hebt van, oh, ik heb zo'n behoefte aan een safe space, maakt dat gevoel groter, denk je?
1: Ik denk het zeker. Ja, ik kan natuurlijk niet in het hoofd kijken van een generatie boven mij, maar ik denk zeker dat social media hele mooie kanten heeft. Omdat je daardoor gewoon heel makkelijk bijvoorbeeld je kennis kan uitbreiden. Of met mensen in contact kan komen. Of nou, noem het maar op. Maar het heeft ook, wat je al zei, dus een grote keerkant. Dat je zo continu zichtbaar bent en continu ziet wat anderen aan het doen zijn en misschien ook zelf wel denkt van, ik moet laten zien wat ik aan het doen ben. En jezelf ja, gaat vergelijken met iets wat helemaal niet ja, de realiteit is. En je daardoor misschien ook een soort druk gaat voelen van, ik moet ook bezig zijn, ik moet ook deze dingen behalen, ik moet ook aan deze dingen voldoen. Wat voor een heel benauwend gevoel kan zorgen, waardoor inderdaad je terugtrekken een heel belangrijk moment kan zijn om soort ja, tot rust te komen.
0: Ja, ik denk dat ook heel veel mensen zich heel goed nog kunnen inbeelden hoe hun tienerkamer of hun jongvolwassenkamer, hoe belangrijk dat was inderdaad als een soort veilige plek of een plek waar je graag was of terugtrekt. Ik zit nog te denken, als ik jou zo hoor, denk ik, och, dus al die meiden die zijn allemaal op kamers gegaan, moesten die safe space inpakken en kijken of ze die ergens anders weer uitgepakt kregen. Is dat een beetje gelukt?
1: Als ik zo kijk naar de portretten en het is wel leuk om te vertellen. Dus Josephine, het meisje met de poppen, zij is tussentijds, zeg maar, toen ik het eerste portret bij haar kwam maken, want ik ben bij iedereen een paar keer geweest, stonden er nog allemaal verhuisdozen. Toen was ze echt net in die kamer. En toen bij het laatste portret, toen hing het helemaal vol met haar spullen. En toen zag ik ineens van, zo, het is echt haar plek. En dat vond ik zo fijn en leuk om te zien. En toen dat laatste portret ging ook veel beter. En het was veel meer haar. Om even haar als voorbeeld te geven, denk ik dat zeker is gelukt. Ja.
0: Ja, wat fijn. Nou, dat is dan weer opbeurend. In de serie zag ik alleen jonge vrouwen. Was dat een bewuste keuze?
1: Ja, zeker. Ik heb het natuurlijk altijd over de druk onder jongeren. Die vooral bij de levensfase natuurlijk komt kijken. En ook door sociale media heel erg versterkt wordt. En ik heb het ook heel de tijd over die continue zichtbaarheid. En ik denk dat bij vrouwen daar eigenlijk een extra laag in zit. Omdat je al vanaf jongs af aan heel erg bewust wordt gemaakt van het feit dat jouw lichaam niet alleen van jou is. En dat het eigenlijk continu beoordeeld en bekeken kan worden. En toen ben ik bij mezelf teruggegaan van, wanneer is nou dat moment dat het bij mij soort begon te leven, dat een ding is. En toen dacht ik aan het eerste moment van straatintimidatie. Nou, dat was toen ik 10 was in de buurt waar ik opgroeide. Dat is natuurlijk heel jong.
0: Ja.
1: En daarna is het niet heel vaak gebeurd. En zo, ik kan dat, denk dat ik voor andere vrouwen ook dat ook geldt. En dan leer je eigenlijk dus omgaan met dat je continu, met dat niet alleen jij als persoon, maar dus ook je lichaam continu zichtbaar is. En ook op sociale media, niet alleen op straat. En ik denk dat daarom het ook juist de behoefte om je terug te trekken groot is.
0: Ja, en je wordt dus ook al heel snel een beetje uit je kinderlijke rol getrokken als je zo bekeken wordt op straat, lijkt me.
1: Ja, zeker. Want ik weet dat het kan het gevoel niet heel goed meer terughalen, maar als het nu gebeurt, je wordt gewoon geobjectificeerd eigenlijk natuurlijk. En er wordt niet meer naar jou gekeken als persoon, maar Gewoon ja. Als lichaam.
0: Dat, ja, dat is wel grappig dat je dat... Of, nee, niet zozeer grappig, maar het is interessant wat je zegt. Want inderdaad, in contrast met dat idee... dus dat je zo geobjectiveerd wordt, bekeken wordt als een soort vrouw... terwijl je misschien nog hartstikke jong bent. In contrast daarmee zie je op de foto's wel echt... de jonge vrouwen bijna weer alsof ze meisjes zijn... omringd door knuffels en toch ook eigenlijk best kinderspullen.
1: Ja, ja, ik denk zeker op zo'n leeftijd dat je nog... dat het ook heel goed is om gewoon in verbinding te staan nog met die spullen. Mijn bed ligt ook vol met mijn knuffels en ik zou ook nu niet weten wat ik zonder ze moet. Ja, dat is toch iets, een veilig gevoel wat het je geeft, wat je ook meer kan helpen om die rust te vinden, denk ik. En ik denk dat daarom iedereen die spullen ook nog om zich heen heeft liggen en nog... ja, nog niet wil loslaten ook.
0: Ja. We gaan even luisteren naar muziek. Jij hebt iets uitgekozen. En ik dacht, niet eens echt een nummer uit jouw generatie, denk ik, hè? Nieuwe Dag van Fresco en Winnen?
1: Ja, klopt. Ja, dat is een nummer wat gaat over Nieuwe Dag. En dat heeft mij simpelweg gewoon best wel geholpen. Omdat elke dag, na elke dag komt er een nieuwe dag. En een stukje positiviteit, denk ik, in zo'n periode.

0: Nieuwe dag. Je luisterde naar een nieuwe dag van Fresco en Winnen.
1: De nacht van EO.
0: Fotograaf Coco Roos van Bergen maakte de fotoserie 15B... waarop de safe space te zien is van de geportretteerde hoofdpersoon. Een serie jonge vrouwen op bed, omringd door hun vertrouwde spullen. Ja, Coco Roos, ik zit even te denken. Je deelde die serie dus uiteindelijk ook met jouw familie. Begrijpelijk, want het zijn prachtige foto's. Wat vonden ze ervan?
2: Ja, ze hebben me heel erg geholpen. Echt heel veel allemaal.
0: Dus ja, vertel.
2: Ze waren heel te... om het eindresultaat te zien. Ja, op alle manieren eigenlijk, denk ik wel. Gewoon emotionele support. Helpen met de uiteindelijke expositie bouwen.
0: Op welk punt had je het meest emotionele support nodig?
2: Ik denk qua stress.
0: Ja?
2: Qua stress. En toch ook wel een stukje bevestiging van... hey, wat je aan het doen bent gaat gewoon goed. Dus ga er gewoon mee door. En blijf niet heel de tijd jezelf naar beneden halen. Want daar ben ik wel best wel goed in.
0: Oh, dus was dat eigenlijk de stress? Dat je steeds aan jezelf aan het twijfelen was?
2: Ja, ik denk het wel. Toch ook weer dat deel vergelijking met anderen. Het al eerder over sociale media.
0: Ja. Begrijpelijk. Hey, en vraag ik me natuurlijk ook af, als je al die foto's hebt laten zien, heb je dan ook die foto van jouw kamer laten zien?
2: Tijdens mijn afstudeer presentatie zeker, maar niet in de expositie zelf, nee.
0: Oké. Toch net iets te persoonlijk om je eigen rolmodel tentoon te spreiden.
2: Ja, maar dat is ook niet mijn manier van werken. Nee, dat is, ik begin meestal vanuit een persoonlijk gevoel of struggle of iets waar ik tegenaan loop. Of groot of klein. En dan kom ik erachter dat mensen om mij heen precies hetzelfde hebben. Mijn generatie dus. Dus ja, ze vormen eigenlijk een soort spiegel en rode draad in mijn werk. En daarvoor vind ik niet dat ik mezelf ook dan ertussen hoeft te zetten.
0: Je bent niet zo van de zelfportretten.
2: Ja, nee, ik vind het niet per se heel veel toevoegen. Misschien later, maar nu nog niet.
0: Misschien als je ooit dood bent, dat mensen dan jouw zelfportretten er ineens allemaal heel belangrijk bij vinden. Net als bij Vincent van Gogh.
2: Oké.
0: Hey, ik zat nog te lezen en ik zag ineens dat je het ook met je oma hebt gedeeld. En dat daar een hele bijzondere reactie uitkwam. Hoe reageerde zij?
2: Ja, mijn oma en ik hebben vaak gewoon goede gesprekken en veel over gevoel. Ze kan daar heel goed over praten. En zitten we bijvoorbeeld heel lang aan de telefoon. En vaak stuurt ze daarna dan wat dingetjes aan mij op. En dat is meestal poëzie. En toen had ik de portretten aan haar gestuurd. Om te vragen aan haar van... hey, ik wil eigenlijk iets meegeven aan de mensen als ze bij de expositie zijn geweest. Zonder dat het een soort informatief boekje wordt over wie ik ben en... Nou, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Ik wil gewoon ze een beetje het gevoel meegeven wat ze misschien ook hadden toen ze daar waren en er naar kwamen kijken. En toen had ze een gedicht gestuurd van Annie M. G. Schmid, wat harder is.
0: Maar juist je? Ook
2: misschien... Ja, nou, het is het gaat over. De grote mensenwereld eigenlijk en hoe boos die is. En dat er allemaal vervelende dingen gebeuren waar je als kind nog niet van bewust van bent. En dat je op een gegeven moment toch in die wereld zou moeten gaan. En dat is natuurlijk allemaal, dat is wat harder. Niet direct wat deze foto's uitstralen, maar ik denk ook juist een laag die eronder zit die ik niet altijd direct wil laten zien, omdat er al toch al genoeg vervelends is in de wereld. En een stukje schoonheid van mijn generatie dan laten zien, denk ik ook juist heel belangrijk is.
0: Ja, hey, en zij stuurde dus het gedicht van Annie M. G. Schmid aan kleine meisjes. Zou je het dus willen voorlezen?
2: Ja, dat is goed. Ik hoop dat ik me niet verspreek, maar ik heb het heel
0: vast goed.
2: Dit is het land waar grote mensen wonen. Je hoeft er nog niet in. Het is er boos. Er zijn er veeën, geen veeën meer, er zijn hormonen. En altijd is er weer wat anders los. En in dit land zijn alle avonturen hetzelfde als van een man en van een vrouw. En achter elke muur zijn weer andere muren. En nooit een eenkorn of een bietenbouw. En alle dingen hebben hier twee kanten en alle teddyberen zijn hier dood. En boze stukken staan in boze kranten en dat doen boze mannen voor hun brood. Een bos is hier alleen een boel bomen en soldaten zijn hier niet van tin. Dit is het land waar grote mensen wonen. Wees maar niet bang, je hoeft er nog niet in.
0: Oeh, er zit nog een soort opluchtend einde aan.
2: Ja, inderdaad. Dat is wel...
0: Maar wat maakte dat je het zo'n hard gedicht vond?
2: Nou, hard, ja, niet per se hard, maar het gaat wel heel erg natuurlijk over wat ik zei van heel erg de realiteit, dat je op een gegeven moment dus toch wel echt die grote mensenwereld in moet. En dan, ja, toch je kinderlijke verwondering en vrijheid soort moet loslaten of
0: ja,
2: zo.
0: Van het ene op het andere moment wordt je kinderlijke bubbel doorgeprikt.
2: Ja, en dat is ook, sluit ook misschien een beetje aan dat die knuffels en spullen uit de kindertijd waar iedereen nog tussen ligt. Dat ze dat in ieder geval nog niet hebben losgelaten en soort langzaam wel die wereld ingaan, maar dat ook wel heel, misschien ook wel heel spannend en leuk, maar ook heel eng.
0: Ja, het hoeft nog even niet. Hey, en herkende je oma het gevoel eigenlijk ook, vroeg ik me af?
2: Ja, zeker anders. Dan stuurde ze dit gedicht denk ik niet. Ik denk dat ze heel goed weet hoe ik me vaak voel of hoe dat kan voelen.
0: Om
2: zoekende te zijn.
0: Ja, wat mooi dat jullie dat dan ook zo kunnen bespreken en delen. Door generaties heen toch best gedeelde ervaringen misschien.
2: Ja, zeker. Ja, dat is inderdaad heel mooi.
0: Ja, je werkt graag met jongeren uit je eigen generatie. En je onderzoekt thema's als identiteit, als fotograaf. Hoe komt dat terug in je andere werk? Ik zag bijvoorbeeld Gen Z te paard.
2: Ja, klopt. Gen Z te paard, nou, gaat ook over Gen Z. En dat gaat raakt ook heel erg aan sociale media. Maar dan vooral over subculturen en hoe sociale media ervoor kan zorgen dat jeugdcultuur eigenlijk de grenzen een beetje vervagen en meer door elkaar heen lopen en het eigenlijk ontstaat dat je soort identiteiten kan combineren en er in misschien ineens hele nieuwe identiteiten aan door ontstaan.
0: En kun je dat dus concreet maken door bijvoorbeeld te beschrijven wat je dan op die foto's ziet?
2: Nou, op de foto's zie je jongens en meisjes met hun paard. Het zijn dus allemaal paardenmeisjes en paardenjongens. Maar ze zijn niet het stereotype wat je verwacht. Ze doorbreken eigenlijk het stereotype paardenmeisje en zijn bijvoorbeeld een metalhead of zitten in de rave scene. En daarmee willen we, want het is ook een serie van Suzy Vermunt. Met haar heb ik de serie gemaakt. En daarmee willen we eigenlijk laten zien hoe mooi het is om dus die subculturen te kunnen combineren. Omdat je nogal veel tegengeluid ook hoort over dat jeugdcultuur niet meer puur zou zijn. Omdat ze dus fluïde omgaan, bewegen eigenlijk binnen die grenzen.
0: Ja, precies. Dus je hebt niet meer zoals vroeger misschien die hele typische losse groepjes op de middelbare school. Zoals punkers en gothics. Die heb je dan in losse groepjes op het schoolplein staan. En tegenwoordig zijn jongeren misschien meer geneigd om alles een beetje door elkaar heen te gooien.
2: Ja, en ik denk ook dat niet per se misschien direct zichtbaar is. Zoals het misschien vroeger was. Maar nu ook niet. Ik denk juist dat het zo leuk is dat iemand de volgende dag er totaal anders uit kan zien. En bijvoorbeeld dan ineens rondloopt op de manege. Terwijl die gisteren nog...
0: Blowend onder de brug zat.
2: Of bij een hardcore... event was, zeg maar.
0: Ja, nou, dat is inderdaad wel... Dat is in ieder geval goed terug te zien op de foto's. En ik kan me voorstellen dat je dat inderdaad juist ook leuk vindt... om te laten zien. Herken je je daar zelf ook ergens in? Is het ergens voor jouzelf bijvoorbeeld ook een fijne plek... om na te kunnen denken van... hey, als ik verschillende identiteit wil aanmeten... als ik dingen door elkaar heen wil laten lopen... dan kan dat gewoon. Dan is dat misschien juist leuk.
2: Ja, ik... het geeft mij in ieder geval best wel ook een... gewoon een gevoel van vrijheid. Omdat je ook bijvoorbeeld zeker met kleding en muziek... gewoon heel, heel erg goed kan onderzoeken soort wie je bent en waar je van houdt... en wat je fijn laat voelen. En ik ben zelf namelijk ook paardenmeisje. Dus daar is het ook een beetje uit ontstaan.
0: Ah, dit is gewoon een tegenreactie. Jij dacht, ik ben niet zo'n stereotype paardenmeisje. Ik zal je eens even laten zien hoe het ook nog kan.
2: Ja, precies. Ja.
0: Hey, je doet dus van alles. Je maakt fotografie, maar ook moving image. Als je nu zou zeggen wat echt moving image toevoegt aan fotografie, wat zou je dan zeggen dat doet?
2: Ik vind persoonlijk dat het beeld meer leven, dat het bijna ademt. Of je ziet mensen letterlijk ademen. Waardoor het naar mijn mening heel intiem wordt. En je toch net iets meer kan zien. Want moving image is eigenlijk... je hebt een vast kader. Dus zoals bij series die ik heb gemaakt. De camera beweegt niet. Het enige wat beweegt is de persoon. Waardoor er net een kleine beweging in zit en het net geen foto is, maar ook net geen klassieke video. En je dus soort meer in het beeld getrokken wordt eigenlijk.
0: Ja, precies. Je wordt toch nog iets meer onderdeel van de setting of zo, hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus
0: ja. De fotoserie 15B is te zien op dit moment. Is een tentoonstelling. Waar kunnen de mensen het bekijken en wanneer?
2: Ja, het is te zien vanaf 10 oktober in Museum Gorinchem. En de tentoonstelling heet Op het Eerste Gezicht. En is al een half jaar daar staan, tot en met 14 maart.
0: Nou, dus, gaat dat zien, mensen. En dankjewel, Coco Roos van Bergen, dat je hier even wilde zijn. En daarmee zit het er ook weer op voor vannacht. Leuk dat je luisterde naar De Nacht van EO.
1: NPO Radio 1.
3: 5:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering... zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar... En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect dus beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen... zijn bang dat ze moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië... is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd... die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, is ook de olieprijs weer iets gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon, het wordt maximaal 22 graden. 'S Avonds is er kans op onweer en regen. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
4: Afgelopen maandag kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid met een nieuw rapport. De keiharde conclusie: zo'n 7000 kinderen in de asielnoodopvang worden structureel verwaarloosd.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
4: Een hele goede morgen. Dit is Vroeg van woensdag 23 september. Slaapzalen voor 70 mensen zonder privacy. Piepkleine hutten op een boot zonder frisse lucht of daglicht. Smerige toiletten, geen speelruimte en nauwelijks toegang tot onderwijs. Zo ziet het leven eruit voor duizenden kinderen in de asielnoodopvang. Hotels, schepen en evenementenhallen waren ooit bedoeld als tijdelijke oplossing, maar inmiddels verblijven kinderen er soms jarenlang. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert nu dat zo'n 7000 kinderen structureel worden blootgesteld aan onveilige omstandigheden. Waarom lukt het maar niet om die noodopvang af te bouwen? En gaat er na dit rapport dan eindelijk iets veranderen? Daar ga ik over praten deze ochtend met Julia Verhul, politiek adviseur bij mensen- en kinderrechtenorganisatie Save the Children. Julia, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Waar zet Save the Children zich precies voor in?
5: Wij werken als Save the Children op zo'n 60 AZC's. En wij geven daar steun aan kinderen op het gebied van eigenlijk hun mentale welzijn. Wij werken daarbij op locaties waar dingen gelukkig heel goed gaan. Maar we werken ook op de locaties waar de Onderzoeksraad voor Veiligheid nu over spreekt. En we zien daar hele onveilige situaties voor kinderen ontstaan eigenlijk al hele lange tijd.
4: Ja, even kort, straks gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. Maar over wat voor onveilige situaties hebben we het dan?
5: Ja, je moet dan eigenlijk denken aan plekken waar kinderen in sommige gevallen niet eens kunnen buitenspelen. Plekken die totaal ongeschikt zijn voor kinderen om op te worden gevangen. Laat staan voor langere periodes. Ja. Deze locaties die zijn eigenlijk vaak in een crisissituatie ingesteld met het idee dat kinderen er maar een aantal maanden zouden gaan verblijven. We zien nu dat er honderden kinderen zijn die soms al meerdere jaren, in sommige gevallen 3 jaar, hier vastzitten. Ja. Geen privacy hebben, in sommige gevallen geen toegang tot onderwijs zelfs hebben. Laat dit een noodsignaal zijn waar de minister echt iets mee gaat doen.
4: Ja, overigens is het niet het eerste noodsignaal wat er natuurlijk gegeven is. Daar komen we straks ook wel over te spreken, hoe die reeks aan noodsignalen eigenlijk heeft geleid tot nog steeds geen oplossing. Dat gaan we met elkaar afpellen. Ik ben toch even benieuwd, Julia, want je werkt bij Save the Children. Je ziet best wel veel leed met jouw werk, denk ik. En toch raakt die problematiek van kinderen in de crisisopvang jou erg. Waarom precies?
5: Ja, ik werk inderdaad op vluchtelingenbeleid. En ik doe dat in Nederland, maar ook in het buitenland. Maar ik moet zeggen dat de situatie van kinderen in de asielopvang in Nederland ons het meest frustreert. En ik denk dat dat ermee te maken heeft dat we zien dat deze situatie door het Nederlands bestuur zelf, door de Nederlandse politiek zelf is gecreëerd. En dat kinderen daar dus al lange tijd de dupe van worden gemaakt. Ik werk ook in vluchtelingenkampen in de buurt van conflictgebieden. En de uitdagingen zijn er natuurlijk heel erg groot. Maar daar is er geen gebrek van politieke wil in veel gevallen om kinderen gewoon de zorg te geven waar ze recht op hebben.
4: En die politieke wil die mis je in Nederland, zeg je?
5: Absoluut. Kijk, het is onbestaanbaar, denk ik, dat we in een land als Nederland, we hebben het hier niet over enorme aantallen kinderen. Het gaat over een aantal duizend kinderen waarvan wij zeggen, het gaat om 7000 kinderen in de noodopvang, waarvan wij zeggen, er zijn een aantal honderd kinderen die gewoon echt pertinent in een onveilige situatie zich bevinden. En die moeten daar zo snel mogelijk uit.
4: En gaat dit rapport daar iets aan veranderen?
5: Als we dat niet kunnen oplossen, dan dat hopen we nu. En ik denk ook dat de minister is daar al lange tijd toe verplicht, maar het is voor ons ook heel belangrijk dat juist ook een bestuursorgaan, een zwaar bestuursorgaan als de Onderzoeksraad voor Veiligheid, nu ook deze conclusies onderschrijft. Die zijn ook niet. De minister moet daar ook echt iets mee.
4: Ja.
5: Het is nu niet een directe verplichting om alles uit te voeren, maar het is tegelijkertijd ook zo dat als de minister dit niet doet, hij ook moet kunnen uitleggen waarom. Ja. En ik, heel eerlijk, denken wij dat er geen manier is om uit te leggen waarom kinderen in zulke situaties zo'n lange tijd zouden kunnen laten verblijven.
4: Ja, nou, we gaan het met elkaar hebben over dat rapport natuurlijk in eerste instantie. Wat staat er in dat rapport? Wat zijn de gevolgen daarvan? Hoe zit die crisisopvang of die asielnoodopvang er op dit moment precies uit? En dan uiteindelijk natuurlijk ook over het blokje verantwoordelijkheid. Want uiteindelijk moet dit opgelost worden. En wie zijn daar dan verantwoordelijk voor? En hoe moet dat gebeuren? Daar hebben we ruim de tijd voor, Julia. Een uur, al is dat ook weer niet zoveel. Tenminste, als ik je nu zo hoor vertellen.
5: Ja, we zijn half vier jaar mee bezig. Dus
4: we hebben een hoop te bespreken. Als er vragen zijn, dan kun je die stellen. En jij niet, Julia, maar de mensen thuis in de NPO Luister-app. En dan gaan we daar straks ook even met elkaar doorheen. Vind je dat goed, Julia?
5: Helemaal goed.
4: Okay. Ja. Gaan we eerst even luisteren naar muziek. Even wakker worden. De slaap uit de ogen met Bill Withers. Ain't No Sunshine. Ain't no sunshine.

0: Bill Withers met Ain't No Sunshine was dat. En die hoorde je tijdens vroeg van woensdag 23 september. Goedemorgen. Mijn gast deze ochtend is Julia Verhul, politiek adviseur bij mensen- en kinderrechtenorganisatie Save the Children. En deze ochtend hebben wij het over een belangrijk rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Want zij concluderen dat 7000 kinderen in de asielnoodopvang structureel worden blootgesteld aan onveilige omstandigheden. En we gaan het hebben over de vragen: waarom lukt het maar niet om die noodopvang af te bouwen? En gaat er na dit rapport dan eindelijk iets veranderen? Ik hoop dat we daar over 50 minuten een antwoord op hebben gevonden. Heb je nou vragen ondertussen aan Julia? Stel die vragen vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Julia, maandag verscheen dat rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Wat waren voor jou opvallende bevindingen?
2: Ja, waar wij met name eigenlijk blij om zijn, is dat de onderzoeksraad aan de ene kant heeft gekeken wat zijn nu die risico's qua veiligheid voor kinderen die we zien. Het is natuurlijk het is een belangrijk orgaan en het is belangrijk dat zij daar ook 2 jaar lang overigens onderzoek naar hebben gedaan. Ze hebben daar goed de tijd voor genomen en daar nu ook echt hun conclusies uittrekken. En daarbij zien we eigenlijk een aantal risico's die wij ook in onze hulpverlening al erg terug hebben zien.
0: En wat zijn die risico's?
2: Het gaat daarbij in de eerste plaats om de huisvesting zelf. Dus wat voor type locaties hebben we het eigenlijk over? Er werd net al genoemd, de meest ongeschikte locaties die we nu zien zijn met name hotels, dat zijn cruiseschepen, dat zijn echt locaties die er nooit op ingericht zijn om asielzoekers of statushouders, laat staan kinderen, op te vangen. En waarom zijn die nou zo ongeschikt? Een cruiseschip, daar passen zo'n 2000 mensen op. En die capaciteit is ook volledig bereikt. We zien bijvoorbeeld een cruiseschip in Rotterdam, waar nu meer dan 600 kinderen worden gehuisvest. Mm-hmm. We hebben het dan dus eigenlijk over een grote basisschool. Maar op een basisschool heb je natuurlijk kleinere klassen en je hebt daar leraren die daar toezicht over houden. Nou, op schepen als deze is dat toezicht er niet. Dus we zien daar kinderen ronddwalen. We zien dat er geen speelruimtes zijn. Dat er plekken zijn waar zij eigenlijk gevaar lopen op het moment dat ze spelen. En ja, 2000 mensen op zo'n kleine plek. Dat leidt natuurlijk tot onderlinge frustraties. Mensen zitten in hele kleine hokjes eigenlijk. Waar in sommige gevallen niet eens ramen aanwezig zijn. Om daar een beeld bij te geven. Kinderen hebben dus niet eens voldoende buitenlucht. Er kan geen raam worden opengezet. En dat zijn natuurlijk totaal geen plekken waar je op een gezonde manier langere tijd kan wonen.
0: Ja. Als je dit zo vertelt, hè, Julia, dan vraag ik dit klinkt heel logisch wat je vertelt. Ik vraag me nou wel af van waarom moet zo'n onderzoeksraad voor veiligheid hier een heel rapport over opstellen? Het lijkt me toch klaar dat dit niet de perfecte omstandigheid is voor een kind om in op te groeien.
2: Ja, ons ook. En we hebben ook al meerdere keren aan de bel getrokken. We hebben met meerdere ministers hierover gesproken. Ik denk dat, en dat is het tweede deel van het rapport, waar we dus ook erg blij mee zijn qua onderzoeksvraag die er is beantwoord. Mm-hmm. Het gaat dus niet alleen om de risico's die in kaart zijn gebracht, huisvesting, privacy, zorg. Maar het gaat ook om de vraag, en wie is hier dan verantwoordelijk voor dat deze situatie nu al zo lang voorbestaat? Nederland is ondertekenaar van het kinderrechtenverdrag, heeft gewoon de verplichting om de rechten van deze kinderen te respecteren. Dus hoe kan het dan dat kinderen voor zo'n lange tijd in zulke onveilige situaties zijn geplaatst? En ik denk dat die tweede vraag is bijna nog belangrijker om te beantwoorden. Niet alleen om de situatie voor de kinderen die nu vastzitten te verbeteren, maar om er ook voor te zorgen dat dit in de toekomst gewoon niet meer kan gebeuren.
0: Ja, en wie ervoor verantwoordelijk is, daar komen we straks ook over te spreken. Dan gaan we het ook hebben over mogelijke oplossingen. Toch nog even, Save the Children heeft ook meegewerkt aan dit rapport. Hè? Jullie hebben meegewerkt. Wat doe je dan precies? Wat is meewerken in dit geval?
2: Voor ons was het heel belangrijk dat we eigenlijk de signalen die wij zelf zien in onze hulpverlening naar deze kinderen, dat we die echt boven tafel konden krijgen. En dat we die ook mee konden geven aan de onderzoeksraad. Wij werken dus eigenlijk aan de psychosociale steun voor kinderen, mentale zorg. Waarbij we ervoor zorgen dat de kinderen die dus lange tijd in zulke ingewikkelde situaties zitten, toch nog een bepaalde uitlaatklep hebben, toch nog hun gevoelens daarover ook een plek kunnen geven. Ja. Maar dat is ook voor ons heel ingewikkeld. We hebben echt hele professionele teams daarop werken. Maar er zijn gewoon locaties waarin wij ook 1 keer per week daar kunnen komen, die kinderen heel even de ruimte kunnen geven. Maar die kinderen zitten daar elke dag. En die krijgen niet elke dag die hulp. En wat wij richting de onderzoeksraad dus ook hebben gedaan, we hebben zelf ook in kaart gebracht, wat zijn nu wat ons betreft de meest onveilige locaties. Want er zitten 7000 kinderen in de noodopvang. En dat is voor hen, voor alle 7000 van die kinderen is dat niet gepaste opvang. Ze hebben stabiele plekken nodig. Maar daarbinnen zijn er nog locaties waarbij we echt de grootste schade zien. Die hebben we in kaart gebracht. En we hebben ook aan de onderzoeksraad meegegeven wat is nu ook de impact op de ontwikkeling van een kind die we daarbij zien.
0: Ja, ja. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft dit rapport nou geschreven. Ook in samenwerking met jullie dus. En ook nog in samenwerking met andere organisaties. Maar kun jij uitleggen, Julia, bedoel, je werkt er niet. Maar kun je uitleggen wat de Onderzoeksraad voor Veiligheid precies is? Wat doen zij?
2: Ja, de Onderzoeksraad voor Veiligheid is een bestuursorgaan eigenlijk. Een officieel Nederlands bestuursorgaan, maar wel onafhankelijk van de overheid. En de Onderzoeksraad heeft de verplichting om over een aantal onderwerpen eigenlijk advies altijd uit te brengen. Als het dus gaat over de veiligheid eigenlijk van Nederland en hoe dat te waarborgen. Maar ze mogen ook ongevraagd advies aan de regering uitbrengen op het moment dat ze echt heftige, onveilige situaties zien ontstaan. Zeker bij kwetsbare groepen die voor hun zorg volledig van de overheid afhankelijk zijn. En als het gaat over kinderen in de asielopvang is dat natuurlijk het geval. Zij kunnen alleen maar zich naar het beleid van de overheid voegen. Hebben geen andere mogelijkheden qua huisvesting bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: En om die reden heeft dus ook de onderzoeksraad besloten dit onderzoek in te stellen.
0: Ja, want je zegt ze hebben besloten dit onderzoek in te stellen. Hebben ze al vaker naar die asielnoodopvang gekeken eigenlijk?
2: Het onderzoek is ingesteld in 2024, 2 jaar geleden. Ja. Maar daarvoor zijn er al, los van organisaties als de onze die hierover aan de knoop hebben getrokken, zijn er bijvoorbeeld al 4 inspectierapporten geweest die alle 4 al hetzelfde uitwezen. Haal de kinderen uit deze locaties. Het is gewoon compleet onveilig voor ze.
0: Je lacht er ook een beetje ongemakkelijk bij.
2: Ja, ik vind het ook echt heel ongemakkelijk. Omdat, dat vind ik ook het ongemakkelijke nu weer aan de reactie van de minister. Die wel nu in ieder geval de problemen erkent. Maar wat ons betreft nog niet genoeg wil doen aan een oplossing.
0: Ja.
2: Er zijn gewoon al 3 kabinetten geweest die de zogenaamde crisis in de asielopvang, die voor een heel groot deel door politieke keuzes is ontstaan, die eigenlijk die crisis hebben gebruikt om te zeggen, ja, maar het is zo ingewikkeld geworden allemaal. We kunnen deze kinderen daardoor niet helpen. Maar het hele punt, en dat is ook waar die inspecties natuurlijk op hebben gewezen, het gaat hier niet om een politieke keuze van de minister. De minister zou moeten zeggen, wij zijn het aan deze kinderen verplicht om hun rechten te respecteren. Ik ga nu met gemeente aan tafel.
0: Ja.
2: En wij gaan kijken hoe we voor die paar honderd kinderen gewoon veilige opvang gaan regelen. Dat zou het minimum moeten zijn wat we als land, als Nederland, zouden moeten kunnen waarborgen.
0: Ja, eigenlijk heb je het nu over van hoe wordt dit probleem nou precies beredeneerd. Dat vond ik ook wel interessant aan het rapport, want ik was even de samenvatting aan het lezen en toen stond er ook ergens het woordje crisislogica. Wat bedoelt de raad daarmee, die onderzoeksraad?
2: Ja, wat daarmee wordt bedoeld is dat er eigenlijk een situatie is gecreëerd waarbij er zo van crisis naar crisis is gesprongen. En waarbij er eigenlijk elke keer pas op het moment dat er instroom was qua asielopvang, er dan pas werd gekeken, we moeten nu heel snel een locatie vinden. Er telkens locaties beschikbaar werden gesteld die dus totaal niet gepast waren als locatie. En daarmee is een situatie gecreëerd waarbij nu al zo'n 60% van alle opvanglocaties in Nederland noodopvang zijn.
0: Ja.
2: Daarbij is het belangrijk te vermelden dat
0: hoeveel procent nog een keer?
2: Deze 60% van alle opvang in Nederland is nu noodopvang.
0: Ja.
2: Dus we zijn er ook afhankelijk van geworden. Want daarna wordt er natuurlijk gezegd, het is veel ingewikkelder om bijvoorbeeld 2000 mensen die nu op een schip zitten, om die in de huidige politieke context weer andere plekken te geven, dan dat het is om die plekken te creëren.
0: Ja.
2: Dus het is makkelijker om een onveilige opvanglocatie te openen dan die mensen er daarna er weer uit te halen.
0: Ja.
2: En dat moeten ministers hebben geweten. En toch is er de keuze gemaakt om mensen op die onveilige plekken.
0: Wat is eigenlijk het verschil, Julia, tussen asielnoodopvang en dan reguliere asielopvang?
2: Het verschil is sowieso het karakter van de locaties. Dus de reguliere plekken die hebben gewoon een permanent karakter. En dat betekent ook dat je veel meer natuurlijk kan doen aan sociale integratie. Dat betekent dat als kinderen naar school gaan, dat ze ook gewoon op die school kunnen blijven. Dat ze daar vriendjes kunnen maken. Dat ze daar niet direct weer afscheid van hoeven te nemen. Mm-hmm. Betekent bijvoorbeeld ook dat als je kijkt naar de zorg voor deze kinderen. En specifiek ook de mentale zorg of jeugdzorg in sommige gevallen. Kijk, het is voor gemeenten op dit moment ook heel ingewikkeld dat kinderen soms een systeem inkomen. Daar misschien een paar maanden op de wachtlijst staan. En daarna weer moeten verhuizen. Omdat die noodopvanglocaties er meer op zijn ingericht, dat er eigenlijk continu kan worden geschoven, om het maar zo te zeggen. En daarnaast, de noodopvang mag ook aan lagere eisen voldoen dan de reguliere opvang. En
0: waarom is dat zo besloten?
2: Ja, dat is dus zo besloten omdat meerdere kabinetten achter elkaar hebben gezegd dat er een dusdanige crisis was, dat het gepast was voor Nederland om deze locaties te openen. Hm. Maar we zouden nu al 3 jaar in deze crisis dan moeten zitten. Want er zijn nog geen stappen gemaakt om toe te gaan werken naar weer structureel beleid wat ervoor zorgt dat er gewoon permanente opvangplekken zijn. Overigens ook belangrijk om te melden dat het is niet zo dat we opeens veel meer instroom hadden en dat er daarom opeens allemaal noodopvang moest worden gecreëerd. Eerdere kabinetten, nog onder Rutte, hebben besloten om eigenlijk de reguliere plekken die we hadden, om die af te schalen.
0: Ja.
2: En dit was ten tijde van de COVID-crisis, toen er lage instroom was. Nou ja, en daarna is dit ad hoc crisisbeleid eigenlijk.
0: Ja, je zag daar echt een dipje in de asielinstroom. En dat is nu inmiddels weer gewoon stabiel geworden op het niveau van daarvoor. En dat kunnen we dus nu niet meer aan, waardoor we zoveel asielnoodopvang maatregelen hebben. En ook zoveel locaties. Hè. Volgens mij zijn er, 278 of zo? In Nederland.
2: Dat zijn
0: er natuurlijk best wel veel. Wat ik zat te denken, van ja, is het woord nood of crisisopvang nog wel toepasselijk, hè, in deze context, als kinderen soms jarenlang in zo'n opvang verblijven?
2: Ja, ik zou willen zeggen, de echte crisis speelt zich voor kinderen af in de noodopvang.
0: Ja.
2: En het is niet de crisis zoals die door meerdere kabinetten tot nu toe is gepercipieerd of naar buiten is gebracht. En die speelt zich af achter gesloten deuren. En dat is ook het pijnlijke voor ons eraan. Wij zien die kinderen wekelijks. En we zien ook wat ook de lange termijn van het verblijf in deze opvang met hen doet.
0: Ja.
2: Met hun mentale welzijn doet, met hun fysieke welzijn doet. Kinderen gaan veel minder eten, ontwikkelen angststoornissen. Er stond een citaat van een meisje in het rapport. En die zei, ik wil gewoon een kamer hebben met muren en een plafond waar niemand mij kan horen huilen. Ja, en dat is dus wel de ondergrens waar we doorheen zijn gezakt. Dus ik zou ook durven zeggen dat de echte crisis, dat is de kinderen voor kinderen in de asielopvang in Nederland. En ik zou ook heel graag willen en hopen en eigenlijk ook verwachten dat de minister, maar ook de Tweede Kamer daar nu echt orde op zaken gaat stellen.
0: Ja, ja. En zo'n citaat, dat lees jij dan in zo'n rapport? Wat gebeurt er dan met jou?
2: Ja, ik wil het gevoel van machteloosheid niet toelaten.
0: Nee, werkt met die kinderen.
2: Precies, en als Save the Children, wij zijn een kinderrechtenorganisatie. Wij zijn hier op de wereld om juist dit soort misstanden boven tafel te brengen en de politiek daar ook voor verantwoordelijk te houden. Dus dat zullen we ook blijven doen. Mm-hmm. We waren blij dat we in het regeerakkoord eigenlijk voor het eerst lazen, nadat we een aantal kabinetten hadden die deze probleem helemaal niet erkende, dat we in het regeerakkoord lazen dat dit kabinet dus wel een oplossing wil gaan vinden. Eigenlijk ook stelt dat dus de noodopvangplekken moeten worden vervangen door reguliere plekken op termijn. En dat kinderen met name hier een prioriteit moeten krijgen. Het enige probleem is denk ik dat die prioriteit ook door dit kabinet nog niet wordt gevoeld. Want we zijn onderhand weer een half jaar verder.
0: Ja.
2: En we hebben niet de tijd om lange termijn. Er moeten eigenlijk 2 dingen worden ingezet. Lange termijn beleid, stabiele financiering, spreidingswet is heel hard nodig om ook op lange termijn goede opvang voor kinderen te realiseren. Maar we zitten nu ook gewoon in een crisissituatie voor kinderen. En daar moeten gewoon vanaf morgen stappen op worden genomen.
0: Ja, precies. Nou ja, we gaan het echt zo over die oplossingen hebben. Zo'n citaat, hè, wat dan in zo'n rapport staat, dat is natuurlijk hartverscheurend. Hoe, en dat is misschien een te grote vraag, maar hoe is het leven voor die kinderen in zo'n noodopvang? Is zo'n citaat tekenend? Wat zijn nog andere voorbeelden die jij tegenkomt in je werk?
2: Ja, zo'n citaat is helaas tekenend. Ik denk dus wel, er zijn verschillende gradaties van opvang waar kinderen in kunnen zitten. Dat is ook het wrange wat ons betreft. We zien als Save the Children opvanglocaties waar dingen goed geregeld zijn, waar kinderen naar school gaan. En dat zie je ook in het gedrag van de kinderen terug. Dus over het algemeen, als kinderen juist hier in Nederland zijn, moeten ze een veilige plek hebben om ook bepaalde trauma's te kunnen verwerken. En zien we, dat hopen we natuurlijk, zien we die kinderen eigenlijk steeds weer vrolijker worden en steeds meer zichzelf ook weer terugvinden. De locaties waar het in dit rapport over gaat, zien we tegenovergestelde in het gedrag van de kinderen naar boven komen. Dus we zien ofwel kinderen die zich heel erg gaan terugtrekken, die zelfs lichte depressieve klachten op een bepaald moment gaan ontwikkelen, die geen vriendjes meer willen maken. En dit zijn de locaties met name waar er dus heel weinig privacy is, waar kinderen zich nooit ook kunnen afsluiten eigenlijk voor alle stress die ze om zich heen voelen. Als het gaat over de fysieke kant, en dat is natuurlijk ook onbestaanbaar dat we dat als Nederland toestaan. Maar we zien kinderen die eetproblemen ontwikkelen. En we zien ook locaties, met name dus waar heel veel mensen tegelijkertijd verblijven, dat er soms infectieziekten ontstaan. Er zijn artsen die daarin ook al aan de bel hebben getrokken van je kan niet 2000 mensen op elkaar op een schip zetten voor lange tijd.
0: Ja.
2: En daar wordt niet naar gehandeld. En op dit moment kunnen we eigenlijk stellen dat voor een kind en voor de ontwikkeling ook van een kind, het asielsysteem in Nederland eigenlijk een soort lot uit de loterij is. Dus je kan aan de ene kant op een goede locatie terechtkomen en dan kan je je verder gaan ontwikkelen. En je kan op een locatie terechtkomen, en dat durven wij echt nu te stellen, waarbij jou eigenlijk nog de meeste schade wordt aangebracht. Vaak nadat je al een heftige reis hebt gehad, of bent gevlucht uit een bepaald land, maar dat jou de meeste schade wordt aangebracht op het moment dat je hier in de noodopvang terechtkomt.
0: Ja, dat is nogal een statement, Julia.
2: Ja, klopt. Nee, dat doen we ook niet licht. Ik bedoel, daarbij zijn wij een hulporganisatie die werkt met deze kinderen. Maar nogmaals, we hebben heel veel artsen gezien die noodkreten hebben gedaan.
0: Ja.
2: We hebben 4 inspectierapporten en we hebben nu zelfs een zwaar orgaan als de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die hier ook de risico's eigenlijk van blootstelt.
0: En dit allemaal zo bij elkaar rapend. Hè? We hebben het nu over dat rapport gehad. We hebben het over de Veiligheidsraad gehad. Het feit dat zij zich bemoeien ook überhaupt met deze asielnoodopvang zegt natuurlijk wat. We hebben het gehad over hoe die noodopvang eruit ziet. Wat het betekent voor die kinderen. De gevolgen die het kan hebben. De vraag is dan natuurlijk, durven die kinderen of misschien ouders van kinderen zich uit te spreken tegen deze situatie?
2: Nee, in veel gevallen niet. En ik denk dat ze daar goede reden toe hebben. We moeten ook het besef hebben dat dit vaak mensen zijn die ofwel in een asielprocedure zitten of die net een status hebben gekregen. De mensen die bijvoorbeeld op het cruiseschip zitten, dat zijn allemaal statushouders, maar er zijn geen woningen voor op dit moment.
0: Mm-hmm.
2: Deze mensen zitten in zo'n afhankelijkheidspositie ook van de Nederlandse overheid. Dat is natuurlijk ook waar de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar heeft gekeken. Kwetsbare groepen die compleet eigenlijk dus voor hun situatie veiligheid afhankelijk zijn van de overheid en het falen daarin. En als jij zelf in een asielprocedure zit, dan ben je natuurlijk zo gefocust op die procedure en dat netjes doorlopen. In zullen mensen echt niet als een soort klokkenluider gaan fungeren. Dat is waar wij een rol zien voor onszelf als organisatie.
0: Ja, want afhankelijk zijn van een instituut dat jou vervolgens ook moet helpen om die woning te vinden, in het geval van die statushouders op dat cruiseschip. Ja, daar kom je natuurlijk niet graag tegen in opstand. Of in ieder geval, daar ben je niet brutaal tegen.
2: Dat ga je niet doen, want voor deze families en voor deze gezinnen is de eerste inderdaad prioriteit is gewoon weer naar een veilige plek toe gaan.
0: Ja. Nou, volgens mij hebben we een heel duidelijk beeld geschetst van hoe die asielnoodopvang eruit ziet. En ook over dat rapport, Julia. We gaan het zo meteen ook hebben over wie dan verantwoordelijk is en hoe dit probleem überhaupt heeft kunnen ontstaan in Nederland. Daar hebben we natuurlijk al een paar keer op gehint. Maar volgens mij valt daar nog een heel gesprek over te voeren. We gaan eerst even naar vragen van mensen die zitten te luisteren. Vind je dat goed?
2: Ja.
0: Vragen. Henry die zegt, een deel van deze kinderen is denk ik ook overgestapt naar een overlevingsmodus. Hij zegt, leven puur om te overleven. Kun je mij beschrijven hoe deze kinderen elke dag overleven? Hoe gaat dat?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook wat wij in het gedrag van de kinderen vaak zien terugkomen. Maar wat hen ook op lange termijn natuurlijk grote schade aandoet. Het verhaal van deze kinderen begint vaak natuurlijk ook al voor de noodopvang in Nederland. Dus het zijn kinderen die al heftige dingen hebben meegemaakt. Die landen hebben moeten ontvluchten. In sommige gevallen misschien alleen met zonder hun ouders hebben gereisd. En die daarin eigenlijk al lange tijd in die overlevingsmodus hebben gezeten. En wat we dan bij kinderen vaak zien gebeuren is dat zij eigenlijk de traumatische ervaringen proberen uit te blokken. En zich dus nog puur focussen op, nou ja, dat stukje weg vooruit en het vinden van die veilige plek. Hmm. Wat nog extra schadelijk is, is als jij dus denkt op een veilige plek aan te komen, zoals in Nederland, zoals hier in het opvangsysteem het zo zou moeten zijn, en er dan achter komt dat je dat nog steeds niet bent. En dat is eigenlijk ook het kantelpunt waarbij we zien dat kinderen die ervaringen die ze al met zich meedragen eigenlijk in zichzelf keren. En daar ook heel lastig nog de verwerking voor kunnen vinden. Ja. Dus goede vraag. En dat is ook waarom het juist zo schadelijk is om op het punt dat mensen in Nederland aankomen, terwijl ze die dingen al met zich meedragen, om ook hier niet een stabiele basis te creëren voor die kinderen.
0: Ja. Kjeld heeft ook nog een vraag, een kritische vraag. Hij zegt, goedemorgen, maar als het hier zo super slecht is voor de vluchtelingen, waarom komen ze dan? Nederland heeft ook wel andere dingen aan het hoofd dan alleen maar aan vluchtelingen te denken. Goed, Kjeld.
2: Nou, ik denk dat in veel gevallen mensen zich niet bewust zijn dat allereerst van de opvangomstandigheden in Nederland op het moment dat zij hun land ontvluchten of om andere redenen migreren. En daarbij wil ik ook, ook wel zeggen, en we hebben het nu natuurlijk over de onveilige locaties in Nederland en de gevaren voor kinderen die ze daar oplopen. Maar er zijn ook gewoon heel veel opvangplekken in Nederland waar dingen wel goed gaan. Dus dat willen we ook echt niet miskennen. En we willen ook echt niet doen alsof elke opvanglocatie in Nederland gevaarlijk is voor kinderen. Dat is niet zo. We hebben wel een systeem gecreëerd waarbij het nu dus voor veel families een lot uit de loterij is of ze op een goede of slechte locatie terechtkomen.
0: Goed, de conclusie van het rapport is natuurlijk wel 7000 kinderen die in onveiligheid opgroeien. Dat is natuurlijk geen klein getal.
2: Dat is geen klein getal, maar het is ook een getal wat aan de andere kant te overzien is. Als je bedenkt dat we, het zegt nu even uit mijn hoofd, maar 10 veiligheidsregio's hebben in Nederland. Dan heb je het over 700 kinderen per regio. En op het moment dat daar structurele, stabiele opvangplekken voor zouden zijn, dan kunnen we zoveel problemen voorkomen.
0: Ja. We zitten in totaal dus op dit moment 17.000 kinderen. 17.000 kinderen in de asielopvang.
2: Klopt.
0: Ja,
2: klopt.
0: Waarvan
2: dus het
0: er dus
2: zijn
0: 7000.
2: Veel te veel kinderen.
0: Ja.
2: Maar het is ook, het is echt een bestuurlijke opdracht die echt uitvoerbaar zou moeten zijn.
0: Ja, ja,
2: en daarmee dus ook een politieke keuze.
0: Ja, maar precies, maar dat is natuurlijk niet precies de vraag van Kjeld. De vraag is natuurlijk van, ja, waarom komen die kinderen überhaupt? Of waarom komen die vluchtelingen überhaupt? Als uiteindelijk duidelijk wordt dat dit niet allemaal goed gaat. Of in ieder geval niet overal.

0: die echt uitvoerbaar zou moeten zijn.
1: Ja, ja,
0: en daarmee dus ook een politieke keuze.
1: Ja, maar dat is, precies, maar dat is natuurlijk niet precies de vraag van Kjeld. De vraag is natuurlijk van, ja, waarom komen die kinderen überhaupt? Of waarom komen die vluchtelingen überhaupt? Als uiteindelijk duidelijk wordt dat dit ja, niet allemaal goed gaat. Of in ieder geval niet overal goed gaat. Raakt ook een beetje aan de vraag van Lex. Want die zegt, ja, wat vindt Save the Children van het argument van politici dat goede opvang juist een aanzuigende werking zou hebben op nieuwe asielzoekers?
0: Ja, ja, er zijn meerdere onderzoeken geweest die aantonen dat dat niet zo is. Maar ik zal me niet alleen dan refereren naar die onderzoeken. Maar wat we ook gewoon zelf zien in onze hulpverlening. Ik reis zelf ook veel naar landen waar veel van deze vluchtelingen vandaan komen.
1: Mm-hmm.
0: En op het moment dat mensen in een overlevingsstand zitten, dan zijn zij niet bezig met opvangomstandigheden in een land als Nederland. Mensen zijn over het algemeen bezig met zo snel mogelijk naar veiligheid toe gaan.
1: Ja.
0: En veel van die mensen vinden dat wel in omringende landen, maar er zijn ook omringende landen van conflictgebieden die hen dat niet bieden. Nou ja, en je ziet dat mensen stap voor stap dan doormigreren. Daarbij moet denk ik ook wel worden vermeld, want hier ligt toch ook een beetje denk ik het gevoel onder van ja, moeten we niet mindere opvangomstandigheden creëren, zodat we een soort afschrikwekkend effect zouden creëren voor mensen die hier misschien geen status zouden kunnen krijgen. Ik denk niet eens dat dat op dit moment misschien is het van bepaalde kabinetten de inzet geweest van een beleid. Ik denk niet dat dat nu de inzet is. Het gaat hier over mensen die allereerst in Nederland zijn. Maar bijvoorbeeld op een van de meest onveilige locaties die we nu hebben geïdentificeerd, het cruiseschip in Rotterdam, daar zitten alleen maar statushouders. Dus dat zijn allemaal mensen die het recht hebben om hier in Nederland te zijn.
1: Ja.
0: En die hier als vluchteling zijn gekomen. Dat maakt niet voor ons, kijk, uiteindelijk heb je voor mensen die hier in Nederland zijn gewoon je te houden aan richtlijnen voor veilige opvang. Dus dat moet voor iedereen gelden.
1: Ja,
0: maar
1: en
0: om
1: uiteindelijk
0: een beetje een beeld te schetsen van hoe het nu gaat, is het wel misschien belangrijk om dat erbij te vermelden.
1: En als we het helemaal plat slaan met elkaar, of je nou een kind bent uit Nederland of een kind uit Syrië, je bent beide kind.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: En die rechten gelden hier voor iedereen.
1: Ja, precies. Ja. Nou ja, daar komen we zo ook over te spreken. Want dan gaan we het nog even, in het begin noemde je ook het kinderrechtenverdrag. Daar komen we zo ook nog even op. Nou, allemaal goede vragen. Zeker om 5:30 ochtends. Daar ben ik blij mee. En heb je nou nog meer vragen? Stel die vragen vooral in de NPO Luister-app.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: Ja, dan zijn we zo weer bij je terug. En dan praat ik verder met Julia Verhul van Save the Children over de omstandigheden waarin kinderen opgroeien in die Nederlandse asielnoodopvang. 7000 kinderen, we noemden het net al, worden structureel blootgesteld aan onveilige leefomstandigheden. Dat was de conclusie van dat rapport. Met ernstige risico's voor hun ontwikkeling als gevolg. We gaan het zo hebben over de politiek. Want hoe gaan we dit oplossen in Nederland? Eerst even naar muziek. Alabama Shakes met hopelijk een profetische titel. Dit is I Feel Hope Coming.

0: I Feel Hope Coming van Alabama Shakes was dat. En die hoorde je tijdens Vroeg van woensdag 23 september, dat wilde ik zeggen. Goedemorgen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid bracht afgelopen maandag een schijnend rapport uit. De conclusie was: zo'n 7000 kinderen in de Nederlandse asielnoodopvang worden blootgesteld aan onveilige omstandigheden. We hebben het net gehad over die onveilige omstandigheden. De vraag is natuurlijk wel, waarom bestaat die noodopvang nog en wie is ervoor verantwoordelijk? Daar ga ik verder over praten met Julia Verhulp, politiek adviseur bij mensen- en kinderrechtenorganisatie Save the Children. En ik zei het net al, zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel die vragen vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Julia, wat ik nog wel interessant vond in dat rapport van de Veiligheidsraad, staat dat de noodopvang niet voldoet aan de Europese opvangrichtlijn en dat het kinderrechtenverdrag wordt geschonden. Nou, dat tweede zei je net zelf ook al. Hoe zit dat precies, die Europese opvangrichtlijn? Is dat een soort luxe? Is dat een soort morele ondergrens? Hoe moeten we dat zien?
2: Nee, dat is zeker geen luxe. Dat is een verplichting voor Nederland qua standaarden in de opvang waar zij zich aan moeten houden.
0: Ja.
2: Afgelopen juni is het nieuwe migratiepact, ook Europese migratiepact, ingegaan. Nou, daar staan regels in over asielprocedures, hoe die moeten worden afgewikkeld. Ook de rechten van kinderen daarin. Maar dus ook de standaarden waar eigenlijk je opvang als Europees land aan moet voldoen. Mm. Nederland die zakt daar echt zwaar onder de ondergrens nu.
0: Ja.
2: En het is aan de Europese Commissie eigenlijk ook om daarop toe te zien. Die leveren ook elk kwartaal nu een rapport daarover aan. Dus wij gaan de signalen die we eigenlijk hierover hebben ook daaraan leveren.
0: Ja, daar in Europa aan leveren. Die Europese opvangrichtlijn die is natuurlijk weer gebaseerd op dat kinderrechtenverdrag waar je het eerder al over had. Als we dat even heel feitelijk maken, welke kinderrechten worden er nou precies geschonden?
2: Ja, er zijn eigenlijk vier kernrechten, zo zou ik het kunnen noemen. Die in de opvang in ieder geval gewaarborgd moeten worden. We hebben het dan eigenlijk over het recht op bescherming. Het recht op een veilige locatie. Een plek waar je je gewoon als kind veilig kan voelen en bijvoorbeeld kan buitenspelen. We hebben het over het recht op privacy. En dat zien we natuurlijk ook op veel locaties dat het misgaat. Dat kinderen in kleine hokjes naast elkaar verblijven. Het recht op onderwijs, wat super belangrijk is, niet alleen voor de ontwikkeling van een kind, maar ook om juist even uit die setting te kunnen stappen en ook verder te kunnen integreren met andere kinderen. En het recht op medische zorg, waar het nu ook heel vaak aan schort.
0: Ja, maar dan hebben we die vier fundamentele rechten uit dat kinderrechtenverdrag. Ja. We hebben zo'n Europese opvangrichtlijn. Hoe bindend is dit alles?
2: Compleet bindend, juridisch bindend, ja. Hmm. Ja. En in het ergste geval, op het moment dat die richtlijnen eigenlijk structureel niet worden opgevolgd, dan kan de Europese Commissie er ook voor kiezen om Nederland daarop aan te spreken.
0: Ja. En hoe doet Nederland het in vergelijking met andere Europese landen?
2: Ja, dat verschilt een beetje per Europees land. Kijk, we zien in Griekenland natuurlijk ook situaties ontstaan waarbij kinderen bijvoorbeeld direct in detentie worden geplaatst. Waar we ons ook hard over uitspreken. Mm-hmm. Dat gebeurt in Nederland niet. Maar er zijn ook tal en tal van voorbeelden in Europese landen ook, waarbij de opvang voor kinderen gewoon veel beter geregeld is. Dus het is niet zo dat dit een soort natuurfenomeen is wat in Nederland is ontstaan en dat vanwege de hoge instroom in Nederland kinderen hier nou eenmaal op dit soort locaties moeten verblijven.
0: Ja, het is niet iets onoverkomelijks.
2: Nee, dat heeft echt te maken met hoe we het systeem hier hebben ingericht. En als Save the Children werken wij in 13 EU-landen. En ik vertel ook wel eens aan mijn Europese collega's dat hier kinderen al jaren op cruiseschepen wonen. En die staan me dan echt met grote ogen aan te kijken. Maar hoe kan dat? Ja. Dat is een vraag die wij natuurlijk ook hebben.
0: De vraag die natuurlijk boven dit gesprek hangt is: hoe heeft dit zover kunnen komen in Nederland?
2: Ja.
0: Hoe kan dat?
2: Ja.
0: Wat is het antwoord op die vraag?
2: Ja, nou, ze hebben natuurlijk een paar stappen ingezeten. Maar ik denk dat het belangrijk is om in ieder geval daarvoor terug te gaan naar zo'n 4-5 jaar geleden. 2021. Dit was een periode waarin de instroom hoog was. En waarbij er eerder dus een periode was geweest waarbij reguliere plekken waren gesloten. Dus er ontstond een tekort. Nou, en iedereen herinnert zich denk ik ook nog wel de beelden van mensen die in Ter Apel in het gras liepen. En dat er eigenlijk met spoed dat de minister eigenlijk continu onderweg was om bij gemeenten te vragen: hebben jullie nog plekken over? En toen is er eigenlijk denk ik een fundamenteel kantelpunt geweest in de asielopvang, waar we nu nog steeds de consequenties van dragen. Er zijn toen gemeenten geweest die eigenlijk ook onder die druk, en misschien zelfs ook met goede wil, omdat er toen zo'n noodsituatie eigenlijk was ontstaan voor mensen, hebben gezegd, wij hebben dus misschien nog wel een hotel beschikbaar, of wij hebben nog wel een andere plek beschikbaar, die we tijdelijk kunnen gebruiken als de nood zo hoog is. Wat daarbij voor kinderen nog eens extra vervelend is geweest, er zijn veel gemeenten die toen hebben gezegd, Oké, wij stellen dan misschien zo'n locatie beschikbaar, maar alleen als daar ook kinderen en families in komen. Dus als je ook kijkt naar het aandeel kinderen wat relatief in de noodopvang zit, is heel erg hoog. Omdat er toen ook is geaccepteerd om eigenlijk te zeggen van, dat kunnen wij dan misschien qua draagvlak makkelijker verkopen. Dus plaats daar dan in ieder geval kinderen.
0: Ja, en die het klinkt als een soort plan met goede bedoelingen.
2: Ja, goede bedoelingen. Ik denk dat er zijn namelijk ook juist wel wat gemeenten geweest die in ieder geval hebben gezegd, wij pakken dan wel onze verantwoordelijkheid als anderen het niet doen.
0: Ja.
2: Dus in die zin zat er denk ik ook in sommige gevallen wel inderdaad een goede intentie achter. Alleen maar niet over na is gedacht. En dat is ook de crisislogica eigenlijk, waar de Onderzoeksraad voor Veiligheid het over heeft. Die locaties zijn geopend. Iedereen wist dat die zwaar ondermaats waren. Iedereen wist dat niet gepaste locaties voor kinderen waren. Mm-hmm. Het idee was dat kinderen daar tijdelijk misschien een paar maanden zouden verblijven, terwijl er ondertussen naar een andere oplossing zou moeten worden gezocht.
0: Ja.
2: En dat laatste is gewoon niet gebeurd. En in die situatie zitten we nu nog steeds, 4 jaar later.
0: Ja, precies. Daar zitten we nu nog steeds. We zitten dus met een soort een fysieke realiteit, een hele menselijke realiteit, maar ook een politieke realiteit dat er wat moet gebeuren. We hebben gisteren ook aan verschillende politici gevraagd wat ze nou precies van dit probleem vinden en hoe dit vervolgens aangepakt moet worden. Ik wil daar gewoon even met je doorheen, want we hebben wat reacties.
2: Ja,
0: laten we maar even luisteren naar de eerste reactie. Die is van Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid voor Pro.
1: Ja, ons land is definitief door een morele ondergrens gezakt. En we weten al heel lang dat duizenden kinderen in de noodopvang worden opgevangen. We weten al heel lang dat dat schadelijk is. Al helemaal voor deze kinderen die al zoveel ellende hebben meegemaakt. Dit zorgt voor jarenlange littekens bij deze kinderen. Maar het wordt bewust in stand gehouden door politieke partijen die zich verzetten tegen fatsoenlijke opvang.
0: Ja, ik vond het wel interessant wat ze zegt van, ja, het wordt bewust in stand gehouden. Hoe zie jij dat?
2: Ik schaam me daar in die zin achter dat ik denk dat het politieke keuzes zijn geweest die hiertoe hebben geleid.
0: Ja.
2: En dat er weinig partijen zijn die er natuurlijk de verantwoordelijkheid voor willen nemen dat het niet invoeren van de spreidingswet bijvoorbeeld, of het niet regelen van stabiele financiering, dat uiteindelijk ook de consequentie heeft dat kinderen in deze situatie zitten.
0: Ja.
2: Ja, als ik daar nog iets over mag delen. Wij zijn bijvoorbeeld ook met kinderen uit de noodopvang naar de Tweede Kamer gegaan. En we hebben daar, dat was 2 jaar geleden, en we hebben daar een gesprek gehad met de Tweede Kamercommissie voor Asiel. Dat was een besloten gesprek, ook vanwege de privacy natuurlijk van deze kinderen. En wat we daar eigenlijk zagen ontstaan was dat er partijen van links tot rechts het er eigenlijk unaniem over eens waren dat we kinderen niet in deze situatie konden laten zitten. En die schrokken eigenlijk ook heel erg van de verhalen die de kinderen hen vertelden, want het speelt zich ook achter gesloten deuren af.
0: Ja.
2: Het punt is natuurlijk wel, en dat is waar wij ook op hameren, het is één ding om het leed van die kinderen te erkennen, en het tweede is te erkennen dat er dan ook
0: wat moet gebeuren.
2: Structureel ander beleid inderdaad moet worden gevoerd om dit te voorkomen.
0: Beleid wordt gemaakt in Nederland door een coalitie, en dan vervolgens zeker met dit minderheidskabinet natuurlijk door een Kamer die dat allemaal toetst en meewerkt, ja of nee. We hebben ook D66 Tweede Kamerlid Robert van Asten gevraagd om een reactie. Hij heeft de portefeuille asiel en migratie. Even luisteren wat hij te zeggen heeft.
3: Een kind moet gewoon kind kunnen zijn. Dit onderzoek laat opnieuw zien wat we eigenlijk al lang weten. Noodopvang is schadelijk voor kinderen en zorgt voor onveilige situaties. Zij horen niet in de noodopvang te zitten en moeten daar dan ook zo snel mogelijk uit. Dat vraagt ook van gemeenten dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en fatsoenlijke opvang regelen. En waar dat niet gebeurt, moet de minister stevig ingrijpen. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om te kijken wat we op korte termijn kunnen doen om de veiligheid op deze locaties te verbeteren en ervoor te zorgen dat kinderen de psychologische en sociale steun krijgen die ze nodig hebben. En met die focus heb ik dan ook vandaag schriftelijke vragen ingediend om te kijken wat er op dat gebied snel mogelijk is.
0: Ja, kijken wat er snel mogelijk is. Dat is toch een beetje jullie oproep, toch Julia?
2: Ja, 100%. Ik ben ook blij dat hier ook inderdaad over de korte termijn wordt gesproken. Want ik heb de reactie van de minister ook gezien. En eigenlijk, nogmaals, het leed van de kinderen wordt erkend. Er wordt erkend dat ze in een onveilige situatie zitten. Ja. Daar kunnen we met dit rapport ook totaal niet meer omheen, zou ik willen zeggen. Maar er wordt dan toch weer gefocust daarna op lange termijn oplossingen in het kader van de spreidingswet, financiering. Dat op lange termijn zijn dat ook de oplossingen. Dus daar moet ook heel erg hard aan worden gewerkt. Maar we kunnen de basale rechten van deze kinderen niet langer afhankelijk maken van het politieke proces wat zich daarover verder in Den Haag afspeelt.
0: Ja.
2: Want dat doen we nu al 3 jaar.
0: Ja, want het is natuurlijk wel een beetje gekonkel. Hè? Want de vraag die natuurlijk gesteld wordt, ja, wie moet dit bestuurlijk oplossen? Daar heb jij het eigenlijk over. Wijzen ontzettend veel mensen naar elkaar. Gemeente naar de Rijksoverheid. Rijksoverheid weer naar gemeente. Dat gaat natuurlijk al een tijdje door.
2: Het COA.
0: Ja, precies. Het COA. Daar zit ook nog allerlei bottlenecks. Uiteindelijk, ja, wie moet dit dan bestuurlijk oplossen? Of je moet, ja.
2: In de eerste plek de minister.
0: Ja.
2: Kijk, uiteindelijk is de minister eindverantwoordelijk voor ook het functioneren van het systeem. Bestuurlijk functioneren van het systeem. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid zegt nu ook heel duidelijk, dat is waar de bottleneck zit. Er zijn verschillende bestuurlijke organen, gemeenten, COA, die eigenlijk allemaal naar elkaar kijken. En die ook soms taken worden toebedeeld. Bijvoorbeeld als het over het COA gaat. Waarvoor zij niet het mandaat hebben om dat op te lossen.
0: Zoals? Heb je daar een voorbeeld van?
2: Nou, we hebben eerder een gesprek met de minister ook gevoerd over de paar locaties. We hebben het over 3 locaties die wij zien als het meest onveilig binnen dit hele systeem. En de reactie daarop was ook, ja goed, we gaan daarover met COA in gesprek. En dat is belangrijk, maar het COA kan niet zelf nieuwe plekken creëren.
0: Mm.
2: Die is daarvoor afhankelijk van wat gemeenten leveren. Die is daarvoor afhankelijk van hoe de minister daar een leidende rol in speelt in de gesprekken naar gemeenten. En eigenlijk die driehoek en het continu naar elkaar verwijzen, dat is waar kinderen nu al heel lang de dupe van worden. En ja, wij zouden graag 2 dingen willen zien. Allereerst een heel concreet stappenplan hoe het aantal noodopvangplekken gaat worden afgebouwd de komende periode. Waarbij de prioriteit dus wordt gegeven aan die plekken die het meest onveilig zijn voor kinderen daarbinnen. En in de tweede plek, ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat de Tweede Kamer hier een extra rol voor zichzelf gaat creëren om ook een vinger aan de pols te houden. Want de Tweede Kamer heeft nu al volgens mij 4 of 5 moties ingediend die met een hele ruime meerderheid van links tot rechts zijn aangenomen.
0: Ja.
2: Waarbij er eigenlijk wordt gezegd, kinderen moeten van deze locaties af. Nou, als je nu als Tweede Kamer ook constateert, daar wordt geen opvolging aan gegeven. Je hebt middelen tot je beschikking. Denk bijvoorbeeld aan een parlementair onderzoek of het zelf ook horen van deze partijen waarmee je extra druk eigenlijk op de minister kan zetten.
0: Ja, we noemen al een aantal keer de minister. Nu hebben we het vooral over hem. Laten we ook even naar hem luisteren, want we hebben ook minister Bart van der Brink van het CDA gevraagd om een reactie.
4: De OVV-conclusies zijn stevig en maken duidelijk dat we nog meer moeten inzetten op het versneld afbouwen van noodopvanglocaties. De snelste weg om dat te bereiken is het realiseren van reguliere opvanglocaties met voldoende voorzieningen, waarmee we ook het aantal verhuizingen van kinderen kunnen verminderen. Daarom zijn alle gemeenten nu aan zet door bij de invulling van de spreidingswet te kiezen voor reguliere opvanglocaties. Daarnaast blijft het kabinet werken aan het beperken van de instroom en het vertrek van uitgeprocedeerde asielzoekers, zodat daarmee ook de opvang wordt ontlast.
0: Ja, de snelste weg om die noodopvang af te bouwen is het creëren van meer reguliere opvang, zegt Bart van der Brink. Wat vind je daarvan?
2: Ja, dat is voor ons heel teleurstellend. Omdat we weten dat als we het oplossen van dit vraagstuk voor kinderen of deze crisis voor kinderen afhankelijk gaan maken van politieke wil bij gemeenten, we waarschijnlijk weer snel in een situatie gaan belanden waarbij de individuele belangen eigenlijk van gemeenten boven het belang van kinderen gaan staan. En dit is precies het punt waar de minister op moet ingrijpen en moet zeggen, we hebben allerlei politieke besluitvorming nu rondom het bredere asielvraagstuk.
0: Mm-hmm.
2: Dat loopt, dat zijn lange termijn vraagstukken die moeten worden opgelost. Maar we zitten hier nu met een juridische verplichting als land.
0: Ja.
2: En die juridische verplichting gaat over de rechten van kinderen. En voor deze groep moeten we nu aan een oplossing gaan werken.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk geen vraag aan gemeenten. Dat is denk ik iets wat de minister op tafel moet gaan leggen als iets wat moet gebeuren.
0: Ja, maar de minister zegt ook dat het mogelijk niet haalbaar is om al die 7000 kinderen direct te verplaatsen. Dat klinkt ook als een enorme operatie. Begrijp je dat argument ook ergens?
2: Maar dat werd een jaar geleden ook al gezegd. En wij zijn er ook als organisatie, en we doen dat met, ook met anderen, maar we zijn er denk ik ook meedenkend in geweest. We hebben toen, omdat wij ook zien dat het ingewikkeld is om 7000 nieuwe plekken in één keer te organiseren, hebben we ook gezegd, oké, wij zullen binnen die 7000 plekken gaan kijken op welke locaties wij de grootste problemen voor kinderen zien ontstaan. En we zijn toen eigenlijk tot een groep, dus van zo'n 700 kinderen gekomen. Dus een 10% eigenlijk hiervan. En hebben dus ook gezegd, dit zijn de locaties waarvan wij nu dan in ieder geval een plan van aanpak verwachten.
0: Ja.
2: En dat is nu al een half jaar, als we kijken naar het nieuwe kabinet wat hier zit, niet geleverd.
0: Ja. Het loopt al een aantal jaar, dat heb je eerder al verteld. Nu komt dat rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Jullie pleiten ook voor een parlementair onderzoek. Dat noemde je net al even. Wat moet zo'n onderzoek dan boven tafel krijgen? Wat gaat dat oplossen?
2: Nou, het is een goed punt, omdat eigenlijk de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid heel erg helder zijn. Mm. En er zouden consequenties aan moeten zitten en de minister moet er actie op ondernemen. Wij zijn alleen zo teleurgesteld geraakt in het politieke proces hieromtrent, dat we wel eigenlijk denken dat de Tweede Kamer ook zelf een traject zou moeten starten waarin het ook eigen onderzoek doet en waarin het ook zelf het COA hoort en waarin het zelf gemeente hoort en andere partijen die in deze met deze kinderen werken. Om op die manier ook een eigen machtsmiddel eigenlijk te creëren richting de minister. En misschien ook alternatieve oplossingen te kunnen aandragen. Want op dit moment, wij als organisaties die met de kinderen werken, maar ik denk ook de Tweede Kamer, zijn toch afhankelijk van wat het ministerie hierover naar buiten brengt. En er wordt toch vaak gezegd van we zijn in gesprek met het COA of we zijn er naar aan het kijken. Dat is gewoon niet meer genoeg na al 4 jaar van beleid waarin de rechten van kinderen zo structureel worden geschonden.
0: Ja. Dus als je 4 jaar geleden hoopt dat dit soort uitspraken, zo van we zijn in overleg met het COA, we gaan die nood van afbouwen, had je toen nog de hoop dat dat snel zou gebeuren?
2: En ik hoop ook dat we onszelf er altijd constructief in hebben opgesteld. Mm. En we hebben ook samen met gemeenten en met ministeries willen kijken naar het in kaart brengen van de problemen. Kijken op welke termijn kinderen mogelijk kunnen worden verplaatst. Maar er kwam ook voor ons gewoon een punt waarbij we merkten, iedereen is zo naar elkaar aan het wijzen. Dat gaat niet veranderen. We hebben natuurlijk ook veel politieke wisselingen van de wacht gezien. En we hebben daarna ook weer kabinetten gezien die het probleem weer heel erg bagatelliseerde. Eigenlijk zeiden van, het valt wel mee hoe onveilig die locaties zijn.
0: Ja.
2: Gelukkig zijn we nu niet meer op dat punt.
0: Precies,
2: maar
0: dat doet de minister natuurlijk niet. Hè. Bedoel, laten we dat wel even onderstrepen. Ook in zijn reactie net, hij onderstreept wel het belang dat dit gefixt wordt. Op welke manier dan ook. Hè. Daar zijn we het dan over. In ieder geval ben jij het over oneens met de minister. Maar het probleem wordt onderstreept.
2: Ja, dus de conclusie is gelukkig hetzelfde.
0: Ja.
2: Ik denk inderdaad alleen dat de weg naar de oplossing misschien een ander is.
0: Ja, de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft ook een termijn gesteld. Een half jaar, hebben zij gezegd. Gaat dat lukken?
2: Ik hoop het.
0: Ja, maar wat denk je?
2: Ik denk dat het belangrijk is dat de Tweede Kamer nu al aan de minister vraagt om een plan van aanpak voor het komende half jaar. En nu niet een half jaar in de wachtstand gaat zitten. En dan eigenlijk pas over een half jaar misschien te horen weer krijgt. We moeten nou eenmaal de spreidingswet nog invoeren. En we hebben en eigenlijk dat we dus dezelfde argumentatie die we nu al lezen, over een half jaar weer terugzien.
0: En als de minister, even hypothetisch, zich opnieuw niet aan die toezeggingen houdt en die termijn van de Onderzoeksraad voor Veiligheid van een half jaar verstreken is, welke middelen hebben jullie dan nog?
2: Uiteindelijk kan je naar de rechter stappen als organisaties. Maar dat is een stap die wij liever niet hoeven te nemen. Omdat de conclusies zo duidelijk zijn. En omdat ik ook denk dat als je een zwaar bestuursorgaan als de Onderzoeksraad voor Veiligheid hebt, die zo helder neerlegt hoe onveilig de situatie voor kinderen is. Ja, op het moment dat je daar nu als minister geen actie op onderneemt, dan is eigenlijk het signaal dat we dat we deze situatie voor kinderen zouden accepteren. Ja. En dat is denk ik Nederland onwaardig.
0: Dat klinkt allemaal heel logisch, maar gaan jullie dat doen als die termijn van een half jaar verstreken is?
2: Ik denk dat we ons daarover gaan beraden,
0: Oké. Ik vond het fijn je te spreken deze ochtend. Volgens mij hebben we een hoop verteld en een hoop besproken over dit rapport. ja, uiteindelijk is de vraag van hoe zorg je ervoor dat het leven van die kinderen niet permanent verwoest wordt. Maar goed, daar moeten we misschien maar een keer een nieuwe uitzending over maken, Julia.
2: Andere podcast aanleiding, ja.
0: Ja, zijn we weer een uur verder. En terecht ook dat we het daarover hebben gehad. Dus ik vond fijn dat je wilde opstaan deze ochtend en zo vroeg met ons aan de telefoon wilde hangen. Dankjewel, yes, Julia Verhul van Save the Children. En dank ook voor die goede vragen in de NPO Luisterapp. Dit was Vroeg van woensdag 23 september. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu het NOS Radio 1 Journaal.
5: NPO Radio 1. 6 uur.
6: Mark Visser.
5: Het NOS Radio 1 Journaal.
7: Goedemorgen, het is woensdag de 23e september. In New York is de VN-top en onder andere president Trump sprak er. Heeft hij nog opmerkelijke dingen gezegd? Zometeen onze correspondent. En de FBI zou zijn gehackt. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Thomas Delsing.
8: Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De groep beweert dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van Shiny Hunters om niet te betalen. De FBI zegt dat ze op de hoogte zijn van het nieuws en de berichten onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in de Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug naar een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan kunnen vinden. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Een groot deel van die producten voldoet niet aan Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon, bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 Journaal.
7: Het is 6:03. In New York is deze week de jaarlijkse VN-top. Regeringsleiders en ministers komen bijeen om de wereldproblemen te bespreken. Gisteren sprak onder andere al de Amerikaanse president Trump over het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. Correspondent Rudy Bauma vanuit New York vertelt hoe het daar nu is.
9: Ja, heel druk. Het verkeer is echt een absolute ramp door alle wegafsluitingen voor die konvooien van grote zwarte auto's die de machtige der aarde van A naar B brengen. Ik zag er ook eentje langs razen met allemaal zwaar bewapende militairen erin met een soort lenzen op hun helm, van die nachtkijkers of zo. Ja. En er zijn ook betogers van allerlei pluimage. De prijzen zijn sky high en de inwoners van New York die wij spreken, die klagen steen en been.
7: Wat staat er dan qua VN zelf vandaag op de agenda?
9: De Oekraïense president Zelensky onder andere. Maar vandaag spreekt ook de Iraanse president de algemene vergadering van de Verenigde Naties toe. En dat is wel heel bijzonder. Het land natuurlijk waar de VS in oorlog mee is. Die president heeft een visum gekregen. Terwijl bijvoorbeeld de Palestijnse president Abbas die voor de tweede keer niet kreeg. Trump, die gisteren trouwens al sprak hier, die haalde keihard uit naar Iran. Hij herhaalde het land te willen wegvagen als ze geen deal met Amerika sluiten. Maar goed, het gaat bij de VN eigenlijk niet zozeer om wat er op het podium wordt gezegd, maar wat er in de achterkamertjes gebeurt. En daar zouden, ook volgens Trump, zijn onderhandelaars Witkoff en Kushner een productieve ontmoeting hebben gehad met een Iraanse delegatie.
7: Trump tekende ook de deal over Groenland. Wat staat daarin?
9: Nou, het is eigenlijk een aanpassing op een eerder verdrag uit 1951. En er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. Amerika heeft ook al aangekondigd dat ze twee bases gaan bouwen. Eentje overigens op een plek waar ze er al eerder eentje hadden. Trump presenteert het ook allemaal als een enorme winst. Maar het lijkt ook wel een beetje sigaren uit eigen doos, hoor. Want Amerika had, in de Koude Oorlog hadden ze ooit iets van 10.000 militairen daar. Ze hebben zelf alle bases op ENA gesloten. Er zit nu nog 150 man. Maar dat wordt dus deels hersteld, die Amerikaanse aanwezigheid. De Deense premier, Groenland, is natuurlijk onderdeel van Denemarken. Mette Frederiksen, die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
7: Je zei, Zelensky is er ook. Ja, in het verleden hadden Trump en Zelensky hebben natuurlijk wel flinke ruzies gehad. Dat is al een tijdje, gaat dat een stuk beter? Is er ook afgelopen dag nog met hem gesproken?
9: Ja, Trump en Zelensky hebben samen gesproken. Trump bleef een beetje op de vlakte. Zei, zoals hij wel vaker zegt, dat een deal in de lucht zit tussen Rusland en Oekraïne, heeft hij het dan over. Zelensky zegt bereid te zijn om een energiebestand te sluiten. Hè, dus een afspraak waar Trump op hamert dat Oekraïne niet in Rusland dieselinstallaties, alles wat daarmee te maken heeft, met drones bestookt. En andersom, dat benadrukt Zelensky op zijn beurt. Moet Poetin dat natuurlijk ook niet doen? Nou, de kans dat die dat niet meer gaat doen is toch vrij klein. Dus ik verwacht daar weinig van, maar er is wel over gesproken.
7: Amerikaanse media schreven deze week dat de VS sancties zou aankondigen tegen het ICC, het strafhof. Maar die zijn uitgebleven, tot nu toe in ieder geval.
9: Ja, Trump liet het bij een oproep aan lidstaten om eruit te stappen. Maar dat betekent zeker geen afstel van die sancties, hoor. Ik heb minister Berendsen van Buitenlandse Zaken trouwens ook nog naar gevraagd of die als gastland van het ICC al meer details weet. Daar wilde hij niet op ingaan, maar hij zei wel dit.
10: De toon verhard en de acties verharden. Wij staan echt pal achter. En dat betekent dat een belangrijk onderdeel van mijn week hier is met heel veel van deze verdragspartijen spreken over hoe we achter het hof kunnen blijven staan.
7: En blijven alle partijen ook achter het hof staan?
9: Ja hoor, daar ziet het wel naar uit. Het is echt Amerika die nu de knuppel in het hongerhok gooit en er hard ingaat. Dat doen ze natuurlijk eigenlijk al heel lang. Dat ageren tegen het internationaal strafhof. Ze hebben natuurlijk eerder ook al sancties afgekondigd tegen individuele medewerkers. Maar nu dus misschien ook binnenkort tegen het hof zelf. Dat maakt het werken steeds moeilijker. Maar dat is niet een reden voor lidstaten om af te haken.
7: Wat kunnen we deze dagen verder nog verwachten?
9: Nou, wat ook wel pikant wordt, is de speech van de Venezolaanse interim-president Rodriguez van Venezuela. Hier een paar kilometer vandaan in Brooklyn is de oude president, Nicolas Maduro, opgesloten. Dus ik ben wel benieuwd wat zij gaat zeggen. En Trump die sprak in zijn eigen speech behoorlijk triomfantelijk over de Amerikaanse inval in Venezuela. Hij zei, wie wint mag de buit houden. Doelen natuurlijk op de olievoorraden die hij daar deels wil exporteren. En onze eigen premier Rob Jetten, die is donderdag de VN toe, zijn eerste keer is dat. Hij was een paar uur geleden al bij een receptie met Trump, dus hij heeft een beetje warm kunnen lopen al.
7: Aldus correspondent Rudy Bauma. Ja, en ook interessant in Amerika, de Chinese president Xi komt er vanmiddag aan. En dat doet hij dan in Washington voor een ontmoeting met president Trump. Het bezoek leidt tot onrust op Taiwan, dat volhoudt dat de relatie met Amerika nog ijzersterk is. Trump bezocht China in mei en vlak daarna bevroor hij wapenleveranties aan Taiwan. En Xi maakt er geen geheim van dat hij wil dat die Amerikaanse wapensteun helemaal stopt. Oost-Azië-correspondent Gabi Verberg. Hoe bijzonder is het dat de leiders van de twee grootste wereldmachten elkaar fysiek ontmoeten in Washington, sterker nog zelfs in het Witte Huis?
11: De mannen hebben wel een paar keer per jaar de kans om elkaar tegen het lijf te lopen. Hè, aan de zijlijn van grote toppen. Maar een echt bezoek is wel bijzonder. Trump was, zoals je zei, in mei nog in Peking. De laatste keer daarvoor dat een Amerikaanse president in Peking was of in China was. Dat was ook Trump tijdens zijn eerste termijn. Dus dat was bijna 10 jaar geleden. Nou, voor Xi geldt eigenlijk hetzelfde. De laatste keer dat hij een bezoek bracht aan de VS is ruim 10 jaar geleden. Dus de ontmoeting is bijzonder. Dat hij in het Witte Huis is, is ook bijzonder. Maar hij is wel hard nodig, of ze nou leuk vinden of niet. Ze hebben ontzettend veel met elkaar van doen.
7: Ja, en is, ja, laat ik het noemen, de positie van Trump dan ook inderdaad het belangrijkste onderwerp voor China? Of speelt er meer?
11: Er speelt een hele hoop. Er staan ontzettend veel belangrijke dingen op de agenda. Een jaar geleden spraken ze af om de handelsoorlog te pauzeren. Die overeenkomst die loopt nu op zijn einde. Dus ze zullen het moeten hebben over handelstarieven, over kritieke aardmetalen, over de veilige ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Dat zijn allemaal ontzettend belangrijke onderwerpen die directe consequenties hebben. Niet alleen voor China en de VS, maar eigenlijk voor de hele wereld. Maar Taiwan is in ieder geval voor Peking ook een ontzettend belangrijk onderwerp. En hoe belangrijk ze dat vinden, dat kun je een beetje opmaken uit de waarschuwingen die China al heeft afgegeven. Want ze zeiden namelijk dat de Amerikanen het niet in hun hoofd moesten halen om nieuwe wapenleveranties toe te zeggen naar Taiwan. En dat ze dat wel zouden doen, dat Xi dan mogelijk van het bezoek af zou zien.
7: Oh. En waar hoopt China dan uiteindelijk op met deze ontmoeting?
11: China hoopt dat de VS stopt met het leveren van wapens aan Taiwan. En het is goed om te weten dat er al een wapendeal ligt op het bureau van Trump. Die is goedgekeurd door het congres. Trump moet daar alleen nog zijn handtekening onder zetten, maar hij twijfelt. En hij twijfelt openlijk sinds zijn bezoek aan Peking in mei. En nu kun je denken, ja, twijfelen, dat kan, hè. Geen nood aan de man, daar moeten we nog even over nadenken. Maar Amerikaanse twijfel op dit onderwerp is ongekend. En dan moeten we even 50 jaar terug. Maar eind jaren 70, begin jaren 80 heeft de VS een aantal wetten en afspraken gemaakt die voorschrijven dat 1. de VS verplicht is om Taiwan te voorzien van wapens om zich te verdedigen. En 2, dat de VS nooit met Peking in overleg zou gaan over wapenleveranties aan Taiwan. Nou, ruim 4 decennia is daar nooit serieus twijfel over geweest in de VS. Ongeacht of er een republikein of een democraat president was, deze afspraken waren gewoon in beton gegoten. Maar Trump, ja, die lijkt niet zoveel met deze afspraken te hebben. En voor China is dit echt al een grote winst, hè, dat een Amerikaanse president openlijk twijfelt aan een steun voor Taiwan, daarover ook nog eens in gesprek wil gaan met Peking, is echt ongekend. Dus China zal proberen om, zolang Trump president is, daar zoveel mogelijk uit te slepen, met als eerste doel het van tafel vegen van die overeenkomst die dus al op het bureau van Trump ligt.
7: Ja, want als ik zo jou hoor, zijn er genoeg redenen om te denken dat misschien wel echt gaat gebeuren?
11: Ik denk dat we daar zeker redenen voor hebben om daaraan te twijfelen. Want Trump is namelijk al heel erg in zijn positie ten opzichte van Taiwan verschoven. Want eind vorig jaar tekende Trump nog de grootste wapenovereenkomst met Taiwan in de geschiedenis. Nou, China reageerde daar destijds woedend op, echt als door een wesp gestoken. Het organiseerde directe militaire oefening waarbij ze Taiwan omsingelden en ook de VS moest het ontgelden. China stelde handelsbeperkingen in tegen 20 Amerikaanse defensiebedrijven, grote bedrijven. Nou, dat was vorig jaar. Een paar maanden daarna hebben de mannen elkaar dus gezien in Peking en plots ziet Trump het leveren van wapens aan Taiwan een stuk minder zitten. Vindt hij dat problematisch? En dat terwijl hij normaal, ja, natuurlijk niks liever doet dan spulletjes verkopen aan het buitenland. Dus of het nou die intimidatie is geweest of de vleierij in Peking of allebei, dat weet ik niet. Maar waar Trump een jaar geleden nog met gemak zijn handtekening zette, doet hij dat nu niet. Dus het lijkt erop dat Trump deze hele kwestie en dus de veiligheid van Taiwan de facto, ja, als een soort onderhandelingsfiche is gaan zien in de onderhandelingen met Peking. Dat is natuurlijk wel kwalijk.
7: Wat zouden de consequenties voor Taiwan zijn? Zeker als de steun helemaal wegvalt.
11: Totaal wegvallen van steun is nog wel een aantal bruggen verder. Maar de twijfel alleen al is gewoon slecht nieuws voor Taiwan. Het creëert heel veel onrust op het eiland. Mensen gaan twijfelen. Denken, ja, misschien moeten we dan toch iets meer naar Peking toe verschuiven. Nu we niet meer op de VS kunnen rekenen. Want een goede relatie met de VS is altijd Taiwans belangrijkste veiligheidsgarantie geweest. Nou, en als die langzaam wegvalt, zal China alleen maar assertiever worden in de regio. En daar heeft niet alleen Taiwan last van overigens, maar ook Zuid-Korea, ook Japan, ook de Filipijnen, noem maar op. Dus dan zal het in de regio eigenlijk alleen maar onveiliger en ongezelliger worden.
7: Dankjewel, Gabi. Correspondent Gabi Verberg.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
7: Het is 13 minuten over 6. Wat was er gisteren op radio en tv? In Pauw en de Wit ging het over Overasselt en hoe het staat met het onderzoek naar de daders van de fatale aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. Politiechef Landelijke Opsporing en Interventies Rob van Bree vertelde hoe het onderzoek verloopt en dat het om meer gaat dan alleen de beelden die vrij zijn gekomen.
12: Beelden is één ding. We doen natuurlijk veel meer. We houden daar verdachten aan. We hebben telefoons in beslag genomen. We kijken wat staat daarop. We verhoren alle verdachten die we hebben aangehouden. We kijken wat weten we van zijn verleden. Dus we hebben allerlei brokjes van informatie. En die informatie leggen we bij elkaar. En dan proberen we scenario's te bouwen om te kijken wie heeft hier nu welke rol gehad. Ja. En dat is waarom het onderzoek ook een tijd duurt. Dat is waarom vaak voor mensen vervelend is dat wij niet meteen wat kunnen zeggen. Maar dat kost gewoon tijd.
7: Over de verdenkingen tegen Bolle Jos zegt Van Bree het volgende.
12: Dat zijn geruchten, die hebben wij gezien. Maar ik kan het niet bevestigen. Nee. Wij doen het op feiten en zover zijn wij niet. Maar als je dus internationaal kijkt, er zijn veel meer mensen in het criminele circuit, Nederlanders, maar ook mensen in het buitenland, die in staat zijn om geweldsescalatie te laten plegen in alle landen. In Nederland, maar ook in andere landen. Dus het is eigenlijk onmogelijk om dat te zeggen. Dat is nou eenmaal hoe de zware criminaliteit op dit moment werkt.
7: In Met het Oog op Morgen werd Mensje van Keulen gefeliciteerd met het schrijven van het Boekenweekgeschenk. Gisteren werd bekendgemaakt dat zij het gaat schrijven. Ze wist het zelf natuurlijk al even.
13: 10 maanden en 2 dagen, ja.
14: Maar je maakt mij niet wijs dat er een aantal intimi's zijn geweest die dit uitgegeven weten.
13: Mijn man was thuis toen er 8 man voor de deur stond die dus bij mij binnenkwam en ik wist van niks. Dus die was erbij toen die vraag gesteld werd.
14: Serieus?
13: Was ook wel geestig, want ze kwam binnen met champagne en tijd. Ik dacht, wat krijgen we nu allemaal?
7: En Van Keulen vertelde hoe de bekendmaking dan verliep.
13: Ja, er was aardig wat pers aanwezig bij de CPNB, dus dat was... Nou ja, alsof je even zijn de koninklijke hoogheid bent. Klik, klik, klik, klik, klik. Dat is geloof ik wel goed gegaan. Maar inderdaad, dan wordt het bekendgemaakt na 4 uur.
14: Ja.
13: En dan ben blij mijn telefoon het nog doet. Die zit helemaal vol met apps en mail en zo.
7: In Renze ging het over de terugkeer van Hives, ooit de grootste en populairste sociale netwerksite van ons land. Na 13 jaar is Hives terug met radio-dj Barry Paf als nieuw gezicht. Voor hem was Hives een plek om in contact te komen met zijn luisteraars. Zo deelde hij ook meer op Hives met zijn 75.000 vrienden, zoals dat toen heette, dus maar volgers op Hives.
15: Ja, ik heb inderdaad al mijn coming-out daar verteld. Kijk, ja, daar heb je hem ook. Oh, Barry, ben je echt homo? Dat zeiden we al toen zo. Ja, ik maakte het programma toen op Radio 538 voor heel veel jongeren. En ja, die zaten dan achter zo'n groot bakbeest van een computer. Zat dus een huiswerk te maken, luisterde naar de radio. En ik kon dan op de radio een beetje vertellen, maar ook in contact komen met mijn luisteraars. En in die tijd, moet je je voorstellen, hadden we natuurlijk alleen maar sms, misschien nog een fax, of in ieder geval niet dingen met bijvoorbeeld fotootjes erbij. En ik kon hierdoor de fotootjes van al mijn luisteraars zien.
7: Hives was een platform zonder algoritmes. Volgens Paf is er een maatschappelijk belang bij het terugbrengen van het platform.
15: Er zitten natuurlijk wel een paar advertenties zitten erop. Dat is inderdaad waar. Okay. En mijn salaris moet ook betaald worden van iedereen die bij een bedrijf werkt. Maar we nemen wel de maatschappelijke verantwoordelijkheid door dit terug te brengen. Want er is zoveel zuurheid in de wereld. Als je kijkt naar Facebook, je klikt op één negatief filmpje, je krijgt de hele dag negativiteit. Dit is eigenlijk alleen maar positiviteit. Ja. Het is Nederlands, je scrolt, je hebt je vrienden gezien en dan ben je klaar. En dan ga je weer wat anders doen.
7: Nou, even afwachten of het ook echt zo loopt. Dit was in ieder geval gisteravond op radio en tv.

0: Now. First Aid Kit, My Silver Lining. Stichting Wakker Dier sleept de NS voor de rechter vanwege de reclames op stations, lezen we in het AD vanochtend.
1: De dierenrechtenorganisatie wil op Dierendag posters ophangen waarop mensen worden opgeroepen om één dag geen vlees te eten. De NS vindt die boodschap controversieel en wil het niet hebben. Wakker Dier stapt naar de rechter en wijst op talloze ideële reclames die wel op de perrons hangen. Bijvoorbeeld reclames voor fastfood en vliegen. De oproep om wel vlees te eten is blijkbaar niet controversieel, schrijven de advocaten van Wakker Dier. Autodieven slaan volgens de Telegraaf minder vaak hun slag. In de eerste 8 maanden van het jaar daalde het aantal autodiefstallen met 11%. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het mooie is dat elke maand een daling laat zien ten opzichte van 2025, zegt de directeur. De auto die nog altijd het meest gestolen wordt is de Toyota Corolla Cross. En er worden meer brommers en scooters gestolen. De afgelopen maanden verdwenen 7.500 exemplaren, 13% meer dan een jaar eerder. De directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Karen van Oudenhoven, wil een meer betrokken overheid. Dat zegt ze in een interview met Trouw. Dat is volgens Van Oudenhoven nodig om de samenleving weerbaar te houden in een geval van crisis. De overheid moet volgens het SCP meer doen dan de burgers alleen vertellen dat ze een noodpakket moeten hebben. Het risico op natuurrampen, calamiteiten door oorlog hier of elders, is wezenlijk groter geworden, zegt Van Oudenhoven tegen de krant. De overheid wil volgens haar altijd eerst een duidelijk plan van aanpak, terwijl mensen gewoon in actie moeten komen. En in NRC gaat het vanochtend over een totaalverbod voor drugs en alcohol in het verkeer. Het Instituut voor Onderzoek naar Verkeersveiligheid, SWOF, heeft er naar gekeken en zegt dat een nullimiet duidelijkheid geeft, maar dat er ook haken en ogen aan zitten. We zien de laatste jaren een toename van het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer, terwijl de politie minder tijd heeft voor controles. Dat vertelt een verkeerspsycholoog aan NRC. Een lagere limiet voor alcohol, maar geen totaalverbod, zoals in Zweden en Noorwegen, vergroot ook de verkeersveiligheid.
2: Over het verkeer gesproken, ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Mark.
2: Hoe is het op de weg?
3: Op zich op de meeste plekken nog wel goed hoor. Maar wel slecht nieuws voor weggebruikers in Brabant. De A58 richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Een kwartier extra door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht.
2: Marokko gaat vandaag naar de stembus. Althans, dat is de bedoeling, maar veel jonge Marokkanen gaan niet stemmen. Na de grote Gen Z-protesten vorig jaar en de massale oversteek bij de Spaanse enclave, of exclave moet ik zeggen, Ceuta, is duidelijk dat jonge Marokkanen ontevreden zijn over de situatie in hun land. En er is maar weinig vertrouwen dat de politiek daar iets aan zal veranderen, hoorde correspondent Samira Jadir.
4: In Marokko zijn vandaag parlementsverkiezingen. Partijen voeren volop campagne. Maar vooral onder jonge Marokkanen is er weinig enthousiasme. Deze jonge vrouw uit Casablanca gaat niet stemmen. Vorig jaar deed ze mee aan de Gen Z-protesten. Ze vindt dat politici toen niet naar jongeren hebben geluisterd. En volgens haar is er sindsdien weinig veranderd. Ook deze dertiger blijft thuis. Hij heeft nog nooit gestemd. Volgens hem hebben politieke leiders jarenlang de kans gehad om iets te veranderen. Maar is daar weinig van terechtgekomen. Toch zijn er ook jongeren die juist wel geloven dat stemmen iets kan veranderen. Zoals de 27-jarige Oussama uit Midelt. Hij roept jongeren niet alleen op om te gaan stemmen, hij doet zelf mee aan de verkiezingen. De afgelopen weken trok hij langs dorpen in de provincie Midelt om campagne te voeren. Hij zegt dat hij nieuwe gezichten in de politiek wil en dat ook deze regio meer moet profiteren van de ontwikkeling van Marokko. Oussama heeft vooral een boodschap voor zijn eigen generatie. Namelijk, doe mee. Maar juist jonge Marokkanen zijn nauwelijks vertegenwoordigd op de kieslijsten. Van de 16 miljoen geregistreerde kiezers is maar 4% tussen de 18 en 24 jaar. En sommige politieke groepen willen juist dat Marokkanen helemaal niet gaan stemmen. Eén daarvan is de Arbeiderspartij van de Democratische Weg. Partijvoorzitter Tahir Dridi zegt dat zijn partij de verkiezingen boycott. Volgens zijn partij heeft het parlement te weinig macht en vertegenwoordigt het politieke systeem onvoldoende de bevolking. De partij roept Marokkanen daarom op om niet te gaan stemmen en wil ingrijpende veranderingen in de grondwet. De afgelopen dagen zijn in verschillende steden partijleden opgepakt tijdens acties voor de boycott. Een aantal van hen werd later weer vrijgelaten. Zo staan jonge Marokkanen voor heel verschillende keuzes. Thuisblijven uit teleurstelling, bewust boycotten of juist stemmen in de hoop iets te veranderen.
2: Een verslag van onze correspondent.

En Samira Jadir. Het is 6:58. Een paar jaar geleden brak de Amerikaanse singer-songwriter Alex Warren door met de plaat Before You Leave Me. Volgens mij top 5 in de top 40. Hij heeft nu een nieuwe plaat en dat is Emerald Eyes van de singer-songwriter Alex Warren.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30, de hoofdpunten. Thomas.
2: Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het regiment van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze moeten verhuizen. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunter zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van Shiny Hunters om niet te betalen. Om overlast tegen te gaan voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. En voorafgaand aan het Nations League-duel van Nederland tegen Duitsland wordt morgen een minuut stilte gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van voormalig bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. De KNVB zegt dat Martina altijd aan Ronald's zijde stond en dat ze haar daarom willen herdenken. Het weer. In de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer.
1: ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap.
3: Het rijdt helaas hier en daar alweer wat langzamer. Bijvoorbeeld A20 richting Gouda vanuit Hoek van Holland. Voor Moordrecht een kwartier extra. Er is ook één rijstrook dicht, vermoedelijk een pechgeval. En op de A58 Breda-Eindhoven ook file tussen Tilburg en Oorschot. Een half uur door een eerder ongeluk, maar de weg is gelukkig weer helemaal vrij.
1: Heeft bondskanselier Merz zijn positie in Duitsland en binnen zijn eigen partij, de CDU, nog in de hand? Hoorden we zo van onze buitenlandredacteur in Berlijn.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
7: Hallo. Wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het is 6:54. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft gisteren voor het eerst sinds de grote verkiezingsnederlaag in de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommern gesproken met zijn CDU-bondsdagfractie. In Mecklenburg-Voorpommern haalde de regeringspartij voor het eerst in de geschiedenis niet de kiesdrempel zelfs. Deze nederlaag kwam na de andere grote nederlaag ruim 2 weken geleden in de deelstaat Sachsen-Anhalt, waar de radicaal-rechtse AfD ook al fors won. Buitenlandredacteur Liedeke Morsinkhoff in Berlijn. Liedeke, wat was dit voor bijeenkomst van de CDU?
7: Vooraf leek het erop dat het echt een ongemakkelijke bijeenkomst zou worden. Omdat er ook in die fractie, na al deze verkiezingsnederlagen, natuurlijk de zorg is, wat gaat er mis? Hoe gaan we verder? Hoe komen we weer op het juiste spoor en krijgen we die kiezer weer mee? En dan moet je weten dat Duitsland ook nog deels een districtenstelsel kent. Dus een deel van de parlementariërs neemt ook echt de zorgen van het thuisfront mee naar het parlement. Maar het lijkt te zijn meegevallen. Merz heeft opnieuw benadrukt, wat hij de afgelopen dagen al een paar keer eerder heeft gedaan. Ik ga niet weg en we moeten door met de sociaal-economische hervormingen. Waar een deel van de kiezers niet blij mee is. En er zijn wel kritische vragen gesteld over de koers van de partij en over het functioneren van de bondskanselier. Maar er was ook applaus voor Merz en de fractie lijkt zich achter hem te hebben geschaard.
6: Okay. Want stel, het was wel een moeilijke bijeenkomst geweest voor Merz. Even afvragen hoeveel je daar dan van zou te horen krijgen, maar toch, wat had dat dan betekend?
7: Nou, dan was de storm om zijn persoon wel blijven doorrazen. Je kunt niet zomaar een bondskanselier vervangen. Daar zijn juridisch allerlei spelregels voor die dat niet zo makkelijk maken. Dus het is eigenlijk het makkelijkste als een bondskanselier, al dan niet onder grote druk en niet helemaal vrijwillig, toch zelf zegt, nou weet je, ik hou ermee op. Maar Merz is de afgelopen dagen heel duidelijk geweest, ik ga niet. En in reactie daarop is er tot nu toe nog geen legertje partijprominenten opgestaan dat gezegd heeft, ja, maar je moet wat ons betreft toch eigenlijk wel weg. Nou, die druk had ook nog vanuit de fractie kunnen komen. Nu dat niet is gebeurd, lijkt de spanning er voor dit moment een beetje af te gaan.
6: Oké, ja. En kan zijn regering dan nu weer gewoon back to business? Ik wil maar eigenlijk zeggen, zurück zum Geschäft?
7: Nou ja, zo, dat ook niet helemaal. Want ik noemde al die sociaal-economische hervormingen die voor een deel verklaren waarom het momenteel niet goed gaat met de partij. De regering van CDU en SPD heeft een heel hervormingspakket afgesproken. Daarbij moet je denken aan het verhogen van de pensioenleeftijd en het strenger maken van de spelregels om een uitkering te krijgen. En die sociaal-economische hervormingen vallen dus niet goed. Bij een deel van de achterbanden van de CDU niet. Maar ook bij die van de sociaal-democratische SPD niet. Nou, en nu de CDU zo zit te worstelen met zichzelf, heeft de SPD al een paar keer gezegd, goh, moeten we dan de hervormingsagenda niet gaan herzien? En tot dusverre was dat steeds iets wat ze deden in statements richting de pers. Maar gisteravond is er oriënterend voor het eerst vergaderd over die vraag, hoe gaan we verder met die hervormingsagenda, door afgevaardigden van CDU en SPD. Waardoor het zo zou kunnen zijn dat de onrust die de afgelopen weken vooral ring rond de persoon van Friedrich Merz zich nu gaat verplaatsen naar die hervormingsagenda. Want in de SPD is er veel wil om die hervormingsagenda te gaan aanpassen. En binnen de CDU zie je dat er mensen zijn die het wel willen, maar ook mensen die het zijn die het absoluut niet willen. Dus een nieuw probleem is misschien al in de maak.
6: Ja. Wat al dit bij elkaar opgeteld, onder de streep, hoe stevig zich Merz na al deze tegenslagen vanaf

0: afgelopen weken nog in het zadel?
1: Ja, dat moeten we de komende tijd gaan zien. Die hervormingsagenda die kan dus voor onrust blijven zorgen. Maar Friedrich Merz is ook zelf niet opeens een andere persoon. Kiezers verwijten hem al langer een gebrek aan empathie. Ze vinden hem afstandelijk. Ze vinden zijn communicatiestijl vaak bot. En hij roept ook nog wel eens iets dat hij op dat moment vooral zelf lijkt te willen en te vinden, zonder dat hij dat met partijgenoten besproken heeft. En mede om die reden was afgelopen voorjaar ook al de vraag van, goh, zouden we de bondskanselier niet moeten vervangen? Dus voor nu lijkt hij door te kunnen met zijn werk. Maar of die discussie rond zijn persoon toch niet vroeg of laat weer omhoog komt, dat zal moeten gaan blijken.
0: Buitenlandredacteur Liedeke Morsinkhoff vanuit Berlijn, dank je wel.
2: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
3: Mail naar r1jm@nos.nl.
2: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
3: Reactie aan de redactie.
2: Tussen 9 en half 10.
0: Nergens in de wereld staan zoveel datacenters bij elkaar als in Virginia, net buiten de Amerikaanse hoofdstad Washington. Op de servers die daar staan draaien de AI-modellen van de Amerikaanse techreuzen als Anthropic, Google en OpenAI. Die bedrijven krijgen alle ruimte in de race om China op technologisch vlak voor te kunnen blijven. Te veel ruimte, zeggen Amerikanen aan de vooravond van het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan het land. Want ook daar staat AI op de agenda. Een reportage van onze correspondent Sjoerd Dendaas.
4: Ja, yep, it's a good day.
5: Lopen langs een maisveld hier in de Shenandoah-vallei, West Virginia, naar het water. Klein beekje. Samen doen we dat met Than Hit en met Kat. Ze komen hier om het water te testen.
4: This is an important place because the data center site.
5: Verderop komt een datacenter. Het water daarvan kan hier terechtkomen. Kan invloed hebben op het waterpeil, de stroming en ook de kwaliteit. Getemperatuurd wordt er, kwaliteit wordt gemeten. Ook met kleurenbalkjes gaan ze in de weer. Later gaat ook een enorme buis in om te kijken hoe goed je daar doorheen kan kijken. Wordt gemeten op schadelijke stoffen.
4: It's not exactly clear what the risks are.
5: We weten niet precies wat de risico's zijn, zegt Than. We weten ook niet of er überhaupt een waterplan is. Er wordt niks gedeeld en daarom doet de gemeenschap dat nu zelf. Zodat we een nulmeting hebben en zodat we later kunnen zien waar de risico's en gevolgen optreden.
4: En hopelijk kan hold some accountability for the developers.
5: Ja, niet ver hier vandaan in Virginia zit Data Center Alley. De datacenter corridor, zogezegd. Kilometers lange rijen zijn daar aan datacenters te zien. Hier zit je midden in het groen. Maar dat moet dus ook deels gaan wijken voor datacenters. Wetten doen er niet meer toe. Staan alleen maar in de weg, is hier het idee.
4: The governor introduced really moved this bill forward.
5: De gouverneur van West Virginia heeft economische ontwikkeling als topprioriteit aangewezen. Dat betekent dat de lokale zeggenschap weg is waar het gaat om bescherming van landbouwgrond, zorgen over water en milieu. Alles wat gezond verstand zou moeten zijn.
4: Basic common sense.
6: Yeah, they're just out here eating.
5: Wie er ook boos over is, is Sally Anderson. Achter in de 70 heeft een klein boerderijtje met ponies op haar land.
7: Companies and also Washington DC are saying we need this capacity because otherwise China is gonna surpass us. It needs to be built somewhere.
6: And how long have they been saying that? Many, many years.
5: Ze zegt jarenlang al zijn ze bang voor China, zoals ze dat eerder ook voor Rusland waren. De deals hier worden allemaal achter gesloten deuren beklonken. Burgers mogen er niks van weten. Dat is geen democratie.
6: This is a democracy. This is ridiculous.
5: Het is ook een gevalletje not in my backyard. Direct naast haar weide hier komt zo'n datacenter.
7: And where would the data center come?
6: Third fence. That is going to be data center.
5: Achter het prikkeldraad wijst ze. Er zien daar al wat rode markeringen staan, ook tussen de hooibalen.
7: What are you most concerned about?
6: I am most concerned about the noise.
5: Maakt zich zorgen over geluid, zegt ze. Het licht, milieuvervuiling, lawaai voor de ponies.
6: The environmental effects. It's too close to community. And it's obviously too close to me.
5: Er zijn meer mensen boos. Hier rijdt een grote bus. AI Data Revolte staat daarop. Trouwgezworen wordt er aan de vlag.
8: I pledge allegiance.
5: Conservatieve club is dit, geleid door een hardcore Trumper. Amy Kramer was zelf een van de organisatoren van de mars die uiteindelijk uitmondde in de bestorming van het Capitool op 6 januari was dat, 2021. Nu tegen Trump, op dit thema dan in elk geval AI en de datacenters.
8: Half the time the people don't even know who the end user is.
5: Vaak weten mensen niet eens wie er uiteindelijk achter zo'n datacenter zit, zegt ze. Het klopt gewoon niet. Daarom proberen wij ervoor te zorgen dat mensen een stem krijgen.
8: That's what we're doing, is we're trying to give the people a voice.
7: At the same time, I mean, America should win this race. If China wins it.
8: We can win this race. America absolutely can win this race.
5: We hebben altijd voorop gelopen op het gebied van innovatie en vindingrijkheid. Wij gaan deze race winnen. Maar dat komt wel met verantwoordelijkheid van de federale overheid. Die moet de Amerikaanse bevolking beschermen. Tweederde van de Amerikanen denkt dat er een redelijke kans bestaat dat AI de mensheid kan vernietigen. Maar goed, de beurzen staan hoog, vooral ook dankzij AI. Daarom ook praten met de Chinezen over dit thema, dat wil Trump echt wel. Maar hij is geenszins van plan om de rem in te trappen. Your home
0: is your home. Een reportage van Amerika-correspondent Sjoerd den Daas. Scamcentra in Zuidoost-Azië worden steeds groter. Vanuit enorme complexen in landen als Cambodja, Myanmar en Laos worden mensen wereldwijd opgelicht. Dat gaat dan om miljarden dollars. Vertegenwoordigers van zo'n 20 landen komen nu bijeen in Cambodja om te bespreken hoe ze die industrie kunnen aanpakken. Want zo groot is het inmiddels. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi, hoe kan het dat die scamcentra zo groot zijn geworden?
9: Nou, het begon eigenlijk met een perfecte storm van omstandigheden rondom COVID. Toen kwamen er vanwege lockdowns geen klanten meer naar allerlei casino's langs de grenzen van Thailand. Dus die casino's werden eerst online casino's, maar ze ontdekten vrij rap hoe lucratief online fraude werd. Dus scamcentra ontstonden veel in Myanmar. Nou, daar had je dan ook een burgeroorlog die ontstond. Dus er ontstond een soort wetteloosheid, waardoor er niet ingegrepen werd. En de verdiensten werden ook nog eens ingezet door beide kanten, verzetsgroepen en het leger, ja, om de burgeroorlog te financieren. Nou, in landen als Cambodja, waar ook veel centra zijn, verdienden hooggeplaatste officials mee. Dus hadden de criminelen daar bijna overal vrij spel. En dit is volgens de VN daardoor inmiddels niet alleen een criminele industrie, maar echt een criminele economie in het hele grensgebied rondom Thailand.
0: Ja, en vaak worden de mensen die die scams uitvoeren zelf uitgebuit of gedwongen om er te werken. Wie zit erachter?
9: Nou, het is niet één type crimineel die erop afkomt, maar wat wel opvalt is dat er veel mensen van de Chinese onderwereld achter zitten. Het is ook de reden waarom veel van die uitgebuite mensen, over wie je het hebt, dat klopt, ongeveer de helft van de mensen die daar die scams uitvoeren, die doen dat tegen hun eigen wil. Het zijn vaak Chinezen die misleid worden om daar te komen werken, ontvoerd worden en gedwongen worden om te werken. Er zit dus ook een hele mensenhandelindustrie achter. Nou, het is ook de reden waarom China deze conferentie zo belangrijk vindt, om niet alleen dus die fraude, maar ook de gigantische mensenhandel aan te pakken.
0: De Verenigde Staten zeggen dat de Amerikanen alleen al vorig jaar voor miljarden dollars zijn opgelicht. Waarom is het zo moeilijk om het te stoppen?
9: Omdat er eigenlijk nooit echt een georganiseerde aanpak is geweest van meerdere landen. Iets wat ze nu dus willen doen. Kijk, een online industrie is per definitie een internationale industrie. En Amerika was vrij rap een van de grote markten voor deze criminelen. Zo'n 3 jaar geleden was het pakweg $3 miljard per jaar dat er uit Amerika werd gefraudeerd. Vorig jaar was het plots al 18 miljard. Dus zagen ze in Amerika nu ook de noodzaak hier om wat aan te pakken. De FBI-baas Cash Patel die zei dat dit wel echt een prioriteit is voor Amerika.
0: Dat aanpakken, Cambodja zelf zegt hard op te treden tegen de scamcentra. Hoe doen ze dat dan?
9: Nou, ze laten regelmatig zien dat ze weer eens een scamcentrum hebben opgedoekt. Dat hebben ze gisteren ook gedaan in de aanloop naar de conferentie. Maar veel mensen hebben de indruk dat het een beetje schijn is. Theater om de druk van vooral China van zich af te houden. Cambodja zit steeds meer in de Chinese invloedssfeer. China eist dat Cambodja meer doet om die scamcentra op te rollen. Maar ondanks af en toe breed gepubliceerde sluitingen van een scamcentrum blijkt dat niet voldoende, want de fraude-industrie groeit nog steeds.
0: Er zijn al langer beschuldigingen dat invloedrijke en hooggeplaatste mensen in de regio profiteren van de industrie. Je legde net al wat uit, maar hoe verweven zijn deze scamnetwerken dan ook met de politiek en de economie?
9: Nou, je moet eigenlijk snappen dat veel van die landen, Cambodja, Laos, Myanmar, in de kern kleptocratieën zijn. Als er ergens geld te verdienen valt, dan moet een politicus ook mee verdienen, want anders kun je je zaak wel opdoeken. Nou, dat gold ook voor de casino's langs de grens van bijvoorbeeld Cambodja, om een voorbeeld te geven. Vaak loesje bedrijven waren dat al, maar de eigenaren die werden de hand boven de hoofd gehouden door politici, zolang die maar wat geld toegeschoven kregen. Nou, de verdiensten die groeiden exponentieel toen men overging naar online scams. Dus daarmee ook de inkomsten van die politici. Dus hebben ze die fraude lang toegestaan. Nou, andere landen die willen die politici nu overtuigen om toch mee te gaan werken, die aanpak te beginnen.
0: Nu komen zo'n 20 landen en internationale organisaties dus bijeen. Ja, wat kunnen we verwachten?
9: Wat ze eigenlijk in eerste instantie daar gaan doen, en dat is best opvallend, is dat het nog een informeerconferentie is. Deze criminele economie is zo snel zo groot geworden dat veel landen nog moeten leren wat dit is, wat er gebeurt. Maar verder zijn er verschillende opsporingsdiensten. Ik zei al, FBI, Interpol, het VN-drugsbureau, die is er ook, die overleggen hoe ze beter kunnen samenwerken. Een land als Thailand bijvoorbeeld wil heel graag dat er grensoverschrijdende onderzoeken komen, dat er internationaal gehandhaafd wordt. Want Thailand heeft niet alleen last van die scams zelf en van de mensenhandel zelf, maar die scamcentra beginnen inmiddels ook een drugsindustrie. Dus gigantische overspoeling van methamfetamine in Thailand. Nou, die willen dus heel graag, omdat ze het zelf niet aankunnen, dat andere grote landen meehelpen hier wat aan te pakken. Nou, dat wordt allemaal besproken tijdens die conferentie en daarmee hoopt men dat dit de start wordt van een internationale aanpak van die scamcentra.
0: Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Magadi, dank je wel. Nou, datacenters, scamcentra, gaan we het nu hebben over de techlobby. Kabinet negeert kritiek van adviseurs en buigt voor die techlobby. Daarover schrijft Vrij Nederland.
10: In een nieuw plan hoeven medewerkers van start-ups geen belasting te betalen over hun inkomen uit aandelen. Dat komt na kritiek van onder meer de rijkste man van de wereld, Elon Musk. Vrij Nederland zag stukken in met adviezen van de Raad van State, de Belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die noemen de nieuwe belastingregel zeer fraudegevoelig, complex en moeilijk uitvoerbaar. Dat lijkt volgens Vrij Nederland door het kabinet aan de kant te worden geschoven. Door de hoge prijzen aan de pomp verandert ons tankgedrag. ABN AMRO keek naar de pinbetalingen en ontdekte dat particuliere weggebruikers gemiddeld 10 liter per maand minder afrekenen. Ook zakelijke rijders maken vaker een ommetje. Zij tanken dan niet langs de snelweg, maar zoeken een goedkopere onbemande pomp. Eén ding is opmerkelijk, is te horen in de FD-podcast Dagkoers. Je zou zeggen dat minder brandstof ook betekent minder files, maar
11: daar zie je niet echt een heel duidelijke verschuiving.
12: Misschien zijn we op andere momenten gaan rijden of zo, minder in de piekuren.
11: Ja, maar je zou dus in die file-druk zou je dan bijvoorbeeld verwachten dat mensen plezierritjes achterwege laten in het weekend. Maar dat blijkt er ook niet uit. Dus dat is nog wel een klein beetje een raadsel. Waar komt dat lagere verbruik vandaan? Maar je kunt wel echt wel een verschil zien in tankgedrag.
10: En volgens het FD zijn we ook niet veel meer elektrisch gaan rijden. Kortom, dat raadsel wordt niet opgelost. Ook bij BNR gaat het over elektrische personenauto's. Daarvan zijn er vorig jaar minder verkocht aan particulieren. Het aandeel daalde en lag zelfs onder het niveau van 2 jaar eerder, staat in een rapport in opdracht van het ministerie. Het stilvallen van de verkoop valt samen met het afbouwen van de financiële steun die mensen konden krijgen. Zo is de aanschafsubsidie gestopt en moeten elektrische auto's nu wegenbelasting betalen. Op de zakelijke markt stijgt het aandeel volledig elektrische auto's volgens BNR wel fors. En wekelijks moeten er volgens RTL Nieuws honderden uniformen worden weggegooid in Nederlandse ziekenhuizen, omdat er pennen of stiften mee de wasmachine ingaan. Het UMC Utrecht doet daarom een oproep aan het personeel om de broek- en jaszakken beter te controleren. 1 pen kan er volgens RTL namelijk al voor zorgen dat de hele wastrommel met uniformen wordt afgekeurd. Natuurlijk kun je extra personeel inzetten om de zaken te controleren, maar we hebben al een tekort aan personeel, zegt het ziekenhuis tegen RTL. Door inzage te geven in de gevolgen van 1 balpen hoopt het ziekenhuis op meer bewustwording. Thuis doe je dit ook, dus kan het op werk ook, zegt het UMC tegen RTL.
0: ANWB Verkeersinformatie. Tim, waar staan de files?
13: Ja, op steeds meer plekken. Het wordt drukker en drukker op de weg. Wat het meest opvalt is de file met de meeste vertraging, de A15 richting de Maasvlakte. Voor de Zuurhofbrug 7 kilometer en een half uur extra. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook, omdat het wegdek daar in slechte toestand is.

0: Beans and Fatback met All I Think About. Mensen in onder meer West-Brabant en in Groningen kennen het wel. Vanaf half september veel klei op de landweggetjes en een zoete wegengeur in de lucht. De bietencampagne is weer begonnen. In 3 maanden tijd wordt de hele suikerbietenoogst verwerkt. En daarvoor wordt er dag en nacht doorgewerkt op de akkers, in de fabriek en door de chauffeurs. Dit jaar voor het eerst ook 7 dagen per week. Verslaggever Matthijs van der Wiel was in de suikerfabriek van Koosen, het voormalige Suikerunie in Hoogkerk, Groningen.
1: Vrachtwagens vol met die dikke, modderige, witte suikerbieten komen aanrijden.
2: Ja, we gaan op normaal reguliere productiedagen naar 1000 vrachtwagens per dag. Dus dat is ongeveer elke anderhalve minuut een vrachtwagen van 30.000 kilo. Dus dat gaat heel hard.
1: Jurjan van den Akker is de fabrieksdirecteur. Hij leidt me rond.
2: Daar is onze wastrommel en dan worden dus alle bieten eerst gewassen.
1: Wat gebeurt er in al die enorme silo's?
2: Ja, dus we kijken nu uit op de verdamping. Om de suiker uit de bieten te krijgen, maken we eerst dunsap. En dan wordt het dan langzaam zeker diksap. En uiteindelijk blijven de suikerkristallen open.
1: En hier ruik je met sterks die weeige, zoetige geur die afhankelijk van de wind tot ver in de omgeving 3 maanden lang te ruiken is.
2: Het is ook al 130 jaar, hè? Dus het is ook echt wel iets van deze regio.
1: Zo lang staat die fabriek hier?
2: Ja.
1: Chauffeurs staan te wachten tot ze aan de beurt zijn om te lossen. Het is weer begonnen?
3: Ja. Ja, maar genoeg wel.
1: Waarom?
3: Dan moet ik op tijd naar bed.
1: Ja, hoe laat begint u?
3: Rond 5:30, 6:00.
1: En dan hoeveel uur rijden?
3: 12.
1: Hoeveel bieten vervoert u zo in die 3 maanden?
3: Ik denk 1000 vracht.
1: 1000 keer op en neer?
3: Ja.
1: Gaat de bak omhoog en rollen al die bieten op de grote berg. Wat zegt u?
4: Het is begonnen, ja.
1: Wat betekent dat voor u?
4: Oh, het is altijd niet te pas. Ik doe het al 25 jaar, dus als het over is, vind je het mooi.
1: Het is 3 maanden buffelen.
4: Ja.
1: En dat nachtwerk?
4: Ja, is op zich wel lekker.
1: Het moet allemaal in 3 maanden. Want het moet voor de vorst en je moet het na de oogst zo snel mogelijk verwerken. Je kunt het niet opslaan, want anders gaat het suikergehalte snel achteruit.
2: Ik was gisteren bij een wijkvereniging toevallig. En ja, wat je daar merkt is dat de campagne echt bij de mensen hier in de omgeving ook enorm leeft. Ze vragen wanneer gaan jullie starten, wat verwachten jullie van de suiker? Ja, ontzettend veel passie en enthousiasme over de campagne. Het was echt heel mooi om te zien.
1: Ze klagen niet over de geur?
2: Nee, zeker niet. Mensen die associëren het echt met ja, de campagne is weer begonnen. Ja.
1: Markeert het seizoen?
2: Absoluut, ja.
1: En dan komt er weer een langsrijden, een vrachtwagen vol met bieten. Terwijl het een kleinere oogst is dan andere jaren, door de droogte.
2: Ja, het begin van het seizoen begon echt wel goed, het goede seizoen. Maar ja, in de zomer hebben we allemaal gezien, is heel droog geweest. Dus dat zie je ook terug in de groei van de bieten en daarmee ook de suikeropbrengst. Dat klopt.
1: Een hal vol met ketels, buizen, zoemende machines. Een hal die tot gisteren helemaal stil was.
2: Ja, klopt. Enorm verschil, dat klopt. Ja.
1: En we komen aan in een grote glazen kooi midden in de fabriek.
5: Als de bieten komen, dan moet ook alles weer opgestart worden.
1: Om 24 uur per dag te draaien.
5: 3 maanden lang inderdaad.
1: Arjen Dop, die werkt hier in de controlekamer waar al die processen in de gaten worden gehouden. Wat betekent het voor u, de bietencampagne?
5: Ja, er is wel weer een stukje reuring natuurlijk. Er werd geluid, de geur en typische herfstgeur inderdaad. Ja.
1: Loopt het allemaal goed? Ik zie nergens rode vlakken knipperen.
5: Nee.
1: Te schermen.
5: Nee, klopt. Het gaat redelijk goed. Ja, we zijn nog aan het opstarten natuurlijk. Dus op dit moment zitten we halverwege in het proces ongeveer.
1: Buiten wordt de druk gelost. Hoeveel uur tussen een biet en een suikerklontje?
5: Zo'n beetje 24 uur. Ja, 24 uur nadat de eerste biet is gesneden heb je ook je eerste suiker wat uit de pannen komt, zeg maar. Ja.
0: Een bijdrage van verslaggever Matthijs van der Wiel.
6: NPO Radio 1.
7: Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak.
8: Wat drijft iemand om vrijwillig naar een oorlog te gaan die niet de zijne is? En wat betekent het om te doden? Of juist om levens te redden? Ver van huis. En hoe leef je verder als degene van wie je houdt die keuze maakte en niet meer terugkwam? In de publieke tribune praat ik met en over mensen die vrijwillig naar het front trokken in Oekraïne. Over wat hun dreef, wat ze meemaakten en hoe die ervaring hun leven veranderde.
7: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
6: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
10: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
11: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt, de verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: NPO Radio 1. 7 uur.
6: Mark Visser.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
16: Goedemorgen, nieuwkomers moeten sneller aan het werk, zegt de Sociaal-Economische Raad. En de FBI zou gehackt zijn. Een overzicht daar van het nieuws en daar ook al meer over. Thomas Delsen.
17: Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De groep beweert dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van Shiny Hunters om niet te betalen. De FBI zegt dat ze op de hoogte zijn van het nieuws en de berichten onderzoeken. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Gemeenten zouden al kort na aankomst moeten kijken naar de ambities van deze immigranten. Nu werken veel van hen onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Dat komt doordat werken lastig is te combineren met de verplichte inburgering. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een in de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht aan de kust. Dat kan volgens de weerdienst overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Scholen in het gebied blijven gesloten, net als veel havens in het midden van het land. De orkaan beweegt zich de komende dagen langs de Mexicaanse kust en komt naar verwachting morgen dichtstbij op 200 kilometer van de kustlijn. Arriva heeft per directe perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief worden richting treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. De Groenlandse en Deense regering reageren opgelucht op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van de plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer.
16: ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap.
18: De spits komt langzaam zeker op gang. We zitten nu rond de 60 kilometer als we alles bij elkaar optellen. Wat het meest opvalt is de A15 nu, vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Voor de Zuurhofbrug een kwartier extra. Er zijn twee rijstroken dicht en het verkeer moet over de vluchtstrook nadat het wegdek daar in slechte toestand bleek te zijn. Verder ook viel op de A16 Breda-Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en afrit Dordrecht, ongeveer 10 minuten over 4 kilometer. En tenslotte de A20 Hoek van Holland-Gouda, voor Moordrecht 4 kilometer en een kwartier extra op de klok.
16: Immigranten moeten sneller aan het werk, zegt de Sociaal-Economische Raad.
19: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
20: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
21: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
25: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
26: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmand M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
27: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
16: Het is 6:06. Het is hard nodig de arbeidsdeelname van immigranten te verbeteren. Dat concludeert de Sociaal-Economische Raad in een advies voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanaf het begin dat vluchtelingen in Nederland zijn, zou het werk centraal moeten staan. Bijvoorbeeld door met een talentscan meteen te kijken naar de kwaliteiten van mensen en wat diegene voor ambities heeft. Ruben Egh van de economieredactie, jij hebt het advies gelezen. Wat mankeert er volgens de SER aan de huidige situatie rond nieuwkomers en werk?
28: Ja, ik draai maar even om. Wat mankeert er eigenlijk allemaal niet aan natuurlijk? Er is al veel langer kritiek over hoe dit allemaal gaat. Begin dit jaar kwam bijvoorbeeld de Rekenkamer tot de conclusie dat Nederland er nauwelijks in slaagt om statushouders aan het werk te krijgen. En dan met name in sectoren waar juist enorme tekorten zijn aan personeel. Dus dat bijt elkaar. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat van de statushouders na 8 jaar slechts 57% werk heeft, een dag nadat ze hun verblijfstatus kregen. Ja, en bij Nederlanders ligt het percentage werkende op 81%. Nou, bij Oekraïense vluchtelingen gaat het iets beter, maar dat komt dan weer vooral omdat er minder obstakels voor hen op de weg liggen om gewoon aan het werk te gaan. Bijvoorbeeld omdat ze niet verplicht moeten inburgeren.
16: En waarom is het wel voor andere vluchtelingen moeilijker om aan werk te komen dan?
28: Nou ja, het komt uiteindelijk vooral op de manier waarop die hele bijvoorbeeld asielopvang is georganiseerd. Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Moet je om dinsdag om 3:15 ergens een inburgeringscursus volgen en dan donderdag om 10:00 nog een keer. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
0: Wat kan er beter volgens de SER?
28: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk, bijvoorbeeld, je zei het net al, vroeg na aankomst naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden. Doe het aan het begin van de ochtend, begin van de avond, eind van de middag, dat soort zaken. Misschien online. Kijk bijvoorbeeld naar zekerheid ook nog als het gaat om huisvesting, zodat mensen ook kunnen weten waar ze werk moeten zoeken. Alleen, ja, dat is natuurlijk ook dan weer net een probleem. Waar vind je een woning?
0: Ja, wie moet dat gaan doen?
28: Ja, dan zegt de SER, een grote rol is weggelegd voor gemeenten. Die moeten mensen die in hun gemeente komen gaan beleiden van werk. Maar ja, dan komen we ook weer terug op de eeuwige discussie. Hebben al die gemeenten hier wel de ambtenaren voor? Het is al lastig om ergens een vergunning voor aan te vragen vanwege te weinig gemeenten. Nou, die inburgering, dat slaagt ook maar amper. Dat zegt de Rekenkamer en de SER zelf ook. En asielzoekers, die moeten dat ook nog allemaal eens helemaal alleen doen. De SER adviseert, zorg er nou voor dat landelijke werkgevers en werknemersorganisaties samen concrete afspraken gaan maken, met name voor sectoren met grote personeelstekorten. Nou, denk dan aan de techniek of de zorg. Dat zou je natuurlijk allemaal ook dan centraal kunnen neerzetten en lokaal kunnen uitzetten. Dat geeft voor meer zekerheid op werk. Je weet als nieuwkomer waar je dan terecht kunt komen, of als immigrant. Dat zorgt voor rust, daardoor kun je ontwikkelen. Maar, zegt het SER, het is ook heel belangrijk dat je niet alleen kijkt naar gewoon werk is werk, maar dat er ook werk op niveau is. Want zo zegt de SER, wij kennen bijvoorbeeld de verhalen van een arts die maar moest gaan werken als flitsbezorger. En dat past natuurlijk ook niet. Die had makkelijk ergens in de zorg terechtgekund.
0: Ruben Neg van de Economieredactie, dankjewel. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens de algemene vergadering van de VN in New York opnieuw hard uitgehaald naar het internationaal strafhof.
1: The United States is equally opposed to the out-of-control institution known as the International Criminal Court. They're an evil group of people. I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
0: Het is een schurkenorganisatie en alle lidstaten moeten er meteen uitstappen, zei Trump. De verwachting is dat Trump binnenkort ook nieuwe sancties tegen het internationaal strafhof aankondigt. Eerder legde hij al sancties op aan individuele medewerkers van het hof, maar nu zal er actie worden ondernomen tegen het gehele ICC zelf. Larissa van den Herik, hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat voor sancties zou Trump dan overwegen tegen het hele ICC?
2: Ja, dat zijn dus inderdaad sancties op het hele hof als zodanig. Dus dat noemen we institutionele sancties. En tot nu toe was het zo dat alleen individuen, dus de aanklager, meerdere rechters, medewerkers, die werden gesanctioneerd. Maar nog niet het hele hof als zodanig. Ja. En ze zijn aangekondigd. Er werd eigenlijk al verwacht dat hij dat gisteren bij die algemene vergadering in die speech zou doen. Maar het is nog niet gebeurd. Ze wachten er nog op.
0: Ja, waarom wil Trump dit? Hij laat al een beetje zelf horen, maar kunt u het uitleggen?
2: Ja, kijk, vanaf het begin van het bestaan van dat strafhof zijn die Amerikanen hebben al moeite gehad met het idee dat een internationale rechter hun burgers en eigenlijk vooral hun soldaten zou gaan berechten.
0: Ook Biden, dus ook Obama. Ja.
2: Ja, Bush of zo. Dus die zorg die is niet nieuw, maar dit instrument is natuurlijk wel nieuw. En de concrete aanleidingen zijn eigenlijk de onderzoeken naar Afghanistan. Dat bevalt de Amerikanen absoluut niet. En die arrestatiebevelen tegen Netanyahu en Galan. En waarschijnlijk denkt Trump, kijk, als ze Netanyahu een arrestatiebevel kunnen uitvaardigen, dan kan dat ook misschien wel tegen mij.
0: Kan het ICC onder dat soort sancties nog wel functioneren als dat gebeurt?
2: Ja, dus die sancties die verbieden Amerikaanse bedrijven om zaken te doen met dat hof. Dus dan gaat het over Microsoft, maar ook banken. Dus dat is enorm vergaand. Nu is het wel zo dat die sancties die zijn al aangekondigd sinds Trump de tweede keer in office kwam. Dus het hof en partijen, die staten die partij zijn bij het hof, hebben lang de tijd gehad om zich te kunnen voorbereiden. En die zijn natuurlijk overgestapt naar niet-Amerikaanse bedrijven.
0: Je weet nooit wat voor nieuwe dingen er nog bedacht worden, of soms kan iets toch lastig zijn.
2: Nou, zeker lastig. Kijk, vooral het betalingsverkeer gaat een groot issue worden. Want internationale betalingsverkeer is natuurlijk heel afhankelijk van de Amerikaanse dollar. Dus dat is niet zo gemakkelijk te omzeilen. En we moeten met name ook gaan kijken hoe Europese bedrijven gaan reageren hierop. En soms leggen Amerikanen ook secundaire sancties op. Dus dan zeggen ze ook, alle niet-Amerikaanse bedrijven moeten zich aan onze sancties gaan houden. Je ziet ook een chilling effect vaak. Dus dat bedrijven denken, nou ja, ik hou me er maar aan, want anders krijg ik dadelijk een hele grote boete. Het is nog wel even afwachten wat dit precies gaat betekenen. Maar drastisch is het zeker.
0: Ja. En Nederland zelf ziet Den Haag als de stad van vrede en recht. Dus trots op het strafhof. Kan Nederland wat doen om gevolgen van Amerikaanse sancties op te vangen? Of in ieder geval te beperken?
2: Ja, nou, Nederland is hier al heel lang achter de schermen mee bezig. Kijk, het is nog even de vraag. Als die sancties worden ingesteld, soms heb je een respijtsperiode. Dus dan gaan ze niet meteen in. Er zijn altijd mogelijkheden om ontheffingen te vragen bij de Amerikaanse minister van Financiën. Dat moet het Hof dan zelf doen. Maar wat Nederland kan doen, is er bijvoorbeeld bij de EU op aandringen om een Europese blokkeringswet, die bestaat al, blocking statute, die geldt voor sancties tegen Iran en Cuba, om die uit te breiden naar de sancties van het strafhof. En wat dat betekent is dat dan Europese bedrijven wordt er verboden om mee te werken aan de Amerikaanse sancties. En er wordt ook gezegd, als jou een boete wordt opgelegd, dan kan die niet in Europa worden uitgevoerd. Dus daarmee bescherm je Europese bedrijven. Maar ja, je maakt het ze ook wel moeilijk. Want als die Europese bedrijven zaken willen doen in Amerika, daar gelden die sancties dan wel. Dus die komen een beetje tussen wal en schip te zitten. En je zet natuurlijk met die blokkeringswet ook alles op scherp. Dan gaat het ook moeilijker worden om ontheffingen te vragen. Dus het is nog even afwachten wat Nederland, maar ook de EU, wat die gaan doen en hoe die hierop gaan reageren.
0: Tot slot, is het voor Nederland waard ook? Het strafhof is natuurlijk ook kritiek van critici die zeggen, ja, de helft van de wereldbevolking doet niet eens mee aan het hof. Hè? Dus niet alleen Verenigde Staten, ook Rusland niet, China niet, India niet. En je weet wat voor consequenties het heeft als je tegen de Amerikanen te grote broek aantrekt.
2: Ja, maar goed, op een gegeven moment moeten we ons afvragen, in wat voor wereld willen wij leven? In een wereld waarin genocide normaal is of niet? En die grote broek die trekt natuurlijk ook aan ten opzichte van ons. Dus willen wij ons helemaal onderwerpen aan het Amerika dat wij nu zien? Gaan we op onze rug liggen? Of gaan wij toch zeggen, we gaan met elkaar kijken dat we kunnen redden wat er te redden valt. Omdat wij toch wel geloven in een wereld waar recht wel een rol speelt.
0: Dank u wel. Larissa van den Herik, hoogleraar internationaal publiek recht aan de Universiteit Leiden. Een storm voor de kust van Mexico is in één dag uitgegroeid tot een krachtige orkaan, horen we bij CBS Nieuws.
17: Ik vertelde net al over orkaan Polo. Die begon dus als tropische storm en is uitgegroeid tot categorie 5 orkaan, de krachtigste die er is. Meteorologen noemen de snelheid waarmee de orkaan in kracht toenam heel bijzonder, horen we bij CBS.
3: Polo is much stronger than Marie was, exploding in the last 36 hours. It was a 50-mile-an-hour storm yesterday morning. Now it's at 180-mile-an-hour.
17: De storm ging van 80 kilometer per uur naar bijna 300, vertelt deze meteoroloog. Hij komt waarschijnlijk niet aan land, maar kan in Mexico wel voor overstromingen zorgen. De Amerikaanse president Trump mag volgens zijn eigen ministerie van Justitie de omroepen CNN, MS Now en Politico toegang weigeren tot het Witte Huis. Daarover bericht CNN. Volgens het ministerie kan berichtgeving over de oorlog in Iran en de bouw van de balzaal van Trump leiden tot risico's voor de nationale veiligheid. De verbanning van die omroepen is daarmee gerechtvaardigd. De omroepen hebben een rechtszaak aangespannen tegen de overheid om de toegang tot het Witte Huis weer terug te krijgen. De zaak wordt gezien als een grote test van het eerste amendement van de grondwet, dat onder meer gaat over het recht op vrije pers. En voor het eerst in 100 jaar is er een nieuwe pinguïnsoort ontdekt. Maar die gaat niet lang meer leven. Dat lezen we in Science Daily. De ezelspinguïns leven op de Kerguelen-eilanden. Door klimaatverandering krimpt hun leefgebied zo snel dat wetenschappers verwachten dat er in 2050 al niks meer van over is. Op Antarctica worden uiteraard ook andere soorten bedreigd door klimaatverandering, zegt een van de onderzoekers tegen Science Daily. De Kerguelen-eilanden liggen grofweg tussen Madagaskar en Antarctica. Volgens het onderzoeksteam bleef de nieuwe soort zo lang onder de radar door die afgelegen ligging. Een Duitse amateurarcheoloog heeft een opmerkelijke schat ontdekt in de buurt van Keulen. Volgens Omroep WDR gaat het om 934 Romeinse munten. Een van de grootste schatten ooit gevonden in Duitsland. De ontdekker wist direct dat hij het zilver niet zelf wilde houden, vertelt hij aan WDR.
4: Voor mij was het wichtige dat in Endeffekt dat deze schat jetzt im Nachhinein im Endeffekt auch für die Nachwelt erhalten bleibt.
17: Voor mij was het belangrijk dat deze schat bewaard blijft voor de volgende generatie, zegt hij. De munten zijn de komende tijd in een museum te bezichtigen.
0: ANWB verkeersinformatie. Tim, hoe is het bij de Zuurhofbrug?
18: Ja, daar is het helaas ook weer aansluiten. Momenteel 10 minuten lang. Dan hebben we het over de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Vanaf Brielen 5 kilometer. Al het verkeer moet daar nog steeds over de vluchtstrook.
5: Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De meest prestigieuze clubtoernooien van Europa voor vrouwen is begonnen. De eerste speelronde in de Champions League. Sportverslaggever Jan-Kees van der Kun. Wie trapte er af?
8: 5 potjes al gisteravond, Mark, met ook al meteen 2 topwedstrijden. Dat is het lekkere van die opzet, ook bij de vrouwen met die league phase. En meest in het oog springend gisteren was dan Bayern München tegen Manchester City. Met een hoofdrol, en niet al te gelukkige trouwens, voor Kerstin Kasperij. Speelster van het Nederlands elftal. Ze maakte een knullig eigen doelpunt al na 20 minuten voetballen. Het was de 2-0. Al in die wedstrijd. Ze herpakte zich nog wel, hoor. Dat is dan wel weer het knappe. Ze stond aan de basis met een hele mooie actie van de aansluitingstreffer. En daarna werd het ook nog 2-2. Miste City nog een penalty. Dus een heleboel gebeurt, maar geen winnaar. En datzelfde geldt voor die andere topwedstrijd van gisteravond. Real Madrid tegen Paris Saint-Germain. Daar werd het 1-1. Wel veel Nederlandse inbreng, geen Nederlandse doelpunten. Leuchter speelde bij Paris Saint-Germain. En 3 speelsters aan de kant van Real Madrid. Maar die konden dus het verschil ook niet maken.
0: Mooi natuurlijk om die Nederlandse voetbalsters aan het werk te zien. Maar dat doen ze niet dus bij Nederlandse clubs.
8: Nee, die doen dus niet mee aan de Champions League, helaas. 3 Nederlandse clubs spelen Europees voetbal. PSV, Ajax en Feyenoord. Maar die hebben het niet gered om de Champions League te bereiken. De hoofdfase, die gaan donderdag in de Europa Cup spelen. Dat is geen schande, want die kwalificatie is gewoon heel lastig. Er mogen maar 18 clubs meedoen aan die league-fase van de Champions League. Maar jammer is het natuurlijk wel. Nederland, zeker de Eredivisie, die wil groeien. Die moet wat competitiever worden. Dan is weerstand. Europese weerstand is belangrijk. Die heb je natuurlijk ook wel in de Europa Cup. Maar die is daar toch echt beduidend minder. Je speelt er bovendien ook iets minder wedstrijden. Er zijn uiteindelijk minder punten te verdienen voor die Europese ranglijst. Hè, waarin de Eredivisie nu 8e staat. De rest van de competities om Nederland heen heeft wel een afvaardiging in die Champions League. Ja, kan een keer gebeuren. Moet niet te vaak zo voorkomen. Maar ja, het goede nieuws, je zei het ook al, is dus wel dat er 28 bij elkaar speelsters uit Nederland in die Champions League wel spelen bij de topclubs. Met name ook in de Europese landen. Dus uiteindelijk gaat straks aan het eind van dit jaar waarschijnlijk wel een van die speelsters en misschien wel meer de Champions League winnen. Want bij alle clubs zit wel een Nederlandse speelster.
0: Ja, en dat is dan weer goed ook voor het Nederlands elftal. Over het Nederlands elftal dan bij de mannen gesproken. Speelt natuurlijk morgen tegen Duitsland. In aanloop naar die wedstrijd ging het over het salaris van Tijani Reinders. Nou, niet alleen in aanloop naar deze wedstrijd, denk ik. Dat was eigenlijk meteen toen hij die keuze al maakte. Hè. Sinds dit jaar in Saoedi-Arabië speelt hij. Het salaris van zijn nieuwe club Boots, dat speelde een belangrijke rol bij zijn beslissing, geeft hij eerlijk toe, om daar naartoe te gaan.
9: Nee, maar ja, dat kan je ook niet ontkennen. Het is het salaris wat daar wordt aangeboden. Ja, zeg daar maar eens nee tegen als speler of überhaupt als mens zijnde. En ja, dan kunnen we altijd wel de moraalridder zijn van ja, dat zou ik niet doen. Maar ik denk dat de meeste mensen voor dat geld ja zeggen. Dit zijn bedragen waar je bijna geen nee tegen kan zeggen. En ja, zo is het nou eenmaal.
0: Ja, en Jan-Kees, daar heeft hij eigenlijk wel gelijk in. Dat is ook wel verfrissend. En eigenlijk ook waarom mensen denk ik dan gewoon denken, nou, hij zegt het tenminste, dan is het eigenlijk ook wel oké.
8: Ja, zo is het. Dat geld, wat hij zegt, 100 miljoen in 4 of 5 jaar netto. Ja, dat is inderdaad wel zo eerlijk. En inderdaad ook verfrissend dat hij het toegeeft. Het maakt die transfer niet per se fris. Maar inderdaad...
0: Nee, dat is ook wel weer waar.
8: Het is eerlijk, ja. Maar hij zal er ook op gebrand zijn, denk ik, om te laten zien dat hij echt wel goed kan voetballen. Dus kijk er ook niet gek van op als hij morgenavond tegen Duitsland een geweldige wedstrijd speelt.
0: Over niet zo fris gesproken, Infantino moet er ook even over hebben. KNVB, de bond, reageerde op de nieuwe plannen van Infantino voor hervormingen. Maar de KNVB ziet nog altijd geen hel in die plannen?
8: Nee, die zijn niet achterlijk natuurlijk bij de KNVB. Want die hervormingen die nu zijn aangekondigd... ja, die zijn op zichzelf goed. Hè. Maar die brief van Infantino en die plannen die hij nu heeft... die zijn natuurlijk vooral bedoeld om zijn eigen hachtje te redden. En de KNVB en een aantal andere bonden is alweer een stap verder. Die willen gewoon van Infantino af. De vraag is natuurlijk of dat wel gaat lukken. Want ja, Infantino is nu bezig met een House of Cards-achtig spel... om dus in het zadel te blijven... en om omheen allemaal andere mensen eruit te laten wippen... Dit is weer een stap in dat proces. De KNVB is daar dus niet vatbaar voor. Maar wie weet in welke andere landen ze dit wel zien zitten. Dus dat gaat nog wel een heel aantal stappen verder duren. En inderdaad, fris is hij zeker niet. Het is een hele andere orde van niet zo fris.
0: Zeker. Jan Kees, dank je wel. Nu Hall & Oates met You Make My Dreams.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
3: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
4: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
4: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
5: In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
8: NPO Radio 1.
9: Het is 7:30, de hoofdpunten Thomas.
10: Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan van de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. De Venezolaanse interimleider Delcy Rodriguez en de Amerikaanse president Trump hebben elkaar ontmoet in New York. Voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez hebben de twee gepraat over het versterken van de relatie tussen de landen en heeft ze haar dank uitgesproken aan de Trump-regering voor hun steun na de vernietigende aardbevingen in juni.
9: Bij Weerplaza Marco Verhoef. Goedemorgen, Marco.
11: Goedemorgen, Mark.
9: Het wordt steeds later licht, maar dat het nu donker is komt toch ook omdat het hier helemaal dicht bewolkt is?
11: Ja, dat is op meer plaatsen het geval. En het noordwesten van het land blijft ook grotendeels bewolkt vandaag. In het zuidoosten, de zuidoostelijke helft van het land, kan de zon wel af en toe even een gaatje vinden in de loop van de ochtend en begin van de middag. En in het zuidoosten tot aan het eind van de middag. Dan wordt het zo'n 19 tot 21 graden in het noordwesten. 18, daar blijft het kwik misschien nog wat achter. De wind neemt ook wat toe uit het zuidwesten, wordt matig kracht 3 tot 4. En in de loop van de middag stijgt de kans op een aantal stevige buien in het noordwesten van het land. Daar blijft het niet helemaal bij, want in de avond komen we op meer plaatsen een paar buien tegen. Vooral in de noordelijke helft van het land. In het zuiden blijft het met een beetje geluk helemaal droog.
9: En wat verwacht je dan voor morgen en de dagen daarna?
11: Nou, die buien van vanavond trekken in de nacht vrij snel het land weer uit. Dan klaart het ook wat op. Koelt het af naar 8 tot 11 graden in het binnenland. In de kustgebieden een graad of 12, 13. En dan morgen overdag geregeld zon. Ook sluierwolken, andere wolkenvelden, maar het blijft droog. De wind is matig uit het noordwesten. En de temperaturen, wat aan de magere kant, misschien 17 tot 19 graden. Maar dat verandert. Vrijdag wordt het 19 tot 21 graden. En in het weekend 20 tot 23. Drie droge dagen, of in ieder geval vrijwel droge dagen, met vrijdag de meeste zon, maar ook in het weekend doet de zon zeker mee in het weerbeeld.
9: Marco, tot over een uurtje. Snel door naar Tim bij de ANWB met nog steeds die Zuurhofbrug, denk ik.
8: Ja, klopt. Die A15 die blijft voorlopig wel bovenaan in de lijst staan, richting de Maasvlakte. Voor de brug 5 kilometer en 10 minuten nu. Je moet daar nog steeds over de vluchtstrook. En verder wordt het ook druk qua dagelijkse files. Zoals de A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Deel en knooppunt Empel, dik een kwartier.
9: Een week na de begrotingsgesprekken zit er nog geen schot in de gesprekken tussen het kabinet zelf en de oppositiepartijen. Hoe staat het er precies voor, zo onze Haagse verslaggever?
12: Ster. Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.

0: Toyota Biza Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota Biza Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Biza Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Het is 7:55. Zes oppositiepartijen zouden snel om tafel gaan met het kabinet, beloofde premier Jetten een week geleden bij de politieke beschouwingen. Hij heeft de oppositie nodig voor steun voor zijn begroting, maar die afspraken zijn nog altijd niet gemaakt. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Hoe komt dat?
2: Nou, dat is deels praktisch. Premier Jetten is op dit moment in New York voor de jaarvergadering van de Verenigde Naties en wil in een onrustige wereld de tijd nemen om Nederland daar goed te vertegenwoordigen. Maar ook omdat de coalitie er zelf nog steeds niet uit is, ja, wat ze de oppositie willen bieden. Op welke punten zijn ze bereid om hun begroting aan te passen? Daar is nog gesprek over. Ze hebben dagelijks overleg in de top van de coalitie, top van het kabinet. En de luiken gaan daar dicht. We horen er eigenlijk niks van. Maar ze zijn er nog steeds niet uit, zei CDA-leider Bontebal gisteren daar wel over.
3: Met welk bod, met welk verhaal gaat een kabinet ook naar de oppositie? En het kabinet moet daar wel een verhaal hebben. Dus het is ook belangrijk dat dat ook goed met elkaar doordacht. Het is niet zo dat we totaal oneens zijn, maar er zijn natuurlijk altijd verschillen van inzicht op onderdelen waarop je zou moeten bewegen. En dat klopt, dat gesprek voeren we nog.
4: Maar dat
3: en
4: daar ga ik ook niet binnen een week klaar, dat gesprek intern?
3: Nou, wat mij betreft wel, maar als dat voor elke partij zou gelden, zouden we er toch met elkaar snel uit moeten komen.
2: Ja, er is dus nog geen eenduidend verhaal waarmee het kabinet naar die oppositie toe wil. Dat blijft dus nog altijd de moeilijkheid, de coalitie zelf. Eigenlijk kun je zeggen, dit kabinet, deze coalitie heeft geen oppositie nodig om het met elkaar oneens te zijn.
1: Nee. Maar gaat het ook nog steeds, wat we vorige week natuurlijk tot in de treuren hoorden, links of rechts?
2: Niet helemaal. Het is eigenlijk wel iets inhoudelijker geworden. Er wordt vanuitgegaan dat bijvoorbeeld die sociale zekerheid, die bezuinigingen daarop, waar groot protest over is van de vakbonden, dat moet worden opgelost met die bonden, dat daar een akkoord moet komen en dat daarmee dan ook steun van pro binnen wordt gehaald. Maar er zijn ook andere problemen. Een groot deel van de Kamer vindt dat werkenden in de huidige plannen veel te veel moeten betalen. Dus daar moet aan gesleuteld worden. Er moet een oplossing komen voor de vermogensbelasting. Ja, en daarvoor wordt ook gekeken naar andere partijen. Jetten heeft het zelfs steeds over een breed akkoord met dus heel veel partijen. En dan gebeurt er wel iets interessants op dit moment bij die oppositie. Want de kleintjes, die willen zich eigenlijk een beetje ontworstelen uit de klem van links of rechts. Dus pro of ja 21 en SGP. En zien zichzelf dan als een constructief alternatief. Dan heb ik het over partijen als de ChristenUnie, Volt en 50+. En we spraken ze gisteren ook.
5: We hebben AI, Rusland die steeds meer aanvallen aan het uitvoeren is. Kom op, we moeten samen gaan werken in deze tijd. En dat moet over de inhoud gaan. Niet over de discussie links of rechts.
6: Dus in plaats van de tegenstellingen, die ken ik nu wel. Waar liggen de overeenkomsten en hoe kunnen we nu alle grote problemen eens een keer aanpakken met elkaar?
7: Hoe zou u die route noemen?
8: Dwars door het midden. Volgens mij gaat het erom, wat gaan we opbouwen met elkaar? Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen die hard aan het werk zijn, mensen die...

0: spannend vinden. Hoe gaat die energierekening eruit zien dit najaar? Dat die opknappen van de politiek die hier zit, in plaats van alleen maar moeten afwachten en dat gepraat moeten aanhoren. Dus ik heb met ongeduld en ongenoegen sta ik hier.
1: Ja, dat zegt Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Je hoort ook Laurens Dassen van Volt en Jan Struijs van 50PLUS. En deze partijen die zijn dat geruzie een beetje zat en willen vooral concrete dingen neerleggen waar ze dan dingen willen binnenhalen voor hun partijen. Dan gaat het dus om werken wat meer moet lonen, ook voor gezinnen wil de ChristenUnie. En Volt is vooral bezig met AI en dat Nederland onafhankelijker moet worden van Big Tech op dat punt. Ja, ze willen daarmee een alternatief zijn dus voor Pro en Ja 21.
2: Ja, maar zijn ze dat ook echt?
1: Nou, niet echt, want ze zijn klein. ChristenUnie 50PLUS en Volt hebben samen 6 zetels in de Tweede Kamer. Kun je de SGP er bijvoorbeeld nog bij halen, zijn het er 9. Dan zit je precies op 75. Dat is dus nog geen meerderheid, er moet nog iets bij. En een meerderheid in de Eerste Kamer, die is echt ver weg. Maar een deel van de coalitie hoopt dan van ja, als deze partijen nou enthousiast zijn en we kunnen met hun wat dingen binnenhalen, dan gaat dat misschien ook wel die grotere partijen over de streep trekken om toch iets meer inschikkelijk te zijn. Klaver van Pro, die ziet het nog niet echt gebeuren.
3: Als het kabinet dat op die manier wil doen en denkt dat daarmee stabiliteit te kunnen krijgen en hun plannen erdoor kunnen krijgen, dan snap ik dat ze naar die route kijken. Kijk, ik denk dat met Pro kun je een stabiele, ruime meerderheid krijgen voor je plannen. Is denk ik in een tijd waarin het geopolitiek ook zo instabiel is, denk ik dat dat ook echt van meerwaarde is. Als het kabinet dat niet wil, ja, het staat hen vrij om te kiezen wat ze willen.
1: Ja, Klaver zegt dus, ik geef stabiliteit. En dat hoor je ook wel bij D66 en CDA. We willen stabiliteit voor de lange termijn. En als je dan Pro hebt, dan heb je ja, die zetels in de Eerste Kamer ook binnen handbereik. Dus daarmee heb je de meeste zekerheid. Maar ja, zolang de VVD dat niet wil en D66 liever niet over rechts wil, ja, dan gaan die kleintjes misschien toch wel steeds belangrijker worden.
2: Ja, vooralsnog staan er dus geen koffiegesprekken gepland. Gaan die er wel snel komen?
1: Ja, deze 6 partijen, dus Pro, Ja 21, SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt, die is gevraagd om dit weekend, vrijdag, zaterdag, zondag beschikbaar te zijn. Dus de verwachting is wel dat er dit weekend gepraat gaat worden. Is dus wel voorwaarde dat die coalitie er dan over uit is wat ze in die gesprekken kunnen bieden. Intussen zegt minister Heijnen van Financiën dat ze nog hebben tot aan het belastingplan. Dat is tot 12 november, 7 weken. Dus ja, hij neemt de tijd. Dat klinkt vrij lang, maar betekent dus ook wel dat tot die tijd, tot dus half november, ja, onzeker is over hoe het er nou volgend jaar uitziet en ja, wat voor plannen er gaan komen.
2: Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, dank je wel.
4: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
5: Mail naar r1jn@nos.nl.
6: Ik luisterde net naar de radio en er is iets wat me een beetje verbaast.
4: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
7: Wie bepaalt het eigenlijk dat die woorden wel of niet kunnen?
5: Reactie aan de redactie.
8: Tussen 9 en half 10.
6: Ik ben heel benieuwd naar het antwoord.
2: Op 11 juni kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven toen ze met de fiets onderweg waren naar een schoolkamp. Ze werden aangereden door een jonge automobilist. Het fatale ongeluk gebeurde in Zeeuws-Vlaanderen. Vandaag is de eerste pro forma zitting tegen de automobilist. De verdachte is in deze zaak. Een zware dag voor de ouders van Sarah, Damien en Olivia. Evie, de moeder van Sarah, vertelde aan Omroep Zeeland over haar dochter.
9: Een echte puber. Klaar voor de middelbare school. Zonnetje in het huis. Overal dansen. Vrolijke meid. Een hart van goud. Ja, het is stil zonder haar.
2: Ze vertelt ook dat alle ouders naar de plek van het ongeluk gingen toen duidelijk was dat het om de klas van hun kinderen ging. Evie hoorde daar dat haar dochter een van de slachtoffers was.
9: Stonden op iets van 700 meter van het ongeval. Toen kregen we ja, niet echt informatie, maar je kon wel de naam van je kind doorgeven aan degene die daar stond met een portofoon. Voor mij was dan een ouder die de naam van haar kind zei en die was in orde. En dan was ik aan de beurt en toen liep ze eigenlijk weg en nog verder weg. En dan werd ik een beetje boos van waarom zegt ze nou niks? En toen ze terugkwam, zei ze het in één adem dat het spijt me maar uw dochter is overleden.
2: Ja, vreselijk. Verdriet van de nabestaanden is immens. Verslaggever Onno Beukers. Je volgt de zaak vandaag in de rechtbank van Breda. De impact is en blijft groot natuurlijk. We horen het voor de ouders, ook voor de school. Hoe geeft de school ruimte aan dit verdriet?
8: Ja, je noemde net al de namen van de drie kinderen. En daarnaast is ook de directeur Joyce, die is ook bij het ongeluk om het leven gekomen. Op de school wordt er natuurlijk bij stilgestaan, ook bij die omgekomen directeur, ook bij de drie kinderen. En op een later moment wil de school bekijken hoe ze dan op een passende manier een blijvend aandenken kunnen realiseren. En dan denken ze aan een monumentje bijvoorbeeld in de school, maar ook echt wel buiten, zodat het ook altijd en makkelijker toegankelijk is op het schoolplein. Dus op die manier merk je wel dat de school daar toch wel echt bij stilstaat en daar nog over nadenkt hoe dat verder moet.
2: Ja. Terug naar die dag, naar die 11 juni. Wat is bekend over het ongeluk?
8: Ja, aan het begin van de middag reed een personenauto in op 14 fietsende schoolkinderen. Je zei het net al, hè, en twee volwassenen waren daar ook bij. Ze waren op weg naar schoolkamp van de basisschool De Warande. In Axel staat die school. En daarbij is die auto op hoge snelheid aankomen rijden over de dijk. Heeft de bocht waarschijnlijk niet kunnen houden. Is uit de bocht gevlogen en met dit ongeluk op het fietspad terecht gekomen. En dus tegen die kinderen en die begeleiders aangereden met dit fatale resultaat.
2: De verdachte is 20. Wat is er verder over hem bekend?
8: Ja, hij was duidelijk dat er op die dag dat hij te hard reed. Hij had op de dag van het ongeluk ook al eerder te hard gereden. In de week daarvoor ook al minstens 17 keer, blijkt dan uit de gegevens.
2: Zo,
8: ja. En daarbij filmde die jongen zichzelf ook regelmatig terwijl hij te hard reed. Hè. Op zijn telefoon zijn meerdere filmpjes gevonden waarin hij dus zichzelf en vervolgens ook de snelheidsmeter filmde. Je ziet hem dan ook over een dubbele of een doorgetrokken streep rijden. Dus de verkeersovertredingen die zaten misschien wel een beetje in zijn DNA. Hij ging wel vaker in de fout. De bestuurder die is geboren in Litouwen, weten we ook. Woonde gewoon in Zeeland, in de gemeente Hulst. Hij had ook volgens de rechter, werd eerder bekend, kunnen weten dat er een technisch probleem was met zijn auto bijvoorbeeld. Want er brandden al waarschuwingslampjes dat bijvoorbeeld zijn stuurbekrachtiging kapot was. Mm. Voor de rest wordt er gezegd dat hij weinig zelfinzicht heeft over zijn rijgedrag en dat ook niet heeft aangepast en dus veel verkeersregels overtrad, daar ook verschillende boetes voor kreeg. Dat is een beetje hoe die er nu voor staat, wat er over hem bekend is.
2: Nou, misschien wordt het dus meer bekend ook vandaag. Maar wat kunnen we verwachten op deze proforma-zitting?
8: In ieder geval dat het druk wordt. Proforma-zitting, dan wordt de zaak nog niet helemaal inhoudelijk behandeld. Er wordt meer voorbereidend gekeken hoe het ervoor staat. Of er nog extra onderzoek nodig is, bijvoorbeeld. Er is al extra onderzoek geweest. Met het voertuig zijn nog opnieuw metingen gedaan om te kijken, om opnieuw vast te stellen hoe hard bijvoorbeeld de auto heeft gereden op het moment van het ongeluk. Dat soort dingen zijn geweest. Daarvan zullen we dan ook horen of er nog meer onderzoek bijvoorbeeld nodig is. Ik zei het al, het zal druk worden. Het zal een emotionele dag worden. Er is veel familie aanwezig, veel pers uiteraard ook, maar ook veel mensen uit het dorp. Daarom zijn er in de rechtbank maar liefst 3 zalen ingericht waar publiek terecht kan, omdat ze toch verwachten dat het heel druk gaat worden vandaag.
2: En jij bent daar voor ons, ga je nog vaker horen vandaag op deze zender. Verslaggever Onno Beukers, dank je wel voor nu. Een belangrijk stikstofbesluit vandaag in Gelderland.
10: Volgens Omroep Gelderland ligt er een groot pakket aan maatregelen op tafel die de provincie van het stikstofslot af moeten krijgen. Zo moeten boeren rond kwetsbare natuurgebieden aan flink wat eisen voldoen om hun uitstoot te verminderen. Binnen een straal van 500 meter rondom verschillende gebieden wordt het onmogelijk gemaakt om nieuwe veehouderijen en uitbreidingen te openen. Volledige duidelijkheid is er ook na vandaag nog altijd niet. Volgens Omroep Gelderland hangen de landelijke stikstofplannen ook nog boven de markt. Paardenhouders maken zich grote zorgen over het West-Nijl-virus, is te lezen bij RTV Utrecht. Het virus kwam voorheen nauwelijks voor in Nederland. Vorig jaar werd het voor het eerst vastgesteld bij een paard. Dit jaar grijpt het virus bij die dieren om zich heen, vooral in Zuid-Holland en Utrecht. Sommige dieren overleefden het niet. paarden kunnen tegen het virus gevaccineerd worden. Een dierenarts zegt dat de vraag ernaar is geëxplodeerd. Soms zet ze 50 prikken op een dag. Ook mensen kunnen ziek worden van het West Nile-virus en er zelfs aan doodgaan. Maar dat paardenmiddel is niet geschikt voor mensen. En voor de derde keer in 2 maanden tijd is het kabouterbos in Alphen aan de Rijn vernield. Dat schrijft Omroep West. De kabouters zijn van de overleden man van Gerda en zij is ten einde raad. Dat mensen dit kunnen doen, ik snap er niets van, zegt ze tegen de omroep. De sloop was door de politie ontdekt, waarna ze werd ingelicht. Ik weet niet of het weer dezelfde zijn, want de kabouters zijn nu echt in kleine stukjes geslagen. Eerder waren het nog grotere stukken, legt ze uit. Gerda was van plan om het bos eind oktober weer te openen, maar dat heeft ze nu volgens de Omroep West dus toch geannuleerd. En stadsomroeper Rini van Middelburg is zijn kostuum kwijt. Dat komt op een wel heel slecht moment. Deze week is in Engeland het wereldkampioenschap voor stadsomroepers. Rini mag Nederland daar vertegenwoordigen. Maar tijdens de vlucht naar Engeland is zijn koffer verdwenen. Volgens Omroep Zeeland is het dus nog maar de vraag of we dit gaan horen op dat WK.
11: Boeren, burgers en buitenlui. Kom naar mijn mooie stad. Zo sfeervol en fijn. Middelburg. Hoofdstad van Zeeland, waar ik graag wil zijn.
10: Rini heeft gelukkig een pak kunnen lenen en gaat ervan uit dat de jury van het WK een beetje rekening houdt met zijn situatie.
12: ANWB Verkeersinformatie. Tim, hoe is het op de weg?
13: Ja, op de meeste plekken wordt het langzaamaan drukker en drukker. Eén plek springt er nu bovenuit, de A2 naar Den Bosch. Voor Zaltbommel een file van 15 minuten. De rechterrijstrook is dicht door een autobrand.

0: Meestal in het Frans, maar in het Engels kan ze het zeker ook. Angel, a little more. Voor het misbruiken van 56 meisjes werd zwemleraar Benno L. in 2011 veroordeeld. Dik 10 jaar later misbruikte hij weer meisjes, maar nu in Duitsland. En ook daarvoor werd hij veroordeeld. Journalist Eva de Schipper van Omroep Brabant maakte er een podcast over. Ze sprak onder andere met de moeder van een van de slachtoffers. Ze kreeg als 8-jarig meisje zwemles van Benno L. Het slachtoffer sprak er niet over, maar maakte wel tekeningen.
1: Op deze zie je echt heel duidelijk een figuur heel klein, ja, ineengekropen in een hoekje zitten. Hè?
2: Ja. Ja. Nou, zo voelt ze zich dan op dat moment. En omdat ze het dan moeilijk vindt om erover te praten, gaat zij tekenen.
1: Maar ja, als je dat als moeder ziet,
2: ja,
1: schrik je toch rot of niet?
2: Ja, daar schrik je ook rot. En dan, toen had ik ook echt... Echt, kwam ook echt binnen dat zij zoiets had van... dit is mijn schuld wat er allemaal gebeurd is. En dan denk je van, ja, dat is het niet.
0: De podcast van Eva de Schipper. En we hebben nu contact met haar. Eva, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, het was natuurlijk toen ook dat het bekend werd... dat hij in Duitsland weer had toegeslagen. Dat veel mensen dachten, ja, hoe kan het... dat je na een veroordeling in Nederland opnieuw... Nederlandse en opnieuw meisjes kunt misbruiken nu in Duitsland. Heb je antwoord gekregen op de vraag hoe dat kon?
3: Zeker, ja. Ik heb een hele reconstructie gemaakt... en met heel veel mensen gesproken rondom Benno L. En eigenlijk is het zo dat in Nederland heeft hij toendertijd geen TBS gekregen... en is hij na 3 van de 6 jaar gevangenisstraf die hij had gekregen vrijgekomen. Wel onder voorwaarden. Hij had de reclassering uiteraard nog achter zich aan die hem in de gaten hield. Maar dat dan loopt dan na 2 jaar ook af. En dat was in 2015. Dus in principe is het natuurlijk zo... als jij als Nederlander je straf hebt uitgezeten... dan ben je gewoon een vrij man. En dat wil niet zeggen dat het Nederlands Openbaar Ministerie... daar niks mee heeft gedaan. Want het is zo dat... Benno L. uiteindelijk nergens echt kon wonen, rustig in Nederland. Omdat hij overal werd weggejaagd, van Leiden tot Limburg. Overal kwamen protesten, toendertijd gingen mensen de straat op. Dus eigenlijk wist geen enkele burgemeester raad met waar hij nou moest wonen. En toen heeft hij uiteindelijk zelf besloten om terug te gaan verhuizen naar Duitsland. En dat is ook de plek waar hij geboren is. En in Duitsland is hij verder gaan leven onder een andere naam, namelijk Hans Peter... En Hans Peter is officieel zijn echte naam, zijn doopnaam. En daar heeft hij eigenlijk in Duitsland zijn leven weer opgepakt. En is hij opnieuw bevriend geraakt met de kinderen... van in dit geval 2 kwetsbare gezinnen in zijn buurt. Hmm. En daar is het opnieuw misgegaan. En dan moet ik er wel bij zeggen dat het Nederlands Openbaar Ministerie... en de politie, die hebben wel, ook al was het toezicht van de reclassering... op een gegeven moment voorbij, die hebben wel een dossieruitwisseling gedaan... met de Duitse politie. En ook de Duitse politie heeft nog een tijdje gesprekken gevoerd... bij Benno thuis en hem ook extra in de gaten gehouden. Maar op een gegeven moment houdt dat natuurlijk strafrechtelijk ook op.
0: Ja, jij bent bij de rechtszaak tegen hem in Duitsland ook geweest. Jij kreeg een persoonlijke brief van Benno L.
3: Klopt.
0: Waarom kreeg je die?
3: Ja, Benno L. is iemand die eigenlijk altijd het laatste woord wil hebben. Niet alleen in de rechtbank, maar ook in het algemeen in de media. Hij ziet ons, ik noem mezelf even tussen aanhalingstekens de media... als de mensen die al zijn daden groter hebben gemaakt... en nog meer onder de aandacht brengen. Dus op het moment dat hij mij voor het eerst in de rechtszaal zag... in Aken in Duitsland, was hij heel erg verrast. En ook kwaad. En dan vraag je je misschien af, hoe weet je dat? Hij heeft me 3 uur lang echt woest aan zitten staren. En vervolgens een week later een brief gegeven. En dan moet ik er wel nog bij vermelden dat... het waren 2 zittingsdagen en die eerste zittingsdag was hij dus echt me... ja, aan het soort van machtsspelletje aan het spelen. Maar dat was puur in blikken. En toen heeft hij aan het eind van de zitting naar me geroepen... van wie ben jij, waar ben jij van, wat ben je aan het doen? Hij was duidelijk niet blij met mij... met de aandacht die er opnieuw in Nederland was voor zijn zaak. En een week later kwam hij met die brief waarin hij... ik kan er nog niet te veel over zeggen... maar waarin hij wel duidelijk op de man af... op mij als persoon wil inspelen... en mij bewust wil maken van mijn verantwoordelijkheid als journalist... En dan met name ook dat hij in die brief zegt dat het allemaal wel meeviel. Want dat het allemaal niet ging om 56 kinderen die hij in Nederland had misbruikt. Want het waren er maar ruim 30. En hij heeft die kinderen nooit pijn gedaan. Ze hebben er nooit iets van gemerkt. Dus ja.
0: Nou, je wil het eigenlijk bijna aan de ene kant niet horen, maar aan de andere kant is het toch goed om het wel te horen. Want het laat zien wat voor man het is. Jij zei, hij heeft geen TBS gehad dus in Nederland. Hoe zit het nu in Duitsland?
3: In Duitsland heeft hij wel TBS gekregen. En het is goed om te weten dat als je in Duitsland naast je celstraf TBS krijgt, dat het daar anders werkt dan bij ons. Want wij in Nederland zijn natuurlijk, daar zijn gedetineerden, die worden eigenlijk begeleid om terug te keren in de maatschappij op een gezonde wijze en een veilige manier. Terwijl in Duitsland zijn ze veel meer bezig met, is het überhaupt veilig voor een gedetineerde om terug te keren in de maatschappij? En worden die gedetineerden dus ook veel minder intensief behandeld. Dus die hebben minder therapie. Wat er ook voor zorgt dat het moeilijker is om te beoordelen of ze überhaupt naar buiten mogen. En dus, al met al, is de kans veel kleiner dat hij daar nog vrijkomt.
0: Eva de Schipper, maakster van de podcast Benno L. zat aan mijn kind, te beluisteren bij Omroep Brabant. Dank je wel.
4: NPO Radio 1. Podcast.
5: En ze zien ons ook zitten, hoor.
6: De gans stierf in Nederland bijna uit door de jacht. Waarna alles op alles werd gezet om het dier terug te brengen.
7: Dus wend er maar aan die ganzen.
6: Tot het punt dat de ooit geliefde vogel uitgroeide tot een plaagdier.
7: Flauwekul, er zijn veel meer Amsterdammers dan ganzen. Moeten we ook nodig afschieten.
6: En een probleem dat niemand meer kon oplossen.
7: En dat is alleen maar omdat boeren dat roepen, dat ze last hebben.
6: Polderen in ganzenland.
5: Dat zeg je in Nederland een domme gans. Dat is niet goed dan, goed spreekwoord.
6: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
0: Hey Francis, ben je er klaar voor?
8: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
0: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
8: Ja, magisch.
9: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
10: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. dna.nl/zorg.
2: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
5: Bij veel klinieken krijgt u een anti-snurkpitje. Ruisdaal begint altijd met een onderzoek van alle mogelijke oorzaken en eindigt met de meest geschikte oplossing. En dat hoeft geen bitje te zijn. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakker aanpak, betere slaap.
6: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
6: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
7: NPO Radio 1. 8 uur.
8: Mark Visser.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
9: Goedemorgen, hackersgroep Shiny Hunters zegt gegevens te hebben van duizenden medewerkers van de FBI. En arbeid moet als het aan de SER meer prioriteit krijgen bij immigranten. Daarover al meer in overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
10: Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Gemeenten zouden al kort na aankomst moeten kijken naar de ambities van deze immigranten. Nu werken veel van hen onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Dat komt doordat werken lastig te combineren is met de verplichte inburgering. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een in de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht aan de kust. Dat kan volgens de weerdienst overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Scholen in het gebied blijven gesloten, net als veel havens in het midden van het land. De orkaan beweegt zich de komende dagen langs de Mexicaanse kust en komt naar verwachting morgen dichtbij op 200 kilometer van de kustlijn. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela, maar dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in de Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel, raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug naar een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De regeringen van Groenland en Denemarken reageren opgelucht op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS zo'n militaire basis mogen bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Het weer. In de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden wel kans op regen en onweer.
9: ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap.
11: Er staan vooral veel korte dagelijkse files. In totaal meer dan 250 kilometer alweer. Wat opvalt zijn bergingswerkzaamheden op de A2 Utrecht-Den Bosch na een autobrand bij Zaltbommel. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is ruim 20 minuten. En het is druk in Brabant op de A58 Breda-Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en afrit Best ook 20 minuten.
9: Het kabinet hoopt erop, maar het inkorten van de WW zorgt voor nauwelijks extra werkenden, zegt het CPB.
12: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
13: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.
14: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
15: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
14: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
17: Steen, Ewenhout, Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
19: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
9: Het is 7 minuten over 8. Het is een van de plannen van het kabinet. Het kabinet wil de WW verkorten, de werkloosheidswet. Het is een bezuiniging, maar ze willen er mensen ook mee prikkelen om aan het werk te gaan. Maar dat valt tegen, blijkt het onderzoek van het Centraal Planbureau op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook het verlagen van de uitkering in de eerste 2 maanden heeft waarschijnlijk weinig effect. Jonneke Bolhaar, sectorhoofd arbeidsinkomens en onderwijs van het CPB. Goedemorgen.
20: Goedemorgen, Mark.
9: Hoe groot is dat effect dan bijvoorbeeld van het verkorten van een uitkeringsduur van 2 naar 1 jaar?
20: Ja, wat we hebben gedaan is, we hebben gekeken naar wat veranderingen in de hoogte en de duur van de uitkering doen voor hoe lang mensen werkloos zijn. En we zien dat die werkgelegenheidseffecten, als je teruggaat van een WW-uitkering van 24 maanden naar 18 maanden of van 24 maanden naar 12 maanden, dat allebei afgerond ongeveer 0,1% extra werkgelegenheid geeft. Dat kun je zien, als je dat omrekent, staat dat gelijk aan ongeveer 8000 voltijdbanen.
9: Ja, 8000. En op basis waarvan is dat dan berekend? Hoe doen jullie dat?
20: Nou, wat we hebben gedaan is dat we hebben naar alle wetenschappelijke literatuur gekeken, naar alle onderzoeken die er zijn geweest in Nederland, maar ook in andere landen, om te kijken van hoe sterk is dat effect. En dat doen we regelmatig opnieuw om te kijken van zijn er nou nog nieuwe inzichten die we mee willen nemen. En dat hebben we voor deze studie ook opnieuw bekeken. Dus hier zitten de meest recente wetenschappelijke inzichten in verwerkt. Van hoe sterk die werkloosheidsduur van mensen reageert op veranderingen in de hoogte of de duur van de uitkering.
9: Lang niet iedereen heeft nu nog recht op een uitkeringsperiode van 2 jaar, toch?
20: Dat klopt. Als je nu een jaar 25 of 30 bent en je wordt werkloos, dan heb je recht op een aantal maanden WW. Dus de maximale duur van jouw WW is maar een aantal maanden. Nou, dan heeft het op jou geen effect als ze die duur inkorten van 24 maanden naar 18 of naar 12. Maar heb je al een hele lange werkcarrière achter de rug en heb je heel wat jaren gewerkt, dan heb je vaak wel recht op zo'n langere WW. En die mensen die worden dus ook vooral geraakt als je die maximumduur van de WW gaat inkorten van 24 naar 18 of 12 maanden.
9: En vaak wordt ook gezegd, juist hoe langer werkloos, hoe moeilijker het is om weer aan een baan te komen. Is dit dus ook de groep die juist minder, die dus ook moeilijker een baan vindt?
20: Nou, in het algemeen, we hebben dat hier niet onderzocht, maar in het algemeen kun je zeggen dat het voor mensen die wat ouder zijn vaker iets lastiger is om een geschikte baan te vinden dan voor mensen die wat jonger zijn. Maar dat hangt ook enorm af van in welke sector zoek je een baan, wat is je opleidingsniveau. Dus daar speelt veel meer in mee dan alleen je leeftijd.
9: En het verhogen of verlagen van een uitkering in de eerste 2 maanden bijvoorbeeld, wat voor effect heeft dat?
20: Ja, dus we hebben ook gekeken, als je nou in de eerste 2 maanden, dan ontvangen mensen 75% van hun laatst verdiende loon. Als je dat nou verhoogt naar 80 of verlaagt naar 70 in die eerste 2 maanden, hoeveel effect heeft dat? Nou, en we zien dat dat ook een heel klein effect heeft. Afgerond komt dat op 0,0% effect op de werkgelegenheid. Dus dat zijn kleine effecten.
9: Ja.
20: Dit is echter wel, als je het vergelijkt met de andere maatregel die we hebben doorgerekend. Iedereen die recht heeft op een WW-uitkering heeft in ieder geval 2 maanden recht. Dus dit is wel een maatregel die iedereen die een WW-uitkering krijgt zal raken. In tegenstelling tot die andere die alleen mensen raakt die ook heel erg lang recht hebben.
9: Ja, en het kabinet hoopte natuurlijk op een groter effect van deze maatregelen. Dat kunnen we wel aannemen. Zijn er alternatieven die beter zouden werken om mensen toch sneller aan het werk te krijgen, zoals het kabinet wil? En even positief gezegd, ook voor die mensen zelf?
20: Nou, dat is niet waar we in deze studie naar hebben gekeken. We hebben ons hier echt gefocust op wat doet het als je de hoogte of de duur van de uitkering verandert? Het is heel interessant om ook te kijken naar wat zouden alternatieve maatregelen zijn die je zou kunnen doen en wat is daar het effect van. Mm-hmm. Maar dat is niet waar we hier naar gekeken hebben.
9: Hebben jullie niet naar gekeken, maar heeft u er wel ideeën bij? Ik bedoel niet eens wat, maar gewoon wat, ja, juist als je onderzoek doet, kun je er ook achter komen misschien van wat wellicht wel zou kunnen werken en daar misschien dan weer onderzoek naar gaan doen?
20: Zeker, daar liggen een hoop interessante onderzoeksvragen om verder te ontdekken. Wat je wel ziet is, we hebben het nu hier natuurlijk vooral over de werkgelegenheidseffecten. Gaan mensen ook sneller aan het werk als je iets verandert in die uitkering? En dat daar het effect is, dat zijn kleine effecten. Ze zijn er zeker, maar ze zijn beperkt. Iets anders is natuurlijk als je kijkt naar de budgettaire effecten. Het levert wel degelijk een besparing op. En het maakt voor mensen die zo'n uitkering ontvangen, maakt het ook wel degelijk uit als jij recht hebt op 2 jaar WW. Of je ook 2 jaar WW ontvangt. Of dat je straks misschien nog maar 1 jaar WW ontvangt. Dus dat het een klein effect heeft op de werkgelegenheid wil niet per se zeggen dat het ook een klein effect heeft op de mensen die het betreft. En op de staatskas.
9: Maar echt iets van een prikkel om mensen aan het werk te helpen, dat het is dus toch lastig te zeggen, begrijp ik?
20: Dan is niet alleen de hoogte van de uitkering een instrument.
9: Maar, dank u wel. Jonneke Bolhaar, sectorhoofd arbeidsinkomens en onderwijs van het CPB. De internationale hackersgroep Shiny Hunters, bekend van de hack op telecombedrijf Odido, heeft de Amerikaanse opsporingsdienst FBI gehackt. De groep zegt de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de veiligheidsdiensten in bezit te hebben. Melden diverse Amerikaanse media op basis van woordvoerders van de groep. Want dat weten van deze groep, ze zoeken altijd zelf ook contact. Tegen redacteur Joost Schellevis, eerst dus Odido. Nou, nu hebben ze misschien wel de allergrootste te pakken, als het zo is. FBI, hoe bijzonder is dit?
0: Ja, toch wel bijzonder en ook schadelijk voor de medewerkers van de FBI van wie ze die gegevens in handen zouden hebben. Zeker als die op een gegeven moment gepubliceerd gaan worden. Wat natuurlijk wel een beetje het handelsmerk is van Shiny Hunters. En het toont ook wel dat die groep zich onaantastbaar waant. En ze zeggen ook dat het ze niet uitmaakt als er nu meer aandacht vanuit de Amerikaanse overheid voor ze is om ze op te pakken. Ja, dat geeft denk ik wel aan dat die groep heel veel zelfvertrouwen heeft en er ook niet voor terugdeinst om inderdaad bij zo'n club als de FBI in te breken.
21: Ja, het zegt ook veel over de capaciteiten van deze hackgroep.
0: Ja, het is echt een professionele criminele organisatie en volgens veel analisten ook eigenlijk een merk. Eigenlijk misschien nogal meer dan één vaste groep mensen. Er zijn in het verleden ook wel mensen opgepakt. Er is infrastructuur van deze groep uit de lucht gehaald. Maar je ziet dat Shiny Hunters als groep, als merknaam, het ook echt wel overleeft. En binnen die groep Shiny Hunters lijken ook meerdere facties of groepen actief die ook allemaal een eigen handelswijze, een eigen werkwijze hebben. Waarbij de groep die dus heeft ingebroken bij Odido inderdaad weer een hele andere werkwijze hanteerde dan deze groep. Die echt met een softwarelek, echt met een heel kostbaar en moeilijk te vinden lek in software heeft ingebroken bij de FBI.
21: Maar wil je er eigenlijk ook mee zeggen dat ze elkaar dus ook niet eens hoeven te kennen? De groepen los van elkaar opereren en eigenlijk alleen die naam gebruiken, bijna als een terreurorganisatie dat ook wel eens deed?
0: Ja, dat zou goed kunnen. En dat zie je ook wel vaker hoor, binnen de, voor zover het een industrie is, op een wrange manier natuurlijk wel. Is dat groepen soms elkaars merknaam mogen gebruiken in ruil ook voor een deel van de winst. Hmm. Dat eigenlijk de activiteit ook heel erg geprofessionaliseerd zijn. En dat een bepaald. Sommige mensen zijn dan heel goed in het vinden van nieuwe slachtoffers. En anderen in het vinden van softwarelekken waarmee je kan inbreken op systemen. En samen kunnen ze dan zo'n hack als dit mogelijk maken. En technisch gezien was de hack bij Odido niet super ingewikkeld. Maar wat ze vandaag hebben, deze week zouden hebben gedaan, wel.
21: Ja, hier zullen ze niet met iemand van personeel alleen maar gebeld hebben om binnen te komen waarschijnlijk. Maar is wel bekend waarom ze dit hebben gedaan.
0: Ja, Shiny Hunters zegt dat te hebben gedaan omdat de FBI een kritisch rapport over ze heeft geschreven, waarin ook wordt opgeroepen om niet te betalen. En dat zou zijn gebeurd door in te breken inderdaad op systemen van de FBI. Het is wel inderdaad goed om nog even aan te merken dat niet onafhankelijk is bevestigd. Er zijn wel een paar media, net als in Nederland, de benaderen ze de NOS en RTL. Nu hebben ze ook Reuters bijvoorbeeld benaderd. Die hebben kunnen controleren dat er inderdaad data van FBI-agenten gelekt zijn, maar of al hun claims kloppen. Dat weten we niet.
21: Ja, is voor media ook lastig, denk ik. Dat je eigenlijk benaderd wordt door de boeven.
0: Ja, dat dilemma hebben wij natuurlijk ook gehad toen we vorig jaar een dataset in handen kregen van Shiny Hunters. Of dit jaar was dat trouwens nog, voelt als vorig jaar. Het dilemma is natuurlijk dat je gestolen data in handen hebt. Dat geldt ook voor Reuters en voor media, een Amerikaanse publicatie. Maar uiteindelijk, nieuws is nieuws natuurlijk. En als je kunt verifiëren dat iets wat in het nieuws is inderdaad waar zou zijn, dan ga je daar toch ook niet voor terugdeinzen.
21: De bedrijven en overheden zelf, hoe kunnen zij zich beschermen tegen groepen als Shiny Hunters?
0: Nou ja, wat bij Odido is gebeurd, daar kun je je nog wel tegen beschermen. Daar zijn wel veel. Odido heeft ook echt wel flinke steken laten vallen. Maar wat bij de FBI is gebeurd, is een stuk moeilijker tegen te gaan. Want ze hebben echt ingebroken in een software systeem met een beveiligingslek wat nog niet bekend is. Dat is eigenlijk toch wel, als dat inderdaad allemaal klopt, zeg ik erbij. Maar dat hebben ze eerder gedaan, dat soort hacks. Dat is echt wat het hoogste echelon van hacks, zeg maar. Veel hoger kun je eigenlijk niet gaan. Dat is echt heel professioneel. Dat is op een heel macabere manier op een heel hoog niveau. En dat is heel moeilijk tegen te gaan. Alsnog kun je natuurlijk maatregelen nemen om te voorkomen dat als er een hacker binnenkomt, dat die vervolgens overal bij kan. En dat lijkt hier toch ook wel mis te zijn gegaan. Maar helemaal tegen beschermen, dat is wel echt lastig.
21: Tech-redacteur Joost Schellevis, dank je wel. Stichting Wakker Dier en de NS staan tegenover elkaar in de rechtbank, schrijft het AD.
22: De dierenrechtenorganisatie wil op Dierendag posters ophangen op stations om mensen op te roepen één dag geen vlees te eten. Dat vindt de NS te controversieel. En dus sleept Wakker Dier ze voor de rechter. Ze wijzen op talloze reclames die wel mogen die zij controversieel vinden, zoals voor vliegen en fastfoodketens. Trump mag van zijn eigen ministerie van Justitie, CNN, MS Now en Politico weigeren in het Witte Huis. Volgens het ministerie draagt berichtgeving over de oorlog in Iran en de bouw van de balzaal van Trump bij aan een risico op het gebied van de nationale veiligheid en is de verbanning daarmee gerechtvaardigd. Er loopt nog een rechtszaak van de omroepen om de toegang tot het Witte Huis terug te krijgen. Het kabinet negeert kritiek van eigen adviseurs. Vrij Nederland dook in een nieuw plan waarmee medewerkers van start-ups geen belasting hoeven te betalen over hun inkomen uit aandelen. Onder meer de Raad van State noemt de nieuwe regel zeer fraudegevoelig, complex en moeilijk uitvoerbaar. Het kabinet lijkt die kritiek weg te wuiven. In Duitsland heeft een amateurarcheoloog in de buurt van Keulen een Romeinse schat gevonden. Het gaat om 934 munten van bijna 2000 jaar oud. De ontdekker wil het zilver niet zelf houden, vertelt hij aan WDR.
1: Voor mij was het wichtige dat in Endeffekt dat deze schat jetzt im Nachhinein im Endeffekt auch für die Nachwelt erhalten bleibt.
22: Voor mij was het belangrijk dat deze schat bewaard blijft voor de volgende generatie, zegt hij. De munten zijn te bezichtigen in een museum. De hoge benzineprijzen veranderen volgens ABN AMRO ons tankgedrag. Aan pinbetalingen konden zij zien dat er gemiddeld 10 liter per maand minder afgerekend wordt. Nou, dan zou je zeggen dat er ook minder wordt gereden en dat er dus minder files staan, horen we in de FD-podcast Dagkoers, maar
2: daar zie je niet echt een heel duidelijke verschuiving.
3: Misschien zijn we op andere momenten gaan rijden of zo, minder in de piekuren.
2: Ja, maar je zou dus in de file-druk zijn bijvoorbeeld verwachten dat mensen plezierritjes achterwege laten in het weekend. Maar dat blijkt er ook niet uit.
22: Volgens het FD zijn we ook niet veel meer elektrisch gaan rijden. Kortom, het raadsel wordt niet opgelost.
21: ANWB Verkeersinformatie, Tim. Ja, wat we wel weten is dat woensdag in ieder geval een dag is waar we wat minder files staan, omdat er wat meer thuis wordt gewerkt, toch?
11: Ja. Zeker, ja. Denk inderdaad aan die kameel. We zitten nu een beetje tussen die twee bulten in.
21: Ja, precies.
11: Op de A2 merk je daar weinig van, hoor. Richting Den Bosch vanuit Utrecht. Alsnog een lange file van 30 minuten tussen Everdingen en Zaltbommel. 13 kilometer daar komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
23: Het NOS Radio 1-journaal.
24: Mark Visser.
21: En even toch voor degene die denken, kamelenbulten. Dat is dus de dinsdag en de donderdag. Dan is dus een piek waar werken en drukte op de weg. En daar omheen niet. Dus zijn twee van die pieken, bulten. Goed, mensen in onder meer West-Brabant en in Groningen kennen het wel. Vanaf half september veel klei op de landweggetjes. Een zoete wegen, geur in de lucht. De bietencampagne is weer begonnen. In 3 maanden tijd wordt de hele suikerbietenoogst verwerkt. En daarvoor wordt er dag en nacht doorgewerkt op de akkers, in de fabriek en door de chauffeurs. Dit jaar voor het eerst ook 7 dagen per week. Verslaggever Matthijs van der Wiel was in de suikerfabriek van Koosen, het voormalige Suikerunie in Hoogkerk in Groningen.
25: Vrachtwagens vol met die dikke, modderige, witte suikerbieten komen aanrijden.
26: Ja, we gaan op normaal reguliere productiedagen naar 1000 vrachtwagens per dag. Dus dat is ongeveer elke anderhalve minuut een vrachtwagen van 30.000 kilo. Dus dat gaat heel hard.
25: Jurjan van den Akker is de fabrieksdirecteur. Hij leidt me rond.
26: Daar is onze wastrommel en dan worden dus alle bieten eerst gewassen.
25: Wat gebeurt er in al die enorme silo's?
26: Ja, we kijken nu uit op de verdamping. Om de suiker uit de bieten te krijgen, maken we eerst dun sap. En dan wordt het dan langzaam zeker dik sap. En uiteindelijk blijven de suikerkristallen open.
25: En hier ruik je met sterkst die weeige, zoetige geur die afhankelijk van de wind tot ver in de omgeving 3 maanden lang te ruiken is.
26: Het is ook al 130 jaar, hè? Dus het is ook echt wel iets van deze regio.
25: Zo lang staat die fabriek hier?
26: Ja.
25: Chauffeurs staan te wachten tot ze aan de beurt zijn om te lossen. Het is weer begonnen?
27: Ja. Jammer genoeg wel.
25: Waarom?
27: Dan moet ik op tijd naar bed.
25: Ja, hoe laat begint u?
27: Rond 5:30, 6:00.
25: En dan hoeveel uur rijden?
27: 12.
25: Hoeveel bieten vervoert u zo in die 3 maanden?
27: Ik denk 1000 vracht.
25: 1000 keer op en neer?
27: Ja.
25: Gaat de bak omhoog en rollen al die bieten op de grote berg. Wat zegt u?
27: Het is begonnen, ja.
25: Wat betekent dat voor u?
27: Oh, het is altijd niet te pas. Ik doe het al 25 jaar, dus als het over is, vind je het mooi.
25: Het is 3 maanden buffelen.
27: Ja.
25: En dat nachtwerk?
27: Ja, is op zich wel lekker.
25: Het moet allemaal in 3 maanden. Want het moet voor de vorst en je moet het na de oogst zo snel mogelijk verwerken. Je kunt het niet opslaan, want anders gaat het suikergehalte snel achteruit.
26: Ik was gisteren bij een wijkvereniging toevallig. En ja, wat je daar merkt is dat de campagne echt bij de mensen hier in de omgeving ook enorm leeft. Ze vragen wanneer gaan jullie starten, wat verwachten jullie van de suiker? Ja, ontzettend veel passie en enthousiasme over de campagne. Het was echt heel mooi om te zien.
25: Ze klagen niet over de geur?
26: Nee, zeker niet. Mensen die associëren het echt met, ja, de campagne is weer begonnen.
25: Markeert het seizoen?
26: Absoluut, ja.
25: En dan komt er weer een langsrijden, een vrachtwagen vol met bieten. Het Terwijl het een kleinere oogst is dan andere jaren, door de droogte.
26: Ja, begin van het seizoen begon echt wel goed, het groeiseizoen. Maar ja, in de zomer hebben we allemaal gezien, is heel droog geweest. Dus dat zie je ook terug in de groei van de bieten en daarmee ook de suikeropbrengst. Dat klopt.
25: Een hal vol met ketels, buizen, zoemende machines. Een hal die tot gisteren helemaal stil was.
26: Ja, klopt. Enorm verschil, dat klopt. Ja.
25: We komen aan in een grote glazen kooi midden in de fabriek.
4: Als de bieten komen, dan moet ook alles weer opgestart worden.
25: Om 24 uur per dag te draaien.
4: 3 maanden lang inderdaad.
25: Arjen Dop, die werkt hier in de controlekamer waar al die processen in de gaten worden gehouden. Wat betekent het voor u, de bietencampagne?
4: Ja, en wel weer een stukje reuring natuurlijk. Er werd geluid, de geur en typische herfstgeur inderdaad. Ja.
25: Loopt het allemaal goed? Ik zie nergens rode vlakken knipperen
4: nee.
25: Te schermen.
4: Nee, klopt. Het gaat redelijk goed. Ja, we zijn nog aan het opstarten natuurlijk. Dus op dit moment zitten we halverwege het proces ongeveer.
25: Buiten wordt de druk gelost. Hoeveel uur tussen een biet en een suikerklontje?
4: Zo'n beetje 24 uur. Ja, 24 uur nadat de eerste biet is gesneden heb je ook je eerste suiker wat uit de pannen komt, zeg maar. Ja.
9: Een bijdrage voor verslaggever Matthijs van der Wiel. Over een uurtje spraakmakers, Stand.nl. Herman, goedemorgen opnieuw.
5: Goedemorgen. Driekwart van de Nederlanders ziet een zero-tolerance-beleid voor alcohol en drugs in het verkeer wel zitten, bleek eerder uit een onderzoek van het Slachtofferfonds. En daarom onderzocht verkeersveiligheidsadviseur SWOF de voor- en nadelen van zo'n totaalverbod. De conclusie is dat een totaalverbod vermoedelijk de verkeersveiligheid in enige mate vergroot. De boodschap vooral doe het niet, wordt er duidelijker van, maar het betekent ook veel meer werk om zo'n verbod te handhaven. Wat denk jij als je hoort van helemaal geen alcohol of drugs?
6: Ja, ik vind het prima, want ik doe het echt niet. Ook niet één biertje of wijntje. Ja. Maar met dit soort dingen is het vaak ook, het gaat me eerder om de pakkans. Ja. Dan om de regels die er zijn, of de wetten die er zijn.
5: Ja, ja. In Stand.nl gaan we het erover hebben. Alcohol en drugs in het verkeer moeten helemaal verboden worden. Zou u graag zien dat alcohol en drugs in het verkeer niet meer mogen? Helemaal niet meer, ook die paar promiel niet. Dat je elkaar er dan ook beter op kunt aanspreken. Dat is voor iedereen helderder natuurlijk. Mm-hmm. Of vindt u het wel een fijn idee dat u, als u met 1 of 2 biertjes op, toch nog even naar huis kunt rijden of naar een andere plek? Laat het weten. Dus alcohol en drugs in het verkeer moeten helemaal verboden worden. Via Stand.nl, u kunt reageren via spraakmakers@kro-ncv.nl of bellen kan naar 0800 1101. Ster.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyg Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voygtravel.nl.
12: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
13: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
10: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
13: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
28: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
29: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
28: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
29: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
30: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met een zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
0: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
23: NPO Radio 1.
9: Het is 8:30, de hoofdpunten, Thomas.
22: Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Bij een schietpartij in Zuid-Afrika zijn 11 doden gevallen. 3 mensen raakten zwaar gewond. Gisteravond stormden onbekende mannen een woning in de stad Durban binnen. Ze schoten om zich heen op de aanwezigen. Het motief voor de schietpartij is niet bekend. De politie sluit bendegeweld niet uit. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld, meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Volgens het planbureau is het effect beperkt. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van Shiny Hunters om niet te betalen. Nog eens 115 praktijkscholen krijgen dit jaar een subsidie om leerlingen die minder geld hebben te helpen. Vorig schooljaar liep een pilot met 25 scholen en dat was zo'n succes dat er ruimte was voor uitbreiding. Met het geld van het Jeugdeducatiefonds is er ruimte om leerlingen te helpen met het kopen van bijvoorbeeld werkschoenen, een fiets of benodigdheden voor een stage.
9: Bij Weerplaza. Marco Verhoef. Marco, als je de zon wil zien vandaag, waar kun je dan het beste naartoe rijden?
2: Nou, naar het zuiden en oosten van het land, eigenlijk de zuidoostelijke helft van het land, daar schijnt de zon nu best regelmatig. Zeker in Limburg is het gewoon kraakhelder. Alleen wat sluierwolken. Bewolking neemt daar in de loop van de dag wel wat toe. Er staan ook wat stapelwolken. En sowieso is de bewolking dus dikker in de noordwestelijke helft van het land. In het noordwesten kan in de loop van de dag vooral vanmiddag ook een enkele bui vallen. En die buiigheid die leeft vanavond dan wat op. En dan komen ze ook wat verder het land in, wat meer naar het midden en trekken dan ook naar het noordoosten. Maar het zuiden van het land blijft met alle waarschijnlijkheid gewoon droog vandaag. Dus daar een prima dag. Matige zuidwestenwind en temperaturen tussen de 18 en 21 graden.
9: Dus nog even wachten op die nazomer die ons wel beloofd is. Niet specifiek door jou, maar je leest er steeds over.
2: Ja, goed, mensen zijn er gevoelig voor. Hè? En wat is nazomer, zeg ik dan altijd maar bij. Nou, droge dagen met temperaturen boven de 20 graden... mag je wat mij betreft eind september best nazomer weer noemen. Nou, het is morgen nog niet zover. Het is dan wel droog, de zon schijnt regelmatig. Maar het is nog onder de 20 graden. 17 tot 19 graden halen we op de donderdag. We komen boven de 20 graden uit op de meeste plaatsen op de vrijdag. En ook in het weekend 20 tot 23 graden. Vrijwel overal droog en regelmatig zon.
9: Marco, dank je wel. Tim Schaap bij de ANWB.
11: Er staan vooral heel veel korte dagelijkse files. Alles bij elkaar opgeteld, zo'n 215 kilometer nu. Onder andere een pechgeval bij Zaltbommel, de A2, Utrecht richting Den Bosch. Vanaf Culemborg 13 kilometer, 25 minuten. Er is één rijstrook dicht. Ook bij Nieuwegein ging het mis, een ongeluk. Een bakwagen op zijn kant op de A27 vanuit Utrecht. Vanaf knooppunt Rijnsweerd een kwartiertje extra. En tenslotte de A2 naar Utrecht nog, tussen Rosmalen en Waardenburg. 14 kilometer en 20 minuten aan dagelijkse drukte.
9: Opgeluchte reacties in Denemarken na de deal over Groenland. Zo onze correspondent.
3: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over snel.

0: op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Het is 6:08. In New York is deze week de jaarlijkse VN-top. Regeringsleiders en ministers komen bijeen om de wereldproblemen te bespreken. Nou, gisteren sprak onder andere de Amerikaanse president Trump over het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. Correspondent Rudy Bauma vanuit New York over hoe het daar nu is.
6: Ja, heel druk. Het verkeer is echt een absolute ramp door alle wegafsluitingen voor die konvooien van grote zwarte auto's die de machtige der aarde van A naar B brengen. Ik zag er ook eentje langs razen met allemaal zwaar bewapende militairen erin, met een soort lenzen op hun helm, van die nachtkijkers of zo. Ja. En er zijn ook betogers van allerlei pluimage. De prijzen zijn sky high en ja, de inwoners van New York die wij spreken, die klagen steen en been.
5: Wat staat er dan qua VN zelf vandaag op de agenda?
6: De Oekraïense president Zelensky, onder andere. Maar vandaag spreekt ook de Iraanse president de algemene vergadering van de Verenigde Naties toe. En dat is wel heel bijzonder. Het land natuurlijk waar de VS in oorlog mee is. Die president heeft een visum gekregen. Terwijl bijvoorbeeld de Palestijnse president Abbas die voor de tweede keer niet kreeg. Trump, die gisteren trouwens al sprak hier, die haalde keihard uit naar Iran. Hij herhaalde het land te willen wegvagen als ze geen deal met Amerika sluiten. Maar goed, het gaat bij de VN eigenlijk niet zozeer om wat er op het podium wordt gezegd, maar wat er in de achterkamertjes gebeurt. En daar zouden, ook volgens Trump, zijn onderhandelaars Witkoff en Kushner een productieve ontmoeting hebben gehad met een Iraanse delegatie.
5: Je zei, Zelensky is er ook. Ja, in het verleden hadden Trump en Zelensky hebben natuurlijk wel flinke ruzies gehad. Dat is al een tijdje, gaat het een stuk beter. Is er ook afgelopen dag nog met hem gesproken?
6: Ja, Trump en Zelensky hebben samen gesproken. Trump bleef een beetje op de vlakte. Zei, zoals hij wel vaker zegt, dat een deal in de lucht zit. Tussen Rusland en Oekraïne heeft hij het dan over. Zelensky zegt bereid te zijn om een energiebestand te sluiten. Hè. Dus een afspraak waar Trump op hamert. Dat Oekraïne niet in Rusland dieselinstallaties, alles wat daarmee te maken heeft, met drones bestookt. En andersom, dat benadrukt Zelensky op zijn beurt. Moet Poetin dat natuurlijk ook niet doen? Nou, de kans dat die dat niet meer gaat doen is toch vrij klein. Dus ik verwacht daar weinig van, maar er is wel over gesproken.
5: Amerikaanse media schreven deze week dat de VS sancties zou aankondigen tegen het ICC, het strafhof. Maar die zijn uitgebleven, tot nu toe in ieder geval.
6: Ja, Trump liet het bij een oproep aan lidstaten om eruit te stappen. Maar dat betekent zeker geen afstel van die sancties, hoor. Ik heb minister Berendsen van Buitenlandse Zaken trouwens ook nog naar gevraagd of die als gastland van het ICC al meer details weet. Daar wilde hij niet op ingaan, maar hij zei wel dit.
7: De toon verhard en de acties verharden. Wij staan echt pal achter. En dat betekent dat een belangrijk onderdeel van mijn week hier is met heel veel van deze verdragspartijen spreken over hoe we achter het hof kunnen blijven staan.
5: En blijven alle partijen ook achter het hof staan?
6: Ja hoor, daar ziet het wel naar uit. Het is echt Amerika die nu de knuppel in het hoenderhok gooit en er hard ingaat. Dat doen ze natuurlijk eigenlijk al heel lang. Hè? Dat ageren tegen het internationaal strafhof. Ze hebben natuurlijk eerder ook al sancties afgekondigd tegen individuele medewerkers. Maar nu dus misschien ook binnenkort tegen het hof zelf. Dat maakt het werken steeds moeilijker, maar dat is niet...

0: reden voor lidstaten om af te haken.
1: Wat kunnen we deze dagen verder nog verwachten?
0: Nou, wat ook wel pikant wordt, is de speech van de Venezolaanse interim-president Rodríguez van Venezuela. Hier een paar kilometer vandaan in Brooklyn is de oude president, Nicolas Maduro, opgesloten. Dus ik ben wel benieuwd wat zij gaat zeggen. En Trump die sprak in zijn eigen speech behoorlijk triomfantelijk over de Amerikaanse inval in Venezuela. Hij zei, wie wint mag de buit houden. Doelen natuurlijk op de olievoorraden die hij daar deels wil exporteren. En onze eigen premier Rob Jetten, die is donderdag de VN toe, zijn eerste keer is dat. Hij was een paar uur geleden al bij een receptie met Trump, dus hij heeft een beetje warm kunnen lopen al.
2: Dat was correspondent Rudy Bauma vanuit New York. Ja, op die VN-top ging het ook over Groenland. Na maanden van dreiging door Trump om Groenland desnoods met geweld in te lijven, tekenden de VS, Denemarken en Groenland gisteren in New York een lang verwachte deal. Scandinavië-correspondent Rolien Creton. Is inmiddels meer duidelijk hoe die deal eruit ziet?
3: Ja, zeker. En er is ook duidelijk dat dit verdrag inhoudelijk lijkt op het verdrag wat al bestaat, uit het verdrag uit 1951. En dat op zich is een enorme overwinning voor Groenland en Denemarken. Want zoals je net zei, ja, Trump wilde eigenlijk Groenland hebben, grond bezitten. Dat was ook de Amerikaanse insteek bij die onderhandelingen. Nou, dat gaat niet door en dat is een enorme opluchting. Verder gaat de VS twee nieuwe militaire bases oprichten in Narsarsuaq in Zuid-Groenland, waar de VS al eerder een militaire basis had. Dus daar is al alle infrastructuur. En in Oost-Groenland, in Mestersvie. Dus dat is goed voor alle partijen. En de VS krijgt het op die militaire basis voor het zeggen, net zoals dat het geval nu is, hè. Basis die ze al hebben in Noord-Groenland. Maar de grond die blijft van Groenland. Dus je kunt zeggen, Groenland en Denemarken, is dit verdrag echt de best mogelijke uitkomst.
1: Ja, wordt er dus ook, nu er dus weer nog meer bekend is over de deal, zo op gereageerd in Groenland en Denemarken?
3: Ja, zeker. Dit is echt een enorme opluchting. Je zag ook de Deense en de Groenlandse premier en ministers van Buitenlandse Zaken, die dus in New York zijn. Met alle topambtenaren gingen ze gisteren in Manhattan bier drinken. Dus ja, de opluchting was echt te zien. Omdat ze tot op het allerlaatst bang waren om Trump voor het hoofd te stoten en daarmee het verdrag in gevaar te brengen. En ja, belangrijk voor de Groenlanders is natuurlijk dat het zelfbeschikkingsrecht formeel is vastgelegd. De Groenlandse premier zei ook gisteren, dit is geen verdrag over Groenland, maar met Groenland. En ja, voor Denemarken is dit een enorme opluchting, omdat Groenland deel blijft uitmaken van het Deense koninkrijk. Tegelijkertijd moet ik zeggen, is er ook wel wat wantrouwen bij een deel van de Groenlanders en Denen, omdat er weinig vertrouwen is in Trump. Dus de vraag wordt ook gesteld, waarom staat er niet expliciet in het verdrag dat de VS Groenland niet meer wil bezitten? Die vraag wordt niet beantwoord.
1: En vanuit de NAVO, want zeker ook dat dreigen met zelfs geweld tegen dus een NAVO-lidstaat, Denemarken daarbij. Hoe is daar op gereageerd dat nu deze deal er is?
3: Ja, dit is zeker ontzettend belangrijk ook voor de NAVO. Rutte's, de NAVO-baas, schreef gisteren al op X, dit zorgt voor een grotere veiligheid in het Noord-Atlantische gebied en is essentieel voor Europa en Noord-Amerika. Want ook voor de NAVO is dit echt een rollercoaster geweest. In januari dit jaar dreigde Trump met inlijving van Groenland. Ja, Groenland maakt deel uit van het Deense Koninkrijk. Dus de VS dreigde daarmee een NAVO-bondgenoot Denemarken aan te vallen. Daarbij kreeg Denemarken steun van Europese NAVO-landen. Denemarken en 7 andere Europese NAVO-landen stuurden gelijk soldaten naar Groenland. Formeel om te laten zien dat dit de veiligheid van de hele NAVO aangaat. Maar later bleek dat die Deense soldaten in het geheim explosieven bij zich hadden om de startbaan op te blazen en zo een Amerikaanse invasie te voorkomen. Dus ja, van die enorme crisis binnen de NAVO naar dit verdrag is echt een hele grote stap. En het heeft tegelijkertijd ook geleid tot Arctic Sentry. Dus meer gezamenlijke NAVO-oefeningen en toezicht in het hele Arctische gebied.
1: En toch die aanwezigheid van de Amerikanen, geeft dan Denemarken niet toch haar soevereiniteit deels op over Groenland?
3: Nee, de grond, dat was dus eigenlijk de inzet van de Amerikanen. Die wilden de grond van die basis hebben, bezitten. En dat gaat dus niet door. De Amerikanen hebben het voor het zeggen op die militaire basis, maar de grond blijft van Groenland.
1: Rolien Kredon, onze correspondent in Scandinavië, dank je wel. De spanning stijgt bij de regionale omroepen in het noorden van het land.
4: De internationale wielerbond UCI beslist vandaag of het WK wielrennen over 6 jaar naar Noord-Nederland komt of naar India gaat. RTV Noord schrijft over de noordelijke delegatie die afreisde naar Canada, waar het WK wielrennen dit jaar is, om het bid te presenteren. Er is vertrouwen. In 2020 liep een eerdere poging stuk op de financiering. Nu ligt er 20 miljoen euro klaar vanuit de provincies. RTV Drenthe benadrukt de stevige concurrentie van dus India. De Internationale Wielerbond wil de sport nadrukkelijk verder over de wereld verspreiden. Het is volgens de omroep niet de vraag of ze naar India willen, maar wanneer. Rond 11 uur vanavond wordt de beslissing verwacht. Voetballer Joey Veerman had deze zomer niet het idee dat zijn gewenste transfer naar een buitenlandse topclub er zou komen, vertelt hij aan de Telegraaf, tot hij werd gebeld door Borussia Dortmund. Nu, 2 maanden later, is Veerman basisspeler bij Dortmund, staat de club bovenaan in de Bundesliga en is hij na 2 jaar afwezigheid terug bij Oranje. Tegen de krant zegt hij dat het spelen in Duitsland hem sterker maakt. Waar hij bij zijn vorige club, PSV, af en toe een topwedstrijd speelde, is volgens Veerman bij Dortmund iedere week een topwedstrijd. Die vliegende start bezorgt hem nu dus ook weer een plek in het Nederlands elftal. De tijd dat een voetbalscout met een notitieblokje langs de lijn zat om te hopen op dat ene talent ligt nog niet helemaal achter ons. Dat blijkt uit een rondgang van de BBC. Clubs beschikken tegenwoordig over enorme databases, wedstrijdbeelden, data van spelers over de hele wereld. Maar toch is de ouderwetse scout niet overbodig, want cijfers vertellen volgens de Britse omroep niet alles. Hoe past een speler bij een club? Hoe is zijn achtergrond en hoe gaat hij om met druk? En in delen van Afrika, Latijns-Amerika en Azië worden sowieso minder statistieken bijgehouden. Conclusie van de BBC: technologie heeft de wereldwijde talentenjacht veel transparanter gemaakt, maar heeft de menselijke scout niet vervangen. En Ronaldo, de Braziliaan wel te verstaan, niet de Portugees, is gisteren 50 geworden. Omroep Brabant herinnert zich een bijzonder detail uit zijn beginjaren bij PSV. De Braziliaan kwam als 17-jarige jongen naar Nederland, kocht vrijwel meteen een auto, maar had nog geen rijbewijs. Dus mocht een Eindhovense rijschoolhouder hem leren rijden. Dat was nog een hele belevenis.
5: Over waar wij kwamen, ja, daar doken de mensen voor de auto. De dames op de motorkap, dat was echt superleuk.
6: Was hij in de auto achter het stuur net zo getalenteerd als in het 16 meter gebied?
5: Kruisjesvlakken vrijhouden, kijkgedrag, het anticiperen. Zoals het hoort, zeg maar, volgens het boekje. Ja, dat was verre van topsport, zeg maar.
4: Ronaldo slaagde uiteindelijk wel in 1 keer.
1: ANWB Verkeersinformatie. Tim, loopt het aantal files al terug?
7: Langzamerhand wel, maar er komt wel een groot probleem bij. De A27, Almere-Gorkum. Bij Nieuwegein een ongeluk, een bestelbusje dat op zijn kant is beland. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is bijna een uur. Je kunt beter omrijden via Amsterdam over de A6, A1, A9 en A2.

0: Want een paar jaar geleden, I Feel Like Dancing van Jason Mraz. Cat in the Hat, het is een nieuwe TikTok-trend die zorgt voor onrust onder kinderen en jongeren. In met AI gemaakte video's loopt een bekend kinderboekfiguur door de straat en dreigt bij je langs te komen. Inmiddels waarschuwt ook de politie voor de filmpjes. Freek Zwanenberg, deskundige mediaopvoeding van Bureau Jeugd en Media. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we horen al de muziek. Die klinkt heel eng. En wat maakt ze verder zo eng, die filmpjes?
1: Nou, inderdaad. De geluiden. Het is donker. Het zijn een beetje korrelige beelden. En dat is ook natuurlijk het verraderlijke, want het is inderdaad echt bijna allemaal met AI gemaakt. Maar het ziet er, ja, zeker voor de jongere tieners, toch bijzonder echt uit. Dus ja, daarom vinden ze het vaak best wel eng.
0: Ja, wie zit er daarachter?
1: Ja, dat zijn gewoon, dat zijn ook gewoon jongeren die dat grappig vinden. En je ziet dat natuurlijk door de sociale mediadynamiek, dat iets wat eng of spectaculair is, dat wordt veel gedeeld. Dus daar kun je veel views mee krijgen, veel engagement. En dus dat is ook al een belangrijke reden om dat te maken. En dus sommigen gaan ook nog verder door er inderdaad namen bij te noemen. En dan staat er bijvoorbeeld naam, ga naar bed, ik zie je wel. En dan zie je een beeld van dat iemand door een slaapkamerraam naar buiten kijkt en dan zo'n kat ziet.
0: Maar de naam dus van gewoon een kind?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: Maar dat hebben ze dan opgezocht? Dan kijken ze naar wie ze het sturen? Of hoe gaat dat?
1: Nou, het is zo makkelijk te maken dat dit in wezen, dus in wezen is dit niks nieuws. Mm-hmm. Dus het is gewoon pesten. He, online pesten. Mm-hmm. Want dat zagen we eerder bij de Gossip Girl accounts. We hebben de Killer Clowns gehad. Dit is natuurlijk al jaren duiken dit soort enge filmpjes op die gedeeld worden. Alleen nu, omdat het met AI zo makkelijk is om dus die filmpjes heel persoonlijk te maken, krijg je dus dit effect. En inderdaad, ja, dat zal iemand van school zijn of iemand uit de klas. En die denken dat het een geintje is. En dus dat is ook weer zoiets van jongeren en sociale media. Ze hebben vaak de gevolgen niet door en kunnen zich nog niet inleven in hoe het overkomt op degene die opeens zijn naam ziet staan en er staat, ik kom je halen.
0: Ja. En het is met dit soort dingen ook, de een gaat weer over de andere heen met zeg maar effectiviteit en hoe eng het is.
1: Ja, dus ook dit is natuurlijk weer sociale media dynamiek, hè, meme-effect. De ene bouwt weer door op de ander zijn idee. En voordat je het weet, ja, er zijn ook, ik zag ook nog ergens een filmpje, dat is niet in Nederland hoor, maar dan heeft iemand zo'n pak aangetrokken en gaat over straat lopen.
0: Ja. Kan en ook dus zeggen, wij spreken studentenvereniging, hè, als schijntje, ik ga in zo'n pak. Leuk bedoeld wellicht, maar effect kan groot zijn, zeker voor kinderen die echt bang zijn en het al hebben gezien.
1: Nee, zeker, zeker. Ja.
0: Wat adviseren jullie kinderen en ouders die dit soort filmpjes te zien krijgen?
1: Ja, dus we hebben in die zin aan de kinderen geven wij echt tips om dus het niet meteen te geloven. Dat is nu zo nieuw eraan. Hè? Dus dat die filmpjes zo realistisch overkomen door AI. Dus daar moeten we ze dus echt nu in leren. Dat je dus altijd eerst moet kijken, is het wel echt of niet? We geven ook als tips om ze dus niet verder te verspreiden. En ook tips om dus die filmpjes weer uit je tijdlijn te krijgen. Mm-hmm. Dus dat kan zijn door snel door te scrollen. Door bijvoorbeeld niet geïnteresseerd te drukken.
0: Ja, dat kun je aanvinken. Van denk ik wil dit minder zien of ik wil...
1: Klopt. Ja, ja. Ja. En er is zelfs ook de mogelijkheid, en dat weten veel ouders niet, om je hele, eigenlijk je hele feed te resetten. Oh, dat zit in de instellingen van TikTok. En op die manier kun je
0: weer opnieuw beginnen, soort van.
1: Kun je eigenlijk opnieuw beginnen. Zoek je even op dingen die je wel leuk vindt.
0: Ja, maar los van het film, als het zo echt op gericht is, dan maak je je gewoon zorgen, even los van het filmpje. Maar het is gewoon niet leuk dat iemand jou persoonlijk, ook al is het misschien een schat, maar dat kan natuurlijk ook echt pestgedrag achter zitten. Wat moet je dan doen?
1: Dus op het moment dat inderdaad naam en toenaam genoemd worden, met dreigingen erbij, dan kom je echt bij bedreigingen. Dat is natuurlijk gewoon verboden. Mm-hmm. Ook dit weten de daders vaak niet. Dat is waarom dus mediaopvoeding en mediawijsheidlessen zo belangrijk zijn. Maar dus op het moment dat je persoonlijk bedreigd wordt, moet je eigenlijk gewoon screenshots maken en kun je naar de politie gaan. En die zijn hier dus ook steeds beter op ingesteld. Bedreiging via sociale media. Dus dat is, dus dat zou ik zeker doen.
0: Dank u wel voor uw uitleg. Freek Zwanenberg, deskundige mediaopvoeding van Bureau Jeugd en Media.
2: NPO Radio 1.
3: Eerder in de perstribune van Max.
4: Mijn opa die is in april overleden. Hij was daar nog bij. Daar ben ik wel trots op.
5: Oh ja, was hij je grootste fan?
4: Ja, ja, zonder dat ik nu weer begin te huilen. Maar een van de belangrijkste personen in mijn leven, ja.
5: Adelheid Roos in de studio hiernaast. Straks je tv-makker Hugo Borst. Wat is je lievelingsclub ook weer?
6: Ik ben nou alweer vergeten.
5: Sparta! Oh my god, natuurlijk!
3: Margreet Rijntjes presenteert de Perstribune. Met deze week Heel Holland Bakt kidspresentator Plien van Bennekom en oud-tennister Kiki Bertens. Zondagmiddag 12 uur.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Morgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
9: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
11: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Start je dag zonder barst.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
16: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
15: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
17: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: NPO Radio 1. 9 uur.
2: Mark Visser.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen, het laatste half uur alweer. Met onder andere Xi en Trump. Zij ontmoeten elkaar vandaag in het Witte Huis. En er gaat meer geld naar kinderen in het praktijkonderwijs. Daarover al meer in de overzicht van het nieuws. Thomas Dels.
18: Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die krap bij kas zitten. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee, dit jaar 140. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Bij een schietpartij in Zuid-Afrika zijn 11 doden gevallen. 3 mensen raakten zwaar gewond. Gisteravond stormden onbekende mannen een woning in de stad Durban binnen. Ze schoten om zich heen op de aanwezigen en staken daarna een auto in brand. Het motief voor de schietpartij is niet bekend. Volgens lokale media is een van de doden een zwangere vrouw. De politie doet nog onderzoek en houdt onder meer rekening met bendegeweld. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad en het ministerie van Sociale Zaken. Gemeenten zouden al kort na aankomst moeten kijken naar de ambities van deze immigranten. Nu werken veel van hen onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Dat komt doordat werken lastig te combineren is met de verplichte inburgering. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken, meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan kunnen vinden. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela, maar dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Het weer. De dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Vannacht is het weer droog. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden.
6: Verkeersinformatie bij de ANWB, Tim Schaap.
19: Ja, hier en daar rijdt het nog een stuk langzamer dan gebruikelijk. Helaas, zo ging het bijvoorbeeld mis op de A28 Zwolle-Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Een ongeluk waardoor 1 rijstrook dicht is, vanaf Strand Nulde een half uur extra. En op de A27 naar Gorkum ook een lange file voor knooppunt Lunetten. 20 minuten, komt daardoor een ongeluk ook. Dat duurt nog tot het begin van de middag.
6: De bezoek van de Chinese president Xi aan president Trump leidt ook tot onrust op Taiwan, zo onze correspondent.
20: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
21: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
22: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
23: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
22: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
23: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: zakelijk.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: AI.
9: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
11: Het is 6:06. De Chinese president Xi komt vanmiddag aan in Washington voor een ontmoeting met de Amerikaanse president Trump. En dat bezoek leidt wel tot onrust op Taiwan. Want dat volhoudt dat de relatie met Amerika nog ijzersterk is. Maar ja, Trump bezocht China in mei en vlak daarna bevroor hij wapenleveranties aan Taiwan. En Xi maakte geen geheim van dat hij wil dat die Amerikaanse wapensteun helemaal stopt. Oost-Azië-correspondent Gabi Verberg over de belangrijkste thema's van deze ontmoeting.
12: Er speelt een hele hoop. Er staan ontzettend veel belangrijke dingen op de agenda. Een jaar geleden spraken ze af om de handelsoorlog te pauzeren. Die overeenkomst die loopt nu op zijn einde. Dus ze zullen het moeten hebben over handelstarieven, over kritieke aardmetalen, over de veilige ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Dat zijn allemaal ontzettend belangrijke onderwerpen die directe consequenties hebben. Niet alleen voor China en de VS, maar eigenlijk voor de hele wereld. Maar Taiwan is in ieder geval voor Peking ook een ontzettend belangrijk onderwerp. En hoe belangrijk ze dat vinden, dat kun je een beetje opmaken uit de waarschuwingen die China al heeft afgegeven. Want ze zeiden namelijk dat de Amerikanen het niet in hun hoofd moesten halen om nieuwe wapenleveranties toe te zeggen naar Taiwan. En dat ze dat wel zouden doen, dat Xi dan mogelijk van het bezoek af zou zien.
11: Oh. En waar hoopt China dan uiteindelijk op met deze ontmoeting?
12: China hoopt dat de VS stopt met het leveren van wapens aan Taiwan. En het is goed om te weten dat er al een wapendeal ligt op het bureau van Trump. Die is goedgekeurd door het congres. Trump moet daar alleen nog zijn handtekening onder zetten, maar hij twijfelt. En hij twijfelt openlijk sinds zijn bezoek aan Peking in mei. En nu kun je denken, ja, twijfelen, dat kan, hè. Geen nood aan de man, daar moeten we nog even over nadenken. Maar Amerikaanse twijfel op dit onderwerp is ongekend. En dan moeten we even 50 jaar terug. Maar eind jaren 70, begin jaren 80, heeft de VS een aantal wetten en afspraken gemaakt die voorschrijven dat 1. De VS verplicht is om Taiwan te voorzien van wapens om zich te verdedigen. En 2, dat de VS nooit met Peking in overleg zou gaan over wapenleveranties aan Taiwan. Nou, ruim 4 decennia is daar nooit serieus twijfel over geweest in de VS. Ongeacht of er een republikein of een democraat president was, deze afspraken waren gewoon in beton gegoten. Maar Trump, ja, die lijkt niet zoveel met deze afspraken te hebben. En voor China is dit echt al een grote winst, hè, dat een Amerikaanse president openlijk twijfelt aan een steun voor Taiwan, daarover ook nog eens in gesprek wil gaan met Peking, is echt ongekend. Dus China zal proberen om, zolang Trump president is, daar zoveel mogelijk uit te slepen met als eerste doel het van tafel vegen van die overeenkomst die dus al op het bureau van Trump ligt.
11: Ja, want als ik zo jou hoor, zijn er genoeg redenen om te denken dat dat misschien wel echt gaat gebeuren.
12: Ik denk dat we daar zeker redenen voor hebben om daar aan te twijfelen. Want Trump is namelijk al heel erg in zijn positie ten opzichte van Taiwan verschoven. Want eind vorig jaar tekende Trump nog de grootste wapenovereenkomst met Taiwan in de geschiedenis. Nou, China reageerde daar destijds woedend op, echt als door een wesp gestoken. Het organiseerde direct een militaire oefening waarbij ze Taiwan omsingelden en ook de VS moest het ontgelden. China stelde handelsbeperkingen in tegen 20 Amerikaanse defensiebedrijven, grote bedrijven. Nou, dat was vorig jaar. Een paar maanden daarna hebben de mannen elkaar dus gezien in Peking en plots ziet Trump het leveren van wapens aan Taiwan een stuk minder zitten. Vindt hij dat problematisch? En dat terwijl hij normaal natuurlijk niks liever doet dan spulletjes verkopen aan het buitenland. Dus of het nou die intimidatie is geweest of de vleierij in Peking of allebei, dat weet ik niet. Maar waar Trump een jaar geleden nog met gemak zijn handtekening zette, doet hij dat nu niet. Dus het lijkt erop dat Trump deze hele kwestie en dus de veiligheid van Taiwan de facto als een soort onderhandelingsfiche is gaan zien in de onderhandelingen met Peking. Dat is natuurlijk wel kwalijk.
11: Wat zouden de consequenties voor Taiwan zijn, zeker als de steun helemaal wegvalt?
12: Totaal wegvallen van steun is nog wel een aantal bruggen verder. Maar de twijfel alleen al is gewoon slecht nieuws voor Taiwan. Het creëert heel veel onrust op het eiland. Mensen gaan twijfelen. Denken, misschien moeten we dan toch iets meer naar Peking toe verschuiven. Nu we niet meer op de VS kunnen rekenen. Want een goede relatie met de VS is altijd Taiwans belangrijkste veiligheidsgarantie geweest. En als die langzaam wegvalt, zal China alleen maar assertiever worden in de regio. En daar heeft niet alleen Taiwan last van overigens, maar ook Zuid-Korea, ook Japan, ook de Filipijnen, noem maar op. Dus dan zal het in de regio eigenlijk alleen maar onveiliger en ongezelliger worden.
11: Aldus correspondent Gabi Verberg. Ja, AI staat ook hoog op de agenda bij bezoek van Xi Jinping. Aan de vooravond van het bezoek komen Amerikanen in verzet tegen de vele AI datacenters in het land. Nergens ter wereld in Amerika staan zoveel datacenters als in Virginia, net buiten de Amerikaanse hoofdstad Washington. Op de servers die daar staan draaien de AI-modellen van de Amerikaanse techreuzen als Anthropic, Google en OpenAI. Die bedrijven krijgen alle ruimte in de race om China op technologisch vlak voor te kunnen blijven. Te veel ruimte volgens velen. Een reportage van onze correspondent Sjoerd den Daas.
7: Ja, yep, it's a good day.
8: We lopen langs een maisveld hier in de Shenandoah-vallei, West Virginia, naar het water. Klein beekje. Samen doen we dat met Than Hit en met Kat. Ze komen hier om het water te testen.
7: This is an important place because the data center site.
8: Verderop komt een datacenter. Het water daarvan kan hier terechtkomen. Kan invloed hebben op het waterpeil, de stroming en ook de kwaliteit. Getemperatuurd wordt er, kwaliteit wordt gemeten. Ook met kleurenbalkjes gaan ze in de weer. Later gaat ook een enorme buis in om te kijken hoe goed je daar doorheen kan kijken. Wordt gemeten op schadelijke stoffen.
7: It's not exactly clear what the risks are.
8: We weten niet precies wat de risico's zijn, zegt Than. We weten ook niet of er überhaupt een waterplan is. Er wordt niks gedeeld en daarom doet de gemeenschap dat nu zelf. Zodat we een nulmeting hebben en zodat we later kunnen zien waar de risico's en gevolgen optreden.
7: En hopelijk kan hold some accountability for the developers.
8: Ja, niet ver hier vandaan in Virginia zit Data Center Alley. De datacenter corridor, zo gezegd. Kilometers lange rijen zijn daar aan datacenters te zien. Hier zit je midden in het groen. Maar dat moet dus ook deels gaan wijken voor datacenters. Wetten doen er niet meer toe. Staan alleen maar in de weg, is hier het idee.
7: The governor introduced really moved this bill forward.
8: De gouverneur van West Virginia heeft economische ontwikkeling als topprioriteit aangewezen. Het betekent dat de lokale zeggenschap weg is waar het gaat om bescherming van landbouwgrond, zorgen over water en milieu. Alles wat gezond verstand zou moeten zijn.
7: Basic common sense.
13: Yeah, they're just out here eating.
8: Wie er ook boos over is, is Sally Anderson. Achter in de 70 heeft een klein boerderijtje met ponies op haar land.
14: Companies and also Washington DC are saying we need this capacity because otherwise China is gonna surpass us. It needs to be built somewhere.
13: And how long have they been saying that? Many, many years.
8: Ze zegt jarenlang al zijn ze bang voor China, zoals ze dat eerder ook voor Rusland waren. De deals hier worden allemaal achter gesloten deuren beklonken. Burgers mogen er niks van weten. Dat is geen democratie.
13: This is a democracy. This is ridiculous.
8: Het is ook een gevalletje not in my backyard. Direct naast haar weide hier komt zo'n datacenter.
14: And where would the data center come?
13: Third fence. That is going to be data center.
8: achter het prikkeldraad wijzen. We zien daar al wat rode markeringen staan, ook tussen de hooibalen.
14: What are you most concerned about?
13: I am most concerned about the noise.
8: Maakt zich zorgen over geluid, zegt ze. Het licht, milieuvervuiling, lawaai voor de ponies.
13: The environmental effects. It's too close to community. And it's obviously too close to me.
8: Ja, er zijn meer mensen boos. Hier rijdt een grote bus. AI Data Revolte staat daarop. Trouwgezworen wordt er aan de vlag.
15: I pledge allegiance.
8: Conservatieve club is dit, geleid door een hardcore Trumper. Amy Kramer was zelf een van de organisatoren van de mars die uiteindelijk uitmondde in de bestorming van het Capitool op 6 januari was dat, 2021. Nu tegen Trump, op dit thema dan in elk geval AI en de datacenters. Vaak weten mensen niet eens wie er uiteindelijk achter zo'n datacenter zit, zegt ze. Het klopt gewoon niet. Daarom proberen wij ervoor te zorgen dat mensen een stem krijgen.
16: That's what we're doing, is we're trying to give the people a voice.
14: At the same time, I mean, America should win this race. If China wins,
16: we can win this race. America absolutely can win this race.
8: We hebben altijd voorop gelopen op het gebied van innovatie en vindingrijkheid. Wij gaan deze race winnen. Maar dat komt wel met verantwoordelijkheid van de federale overheid. Die moet de Amerikaanse bevolking beschermen. Tweederde van de Amerikanen denkt dat er een redelijke kans bestaat dat AI de mensheid kan vernietigen. Maar goed, de beurzen staan hoog, vooral ook dankzij AI. Daarom ook praten met de Chinezen over dit thema, dat wil Trump echt wel. Maar hij is geenszins van plan om de rem in te trappen.
17: Your home is your home.
11: Een reportage van Amerika-correspondent Sjoerd den Daas. Weer even naar Tim bij de ANWB. Hoe is het op de A27?
18: Ja, niet al te best. Slecht nieuws daar. Vanuit Almere naar Gorkum. Een lange file tussen Bilthoven en Nieuwegein. Een uur lang, 13 kilometer, is een ongeluk gebeurd. En er zijn twee rijstroken dicht. En ook de afrit is niet te gebruiken. Duurt nog tot het begin van de middag. Omrijden kan via Amsterdam over de A6, de A1, de A9 en de A2. En ook nog een file op de A28 Zwolle-Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Eén rijstrook minder. Vanaf Strand Nulde is de vertraging 3 kwartier.

0: Jane Legonda met If You Don't Want My Love. Arriva voert per direct weer perroncontroles in op de stations van Zwolle en Emmen. Volgens de vervoerder is het aantal zwartrijders op de route tussen de steden sterk toegenomen. Iedere reiziger wordt bij het perron gecontroleerd, is de bedoeling. Verslaggever Jeroen de Jager was vanochtend bij het station in Zwolle.
1: You try to go with the train to?
2: Yeah.
1: Where to?
2: To Ter Apel.
1: To Apel.
2: Yeah, Emmen.
1: And you have a ticket?
2: Yeah, no I don't have.
1: Why not?
2: I don't have money. During Ter Apel we give me just 15 in the week.
1: Er zijn twee mannen die vanuit Zwolle naar Emmen willen en geen ticket hebben. Dus ze komen er ook niet door. Want er staan nu twee controleurs die iedereen controleren.
2: When control comes in the train, I give him my ID and he gave me straffen.
1: En hij vertelt, we kunnen nu eenmaal niet een ticket kopen, want daar hebben we het geld niet voor.
2: Zwolle.
1: One way. 17 euro.
2: 17 euro is very expensive to people live in Ter Apel.
1: Ja, ja.
2: It's very expensive.
1: Zo'n ticket is 17 euro enkeltje. En dat is voor ons veel te duur. En dus ja, rijden we zwart en wachten we af en toe af totdat we weer een boete krijgen. Die is meer dan 100 euro.
2: Sometimes security when we need to go to Emmen, give we straffen and we go normally. But this, I don't know.
1: En die betalen we dan maar. Blijkbaar is dat dan lucratiever dan elke keer een ticket kopen. Yes. You can pay the penalty, but you can't pay the ticket.
2: When family send me money, I can pay ticket.
0: Bijdrage over verslaggever Jeroen de Jager bij station Zwolle. Annemarie Hogeveen is regiodirecteur bij Arriva. Goedemorgen.
3: Dag, goedemorgen.
0: Kunt u uitleggen waarom het volgens u nodig is om deze controles opnieuw in te voeren?
3: Ja, wij ervaren op dit moment heel veel zwartrijders in de trein. En die overlast neemt steeds meer toe. Wij constateerden op enig moment dat wij zo'n 100 boetes per dag op deze speciale lijn moesten uitschrijven. En dat leidde weer tot allerlei gedoe in de trein. Want je kunt je voorstellen, op het moment dat je constateert dat iemand geen kaartje heeft, dan moet je de identiteit kunnen vaststellen. Op het moment dat iemand geen identiteit heeft, moeten wij de politie bellen. De politie laat vaak wat langer op zich wachten. En in die wachttijd ontstaat er vaak gedoe. Schreeuwen, spugen, slaan. En ja, dat zijn hele vervelende situaties die we niet graag in onze treinen hebben.
0: Het is ook de route naar het AZC in Ter Apel.
3: Klopt.
0: Is daar een verband te leggen ook?
3: We constateren dat met name veilige landers die weinig uitzicht hebben op een status in Nederland op deze manier zwart rijden.
0: En u zegt overlast. Wat voor overlast moet ik dan denken?
3: Wat ik net
0: noemde. Ja, die discussie,
3: noemde,
0: maar niet nog verder dan dat. Of ook geweld.
3: Jazeker. Het begint bij schreeuwen, spugen, slaan en alles wat daarbij komt. Dus dat is een onhoudbare situatie.
0: En er zijn wel poortjes in ieder geval waarschijnlijk op de stations van Emmen en Zwolle?
3: In Zwolle is er een paal waar je kunt inchecken. Oh. Dat geldt ook voor Emmen.
0: Maar geen poortjes dus. Dus je kan dus heel makkelijk zwart rijden. Want natuurlijk op veel stations heb je tegenwoordig poortjes.
3: Ja, dat klopt. Inderdaad, op de grote stations zijn er poortjes. Op de wat kleinere stations die zijn vaak open. Mm-hmm. En dat betekent dat wij besloten hebben om volledige perroncontrole in te gaan voeren. Om in ieder geval te zorgen dat mensen met een geldig vervoerbewijs in de trein komen. En daarmee hebben we een groot deel van het vraagstuk ondervangen. Nog niet volledig. We kennen het ook, het zogenaamde grijsrijden. Dat betekent dat reizigers tot het eerstvolgende station een kaartje kopen. En dan vervolgens het resterende traject zwart rijden. Dat is nog een vorm.
0: En dan doen alsof ze vergeten zijn uit te stappen? Of, ja,
3: ja, of toch denken, oh, is het toch nog verder dan dat ik dacht?
0: Nee.
3: Dus niks menselijks is ons vreemd. En dan heb je ook nog de hele ongewenste situaties. Dat mensen vaak de kortste weg kiezen om dan maar naar het volgende station te komen. En via het spoor daar willen gaan komen. Ja, dat is echt heel gevaarlijk.
0: Wordt iedereen gecontroleerd? Anders gezegd, hoe voorkomt u dat u niet etnisch profileert?
3: Iedereen wordt gecontroleerd. Dus dat is ons basisprincipe.
0: Ja. Maar dat levert wel weer gedoe op. Dat zullen mensen ook misschien weer zeggen. Ja, hallo, ik moet mijn trein halen.
3: Dat klopt. Aan de andere kant is het een heel soepel proces. En we kunnen in die zin ook rekenen op begrip van de overige reizigers. Want die zien ook dagelijks wat er aan de hand is. Mm-hmm. En die zijn er eerlijk gezegd ook wel een beetje klaar mee.
4: Is er met het COA en de overheid gesproken over alternatieven?
3: We hebben breed met de politie, met de gemeente, met de provincie, met het COA overleg hoe we dit maatschappelijke vraagstuk aan kunnen pakken. Op dit moment zien wij in de breedte geen andere alternatieven dan dat de veilige landers er nu eenmaal zijn. En dat is voor ons reden geweest om onze opdracht goed uit te voeren, namelijk comfortabel treinvervoer, om de perroncontroles te gaan invoeren.
4: Ja, maar we horen ook mensen in de bijdrage net van onze verslaggever. Ja, die zeggen het zijn enorm dure kaartjes voor ons.
3: In Nederland moet iedereen betalen voor de trein.
4: Begrijp ik, maar niet iedereen heeft hetzelfde inkomen of kan werken om een kaartje te kopen.
3: Nee, dat is zeker het geval. En dat is ook de reden waarom een deel van de trein ook gesubsidieerd wordt door het Rijk. En daarmee is het ook eigenlijk weer een maatschappelijk vraagstuk. En wat hebben wij in Nederland over voor het openbaar vervoer?
4: Dank u wel, Annemarie Hogeveen, regiodirecteur bij Arriva.
5: Reactie aan de redactie.
6: De VS, Denemarken en Groenland hebben gisteren in New York handtekeningen gezet onder een akkoord. De Amerikanen mogen meer militaire bases bouwen in Groenland. We spraken erover met Scandinavië-correspondent Rolien Creton. Niels had na dat gesprek nog een vraag. Heeft deze deal nog invloed op de zeldzame grondstoffen in de bodem van Groenland die Trump voor ogen heeft?
4: Rolien Creton geeft antwoord op die vraag.
7: Ja, indirect wel. Dit verdrag gaat eigenlijk over veiligheid, dus de bescherming van het Arctisch gebied. Maar mijnbouw op Groenland wordt als een zogenaamde gevoelige sector gezien. En in het verdrag staat dat niet-NAVO-landen, zoals China, niet zomaar een mijn mag openen. Daarvoor is overleg nodig tussen Groenland, Denemarken en de VS. En al die drie landen hebben een vetorecht. Tegelijkertijd geeft het verdrag de VS niet zomaar recht om zelf mijnen op Groenland te openen. Daarvoor is goedkeuring nodig van Groenland. En ja, de VS moet zich ook houden aan de strenge milieuregelgeving op Groenland.
4: Dat is hier voor afgesproken. Dus correspondent Rolien Creton was dat.
6: En vanochtend vertelde ik over een nieuwe pinguïnsoort die ontdekt is. Wel met slecht nieuws meteen erbij. Deze ezelspinguïns zullen er niet heel lang meer zijn. Dat heeft te maken met het feit dat klimaatverandering ervoor zal zorgen dat er in 2050 niks meer over is van hun leefgebied. Iris wilde graag weten, hoeveel van die ezelspinguïns zijn er dan überhaupt nog?
4: Nou, dat hebben we natuurlijk uitgezocht. Het is voor deze nieuwe soort niet te zeggen hoeveel er daar nog van zijn namelijk. Want volgens de laatste telling van de ezelspinguïn zijn er 774.000 wereldwijd. Maar de ezelpinguïn bestaat uit 4 subsoorten, waaronder die nieuw ontdekte soort. Doordat de verschillen vooral in het DNA zitten, is het lastig in te schatten hoeveel er zijn van iedere soort. Nou, de nieuwe zuidoostelijke ezelspinguïn is ontdekt tussen populaties op de Kerguelen. Zeg ik dat goed?
6: Kerguelen, dat is volgens mij Frans.
4: Oh, Kerguelen.
6: Dus Kerguelen. Laten we het zo doen.
4: Ken ik niet. Maar naar schatting zijn er nog 60.000 tot 80.000 ezelspinguïns. Hoe de verdeling is per soort is volgens de onderzoekers lastig te zeggen.
5: 3 voor de dag.
4: Op een congres in Montreal van de internationale wielerbond UCI wordt beslist of Groningen en Drenthe in 2032 het WK wielrennen op de weg mogen organiseren. Ook India biedt zich aan en is een grote kanshebber. Marokko gaat vandaag naar de stembus. Onder jonge Marokkanen heerst grote onvrede over de politieke en economische situatie in het land. Zo bleek uit de grote Gen Z-protesten vorig jaar en de massale oversteek bij de Spaanse exclave Ceuta in juli. Of ze ook massaal gaan stemmen moet blijken. Er is namelijk maar weinig vertrouwen dat de politiek iets aan de situatie gaat veranderen. En in Breda staat de verdachte van het dodelijk ongeluk in Vogelwaarde in Zeeuws-Vlaanderen voor de rechter. 3 schoolkinderen en de directeur van de school kwamen daarbij om het leven. De verdachte had toen al verschillende verkeersovertredingen gepleegd, zegt verslaggever Onno Beukers.
8: Hij had op de dag van het ongeluk ook al eerder te hard gereden. In de week daarvoor ook al minstens 17 keer, blijkt dan uit de gegevens. Daarbij filmde die jongen zichzelf ook regelmatig terwijl hij te hard reed. Op zijn telefoon zijn meerdere filmpjes gevonden waarin hij dus zichzelf en vervolgens ook de snelheidsmeter filmde. Je ziet hem dan ook over een dubbele of een doorgetrokken streep rijden. Dus ja, de verkeersovertredingen die zaten misschien wel een beetje in zijn DNA. Hij ging wel vaker in de fout.
4: En tot zover dit Radio 1 Journaal. Vanochtend zometeen spraakmakers. Herman, waar gaan jullie het over hebben?
9: We gaan het hebben over alcohol en drugs in het verkeer. Het staat los van het onderwerp waar jullie het zojuist over hadden. Een totaalverbod, daar gaan we het over hebben. Alcohol en drugs in het verkeer moeten helemaal worden verboden. Er is onderzoek naar gedaan door veiligheidsadviseur SWOF. De voor- en nadelen van zo'n totaalverbod. Het verhoogt de helderheid in de communicatie. Het mag helemaal niet. Maar ja, het is ook wel veel meer werk om zo'n verbod te handhaven. Wat vindt u ervan? Hoe denkt u erover? U kunt bellen naar spraakmakers. Stand.nl 0800. 11.01.
4: Dat zo meteen. Eerst nog het nieuws, de hoofdpunten met Thomas. Heel fijne dag nog.
10: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
6: De Nederlandse economie groeide het afgelopen kwartaal met 0,6%. Dat is meer dan de 0,4% groei waar het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat consumenten en ondernemers er gemiddeld ook wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten er zwaar gewond. Het motief voor de schietpartij is onbekend. De politie houdt rekening met bendegeweld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die krap bij kas zitten. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee, dit jaar 140. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. En de nabestaanden van de overleden Amerikaanse zangeres Dolly Parton hebben haar neef beschuldigd van afpersing en bedreigingen. Hij was het hoofd van haar beveiliging. De New York Times heeft gerechtelijke documenten ingezien waarin staat dat de neef kort voor Partons dood geld eiste. Daarbij zou hij de zangeres hebben bedreigd. Het weer. De dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag wel buien.
11: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Helaas slecht nieuws in het midden van het land. Nog een groot ongeluk bij Nieuwegein op de A27. Vanuit Almere naar Gorkum een file van een uur vanaf Bilthoven. Er zijn 2 rijstroken dicht en het duurt nog de hele ochtend. Omrijden kan vanaf knooppunt Almere via Amsterdam over de A6, de A1, de A9 en de A2. Hierdoor staat het ook vast op de A28 richting Utrecht vanuit Amersfoort. Vanaf Den Dolder tot aan knooppunt Rijnsweerd nog eens 20 minuten erbovenop. En tenslotte nog een file op de A28, dan nergens anders, vanuit Zwolle gezien voor knooppunt Hoevelaken. 9 kilometer, een half uur extra. Door de bergingswerkzaamheden is er nog 1 rijstrook dicht.
10: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
5: Herman van der Zandt.
9: Goedemorgen, van harte welkom. Nieuwkomers hebben nog altijd veel moeite om een baan te vinden. Dat kan en dat moet beter, vindt de Sociaal-Economische Raad, die daar vandaag een advies over uitbrengt. Na 11 uur spreek ik erover met spraakmaker en SER-voorzitter Kim Putters. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
9: 8 jaar na het krijgen van een verblijfsstatus heeft maar 57% van de statushouders betaald werk. Ja, percentages. Kunt u dat vertalen in hoeveel mensen? Of hoeveel mensen hebben het dan ongeveer?
12: Nou, dat gaat over heel wat mensen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Oekraïners, dan zijn dat ook al meer dan 130.000. Het verschilt natuurlijk een beetje per groep. Maar kern is dat we grote tekorten hebben op onze arbeidsmarkt. Dat er mensen tussen zitten die in de zorg kunnen werken, of in de bouw of in de ICT. En dat die niet op die plekken terechtkomen. En dat kost de samenleving eigenlijk veel meer geld dan wanneer we ons best zouden doen om mensen wel op die plekken te krijgen.
9: 10.000, misschien wel 100.000 mensen die we zouden kunnen inzetten.
12: Ja.
9: Voor het mediaforum alvast hier Lindsay Mossink, hoofdredacteur bij nu.nl. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
9: Daarin de waarschuwing van de AIVD en de NCTV voor de normalisering van extreemrechtse denkbeelden.
13: Breed aan de maatschappij, aan de politiek, aan de media, om bewust te worden van met name de strategie die extreemrechts gebruikt om hun gedachtegoed te normaliseren.
9: Dus ook een signaal richting de media, of misschien wel juist vooral richting de media. Dan Stand.nl, daar houden we de blik op de weg met een promillage van 0 in ons bloed. Uit onderzoek van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, SWOF, blijkt dat de veiligheid op de weg vergroot wordt door een totaalverbod, maar ook moeilijk te handhaven is. De stelling alcohol en drugs in het verkeer moeten helemaal verboden worden.
10: Deel uw ervaring
5: op 0800 1101.
14: Een totaalverbod op alcohol en drugs in het verkeer.
15: Het Instituut voor Onderzoek naar Verkeersveiligheid, SWOF, heeft er naar gekeken.
16: Ik zal het zelf ook nooit doen. Geen druppel hoor.
17: Ik vind wel dat je gewoon een glaasje mag drinken.
18: We zien de laatste jaren een toename van het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer.
19: En ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen het gevaar ervan inzien.
18: Een lagere limiet voor alcohol, maar geen totaalverbod, zoals in Zweden en Noorwegen, vergroot ook de verkeersveiligheid.
20: Een nullimiet is duidelijk, maar lastig te handhaven.
21: Nou ja, het is gewoon hartstikke gevaarlijk met drank op rijden. Dus het is niet zo moeilijk, toch?
9: Spraakmaker vanochtend, SER-voorzitter Kim Putters. Handhaving wordt aangevoerd als ingewikkeld. Druk op de politie. Is dat ook voor u een reden om te zeggen, nou, ik zou het niet doen?
12: Ja, kijk, handhaving van regels is altijd belangrijk. Maar we hebben ook natuurlijk gewoon een aantal normen in onze samenleving waarvan we vinden dat je eraan moet houden. Dat is de rood stoplicht. En zo hebben we er wel meer dingen waar niet meteen een politieagent bij staat. Maar als we zien dat er nog steeds ongelukken gebeuren en mensen ook gewond raken of om het leven komen door gebruik van drugs en alcohol in het verkeer, dan denk ik dat we ook de morele opdracht hebben om er nog meer aan te doen en gewoon te zeggen dat past niet.
9: Ja, hoe gaat u er zelf mee om? Want het is, ik bedoel, als je wil van een glaasje houdt, is het soms ook wel even rekenen, puzzelen en kijken hoe je dat aan.
12: Ja, ik drink in beginsel niet als ik moet rijden of hooguit 1 glas. En dat zou dus voor mij ook betekenen dat als we dit gaan doen, dat voorbij is.
9: Zou dat lastig zijn voor u?
12: Ja, kijk, ik hou ook.

0: Oud is het soms ook wel even rekenen, puzzelen en kijken hoe je dat aan.
1: Ja, ik drink in beginsel niet als ik moet rijden of hooguit één glas. En dat zou dus voor mij ook betekenen dat als we dit gaan doen, dat dat voorbij is.
0: Zou dat lastig zijn voor u?
1: Ja, kijk, ik hou ook van gezelligheid. En ik hou ook van om met vrienden en familie een drankje te doen. Maar het vraagt dus discipline. En dat moet kunnen.
0: Ja, veel alternatieven ter beschikking.
1: Ja, en een openbaar voer of een taxi kan ook, hè.
0: Leentje Mossink, heerlijk helder, helemaal niet. Is dat lekker duidelijk?
2: Ik vind het heerlijk duidelijk, eigenlijk. Ik moest terugdenken aan de tijd. Ik denk dat het nu veel meer gemeengoed is dat we wat minder drinken met elkaar. Zeker een jongere generatie. Er zijn superveel alternatieven waarmee je gewoon een hele gezellige avond kan hebben. Maar ik moest wel terugdenken aan een tijd waarin je dan met vrienden in de kroeg zat en dat de een dan zei, nou, ik denk dat ik wel 2 of 3 glaasjes kan hebben. Ja. En dan nog wel de auto in kan. En als ik dan moet blazen bij die fuik van de politie, dan red ik het wel. En dat de ander zei, nou, misschien toch hou ik het bij 1. Ja. Dat haal je er helemaal weg. Dus je loopt daar geen risico meer mee. Ik denk dat heel verstandig is.
0: Of dat je bij de vrijdagmiddagborrel al een seintje kreeg dat daar de politie stond te controleren. Dus dat je die andere straat maar. Ja,
2: even eromheen dan, hè?
0: Ja, dat gebeurt natuurlijk.
2: Ja, absoluut.
0: We weten allemaal dat het niet mag, maar het gebeurt wel. We gaan kijken wat u erover te zeggen heeft. Sylvia de Haan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: De stelling alcohol en drugs in het verkeer moeten helemaal worden verboden. Wat vindt u?
3: Daar ben ik het helemaal mee eens. 100%.
0: Waarom?
3: Het moet echt verboden worden. Nou, het is niet aan de mens eigenlijk om dat zelf in te kunnen schatten. Dat blijkt door de jaren heen gewoon. De een kan wel met 1 of 2 biertjes even naar huis rijden. Maar de ander kan het misschien helemaal niet. En dat risico moet je gewoon vermijden. Want er is te veel leed al aangericht. En dat komt alleen maar, wordt alleen maar erger. Door de alcohol en de drugs en lachgas. Wat in auto's gewoon gebruikt wordt.
0: Ja. Ja, dat mag natuurlijk al niet, wat dat betreft. Maar goed, we zitten natuurlijk ook vooral op dat alcoholgebruik. Denkt u zelf wel eens op een verjaardag? Ach, ik kan wel 1 wijntje, dat mag, dat kan.
3: Ik ben niet een echte drinker, maar een glaasje wijn, dat doe ik wel eens af en toe. Maar ik doe het niet als ik met de auto ben. Ik doe het niet. En ik weet zeker dat ik wel gewoon goed normaal de regels hanteer als ik 1 glaasje wijn heb. Ja. Maar ik doe het gewoon niet.
0: En is het dan toch, want dit doet het dan zelf, is het dan toch handig om 1 lijn te trekken voor iedereen en te zeggen helemaal niks?
3: Ja, dat denk ik wel. Want de een kan het inschatten en de ander kan het niet inschatten. En het is gewoon niet aan ons om dat aan ons over te laten, denk ik. De regels in het verkeer zijn er niet voor niks. En ik ben wel iemand, ik vind die regels, die moet je hanteren en respecteren.
0: En dus zelfs ook nog ietsje aanscherpen wat u betreft.
3: Wat zegt u?
0: En ook nog ietsje aanscherpen wat u betreft.
3: Ja, aanscherpen. Dus volledig in dit geval. Want die alcohol, dat is gewoon natuurlijk schering en inslag. Iedere keer is het in het nieuws dat er vreselijke ongelukken gebeuren. Nu ook weer met die jongen die heel veel te hard reed of zo. Dat is straks een rechtszaak. Dus anders. Maar het is allemaal dingen. Negeren de regels in het verkeer. Neem niet deel aan het verkeer.
0: Dank u wel, Sylvia Daan.
3: Dat is mijn mening. Ja,
0: dank u wel, dat is duidelijk. Dank u. Ook Gerard reageert op onze stelling. Hij is internationaal vrachtwagenchauffeur in Zweden.
4: Hier hebben wij 0. 0,0. Klaar, punt, einde. Moeten ze in Nederland ook doen. Moeten ze overal doen. Alcohol en narcotica, die flauwekul, horen helemaal niet in het verkeer thuis. Hier zijn ze keihard. 0 is 0. Klaar, punt. Dus geen discussie mogelijk. En er wordt regelmatig op gecontroleerd.
0: Zegt Gerard in zijn vrachtwagen in Zweden. Er wordt gereageerd in de NPO Luister-app. Jeroen zegt zero tolerance met een uitroepteken. We zijn alcohol in onze samenleving normaal gaan vinden, maar het is gevaarlijk. Lianne belde en zegt alcohol en verkeer gaan niet samen. Als ik dan zie dat al die mensen naar een bedrijfsborrel gewoon in de auto stappen, vreselijk. En Jasper zegt, ik denk dat een totaalverbod niet houdbaar is. In plaats daarvan ben ik voor meer controles om de pakkans te vergroten en voor strengere straffen op het rijden onder invloed. Sander van der Klint, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: U bent namens het SWOF in een totaalverbod gedoken voor alcohol en drugs in het verkeer. Waarom zijn jullie dat gaan onderzoeken?
5: Rijden onder invloed van alcohol en drugs vond gewoon een groot risico voor de verkeersveiligheid. En we willen dat graag terugdringen. En een veel genoemde methode is het invoeren van zo'n nullimiet. Dus waarom hebben wij daar gekeken? Hè, wat betekent dat voor handhaving, voor de politie, als we met zo'n nullimiet aan de slag gaan?
0: Ja, het is natuurlijk wel lekker duidelijk.
5: Ja, nee, zeker. Ja, een nullimiet zorgt voor een duidelijke norm. Hè. We accepteren geen alcohol of drugs meer in het verkeer. Maar ja, tegelijkertijd bestaat het risico dat het

0: veel werk voor de politie oplevert. Met als gevolg dat er minder gecontroleerd gaat worden. En dat is wat we juist niet willen. We willen juist dat de politie meer kan controleren. Zodat die pakkans omhoog gaat.
1: Want hoe krijgt de politie dan meer werk?
0: Nou, in Nederland handhaven we op drugs bijvoorbeeld met een speekseltest. En als die dan positief is, volgt een bloedonderzoek. Dat betekent voor de politie dat een verdachte mee moet naar een bepaalde locatie. Daar moet dan medisch personeel naartoe om bloed af te nemen. Dat wordt dan opgestuurd naar een lab. En dat kan soms wel een uur, anderhalf uur duren allemaal. Als je een nullimiet invoert, dan worden meer lage concentraties strafbaar. En daardoor neemt dan het aantal zaken en de belasting op die hele handhavingsketen toe. Ja. Het kost heel veel tijd voor de politie.
1: Hoe heeft het SWOF dit onderzoek aangepakt?
0: We hebben de politie gesproken, we hebben interviews gehouden en een vragenlijst. We hebben in de literatuur gekeken, we hebben gekeken naar andere landen, zoals België of Spanje. Die hebben een nullimiet ingevoerd. Zo zijn we tot die conclusies gekomen.
1: Want wat u zegt, het is enerzijds, het is heel duidelijk, en anderzijds, het levert veel meer op. Zegt het SWOF dan, het is wel realistisch om zo'n verbod in te voeren?
0: Je kan zo'n verbod natuurlijk invoeren. Alleen dan moeten er eigenlijk twee keuzes gemaakt worden. Aan de ene kant kunnen we zeggen van, we moeten de politie gewoon veel meer capaciteit geven om dit uit te voeren. En aan de andere kant, daar hebben we ook naar gekeken, is van, misschien zouden we af kunnen stappen van het bloedonderzoek en kijken naar bloedanalyse of speekselanalyse. Dat doen ze bijvoorbeeld in Spanje en in België.
1: Dan heb je sneller een resultaat.
0: Heb je een sneller resultaat, alleen kijk je niet meer naar de invloed van de drugs op rijgedrag, maar kijk je gewoon enkel alleen naar, heeft iemand dit in zijn lichaam zitten, drugs?
1: Ja. Want het probleem daarmee is, want die reacties krijgen we natuurlijk ook vanochtend, wiet blijft veel langer in je systeem zitten en beïnvloedt dan het rijgedrag al niet meer, dus dan zou een nullimiet oneerlijk zijn. Hoe zou de politie daar dan mee om moeten gaan?
0: Nee, dat is ook wat de politie aangeeft. Hè? Dat proportionaliteitsvraagstuk van mensen die eigenlijk niet meer onder invloed zijn. Daar zou je een andere oplossing voor kunnen vinden. In Denemarken doen ze dit bijvoorbeeld door een soort stapsgewijs te straffen. Dus mensen met lage hoeveelheden THC in hun bloed, die krijgen een boete. Mm-hmm. En degene die echt fors overtreden, die krijgen een veel zwaardere straf. Dat zou eventueel kunnen.
1: Is de kersenbonbon ook nog voorbijgekomen in het onderzoek?
0: Zeker, ja. Daar is geen sprake van. Nee hoor, je hoeft niet bang te zijn dat je met een kersenbonbon of met gistend fruit een bon krijgt. Nee.
1: Dank u wel. Sander,
2: ik vraag hoeveel je ervan eet.
1: Ja, als je 6 van die bonbonsjes, ik weet het niet. Dank u wel. Onderzoeken bij het SWOF heeft dat onderzoek gedaan. Dus ook gesproken met de politie, mannen en vrouwen die controles uitvoeren, die daarvoor verantwoordelijk zijn. Patrick Fluit is bestuurder bij de politievakbond ACP. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: U en uw collega's komen er denk ik wel eens tegen. Ongelukken waarbij mensen onder invloed waren. Waarbij dan steeds die alcohol en drugs in het spel zijn. Wat maken jullie mee?
3: Ja, precies wat je zegt. Als blijkt bij een ongeval, bijvoorbeeld een dodelijke afloop, dat de bestuurder alcohol van het veroorzakende voertuig ook al heeft genuttigd. Ja, dat is natuurlijk extra zuur. Ja. Dat is iets wat we als maatschappij ook niet willen. En daarom is het ook gewoon strafbaar gesteld.
1: En dan komt er een discussie. Ik heb maar 2 bieren op, of niet. Dan begint er een gesprek of begint er een discussie?
3: Ja, even. Ik herken dit soort gesprekken. En ik vraag me dan ook af, heb je dan 2 kratten bier op? Of heb je dan 2 glazen bier op? We stellen vast dat er alcohol in je adem zit. Dat gaan we dan vervolgens gaan onderzoeken. En die discussies die duren niet zo lang.
1: Nee. Daar maken jullie dan een eind aan. Dan hebben we het nu over het totaalverbod. Het SWOF zegt, dat is aan de ene kant helder. Aan de andere kant moet het wel gehandhaafd worden. De politie moet er ook mee kunnen werken. En daar zitten problemen. Ziet u die problemen ook?
3: Ja, diefstal is ook strafbaar, absoluut. En dat moet ook gehandhaafd worden. Dus de politie doet wat ze doet. Het is denk ik heel erg duidelijk voor een ieder als er een totaalverbod komt. En dat ben ik wel eens. En ik hoor ook de discussie, maar de wiet blijft langer in het bloed zitten. En hoe doe je dat dan? Ja, dat is een maatschappelijke discussie. Waar de politie dan uiteindelijk ook gewoon te dealen heeft met het resultaat.
1: En wat zou dan, want het is nu een enerzijds anderzijds discussie. Zegt u bij de politievakbond, stel gewoon helder die norm.
3: Ja, wij zijn sowieso heel erg voor duidelijkheid. Stel de norm, dan weet de burger en de bestuurder ook waar hij aan toe is. Dan kan hij zijn eigen keuzes maken. En het maakt het ook verder afhandelen daarvan voor de politie en de forensische keten met name ook echt een stuk makkelijker. Je hoeft alleen maar aan te tonen dat het aanwezig is. En je hoeft niet meer promillageberekeningen te doen en al dat soort dingen meer. Dus dat scheelt de politie in een forensische afhandeling echt veel capaciteit.
1: Ja, maar u krijgt misschien wel meer klanten tussen aanhalingstekens.
3: Ja, maar daar wijs ik wel even op dat iedere bestuurder willens en wetens dan vervolgens iets heeft gedronken of gebruikt. En dus ja, dan kun je eigenlijk alleen maar naar jezelf kijken. Je hebt een keuze gemaakt en dan vervolgens wordt er vastgesteld dat er een stof in je bloed zit. Dan heb je dat ook te ondergaan. Als je dat niet wil, dan moet je dat ook niet doen.
1: Patrick Verluijt, dank u wel. Bestuurder bij de politievakbond ACP. Marina van Engeland is chirurg op de eerste hulp. En zij ziet ook de gevolgen van alcohol in het verkeer.
2: Ik werk als chirurg en ik kom dagelijks zeg maar, op de eerste hulp mensen tegen die de veroorzaker zijn of het slachtoffer zijn van alcohol en drugs in het verkeer. Ik denk gewoon duidelijkheid en de huidige promillages die je mag hebben, daarbij zijn mensen toch al niet meer helemaal zo helder als ze normaal gesproken zonder alcohol of drugs zijn. Als wij bij slachtoffers van een verkeersongeval bijvoorbeeld, wordt altijd het alcoholpromillage geprikt. En als dat heel hoog is, wordt het besproken en het komt in de brief naar de huisarts te staan. Maar het is niet zo dat mensen dan standaard zeg maar een of andere traject of een coach aangewezen krijgen. Nee, dat zit er niet in. En wij mogen ook vanuit het ziekenhuis niet zeggen van, we geven je aan bij de politie of zo. Af en toe zou je het app graag willen, ja, want dan weet je ook dat het niet de eerste keer is. Daar maken wij ons zeker soms wel zorgen over en dat spreekt ik ook wel uit, maar ja, dat helpt niet erg. Dus ja, alcohol en drugs, wat mij betreft, mag dat helemaal uit het verkeer.
1: Ja, dat zegt logischerwijs ook een chirurg. Maar het probleem is dus groter dan wat we zien. Dan wat naar boven komt bij controles. Kim Putters, spraakmaker van vanochtend. Als je het zo hoort, is het eigenlijk heel helder. Want in Zweden kan het, in Denemarken kan het. De politie zegt, kom maar op.
4: Ja, nee, ik denk dat we dat we onszelf echt in de spiegel moeten kijken. Van hoe lang wil je accepteren dat er mensen slachtoffer worden van iets wat we met elkaar zouden moeten willen voorkomen. Dus als ik ook die chirurg hoor, ja, je zult daar maar iedere keer weer mee geconfronteerd worden. En de politieagent ook. Het is natuurlijk dramatisch voor de personen in kwestie, voor de families. Ja, dit vraagt om een maatschappelijke norm, denk ik, en die te stellen.
1: Ja, waarom is het zo moeilijk, Lindsay?
5: Om van alcohol af te blijven voordat je de auto instapt?
1: Nee, en ook om dit met elkaar af te spreken.
5: Ja, ik denk dat we hebben ruimte gelaten. Door die promillagegrens, denk ik dat het hem daarin zit. En ik kan me voorstellen dat het, dat vind ik hier wel interessant aan. Er ligt natuurlijk al een enorm handhavingsvraagstuk nu al bij de politie, als het hier om gaat. En dat zal straks ook zo zijn. Maar ik denk dat als je aan de voorkant heel duidelijk bent, dat misschien al ontmoedigt.
4: Ja, je zou je eigenlijk afvragen, maar misschien zeg ik nu iets doms en is dat er al. Maar
1: dat is
4: ook
1: leuk.
4: Ja, zou je willen dat we auto's maken die gewoon blokkeren op het moment dat er een bepaald promillage wordt geconstateerd?
1: Ja, als je recidivist bent, krijg je een alcoholslot.
4: Ja, dat is er natuurlijk al.
1: Maar
4: misschien zou daar iets standaards voor auto's kunnen zijn in die sfeer.
5: Ja.
1: Anneke Dinnissen, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: U reageerde via de NPO Luister-app. Hoe kijkt u naar een totaalverbod op alcohol en drugs in het verkeer?
6: Ja, ik zie dat zelf niet zo zitten, omdat ik denk dat het probleem daarmee niet opgelost wordt. Het is toch, het zijn toch vaak dezelfde mensen die over die grens heen gaan. Ik kan me wel voorstellen, als ik die chirurg van net hoorde, dat misschien het alcoholpromillage iets verlaagd zou kunnen worden. Dus dat in plaats van 2 glaasjes 1 glaasje is. Er moet wat ruimte en nuance blijven, denk ik. En buiten het feit, de handhaving gaat ook een probleem worden.
1: Ja, maar dan zegt de politie van, ja, er mogen een heleboel dingen niet. Die worden toch gedaan. Dus ja, je moet wel blijven handhaven. Moet dan de pakkans omhoog, wat u betreft?
6: Ja, maar dan zit je weer met de handhaving. Dus dat probleem blijft eigenlijk. Er wordt tegenwoordig heel snel geroepen een totaalverbod op een heleboel dingen. En ik denk dat daar ook een stukje van mijn weerstand in zit. Omdat daar niet altijd problemen mee opgelost worden.
1: Er mag ineens een heleboel niet meer.
6: Nou, een heleboel niet meer, maar het wordt zwart-witter, zeg maar. Wat nuance of wat uitzonderingen, die vallen steeds meer weg.
1: Ja, dan zegt u eigenlijk van die paar die over de scheef gaan, verpesten het voor de rest.
6: Op een bepaalde manier wel, inderdaad.
1: Want hoe pakt u het zelf aan, als ik vragen mag?
6: Nou, wil ik zeggen, en dat is ook een ander ding. Ik ben zelf single. Ik ben al tientallen jaren de Bob. Ik neem 1 glaasje, maximaal 2 glaasjes en nooit meer. En de keren dat ik gecontroleerd ben. En ik vind dat ook niet moeilijk, dan moet ik er wel bij zeggen. Stel dat ik het wel moeilijk zou vinden, ja, dan moet ik gewoon niet drinken, punt.
1: Ja, en maar dat zou voor u ook makkelijk kunnen?
6: Dat zou voor mij geen enkel probleem zijn.
1: Ja.
6: Nee.
1: Ja, en dat, ja,
6: dus, maar dat is puur voor mij persoonlijk. Dus ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn voor wie dat niet zo makkelijk is.
1: Ja, snap ik. U zegt, denk er nog eens even goed over na. En ja, niet iedereen kan er verstandig mee omgaan natuurlijk, mevrouw Dinnissen. Dat is het probleem, hè?
6: Nee, dat klopt. Maar degenen die nu al heel erg over de schreef gaan, die zullen ook dat, zullen dat dan ook nog doen. Dus ja.
1: Helder, en dank voor uw telefoontje. Hanneke Dinnissen was dat. Marijke Brouwers, goedemorgen.
7: Hallo, goedemorgen.
1: Programmamanager Rechtsvernieuwing en Verkeer bij het Fonds Slachtofferhulp. Jullie hebben cijfers, he, over hoeveel Nederlanders het een goed idee vinden om een totaalverbod uit te vaardigen.
7: Klopt, ja. We hebben vorig jaar onderzoek laten doen naar heel veel verschillende verkeersmaatregelen in Nederland. Hoe de Nederlandse burger daartegen aankijkt. En een van de vragen was inderdaad, hoe kijken jullie aan tegen een zero tolerance beleid voor wat betreft alcohol in het verkeer? En daaruit kwam naar voren dat bijna 3/4 van de Nederlanders daar voorstander voor zou zijn.
1: Waarom zijn jullie het gaan onderzoeken?
7: Nou, we zijn eigenlijk het gaan onderzoeken omdat we heel erg pleiten voor de aanpak van veelplegers in het verkeer. Dus ook de herinvoering van een alcoholslot. En we dachten, ja, wij kunnen daar zelf wel voorstander van zijn. Maar hoe kijkt nou eigenlijk de Nederlandse burger tegen maatregelen als dat aan? En daar hebben we natuurlijk dan een onderzoek omheen gemaakt dat we nog meer dingen hebben uitgevraagd. Maar de aanleiding was eigenlijk met name de aanpak van veelplegers in het verkeer. En hoe kijken we daar tegenaan?
1: En hoe kijken we daar tegenaan? Want mevrouw Dinsen zegt, ja, als je vaak met alcohol wordt gepakt, dan ben je pas echt een groot risico. Niet die mensen die 1 of 2 glaasjes drinken.
7: Klopt, inderdaad. En daarom, wij zijn ook niet tegen zero tolerance beleid als organisatie. Maar wij vinden wel dat de focus inderdaad echt moet liggen op de veelplegers. Want uit eerder onderzoek van de SOF blijkt dat de groep veelplegers voor wat betreft alcohol in het verkeer, dat is ongeveer een groep van 125.000 mensen, dat die verantwoordelijk zijn voor maar liefst 2/3 van de alcoholgerelateerde verkeersongevallen. Dus als we daar gewoon de focus op leggen, dan wordt het eigenlijk al veel veiliger in het verkeer. En er werd net ook gezegd dat er het alcoholslot ook kon worden opgelegd als je recidivist bent. Maar dat is helaas nog niet het geval. Dat is iets waar wij ook al jaren voor pleiten. En wat er nu al aan lijkt te komen, maar dat is nog zeker niet wetgeving.
1: Nee, we hoorden ook een chirurg op de eerste hulp, Marina van Engeland, zeggen, ja, ik krijg hier mensen en ik mag daar niks over zeggen. Maar die hebben, er is een ongeluk geweest, daar is alcohol bij in het spel geweest. Hebben we wel een volledig beeld over hoe groot de rol is van alcohol in het verkeer?
7: Nee, ook dat niet. Er zijn heel weinig cijfers. Er wordt een schatting gedaan van ongeveer 10-25% van alle verkeersdoden. Dat wordt veroorzaakt door alcohol. Maar waarschijnlijk ligt het percentage nog vele malen hoger, omdat het inderdaad niet echt goed onderzocht kan worden.
1: Ja, helder. Dank u wel. Marijke Brouwers, programmamanager Rechtsvernieuwing en Verkeer bij het Fonds Slachtofferhulp. Gerard Veldhuizen, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: U belde ons met een duidelijke reden waarom voor u alcohol in het verkeer echt niet kan. Wat is uw verhaal?
8: Nog eens heel kort. Toen ik jong was, heeft mijn vader een dodelijk ongeluk veroorzaakt. Veel bier op.
1: Ja.
8: Dat gebeurde in Duitsland en ik was jong, ik schrok ervan. En toen heb ik vanaf dat moment gedacht, 0 alcohol is veel beter.
1: En u heeft dus nooit meer, u heeft zelf nooit gedronken?
8: Jawel, maar niet. Ik drink te veel. Ik drink te veel, maar niet als ik auto rij.
1: Nee, en dat kan u duidelijk scheiden. Hoe slaagt u daarin? Want het is voor heel veel mensen heel moeilijk.
8: Niet drinken is heel makkelijk, hoor.
1: Ja?
8: Heel veel drinken is makkelijk. Maar een paar dagen of lang niet drinken is ook niet zo moeilijk. Het is gewoon wat je wil.
1: Het is totaal de mindset.
8: Ja.
1: Ja, en ja.
8: Of je bent een alcoholist, dan kun je er niet afblijven. Dan rij je altijd. Mijn vader reed altijd met heel veel drank op. Maar ik vind dat niet ging.
1: Ja, dat is duidelijk. Ja, en dat heeft u ook dus aan de lijve ervaren door dat vreselijke ongeluk waar uw vader bij betrokken was.
8: Ja.
1: Dank voor uw reactie, meneer Veldhuizen. Fijn dat u heeft gebeld. Ja hoor. We kunnen nog even snel naar Malika, denk ik. Nee, daar kunnen we niet meer heen. We hebben ook helemaal geen tijd meer voor Malika. Dit was Stand.nl, hier op NPO Radio 1. De stelling was: alcohol en drugs in het verkeer moeten helemaal verboden worden. Er wordt veel gereageerd. Sandra zegt: als mensen echt maar één glaasje drinken, is prima. Maar mensen proberen toch controles te omzeilen. Dus mij lijkt het beste dat het niet mag en dan meer geld voor controles. Anders is het niet te doen. André laat weten in ons collectief: ik heb 3 vrienden verloren door een paar biertjes te veel. En een ouder echtpaar op de fiets doodgereden zien worden door een dronken jongeman. Met name jongeren onderschatten de gevolgen van slaaptekort in combinatie met alcohol. Ik ben voorstander van een strenger beleid. Dit zijn ook wel meteen hele heftige voorbeelden. Kim
4: zeker,
1: Putters.
4: Ja, nee, je krijgt er zelfs kippenvel van. Want ja, je zal het maar voor je ogen zien gebeuren. Ik denk dat het is vreselijk.
1: Ja, ja, het is. Ja. Ook het verhaal net van meneer Veldhuizen, Lindsay, dat je dan je vader als chauffeur van een dodelijk ongeluk hebt gehad.
5: Ja, ik vind dat ongekend. Als we dat kunnen voorkomen met elkaar, dan moeten we het volgens mij doen.
1: Ja. Discussie gaat verder natuurlijk in het Spraakmakerscollectief. Stelling van vanochtend is: alcohol en drugs in het verkeer moeten helemaal verboden worden. U kunt meegaan, u kunt meedoen met die discussie. En als u nog geen lid bent, dan kunt u zich aanmelden via spraakmakers.kronchv.nl. Graag tot zo.

0: Radio 1.
1: WNL.
2: Stand van Nederland.
0: De wereld is continu in beweging.
3: Dan zie je ineens straks misschien een Europa wat zegt heel hard op een openluchtmuseum gaat lijken.
0: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
4: Ja, kan ik heel kort over zijn. Ik heb een heel grof overzicht. Gemiddeld huis is 5 ton.
0: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
5: Als je het geld al over hebt, dan kan je het ook bijvoorbeeld beleggen.
0: Stand van Nederland.
1: Het programma over geldzaken.
0: Vrijdagavond, 8 uur.
2: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Ster.
6: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
7: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
6: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
7: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
8: Je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
10: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
11: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmand M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
0: NPO Radio 1. 10 uur.
2: Herman van der Zandt.
14: Rechtsextremisten zijn bezig hun ideeën te normaliseren en ze worden daarin steeds handiger. Door een zachtere versie van hun denkbeelden te presenteren worden die voor grotere groepen acceptabeler gemaakt. Daar ligt een taak voor de media, zou je zeggen. Eens kijken hoe de waarschuwing landt in ons mediaforum. Nu het NOS Journaal, hier is Sid van der Linden.
15: De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is 0,2 procentpunt meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek op had gerekend. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Ook dit schooljaar kunnen praktijkscholen geld krijgen om leerlingen te helpen die krap bij kas zitten. Het gaat om een project van het Jeugdeducatiefonds. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef en dit jaar is er budget beschikbaar voor 140 scholen. Lisa Jansen van het Jeugdeducatiefonds, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
15: Mevrouw Jansen, die proef was een succes dus.
16: Ja, dat klopt. Een heel groot succes. Die scholen die kunnen heel goed zien wat de praktijkschoolleerlingen nodig hebben.
15: Ja, en, wat doen ze daarmee met dat geld?
16: Nou, we zien dat als er thuis geen geld is, dat dat je toekomst kan beïnvloeden. En denk bijvoorbeeld, die praktijkschoolleerlingen die lopen stage en die hebben bijvoorbeeld een zwarte broek nodig voor een horecastage of een certificaat om te bewijzen dat ze veilig kunnen werken op een werkplaats. Bijvoorbeeld in de transport of de bouw. En dit is vaak verplicht voor je stage. En zonder kan je geen stage lopen en zonder stage geen diploma. Nou, ja. Er wordt nu verwacht van ouders dat ze dit zelf betalen, maar veel ouders kunnen dit niet. En scholen kunnen dit dus nu regelen voor de leerlingen, doordat ze dit extra budget krijgen.
15: Ja, en leerlingen hebben dat vorig jaar dus ook al deels gekregen op die 25 scholen. Wat voor soort verhalen heeft u teruggehoord van die leerlingen?
16: Nou, wij horen terug van leerlingen en van scholen dat als dus deze zaken er niet zijn, dat ze dus geen stage kunnen voltooien. Denk bijvoorbeeld aan een kapperskop die je nodig hebt als je stage gaat lopen in een kapperszaak om de technieken te oefenen. Nou, we gaan er nu vanuit dat ouders dat dus zelf kunnen betalen. Maar als ouders dat dus niet kunnen, dan vallen deze leerlingen uit. En we hebben deze leerlingen ook keihard nodig als werknemers van de toekomst. Want het zijn leerlingen die werken in de sectoren waar enorme tekorten zijn, zoals de logistiek, de metaal en de bouw of in de horeca. Dus we hebben ze keihard nodig.
15: Ja, en 140 scholen die mogen dit jaar dus meedoen aan dat project. Is er nog ruimte voor scholen? Kunnen scholen zich nog aanmelden of hoe werkt dat?
16: Ja, er zijn nog een paar plekken. Ze kunnen ons even mailen naar pro@jeugdeducatiefonds.nl en dan gaan we ze zeker helpen.
15: Nou, dank u wel voor de uitleg. Lisa Jansen van het Jeugdeducatiefonds. Het verkorten van de WW-uitkering levert niet veel nieuwe banen op. Ongeveer 8000, meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 mensen raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief voor de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. Het is oppositieleider Machado opnieuw niet gelukt om terug te keren naar Venezuela. Volgens haar team heeft ze de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan. Intussen heeft de Venezolaanse interimleider Rodriguez in New York met president Trump gesproken. Dat is voor het eerst sinds de illegale inval van de VS in Venezuela begin dit jaar. De internationale hackersgroep Shiny Hunters heeft de Amerikaanse inlichtingendienst FBI gehackt. De groep zegt de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de geheime dienst in bezit te hebben. Waarom de hack is uitgevoerd is nog niet helemaal duidelijk, zegt tech-redacteur Joost Schellevis.
17: Shiny Hunters zegt dat dat hebben gedaan omdat de FBI een kritisch rapport over ze heeft geschreven, waarin ook wordt opgeroepen om niet te betalen. En dat zou zijn gebeurd door in te breken inderdaad op systemen van de FBI. Het is wel inderdaad goed om nog even aan te merken dat dat niet onafhankelijk is bevestigd. Er zijn wel een paar media die hebben kunnen controleren dat er inderdaad data van FBI-agenten gelekt zijn, maar of al hun claims kloppen, dat weten we niet.
15: De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De Groenlandse en Deense regering zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn niet alle inwoners van Groenland daardoor gerustgesteld, zegt correspondent Rolien Kreton.
18: De vraag wordt ook gesteld waarom staat er niet expliciet in het verdrag dat de VS Groenland niet meer wil bezitten. Die vraag wordt niet beantwoord.
15: Het weer nog. De dag begint droog bij een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Vannacht is het weer droog. Morgen volgt een zonnige dag met ongeveer 18 graden.
19: Bij de ANWB is Tim Schaap. Tim, goedemorgen. Hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen?
20: Ja, op de meeste plekken gelukkig wel een stuk beter dan een uur geleden. De spits is nu wel echt afgerond. Wel nog een paar problemen overgebleven. Allereerst die A27 Almere-Gorkum. Bij Nieuwegein een ongeluk. Tot 11 uur blijven er nog 2 rijstroken dicht. De vertraging is nu 20 minuten. Omrijden kan via Amsterdam. De A6 en de A1 staan wagenwijd voor je open. Hierdoor ook drukt op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf Den Dolder 2 kilometer en een half uur extra. Dan nog de A28 vanuit Zwolle. Bij Amersfoort-Vathorst is de weg ook weer vrij na een ander ongeluk. De vertraging is daar nog 10 minuutjes. En tenslotte de A4 Rotterdam-Den Haag. Tussen Delft en Rijswijk nog 10 minuten na een eerder ongeluk. Ook daar is de weg weer helemaal vrijgegeven.
21: Ster. Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
3: cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
21: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
22: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
23: Snel duidelijkheid over uw nachtrust? Ruisdaal bezorgt uw slaaponderzoekdevice gewoon thuis. Wij analyseren op afstand uw snurken en slaapapneu. Het belangrijkste pakketje van het jaar. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
24: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
25: Gedegen onderzoek en behandeling. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
26: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
27: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
28: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
29: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
30: NPO Radio 1. KRO NCRV.
31: Herman van der Zand.
32: Spraakmakers.
31: Met nu het Mediaforum.
19: Zijn media alert genoeg op extreem rechts? En de ouders van de drie kinderen die omkwamen bij het drama op de N290 in Zeeland delen foto's en persoonlijke herinneringen aan hun kinderen, zodat niet wordt vergeten wat wij elke dag moeten missen, zeggen ze. Vandaag begint de rechtszaak tegen de verdachte en ze willen dat de focus niet alleen op hem ligt. Genoeg te bespreken met Lindsay Mossink, hoofdredacteur van nu.nl. Jildel van der Bijlis, goedemorgen.
33: Goedemorgen.
19: Hoofdredacteur van Parool en spraakmaker Kim Putters, voorzitter van de SER. We beginnen ons forum met de waarschuwing van de AIVD en de NCTV.
34: Het is een beetje grijs gebied, maar dat is nou precies wat dit soort groepen gebruiken. Dat grijze gebied om de geesten eigenlijk rijper te maken voor die nog extremere gedachten. En dat is waar nu de diensten voor waarschuwen. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat mensen zich bewust worden dat dit plaatsvindt. Dus dat je niet kan zeggen van ja, maar we moeten ze dat. Hè, mensen moeten dat toch kunnen zeggen. Nee, soms moet je dus veel strenger en duidelijker eigenlijk normeren en weerwoord bieden en daar geen platform aan bieden. En ik denk dat dat de oproep is van dit rapport. Dat we met z'n allen daar een taak hebben, omdat we allemaal belang hebben bij het behouden van onze democratie.
19: Ik dacht dat ze ging opbouwen, maar het is helemaal niet zo. Extreemrechtsgedachtegoed moet niet genormaliseerd worden en daar spelen de media ook een rol in, zei terreurexpert Bibi van Ginkel in het Achtuurjournaal. Hilde van der Bij, hoe erg moeten media zich dit aantrekken?
33: Nou, ik denk dat media zich dit altijd al aan moeten trekken. En dat het steeds urgenter wordt. En dat zie je wel, dat zij heeft het ook duidelijk over dat grijze gebied. En ik denk dat daar zit natuurlijk het gevaar. Ik denk dat we al heel lang weten hoe we extreem rechts moeten benoemen. En dat doen we in ieder geval bij het Parool ook vanuit de identiteit van onze krant al heel lang. Maar dat radicaal rechts, hè, wat eigenlijk een beetje een nieuwe rechts. Groep of uiterst rechts, dat is veel ingewikkelder.
19: Ja.
33: Maar
19: ook die drie termen zijn natuurlijk ook
33: die drie termen zijn al super ingewikkeld. Nou, ze zeggen wel dat extreem rechts, en dan wijs je eigenlijk ook de parlementaire democratie af. En bij radicaal rechts, dan doe je nog mee. Maar dan verbloem je soms wel je gedachtegoed door eufemistische woorden te gebruiken. Ja. En dat is denk ik waar we met z'n allen veel alerter op moeten zijn. Dus ik vind het heel goed dat ze dit soort dat er zo'n oproep wordt gedaan.
19: Hoe doen jullie dat? Want misschien moet je een woord gebruiken dat je niet wil normaliseren.
33: Ja.
19: Maar dat moet wel genoemd worden in een artikel of bij
33: ja,
19: een uitspraak.
33: Of in een verslag van een demonstratie. Of wij proberen wel altijd, of zijn er erg alert op, om dan eigenlijk altijd erbij te zetten, dit is een extreem rechts gedachtegoed. Of het extreem rechtse woord omvolking of remigratie. Dus eigenlijk geloof ik erin dat als je dat steeds maar blijft benoemen en het eigenlijk context biedt, dat een manier is om mensen te wijzen op dat dit niet normaal is.
19: Ja, of kun je dit soort termen, Lindsay, bijvoorbeeld bij nu.nl helemaal niet meer noemen, gewoon negeren, kan dat?
0: Ik denk dat dat kan. Dus ik zat terug te kijken naar onze berichtgeving van de demonstratie van de afgelopen weekend, ook van extreem rechts.
19: Malieveld.
0: Op het Malieveld. En daarin zag je ook weer op de shirtjes en op de spandoeken zie je woorden als remigratie. En toen zat ik even terug te kijken naar onze berichtgeving. En wat we dan toch doen, dus daarom mijn eerste gedachte was, poh, wat een late waarschuwing. Als je nu het nog over taal gaat hebben, omdat we eigenlijk al best wel scherp zijn op de uitingen van bijvoorbeeld Forum voor Democratie.
19: Vinden we zelf. Ja.
0: Maar aan de andere kant, als ik nu naar die berichtgeving kijk, dan hebben we toch, ja, extreem rechts benoemen we. Maar tussen haakjes zetten we dan vervolgens toch woorden als remigratie. En ik denk dat we nog duidelijker zouden moeten zijn of niet benoemen, of duidelijker benoemen waar dit vandaan komt. En dat er al zo'n lang pad gevolgd wordt via de AfD om dat te normaliseren.
19: Mm-hmm.
0: Dus ik denk dat we het nog beter zouden kunnen doen. Dus toch goed dat we worden gewaarschuwd.
19: Even nog weer eventjes attent zijn. Kim Putters, spraakmaker. Is er een duidelijke grens te trekken van wat wel en niet als extreem moet worden aangeduid? Of is het eigenlijk een hele moeilijke opgave voor de media om dat te gaan filteren?
1: Nou, het is sowieso goed dat de AfD dat dus wel scherp doet volgens de definities die zij daarvoor hanteren. Ik denk dat, ja, hier zal de media een balans moeten vinden. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat media verslag blijven doen van wat zich in de samenleving voltrekt. En dat dit gebeurt. Alleen, ik denk dat je heel scherp duidelijk moet maken wat je zegt, waar het vandaan komt. Misschien ook wel weer door expertoordelen erbij te halen en duidelijk te laten maken van, ja, dit is niet normaal. Maar ja, ergens is het ook jullie taak om wel verslag te doen van wat zich in de samenleving
33: speelt. Ik geloof ook niet dat niet noemen of het wegkijken of het cordon sanitair wat we vroeger hadden bij de Centrumdemocraten, dat kon in dat medialandschap.
1: Ja. Mm-hmm.
33: Maar we hebben natuurlijk nu een totaal ander medialandschap, dus we zullen nog harder de woorden moeten duiden en taal moeten duiden en steeds met elkaar zorgvuldig moeten blijven kijken naar welke woorden gebruik je wanneer en wanneer breed je daar ook de context bij.
19: Ja, we hebben het nu heel erg over media, want het is ook een mediaforum. Is de share ook een, speelt die ook een rol hierin?
1: Nou ja, kijk, als ik deze ontwikkelingen zie, dan prijs ik me en ons gelukkig dat we plekken zoals de share hebben waar heel verschillende opvattingen samenkomen en waar de opdracht is om te kijken hoe we met elkaar dit land vooruitbrengen in plaats van extremer worden en tegenover elkaar komen te staan. Dus ik beschouw dit vooral, kijk, wij zijn niet zo sterk met dit onderwerp bezig, maar wij proberen juist de weg te vinden om vooruit te komen. Ja.
19: Ja. Woorden als remigratie, die komen wel voor in verkiezingsprogramma's. Lindsay, dus daar hoef je dan ook toch niet terughoudend in te zijn, toch? Die moet je dan duiden. Maar die zitten in een aantal politieke partijen benoemen dat. Van Forum weten we het bijvoorbeeld. Maar moet je dan bij elke partij dat allemaal nagaan en zeggen wat er bijvoorbeeld extreem rechts aan is? Of is dan zo'n hele partij meteen extreem rechts?
0: En dit is dus dat grijze gebied waar we terecht zijn gekomen. Ik denk dat het bij Forum voor Democratie heel helder is. Maar in aanloop naar de vorige verkiezingen zagen we natuurlijk dat ook in partijprogramma's als JA21 en BBB dat ook het woord remigratie wordt gebruikt. En ik vraag me wel af of we daar als media stevig genoeg op bevraagd hebben. Ik denk dat je in sommige verkiezingsprogramma's dan ook ervoor zag staan vrijwillige remigratie. Ook daar denk ik, en dan wordt het toch een beetje verbloemd waar remigratie voor staat, namelijk het geforceerd deporteren van mensen met een migratieachtergrond. Dat je daar partijen op moet bevragen, heel kritisch.
19: Ja. Zie je het als een aanmoediging om nog scherper te gaan kijken, Yildaal?
33: Nou, ik zat wel te denken, hebben wij dit, moeten we het niet ook onze lezers hierin soms nog wat meer meenemen in wat zijn onze afwegingen, wanneer plaatsen we wat en waarom? Dus dat had vanmorgen nog wel een soort haakje in mijn hoofd, want dat ga ik morgen even in de vergadering gooien.
19: Ja, AIVD en NCTV waren niet beschikbaar voor uitleg en commentaar. Dat is op zich raar als je zo'n rapport uitbrengt. We hebben het nagevraagd waarom er geen verdere uitleg was. Ze zaten allebei in het buitenland. En ze waren, nou niet die hele organisaties natuurlijk.
33: Dat kan ook een verklaring zijn natuurlijk. Ja.
19: De woordvoerder.
2: Maar niet te hard roepen, want dat geeft een soort vrij speelveld.
19: Ja, alle veiligheidsdiensten zijn op vakantie. Nee, maar was dat fijn geweest om toch nog een uitleg te hebben gehad? Want nu, het blijft ook, het grijze gebied is grijs. Had je voorbeelden gewild van de diensten van, nou, dit bedoelen we nou
33: eigenlijk? Ja. Ik had begrepen dat zij geen uitleg gaven omdat ze niet politiek wilden zijn. En dat ze zij hebben het onderzoek gedaan en nu zeggen ze geven het nu aan de maatschappij.
19: Ze gaan geen partijen noemen, hebben ze ook
33: precies,
19: niet gedaan.
33: Precies, dus we geven het nu aan de politiek en aan de maatschappij om hiermee aan de slag te gaan en te gaan kijken hoe je normen stelt. Dus dat vond ik eigenlijk een hele logische verklaring. Ja. Beter dan, we zitten in het buitenland, lijkt mij.
0: En toch had ik ze nog wel, want wij hebben ze ook niet aan de telefoon kunnen krijgen. Maar ik had ze wel graag nog willen bevragen. Wat voor een effect zien ze dan al de afgelopen jaren? Dus wij zijn ons, we zien het niet helemaal in onze berichtgeving terug, vind ik, maar wel heel bewust van deze woorden die een beetje verdekt zijn.
19: Nou, het rapport komt wel vlak na de rellen op het Maliveld en omstreken. Denk je dat het daar even snel aan gekoppeld is nu?
0: Nou, ik mag hopen dat het wel wat langere voorbereiding aan vooraf is gegaan. Maar dan nog, ook om het voor hen, denk ik, kracht bij te zetten. Ik weet dat de Telegraaf het wel onder embargo heeft gekregen, maar andere titels waaronder wij niet. Ja, even bevragen hierop. Wat is het effect hiervan wat ze zien? Had ik wel prettig gevonden.
19: En krijgen wij voortaan ook het rapport wat eerder?
0: Hebben we ook gevraagd, ja.
19: Hilda, voor jouw mediamoment gaan we naar de perrons van de NS-stations. Wat zien we daar niet?
33: Wat zien we daar niet? Daar zien we niet de uiting van Wakker Dier. Die een poster heeft gemaakt. Zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten. 4 oktober eet geen dierendag. Dat is een uiting. Nou, er wordt op dit moment zijn ze in de rechtszaal om een kort geding uit te vechten. Want de NS heeft deze uiting geweigerd op basis van vond het te controversieel. En Wakker Dier is daartegen gaan procederen. Ik denk dat NS een lastige hierin heeft. Ik denk dat zie je ook aan de jurisprudentie. Er wordt toch gezien dat de NS een monopolist is. Die gaat over een deel van de openbare ruimte. En dat de vrijheid van meningsuiting dan toch een hele belangrijke is. Dus ik ga er eigenlijk een klein beetje vanuit dat Wakker Dier dit wel wint.
19: Ja, begrijp je de NS?
33: Nee, niet zo. Nee. Nee, vind ik best wel lastig.
2: Ik ben ook wel benieuwd wat ze precies als controversieel beschouwen. Hebben ze dat uitgelegd?
33: Nee, dat hebben ze niet gezegd. Nee, ze hebben gezegd, wij hebben dit getoetst aan onze. En natuurlijk mag je als een partij gewoon zeggen van dit vind ik te controversieel. Maar ik vond het, nou, ook als je het ziet, ik vind er niet zo heel veel controversieel zijn.
19: Ja, ze zeggen de uiting wordt aangemerkt als maatschappelijke stelling die aanleiding kan geven tot publiek debat.
33: Ja. Ja, maar dan is dat erg. Ja, in een beetje publiek debat in de trein. Vind ik ook helemaal niet erg.
19: Dit is dus eigenlijk alleen maar. Want jij gaat er vanuit Wakker Dier gaan.
33: Dat denk
19: dit
33: ik,
19: wel
33: ja.
19: Winnen.
33: Ik neem een voorsprong.
19: Met deze aandacht er dan ook nog bij van de rechter.
33: Ja, is dat ook voor Wakker Dier helemaal niet verkeerd. Want het is natuurlijk heel erg prettig dat er ook nog een inhoudelijke discussie over je stelling wordt gevoerd in de rechtszaal. Waar alle media weer over gaan schrijven. Dus voor Wakker Dier is dit denk ik win-win.
19: Is dit, moet je campagnes wel voeren op een station? Op een plek waar mensen voorbij moeten en gaan.
0: Ik zie echt niet in waarom niet. En ik denk dat we op stations ook heel veel commerciële uitingen zien en uitingen van allerhande politieke partijen. Ik denk dat we deze hele uitzending ook, als je even teruggaat naar alcoholgebruik in het verkeer, hebben over eigen regie. Daar is heel duidelijk dat we iets moeten indammen, omdat dat een schadelijk effect heeft. Maar in dit geval laten we even de regie bij de kijker van deze advertenties liggen?
33: Lijkt
19: ik geloof ook niet dat er hele bloederige beelden of zo op de poster
33: verder staan. Nee, er zit een schattige koe, is er te zien.
19: Nou, zelfs een schattige koe, ja. Jij ziet het probleem niet.
33: Ik niet, dus ik ben heel benieuwd waar de NS of de advocaten van de NS nu verder nog mee komen, ja.
19: Lindsay, jouw mediamoment gaat over een waarschuwing voor valse e-mails, vertel.
0: Ja, ik stuitte gisteren op een persbericht van de NPO. Namens, even denken, NPO Zapp, hè? De jongerentak van de NPO. En zij waarschuwde voor e-mails die waren verstuurd naar... Nou ja, ik denk allerhande mensen, waaronder met name kinderen en jongvolwassenen. En daarin wordt gevraagd om auditie te doen voor een serie. Nina Zomer heet die serie. En kinderen kunnen dan een auditiefilmpje insturen. Krijgen daar een script voor. En in dat script worden seksuele handelingen besproken. Dit is geen e-mail van NPO Zapp. Dit is hartstikke nep om iets te ontlokken. Ik vind het bijzonder gevaarlijk en schadelijk wat hier gebeurt. En ik ben wel blij dat je nu zag dat hoe is dit aan het licht gekomen. Er zijn een aantal ouders geweest die dus zagen... Of die zich afvroegen, klopt dit eigenlijk wel? Die hebben bij de NPO aan de bel getrokken. En vervolgens kon de NPO een waarschuwing uitsturen... Zo scherp moeten we dus zijn met elkaar. Ja. Dat vind ik best heftig.
19: Ja, want er zijn best veel programma's waarbij gewone kinderen wordt gevraagd om mee te doen. En daar fietst dan zo'n e-mail tussendoor.
0: Ja, ja en deze. Dus wat je zag is. Kijk, de domeinnaam van NPO Zapp is. Als ik me niet vergis, npozapp.nl.
33: Ja,
0: dit
33: leek er heel erg op, hè? Ja, want meestal kun je aan een domeinnaam al wel een beetje zien of iets spam is of niet. Maar dit leek er ontzettend op. Ja. Info. NPOZ of zo.
0: Ja, en gewoon andersom volgens mij. Ja. ZEP-NPO.nl, zoiets. Ja. En dan zag je ook dat dat op vrijdag aangemaakt is. Afgelopen vrijdag. Die domeinnaam. Daar moeten we zo scherp op zijn. En dat, voor je het weet, ben je veel verder. Namelijk dat kinderen inderdaad van die videootjes gaan maken. En waar dat dan belandt, daar wil ik helemaal niet aan denken. Ja.
19: Vandaag start de rechtszaak tegen de toen 19-jarige man... die in Zeeland een groep fietsende scholieren aanreed. Drie van hen en ook de schooldirecteur kwamen om het leven. De ouders van de jonge slachtoffers deden gisteren... in verschillende media uitgebreid hun verhaal.
4: Een echte puber, klaar voor de middelbare school. Zonnetje in het huis. Overal dansen. Vrolijke meid. Een hart van goud. Ja, het is... Stil zonder haar.
19: Ja, verdrietige verhalen, uiteraard. Lindsay, hadden jullie ook de mogelijkheid om het verhaal op te tekenen voor jullie site, voor nu.nl? Heb je het erover gehad?
0: Ja, had gekund. En hier zat de organisatie namens de familie tussen, waar we altijd goed contact mee hebben. Die staan vaak slachtoffers bij van allerhande verschrikkelijke gebeurtenissen. En hoewel ik dit heel heftig vond en dit vanmorgen ook bij mij binnenkwam. En ja, je mag nu.nl dan wat afstandelijker medium noemen. Dat vind ik niet zo erg, denk ik. Maar dit hadden wij niet gedaan, nee.
19: Waarom niet?
0: Omdat wij wel op zoek zijn naar... op het moment dat wij slachtoffers aan het woord laten... dat dat toch staat voor iets groters qua nieuwsontwikkeling. Dus dat toch staat... We spreken wel eens slachtoffers als het gaat om de drugsproblematiek in Nederland. Of slachtoffers van seksueel misbruik. Dat je echt ziet... hier, als ik deze slachtoffers aan het woord zie, als ik dat lees, kijk, dan geeft me dat een meer beeld van waar dit land heen beweegt. En dit vond ik zo op zichzelf staand, dat ik dat wat lastiger vind. Ja,
19: ja, misschien past het ook wel in een soort trend waarbij jongeren filmen hoe hard ze rijden op de weg. Dat is natuurlijk wel een soort breder thema.
0: Ja, zeker. Ja, dus dat is een interessant thema, denk ik zeker. En daar zou je... absoluut iets mee kunnen en dat zou je dichterbij kunnen halen. Maar ik weet niet of je dat bereikt met de portretjes... die nogmaals echt binnenkwamen. Ik vind het een hele heftige gebeurtenis... maar de portretjes van deze jonge scholieren.
19: Het zijn de ouders van de scholieren die heel graag een gezicht... en een naam willen geven aan hun kinderen. En het is ook terecht en natuurlijk heel, heel sympathiek. Maar elk medium moet je natuurlijk afvragen, ga ik dat gebruiken? Hilda, voor het parool, Amsterdam en omgeving... hadden jullie meteen ja gezegd als het daar was gebeurd?
33: Ja, dat vind ik altijd weer een lastige vraag. Wat als? Want wij hebben het nu inderdaad niet gedaan. Ik vind het dan ook niet bij het parool passen, omdat het niet in de regio Amsterdam gebeurt. Maar ik denk dat als de ouders van bijvoorbeeld Lisa graag iets willen vertellen, dat wij daar niet per se nee tegen zeggen. Ik denk dat het steeds een afweging is of dat wel of niet past. Ja. En ik snap ook heel goed dat het minder bij nu.nl past en meer bij het AD of de Provinciaal Zeeuwse Courant. Ja. Dus ik vond trouwens, ik snap ook dat die ouders dat wel willen. Dat in deze op het moment dat zo'n rechtszaak begint en dat het eigenlijk alleen maar gaat over de getallen, 3 kinderen en een directeur van een onderwijs, dat je de behoefte voelt om je kind een naam en een karakter.
19: Ja, maar ik neem aan dat nu snel natuurlijk wel naar de rechtszaak gaat. Of bij de rechtszaak. Ja.
0: Nee, zeker. Dus we volgen deze rechtszaak absoluut. Het dreunt bij mij nog steeds na, hoor. Dat ik las vanmorgen dat de ouders hadden besloten om de 2 hartsvriendinnetjes die om het leven zijn gekomen naast elkaar te begraven. Hm. Ja, natuurlijk. En dan geeft dat absoluut een gezicht en een gevoel. Maar wat moet je er vervolgens mee als lezer, als kijker? Dat vind ik altijd ook wel een afweging.
33: Ja, ik kan me nog wel voorstellen dat voor lezers of kijkers dit ook zo'n heftige gebeurtenis is, dat het juist helpt dat er wel gezichten of karaktertrekken worden benoemd. Omdat ook die lezers er iets mee moeten.
0: Ja. Ja.
19: En dat verschilt dan per medium of je dat wel of niet doet.
0: Ja.
19: Foto's van redacteuren bij een nieuwsartikel helpen bij de betrouwbaarheid. Dat blijkt uit de meting van nu.nl. Jouw organisatie, Lindsay. Afgelopen weekend werd dat gepresenteerd bij het Nederlands Journalistiek Festival. Voor de zomer zijn jullie begonnen met het plaatsen van een naam en een foto van redacteuren bij artikelen. Waarom?
0: Nou, toch ook in de strijd tegen wat anonimiteit en een zoektocht naar betrouwbaarheid. Dus dat de bezoekers ons wat meer vertrouwen. Ik denk dat dat nodig is in deze internetwereld die totaal verandert. Dus wij zijn een naam en toenaam deden we echt al een hele tijd, hoor. Hoewel bij nu.nl het ooit heel lichtgrijs zo onderaan het werk was.
19: Het is eigenlijk de bedoeling dat het niet opviel.
0: Nee, het moest vooral niet opvallen dat het door mensen gemaakt werd. Maar nu met foto en al erbij. Ja.
19: En wat hebben jullie gemerkt?
0: Dat hebben we zeker gemerkt. Dus we hebben ook nulmeting gedaan en daarin zag je dat mensen nu.nl een ontzettend anoniem platform vinden. Nou, daar wilden we iets tegen doen. En nu zie je met foto erbij dat de betrouwbaarheidsscore gaat omhoog en mensen lezen het veel meer uit. En nu ook sinds januari wordt 23% van ons redacteuren worden herkend. Dus ik denk dat dat goed nieuws is.
19: Ja, of misschien vinden ze het zelf helemaal niet leuk.
0: Nee, dat vinden ze niet.
19: Nee?
0: Nee.
19: Want zij merken natuurlijk wel dat mensen reageren op hun artikelen. Ja. Wat horen ze, wat merken ze?
0: Nou, ze worden sneller gevonden nu, hè. Dus op het moment dat je berichtgeving bezoekers niet aanstaat en je fotootje staat daarbij, dan kunnen mensen sneller je even via Instagram of LinkedIn vinden. En dan kan het best wel lelijk worden over die berichtgeving. Dus je moet makers daar wel beter tegen beschermen nu.
19: Gingen de handjes de lucht in toen jullie besloten van we gaan voortaan fotootjes en de naam?
0: Nee, absoluut niet. Dus daar hebben we best wat redactiesessies aan moeten wijden. En ook moeten uitleggen, want er zijn genoeg mensen die graag gewoon lekker blijven tikken en niet, kijk mij vooral niet aan. En wel moeten benadrukken, dit is wel wat journalistiek is, namelijk een publiek vak.
19: Ja, en dan krijg je reactie op positief, maar zeker ook al negatief. Bij het parool gebeurt het al langer, Hilda. Welke effecten hebben jullie daar?
33: Wij zijn ook een beetje een auteursplatform, vind ik. Een auteurskrant. Dus
19: van oudsher al meer profiel
33: precies,
19: van de schrijver.
33: Dus je bent ook trots op de mensen die voor je werken, of die bij het parool werken. En ik denk dat het nog iets is als jouw naam en je foto bij een artikel staan, behalve dat het voor herkenbaarheid zorgt voor de lezer, betrouwbaarheid. Je mag ook mensen ergens aan houden. Klopt het wat je hebt geschreven? Heb je er goed over nagedacht? Heb je alles afgewogen? Er zijn natuurlijk in de journalistiek, het is zo'n ingewikkeld vak waar je aan zoveel dingen moet denken. We zijn daar zo zorgvuldig mee bezig en zitten niet alleen maar stukjes te tikken. Dus die verantwoordelijkheid die laat je ook zien, vind ik, als je ergens achter gaat staan. En een lezer mag je ook aanspreken als ze vinden dat we niet alles goed genoeg hebben gedaan. Of dan gaan we daarmee in gesprek.
2: Leidt het ook tot meer reacties via mail en zo? Ja, dus en je ook komt ook meer in gesprek met de lezer.
33: Zeker, en dat vind ik in deze tijd ook heel belangrijk. In plaats van alle AI-dump, content-dump die we over ons heen krijgen. Dat je weet dat hierover nagedacht is. Dat er iemand die daar voor heeft geleerd, onderzoek naar heeft gedaan, dat die daar iets over schrijft.
5: En jullie zijn zelf natuurlijk ook met jullie foto en naam te vinden, hè, op de site.
33: Op de site, zeker.
0: Ja, zeker.
5: Lindsay Mossink, hoofdredacteur van nu.nl. Dankjewel, ook paroolcollega Yildo van der Bel. Straks na het nieuws, onze rubriek Zijn er nog vragen? Het gaat vandaag over pesten. Bel ons nu met vragen over dit onderwerp. 0800-1101 of ga naar Radio 1 op de NPO Luisterapp. Hoofdpunten van het nieuws.
30: NPO Radio 1.
5: Krijgt u van Sit van der Linden.
6: De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had de groei eerder geraamd op 0,4%. Zowel consumenten als ondernemers zijn er iets op vooruit gegaan. Bij huishoudens vooral door gestegen lonen. De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten en raakten 3 mensen zwaar gewond. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Een subsidieproef voor praktijkscholen wordt voortgezet. Ook dit jaar krijgen ze een bedrag om leerlingen te ondersteunen die weinig geld hebben. Ze kunnen daarmee spullen kopen die nodig zijn voor een stage, zoals werkschoenen. Volgens de scholen kan de subsidie het verschil maken tussen wel of niet een diploma halen.
5: Verkeersinformatie krijgt u van Tim Schaap.
20: Ja, hier en daar helaas wel iets van bijzonderheden. Onder andere de A27 nog altijd, richting Gorkum vanuit Utrecht. Voor afrit Nieuwegein, een file van 20 minuten. Door opruimwerkzaamheden na een ongeluk blijven er 2 rijstroken dicht. De vertraging is wel afgenomen, omrijden is daar niet meer nodig. Dan de A28, Amersfoort-Utrecht, voor knooppunt Rijnsweerd, hierdoor ook in de file, 3 kilometer, een half uur vertraging. En tenslotte file op de A50, richting Arnhem, vanuit Apeldoorn. Voor Hoenderloo, 6 kilometer en 10 minuten. Door veiligheidsmaatregelen blijft de spitsstrook voorlopig dicht.
31: Tot 11:30, Herman van der Zand.
5: Met SER-voorzitter Kim Putters kijken we zo nog eens goed naar de vraag: waarom duurt het zo lang voordat statushouders die hier al jaren zijn aan het werk komen, terwijl we ze zo goed kunnen gebruiken? SER brengt vandaag een advies uit. Gaan we zo met u doornemen, meneer Putters. Ja. Nu, helaas is het een onuitroeibaar verschijnsel. Het is een nachtmerrie voor wie het overkomt. Pesten, en dus blijft aandacht daarvoor op scholen, thuis, maar ook hier nu bij ons op de radio nodig. Want kinderen moeten in een veilige omgeving naar school kunnen. Het is deze week de week tegen het pesten. En Lois Gampirakis is van School en Veiligheid, die deze week organiseert. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
5: En meteen maar naar het nieuws van deze week. Homo-acceptatie onder jongeren is opnieuw afgenomen. Betekent dat dat er dan op scholen ook meer wordt gepest?
7: Ja, dat zijn natuurlijk zorgwekkende signalen. En tegelijkertijd herkennen we dat beeld heel goed. We zien ook eigenlijk dat LHBT-leerlingen oververtegenwoordigd zijn als we kijken naar pestsituaties, dat hen vaker overkomt. Ja.
5: Ja, want het klassieke beeld van pesten, iemand met rood haar of een bril of flaporen, dat is het beeld van vroeger. Is dat complexer geworden, ook met de komst van online media natuurlijk?
7: Ik denk dat hier 2 dingen onder zitten. Aan de ene kant denk ik dat we ons vooral niet moeten blind staren op stereotypen. Iedereen kan het overkomen om gepest te worden. En tegelijkertijd is die dynamiek wel steeds ingewikkelder geworden. Omdat door de komst van de sociale media en die continue beschikbaarheid, kan je wel eigenlijk continu met dat pesten geconfronteerd worden. Dus dat kan voelen alsof je nergens echt veilig bent.
5: Ja, en het kan dus ook langer ongezien blijven?
7: Ja, zeker. En we merken ook wel dat ouders en ook leraren worstelen met een beeld krijgen van die online wereld. En ook vooral de betekenis daarvan voor kinderen.
5: Nou is het een ingewikkelde wereld al voor volwassenen. Daar wordt natuurlijk ook onder gepest, onder volwassenen. Maar de complexiteit van de wereld, alle grote vraagstukken die zich op dit moment in alle heftigheid afspelen, die dringen ook een schoolomgeving binnen.
7: Zeker. Nee, wij horen echt veel scholen die sowieso worstelen met alles wat er in de samenleving gebeurt, wat ook de school in wordt geslingerd. Dat heeft ook invloed op hoe kinderen naar de wereld kijken. En dat zorgt ook voor complexe situaties in de klas. Dus dat beeld herkennen wij zeker, ja.
19: We gaan zo verder met u praten. En u kunt meepraten thuis, 0800 1101. Heeft u een vraag over pesten? Ja, geen hulpvragen. Hè? Dat gaan we niet doen, maar vragen over het fenomeen en hoe je daarmee omgaat. U kunt uw vraag stellen in de NPO Luister-app.
3: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
19: We gaan meteen naar verslaggever Thomas Schuurman. Thomas, vandaag geen pruttelende koffiemachines. Het rumoer van een auto was straat. Ander radiografisch geluid. Maar ja, een taalvraag waar je mee gaat bezighouden.
8: Ja, om toch ook de verscheidenheid van deze onvolprezen rubriek aan te geven. Hè? Ja. Want ja, als het om taal gaat, zit je natuurlijk goed, hè, bij ons. Bij de KRO en NCRV met elke zaterdag de taalstaat. Maar nu ook in het uitzendbureau, Kim Putters. De vorige keer mocht ik voor u op pad. En toen hebben we het gehad over de binnenvaart. Hè? Want ja, dat is een familieding bij u. Van groot belang, weet ik me nog. Toen zat ik aan de Maas in Rotterdam. Schitterend natuurlijk.

0: aan te geven. Hè? Ja. Want ja, als het om taal gaat, zit je natuurlijk goed, hè, bij ons, bij de KRO NCRV, met elke zaterdag de taalstaat. Maar nu ook in het uitzendbureau, Kim Putters. De vorige keer mocht ik voor u op pad. En toen hebben we het gehad over de binnenvaart. Hè? Want ja, dat is een familieding bij u. Van groot belang, weet ik me nog. Toen zat ik aan de Maas in Rotterdam. Schitterend natuurlijk. Maar vandaag moeten we het beeldend toch iets anders maken. Misschien iets minder spannend, maar wel interessant. Want het gaat om die wonderlijke taal van ons. Hè? En ja, we blijven toch ook een beetje bij u in de buurt. Met het Oranje Fonds. Ja. Want u bent daarbij betrokken en hebt daar een vraag over.
1: Ja, dat klopt. Ik ben al jaren bij het Oranje Fonds betrokken. En ook in de komende paar jaar gaan we ontmoetingsplekken in het hele land ondersteunen. Zodat jongeren, ouderen elkaar blijven zien en voor elkaar kunnen zorgen. Maar dat bracht mij bij de vraag, dat woord ontmoeten. Wat is daar eigenlijk de betekenis van? Heeft het iets te maken met moeten? Of juist met loslaten? En hoe langer ik over dat woord ontmoeten nadenk, vraag ik me af, wat betekent het eigenlijk?
0: Ja, want wellicht een gek woord tussen aanhalingstekens. Ontzettend bedankt voor deze vraag. En hopelijk levert het antwoord geen ontgoocheling op. Want ja, er valt toch altijd iets te ontdekken aan taal. Hè? En misschien onthoudt u het ook wel wat we nu gaan vertellen. Fineke, ik zit naast jou. Fineke Jochemsen van Genootschap Onze Taal. Eerst maar even naar dat woordje. Ontzettend veel antwoorden, toch?
2: Ja, heel veel. En ja, ze kunnen allemaal weer wat anders betekenen. Dus als je erover nadenkt, dan raak je inderdaad alleen maar aan de war. Dus ik snap dat wel.
0: Al googelen zag ik dat er misschien wel duizenden zijn in onze taal. Maar het gaat nu om het woord ontmoeten. Ja, daar staat misschien toch wel een vraagteken achter. Wat is dat voor een woord? Misschien een gek woord. Als jij erover nadenkt.
2: Ja, ik heb er ook over nagedacht. En ik dacht meteen, dat moeten in ontmoeten zal wel niet het moeten betekenen dat we nu kennen in het Nederlands. En dat klopt. Dus ik duik dan even de etymologiebank in. Dat is mijn favoriete website. Wat het om naar te kijken. En als je dan het woord ontmoeten intikt, dan zie je direct, ja, dit klopt. Het is een andere betekenis dan het woord moeten dat we nu kennen. Dus in de middeleeuwen hadden we ook een woord moeten of gemoeten soms. En dat betekende eigenlijk gewoon tegenkomen, zoiets. En dat is helemaal.
0: Je schreef het wel anders, hè, voor de duidelijkheid.
2: Sorry?
0: Je schreef het wel anders.
2: Ja, precies. Je schreef het dan met een U en het begon dan met end. Maar soms een G-H-E ervoor als je gemoeten bedoelde. Dus je schreef het inderdaad wat anders. Er is een hoop veranderd in ons schrift van het jaar 500 tot nu.
0: Maar toen betekende het dus
2: tegenkomen. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde als wat ontmoeten in zijn geheel nu betekent. En dat woord bestaat nu dus niet meer, maar je kan het nog wel in het woord tegemoet komen of tegemoet zien of tegemoet. Daar zit dat stukje moet, dat die betekenis heeft nog in.
0: Ja, want ik denk heel snel moeten. Ik moet helemaal niks.
2: Ja. Goed, als je niemand wil ontmoeten, hoeft dat natuurlijk ook niet.
0: Nee, maar en kijken we daar even verder ook. Dan ik zag ook het woord meet erin staan. Hè, want daar moest ik ook aan denken. Het Engels, ja, is het zo makkelijk? Komt het van meeten?
2: Nou, het komt niet van het Engelse meet. Maar het Nederlands en het Engels hebben een gemeenschappelijke voorouder. Dus het zijn allebei Germaanse talen. En in het proto-Germaans had je dus ook al zo'n woord dat iets als meet dan betekende. En daar is dus dat Engelse meet van afgeleid. En ook Friese, Saksische, Scandinavische woorden. En dus ook het Nederlandse moeten. Maar ja, bij ons is het helaas uitgestorven.
0: Ja. En dan even terug naar dat eerste stukje. Hè. Het ont, O-N-T. Wat is dat eigenlijk? Want dat zien we dus heel veel.
2: Ja, en dat is leuk. Want daar krijgen we best wel veel vragen ook over bij onze taal. We hebben er zelfs een hele pagina hier zo aangeweid. Op onze website zie je dat. Want in heel veel woorden betekent ont iets tegengesteld, of iets van verwijdering of ontkenning. Dus als je bijvoorbeeld aan het ontvetten bent, dan ben je vet aan het weghalen. En als je aan het ontsluiten bent bijvoorbeeld, dan ben je iets niet aan het sluiten, dan ben je iets aan het openen. Of ontbossen. Allemaal dat soort woorden, daar betekent ont dus iets negatiefs. Maar in ontmoeten kan dat niet, want moeten betekent zelf al tegenkomen. En dan kom je dus bij een kleine categorie woorden die met ont beginnen, waarin ont het begin van een handeling aanduidt. Dus dat is bij ontmoeten.
0: Daar moeten we meer naar kijken.
2: Ja, daar moet inderdaad heel veel meer naar gekeken worden. Of laten we daar nu mee beginnen in ieder geval.
0: En dekt het woord de lading ontmoeten? Want taal ontwikkelt zich ook. Is het een goed woord voor wat het betekent? Of zou het ook zich mogen doorontwikkelen naar iets anders?
2: Het mag zich altijd doorontwikkelen. Maar op dit moment, we weten allemaal, alle mensen die Nederlands spreken weten wat ontmoeten betekent. Dus ja, het is een goed woord. En het is juist leuk dat als je bij zulke doodnormale normale woorden even stilstaat. Dat je dan denkt, hé, waar komt dat nou vandaan? Of waarom betekent het wat het betekent? En daar zit heel vaak zo'n leuk verhaal achter.
0: Ja, en het komt dus uit de middeleeuwen.

0: Meneer Putters, ja. Ook verwant met het Engels. Het zit er in die Germaanse talen waar het allemaal een beetje in opgesloten zit. Maar het is dus niet de klassieke moeten zoals wij het kennen, maar van tegenkomen. Maar toch, hè, ontmoetingsplaats, dekt dat voor u dan de lading straks?
1: Ja, zeker. Ik ben weer heel wat wijzer geworden over onze eigen taalwoorden die je heel snel gebruikt. Maar ja, ik wens heel veel mensen heel veel ontmoetingen toe de komende tijd.
2: Spraakmakers. Nog altijd kunnen veel te veel kinderen niet veilig naar school omdat ze worden gepest. De jaarlijkse week tegen het pesten blijft dus helaas hard nodig.
3: Kinderen zeggen dat ik lelijk ben, vies ben, stink. Soms maakten kinderen grapjes over elkaar, maar niet iedereen vond dat altijd leuk.
4: Het was best vervelend, want elke keer na het buiten spelen, bijna elke dag, omdat er iets mis was gegaan.
5: En misschien voelt het als een klein grapje. Van homo dit, homo dat.
6: Als je het hebt over pesten op school bijvoorbeeld, dan zie je toch dat homo het meest gebruikte scheldwoord is.
7: Sommige grapjes kunnen wel, maar sommige grapjes gaan echt te ver.
8: Gaan ze naar huis en allemaal voelen ze, dan willen ze niet meer naar school toe gaan of zo. Ja, dat.
9: En dat generatie op generatie structureel zo doorgaat, daar schrik ik eigenlijk van.
2: U kunt met ons meepraten over pesten en uw vragen stellen hier in de studio aan Lois Gampirakis van School en Veiligheid. Bel 0800-1101 en stel uw vraag in de NPO Luister-app. We gaan meteen naar de eerste beller, Margie Barnard. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
2: Helaas ervaringsdeskundige in het verleden gepest. Vele jaren later nu heeft u een vraag daarover aan Lois.
10: Nou, als we het hebben over om pesten onder controle te hebben, gaat het altijd over, hoe heette die dingen? Weerbaarheidstrainingen voor het slachtoffer, maar daarmee zeg je tegen het slachtoffer in mijn beleving, je had er zelf wat aan kunnen doen. Hoe kunnen we een slachtoffer helpen en tegelijkertijd onschuldigen van het pesten?
11: Ik ben eigenlijk heel erg blij dat u deze vraag stelt. Want als wij kijken naar pesten, dan benaderen wij dat heel erg vanuit een groepsprobleem. Dat wil zeggen dat eigenlijk iedereen in de groep, hè, want wij adviseren scholen, daar ook een verantwoordelijkheid in heeft. Dus ik deel met u dat we niet alleen moeten kijken naar de gepesten in dit geval, maar vooral ook naar de rol van de groep.
2: Ja, want u heeft het gevoel, mevrouw Barnard, dat de schuld heel vaak bij de gepeste
10: wordt
2: gelegd.
10: Ik hoor het u net ook zeggen, met kinderen met rood haar, met een bril. Daarmee leg je de schuld bij het slachtoffer.
11: Ja.
10: En de slachtoffer heeft geen schuld.
11: Nee.
10: En het feit dat je er schuld aan hebt, dat is tegen mij ook gezegd. Van dan moet je maar andere kleren aantrekken. Dan moet je maar lenzen in plaats van een bril. Ik had epilepsie, dus daar kon ik erg weinig aan doen.
11: Mm-hmm.
10: Maar dat heeft eigenlijk in mijn latere leven nog meer invloed gehad. Want ik ben altijd bezig met te zorgen dat ik niet opval, dat ik in de groep pas.
11: Ja. Schrijnend.
10: Dat heeft consequenties. En ik denk dat dat niet zou moeten, want een gepeste is niet schuldig.
11: Nee.
2: Hoe draai je dat dan eigenlijk om, Lois? Dat je zegt, het ligt niet aan jou, het ligt aan de pester. Tegelijkertijd ook wel de gepeste weerbaar proberen te maken. Terwijl mevrouw Barnard zegt, dan leg je eigenlijk de focus weer op de gepeste.
11: Nou, wat wij scholen echt adviseren is om dus te kijken naar de groep en hen ook verantwoordelijkheid te geven. Wat we zien is dat pesten eigenlijk door blijft gaan zolang de pester applaus krijgt. En dat heeft ook heel veel te maken met wat er normaal wordt gevonden in de groep. Op het moment dat, bijvoorbeeld, we zien in klassen waarin de norm eigenlijk is, we komen voor elkaar op, we zijn er voor elkaar, dat daar ook minder gepest wordt. Dus de invloed van die groep is daarin gewoon super belangrijk.
2: Ja, is dat een antwoord op uw vraag, mevrouw Barnard?
10: Niet helemaal, maar ik onderschrijf het wel. En ik denk dat de pester net zo goed een probleem heeft en dat daar ook naar gekeken moet worden.
11: Ja. Er zit daar vaak heel veel gevoel ook achter. Hè? En ik denk ook dat dat heel goed is om vanuit, als je kijkt vanuit de pedagogische benadering, om ook te kijken naar wat heeft die pester dan nodig? Wat mist daar dan?
10: Ja. Er mist iets in de groepsdynamiek en daar moet je wat aan doen, denk ik.
1: Misschien dan ook wat maakt dat, de rest van de groep niet opstaat, hè, en niet ingrijpt om het anders te doen. En daar zit natuurlijk ook een belangrijk punt.
2: Ja.
11: Zeker.
2: Mevrouw Barnard, dank voor uw vraag. Heel fijn dat u wilde meedoen. Het zijn er nog vragen. U kunt thuis ook bellen 0800-1101. Kim Putters had zelf ook een vraag.
1: Ja, ik ben natuurlijk in mijn werk bij de Sociaal-Economische Raad veel bezig met werkgevers, met

0: scholen. En ik vroeg me gewoon af van, hebben jullie concreet advies of handvatten hoe werkgevers op de werkvloer niet alleen pesten kunnen tegengaan, maar het ook echt kunnen voorkomen? Dus hoe pak je dat aan?
1: Ja. Kijk, wij richten ons natuurlijk voornamelijk op scholen en ook op de veiligheid van leerlingen. En ik denk ook dat dat wel een verschil is, want het maakt nogal uit of je jongeren tegenover je hebt zitten die nog volop in ontwikkeling zijn, die nog heel erg aan het leren zijn. Maar ik denk dat een van de belangrijkste, de belangrijkste basis is denk ik elkaar echt leren kennen. En dat zien we ook eigenlijk bij de Week tegen Pesten, die is bewust ook aan het begin van dit jaar, om extra aandacht te besteden aan dat bevorderen van die sociale relaties, zowel in de klas als een docent die zijn of haar leerlingen goed leert kennen.
0: Helpt het als, zat erover na te denken, op school is de rol van een leerkracht natuurlijk cruciaal. Hè? Wat die uitstraalt en wat die neerzet. Maar dat geldt misschien ook voor een CEO van een bedrijf, als hij daar op een goede manier woorden voor weet.
2: Nou ja, scholen zijn wettelijk verplicht om pesten aan te pakken. Hè? De wet sociale veiligheid op school, die is er. Wat gebeurt er eigenlijk? Ja, er zijn heel veel programma's natuurlijk, maar er gebeurt een heleboel op scholen.
1: Ja, scholen werken eigenlijk op verschillende manieren aan sociale veiligheid. En wat ze in ieder geval doen is dat ze een antipestbeleid hebben of een sociaal veiligheidsbeleid in een bredere zin. Ze monitoren ook de veiligheid en daarbij adviseren we ook echt om niet alleen een vragenlijst af te nemen, maar ook echt het gesprek aan te gaan van joh, hoe ziet dat er dan uit, een veilige omgeving? Hè? Wat betekent dat precies? Ja. Het is best een abstract begrip natuurlijk.
2: Een werkgever moet natuurlijk ook voor een veilige werkvloer zorgen.
0: Zeker. Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat als je het als leidinggevende op de een of andere manier bespreekbaar weet te maken en misschien ook jezelf een beetje kwetsbaar daarin opstelt, dat dat een grote betekenis kan hebben voor de hele groep
1: zeker.
0: Op de werkvloer.
1: Ja, dat is natuurlijk ook voorbeeldgedrag. Want ik denk dat zeker iemand in een leidinggevende functie, die heeft natuurlijk ook een bepaald overwicht in een groep. Daarmee kun je wel een norm stellen van dit is hoe we wel of niet met elkaar omgaan. Dus ik kan me zeker voorstellen dat het op de werkvloer zo doorcijpelt. Ja.
2: We gaan naar luisteraar Izzy Dekker. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Izzy.
2: Wat is uw vraag?
3: Ja. Mijn vraag gaat eigenlijk over social media en pesten. Ik werk zelf bij Young Impact, waar we jongeren motiveren om in actie te komen voor de samenleving. Ik ben zelf ook jong, dus ik weet wat voor grote rol social media speelt. En ik vraag me af, hoe houden we pesten zichtbaar in een wereld waar heel veel online gebeurt?
1: Een hele goede vraag, denk ik. Wat wij scholen wel adviseren en vooral leraren, maar ik denk dat dit ook voor ouders geldt, is om niet alleen te bevragen wat er online speelt als het eventueel misgaat, maar eigenlijk ook al aan de voorkant met je kind in gesprek te gaan over die online wereld, over wat de betekenis van die wereld, over hoe ga je dan met je vrienden daarom. Wat wordt er gezegd in de groepsapp? Eigenlijk om dat een laagdrempeliger gespreksonderwerp te maken. Omdat we ook zien dat juist bij online pesten, dat kinderen minder makkelijk naar een volwassene toestappen. Ook omdat ze het idee hebben dat zij weinig begrip hebben voor die wereld of de wereld gewoon niet begrijpen.
3: Ja, oké. Okay. Dus het weerbaar maken eigenlijk van de slachtoffer om te gaan.
1: Ik zou niet per se zeggen weerbaar maken van het slachtoffer. Ik zou zeggen als volwassenen oprechte interesse hebben in die belevingswereld. En het daar ook over hebben.
2: Want heel veel mensen die gepest worden schamen zich er ook voor. Misschien ten opzichte van hun ouders. Maar dan verwacht je toch weer actie vanuit degene die het overkomt.
1: Zo zou je het kunnen zien. Tegelijkertijd zijn het natuurlijk niet alleen kinderen die gepest worden die aan de bel kunnen trekken. Idealiter wil je ook dat omstanders bij een volwassene te raden gaan. Joh, ik zie dat dit gebeurt in een groepsapp. Wat zou ik kunnen doen? En juist die omstanders in hun kracht zetten is een grote sleutel tot het oplossen van pesten. Daar geloven wij wel in. Ja.
2: Is het het begin van een antwoord, mevrouw Dekker?
3: Ja, dankjewel.
2: Goed zo. Het thema dit jaar van de Week tegen het Pesten is een plek voor iedereen, Lois. Voor hoeveel kinderen is school geen plek waar ze erbij horen? Hebben jullie daar cijfers over?
1: We hebben daar geen exacte cijfers van. Wat we wel weten is dat Het UNICEF heeft kort geleden een rapport uitgebracht waarin ze aangeven dat ruim 40% van de jongeren pesten wel echt als een groot probleem ziet. Wat we ook zien is dat de kindertelefoon dagelijks rond de 64 gesprekken heeft met kinderen en jongeren over pesten. En dat zijn dan kinderen die zowel gepest worden als kinderen die omstander of zelfs pester van zijn. Dus het is wel iets wat veel kinderen echt bezighoudt.
2: Ja, ook als we horen dat het toeneemt, terwijl er misschien ook wel meer aandacht voor is gekomen, voor allerlei programma's natuurlijk tegen pesten. Hoe is dat te verklaren eigenlijk?
1: Ik denk dat dit een probleem is wat aan de ene kant altijd al bestaan heeft, maar waar ook steeds meer aandacht voor is. Gelukkig zou ik willen zeggen, maar wat ook betekent dat we daar steeds meer in te doen hebben.
0: Ja. We weten natuurlijk ook wel wat voor consequenties het kan hebben. Want ik dacht ook nog van, zouden we het daar niet vaker over moeten hebben, dat als kinderen structureel gepest worden, wat dat met je gezondheid doet, met je zelfvertrouwen, met gewoon überhaupt je carrière. Zijn daar gegevens over, gewoon de effecten?
1: Nou, die zijn natuurlijk heel erg verschillend voor verschillende mensen. Maar tegelijkertijd zien we wel dat het laat altijd een litteken achter.
0: Ja.
1: Dus als jij veel gepest bent vroeger, dan is dat vaak hetgene waar je dan over gepest bent. Want vaak gaat het dan over iets. Wel een onzekerheid die blijft hangen. Ik sprak laatst iemand en die zei ook van, ik elke keer als iemand een grapje maakt, weet ik gewoon niet helemaal zeker of ik diegene kan vertrouwen dat het echt een grapje is. Of dat er eigenlijk iets onder zit waarin ik eigenlijk gekwetst zou moeten worden.
0: Ja.
1: En dat is best een onveilig gevoel, als je altijd maar op je hoede moet zijn en achterom moet kijken.
2: De volgende vraag komt van Mirjam. Mirjam, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ga uw gang.
4: Ik ben net 70 geworden en ik heb nog op de lagere school gezeten dus. En daar werd ik gepest omdat mijn achternaam Krekel is. Ook een leuke aanleiding. En dus ik heb pesten altijd heel erg gevolgd. Pestprotocollen en van alles worden van alles bedacht. Maar op een gegeven moment las ik over een onderzoek waaruit bleek dat pesten veel minder voorkomt op grotere scholen dan op kleinere scholen. Terwijl iedereen denkt dat kleinere scholen veiliger zijn, omdat iedereen elkaar kent. Maar dat is precies het probleem. Omdat iedereen elkaar kent, kan je dus als gepeste veel moeilijker ontsnappen. En er is nog een tweede voordeel aan een grotere school. En dat is dat er meer mensen zijn en dat dus ook de kans groter is. Bijvoorbeeld als je LHBTQI bent, dat er nog zo iemand is waar je dan bevriend mee kan worden. En toch hoor ik eigenlijk nooit zeggen van, we moeten grotere scholen maken.
2: Noos?
1: Ja, goede vraag. Ik denk uiteindelijk wat we weten is dat wat helpt een positieve groepsnorm is. Dus dat op het moment dat er in een groep geaccepteerd wordt dat er gepest wordt, dan wordt er ook meer gepest. Terwijl als wij een groep hebben die zich kenmerkt door hulpvaardig gedrag, bijvoorbeeld waarin pesten absoluut niet als stoer wordt ervaren, dat wel de groepen zijn waar minder gepest wordt. Dus ik denk dat dat uiteindelijk het allerbelangrijkste is. En dat je elkaar dus ook leert kennen op menselijk niveau. Dat helpt uiteindelijk het beste.
2: Ja, en dan op grote scholen, maar ook op kleine scholen.
1: Daar heb ik geen onderzoek naar gedaan, maar ik kan me voorstellen dat, nogmaals, het hangt uiteindelijk af van hoe willen we met elkaar omgaan binnen die school. Dat is het allerbelangrijkste.
2: Ik kan nog snel naar Henk van Kuik. Goedemorgen. Meneer van Kuik, u wil graag naar de pester kijken, hè?
5: Ja. Ik kan het even toelichten. Ik ben oud-leraar en ik heb in mijn schoolervaring heb ik een geval meegemaakt van een jongen in 5 VWO. En die bleek al 5 jaar gepest te worden. En daar kwam er eigenlijk toen vooral achter door een situatie in de klas die ik overigens snel de kop indrukte. Maar toen kwamen de hele verhalen uit op schoolkamp, 5 jaar lang. En toen hebben we in overleg met de schoolleiding besloten dat hij naar een andere school zou gaan om als het ware een nieuw leven te beginnen. En ik wijs er dus op dat het was ook een prachtige uitzending van Koen Verbraak afgelopen zaterdag, maar het focus lag dan op de gepesten.
2: Die moesten naar een andere school?
5: Ja, maar mijn mening is, en mijn ervaring, want ik heb het ook meegemaakt met mijn eigen zoon. En dat had ik binnen een paar weken onder controle, gewoon als ouder. Ik gaf niet les op die school, maar toen werden de ouders opgeroepen. Want een ander kenmerk is dat pesten meestal ondergronds gebeurt. Dus het eerste wat je moet doen is de pesters boven tafel halen van wie doen dat. En dan bij minderjarigen ook de ouders. Maar ik wil ook op wijzen, ik geef ook gitaarles. Ik ben eens gevraagd om les te gaan geven aan een ambtenaar die op zijn werk werd gepest. Om als het ware zijn geest wat tot rust te brengen. En dus ik wil er wel op wijzen. Dat is bijvoorbeeld, ik had daar geen gezag, dus daar kon ik niks aan doen. Ja. Behalve gitaarles geven.
2: En misschien een advies aan meneer of mevrouw. Dat kan natuurlijk. Ja, dit is natuurlijk wel wat we vaker horen. Hè. Pak de pester aan en zijn of haar ouders.
1: Ja. Ja, kijk, we weten dat pesten uiteindelijk sociale doelen kent. Dus die pester die doet dat omdat ze in een bepaalde groep willen horen. Ja. Of omdat ze zelf bijvoorbeeld een pestverleden hebben. Willen voorkomen dat zij weer de underdog zijn. Dus uiteindelijk kent pesten ook sociale doelen. En is het dus belangrijk om te kijken wat heeft dus die pester nodig. Wel die behoefte te kunnen vervullen op een andere manier. Op een positieve manier. En ook vooral dus te zorgen dat het pesten stopt.
2: Ja. Ik dank de heer Van Kuik voor zijn bijdrage. Tot zover, Lois. Jij ook bedankt voor deze editie van onze rubriek. Zijn er nog vragen? Morgen gaat het over El Niño. De wereld zegt zich schrap voor mogelijk de sterkste El Niño ooit. Grote delen van de wereld krijgen te maken met extreem weer. Door klimaatverandering nog heftiger dan gebruikelijk. Heeft u er vragen over? Mail ons, spraakmakers@karoncv.nl. U kunt nu nog even bellen, 0800-1101, want de redactie zit tot 11:30 naast de telefoon.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
11: Zo open bedoelen ze vast niet.
13: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
15: Begon jouw dag met ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
19: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
20: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
21: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
22: NPO Radio 1. 11:00.
23: Herman van der Zand.
2: om asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners meer en sneller aan het werk te krijgen, moet werk zo snel mogelijk bovenaan de agenda komen te staan. Dat is de teneur van het Serre-advies dat vandaag uitkomt. Voorzitter Kim Putters geeft zo tekst en uitleg. Nu het NOS-journaal, hier is Sit van der Linden.
0: De Nederlandse economie blijft het verrassend goed doen. Ondanks alle politieke en economische turbulentie in de wereld blijkt de economie in het tweede kwartaal van dit jaar iets harder te zijn gegroeid dan eerder was gedacht. Ruben Eeg van onze economieredactie is hier. Ruben, jij hebt de cijfers. Hoe hard was de groei?
3: Nou, we dachten 0,4%, maar dat was in de eerste raming die het Centraal Bureau voor de Statistiek altijd doet. Aan het einde van de maand, of het begin van de maand, net hoe je het ziet. Maar dan krijgen ze nog meer informatie binnen. En nu blijkt dat die economie niet 0,4% gegroeid is, maar 0,6%. Want ja, alles deed het beter, van de uitgaven die consumenten deden tot de export.
0: Ja, en dat dus ondanks alle problemen met energie bijvoorbeeld, de oorlogen in de wereld. Hoe opvallend is dat?
3: Ja, you name it. Het is eigenlijk ontzettend opvallend. Het is ook de tweede keer op rij dat de CBS zijn cijfers bijstelt. In het eerste kwartaal kwamen ze eerst uit op een kleine groei van 0,1%. Toen dachten we allemaal, nou, dat is het begin van economische ellende door handelsoorlogen. Ja. En toen kregen we ook nog een echte oorlog in het Midden-Oosten er overheen. Maar uiteindelijk stelden ze dat bij naar 0,3%. En toen zag het er al heel anders uit. Dat was in dat kwartaal omdat we meer elektrische auto's bleken te gaan kopen. De energieprijzen die zouden pijn gaan doen. En veel mensen die toch al twijfelden dachten, dan gaan we nu maar elektrisch rijden. En afgelopen kwartaal deed, zoals ik zei, alles het een beetje beter. En tegelijk kwamen er ook nog cijfers over de beschikbare inkomens van huishoudens en ook de winsten van bedrijven.
0: En hoe zagen die cijfers eruit?
3: Nou, die waren dan dus ook een heel stuk beter. Bij huishoudens was het reëel beschikbaar inkomen, dus het inkomen wat ze dus overhouden om uit te geven, dat was in het tweede kwartaal 0,7% hoger dan een jaar geleden. En dat heeft het CBS ook nog gecorrigeerd voor prijsstijgingen, voor het geval je denkt, ja, maar we geven toch ook meer uit omdat de prijzen nou helemaal omhoog zijn gegaan. Maar zelfs dan geven we meer uit. Nou, die lonen die stegen door nieuwe CAO-afspraken. De totale beloning van werknemers ging bijvoorbeeld het afgelopen kwartaal met liefst 5% omhoog. En er kwamen er ook meer banen bij, zodat meer mensen aan het werk konden. En ook de uitkeringen die stegen.
0: Ja, dan denk je, dat zal de winst van bedrijven wel raken, maar dat was ook niet zo.
3: Ja, dat hoor je altijd in die CAO-onderhandelingen van maak het verdienmodel van bedrijven nou niet te lastig met die hogere lonen. Maar kennelijk konden ze dat toch allemaal wel ophoesten, want uit het CBS bleek, de CBS kwam zelfs met cijfers over de bruto winst van bedrijven. Dus de winst die ze behalen voordat ze allemaal belastingen en dergelijke moeten betalen. Je bruto salaris, zo moet je het maar zien. Die kwam in het tweede kwartaal uit op ruim 93 miljard euro. En dat is weer ruim 5 miljard euro meer dan een jaar geleden. Dat gaat om bedrijven die niet in de financiële sector actief zijn. En daar zag je vooral dat de operationele winst groeide. En dat is dan weer de winst voordat bedrijven nog allemaal afschrijvingen en dergelijke moeten doen in hun boeken. Nou, je kunt zeggen, misschien halen ze meer omzet. Dat weet ik nou wel niet precies. Het kan ook zijn dat ze meer zijn gaan automatiseren. Ja. Dus dat de kosten omlaag gingen. Maar uiteindelijk blijkt het ook daar allemaal die hogere lonen goed te zijn betalen.
0: Ja, maar goed om erbij te zeggen, het zijn natuurlijk wel allemaal gemiddelden.
3: Dat moet ik er nog zeker voor de volledigheid bij zeggen. Want er zijn natuurlijk genoeg huishoudens met wie het veel minder gaat, die onder de armoedegrens zitten, met bedrijven die kwakkelen. Maar ja, hoe je het went of keert, voor het kabinet is het toch best goed nieuws, die economische groei. Want het CBS meldde ook dat het kabinet de overheid in het eerste half jaar 8 miljard euro meer uitgaf dan zij ontving. Ja, als de economische koek groeit, dan worden die schuldenlast natuurlijk procentueel gezien ook een beetje lager.
0: Duidelijk. Dankjewel voor de uitleg. Ja, Ruben Eeg was dat van onze economieredactie. Een subsidieproef voor geld aan praktijkscholen wordt voortgezet. Ook dit jaar krijgen ze een bedrag om leerlingen te ondersteunen die weinig geld hebben. Het geld wordt voor verschillende zaken gebruikt, zegt het Jeugdeducatiefonds.
4: Die praktijkschoolleerlingen die lopen stage en die hebben bijvoorbeeld een zwarte broek nodig voor een horecastage of een certificaat om te bewijzen dat ze veilig kunnen werken op een werkplaats, bijvoorbeeld in de transport of de bouw. En dit is vaak verplicht voor je stage en zonder kan je geen stage lopen en zonder stage geen diploma. Nou, er wordt nu verwacht van ouders dat ze dit zelf betalen, maar veel ouders kunnen dit niet. En scholen kunnen dit dus nu regelen voor de leerlingen, doordat ze dit extra budget krijgen.
0: 140 scholen doen dit jaar mee met de proef. Er is nog plek voor een aantal scholen om zich aan te melden. De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten en raakten 3 zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief voor de schietpartij is onbekend. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan is in korte tijd gegroeid tot de zwaarste categorie, maar komt waarschijnlijk niet aan land. Immigranten moeten sneller aan werk worden geholpen, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daar omheen worden georganiseerd, vindt de SER. Het UMC Utrecht gooit wekelijks zo'n 50 witte uniformen weg vanwege inktvlekken nadat ze in de was zijn geweest. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om balpennen uit een witte jas of broek te halen. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. En dan gaat die kleding de prullenbak in, zegt deze verpleegkundige.
1: We mogen de uniformen dan, ja, die kunnen we niet meer dragen omdat het gewoon niet hygiënisch is.
0: In de wasserij gaan de kledingstukken over een lichtplaat. Zo worden de spullen opgemerkt.
5: Meer dan 99% van de items kunnen wij op deze manier al detecteren en eruit halen. Maar het kan best zijn dat er een enkele keer een pen tussendoor slipt. En die gaat dan mee in de was.
0: En op die manier worden andere witte kledingstukken ook bevlekt. Het UMC Utrecht heeft personeel gevraagd om de zakken van witte uniformen beter te controleren voor ze de was ingaan. Het weer. De dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Vannacht is het weer droog. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden.
2: Tim Schaap bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
8: Ja, op de meeste plekken gelukkig nu koek en ei. Maar een paar uitzonderingen nog. Allereerst A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht een ongeluk op de hoofdrijbaan. De hoofdrijbaan zelf is dicht. Je kunt er langs via de parallelrijbaan. Vertraging is een kwartier vanaf Valkenswaard. Dan de A67 vanuit Venlo. Bij knooppunt Leenderheide een ongeluk. 2 rijstroken minder. Vanaf Geldrop 20 minuten vertraging. En tenslotte nog de N34 in beide richtingen. De weg tussen Zuid-Laren en Emmen. Die is dicht bij Gieten. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Onbekend hoe lang het daar precies gaat duren.
23: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
24: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
23: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
24: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
25: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, eet smakelijk voor straks.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
25: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
28: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
29: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
30: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
29: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
31: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
32: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel.
6: Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
7: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
6: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.

0: vastadvocaat.nl.
1: Kijk voor jouw vast advocaat of mediator op verenigingvast.nl.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Herman van der Zandt.
4: 11:11. We hadden het voor het nieuws over pesten. Want het is de week tegen het pesten. School en Veiligheid, de stichting die dat organiseert. U kon er vragen over stellen. Er kwam er nog eentje binnen. Lois Gambirakis van School en Veiligheid, die we niet kunnen laten liggen. De vraag komt van Brechtje. Ze is 8.
5: Hoi, heb je een tip om pesten te kunnen negeren en uit je hoofd te kunnen zetten? Doei, groetjes Brechtje.
4: Ja, hoe negeer je pesten?
6: Ja, nou, allereerst wil ik tegen Brechtje zeggen dat ik het heel stoer vind dat ze überhaupt deze vraag stelt. En ik denk dat het ook heel belangrijk is, als je het uit je hoofd wil zetten, dat je met iemand gaat praten die je vertrouwt. Of dat nou je ouders zijn, of een leraar die je heel aardig en lief vindt. Maar nou ja, we hebben ook bijvoorbeeld de kindertelefoon waar je mee kan bellen. Maar ja, erover praten lucht wel echt op. En nog mooier zou zijn als je kunt kijken of je met elkaar een manier kunt vinden om, nou ja, om het op te lossen.
4: Dankjewel, Lois. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. Die vraag is: de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verhoging van welke boete terugdraait?
7: Van Abel, waarom zit u me zo te hinderen? U kunt toch aan me zien dat ik geen crimineel ben? Er bepaalde grote verschillen in dat land. En dat betekent onder andere dat mensen zoals ik niet door mevrouw van de straat gehaald kunnen worden. Dat gebeurde vroeger niet. Goedemiddag allemaal.
4: Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Ja, schitterend fragment. 8 jaar na het krijgen van een verblijfsstatus heeft slechts 57% van de statushouders betaald werk. Dat kan en dat moet beter, vindt de Sociaal-Economische Raad, die vandaag een advies uitbrengt over de arbeidsdeelname van nieuwkomers. En daarbij ook heeft gekeken naar de positie van Oekraïense vluchtelingen en van asielzoekers. En over dat advies ga ik praten met spraakmaker en SER-voorzitter Kim Putters. Hoe komt het dat zo'n groot deel, meneer Putters, van de statushouders ook jaren na het verkrijgen van de verblijfstatus, je mag hier blijven, nog altijd geen werk heeft?
8: Ja, er zijn verschillende oorzaken. Als het gaat om asielzoekers, dan zien we dat ze voortdurend zitten te wachten. De procedures duren lang, ze moeten steeds verhuizen. Dus het is ook moeilijk om op een bepaalde plek te investeren in werk. Dus daarvan zeggen we dat moet voor die groep veel beter en sneller. Als het om statushouders gaat, dan zie je dat die heel erg bezig zijn met inburgering, met taal. Maar dat werk vaak pas daarachteraan komt. En wij zeggen, zet nu meteen werk centraal, zodat je ook op de werkvloer bijvoorbeeld die taal kunt leren. Ja. Dus er zijn verschillen tussen groepen. En bij de Oekraïners is eigenlijk het probleem dat ze op zich vrij snel werk vinden, maar dat dat vaak onder hun niveau zit. En dat ze eigenlijk heel graag door zouden stromen naar een vak waar ze gewoon goed in zijn. En dat gebeurt veel te weinig.
4: Ja, want dat gaat relatief dan goed. Want 6 maanden na het verkrijgen van een tijdelijke bescherming heeft bijna de helft van de Oekraïense ontheemden al werk gevonden. Maar zij zijn opgeleid voor hele andere dingen en komen hier terecht op in beroepen waar ze of geen affiniteit mee hebben, ja, of waar ze niet voor zijn opgeleid.
8: Ja, kijk, snel aan het werk is sowieso goed. En dat zegt ook minister Aerts in de plannen die hij ontwikkelt. Hoe eerder mensen aan het werk zijn, dan kunnen ze in hun eigen levensonderhoud voorzien. Ze komen niet in de uitkering. Wij hebben grote tekorten op de arbeidsmarkt. Maar als Sociaal-Economische Raad zeggen wij wel, we zien dat deze groep, ja, bijvoorbeeld dan snel een baantje in een distributiecentrum vindt of op een andere plek, terwijl ze bijvoorbeeld ook een diploma hebben om als verpleegkundige of in de ICT of in de bouw.
4: Waar dus ook heel veel mensen
8: waar we heel veel mensen nodig hebben. Dus de energietransitie hebben we heel veel mensen nodig. Dus wij zeggen, zorg er nou voor dat ook al zitten ze al in een eerste baan, je ook de toeleiding naar ander werk waar ze hun vak verder kunnen uitoefenen, zich verder kunnen ontwikkelen en waar we als samenleving ook veel meer aan hebben. En daar ontbreekt het nu aan.
4: Dus kijk verder dan alleen maar breng ze aan het werk, maar ook op de lange termijn.
8: En dat is uiteindelijk voor deze groep. Kijk, ze zijn, als het goed is, tijdelijk in Nederland. We weten niet precies hoe lang die oorlog zal duren. Als zij hier in Nederland ook in hun vak zich verder kunnen ontwikkelen, dan hebben ze daar ook weer heel veel aan als ze weer terug naar de Oekraïne kunnen, om daar weer in hun eigen werk verder te gaan. Dus het is in alle kanten hebben we er voordeel van als ze kunnen doorgroeien.
4: Ja, nu staat de inburgeren taal veel meer op de eerste plaats. En jullie zeggen, Doe dat eromheen. Zorg dat ze eerst aan de slag kunnen, dat is eigenlijk veel belangrijker.
8: Ja, moet je bijvoorbeeld voorstellen dat als een werkgever investeert in een nieuwkomer om die een baan te geven, en dezelfde persoon moet gedurende de week op verschillende momenten weer weg voor een taalles of voor een inburgeringscursus, dat eigenlijk heel onhandig is. En werkgevers die zeggen ook, hebben we ook heel veel gesprekken over gehad, geef ons de mogelijkheid om op de werkvloer ook daar de taal te leren en eigenlijk werk met taal en inburger te combineren. Er zijn ook goede voorbeelden in het land waar het al gebeurt. En wij zeggen, zet daar nou een tandje bij, mm-hmm, dat werkgevers echt geholpen zijn met deze werkkrachten.
4: Ja, want er zijn lokale initiatieven, die worden op een aantal plekken georganiseerd. Het is natuurlijk afhankelijk van de gemeente of van de regio, van bedrijven die daar actief zijn. Hoe pak je dit breder aan?
8: Ja, nou, ons advies is om gemeenten een wettelijke taak te geven om echt vanaf de start dat mensen binnenkomen goed in kaart te brengen. Welke diploma's brengen ze met zich mee? Welke andere ervaringen en talenten? Want mensen hebben vaak ook, dat zullen we ook zelf herkennen, je bent misschien in een sportvereniging actief geweest of op andere manieren met vrijwilligerswerk. Dat zijn allemaal vaardigheden die voor werkgevers interessant zijn om te weten. Dus wij zeggen, breng dat nou goed in kaart. En ook als iemand dan snel naar een eerste baan gaat, verlies die persoon niet uit het oog. Zodat je ook een loket voor bedrijven bent. Want we hebben grote tekorten op de arbeidsmarkt, dat ook het bedrijfsleven na kan gaan. Waar zitten dan die mensen die gekwalificeerd zijn?
4: Moet de gemeente dat allemaal?
8: Ja, ik hoor iedereen ook denken van, kunnen gemeenten dat er dan nog bij doen? Hè? Want nou, de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft ook meegewerkt aan dit advies. Zij zijn hier heel erg blij mee. Waarom? Deze mensen zijn sowieso in de gemeente. Als mensen niet werken of niet op de plek terechtkomen waar ze van waarde kunnen zijn, dan raken ze ook gedemotiveerd. Het voorkomt overlast, het voorkomt uitkeringen. Dat kost ook veel geld. Dus eigenlijk zeggen de gemeenten, ja, wij hebben wel hier natuurlijk middelen voor nodig. Dus ons advies aan het kabinet is ook, zorg ervoor dat gemeenten hier capaciteit voor vrij kunnen maken. Maar onderzoek laat ook zien dat dit uiteindelijk iets oplevert. Bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer en ook Stichting Economisch Onderzoek.
4: Want het gaat om relatief veel mensen ook.
8: Ja, en die onderzoeken die zeggen, ja, het gaat om in totaal om 314.000 mensen. En daar wordt echt duidelijk van dat als je die aan het werk helpt, dan levert dat op minder uitkeringen, minder overlast, meer draagvlak in de samenleving. Dus het is eigenlijk een beetje een no-brainer om hier niet aan de voorkant in te investeren.
4: Ja. Je vraagt je af waarom het niet al langer eerder is gebeurd.
8: Ja, omdat er dus te weinig structurele aanpak is.
4: Een discussie die al jaren loopt.
8: Ja, dus kijk, er zijn gemeenten, bijvoorbeeld de gemeente Meijerijstad is heel actief geweest en ook een hele actieve burgemeester die het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen bij elkaar brengt en daar hoge cijfers uit weet te halen van mensen die aan de slag zijn. Maar het probleem is dat het allemaal een beetje afhankelijk blijft van enkele gemeenten of dat bedrijfsleven ook elkaar al weet te vinden. Tijdelijk geld, project. En wij zeggen, beleg dit nu eindelijk eens goed. Het gaat om een grote groep mensen. Mm-hmm. Het is voor de nieuwkomer belangrijk om van waarde in onze samenleving te zijn. Maar het is ook voor de samenleving belangrijk dat die nieuwkomer aan de slag is.
4: Ja. Lois, je had een vraag over aansluiting vinden op de werkvloer.
6: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. Want nou ja, onze slogan van de Week tegen Pest is natuurlijk een plek voor iedereen, toch? En de vraag die daar dan achter ligt is ook een beetje, hè, welke plek geef jij een ander? En als ik dan jou zo hoor praten, denk ik ook, ja, hoe kan je nou als werkgever, maar misschien ook wel als collega, ook echt ruimte maken voor deze mensen?
8: Ja, nou, waar we natuurlijk sowieso in zitten, is dat we op heel veel terreinen menskracht nodig hebben. Dus er zijn gewoon zoveel vacatures. Dus diezelfde werkvloer, die zit eigenlijk te schreeuwen om gekwalificeerde mensen. Neem bijvoorbeeld als het gaat om de netbeheerders en de energietransitie. Op alle niveaus, van niet geschoold tot mbo tot universitair geschoold, zijn er banen. Dus ja, die hele werkvloer is al geholpen met iemand die dat goed kan. Maar er komt wel iets bij kijken. Je moet natuurlijk wel ook elkaar kunnen verstaan. Dus die taal, die is belangrijk. En ja, eigenlijk zegt diezelfde werkvloer, ook bedrijven die daar met hun mensen over praten, die zeggen, dit kan best wel als wij de ruimte krijgen om de taal van de werkvloer eerst aan deze mensen te leren. En niet vanuit een boekje. En dan moet je gewoon heel simpel bedenken. Hoe groet je elkaar? Hoe leg je uit dat je moet samenwerken? Hoe ga je naar de lunch toe? En daarmee beginnen, dat geeft eigenlijk de hele werkvloer alle gevoel, dit kunnen wij met elkaar best goed aan.
4: Sarah Vies sluit aan een belangrijke rapporten die uitgebracht zijn over het probleem. Nienke Meijer, onze minister van oplossingen, heeft zich in dit programma 2 jaar geleden ook al gebogen hierover. Ze ziet in het advies veel positieve aanknopingspunten om nieuwkomers aan de baan te helpen, maar mist ook een belangrijke stap.
0: Nou, ik denk een belangrijk punt, en dat zagen we toen ook in het traject van de minister van oplossingen, gaat over de tewerkstellingsvergunning. Die is op individueel niveau. En toen hebben we eigenlijk al geconstateerd dat dat voor bedrijven echt heel veel werk is en ingewikkeld is. En toen hebben we ook al de suggestie gedaan van waarom zouden we niet met de 250.000 bedrijven die er zijn in Nederland, die erkende stagebedrijven zijn voor het mbo, waarom zouden die niet een soort vrijstelling daarvoor kunnen krijgen? En nu zou ik zeggen, geef dan ook een opdracht mee om bijvoorbeeld 1 nieuwkomer per jaar sowieso aan te nemen. Dat zou ook direct een onderdeel van de oplossing kunnen zijn.
4: Ja, is voor veel bedrijven een grote hobbel. Het is heel veel papierwerk, zo'n tewerkstellingsvergunning. Ja. Moet dat versoepeld worden?
8: Ja, ik vind beide punten echt belangrijk. Wij doen in het advies ook voorstellen om een aantal van die verplichtingen en regels voor bedrijven te vergemakkelijken. Dus dit is een goed punt. Het is overigens al de periode waarna mensen mogen werken. Dat is nu pas na 6 maanden. We adviseren ook om dat in te korten. Daar is de politiek ook mee bezig. Dat is al een hele belangrijke.
4: 3 maanden te krijgen?
8: Ja. Een andere is dat als het lukt om op de werkvloer dus de taal te leren, dan zou er ook voor de nieuwkomer ook vrijstellingen op het gebied van de taalkursussen kunnen komen. Ik vind ook rond die tewerkstellingsvergunning is een goed punt. Dus hier doen we ook voorstellen voor. En dan het tweede punt. Ja, moet je hier dan niet meteen goede afspraken met sectoren over maken, over het aanbieden van plekken? Heel graag. Ik ben blij dat minister Aartsen daarover al in gesprek is met verschillende sectoren in onze economie. En wij zeggen, doe daar een tandje bij. Maar niet alleen zo snel mogelijk naar werk. Benut ook daadwerkelijk de talenten die mensen met zich meebrengen. Dus leid ook toe naar werk waar ze op hun plek zijn.
4: Kijk naar die lange termijn ook. Nog 1 puntje van kritiek van Nienke Meijer. Ze zegt over de verantwoordelijkheid van bedrijven in het CER-advies.
0: Waarom zijn grote corporates, grote ketens die door het hele land zitten, nemen die niet een extra verantwoordelijkheid? Want zij kunnen, zoals je dat zou kunnen noemen, een verhuisbare baan aanbieden. Dus als iemand verhuist van AZC, zou ze in een andere regio weer aan de slag kunnen gaan. Bijvoorbeeld bij een HEMA of een McDonald's of bij een Jumbo. En ik mis dat eigenlijk in dit rapport. Want het wordt heel erg gekeken van wat kan de overheid doen, de politiek doen, wat kunnen gemeentes doen. Zeer terecht. Maar ik denk dat bedrijven net zo'n grote maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben als al deze andere instanties.
4: Ja, omdat nieuwkomers nog wel eens moeten verhuizen de baan met ze mee.
8: Nee, ik ben het er volmondig mee eens. Het bedrijfsleven neemt met dit advies ook echt verantwoordelijkheid. Wij leggen niet alleen een wensenlijstje bij de overheid neer. Dus wij zeggen ook, er moeten sectorgewijs afspraken gemaakt worden. Ik vind het wel een goed punt. Wellicht kunnen een aantal corporates, grote bedrijven meer doen. Maar die afspraken worden momenteel ook gemaakt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de technieksectoren, dan zijn er echt al een aantal grote initiatieven om mensen snel op de goede plek te krijgen. En daarin neemt het bedrijfsleven ook echt zijn verantwoordelijkheid. Eigenlijk zeggen wij tegen de overheid, geef ons, en dan even ons bedrijfsleven, geef meer ruimte om dit ook te kunnen doen. Dus maak het mogelijk.
4: Ja, wat verwacht u dat minister Aartsen met dit rapport in hand gaat doen?
8: Nou, in ieder geval volgende week hebben we een afspraak met hem op de werkvloer overigens. We gaan naar Heijmans toe en daar gaan we ook letterlijk
4: groot bouwbedrijf,
8: daar gaan wij letterlijk met de werkvloer over ons advies praten. De minister is daarbij en wij willen eigenlijk gelijk boter bij de vis. Dus we gaan ons best doen om de plannen die hij al in ontwikkeling heeft ook verder door te ontwikkelen met onze aanbevelingen.
4: Dankjewel.
2: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
4: Wout van der Leeuw uit Amsterdam, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
4: We gaan proberen van u de nieuwskenner van de week te maken. Hoogste score tot nu toe 36 punten, dan kunt u er overheen.
9: Gaan we het proberen?
4: Gaan we proberen.
9: Als lijkt thuis altijd makkelijker dan in de studio, denk ik.
4: Hey, ben je op je gemak?
9: Ik ben er helemaal relaxed.
4: Gaan we beginnen.
10: Woorden en begrippen die extreem rechts gebruikt dreigen normaal te worden.
11: Rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeeld.
12: Dat zijn echt racistische ideeën, omvolking, eigen volk eerst. Het witte ras als superiore ras.
11: Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven.
10: De denkbeelden van extreemrechts vormen daarmee een bedreiging voor de democratie.
11: De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken, dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen.
4: Extreemrechtse denkbeelden moeten we niet normaliseren. Dat zeggen de NCTV en welke andere dienst?
9: AIVD.
4: Ja, AIVD is goed. Vraag 2, wat is de naam van de minister die in reactie op dit rapport heeft gezegd dat we hier alert op moeten zijn?
9: Kuipers.
4: Nee, is David van Wiel, minister van Justitie en Veiligheid, zei dit gisteren. Vraag 3, luister even hiernaar.
13: De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. De hackersgroep zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers te hebben.
14: Maar de groep wil geen geld, maar eist dat de FBI een rapport over de groep offline haalt.
4: Hackers van welke groep zouden achter deze aanval zitten?
9: De Shiny Hunters.
4: Shiny Hunters, ja, die zijn de systemen van FBI binnengedrongen, zeggen ze. Vraag 4, welke nieuwssite meldt dat het een deel van de gestolen data heeft ontvangen van de hackers?
9: Geen idee.
4: 404 Media, 404 Media. De site meldt dat een deel van de telefoonnummers klopt, in ieder geval. Vraag 5, laat u een fragmentje horen. Wie is er aan het woord?
15: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar ook de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst.
4: Wie is dit?
9: Ik denk van Volt.
4: Hij is niet van Volt. Tom Berendsen is de minister van Buitenlandse Zaken. Het ging over steun voor het internationaal strafhof. Een makkelijke vraag goed over dit onderwerp. Krijgt u 1 punt, een moeilijke 2.
9: Nou, doe maar moeilijk.
4: Een moeilijke vraag. Trump haalde gisteren in zijn 40 minuten durende speech hard uit naar het internationaal strafhof. Maar hoeveel seconden van zijn speech gingen daadwerkelijk over dat strafhof?
9: 0.
4: 30. Ik heb geen idee hoe we dat moeten weten.
9: Je zou 0 moeten verwachten.
4: Ja, je zou 0 verwachten. Het was een halve minuut. Volgende vraag. Let op. Maximaal 4 punten te krijgen. U krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is, wat bedoelen we? Het is dus een term. Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar dan krijgt u geen hints meer. Daar gaan we.
16: 4.
17: Het zal hier niet leger worden, of eigenlijk juist wel.
16: 3.
17: Maar we hoeven in ieder geval niet meer zo in het defensief.
9: Voor Groenland en Denemarken, het akkoord.
4: Groenland is goed, ja. De seinen staan op de voor ons kenmerkende kleur. Groen natuurlijk, en hebben we gisteren een akkoord over mij en met mij bereikt tussen Amerika en Denemarken. 5 punten in deze eerste ronde. We gaan in de tweede snelle ronde het aantal punten dat u daar haalt daarmee vermenigvuldigen. En dan gaan we kijken waar we uitkomen. Hou u vast, we hebben 1 minuut.
2: De Nationale Nieuwsquiz.
4: Wakker Dier sleept welk bedrijf voor de rechter omdat het een poster heeft geweigerd?
9: De NS.
4: Is goed. Hoeveel euro komt er vanaf november bovenop pakketjes van buiten de EU?
9: 2 euro.
4: Ja, wie schrijft volgend jaar het Boekenweekgeschenk?
9: Mansje van Keulen.
4: Mansje van Keulen. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de verhoging van welke boete terugdraait?
9: Door rood licht rijden.
4: Verkeersboete is het antwoord. Welke adviesraad vindt dat sneller moet worden gekeken naar werk voor immigranten?
9: De Sociaal-Economische Raad.
4: Is goed, er worden 100 ziekenhuisuniformen per week weggegooid omdat wat in de zakken achterblijft?
9: Ja, vulpennen, balpennen.
4: Pennen, ja. Siegfried Woldhek heeft welke prijs gewonnen?
9: Weet ik niet.
4: De Inktspotprijs. Welke president haalde hard uit bij de VN omdat er te weinig wordt gedaan voor Gaza?
9: Erdogan.
4: Macron. Vanaf 2028 komt er een rechtstreekse vlucht tussen New York en welke andere wereldstad?
9: Pas.
4: Sydney, het inkorten van de WW levert volgens het Centraal Planbureau hoeveel extra banen op?
9: 8000.
4: Ja, en wie brengt vrijdag haar nieuwe single Patient Zero uit?
9: Jos de Lange.
4: Taylor Swift. Ah, die had je nodig.
9: Ja, die had
4: het zijn nu 7 goede antwoorden. 5 keer 7 is 35.
9: Oei.
4: Dat is eentje te weinig. Nou, ja. Dit single gaat u niet luisteren, denk ik.
9: Nee, niet mijn ding.
4: Nee. Maar goed, dapper gedaan. En dank dat u er was, Wouter van der Leeuw, voor deelname aan de nieuwsquiz. Zometeen op deze zender Sven, opeens Sven Kokkelman. Wie ga je spreken?
18: Goedemorgen, Herman. In de nasleep van de speech van Trump tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties nemen de internationale spanningen toe en de internationale alarmbellen gaan ook steeds vaker af. Zeker op ons continent. Alle reden om te praten met Jaap Toop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO.
4: Dat snap ik. Ik dank Kim Putters, voorzitter van de SER. Fijn dat u er was. En ik dank Lois Gampirakis. Graag tot morgen.
19: Dit was een programma van KRO-NCRV.
2: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
20: Meldpunt Pers Veilig heeft inmiddels 8 meldingen gehad van journalisten die zaterdag werden belaagd tijdens een extreemrechtse demonstratie in Den Haag. Het gaat om bekogelen met vuurwerk, fysiek geweld en scheldpartijen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt. Duitse autoriteiten zijn nog bezig met het onderzoek naar een neergestorte F-16 gisteren. De straaljager was op weg van een oefening naar een Amerikaanse luchtmachtbasis in de Eifel. De piloot kon zichzelf redden met de schietstoel. Het is oppositieleider Machado opnieuw niet gelukt om terug te keren naar Venezuela. Volgens haar team heeft ze de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan. Intussen heeft interimleider Rodriguez in New York met president Trump gesproken, voor het eerst sinds de illegale inval van de VS begin dit jaar. Ziekenhuizen moeten elke week honderden personeelsuniformen weggooien, omdat er inktvlekken van pennen in de witte jassen en broeken zitten. Dat meldt RTL Nieuws. Het UMC Utrecht vraagt personeel daarom om de zakken van hun uniformen extra te controleren.
1: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Een klein handjevol files te melden. Onder andere de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht is de hoofdrijbaan dicht na een ongeluk. Je kunt er wel langs over de parallelrijbaan. Reken op een kleine 10 minuten extra. Dan de A32 Leeuwarden-Meppel. Bij Heerenveen-Zuid is de weg helemaal dicht. Komt daardoor een ongeluk. Onbekend hoe lang het gaat duren. Je wordt er lokaal omgeleid. De A67 dan Venlo-Eindhoven. Voor knooppunt Leenderheide ongeveer 10 minuten vanaf afrit Zomeren. Komt daar dus een ongeluk. Je hebt er twee rijstroken minder. En tenslotte de N34, de weg tussen Emmen en Zuid-Laren. In beide richtingen is de weg dicht bij Gieten. Dat komt door opruimwerkzaamheden.
2: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
18: Dames en heren, goedemorgen. Daags na de toespraak van Donald Trump tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties is de leider van de Chinese Volksrepubliek in aantocht. Xi Jinping zal de komende dagen met alle egards worden ontvangen in het Witte Huis. Zo luidt de aankondiging. In een wereld waarin de spanningen nog meer oplopen, als we de berichten van de verschillende regeringsleiders en inlichtingendiensten op ons continent mogen geloven. Want parallel aan de mededeling van Trump dat Poetin bereid zou zijn om te praten over een einde aan de oorlog in Oekraïne, alweer, buitelde de Poolse premier, de Duitse bondskanselier en de Franse president en de hoofden van drie inlichtingendiensten over elkaar heen om alarm te slaan. Opgetelde boodschap: Rusland plant droneaanvallen op bondgenoten van Oekraïne. En het is eerder een kwestie van weken of maanden dan van jaren voordat het hommeles wordt. De Duitsers zouden zelfs al checken of hun ziekenhuizen klaar zijn voor een oorlogssituatie. En dus is de vraag waar de experts zich nu over buigen: wanneer moet het Westen nou gaan reageren? Hoe moet het Westen gaan reageren nu de Russen steeds verder gaan? Met drones zoals in Leipzig met een aanval op het spoor, waar kort daarvoor Westerse politici overheen reden in het westen van Oekraïne, onder wie de Britse oud-premier Boris Johnson. Jaap Torp Scheffer is oud-secretaris-generaal van de NAVO en voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
18: Ooit meegemaakt dat een Frans president met spoed inlichtingendiensten en de kandidaten voor het presidentschap, dus zijn opvolgers, bij elkaar riep om ze bij te praten over de verslechterende internationale veiligheidssituatie?
21: Nee, dat zal in de Koude Oorlog misschien wel eens een keer zijn voorgekomen, maar ik kan mij dat in ieder geval niet herinneren.
18: Nee, wat is het signaal dat u daaruit opmaakt?
21: Dat we dit soort informatie die bij inlichtingendiensten aanwezig is, dat we die serieus nemen. En dat politieke leiders, en dat is wat ze doen op dit moment, hun samenlevingen voorbereiden. Dat ze rekening moeten houden met Russische acties die altijd tot doel zullen hebben het verstoren van de samenleving in meer of minder ernstige vorm.
18: Juist, dus dit is een escalatieladder waar op gewandeld wordt en de alarmfases worden ernstiger.
21: Ja, waar Poetin natuurlijk op hoopt is dat wij in paniek raken. En dat is dus vooral wat we niet moeten doen. Maar het moet ons wel tot serieuze actie aanzetten. En dat is natuurlijk een dun lijntje waarover presidenten, bestuurders, premiers lopen. Enerzijds niet een samenleving enorme paniek en angst aanjagen. Zodat mensen gaan hamsteren en al dat soort zaken meer. Maar wel, Hou er rekening mee dat er dingen kunnen gebeuren die decennia lang niet gebeurd zijn. En dat kan digitale infrastructuur zijn. Gerelateerd aan het internet, digitale wereld. Dat kan ook fysieke infrastructuur zijn. Dus dat weten we uiteraard niet, maar wees voorbereid.
18: Ja, dus dat geldt ook voor ons in Nederland. Dus wij moeten ook voorbereid zijn, niet alleen op cyberaanvallen, maar ook op echt fysiek geweld.
21: Dat is niet uitgesloten. Mijn inschatting zou zijn dat indien het tot zo'n hybride, het is een raar woord, laten we het maar sabotageactie noemen, hè, door de Russen gestuurde sabotageactie zou neerkomen. U noemde Leipzig al in uw inleiding. Dat lijkt mij meer voor de hand liggen dan dat je over raketten en kanonnen en dat soort infrastructuur praat. Maar kijk je naar het elektriciteitsnet, dan heb je natuurlijk bijvoorbeeld een combinatie van de twee. Dat is natuurlijk voor een groot deel digitaal, maar daar staan ook overal masten.
18: Ja.
21: En er is al een individu geweest, niet door Rusland gestuurd, althans niet bewezen, die in Duitsland achter dit soort infrastructuur is aangegaan.
18: Ja. Kortom, ook wij in Nederland moeten voorbereid zijn op verdere escalatie.
21: Ja, dat lijkt me een goede samenvatting.
18: Dan moeten we praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wanneer ga je dan vervolgens reageren? Dat is de vraag waar experts zich natuurlijk nu over buigen. Waar ook het NAVO-bondgenootschap zich natuurlijk al een tijdje over buigt. Maar nu zeker sinds de berichten van de afgelopen dagen en de oproepen van de Poolse premier, de Franse president en de Duitse bondskanselier vermoedelijk nog veel meer. Wanneer moet je in actie komen? En wat ga je dan doen?
21: Nou, in actie komen heb je natuurlijk op twee niveaus. Je hebt een NAVO-niveau. Er wordt wel eens gezegd, misschien dat Poetin ergens een test gaat uitvoeren op NAVO-grondgebied. Nou, dan denk je in eerste instantie aan een van de Baltische landen. Estland, Letland, Litouwen,
18: yep.
21: Polen. Dat zou kunnen. Ik denk dat de NAVO en die landen daar goed op zijn voorbereid. Een wat moeilijker scenario is natuurlijk, als je het in de digitale sfeer waar we het net over hadden zoekt, dan is wat dan in het Engels deftig heet attribution moeilijk. Je moet natuurlijk wel weten van wie het komt. Poetin ja. zal niet zeggen het komt van mij. Daarom was Leipzig bijzonder, ik noem het weer.

0: is natuurlijk, als je het in de digitale sfeer waar we het net over hadden zoekt, dan is wat dan in het Engels deftig heet attribution moeilijk. Je moet natuurlijk wel weten van wie het komt. Poetin zal niet zeggen het komt van mij. Daarom was Leipzig bijzonder, ik noem het weer, omdat daar natuurlijk een bewapende drone op een vliegveld van het NAVO-bondgenootschap terechtkwam, waarvan de Duitsers later uitdrukkelijk hebben gezegd, dit is een Russische actie.
1: Ja.
0: Dat is grenzen verleggen. En daar moet in ieder geval, ook langs de binnenlijn, moet Poetin worden duidelijk gemaakt. En de baas van de CIA heeft dat ook gedaan een aantal weken geleden.
1: Ja, toen hij opeens in een transportvliegtuig opdook.
0: Toen hij opeens in een militair vliegtuig opdook in Moskou. Goede vriend Vladimir Vladimirovich. Hou er wel rekening mee dat we je doorhebben. En dat wij in bepaalde gevallen ook klaar zullen staan om te reageren.
1: Ja. Maar goed, de vraag is of het effect heeft gehad. En toen diens voorganger aan de vooravond van de inval van Oekraïne daar langs kwam op het Kremlin, had het in ieder geval niet het effect dat de Russen niet binnenvielen. En je ziet nu in de na dat bezoek dat die spoorlijn is getroffen. Vlak nadat westerse politici, onder wie Boris Johnson, de voormalige Britse premier, daar in een trein overheen reden. Wat zou er nou gebeurd zijn als die trein geraakt zou zijn? Want er zijn ook berichten dat het doelwit zou zijn geweest.
0: Dat zou zonder enige twijfel hebben geleid tot een spoeddebat op hoog politiek niveau binnen de NAVO. Maar ik zou willen toevoegen ook binnen de Europese Unie als dat gebeurd zou zijn.
1: Ja.
0: Het bijzondere van die trein was, en het brutale van die trein was, dat er in die trein ook 4 veiligheidsadviseurs van zittende regeringsleiders aanwezig waren. Ik wil niet zeggen dat hun levens belangrijker zijn dan die van een voormalig Engels premier of een Amerikaanse generaal Petraeus die in een andere trein zat.
1: Ja.
0: Dat zou het scenario wat u nu schetst tot een hoog niveau politiek debat hebben geleid. Dat zou denk ik hebben geleid tot het inroepen van artikel 4 van het NAVO-verdrag door Polen.
1: Ja.
0: Ja, en dan is de uitkomst van een politiek debat binnen de NAVO natuurlijk ongewis. Of dat een scenario is. Het was uiteindelijk Oekraïns grondgebied en geen Pools grondgebied. Dus daar zie je al dat dat niet hele eenvoudige discussies zijn. En
1: nee.
0: Lastige discussies zijn. Dan zou dat hebben geleid tot ofwel een verklaring van de secretaris-generaal, commentaar van regeringsleiders.
1: Ja.
0: Dan wel, maar dat zal dan niet voor me achter de schermen gebeuren, discussies over een militaire reactie. We hebben het, als we het over hybride oorlog hebben en over cyber, hebben we het altijd over hoe verdedigen wij ons tegen cyberaanvallen. Ik zou dan persoonlijk me kunnen voorstellen dat we zouden overwegen om cyber ook eens van onze kant uit in de agressieve zin te gebruiken.
1: Dus we moeten gaan terugslaan.
0: Als maatregel. Als tegenmaatregel. Dat kunnen wij ook. Wij zijn natuurlijk als samenlevingen en als Westen, zeker hier in Europa, wij zijn zo lang in vrede en stabiliteit opgegroeid dat we moeten wennen aan het scenario's die wij nu bespreken. Dat we moeten wennen aan het woord oorlog. En een hybride oorlog is een oorlog. Daar moet je geen misverstand over laten bestaan. Ook niet als politieke leiders. We zijn daar zodanig aan gewend geraakt dat nu het erop aankomt, op aan lijkt te komen, wij wat moeite hebben met iedere stap waarvan Poetin onmiddellijk zal roepen, jullie escaleren. Nee vriend, jij escaleert en we betalen jou in gelijke munt terug.
1: Ja.
0: Dat zou een scenario kunnen zijn.
1: Ja.
0: Is het niet, voor zover ik weet, maar dat zou kunnen.
1: Maar ik proef uit uw woorden dat u eigenlijk zegt, het wordt wel een keer tijd om een keer terug te bijten. Misschien niet als een pitbull en misschien niet met al het materieel dat je hebt, maar wel terugbijten. Klopt dat?
0: Ja, dat ben ik met u eens. Dat ben ik met u eens. Er is ook gesuggereerd door Ivo Daalder, voormalig NAVO-ambassadeur onder president Obama, om eens te bekijken, dat was ook naar aanleiding van de trein, of de NAVO niet actiever zou moeten zijn in het helpen van Oekraïne in zaken luchtverdediging.
1: Ja.
0: Zijn redenering is, waarom moet je wachten tot die drones eventueel op NAVO-grondgebied neervallen en waarom schiet je ze ook als NAVO niet eerder uit de lucht?
1: Ja.
0: Vanuit Polen bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dat is ook een escalatie.
1: Zou je daarvoor zijn?
0: Dat heeft niet veel steun gekregen. Ik zou het... Ik zou

0: Als ik in een functie was waarin ik daarover zou moeten beslissen, zou ik dit soort maatregelen serieus onderdeel laten uitmaken van het politieke debat. Ik zeg er meteen bij. Ik zie dat niet gebeuren omdat de barrière om te escaleren op dit moment nog te groot is. Maar het zou wel moeten gebeuren.
1: Juist, met andere woorden, je moet in feite actiever gaan beginnen met het verdedigen van je luchtruim en niet alleen maar reageren als daar dingen komen binnenvliegen die daar niet thuis horen.
0: Ja, en Poetin duidelijk maken dat zijn sabotagedaden, want dat zijn het natuurlijk, dat die een prijs hebben. En op dit moment heeft alles wat Poetin heeft gedaan, althans wat aan hem is toe te schrijven, daar hadden we het over, dat is niet zo makkelijk op zichzelf. Je moet natuurlijk ook wel oppassen dat je niet een uit de koers geraakte droom van Oekraïne. Het is allemaal lastiger dan het op papier lijkt. Oh ja, we gaan een aantal drones aanvallen. Ja, waar komen die drones vandaan? Ja. Daarom noem ik Leipzig weer. Dat was duidelijk van de Duitse diensten. Dit is uit Rusland. Ja. Poetin moet duidelijk gemaakt worden. Wat jij doet aan sabotageacties heeft een prijs.
1: Juist, dus het wordt tijd dat de NAVO ook gewoon zijn tanden laat zien.
0: Het wordt tijd dat de NAVO dit politieke debat voert. Zeker na de toch niet aan duidelijkheid te wensen overlatende uitspraken waar wij deze uitzending mee begonnen, meneer Kokkelman.
1: Ja.
0: Van de Franse president, de Duitse bondskanselier en de Poolse premier.
1: Juist. Goed, de Duitsers zijn bezig om hun zorginfrastructuur in kaart te brengen om te kijken of die is toegerust voor een oorlogssituatie. Dat zijn althans de berichten.
0: Mag ik wel zeggen, een van mijn stokpaarden. Je moet dat soort scenario's ook oefenen. Ik had gehoopt, dat is niet gebeurd, dat er in de huidige coalitie in Nederland een bewindspersoon specifiek verantwoordelijk zou worden gemaakt voor wat ik dan noem weerbaarheid en civiele verdediging. Dat is nu over verschillende departementen verspreid. Je moet in de situatie waarin wij nu verkeren, namelijk een mogelijkheid dat er sabotageacties op til zijn, moet je oefenen in als samenleving en vooral bestuurderen. En dan hoef je niet namaak slachtoffers, dat kun je van achter je bureau doen. Je moet oefenen hoe dat gaat in verschillende scenario's. Dat gebeurt ook wel, dat gebeurt ook in het bedrijfsleven. Dat gebeurt nog, het gebeurt ook in de publieke sector, maar naar mijn opvatting te weinig. En je moet een samenleving, ik kom weer op mijn punt terug, je moet enerzijds geen paniek aanjagen, maar anderzijds ook serieus mensen voorbereiden op iets dergelijks kan gebeuren. Ja. Kan gebeuren dat het internet uitvalt. Ja. En niet 4 uur of 8 uur, dat de stroom uitvalt. En niet 4 uur of 8 uur, maar 8 dagen. Klingendaal heeft nu gezegd in een rapport, mensen, zorg dat je jezelf 8 dagen kunt redden.
1: In plaats van 3.
0: Dat was eerst 72 uur, dat is nu 8 dagen.
1: Ja. Met andere woorden, dit zijn wel allemaal signalen. Ook de minister van Defensie, Dylan Jessicus, zei het gisteren in de wandelgangen van de Tweede Kamer. Het zijn reële risico's. En wij moeten daarop zijn voorbereid. Dat horen we natuurlijk al een tijdje. Maar hebt u nou de indruk dat de urgentie begint door te dringen, of niet?
0: Jawel, wat minister Jessicus gisteren zegt is natuurlijk volstrekt terecht. De urgentie begint zeker door te dringen, want iedereen heeft het erover. Wij hebben het er nu over. We hopen natuurlijk allemaal dat het niet gebeurt.
1: Ja.
0: Maar de lijn moet zijn, niet in paniek raken, maar wel je zeer serieus voorbereiden dat het binnenkort niet meer allemaal zou kunnen zijn zoals het decennia lang geweest is en waar generaties mee zijn opgegroeid.
1: Ja. Is de dreiging serieuzer dan ooit?
0: Nou, we hebben in de Koude Oorlog, ik ben een boomer zoals u weet, dus ik kan wat verder terugkijken. In de Koude Oorlog hebben we uiteraard ook momenten meegemaakt, dat ging dan met name over kernwapens, dat er crises waren, Cuba 62, Berlijnse crises. Dus het is wel heel vaak spannend geweest, alleen toen spraken we over de klassieke oorlog. En nu spreken we, denk ook even aan kunstmatige intelligentie, aan AI.
1: Ja.
0: Nu spreken we, als je naar Oekraïne kijkt, uiteraard over een vreselijke klassieke oorlog. Maar dat is ook meer en meer een tech-oorlog aan het worden. En AI en tech brengen met zich mee dat je met relatief simpele middelen sabotageacties kunt uitvoeren. Want AI maakt het ook voor de Bijbelkenners onder de luisteraars, maakt het ook vrij makkelijk voor David om Goliath te verslaan. Ja. Kijk hoe Iran met een aantal patrouilleboten, een drone hier of daar en een ballistische raket de wereldeconomie voor een deel in gijzeling houdt. Kijk naar de Houthis bij de Rode Zee, Bab en Mandeb, Suezkanaal. Een stam uit Jemen die daar ook de wereldhandel kan afknijpen.
1: Ja.
0: Individuen, lone wolves, die kunnen gebruik maken van de moderne tech om hun vreselijke werk te doen.
1: Ja.
0: Dus het scenario is totaal veranderd.
1: U had het over het Midden-Oosten en daar ging natuurlijk de speech van Donald Trump ook over. Vond u hem meevallen eigenlijk, milder dan verwacht?
0: Ik weet niet meer wat meevallen of tegenvallen is bij deze president.
1: Hij dreigt het NAVO-bondgenootschap niet meer. Hij prees er, 5%, hij prees Mark Rutte.
0: Ja.
1: Denemarken was opeens een koninkrijk van beautiful people. Nu die een overeenkomst heeft met Groenland. Dus daar is dreigement uit de lucht. Het enige dreigement dat met volle kracht bleef staan. Althans, de overweging om dat te gaan inzetten, zoals hij het hardop uitsprak.
0: Zeker. Daar is... Ja, dat zijn op zichzelf goede berichten voor NAVO. Maar ik weet niet of u het bruggetje zou gaan gebruiken. Er komt een belangrijker moment voor stabiliteit in de wereld. En dat is het gesprek tussen de Chinese president Xi Jinping en president Trump in Washington.
1: Juist.
0: Morgen. Daar gaat het echt. En ik noem weer kunstmatige intelligentie, AI. Als daar de twee presidenten niet overtuigd raken van het feit dat zij in hun immense competitie op alle terreinen, of het nou handel is of bijzondere aardmetalen, noem het maar op, als zij daar niet een soort van basisovereenstemming vinden over wat ze elkaar niet zullen aandoen als twee supermachten met gebruikmaking van kunstmatige intelligentie, Dan gaan we een hele moeilijke periode in. Want de competitie tussen die twee is enorm. En president Trump zei niet helemaal ten onrechte. Eergisteren, who wins AI wins. En dat is waar. En daarom hoop ik van ganser harte dat de twee leiders op dit punt, nog belangrijker dan handel, nog belangrijker dan bijzondere aardmetalen, op het punt van kunstmatige intelligentie, waar overheden moeten gaan reguleren. Dat kun je niet aan het bedrijfsleven overlaten. Overheden moeten dat doen. Dit zijn de twee belangrijkste mensen wat dit betreft op de wereld.
1: Ja.
0: En dat zal ik met enorme aandacht volgen.
1: In die speech ging het, u had het er zelf ook al over het Midden-Oosten. Nou zei Mark Rutte bij een lezing in Iowa in de Verenigde Staten, want hij is ook aan de overkant van de plas, zat ook in de zaal toen Trump zijn toespraak uitsprak. Hij zei, het zou niet aan de Verenigde Staten, maar aan Europa moeten zijn om het Midden-Oosten veilig te houden. Zodra Europa zich heeft herbewapend, zullen Europeanen zich over hun eigen achtertuin ontfermen. Waarom waren de Verenigde Staten nodig om de nucleaire capaciteiten van Iran uit te schakelen? Waarom kijkt iedereen weer naar de Verenigde Staten als het gaat om de Houthis in de Rode Zee? Omdat de Europeanen niet genoeg hadden om het zelf te doen. Het is Europa's achtertuin, niet die van de Verenigde Staten, aldus Rutte.
0: Ja, daar heeft Mark Rutte voor een groot deel gelijk in. Ik zou één amendement op het allerlaatste wat u hem citerend zei. Het is ook voor de Verenigde Staten een cruciaal en belangrijk gebied.
1: Ja.
0: Als je het hebt over Iran en een kernwapen, Trump heeft gelijk. Iran mag nooit over een kernwapen komen te beschikken. Maar Rutte heeft gelijk als hij zegt dat wij na de val van de muur, tot eigenlijk de inval in Oekraïne door Poetin.
1: Ja.
0: Ik maak de vergelijking vaak. Als Europa in een strandstoel zijn gaan zitten met een goed glas witte wijn en hebben gedacht, de Amerikanen zorgen voor onze veiligheid, de Russen voor ons olie en ons gas en de Chinezen voor de rest.
1: Ja.
0: Die tijden komen niet weer terug. Dat Europa in het Midden-Oosten politiek verantwoordelijkheid zou moeten nemen, dat heeft Europa al bewezen, want Europa heeft een belangrijke rol gespeeld bij het nucleaire akkoord met Iran. Daar is Trump zelf uitgelopen.
1: Ja.
0: Een domme en niet te begrijpen beslissing. We zijn nu vergezakt qua Iran en het kernwapen, onder de ondergrens van dat zogenaamde Joint Comprehensive Plan of Action.
1: Ja.
0: Dus daar heeft Europa verantwoordelijkheid genomen. Ik ben het met Rutte eens.
1: Ja.
0: Europa zal ook politiek meer zich moeten bemoeien met het Midden-Oosten.
1: Ja.
0: Maar daar hebben de Chinezen grote belangen. Daar hebben, want die importeren veel grondstoffen, olie. Daar hebben de Amerikanen ook een groot belang. Al was het alleen maar vanwege dat nucleaire dossier.
1: Ja.
0: Dus het is en-en. Het is niet Europa neemt het daarover van de Verenigde Staten. Mm-hmm. Dat zie ik nog niet zo gauw gebeuren. Nee. Al hoop ik wel dat Europa ook militair, en daar is die Coalition of the Willing is daarbij aan de orde.
1: Ja.
0: Als de vijandelijkheden in de straat van Hormuz gestaakt zouden worden, dan zal Europa ook militair zijn verantwoordelijkheid moeten nemen om zo'n staakt het vuren te bewaken.
1: Ja.
0: Dus ja, ik ben het eens met Rutte. We leven in andere tijden.
1: Maar ja, dan moet Europa wel op één lijn zetten. Ik weet niet of u de discussie gisteravond laat hebt gevolgd, maar het hele sanctiepakket tegen Russen en Russische ondernemingen dreigde in Europa volkomen in de prullenbak te belanden. Omdat er twee Russen een uitzonderingspositie moeten krijgen, vond de Franse president. Vanwege het feit dat er twee Fransen vastzitten ergens. En dat die vrij moesten komen in ruil voor het schrappen van de notering van deze twee Russen op de sanctielijst.
0: Ja. Ja, dat is ook internationale politiek, meneer Kokkelman. Waar je af en toe je kunt afvragen van waar is de consistentie. Ik geef een ander deel van mijn antwoord. Dit mag geen voorbode zijn van wat er zou kunnen gebeuren als de politieke kaarten in Europa worden herschikt en als er in Europa meer partijen ontstaan en aan het roer komen die de Poetin-agenda eerder volgen dan onze agenda.
1: U doet op Le Pen in Frankrijk en u doet op de AfD in Duitsland.
0: Ik doe op Le Pen, precies, op de AfD in Duitsland. We hebben in Nederland ook wel lieden die de Poetin-agenda kopiëren. Dus dit is een incident. Ik vind het een ernstig incident met u, wat gisteravond gebeurd is over de ontheffing op die sancties.
1: Ja.
0: Maar kunnen wij, en het antwoord op die vraag moet ja zijn, maar kan best gecompliceerd worden, kunnen wij de druk op Rusland in zaken Oekraïne sanctiepakketten, kunnen we die overeind houden? Want zolang Trump in het Witte Huis zit, zal die president zeggen, over to you, Europeanen. Jullie doen het maar, je mag wapens bij mij kopen. Nou, hij schiet de meerderheid van zijn wapens in het Midden-Oosten af. Dus ook dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar daar zullen wij verantwoordelijkheid moeten blijven nemen. Politiek, financieel en militair. Maar daar heb je wel natuurlijk in nationale parlementen en in Europese regeringen heb je steun voor nodig.
1: Ja.
0: En meerderheden voor nodig.
1: Ja.
0: En als u nou mijn zorgpuntenlijstje erbij neemt, of als ik dat erbij neem, dan is dit wel een van de zorgpunten.
1: Ja, hoe lang is dat lijstje inmiddels?
0: Nou, dat lijstje is langer dan het lijstje waarvan je zou zeggen, er glipt af en toe een zonnestraal door het wolkendek. Maar nogmaals, ik vind dat je, ik hoor dat ook vaak als ik lezingen houd van, we hebben wel een doomsday-profeet uitgenodigd. Ja, ik ben geen stand-up comedian. Daar heb ik geen talent voor. Maar B, als ik terugkijk op mijn eigen loopbaan en carrière, u vroeg mij net naar, heeft u het wel eens eerder meegemaakt? Dan denk ik dat deze tijd wel buitengewoon spannend is en niet veel aanleiding geeft tot optimisme.
1: Kort vraag, kort antwoord tot slot. Poetin wil weer praten. Serieus te nemen?
0: Voorlopig neem ik Poetin niet serieus. En als hij gaat praten, moeten er serieuze diplomaten tegenover hem zitten en geen amateurs.
1: Hartelijk dank, Jaap de Opscheffer. Hier Malou Petter, tot morgen.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, bovenop de Nations League. 4 interlands van het Nederlands mannenelftal onder leiding van de nieuwe trainer Xavi.
3: I'm in the best place that I want to be, so we need to compete, we need to get results. Yeah, will be not easy, but I'm ready for the challenge.
2: Aanstaande zondag uit en de week daarna thuis tegen Servië. En volgende week donderdag is het Griekenland uit. Maar eerst morgen Nederland-Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Vanaf 8:30, natuurlijk in NOS Langs de Lijn.
4: Luistert, weet meer.
5: Ster. Je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
8: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
9: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
10: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
16: NPO Radio 1, 12 uur.
17: Malou Petter.
18: Goedemiddag. Over de verdachte van het verkeersdrama in Zeeuws-Vlaanderen is bekend dat hij veel vaker roekeloos reed. Hoe kan dat, dat zo iemand onder de radar bleef en dus gewoon de weg op kon? Of dat vaker gebeurt, dat hoor je zo in één vandaag. Nu eerst het NOS Journaal met Levi Eck.
19: In Breda staat de verdachte van dat dodelijke ongeluk in Vogelwaarde in Zeeuws-Vlaanderen voor de rechter. Drie schoolkinderen en de directeur van hun basisschool kwamen erbij in juni om het leven. Ze waren op de fiets onderweg naar een schoolkamp. Een personenwagen reed in op de groep. Over de 20-jarige bestuurder is al veel bekend, zegt verslaggever Onno Beukers, die bij de eerste pro forma zitting is.
20: Hij had op de dag van het ongeluk ook al eerder te hard gereden. In de week daarvoor ook al minstens 17 keer, blijkt dan uit de gegevens. Daarbij filmde die jongen zichzelf ook regelmatig terwijl hij te hard reed. Waarin hij dus zichzelf en vervolgens ook de snelheidsmeter filmde. Dus ja, de verkeersovertredingen die zaten misschien wel een beetje in zijn DNA. Hij ging wel vaker in de fout.
19: Bij de zitting is veel pers aanwezig. 8 journalisten hebben gemeld dat ze zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Pers Veilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had de groei geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen, zegt economieredacteur Ruben Egg.
17: Die lonen die stegen door nieuwe CAO-afspraken. De totale beloning van werknemers ging bijvoorbeeld het afgelopen kwartaal met liefst 5% omhoog. En er kwamen er ook meer banen bij, zodat meer mensen aan het werk konden. En ook de uitkeringen die stegen.
19: De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een subsidieproef voor praktijkscholen wordt voortgezet. Ook dit jaar krijgen ze een bedrag om leerlingen te ondersteunen die weinig geld hebben. Ze kunnen daarmee spullen kopen die nodig zijn voor een stage, zoals werkschoenen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend een dode gevallen. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur. Ziekenhuizen moeten elke week honderden personeelsuniformen weggooien omdat er inktvlekken van pennen in de witte jassen en broeken zitten nadat ze in de was zijn geweest. Dat meldt RTL Nieuws. Het UMC Utrecht vraagt personeel om de zakken van hun uniformen extra te controleren voor ze in de was gaan.
16: Het NOS Journaal.
19: De FBI onderzoekt de berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hackers zijn anders te werk gegaan dan bij de Nederlandse Odido-hack van eerder dit jaar, vertelt tech-redacteur Joost Schellevis.
21: En binnen die groep Shiny Hunters lijken ook meerdere facties of groepen actief, die ook allemaal een eigen handelswijze, een eigen werkwijze hebben. Waarbij de groep die dus heeft ingebroken bij Odido inderdaad weer een hele andere werkwijze hanteerde dan deze groep, die echt met een softwarelek, echt met een heel kostbaar en moeilijk te vinden lek in software heeft ingebroken bij de FBI.
19: De hack zou een reactie zijn op het advies van de FBI aan slachtoffers om de hackers niet te betalen. Het Nederlands elftal werkt met een fitte selectie toe naar het Nations League-duel met Duitsland. Bondscoach Xavi Hernandez kan ook beschikken over Jurriën Timber. De verdediger is net hersteld van een liesblessure en ontbrak maandag nog op het trainingsveld in Zeist. Maar hij lijkt weer helemaal fit te zijn, zegt Xavi.
3: Everybody is ready. Just we had to manage Jurriën Timber, but he's ready. He's available. Everybody is ready. I'm happy and everybody is ready for tomorrow.
19: Oranje speelt morgenavond tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Xavi maakt zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag en dan ongeveer 18 graden.
18: Levi van Eck, dankjewel. Gaan we door naar het verkeer. Krijg je van Tim Schaap.
22: Ja, goedemiddag. Helaas hier en daar iets van oponthoud. Zoals op de A2 richting Eindhoven vanuit Maastricht. Voor knooppunt Leenderheide 50 minuten. Door bergingswerk is de hoofdrijbaan dicht. Je kunt er wel langs over de parallelrijbaan. De vertraging is ongeveer 50 minuten. Verder ook drukte rondom de A32 richting Leeuwarden. Voor Heerenveen ongeveer 3 kwartier vertraging moet ik zeggen. Richting Meppel juist. Komt door bergingswerkzaamheden. Er is maar 1 rijstrook open. De andere kant op, dus richting Leeuwarden, is de vertraging slechts 10 minuten. Komt daardoor de werkzaamheden. En tenslotte de A67 naar Eindhoven. Tussen Gelderop en knooppunt Leenderheide 10 minuten extra. Komt er een ander ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht.
23: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
24: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
25: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
26: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
25: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
0: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
28: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
29: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
30: Ja.
29: En nu?
30: Domeinnamen kopen.
29: Voor je bedrijf?
30: Ja.
29: Welk bedrijf?
30: Ja, dat weet ik nog niet.
29: Welke domeinen dan?
30: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
29: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
30: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
31: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
16: NPO Radio 1. Afro Tros.
18: Criminelen worden nog altijd stinkend rijk door zorgfraude. Jaarlijks verdwijnen miljarden aan zorggeld. De discussie is niet of, maar hoe je die criminelen aanpakt. We bespreken het in deze uitzending. Kees, een vergeten pen in de was, ja, dat kan best wel grote gevolgen hebben.
19: Je hoorde het net misschien al in het nieuws. Die pennen kosten honderden doktersjassen per week. Want die witte jassen krijgen blauwe vlekken en moeten dan vervolgens de prullenbak in. Dat moet toch schoon te krijgen zijn, zo'n vlek? Nou, dat zoeken we zo voor je uit.
18: Nu eerst verkeershufters.
32: Malou Better. Eén vandaag.
18: In Breda staat op dit moment de verdachte voor de rechter voor het verkeersdrama in Zeeuws-Vlaanderen. Bij het fatale ongeluk afgelopen juni kwamen 4 mensen om het leven. Een leerkracht en ook 3 kinderen van 12 jaar. Al snel bleek dat de verdachte veel vaker heftige verkeersovertredingen maakte. En toch bleef hij op de weg. Kees, wat weten we over hem?
19: Nou, het gaat om een 20-jarige jongen uit Hulst die zich dus duidelijk niet aan de verkeersregels hield. Zo reed hij in 8 dagen tijd 20 keer te hard. En dat filmde hij ook nog, want de politie heeft beelden gevonden op zijn telefoon tijdens het onderzoek. Op de dag van het fatale ongeluk reed hij ook nog eens 3 keer te hard.
18: Bizarre feiten. Ik ga erover doorpraten met verkeerspsycholoog Ragielt Davidsen. Welkom.
33: Dank u wel.
18: Goedemiddag. U werkt bij het Nationaal Wetenschappelijk Instituut voor Verkeersveiligheidsonderzoek. Je vraagt je direct af, hoe kan het toch dat zo'n jongen dan van de radar blijft?
33: Ja, dat heeft te maken met dat overtredingen weliswaar gesignaleerd zijn, maar dat gaat dan met automatische detectie, dus met flitspalen, zeg maar. Mm-hmm. En die boetes die komen niet bij iemand onder ogen. Die worden vanwege de efficiëntie snel afgehandeld. En dat heeft een voordeel dat mensen een boete snel op de mat zien. En dan denk je, oh ja, dat moet ik niet meer doen. Maar dat betekent ook dat aan de kant van justitie daar geen tussenkomst van is. En er dus niet iemand is die ziet dat iemand 20 boetes in een week tijd heeft gekregen.
1: Ja, maar dat is toch gek? Ik bedoel, er kan toch best een belletje afgaan als het gaat echt om heel veel verkeersovertredingen. Dat er op zijn minst na 10 keer bij wijze van een alarm afgaat.
33: Ja, daar is voor gekozen om dat soort boetes op die manier. Dat zijn de Mulder-afhandelingen, heet dat. En daar is een aparte wetgeving voor. En dat heeft als voordeel dat het dus heel snel gaat. Mm-hmm. Maar dat betekent ook dat gaat op basis van kenteken. En in Nederland is er dan geen bewijs wie er in die auto zat. En kun je het dus niet aan een persoon koppelen.
1: Je kan meteen, ik moet direct aan Duitsland, precies. Want als je daar een boete krijgt, iedereen heeft hem wellicht wel eens op de mat gehad, dan zie je een foto van jezelf. Kan dat dan niet precies in Nederland?
33: Dat zou kunnen, maar dat is een keuze. Dan gemaakt moet worden.
1: Ja. Het gaat in dit geval om een jonge man, 20 jaar. Bent u daar verbaasd over?
33: We zien wel dat risicogedrag bij jongeren en dan met name bij jonge automobilisten veel voorkomt. En onder andere met hoge snelheid rijden. Maar ook bijvoorbeeld in weekendnachten met alcohol op achter het stuur.
1: En hoe komt het dat het dan vaak om jonge mannen gaat?
33: Dat heeft onder andere te maken met de hersenontwikkeling. Dat gaat natuurlijk ook bij jonge vrouwen. Is dat in feite hetzelfde? Maar die hersenen zijn eigenlijk pas uitontwikkeld als iemand 25 is. En wat met processen wat met name nog niet helemaal ontwikkeld is, is eigenlijk van, oh jee, wacht even, ik moet eerst even nadenken en dan pas doen. Ja. En daardoor zijn ze eigenlijk meer geneigd om risico's te nemen. En ook wel ook omgaan met de groepsdruk is bijvoorbeeld lastig voor hen. Nou zat deze persoon, voor zover ik begreep, alleen in de auto. Maar dat zijn dingen die maken dat ze toch denken van, oh, ik ga dat eens uitproberen. En daar niet over nadenken wat dan de consequenties daarvan kunnen zijn.
1: En heeft u enig idee om, deze mensen zijn onder de radar, maar om hoeveel mensen gaat dit dan? Want dat kan dus veel vaker voorkomen als ik u zo hoor.
33: Ja, dat kan vaker voorkomen. Maar net zoals justitie hebben wij daar dan geen beeld van als het op persoonsniveau gaat.
1: Nee.
33: En we weten, nee.
1: Nee, er wordt natuurlijk gekeken naar, ja, wat kun je hier nou tegen doen? Kees, we hebben het een paar maanden geleden ook in deze uitzending volgens mij gehad over een soort puntensysteem voor je rijbewijs om roekeloos rijden aan te pakken.
3: Mensen die vanwege een verkeersovertreding aan de kant worden gezet, die krijgen straks ook inderdaad naast een boete ook strafpunten. Eind dit jaar komt daar een puntensysteem dus voor, wat je al noemt. Mm-hmm. Bestuurders die door de politie staande worden gehouden krijgen 1, 2 of 3 strafpunten. Dat hangt dan af van de ernst van de overtreding. Wie binnen een jaar 6 strafpunten krijgt, komt op een lijst van veelplegers. Dat kan dan weer ook gevolgen hebben. Er bestaat trouwens al wel een puntensysteem voor jonge bestuurders en voor mensen met drank en drugs op die daarmee gepakt zijn.
1: Maar Giel, als ik dat zo hoor, dan zou deze jongen dus helemaal niet die punten gekregen hebben, omdat hij continu geflitst is en je moet dus staande gehouden worden.
33: Precies, ja, want voor hem geldt inderdaad ook dat puntenrijbewijs, maar dan moet hij staande gehouden worden. Dus kijk, als surveillerende agenten hem hadden gezien en op basis daarvan aan de kant gezet hadden, mm-hmm, dan had hij bij wijze van spreken bij hen wel op het netvlies gestaan. Zeker als ze hem in 1 week tijd 2 keer hadden gezien. Hè, en dan gaat er ook een balletje rollen en van, hey, dit kenteken gaan we in de gaten houden. En op die manier kan het wel. Maar
3: blijft het dus bij in de gaten houden. Want voordat je echt iets kan doen, duurt het wel even, hoor ik.
33: Ja, kijk, ook als het met het puntenrijbewijs, dan is het ook niet in een week natuurlijk ervoor gezorgd dat iemand dan van de weg gehaald wordt.
1: Nee. Denkt u dat zo'n uitbreiding van zo'n puntensysteem wel gaat helpen?
33: Het zou kunnen helpen, maar het is juridisch gezien heel lastig. Want dan moet er ook gewoon van die wet Mulder afgestapt worden. Dus het kan helpen, alleen weten we ook wel dat De groep echt bewust is. Ja, bewust is een beetje een lastig woord, maar de groep zo zware overtreders, veel plegers, die zijn sowieso lastig te controleren in de zin van hoge boetes zijn ze vaak niet gevoelig voor. En we zien ook zelfs dat rijden zonder rijbewijs, dus het innemen van het rijbewijs, ook niet altijd werkt bij deze mensen. Die rijden dan ook zonder rijbewijs gewoon door.
1: Maar wat kun je dan nog?
33: Een combinatie van maatregelen, dus educatie, echt persoonlijk contact in combinatie met boete. Rijbewijs innemen en je kan dan ook denken aan een proces waarbij je door aan bepaalde voorwaarden te voldoen en aan een cursus deel te nemen, dat je dan sneller kans maakt om je rijbewijs weer terug te krijgen.
3: Maar mevrouw Davidsen,
33: dus dan heb je zo'n beloning.
3: We leven ook in een tijd van AI. Kunnen we niet een algoritme over dat systeem laten lopen? Dan zie je hoe vaak een kenteken naar boven komt. En dan toch een bezoekje van de politie naar de eigenaar. Of daar nou met die auto zelf gereden wordt of niet.
33: Of dat juridisch mogelijk is, dat weet ik niet. Wat natuurlijk wel zal helpen is als er meer surveillerende agenten zijn, waardoor dat gedrag op die manier eerder in de gaten gehouden wordt. En dan geldt wel het puntenrijbewijs. Dus als iemand dan aan de kant wordt gezet, dan gaan die punten wel oplopen.
1: Ja, want dat vraag je toch af op een dag als vandaag. Dank in ieder geval voor uw uitleg, verkeerspsycholoog Rakiel Davidsen. En zodra er meer bekend is over de proforma-zitting in Breda, dan hoort u dat uiteraard in de nieuwsbulletins van de NOS op deze zender. Zometeen, Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat hun Vega-posters niet mogen op het station. Ze zouden te controversieel zijn. Hoe braaf moet een campagne dan zijn?
32: Eén vandaag.
1: Kees, ziekenhuizen zijn niet blij met dokters die hun pen in de witte jas laten zitten.
3: Want daardoor moeten veel van die jassen weggegooid worden. En dat is zonde. Die jassen en andere witte ziekenhuiskleding worden in grote hoeveelheden bij speciale wasserijen gewassen. En als daar dus een pen tussen zit, dan kan het grote schade geven. En daardoor gooien de Nederlandse ziekenhuizen honderden uniformen per week weg, meldt RTL Nieuws.
1: Bizar, maar ik bedoel, worden die jassen dan niet gecontroleerd?
3: Nou, dat heb ik natuurlijk even gepolst bij Bert Bakker van Expert Insights. Hij adviseert industriële wasserijen door heel Europa. Hij zegt dat ze werken met scanners om spullen in kleding te detecteren en dat die echt vol zitten.
8: Maar het is toch onvoorstelbaar hoeveel pennen nog aangetroffen worden. Dat zijn vaak emmers vol. Maar ook scharen, klemmen.
3: En er glipt dus af en toe wat tussendoor. En hij roept artsen ook op om echt hun zakken te controleren. Want die spullen maken de machines ook nog eens stuk.
1: Ja, en het zorgt dus voor vlekken. Maar kunnen die vlekken er dan vervolgens niet uitgehaald worden?
3: Nou, het probleem is dat de vlek er pas inkomt tijdens het wassen, vertelt Bert Bakker.
8: Die wordt dan tijdens het wassen ook dusdanig groot. En dat zijn echt enorme vlekken. En die worden ook door het wasproces eigenlijk een beetje veranderd van structuur, waardoor ze heel moeilijk nog te verwijderen zijn.
3: Maar ik laat me niet voor één gat vangen natuurlijk. Er moet toch een oplossing voor zijn. Dus heb ik Gerard Bakker gesproken, geen familie van de vorige. Hij is wasmiddelexpert bij Christijns en levert dus de middelen aan die wasserijen. Hij zegt dat er wel wat, dat er iets aan te doen is.
9: Ja, die zijn voor toch over een groot deel, zeker zo'n 60-70% zijn die nog wel te redden. Dus.
3: Maar wel alleen kleinere vlekken. Als de pen echt breekt tijdens het wassen en echt gaat vloeien, dan is er niks meer te doen.
1: Oké, helemaal niks meer aan te doen.
3: Bij echt van die hele grote vlekken niet, maar bij die kleine vlekken dus wel. Daarvoor moeten de jassen wel direct vanuit de was weer terug de was in, als ze nog nat zijn. En er moet een stof bij met de naam dithioniet.
9: Ja, dat is een vrij duur chemisch goedje. Het stinkt ook. Het stinkt enorm. Het is ook niet de meest milieuvriendelijke chemie die je toepast. Dus je wil dat eigenlijk liever ook niet toe gaan passen. Maar ja, om alle jassen die we inklekken en bevatten ook weer af te keuren, is ook weer zonde voor het milieu. Dus dat wil je ook weer niet.
3: Nee, dus zegt Gerard, ja, liever voorkomen dan genezen. Dit is het laatste redmiddel.
1: Oké, en kunnen we nog iets aan die pennen doen? Potloden bijvoorbeeld of zo?
3: Nou ja, dat is wel een slimme gedachte. Ik ben gaan zoeken naar de merken die de wat duurdere pennen maken. Ben bij Penworld uitgekomen. En omdat het een internationaal bedrijf is, heb ik natuurlijk even gebeld naar het buitenland, naar België, met de eigenaar Yves van Gindertalen. En hij zegt, er is eigenlijk één simpele oplossing.
10: Ja, dus wat er eigenlijk is, balpeninkt, en ik veronderstel dat de meeste dokters balpeninkt hebben, dat is in de meeste gevallen documentvaste inkt. Dus dat is inkt die eigenlijk net gemaakt is, omdat die weg kan. Als ze met een vulpen schrijven, wat we uiteraard altijd aanraden, dan, en dat is gewoon blauwe pelikan inkt bijvoorbeeld, dan gaat dat gewoon weg met water en een beetje wasmiddel.
3: Dokters moeten dus aan de vulpen. En dan maar hopen dat we het handschrift nog kunnen lezen. Ja.

0: in the flames. The Weeknd.
1: Ik vind Dierendag. De diervriendelijkste dag van het jaar. Voor alle dieren. Jij doet toch ook mee?
0: Ja, het is een spotje van Stichting Wakker Dier. Altijd pakken zij groots uit op Dierendag met hun campagnes natuurlijk. Dit keer, dit jaar, zou dat zijn met posters met daarop de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Maar die posters die zijn niet welkom op de treinstations. De NS vindt de campagne namelijk te controversieel. En dat roept de vraag op: hoe schurend mag een reclamecampagne zijn? Aan de telefoon campagnestrateeg en gedragspsycholoog Tom de Bruyne. Goedemiddag.
2: Dag Malou, goedemiddag.
0: Even eerlijk, hè? Het gaat nu over deze campagne. Overal eigenlijk, wij bespreken het nu, maar ik zag het op veel sites staan. Dit is toch precies wat je wil met zo'n reclamecampagne?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat de mensen van Wakker Dier, die moeten nu echt een kombucha-feestje gaan houden met vegaburgers. Ja, dit is een cadeautje.
0: Ja, de NS vindt die posters dus te controversieel. Hebben ze daar een punt, denkt u?
2: Weet je wat het probleem is? Ik denk dat, dat het onderwerp zelf, als je ook de posters ziet, dit is helemaal niet controversieel. Maar ik denk dat er iets anders aan de hand is. Namelijk dat de NS heel goed het sentiment snapt in Nederland. En dat we momenteel gewoon, ja, we voor alles gewoon de gordijnen ingaan. Kijk, ik woon al 20 jaar in Nederland. En als Belg was ik vanaf dag 1 verliefd op het zelfvertrouwen van Nederland. En ja, de laatste jaren, dat zelfvertrouwen is echt weg. We zijn van het minste gaan we gewoon de gordijnen in en dan gaan we rellen en dan gaan we dingen vernieuwen. Ja. Dus ik denk dat de NS zo'n beetje had van, hier hebben we echt geen trek in.
0: Nee, misschien en bang dus, dan voor vandalisme of
2: precies,
0: in ieder geval
2: precies.
0: Gedoe.
2: Ja, die denken waarschijnlijk van, als we dit ophangen, kunnen we ongeveer voor €200.000 vernielde posterhokjes gaan herstellen.
0: Ja, maar ja, dat is ook een beetje wat campagnes toch moeten doen eigenlijk. Het moet toch ook een beetje schuren, anders maken ze toch helemaal geen impact.
2: Zeker. Uiteindelijk, je betaalt voor aandacht. En hoe krijg je aandacht? Door op te vallen. Hoe val je op? Ja, door tenminste de stopping power te hebben, zodat mensen denken van, oeh, dit schuurt. Dus als een NGO al niet zou moeten willen schuren, ja, dan hebben we een probleem.
0: Ja.
2: Maar schuren kunnen we precies niet meer verdragen. Dus we gaan er zo van over de zeik dat we baldadig worden. En ik denk dat de NS daar een beetje geen zin in heeft.
0: Nee. Ik vind het leuk dat ze zo over de zeik zijn, ja. Maar zijn er voorbeelden, want je zegt dan ook van, oké, het moet een beetje schuren, maar waar ligt dan die grens?
2: Wat mij betreft, mag die best wel wat opgerekt worden. We zijn een vrij westers land die best wel tegen overtuigingen zou moeten kunnen die schuren. Dus wat mij betreft, ik heb altijd het gevoel van, als niemand boos is op je campagne, heb je eigenlijk geld totaal verspild.
0: Ja.
2: Dus je moet minstens 30% van je publiek proberen boos te krijgen. Dan weet je dat je iets te pakken hebt.
3: Ja. En Tom, in Amerika was er afgelopen week ophef over die campagne van actrice Sydney Sweeney, of die daarin werd gebruikt. Ja. Zij was naakt en ze had allemaal sportartikelen voor edele delen. Maar als zo'n campagne van Wakker Dier al niet kan, dan zou dit helemaal niet meer kunnen.
0: Goh, Nederland zou te klein zijn.
2: Ja, precies, precies. Dan zou Nederland absoluut te klein zijn. En uiteindelijk, kijk, ik denk dat er een morele discussie is over, mag bijvoorbeeld dan een merk een maatschappelijke discussie gaan aanzwengelen? Want uiteindelijk, die maatschappelijke discussie op zichzelf kan heel productief zijn. Als we dan met z'n allen voor- en tegenstanders ons zegje hebben kunnen doen over, ja, vinden we dat dit nu kan, vinden we dat dit niet kan? Bijvoorbeeld over Sweeney, wat vinden we eigenlijk ervan dat we anno 2026 nog steeds gewoon vrouwelijke seksualiteit gebruiken om producten aan te prijzen.
0: Ja.
2: Dat mag oprecht een goede discussie over gevoerd worden. Maar hem verbieden, omwille van dat we die discussie niet verdragen, is eigenlijk jammer.
0: Beetje flauw, zegt u eigenlijk.
2: Beetje flauw, ja. Eigenlijk, ja.
0: Wat is nog in Nederland in uw ogen een goede campagne die ook wel een beetje schurend was?
2: Ik vond die een tijdje terug, was er een campagne van de Jong Socialisten waarin dat ze Wilders en Poetin lieten zoenen met elkaar.
0: Oh, ja.
2: En toen heeft de NS hem ook verboden. En wat er wel heel grappig was, toen belde de postersexploitanten van die hun concurrenten als het ware, die zeiden van, oh, maar je mag hem in de metro wel ophangen. Dus ik dacht van, ja, kijk, leven het kapitalisme. Die zoeken dan gewoon een betere oplossing. En ik vond zelf ook de campagne van ALS, van de Stichting ALS, met die mensen die zeiden, die zeiden, maar waarop er poster stond: als je dit ziet, dan ben ik al dood.
0: Ja, en, heb ja, ik ook gezien.
2: Ik vond die prachtig.
0: Heel indrukwekkend.
2: Kippenvel poster.
0: Ja, ja. Oké, Tom de Bruyne, hartstikke leuk. Dank, campagnestrateeg en gedragspsycholoog. Straks, stop the game. Ierse topsporters roepen op tot een boycott van Israël in de Nations League. Maar waarom ligt dat zo gevoelig? Nu eerst het NOS-journaal.
4: NPO Radio 1.
0: Met Levi van Eck.
5: De jonge man die afgelopen zomer 4 mensen doodreed bij een verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen, reed volgens het Openbaar Ministerie vlak voor de aanrijding 130 km per uur. Op de weg in Vogelwaarde gold de maximumsnelheid van 80. In juni reed de automobilist in op een groep schoolkinderen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De man staat vandaag voor de rechter. Bij een Nederlandse importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. Bij doorzoekingen van 2 bedrijfspanden en een huis in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had de groei eerder geraamd op 0,4%. Zowel consumenten als ondernemers zijn er iets op vooruit gegaan. Bij huishoudens vooral door de gestegen lonen. En meldpunt Persveilig heeft 8 meldingen gehad van journalisten die zaterdag werden belaagd tijdens een extreemrechtse demonstratie in Den Haag. De journalisten zouden zijn bekogeld met vuurwerk en slachtoffers hebben fysiek geweld en scheldpartijen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt.
0: Door naar het verkeer dan, Tim Schaap.
6: Een klein handjevol files nu. Onder andere de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. De Duitse grenscontrole is weer terug. 10 minuten, 2 kilometer. Dan goed nieuws over de A32. Leeuwarden-Meppel is de weg weer vrij bij Ter Itzart. Eerder gebeurde daar een ongeluk. Vanaf Heerenveen nog 10 minuten extra. En dan naar Brabant voor de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen Oorschot en Moergestel bijna 10 minuten extra. Je hebt er 1 rijstrook minder.
7: 1 vandaag. Malou Petter.
0: Ophef in Ierland. Het Ierse voetbalelftal speelt de komende dagen 2 wedstrijden in de Nations League tegen Israël. Maar dit gaat niet zonder slag of stoot. De bondscoach van Ierland heeft felle kritiek en 160 Ierse topsporters roepen nu ook op tot een boycott van die wedstrijden.
8: There had been rising pressure in the Republic of Ireland to boycott the matches against Israel because of the war in Gaza.
9: Good evening. Protests are taking place outside the Republic of Ireland team hotel in Castleknock in Dublin this evening.
10: None of us feel comfortable playing these games, but once they're distant, we have decided to play them. We all stick together and play as one.
0: Ja, het is niet de eerste keer dat er spanning is rondom sportwedstrijden tegen Israël. Sportjournalist Matthijs van Dam van Dagblad Trouw, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
0: Maar het ligt voor de Ieren wel extra gevoelig, hè?
11: Ja, het gaat eigenlijk al maanden gaat het zo. Er is enorm veel spanning. Dat heeft deels te maken met dat de Ieren zich herkennen qua hun eigen geschiedenis met de Palestijnen. Die ook te maken hebben gehad met eeuwenlange onderdrukking van de Engelsen. En het heeft natuurlijk ook te maken met dat het gewoon een heel gepolariseerde discussie is. Dus als je ziet wat de Ierse bondscoach heeft gezegd, hè, dat de Ieren tegen genocide gaan spelen. Dat heeft voor
0: het, ja,
11: enorme reactie bij Israël gezorgd. Die hebben de belichaming van domheid en hypocrisie hebben genoemd. Maar als je ook ziet wat voor reacties onder dat soort video's komen, duizenden over genocide en babymoord. Dus ja, die twee die versterken elkaar nu eigenlijk al maanden.
0: Ze gaan het niet uit de weg. Het levert echt heel veel ophef op dus.
11: Ja, nee, Ierland staat al, denk ik, sinds het begin van het uitbreken van die oorlog aan de frontlinie, zeg maar, van de beweging om Israël uit het Europese voetbal te schrappen. Eigenlijk net als Rusland.
0: Ja.
11: Maar ja, dat lijkt toch een beetje pogingen die niet gaan werken. Ik denk niet dat daar genoeg animo voor is uiteindelijk.
0: Want hoe kan het dan dat het bij Rusland, zij werden door de UEFA uitgesloten, hè, van alle Europese competities vanwege de oorlog in Oekraïne. Hoe kan het dan dat dat wel gebeurt, maar met Israël niet?
11: Ja, de UEFA en de FIFA krijgen al best wel lang veel kritiek te verwerken. Dat ze meten met 2 verschillende maten. Maar ik denk dat er 2 grote verschillen zijn. Als ik even denk vanuit de voetbalbestuurders. En de ene is dat de oorlog in Gaza vooraf is gegaan door een aanval van Hamas. Waardoor de voetbalbestuurders het eigenlijk uitleggen van, nou ja, die oorlog kunnen we ook uitleggen als zelfverdediging. En de enorme internationale druk die we na de invasie van Oekraïne hebben gezien. Bijvoorbeeld Polen, Tsjechië en Zweden die eigenlijk direct zeiden van, nou, we gaan niet tegen Rusland voetballen. Ja, toen moest de UEFA en de FIFA wel handelen. En die internationale druk die miste nu eigenlijk. Omdat er veel meer verdeeldheid natuurlijk is over welk standpunt moet je innemen.
3: Maar Matthijs, moet je het voetbal niet loszien van wat de Israëlische regering doet?
11: Ja, dat hoor je wel vaker. Ik denk dat sport en politiek loszien van elkaar heel lastig is. Omdat verschillende Israëlische voetballers in het nationale elftal ook gediend hebben in het Israëlische leger. Tuurlijk is daar ook wat voor te zeggen. Alleen in de praktijk werkt het vaak gewoon niet zo. En ja, als eenmaal één partij het politiek maakt, dan is het ook gewoon politiek, helaas.
0: Ja, de UEFA wil dat natuurlijk niet. Hè? Die wil ze graag neutraal en buiten die politieke discussies opstellen.
11: Ja, ik denk dat u even ook al bang is voor precedentwerking. Dus als ze nu weer een boycott gaan afvaardigen, ja, dan is het misschien het hek ook van de dam. En dan zie je elders ter wereld ook dat iedereen tot boycotts tegen elkaar gaat oproepen. Dus daar valt ook al wat voor te zeggen. Alleen, of dit nou de kwestie is om die streep te trekken, dat is ja.
0: Kan de Ierse voetbalbond zelf eigenlijk zeggen, joh, we gaan die wedstrijd gewoon niet spelen?
11: Dat kunnen ze zeggen, maar je moet wel in ogenschouw nemen dat de Ierse bond echt in miljoenen schulden zit. En als je dus een boycott afvaardigt van een wedstrijd, dan krijg je te maken met torenhoge boetes, maar ook met uitsluiting van eindtoernooien zoals het EK. Ja, dus dat is eigenlijk een no-go voor de Ierse bond. Gewoon de pragmatische weg. Ja. Dus moreel is het misschien niet super zuiver, maar er valt ook wat voor te zeggen.
0: Bij dit nieuws denk je ook direct aan de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv. Bijna 2 jaar geleden alweer, verbaasde me, de tijd vliegt. Maakt het in deze discussie dan nog uit, dat was toen een wedstrijd van nu is het van het nationale elftal. Toen ging het om een club uit Israël. Maakt dat verschil?
11: Nou ja, het zijn wel 2 verschillende situaties. Dus deze wedstrijd gaat ook afgewerkt worden. Eerst in Hongarije en daarna in Servië. Omdat men in Dublin bang is voor ongeregeldheden. En Israël spreekt voor zich natuurlijk. Dat kan vanwege de oorlog niet.
0: Dat is echt een maatregel die genomen is. Om die wedstrijd ergens anders te spelen. Ja.
11: Ja, daar is in Ierland echt maandenlang verhit over gediscussieerd. Ja, of je het nationale elftal kan vergelijken met een club. Ja, er gaan ook geen Ierse fans mee. Dus de kans op ongeregeldheden is heel klein, denk ik. Maar er komt binnenkort wel een Israëlische club naar Alkmaar voor een wedstrijd tegen AZ. Dus daar kan je misschien
0: Europa
11: beter
0: League ook. Ja. Kom er voor die wedstrijd. Is daar iets over bekend al? Ook nog weer extra maatregelen?
11: Het is wel aangemerkt als risicowedstrijd. Volgens mij de hoogste risicocategorie. Nou weet ik niet of dat te maken heeft met de achterban van in dit geval Hapoel Beersheva. Dat is wel een iets andere club dan Maccabi Tel Aviv. Dus Maccabi Tel

0: Nou, het is wel aangemerkt als risicowedstrijd. Volgens mij de hoogste risicocategorie. Nou weet ik niet of dat te maken heeft met de achterban van in dit geval Hapoel Beersheva. Dat is wel een iets andere club dan Maccabi Tel Aviv. Dus Maccabi Tel Aviv, daar weten we van, dat is na de oorlog echt opgeschoven naar extreem rechts, de achterban. En Hapoel heeft meer een apolitieke, fanatieke supporterscharen. Dus ja, ik denk dat de kans op ongeregeldheden wel lager is. Maar goed, ik denk niet dat de politie daarnaar kijkt. Die zullen gewoon kijken naar het recente verleden. En dat ziet er gewoon niet best uit.
1: Nee, ze zullen ook geleerd hebben van alles wat er toen is gebeurd. Mengt de KNVB zich daar dan trouwens nog mee?
0: Volgens mij hebben die nog niks gezegd. Nee.
1: Zondag is de eerste wedstrijd, hè? Ierland-Israël. Wordt dus ergens anders gespeeld, zeg jij al. Een beladen wedstrijd. Is het ook een spannende wedstrijd tot slot?
0: Het zijn geen twee toppers, om het maar zo te zeggen. Het kan natuurlijk wel spannend worden door alles wat zich daaromheen afspeelt. Gaan de Ieren er zo in van snel voetballen weer wegwezen. Of misschien speciaal met het mes tussen de tanden.
1: Hard tegen hard.
0: De Israëliërs zullen ook wat willen bewijzen. Dus ja, dat zie je wel vaak bij dat soort wedstrijden. Dat er toch meer druk op staat.
1: Ja. Ga je kijken?
0: Ik denk het wel, ja.
1: Toch wel, ja. Nou, fijn. Dank sportjournalist Matthijs van Dam. Is een enkelband een goed alternatief voor een gevangenisstraf? En hoeveel vrijheid heb je eigenlijk nog met zo'n enkelband? Ervaringsdeskundige Reza legt zo uit hoe het werkt.

0: zo te makkelijk vanaf komen. Hoeveel vrijheid heb je nog met zo'n enkel band? Onze verslaggever is op pad met wegwerker Reza, die er dagelijks eentje draagt.
1: Dagelijks borden plaatsen.
2: Verkeersborden allemaal.
1: Verkeersborden. We zitten in de verkeerstechniek inderdaad.
2: Ja. Je zit de gevangenisstraf uit. Ja. Hoe lang heb je niet kunnen werken?
1: 15 maanden. Voor mij was het een vernedering.
2: Maar uiteindelijk mocht je wel de deur uit.
1: Uiteindelijk met pijn en moeite is het gelukt. Omdat als je een straf hebt, jij komt ook in aanmerking voor BBA. Dat is beperkt beveiligde afdeling. Dus je mag eerder naar buiten toe, je mag werken. Maar om die proces doorheen te gaan, dat is heel moeilijk. Dus je krijgt niet alle hulp wat je nodig hebt. Je moet zelf werk vinden. Als je werk hebt gevonden, dan moet je ook gegund worden. Om naar buiten te kunnen gaan om te werken. Maar meestal is het, heb ik het idee dat het juist eerder tegengewerkt wordt. En er zijn ook jongens die in aanmerking komen voor bijvoorbeeld enkelband. En dat wordt ook moeilijk gedaan en ze moeten blijven zitten tot hun straf gewoon klaar is.
2: Maar die zitten gewoon echt tot het einde?
1: Tot het einde zitten ze, ja. En ze hebben geen mogelijkheid om meer dan naar buiten te gaan. Ik heb nog geluk, ik had recht op 4 maanden BBA. Maar uiteindelijk krijg ik maar 1 maand.
2: Want je hebt nu een enkelband?
1: Ik heb een enkelband. Ja, dus,
2: ja. Gelijk dat je been zo naar voren hebt. Ja, aan je linkerbeen schat ik in.
1: Linkerbeen is ja, dat in.
2: Mag ik hem zien?
1: Oké. Dat is de enkelband.
2: Ja, dat is dus een grijze band. Ik denk dat iedereen het wel kent. Doet het pijn ook, een enkelband?
1: Als je toch aan het werken bent, dan kan je voet een beetje opzetten.
2: Zou je niet met een korte broek gaan lopen?
1: Nee.
2: Schaam je je?
1: Nou, ik schaam me niet, maar ik wil het ook niet laten zien. Nee. Wil gewoon normaal behandeld worden.
2: Weet de collega's het?
1: Ja, natuurlijk. Ze weten het wel.
2: Ze doen niet anders? Of,
1: Ze doen niet anders, nee. Ze hebben respect. En verder wat er is geweest in het verleden, dat maakt dan ook niks uit. Maar het is lastig. Je went er wel aan. Maar toch zit je gevangen, heb je het gevoel. Ja. En het probleem is, ik heb gebodsverbied. Door mijn werk zitten we overal in Nederland. Dus op plek waar ik niet mag komen, dan mag ik ook absoluut niet komen. Dus,
2: wat gebeurt er dan? Gaat hij dan piepen of word je dan gebeld?
1: Nou, ik denk dat de politie toch op je af kan komen, ja. Er zijn dingen die veel beter kunnen. Beter naar de mensen luisteren, betere begeleiding geven. Ook als ze recht hebben om eerder naar buiten te gaan, dat wel allemaal opgepakt wordt. Of geef ze wel inderdaad enkelband. Dat is, ja, je bent niet helemaal vrij, maar je kan wel werken. Omdat over een paar weken, als ik buiten ben, ja, wat heb ik? Binnen een maand, die salaris krijg je mee en de rest moet je het uitzoeken. Dus dat zijn dingen die wel gebeuren. En daar praat bijna niemand over. Ja, zorgwekkend eigenlijk.
2: Heb jij lang moeten wachten voordat je straf...
1: Ach ja. Ach ja.
2: Ja. Dat hangt dus al die jaren, heeft dat boven je...
1: Boven mijn hoofd gehangen.
2: Elke dag word je wakker?
1: Ja, elke dag word je wakker van laten ze nog wat weten of niet.
2: Nederland kent een groot probleem als het gaat om cellen. Ja. Tekort. Ja. Ook een tekort aan personeel.
1: Dat is een probleem dat de jongens wel eens binnengehouden worden. Omdat er weinig personeel is. Ja, 1 uur luchten en je hebt recreatie heb je. Maar mocht het zijn dat er problemen zijn binnen gevangenis, ja, die recreatie, dat wordt ingekort.
2: Aan de andere kant, ik denk dat ook een hoop luisteraars nu zullen denken, eigen schuld, dikke bult.
1: Ja. Ongeacht wie wat gedaan heeft, dat zijn jongens die toch hun best doen om het leven weer op te pakken. Dan worden ze al van daar binnen in gevangenis toch tegengewerkt. Gun ik niemand zo.
2: Wat moet er gebeuren?
1: Dus kijk, als er jongens zijn die serieus toch een leven hebben buiten, ze willen werken, ze doen hun best en ze laten het zien. Ja, tuurlijk. En als je rechten hebt, als ze zeggen dat je recht hebt op enkelband, dan moeten ze het ook nakomen. Dat is niet niks. En sowieso al werk vinden. Ik moet zeggen, ik heb geluk gehad bij zijn bureau Pakkans. Die hebben mij heel goed geholpen. En net zoals het bedrijf wat ik hier nou bij werk, bij VSVK. En ik ben ze hartstikke dankbaar. Ze weten van mijn situatie af. Ze geven me een kans, maar er zijn ook bedrijven die het niet doen. Het is moeilijk, het is al een straf. Kijk, als VSVK daar niet was, Pakkans was daar niet, dan had ik wel een probleem.
2: Ja. Je bent nu klaar met werken en wilde zeggen naar huis, maar naar de gevangenis?
1: Naar de gevangenis moet ik me weer melden, ja.
2: En hoe lang moet je nog?
1: Nog 2,5 weken, dan ben ik helemaal klaar. Toch weer bouwen aan de toekomst.
2: Ja, want heb je al een baan zometeen?
1: Hier blijf ik werken. Ik bedoel, mensen die me dat gunnen, dat ze me hier laten werken. Dus dat gaat goed.
2: Nooit meer katten kwaad uithalen?
1: Nee. Dat komt goed. Uiteindelijk komt alles goed.
2: Mark van Dun, jij bent bedrijfsleider bij VSVK. Ja. Reza werkt bij jullie. Is hij de enige gedetineerde met een enkelband die hier werkt?
3: Hier wel, in dit filiaal. We hebben nog een jongen gehad in een andere vestiging. En die werkt ook nog steeds.
2: Hoe is het om met gedetineerden te werken die een enkel band hebben?
3: Waar maak je een onderscheid? Voor ons is het gewoon een medewerker die gewoon lekker zijn best doet. Net als ieder ander. Maar er is een krapte aan personeel bij ons. Dus ja, dan zoek je een mogelijkheid. Iedereen is hier welkom, maar er is een krapte aan personeel bij ons. Dus ja, dan zoek je een mogelijkheid.
0: Dit was een verslag van verslaggever Joris Kreugel. Miljarden aan zorggeld verdwijnen nog altijd in de zakken van criminelen. Verzekeraar Mensis heeft berekend om hoeveel geld het gaat.
4: Een bedrag van 1,5 tot 2 miljard, dat betekent 200.000 euro per uur. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Enorm veel geld en bovendien geld wat niet naar cliënten gaat.
0: Ja, het probleem is al jaren bekend, maar toch lukt het niet om het echt goed aan te pakken. Met een wetswijziging zou het wel kunnen, zegt de zorgverzekeraar. Die pleit voor actie van Den Haag. Bij mij in de studio verslaggever Erik van Prooijen.
5: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Erik, toch als je die bedragen weer hoort, 2 miljard per jaar. Het is toch bizar?
5: Het is inderdaad bizar. Er vliegen allerlei bedragen door de lucht. Het is maar net hoe je de definitie legt. Maar je kan ook zeggen, het is de stilste, maar ook de meest succesvolle, zich jaarlijks herhalende bankroof in Nederland. Het is ongelooflijk. En als je mensen moet geloven, en mensen is niet de enige die dit zegt, dus ik denk dat we ze moeten geloven, zit hier niet zomaar wat verkeerd declarerende mensen achter. Hier zit criminele organisaties zitten hierachter. Dit is heel goed georganiseerd.
0: Hele netwerken gewoon.
5: Inderdaad.
0: En die kun je dus heel makkelijk, daar kun je dus heel moeilijk iets tegen doen.
5: Daar kun je heel moeilijk iets tegen doen om verschillende redenen. In de eerste plaats verschuiven deze criminelen hun aandacht regelmatig. Dus als je een gaatje dicht, dan weten zij het volgende gaatje te vinden. En Mensis liep eigenlijk tegen zo'n situatie aan, omdat ze afgelopen zomer een rechtszaak voerden om erachter te komen, wat voor mensen zitten er nou achter een zorgbedrijf? Ja. Het ging over de WLZ, de wet langdurige zorg. Zij wilden weten, wie zijn de bestuurders van dit bedrijf? Hebben die criminele antecedenten? Mogen wij de wet Bibop hiervoor inzetten? Dat is een wet die door gemeenten heel veel wordt gebruikt. Als jij een snackbar wil beginnen in Rotterdam-West bijvoorbeeld, ben jij een jaar verder voordat jij de vergunning hebt. Als je een zorgbedrijf hebt en je wil in de WLZ, kan je morgen beginnen. En de rechter zegt ook, nee, u mag de wet Bibop niet toepassen in de wet langdurige zorg.
0: Terwijl dat heel erg zou kunnen helpen.
5: Terwijl
0: in
5: dat
0: deze
5: heel erg zou kunnen helpen. Maar u hebt vergeten iets op te schrijven in die wet. Namelijk comma en WLZ. 5 letters en een spatie. En daarom mag dat dus niet. En dat frustreert natuurlijk enorm.
0: Ja, want je zou denken, verander dat even, want het gaat nogal om grote bedragen.
5: Het gaat om hele grote bedragen, want die 2 miljard is alleen maar de zorgkosten. Er komt heel veel meer bij. Hè. Er zijn eigenlijk 3 verschillende manieren waarop deze malafide zorgbedrijven eigenlijk de zorg gebruiken om hun winsten te maken. Hè. Ze ontvreemden zorggeld, dat is 1. Mm-hmm. Uit de PGB's halen ze geld dat eigenlijk naar de zorg moet gaan, niet naar de zorg gaat, maar wel in hun zakken verdwijnt. Ze gebruiken die zorgbedrijven voor witwasoperaties. Dus je hebt elders een leuk handeltje. Ik verzin maar iets, wapenhandel, drugshandel, prostitutie. Dat geld breng je naar je zorgbedrijf. Je schrijft er netjes een factuurtje en zo wordt het geld wit gewassen. Ja. En ze buiten natuurlijk uiteindelijk gewoon mensen uit die hulp nodig hebben.
6: Sorry, maar Erik, wat doen zij precies? Hoe komen zij dan uiteindelijk in dat zorgnetwerk? En bieden ze überhaupt zorg aan dan? Of?
5: Nou, dat is eigenlijk, ik denk dat je het heel praktisch kunt maken. Stel je bent licht verstandelijk beperkt. Stel, je hebt ook nog eens een justitieverleden. Je hebt even in de gevangenis gezeten. Stel, je hebt daar mensen leren kennen die tegen jou zeggen, als jij weer buiten komt zometeen, heb je een uitkering nodig, je hebt hulp nodig, je hebt een kamer nodig. Ik heb een kamer voor jou. Kan je huren. €500 in de maand. Maar dan moet je wel even dit contract tekenen met een zorgbedrijfje. Ik heb namelijk voor jou een PGB geregeld. Ik weet precies de weg.
6: Een persoonsgebonden budget.
5: Alleen in dat contract staat dan wel, als jij stopt met het afnemen van die zorg bij mij, dan mag je hier ook niet meer wonen. Dan ben je dus dakloos. Dat is een groot probleem voor deze mensen. Dan staan ze weer op straat. Dat hebben ze alles meegemaakt. De volgende stap kan bijvoorbeeld zijn, zou jij vanavond voor mij dit pakketje kunnen bezorgen bij iemand? Wat erin zit, ja, niemand weet het. De volgende stap kan zijn, zou je vanavond in die container iets kunnen uithalen voor mij? Meisjes, jonge meisjes, kunnen ook gewoon gedwongen worden in de prostitutie terecht te komen. En allemaal omdat ze afhankelijk zijn gemaakt via dat PGB van zo'n criminele organisatie.
0: Ja, en als je dan krijg je dus veel meer geld. Want dan denkt de administratie, dan denken die zorgverzekeraars, je krijgt geld voor die persoon, maar die criminelen harken dat dan binnen. Ja, precies.
5: Ja. En dat geld, dat is ook helemaal bekend. Hè. Je hebt een indicatie gekregen. De zorg zit heel ingewikkeld in elkaar. Laten we er niet te diep ingaan. Maar je hebt zo een indicatie te pakken waarbij je recht hebt op 80.000 euro per jaar.
0: Zo.
5: En dat kunnen die organisaties heel snel naar zich toe trekken.
0: Maar hebben ze dat dan altijd door?
5: De zorgverzekeraars hebben dat niet altijd door. In de WLZ gaat ongeveer 40 miljard per jaar om. En mensen zegt, wij hebben ongeveer 30 zorgfraude medewerkers rondlopen. Ja. En die kunnen ongeveer 10 à 15 zaken per jaar doen. Ja. Wij kunnen het helemaal niet bijbenen.
0: Toch die wetswijziging nog even terug. Want het blijft een beetje in mijn hoofd dat je denkt, dit alles, je kan het dus zo relatief makkelijk, zo klinkt het althans voor mij als leek, oplossen.
5: Ja.
0: Je zei net al, dat gebeurt dus niet, want het is gewoon ingewikkeld om dat aan te passen.
5: Nou, blijkbaar is het ingewikkeld.
0: Ja.
5: Het is blijkbaar ingewikkeld. Ik ben natuurlijk ook in Den Haag langs geweest gisteren om het te gaan vragen aan politieke partijen en aan minister Sterk. En wat je hoort uiteindelijk is natuurlijk eigenlijk, als je vraagt, bent u voor of tegen zorgfraude, zal geen enkele partij zeggen, nee hoor, ik ben heel erg voor zorgfraude. Maar als je vraagt, wilt u de PGB strenger maken, wilt u dat misschien inperken, dat is een hele netelige kwestie.
0: Ja.
5: Dat doen ze liever niet. Ik ben het bijvoorbeeld gaan vragen aan Jan Struijs, Tweede Kamerlid van 50PLUS, hij zei dit.
7: Er zijn nu al de laatste 10 jaar zoveel mensen die hier misbruik van maken. Echte keiharde criminelen die niets ontziend zijn. Recent is er nog bij een bureautje binnengevallen die PGB's afroomde. Maar daar vonden ze ampersand ook nog even 2 kilo aan cocaïne en allerlei vuurwapens. Daar hebben we het over.
0: Ja, hij maakt zich wel zorgen dus.
5: Ja, hij maakt zich heel veel zorgen. En vooral natuurlijk over dat feit dat wanneer je eigenlijk een heel mooi instrument hebt, de wet Bibop, die op grote schaal wordt toegepast om criminele antecedenten na te trekken. Dat instrument heb je, alleen er zijn 5 letters die ontbreken in een wet, waardoor je het niet mag toepassen. En dat is natuurlijk buitengewoon frustrerend en vervelend. En daarom ben ik ook naar de minister voor langdurige zorg gegaan, Mirjam Sterk, om haar te vragen, zou het niet een heel goed idee zijn om die 5 letters toe te passen?
8: Ik zou willen dat ik dat morgen met 1 streep zou kunnen doen. Dat kan niet, maar ik ga wel kijken hoe we dat zo snel mogelijk kunnen doen. Want we moeten alles doen om te voorkomen dat geld in de verkeerde zakken terechtkomt.
0: Ja, maar ik bedoel, het gaat wel over zorg. Het is allemaal geld wat anders naar de zorg gaat, waar al zulke grote tekorten zijn.
5: Ja, dat is, en dat zal ook niemand ontkennen, ook de minister natuurlijk niet. Maar je hoort daar ook zeggen, ik zal er alles aan doen om het zo snel mogelijk te regelen.
0: Ja.
5: En eerlijk gezegd voel ik dan wel mee met bijvoorbeeld Jan Struijs. Die zegt, er lopen hier remmers in vaste dienst, zo noemt hij dat. Mensen die obstakels opwerpen.
0: Ja.
5: En daarnaast hebben we gewoon het democratisch proces. Het moet naar de Raad van State, naar de Tweede Kamer, naar de Eerste Kamer. En daar zitten nog een paar ambtenaren.
0: Wordt het dan ook, gaat het er fel aan toe morgen? Want dan is er een debat over de zorgbegroting.
5: Eerlijk gezegd denk ik dat het er inhoudelijk niet fel aan toe zal gaan. Iedereen zal het eens zijn. Maar wanneer worden die stappen gezet? Ik denk dat dat echt nog de vraag blijft.
0: Dankjewel Erik. Vanavond is jouw verslag, jouw reportage hierover te zien natuurlijk in onze tv-uitzending. 6:30 is dat op NPO 1. Gesnotter, gehoest en gekwakkel. Met de herfst rukt ook de griep weer op. Maar wat moet je baas er eigenlijk aan doen om je werkplek virusvrij te houden?
9: NPO Radio 1.
10: Podcast.
9: In de podcast Kunststof, actrice Olga Zuiderhoek vertelt over haar rol als oma Saar in het nieuwe seizoen van de televisieserie Zussen.
11: Samenspelen is toch leuker dan beroemd willen worden. Daar gaat het mij niet om.
9: En acteur Pepijn Schoneveld over zijn voorstelling Welkom dat je luistert, waarin hij zijn levensverhaal verweeft met zijn liefde voor het Nederlandse lied.
12: Toen dacht ik ineens, ik heb gewoon zin om kleinkunstliedjes te zingen. Ik hou ontzettend van Nederlands kleinkunst.
10: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
13: Ja, kun je even staan?
14: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
15: De
13: ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
15: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
18: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
19: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
20: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
21: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
22: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: NPO Radio 1. 1 uur.
0: Mopperen vaak over wat we allemaal aan belastingen moeten betalen. Maar we krijgen ook heel veel terug van de overheid. Meer dan je misschien denkt. Maar hoe zit dat dan? En klopt dat helemaal? Hoor je straks in Feit of Fictie. Nu eerst het NOS Journaal. Met Levi van Eck.
25: De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De jonge automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij, zegt verslaggever Onno Beukers.
26: Hij had op de dag van het ongeluk ook al eerder te hard gereden. In de week daarvoor ook al minstens 17 keer, blijkt dan uit de gegevens. Hij had ook volgens de rechter, werd eerder bekend, kunnen weten dat er een technisch probleem was met zijn auto bijvoorbeeld. Want er brandden al waarschuwingslampjes. Dat is een beetje hoe die er nu voor staat, wat er over hem bekend is.
25: In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. 3 kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder komt uit Hulst en is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een Nederlandse importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azobe-hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van 2 bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook op de bedrijfspanden en bankrekeningen, om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout te kunnen afpakken. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend een dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer het spoornetwerk is geraakt. Volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. Persveilig heeft 8 meldingen gehad van journalisten die zaterdag werden belaagd tijdens een extreemrechtse demonstratie in Den Haag. De journalisten zouden zijn bekogeld met vuurwerk en slachtoffer zijn geweest van fysiek geweld en scheldpartijen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt. De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten en 3 mensen raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief voor de schietpartij is onbekend. De politie in Zuid-Afrika houdt onder meer rekening met bendegeweld. Een proef met extra subsidie voor praktijkscholen wordt voortgezet. Ook dit jaar krijgen ze een bedrag om leerlingen te ondersteunen die weinig geld hebben. Ze kunnen daarmee spullen kopen die nodig zijn voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets.
10: Het NOS-journaal.
25: De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hoge lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit, zegt economieredacteur Ruben Egh.
1: De CBS kwam zelfs met cijfers over de bruto winst van bedrijven. Die kwam in het tweede kwartaal uit op ruim 93 miljard euro. En dat is weer ruim 5 miljard euro meer dan een jaar geleden. Het gaat om bedrijven die niet in de financiële sector actief zijn. En daar zag je vooral dat de operationele winst groeide. En dat is dan weer de winst voordat bedrijven nog allemaal afschrijvingen en dergelijke moeten doen in hun boeken. Nou, je kunt zeggen, misschien halen ze meer omzet. Dat weet ik nou wel niet precies. Het kan ook zijn dat ze meer zijn gaan automatiseren, dus dat de kosten omlaag gingen. Maar uiteindelijk blijkt het ook daar allemaal die hogere lonen goed te zijn betalen.
25: Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. De brandweer in Oosterwijk heeft vanochtend gezocht naar de oorzaak van een gaslucht die was gemeld. Er zijn metingen gedaan in het Brabantse dorp en ook netbeheerder Enexis heeft gasverdeelputten onderzocht. De omwonenden waren bezorgd door de indringende gaslucht.
2: Sterk. Ja, het was echt sterk. Ja. Ik sprak daar mensen, die vrouw hier een eindje terug, die vond het heel angstaanjagend. Ja.
25: Uiteindelijk bleek de oorzaak bij de brandweer zelf te liggen. Bij de kazerne was er een geurpotje met gaslucht weggegooid, meldt Omroep Brabant. De lucht werd verspreid via een vuilniswagen die door Oosterwijk reed en was ongevaarlijk. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden.
0: Hoe is het op de weg, Tim Schaap?
3: Ja, op de meeste plekken gelukkig vrij goed te doen. Toch een paar uitzonderingen. Allereerst een geschaarde auto met aanhanger. Een ongeluk op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Bij Urk 4 kilometer, een kwartiertje extra vanaf Lelystad. Dan drukt op de A28 Amersfoort-Utrecht. Vanaf Den Dolder 4 kilometer en 10 minuten. En dan de A58 naar Tilburg vanuit Eindhoven. Tussen Best en Moergestel 6 kilometer en 10 minuten bumper aan bumper.
10: NPO Radio 1. Afro Tros.
0: Zien we door de bomen de natuur niet meer? Of kent ons land echt zo weinig natuur? Dat hoor je zo. Kees, veel Nederlanders zouden meer geld krijgen van de overheid dan dat ze betalen?
4: Dat zegt columnist Marianne Zwagerman. Wij hebben uitgezocht of een meerderheid van de Nederlanders dus meer geld krijgt dan het betaalt. In feit of fictie zo.
0: Nu eerst de bacillen op de werkvloer.
6: Malou Better. Eén vandaag.
0: Ja, je kan er de klok op gelijk zetten. De herfst begint en daarmee ook het snotterseizoen. Maar wat moet jouw werkgever er eigenlijk aan doen om de werkplaats virusvrij te houden? Advocaat arbeidsrecht Pieter van der Brink, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Bent u topfit of ook al een beetje aan het kwakkelen?
7: Ik ben helemaal topfit. Oh, maar gelukkig. Dat is misschien een subjectief begrip, maar ik ben helemaal topfit.
0: Afkloppen.
7: Ja, doe ik.
0: Staat er iets in de wet over de luchtkwaliteit op je werk?
7: Nou, ik zou bijna zeggen, hebt u even, maar dat heb ik niet. Heel kort en krachtig. Kijk, de verantwoordelijkheid voor een werkgever voor de gezondheid van de werknemers gaat best ver. Het is geen risicoaansprakelijkheid, het is een schuldaansprakelijkheid. Ik wil het niet juridisch maken, maar de verantwoordelijkheid gaat verder. De wet trekt zelfs een lijn door naar de ZZP'ers. Dus ook ten aanzien van de ZZP'ers. Maar het moet wel gaan om problematiek op de werkvloer. Thuis kan een werkgever natuurlijk weinig invloed uitoefenen. Dus je krijgt ook best wel discussie, hoe gaan we dan bij thuiswerk met arbeidsomstandigheden om? Maar de wet is echt best wel behoorlijk voorzien. Arbo-wet, arbeidsomstandigheden besluit. Nou, hele stukken staan daarvoor. En de strekking komt erop neer. Een werkgever moet zorgen voor een gezonde werkomgeving. En dat is ook een gezonde lucht.
0: Oké, want ik wou zeggen specifiek over de luchtkwaliteit, maar dat staat er dus wel degelijk in.
7: En dat staat er zeker en best wel gedetailleerd. Hè. Dat staat dan weer in een besluit. En staat daar zelfs tot op de kubieke meter verversing per uur staan daar allemaal richtsnoeren, zou ik maar zeggen. Maar onderaan de streep heeft een werkgever echt, en dat noemen we zelfs een resultaatsverplichting, die moet zorgen voor een gezonde werklucht. Dus het is niet een inspanningsverplichting in de zin van, ja, ik doe mijn best, ik heb me in ieder geval inspannen, het lukt niet, ja, jammer. Het moet echt een gezonde plek zijn. Dus
0: en wat nou als dat dan niet gebeurt?
7: Nou ja, dan zou je kunnen zeggen, dan krijg je ook alweer bewijslastvraagstukken, maar dan zou je kunnen zeggen als werknemer van, nou, we hebben het trouwens onlangs in Frankrijk gehad, hè, met die stewardess die haar ziekte, dat was wel wat andere invalshoek, maar die zei, Air France, u bent aansprakelijk, want ik heb mijn hele carrière allerlei vieze lucht moeten inademen en ik ben daar nu ziek van geworden. En die heeft gelijk gekregen. Dus je zou je werkgever kunnen aanspreken, maar dan heb ik het niet over een griepje die je door een of andere ventilator, maar dan hebben we het echt over serieuze gevolgen. Dus het kan heel ver gaan. De aansprakelijkheid van de werkgever kan heel ver gaan.
4: En hebben we het dan over een goed doorluchtingssysteem in een gebouw? Of is het ook goed dat je een deur kan openzetten of dat je een binnenplaats hebt?
7: Ja, logische vraag. En daarvan zegt de wet ook expliciet iets. Het hoeft niet een mechanische ventilatie te zijn. Natuurlijk is het handig omdat je via mechanische ventilatie ook allerlei controlesystemen hebt. En dan kun je dat allemaal mooi monitoren. We hebben hier op ons kantoor op alle kamers zo'n blokje wat groen knippert als het goed is en rood als het fout is.
0: Oh ja,
7: maar goed, we hebben ook wel... Hebben wij niet, volgens mij. En dat is ook niet de norm. Dat wil ik helemaal niet stoer doen. Want we hebben ook wel...
0: De bazen luisteren wellicht mee, dus is goed. Moet je zeggen, is de norm. Ja, is de norm.
7: Nee, maar ik bedoel, wij hebben ook belhok hier. Als je daar soms een kanarie in zet, dan haalt hij de lunch waarschijnlijk niet. Dus die belhok is weer minder geventileerd. Maar in ieder geval, het is wel een heel belangrijk voorschrift. En daar mag je de werkgever op aanspreken.
0: Ja,
7: op
0: je kunt dat eisen.
7: Kort verschoten.
0: Ja.
4: Kan je ook zo'n blokje eisen? Ik wil ook wel zo'n blokje. Of is dat meer iets voor in het kerstpakket?
7: Nou ja, wat is de definitie van een blokje? Nee, maar je kan wel eisen. En op zich zonder gekheid. Het is natuurlijk wel. Het kan een belangrijk aspect zijn. Ik zit dan met mijn kantoor in Rotterdam. Daar heb je natuurlijk heel veel werkvloeren met best wel industriële, zou maar zeggen, omgevingen. En dan, maar ja, je hebt ook kantoren die gewoon niet goed geventileerd zijn. En dan kan je eisen. Dan kun je het beste doen via medezeggenschap. Hè, want ons land zit vol met medezeggenschap. Dus via de OR of een personeelsvertegenwoordiging van goh, daar moeten we wat aan doen. Maar je kunt dus best wel eisen van. Als hier. Kijk, in de corona hebben we natuurlijk bizarre verhalen gehad. Hè? Want dan gingen de werknemers toch naar het werk terwijl ze wisten dat ze corona hadden. Nou, toen stond hoesten gelijk aan een terroristische aanslag. En dat was natuurlijk een totaal ander beeld.
0: Goed omschreven.
7: Maar dat speelt nu niet. Mm-hmm. Maar dat beeld is er nu niet. Maar als je. Ja, je kunt je werkgever prima aanspreken op het borgen van een gezonde lucht in je werkomgeving.
0: En mag ik dan ook wegblijven van mijn werk als ik merk dat ik telkens een beetje ziek word als ik heb gewerkt?
7: Nou, sterker nog, maar ziekte is in ons arbeidsrecht een atypisch heel groot blok, soms iets te groot blok. Maar ja, je mag, als jij denkt, sterker nog, een beetje verstandige werkgever zegt, alsjeblieft blijf weg. Want we hebben namelijk een heel high-end ventilatiesysteem. En als jij hier met je snotterige, besmettelijke griep gaat zitten, dan trekt dat door het hele pand heen en dan is iedereen ziek. Dus ik zou bijna zeggen, bij twijfel, blijf gewoon thuis. Heb je ook doorbetaling van het salaris. Natuurlijk zullen er werkgevers zijn die zeggen, hup, niet lullen, maar poetsen. En dat, in Rotterdam heb je dat nou wel eens. En hup, komen. Maar strekking is op het moment dat je zelf iets voelt waarvan je denkt, nou, dit is besmettelijk, is niet handig, dan mag je gewoon thuis blijven. En dan zijn er ook heel veel werkzaamheden die je thuis kan uitvoeren. Maar ja, jullie bijvoorbeeld kunnen dat niet. Jullie moeten naar het werk toe gaan. Ja. Dus daar zit je anders.
0: Voorkomen is dus lastiger of makkelijker of beter dan de genezen. Kees, tot slot nog even, want we hebben nog een viroloog gevraagd. Hè,
4: inderdaad, Mark van Ranst, verbonden aan de KU Leuven.
5: En dat is één, zorgen voor een goede ventilatie. Als de werkgever dat niet doet, dan kunnen we dat ook doen door een raam open te zetten of een beetje te laten tochten. Dat helpt. Wanneer we ziek zijn, dan ga je uiteraard niet werken. Want het enige wat je dan doet, is je medewerkers, je collega's ziek gaan maken. Dus dat doe je niet. Of als het echt niet anders kan en je moet toch onder de mensen komen, dan kan je een mondmasker dragen. Daar kijken de mensen veel minder van op dan voor 2020.
0: Ja, allemaal tips. Tot slot, Pieter van der Brink, toch nog even. Want je zegt van oké, dan kun je beter thuis blijven. Maar als we het toch hebben over het recht. Als ik ziek ben, ik ga wel naar mijn werk en vervolgens ga ik iedereen aansteken om me heen. Ben ik dan ook aansprakelijk?
7: Nou, de wet zegt eigenlijk, een werknemer is pas aansprakelijk voor schade aan anderen wanneer dat het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Dus dan moet je eigenlijk naar het werk gaan met de gedachte, nou, ga de rest eens even lekker bewust aansteken.
0: Zou ik
7: dan
0: nooit doen natuurlijk.
7: Dan zou je aansprakelijk zijn. En dat doen we allemaal niet. Natuurlijk doet niemand. Nee. Dus dat is wel een heel theoretisch vraagstuk. Maar het is in de coronatijd wel een paar keer toegewezen, omdat toen iemand, terwijl die wist dat hij corona had, toch ging de rest corona krijgt, die is daar wel voor aangesproken. Maar nogmaals, dat is een totaal andere wereld. Het is echt niet zo snel dat een werknemer wordt aangesproken op het toebrengen van schade aan de ander als die griep is en de ander brengt dat over. Je kunt je ook afvragen hoeveel schade is dat als iemand een griepje heeft. Maar goed, dat is even de strekking. Je kunt dus als je gaat, echt niet, je hoeft niet bang te zijn voor aansprakelijkheden. Dat is echt maar een hele zelden situatie is het geval.
0: Pieter van der Brink, dank u wel.
6: Vraag 1 vandaag.
0: Iets heel anders dan. De natuur verdwijnt uit Nederland. Volgens Natuurmonumenten is er nog maar 15% van de oorspronkelijke natuur over in ons land. Sake Gerritsen uit Ruinen, Drenthe, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Ja, u vraagt zich af of die 15% wel klopt, hè?
8: Ja, ja, ik heb daar sterke twijfels over.
0: Ja, want wat denkt u dan?
8: Nou ja, ik vind het een tendentieuze tekst. Want wat is natuur?
0: Ja.
8: En dan moet je eerst zeker weten voordat je weet dat er nog maar 15% over is. En 15% van wat? Van wanneer? Van toen de Batavieren hier rondliepen? Of toen begin van de eeuw? Of,
0: ja. Nou, u ziet nog genoeg natuur om u heen.
8: Ik zie volop natuur. Nou woon ik ook in het mooie Drenthe.
0: Prachtig.
8: En daar zie ik eigenlijk alleen maar meer landbouwgrond omgetoverd worden in natuurterrein. En nou, mijn idee is dat het daar niet per se beter van wordt.
0: Nee, we gaan de vraag eens voorleggen. Dat doen we aan Arnold van Vliet, bioloog van de Wageningen Universiteit. Ook al zo'n mooi gebied in de natuur. Welkom.
9: Ja, zeker. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, hoe komt Natuurmonumenten aan dit cijfer?
9: Ja, dat is gebaseerd op een studie naar wat komt er nog aan natuur voor. Dus een combinatie van oppervlak met welke soorten, welke natuurkwaliteit heb je nog in die natuur. En dat vergeleken met een referentieperiode van voor 1800. En het is eigenlijk het is gewoon een indicator, zoals we dat noemen, van hoe staat het ervoor met de natuur in Nederland. Maar dat kan je voor alle landen in de wereld, wordt dat op deze manier gedaan. Dus een van de meetinstrumenten.
0: Ja, dus het klopt wel, dat cijfer.
9: Ja, absoluut. Dus dat is. Je kan natuurlijk met een aantal parameters draaien. Dan kom je misschien op iets andere getallen uit. Maar het signaal daarin is heel duidelijk. Het is een enorme afname ten opzichte van wat we hadden. Dit betekent ook niet van dat we helemaal terug moeten naar hoe het was. Want dat kan natuurlijk niet. Nederland is totaal veranderd ten opzichte van toen. Maar het geeft wel een belangrijk signaal van hoe de staat van de natuur is. En dat zie je ook terug in allerlei andere indicatoren, welke je ook maar neemt.
0: Ja, en hoe komt dat dan?
9: Ja, door onze manier van omgaan met de natuur en ruimte geven aan de natuur, hebben we er vooral voor gezorgd dat het redelijk onleefbaar wordt voor echt duizenden dieren- en plantensoorten. En dan zijn die populaties, dus het aantal individuen wat je voorkomt, is gewoon drastisch omlaag gegaan. Ja, en dat zien we dus terug in al die cijfers. En dat vertaalt zich naar de stikstofdoelen, de waterkwaliteitsdoelen en ga zo maar door.
11: En nu had meneer Gerritsen het ook over landbouwgrond. Rekenen we dat dan tot natuur?
9: Ja, daar kan je verschillend naar kijken. Op landbouwgrond komt ook heel veel natuur. Ga alleen maar in de bodem kijken. Of in ieder geval, daar kwam vroeger veel meer natuur voor dan nu nog. Als je kijkt bijvoorbeeld wat er aan wormen en aan een bodemorganisme voorkomt. En daar zit ook gelijk het probleem dat er komt tegenwoordig veel en veel minder natuur voor. Ook in die landbouwbodems. Waardoor de waterdoorlatendheid heel sterk afgenomen is. Waardoor we sneller last hebben van droogte. Maar ook als het te hard regent. Die natuur helpt ons ook daarmee dus steeds minder goed in het in balans houden van die systemen.
0: Ja, want meneer Gerritsen zegt dan dat val vooral bij als ik het niet goed zeg, maar dat ze in Drenthe dus wel landbouwgrond weer teruggeven eigenlijk aan de natuur. Maar is het dan ook zo dat dan die 15% zo wel weer kan klimmen? Of zo makkelijk is het dan niet?
9: Nee, er wordt op allerlei manieren door heel veel organisaties, heel veel mensen, overheden gewerkt aan het herstellen van de natuur. En daar zie je ook allerlei voorbeelden. Dus ontwikkeling van natuurgebieden. Maar ook in stedelijk gebied herstellen van bermen bijvoorbeeld. Ja. Maar het gaat gewoon te langzaam. En het ambitieniveau is gewoon te laag. Ja. En dan blijven we een beetje op het randje bungelen.
0: Sake Gerritsen, hoe luistert u hiernaar?
8: Nou ja, het begint bij het begrip natuur. Als ik ben mijn werkzame leven veehouder geweest. En op de biologisch dynamische manier. Dat wel, maar wel veehouder. En die koeien die er bij mij in de wei liepen, dat was natuur. En de omgeving werd door ons intensief verzorgd. En ik vind, als je een brief naar een miljoen mensen opstuurt, die donateur zijn van natuurmonumenten, dan en je begint met Nederlandse natuur is nog maar 15% over, dan kweek je daar een gevoel mee van en dat als gewezen boer trek ik me dat aan. De boeren hebben het weer gedaan.
0: Ja, u voelt zich een beetje aangesproken eigenlijk, zegt u.
8: Nou ja, het staat er niet in hoor. Dus dat is wat dat betreft niet verdedigbaar. Mm-hmm. Maar ik vind het wel wat ik al zei, een tendentieuze kreet van oh help, er is nog maar 15% over. We leven in een betonnen bak of zo. Hè? Dat beeld roept het op. En dat vind ik niet terecht. En er zijn ook andere manieren om je zorg over de biodiversiteit daar wat aan te doen. Er is een stichting Aardpeer die zorgt dat grond vrijgemaakt voor biologische landbouw.
0: Er zijn wel goede initiatieven, zegt u eigenlijk.
8: Ja,
0: en is
8: zeker.
0: Het dan, en nog even terug naar Arnold van Vliet, want hoe doet Nederland dat dan vergeleken met andere landen?
9: Nou, als we kijken naar de staat van instandhouding, want dat is gewoon een Europees wetgeving, zeg maar, er wordt gekeken hoe staat het ervoor. Dan zijn er van de 28 landen die daar meegenomen, staan wij op plaats 23. Dus er staan nog maar een paar landen onder ons.
0: Ja.
9: En kijk, het is niet.
0: En hoe verklaart u dat dan?
9: En dan gewoon door onze intensieve manier van leven, het hoe weinig ruimte we geven aan natuur. En daar zitten toch heel veel kansen, hè? Ook met het natuur inclusief maken, rekening houden met die natuur. En ik denk dat ook juist die agrarische sector er enorm van kan profiteren. Als we daar wat meer aandacht voor hebben, het hoeft niet geld. In die zin kan het ook heel veel geld opleveren. En het land wordt echt nog een stuk mooier ook.
0: Nou, we hebben er nu in ieder geval weer aandacht aan gegeven. Dankjewel Arnold van Vliet, bioloog van de Universiteit Wageningen. En natuurlijk dank Saakje Gerritsen voor uw vraag. Goed om te benoemen, heb je zelf nou ook een vraag bij het nieuws? Stel hem vooral, dat kan op eenvandaag.nl/chat... of in de NPO Luister app. En dan gaan we op zoek naar het antwoord.
12: Feit of fictie?
0: Ja, Kees, de overheid zou veel mensen sponsoren. Hoe zit dat?
11: Nou, in de podcast Op zijn kop ging het erover wat we dus betalen aan de overheid en wat we terugkrijgen. Presentator Marianne Zwagerman zei daar het volgende.
13: 6 op de 10 Nederlanders ontvangt meer geld van de overheid dan ze storten in de staatskas. 6 op de 10 Nederlanders.
0: Nou, je hoeft er niet bij te zeggen dat ze nogal verbaasd is.
11: Nee, inderdaad. Dus we gaan checken of dit klopt. Ik begin bij Arjan Lejour van het CPB en de Universiteit Tilburg, omdat hij hier onderzoek naar heeft gedaan.
14: We hebben eigenlijk alle inkomens in Nederland, alle overheidsuitgaven en alle belastingen, zeg maar, die in de economie zijn, die hebben we toegekend aan alle huishoudens.
11: En dan ben je er nog niet, want ze hebben ook de pensioenen, aandelen, zorgkosten, onderwijskosten en andere factoren meegenomen. En allemaal in één grote database gestopt.
14: Dus dat hebben we allemaal opgeteld en van elkaar afgetrokken. Soms wat veronderstellingen gemaakt. Ja, als het gaat over veiligheid, het geld wat er naar de politie gaat en zeg maar het leger, dat hebben we over iedereen netjes verdeeld. Dan staat er netto iets onder de streep, dat kan positief zijn of negatief zijn.
11: En vervolgens hebben ze al die gegevens gebruikt om Nederland te verdelen in groepen, legt graag geziene duider van de show Martin Visser van de Financiële Telegraaf uit.
15: Wat je doet is Nederland verdelen in 10 inkomensgroepen die precies even groot zijn. Dan krijg je een overzicht van de 10% armste tot en met de 10% rijkste Nederlanders. Dus, in de zin van inkomen. En wat je dan ziet gebeuren is dat er in die onderste 6 groepen mensen per saldo profijt hebben van de overheid. Dus meer gebruiken dan ze ervoor betalen. Of ook meer krijgen van de overheid in uitkeringen dan ze betalen in de onderste groepen. En de bovenste 4 is dan de som. Dus het omslagpunt ligt ergens rond de 6e en 7e groep.
0: Oké, dus dan zou het inderdaad zo zijn 6 op de 10.
11: Zeker, maar wij zijn niet de enige, zegt Lejour.
14: hangt een beetje af, zeg maar, van de leeftijdsverdeling in het land. Als er veel meer vergrijzing is, dan kan je voorstellen dat het nog meer mensen zijn die netten profiteren. Maar ja, zo rond dat, ja, die 60-70% van de bevolking die netten profiteert, dat is in meer landen zo.
0: Hij heeft het over leeftijdsverdeling. Waarom speelt dat dan een rol?
11: Nou, omdat je op verschillende momenten in je leven meer of minder profiteert van de overheid. De leeftijdscategorie bepaalt dat. Le Jour heeft voorbeelden.
14: Je ziet dat ouderen vanwege de AOW-uitkering, langdurige zorg, meer medische kosten en natuurlijk meer van de overheid krijgen dan ze op dat moment aan belastingen betalen. Terwijl natuurlijk zeker de werkenden rond de jaren 40, 50 vooral nog een goede gezondheid meer aan de overheid betalen via belastingen dan ze op dat moment direct financieel terugkrijgen.
11: Ja, en kinderen zitten bijvoorbeeld ook in die 6 op de 10, hè? Dus die naar de basisschool gaan bijvoorbeeld. Onderwijs is duur en ze betalen nog geen belasting.
0: Oké, maar is dat dan verder zorgelijk?
11: Nou, dat is niet meteen te zeggen. Het hangt volgens Visser van je politieke voorkeur af dat de mensen die minder verdienen geld ontvangen van de overheid, kan ook positief zijn.
15: Het kan ook erg zijn als nou blijkt dat mensen met lagere inkomens of lagere vermogens niet in staat zijn om al hun talenten te verwezenlijken. Dan is het ook gewoon erg. Ik bedoel, om sociale, maatschappelijke redenen is het erg. Ook om economische redenen. Als mensen niet door kunnen groeien op basis van de talenten die ze hebben, omdat ze opgesloten zitten in een bepaalde klasse, zeg maar, is dat natuurlijk ook, is dat ook erg.
0: Duidelijk uitgelegd. Het is dus wel een feit.
11: Ja, het klopt. Voor al die 18 miljoen Nederlanders, 6 op de 10 daarvan ontvangt meer geld van de overheid dan ze betalen.
0: Ja, dankjewel Kees. Het is bijna 2:30. Betekent dat Bureau Buitenland zo gaat beginnen. Sophie Derksen, goedemiddag.
12: Ha, Malou. Ja, je herinnert je vast nog de enorme schok, de crisis over Groenland, toen NAVO-lid Amerika dreigde met de annexatie van een deel van het grondgebied van een ander NAVO-lid, Denemarken. Nou, die invasie kwam er niet. Al stuurde Denemarken wel met een paar andere Europese landen een militaire missie. Hoe dan ook, nu ligt er een deal over Groenland tussen de drie landen. Wat staat daar nou precies in? Zijn die geopolitieke spanningen echt afgewend rondom Groenland? Zo dadelijk Olaf Koens bij ons in Bureau Buitenland.
0: Dankjewel, Sophie. Tot zover één vandaag. Althans, Kees, jij hebt nog iets. Een bijzondere campagne van de Noorse Consumentenbond.
11: Die heeft een grappige video gemaakt over magere Hein. Of ja, magere Henny in dit geval. Het is een vrouw die maar geen vriend kan vinden.
16: My name is Death. So my job is taking life. But it's a lonely profession. It's very hard to meet new people. But recently I met someone.
17: I'm an gentrificator. My job is making things shitty.
11: In de video vindt ze een vriend, de gentrificator, en samen gaan ze producten sneller stuk maken. Een mooie campagne gericht op bedrijven met de boodschap: laat producten eens wat langer meegaan.
0: Oké, we kunnen hem vinden op YouTube volgens mij.
11: Zeker.
0: Dit was hem voor vandaag. Vanavond natuurlijk op tv, 7:30, NPO 1. Heel graag tot later en een fijne middag.
18: Avro Tros. De omroep voor ons.
19: Ster. Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.
20: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt. Terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
21: Ik werk me eigenlijk helemaal het schompers. Alles wat duurder wordt.
20: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
27: Morgen 8:55, VPRO, NPO 2, Sander en de Kloof.
28: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
29: Ah, mam?
30: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
31: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
30: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
32: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
33: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
32: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
33: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
2: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
3: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
1: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.
3: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
22: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
23: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
22: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
24: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
25: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
24: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
25: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
26: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
29: Alle deuren zitten op slot.
26: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
34: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
35: De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, waarbij ook een Nederlandse militair was betrokken. De NVWA heeft 375.000 kilo hout uit Gabon in beslag genomen. De Nederlandse importeur kon niet bewijzen of het hout uit Afrika legaal was gekapt. Er is beslag gelegd op bedrijfspanden en op de bankrekeningen van de importeur. De bestuurder die in juni in het Zeeuwse Vogelwaarde op een groep schoolkinderen inreed, heeft volgens het OM 130 km per uur gereden. Op die weg was 80 toegestaan. Bij het ongeluk dat hij veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER.
36: ANWB Verkeersinformatie. Er staat een kleine 30 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 Hengelo-Duitse grens voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein is de vertraging ook 10 minuten. Op de A6 van Lelystad naar Emmeloord heb je een half uur vertraging tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Er is er een auto met aanhanger geschaard. De rechte rijstrook is dicht. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grens ook 10 minuten extra reistijd.
34: NPO Radio 1.
0: VPRO.
8: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
9: Welkom bij Bureau Buitenland. In Denemarken en Groenland wordt opgelucht adem gehaald nu er een akkoord ligt met de Amerikanen. Het dreigement van Trump om Groenland te annexeren mag van tafel zijn. Maar ja, hoe terecht is die opluchting? Want in het nieuwe verdrag staat niet expliciet dat Trump zijn ambitie om Groenland te bezitten opgeeft. Wat is er nou precies afgesproken? Zijn de geopolitieke spanningen rondom Groenland echt afgewend? Daarover zometeen Olaf Koens, die het Arctisch gebied op de voet volgt. Maar we beginnen in Marokko, waar verkiezingen zijn, maar jongeren de stembus mijden. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.

Ja, mijn lievelingsartiest van dit moment. Olivia Dean met Man I Need. Niet de gevangenis in, maar een enkel band. Directeur gevangenissen Wim Sares pleit hiervoor, nu de gevangenissen in ons land nog altijd overvol zijn. Maar critici vinden dat criminelen er

0: Zo klonk het een jaar geleden op de straten van Marokko. Duizenden jongeren gingen de straat op en eisten een einde aan de corruptie, betere gezondheidszorg en beter onderwijs. Vandaag kiest Marokko een nieuw parlement, maar jongeren gaan er nauwelijks naar de stembus, zo blijkt uit kiezersonderzoek. Waarom niet? En waar vindt al die onvrede onder jongeren dan wel een uitweg? Bij mij is collega Noumidia Massaoudi. Je bent net terug uit Marokko. Vandaag dus verkiezingsdag. Jij was er in aanloop daar naartoe. Ja, hoe beleven Marokkaanse jongeren deze verkiezingen? Wat heb je gehoord op straat?
1: Nou, jongeren in Marokko zijn enorm politiek geëngageerd. Ze weten precies wat er speelt. Ze weten precies wat de politici zeggen. Alleen het leeft niet. Ze willen niet naar de stembus. Ze denken, waarom zou ik naar de stembus gaan? Je ziet het ook heel erg in het straatbeeld. Ik ben er 2 weken geweest. Ik heb denk ik misschien 5, 6, 7 verkiezingsposters gezien. En het is niet talk of the town. We praten hier bijvoorbeeld over vergelijking. Het is september. We praten over de Provinciale Staten aankomende maart. Mm. Maar daar wordt 2, 3 weken van tevoren begint de campagne pas. Dus het is heel anders. De aanloop daarnaartoe is heel anders dan hier.
0: En niet alleen de aanloop daarnaartoe, maar ook de cijfers. Want ik zag dat 3 tot 4% van de Marokkaanse jongeren, dus mensen tussen de 18 en 24, maar gaat stemmen. Is dat ook voor Marokko historisch laag?
1: Het is echt bedroevend laag. In Marokko moet je van tevoren registreren. Je krijgt niet zomaar een stempas op de deurmat. En van die groep is slechts 3 tot 4% van de jongeren, dus 18 tot 24. En dat is bizar laag.
0: Die heeft zich maar geregistreerd.
1: Precies. Ja. En dat geeft aan hoeveel jongeren eigenlijk vertrouwen hebben in de politiek. En dat is bar weinig.
0: Ja, en even ter vergelijking. In Nederland is het geloof ik 3/4 van die leeftijdsgroep.
1: Precies,
0: die wel kunt stemmen. Dus het is echt ook echt weinig. Waarom is dat vertrouwen in deze stembusgang zo laag? Laten we even luisteren naar deze Marokkaanse jongen.
2: Het is goed, Lella.
3: La.
2: Helaas.
3: Agenoos, bilina, shahuis. Dil oham. Kigulak, ragandir, ranfair, ran terug. Voor echter mag je ook houden.
0: Ja, vorig jaar, we hoorden het net, gingen jongeren in Marokko massaal de straat op. Nu hebben ze dus de kans om hun regering weg te stemmen. Je zou zeggen, dan ga je dat doen. Waarom gaan ze niet? Wat zegt deze Marokkaanse jongen daarover?
1: Ja, wat je nu hoort is een jongen die zegt, Agnous, dat is de premier, huidige premier, die ook afscheid gaat nemen, die komt niet meer terug. Dat heeft hij in februari al aangekondigd. Hij zegt, Agnous heeft ons heel veel dingen beloofd, maar is eigenlijk niet waargekomen. Dus waarom zou ik dan nog op hem stemmen? Dus dat vertrouwen in politici, dat ze hun beloftes waarmaken of dat er verandering gaat gebeuren, die hebben jongeren niet heel veel.
0: Nee, want je zou zeggen, dan ga je op andere partijen stemmen, maar kennelijk vertolken die ook niet het geluid dat zij zoeken.
1: Nou ja, dat is dus het ding. In de campagne beloven ze dus heel veel, zeggen jongeren. Maar dan moet er natuurlijk weer een coalitie gevormd worden. En de rol van het parlement is ook anders dan we hier in Nederland kennen.
0: Waarom? Heeft.
1: Nou, ze hebben natuurlijk wel de wetgevende macht. Maar er gaat niks, geen enkele wet wordt geratificeerd. Dus komt in uitwerking. Tenzij de koning daar ook goedkeuring voor heeft gegeven. Dus ja, ze hebben het gevoel dat echt verandering best lastig is als het gaat om parlement.
0: Ja, en daarbij las ik ook dat juist ook dat harde optreden van de Marokkaanse overheid tegen die protesten nu een rol speelt bij de algehele desillusie. He, om überhaupt te gaan stemmen.
1: Precies. Afgelopen jaar gingen dus heel veel mensen op straat. Er zijn ook duizenden mensen vastgekomen, zijn gearresteerd. Heel veel ervan zitten nog vast, ook minderjarige kinderen. En het proces daaromheen is ook nog niet bekend. Want heel veel advocaten zijn nu ook aan het staken. Dus ze denken, oké, het risico om op straat weer mijn stem te uiten, dat is nu te groot. Dus de harde repressie heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen thuis blijven of in ieder geval hun frustratie op andere manieren uiten, in een koffie- of theehuis of onderling met familie.
0: Ja, en ik begrijp nog een bron van frustratie is het feit dat er dan wel een WK aankomt, hè, in Marokko 2030.
1: Ja.
0: Waarom zijn jongeren daar boos over?
1: Nou ja, Marokko organiseert het WK samen met Spanje en Portugal in 2030. En de frustratie bij jongeren zit hem vooral in dat er heel veel geld wordt uitgetrokken voor het bouwen van nieuwe stadia, heel veel nieuwe huizen. Maar ze denken, dat is dus wel een prioriteit. Maar als wij vragen voor gezondheidszorg of beter onderwijs, dan krijgen we dat niet. Dus overheid, waar ligt de prioriteit? Dus dat is heel erg een pijnlijk stuk, maar ik was dus in Marokko en daar zie ik nog steeds heel veel posters van het Marokkaans elftal. En dat is ook een bron van nationale trots. Dus ze zijn boos op de overheid vanwege verkeerde prioriteiten, zeggen jongeren. Maar tegelijkertijd zijn ze ook heel erg trots op het voetbalteam. Wat de afgelopen jaren heel veel succes heeft gehad.
0: Maar toch, als die jongeren overwegend eigenlijk teleurgesteld zijn in de politiek, wordt er nog wel moeite gedaan om hen naar de stembus te trekken? Ik bedoel, proberen politici in hun campagne Gen Z'ers aan te spreken?
1: Zeker, absoluut. In heel veel van de campagnespeeches worden ook de eisen die vorig jaar op straat werden geroepen ook gewoon gebruikt. Een voorbeeld daarvan is Fozi Lugja, dat is nu minister van budget en ook de voorzitter van de Marokkaanse Voetbalbond.
0: En ook iemand die wordt getipt als premier, begrijp ik?
1: Zeker, hij is een van de premierskandidaten. Hij zei in een van zijn speeches onlangs, het kan toch niet waar zijn dat er 6 vrouwen bij geboorte overlijden. Dat kan niet, dat is onmogelijk. En dat is ook precies de aanleiding waarom vorig jaar mensen de straat op gingen.
0: Dus ze gebruiken die leuzen uit die protestbeweging wel in de hoop dat ze daarmee jongeren naar zich toe trekken.
1: Ja, ze laten het zien en horen dat ze de jongeren hebben gehoord.
0: Ja.
1: Dus zo proberen ze wel erbij te betrekken.
0: Maar als je

0: is onmogelijk. En dat is ook precies de aanleiding waarom vorig jaar mensen de straat op gingen.
1: Dus ze gebruiken die leuzen uit die protestbeweging wel in de hoop dat ze daarmee jongeren naar zich toe trekken.
0: Ja, ze laten het zien en horen dat ze de jongeren hebben gehoord.
1: Ja.
0: Dus zo proberen ze ze wel erbij te betrekken.
1: Maar als je op dat kiezersonderzoek afgaat, 3-4% komt maar stemmen met weinig succes.
0: Ja.
1: Om dat even in perspectief te plaatsen, hoe is het vertrouwen in de politiek dan onder de rest van de Marokkanen die mogen stemmen?
0: Van de geregistreerde kiezers, dan is 29% ongeveer 60 jaar en ouder. Maar het algemene vertrouwen, slechts maar een derde vertrouwt de Marokkaanse overheid. En op basis van dat er politieke vooruitgang kan komen en systematische verandering.
1: Maar je zou denken, dan is dat dus ook wel structureel een grote vraag voor Marokko.
0: Zeker, er is echt een groot probleem in mensen daadwerkelijk mobiliseren. Want het is niet dat, zoals ik net al zei, mensen zijn heel erg bewust wat er gebeurt. Mensen weten heel goed wat de politici zien en horen en zeggen. En ze spreken ze ook tijdens de campagne. Alleen echt het vertrouwen en de frustratie te uiten in naar de stembus gaan, dat is er gewoon niet.
1: En als we dan weer teruggaan naar die jongeren die dus zo massaal niet gaan stemmen, hoe willen zij dan verandering organiseren? Ik bedoel, waar blijft die onvrede onder jongeren dan?
0: Nou, de jongeren die ik toevallig sprak in Marokko, die waren aan het flyeren voor een politieke partij. En die sprak ik toen dus aan. En ik vroeg ze, oh, wat leuk dat jullie aan het flyeren zijn. Hoezo doen jullie dit?
1: Je dacht, hey, een heel gemotiveerd stelletje.
0: Precies.
1: Ondanks de statistieken.
0: Ja, er waren een groepje van 10 jongens, een beetje mijn leeftijd, ietsjes jonger. Dus ik dacht, oh, leuk, eindelijk iemand die politiek geëngageerd is en dat er ook zo uit. Maar toen vroeg ik, oh, jullie zijn dit aan het doen, waarom? Toen zeiden ze, ja, we krijgen betaald.
1: Politieke partijen betalen mensen om campagne te voeren?
0: Zeker, ja. En dat is een gangbaar iets tijdens de campagne. Er wordt de 200 dirham, dus omgerekend 20 euro. Wordt er dan als beloning gegeven voor politieke steun of tijdens de campagnes een kus en 200 dirham, wordt er dan wel gezegd.
1: Oké, maar dus zo proberen ze jongeren nog wel te lubben. Maar ik vroeg, de jongeren die uiteindelijk niet gaan stemmen, waar blijft hun onvrede? Ik bedoel, we hebben natuurlijk ook gezien van de zomer dat een heleboel mensen probeerden Marokko te verlaten.
0: Ja,
1: is migratie dan het antwoord?
0: Zeker. De Marokkaanse droom is in eerste instantie blijven in Marokko en daar toekomst bouwen. Maar ze zien dat toekomstperspectief best wel, nihil is, om heel bot te zeggen. Dus daarom is migratie een volgende optie. Vooral omdat in Marokko de oorspronkelijke bewoning is MSIG. Dat is een nomadenvolk. Die ging ook van hot naar her in de geschiedenis. En ook als je kijkt naar hoeveel Marokkanen in de diaspora leven. Dus ik heb een neef die in Marokko woont. En elke keer als we dan naar Marokko gingen en hij zag ons dan komen, en dan dacht hij, oh, waarom zij wel en wij en ik niet? Dus als het familiebreed migratie echt een tastbaar iets is, dan wordt het ook een mogelijkheid voor jou. Alleen, dat is legaal niet heel makkelijk. En daarom hebben we SIPTA ook gezien afgelopen zomer.
1: Maar welke hoop is er dan voor de jongeren die in Marokko blijven?
0: Heel weinig eigenlijk. Het is of studeren en dan niet uiteindelijk een baan krijgen, of dan ergens een klein baantje, een bijbaantje zoeken. Er is heel weinig hoop, zeggen de jongeren die ik daar spreek.
1: Hoe Marokko verder gaat na deze verkiezingen, dat volgen we uiteraard ook met jou. Zilver dank, Noumidia Massaoudi, collega bij Bureau Buitenland.
2: Buitenland.
3: We begin with President Trump's escalating threat to take over Greenland, either by economic leverage or military force.
4: Tensions are escalating between the United States and Europe after President Trump threatened to impose tariffs on 8 European allies that oppose his push to take over Greenland.
5: U.S. President Donald Trump's musings over Greenland have now progressed into a full-blown geopolitical crisis.
1: Begin dit jaar dreigde Trump nog Groenland in te nemen. De crisis liep hoog op en de hele toekomst van de NAVO die hing aan een zijden draadje. Dat Amerika zich ontpopte van bondgenoot tot potentiële vijand kwam voor de Denen, de Groenlanders en de Europeanen als een enorme schok. Maar nu ligt er een deal over Groenland en lijken de Amerikanen, de Groenlanders zelf, maar ook de Denen tevreden. De Deense premier, Mette Frederiksen, die zei het zo.
6: 75 years ago, we entered into an agreement about the defense of Greenland.

0: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
1: Olaf Koens, correspondent van RTL Nieuws, die het Arktisch gebied goed in de smiezen houdt. Welkom, Olaf.
2: Hallo.
1: Ja, we horen het Frederiksen. Die spreekt dus van een deal die eeuwig kan duren. De Groenlandse premier Nielsen op zijn beurt roept win-win-win. En ook Trump heeft het over een geweldige deal. Olaf, als iedereen zich winnaar voelt, is er dan wel iets gebeurd?
2: Dat is een hele goede vraag. Nee, ik heb heel erg het idee dat de Deense premier, je hoort het ook aan haar woorden, hè. Ze zei ja, bigger and better. Ja, ze heeft gewoon echt iets voor Trump opgetuigd. Kijk, er was natuurlijk altijd al een overeenkomst over Groenland en over de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. Hè. Het Amerikaanse leger is er al. Die zijn er al. Daar is al een overeenkomst over. En ik heb het meest het idee dat ze dit gewoon opnieuw hebben opgeschreven, wat leuker hebben geformuleerd en Trump een bepaalde winst hebben gegeven. Trump mag dit naar buiten brengen als, kijk eens, ik heb Groenland gekregen, we gaan er van alles doen. Ondertussen is de realiteit natuurlijk dat dat best wel moeilijk is. Maar ja, zolang Trump het kan vieren als een overwinning en als hij hiermee een tijdje koest blijft, dan is het voor de Denen natuurlijk alleen maar winst.
1: Ja, laten we even afpellen wie nou precies wat uit deze deal denkt te hebben gesleept, laten we het zo zeggen. Beginnen we bij Trump. Die riep dus voortdurend dat hij Groenland wilde hebben, omdat hij het nodig had voor de Amerikaanse veiligheid in zijn optiek. Wat heeft Trump dan nu gekregen dat annexatie voor hem kennelijk niet langer nodig is?
2: Nou, wat hij in ieder geval heeft gekregen is dat de Amerikanen zijn van plan, hè, dat staat in deze overeenkomst, om nog 2 militaire bases te openen op Groenland. Dat gaat dan om 1 plek, dat is een voormalige internationale luchthaven. Nou, dat is op een plekje, daar wonen nu nog 30 mensen. Dus ja, daar moet dan heel veel gaan gebeuren. En op een andere plek, dat is in het verre, het uiterste westen, het uiterste oosten moet ik zeggen, van Groenland, voor ons west. Daar is nu een soort hondensleepbrigade van het Deense leger. En ook daar wil Trump een militaire basis bouwen. Mm-hmm. Bovendien krijgen de Amerikanen zeggenschap, een soort veto, over dat buitenlandse mogendheden, en dan ook vooral mijnbouwbedrijven, dat die niet langer op Groenland actief mogen zijn. Of in ieder geval mogen de Amerikanen dat tegenhouden. Net als de Denen en de Groenlanders. Mm. Eigenlijk is dat nu ook al zo. Maar ja, het staat wel aardig leuk opgeschreven. En nogmaals, Trump kan dit dus verkopen als een enorme overwinning. Kijk maar, meer militaire basis daar. Wij mogen bepalen wat er gebeurt. De Amerikaanse mijnbouwbedrijven zouden dan voorrang krijgen, et cetera, et cetera. Yeah. Dus dat is, dat kan hij echt wel verkopen als winst.
1: Ja, maar toch eventjes, want er lag natuurlijk al een verdrag uit 1951 over die militaire basis onder meer. Wat is er nu anders? Jij zegt ze hebben meer zeggenschap, ook over meer basissen straks, de Amerikanen. En ik begrijp, voor altijd. Ik bedoel, geldt dat dan ook als Groenland op den duur onafhankelijk wordt?
2: Ja, wat is voor altijd? Kijk, dat is inderdaad wel een goeie. Die onafhankelijkheid van Groenland, dat is iets waar de Groenlanders heel erg naar streven. Of streefden, moet ik zeggen. Want de afgelopen anderhalf jaar hebben de Groenlanders zich natuurlijk enorm veel zorgen gemaakt, ook over die Amerikaanse dreiging. En zijn ze eigenlijk wat dichter in de armen van de Denen gekomen. Ik denk eigenlijk dat de Denen en ook de Groenlanders heel goed hebben gekeken naar wat Oekraïne heeft gedaan. Niet zo lang geleden, anderhalf jaar geleden. Weet je nog dat Donald Trump toen heel boos was op Zelensky en dat hij zei, jullie moeten een minerale deal met ons tekenen. Wij geven jullie zoveel geld en waar blijft het? En ik wil er iets voor terug hebben. En toen hebben de Oekraïners gezegd, oké, prima, we tekenen een deal. En dat is ook op papier een soort deal waarin de Amerikanen in de mogelijke toekomst, in de gebieden die nu nog bezet zijn voor Rusland, dan allerlei projecten mogen ondernemen, investeringen mogen doen. Maar dat is zo ver weg. Dat is nog helemaal geen realiteit. En dat is ook zo op Groenland. Dus ja, deze overeenkomst is voor onbepaalde tijd, tot in de eeuwigheid. Maar ja, dit soort dingen, wat is daar nog van over als straks de midterms voorbij zijn, als misschien Donald Trump niet meer aan de macht is. Je moet kijken in een perspectief van 20, 30, 40 jaar. Zo hebben de Oekraïners dat ook getekend. Die dachten, het zal onze tijd wel duren, dan hebben we geen last meer van die baviaan op het wereldtoneel Donald Trump. En ik denk dat de Denen, en dus de Groenlanders, datzelfde risico hebben genomen.
1: Ja, maar toch, want Trump had natuurlijk ook hier nadrukkelijk een economisch belang met deze Groenlandplannen. Dat eiland is rijk aan mineralen, zeldzame aardmetalen. Maar daarover lijken niet echt heel expliciete afspraken te zijn gemaakt, toch? Ik lees dan op Groenland zijn alleen investeerders uit EU en NAVO lidstaten welkom.
2: Ja.
1: Maar verder over de winning van grondstoffen bijvoorbeeld, zou daar dan economisch helemaal niks over zijn afgesproken?
2: Ja, ik vraag het me eigenlijk af. Dat heeft ermee te maken dat, ja, je hebt helemaal gelijk. Hè? Groenland zit bomvol met mineralen, met kostbare grondstoffen, met goud, diamanten, lithium, nikkel, olie en gas, noem het maar op. Hè? Alles wat je eigenlijk nodig hebt voor je telefoon, voor in je elektrische auto. Maar zie het maar eens uit de grond te krijgen. Groenland is ontzettend groot en waanzinnig weerbarstig. Er is geen infrastructuur. Er zijn amper havens. De plekken waar je dan eventueel zo'n mijn zou kunnen gaan bouwen. Ja, je komt er nu nog alleen met een helikopter en dan is daar niks. Dus eer de tijd daar is dat je daar een mijn kan bouwen en daadwerkelijk naar goud en dergelijke kan zoeken, ja, dan ben je al zoveel verder. Dan heb je ook zoveel kosten gemaakt dat dat nu nog helemaal niet rendabel is. Dat is een beetje de crux die hieronder zit. Ja, Groenland is in de toekomst heel erg waardevol. Want met klimaatverandering worden die grondstoffen en wordt dat gebied iets beter begaanbaar. Maar het is nog steeds verschrikkelijk moeilijk om daar iets te ondernemen. Ja. Dus ja, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk niet dat dat hier is afgesproken.
1: Maar en is wat, dat ze dan
2: in ieder geval,
1: niet...
2: ja, wat ze wel hebben afgekaart is dat in ieder geval als dat gebeurt, ja, dat dan bedrijven dat niet de Chinezen of de Argentijnen moeten zijn. En dan vooral de Chinezen natuurlijk niet.
1: Ja. Nee, komt mij toch wat opmerkelijk voor. Ik bedoel, de VS gaat dus wel Rusland en China buiten Groenland houden, maar weet dus niet helemaal precies wat ze daar economisch voor terug zou krijgen.
2: Ja, ik denk dat het is. Ik denk ook dat Trump gewoon behoefte heeft aan iets simpels wat hij kan vieren. Een overeenkomst dat hij zegt, kijk eens, ik heb gewonnen. Ik heb de Denemarken op de knieën gekregen. Nou ja, dan ga ik me nu weer bezighouden met Iran en met de midterms.
1: Nou zijn de Denen op hun beurt ook tevreden, opgelucht zelfs. Omdat een verdere mogelijke militaire confrontatie is vermeden. Begrijpen we, zo leggen ze dat uit. Mm-hmm. Dat heeft natuurlijk in der tijd niet veel gescheeld. We weten inmiddels dat er een militaire missie op pad was met bloedzakken en springstof om een vliegveld op te blazen.
2: Ja, dat was nogal wat. Hè? Dat is inderdaad later pas naar buiten gekomen. De Denen zijn zich kapot geschrokken. En die hebben inderdaad gezien wat er speelde. Die hebben een inschatting gemaakt dat het inderdaad wel eens zover zou kunnen komen. Want vergeet niet, en Groenland is op papier heel makkelijk in te nemen. Er wonen niet veel mensen. Er zijn maar een paar luchthavens. Je hebt echt niet een... Het is niet zoals... Je hebt niet een hele grote leger nodig om dat zomaar over te nemen. Dus de Amerikanen zouden dat in theorie heel makkelijk kunnen doen. En men is in Kopenhagen daadwerkelijk bang geweest dat dat zou gaan gebeuren. Ja, en hebben ze een soort damage control gedaan. Het leek een beetje op het begin van de grootschalige Russische inval in Oekraïne. Toen zagen we ook dat de Russen ineens allemaal bloed gingen vervoeren naar de frontlinies. Nou ja, dan weet je wel dat het serieus is. Dus ja, dat de Denen dit ook hebben gedaan en daar daadwerkelijk rekening mee hebben gehouden. Ja, dat geeft aan dat het ernst is.
1: Ja, maar toch, die tevredenheid van de Denen. Je vraagt je ook wel af, geven ze niet toch vrij veel weg. Ik bedoel, dat document, nee, het voorziet niet in de overdracht van grondgebied, maar er staat ook volgens mij niet expliciet in dat de VS de ambitie om Groenland te bezitten opgeeft.
2: Nee,
1: Trump riep dit weekend nog dat de VS permanente controle over de veiligheid en alle andere behoeften van Groenland krijgt.
2: Ja, dat laatste is vooral zorgwekkend. Hè? En alle andere behoeften. Nee, kijk, er was natuurlijk al een verdrag. Dus de Amerikanen hadden al een soort militair zeggenschap over Groenland. Hè? Dus op deze manier denk ik ook dat de Denen vooral hopen dat de kou uit de lucht is. Dat Trump niet langer gaat dreigen met, hè, ik ga het innemen. Dat die militaire optie niet langer op tafel ligt. En nu ligt er gewoon een framework op tafel. Een pakket afspraken op basis waarvan van de Amerikanen. Als iedereen zich hier aan houdt, kunnen de Amerikanen meer bases daar neerzetten. Nou, dat is ook niet heel slecht voor Denemarken, zullen we maar zeggen. En misschien realiseren de Denen zich ook voorzichtig, ja, dat Groenland natuurlijk een koloniaal project is. En dat de Groenlanders op termijn misschien ook wel liever onafhankelijk willen zijn. En dat traject zit hier ook in.
1: Want, ik bedoel, de Groenlanders zelf zijn opgelucht, want hun recht op zelfbeschikking blijft behouden. Maar hoe realistisch schat jij dat in met de nog veel steviger Amerikaanse greep op het eiland?
2: Nou, niet heel realistisch, maar het is voor de Groenlanders in ieder geval een opluchting dat dit een driezijdige afspraak is geworden. Dit is niet, het lot van de Groenlanders is niet bepaald door Kopenhagen en Washington. Nee, ook Groenland zat hier aan tafel. Groenland heeft een stem hierin. En daar zijn ze blij mee. Ze hebben daar een vorm van erkenning in. Hè. De Groenlandse premier die zei, ja, het gaat niet alleen om ons. Er wordt niet alleen over ons gesproken, maar ook met ons gesproken. Ja, ze hebben die ambitie om zelfstandig te zijn. Je kan je heel terecht afvragen afvragen of dat kan in deze tijd. Hè, met deze enorme geopolitieke spanningen. Zeker in het Noordpoolgebied van Rusland tot China tot Amerika, et cetera. Maar nogmaals, dit is iets van de lange termijn. Hè. Dit gaat echt niet over wat er de komende paar seizoenen gaat gebeuren. Dit is wat er de komende 20, 30, misschien wel 50 jaar gaat gebeuren. Stel nou dat die Groenlandse economie hierdoor een boost krijgt. Dat het zorgt voor meer werkgelegenheid. Dat het zorgt voor meer inkomsten voor Groenland. Dat dat land zich verder kan ontwikkelen. Ja, wie weet kunnen ze op termijn wel degelijk op hun eigen benen staan. En dan hebben ze alleen maar baat gehad bij dit verdrag.
1: Ja, en toch even de geopolitieke kaart erbij. Want je hebt in Bureau Buitenland er eerder op gewezen dat vooral Rusland in dit gebied natuurlijk steeds actiever wordt. Ook China heeft interesse in de grondstoffen daar. Ik bedoel, wat betekent dit akkoord nou voor Rusland en China? Daar en wellicht ook dus op de langere termijn.
2: Ja, nou kijk, het Noordpoolgebied is inderdaad een strijdtoneel tussen Rusland en het Westen. En de Chinezen varen daar een beetje tussendoor. Je hebt allerlei verschillende gebieden. Je hebt Spitsbergen, je hebt de Noordpool zelf, je hebt het wat eronder ligt, IJsland, alles daaromheen. Groenland is niet zozeer in vrage. Dat wil zeggen, iedereen erkent wel de Deense soevereiniteit daarover, behalve dus de Amerikanen tot voor kort. En het is niet zo dat het daar nou echt wemelt van de Russische spionageschepen of Chinese bedrijven die van alles en nog wat daar uitspoken. Dat valt wel mee. Dat is vooral een kaart die Trump heel erg heeft uitgespeeld. Zo van, maar, wij moeten dit in handen hebben.
1: Ja, maar dit akkoord verandert dat iets aan die positie van Rusland en China daar in het gebied?
2: Nee.
1: Tot slot?
2: Nee, absoluut niet. Nee, behalve dat als inderdaad de Amerikanen meerdere bases daar hebben, dat die groter zijn, dat ze daar ook dat raketschild van hun gaan testen en dergelijke. Nou, dat betekent dat de Amerikanen een flink groter deel van het Arctisch gebied onder controle hebben. Dat is slecht nieuws voor Rusland.
1: Ja. En de vraag blijft natuurlijk wat een akkoord met Trump waard is. Maar goed, dat zal de toekomst uitwijzen. Dankjewel, Olaf Koens van RTL Nieuws. Over dat akkoord dat er ligt tussen Groenland, Denemarken en Amerika. Zometeen na Ster en NOS krijgt u Guylaine Plag met Villa VDB. Onder andere over filantropie. Wat beweegt miljonairs om hun vermogen weg te geven. Wij zijn er morgen weer. Tot dan.
3: NPO Radio 1. WNL.
4: Stand van Nederland.
3: De wereld is continu in beweging.
5: Dan zie je ineens straks misschien een Europa wat zegt heel hard op een openluchtmuseum gaat lijken.
3: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
6: Daar kan ik heel kort over zijn. Ik heb een heel grof overzicht. Gemiddeld huis is 5 ton.
3: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
7: Als je het geld al over hebt, dan kan je het ook bijvoorbeeld beleggen.
3: Stand van Nederland.
8: Het programma over geldzaken.
3: Vrijdagavond, 8 uur.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
13: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
14: Uw smartwatch zegt dat u slecht slaapt. Uw partner zegt dat al jaren. Technologie kan veel meten. Begrijpen blijft mensenwerk. Ruisdaal behandelt de oorzaak van snurken en slaapapneu. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
15: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
14: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
15: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
16: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. achterop een Honda HR-V.
17: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
18: Honda, the power of dreams.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
20: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
21: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
22: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
23: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
24: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
25: NPO Radio 1. 2 uur.
26: Hélène Plag.
1: Goedemiddag. Wij Nederlanders schenken per jaar meer dan 5 miljard euro aan goede doelen. Coachjournalisten Martijn Zeven en Nadine Hoen deden onderzoek naar filantropie. Wie hebben dan het grootste aandeel in die 5 miljard? Bespreken we zometeen in Villa VDB. Eerst nu het NOS Journaal met Levi van Eck.
27: De man die afgelopen juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, komt onder voorwaarden vrij. De jonge bestuurder reed op een weg in Vogelwaarde in een flauwe bocht rechtdoor. 3 kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. Contact met Onno Beukers, jij was bij de eerste proforma-zitting vandaag. Onno, wat is erover gezegd tijdens die zitting?
28: Ja, het ging er vooral over of er het gevaar bestond dat hij nog een keer in de fout zou gaan. Hè, of er een acuut gevaar zou zijn. En niet zozeer of er maatschappelijke onrust zou zijn als hij voorlopig vrij zou komen. Nou, er is veel over gezegd, maar hij mag uiteindelijk van de rechter voorlopig vrij komen. Onder een aantal voorwaarden. Hij mag geen strafbare feiten plegen. Hij moet op oproepen van de politie moet hij opvolgen. Hij moet ook meewerken aan de reclassering. En hij heeft een rijverbod voor ieder voertuig. En moet ook aanwezig zijn tijdens het proces. Dat is een opsomming. Eigenlijk koude opsomming, want de reactie vanuit het publiek die was ook heel duidelijk. Dreigend klonk er tot morgen, hè, want nabestaanden, ja, daarbij zitten de emoties natuurlijk hoog. Nabestaanden van ouders van kinderen die ze kwijt zijn geraakt. 3 kinderen en 1 van de leraren is bij het ongeluk om het leven gekomen. En daarom volgden daarna ook nog een aantal scheldwoorden die ik hier niet zal herhalen. Maar ja, de emoties zijn hoog. Maar ja, voorlopig mag hij dus vanaf morgen op vrije voet proces afwachten.
27: En welke belangrijke punten zijn er nog meer besproken?
28: Nou, het ging er vooral om over de strafbare feiten en wat er nu al duidelijk is. Hè. Er is gekeken naar hoe hard hij bijvoorbeeld zou hebben gereden. De officier van justitie maakte daar wat dingen over bekend. Je hebt van die meetlussen in de weg zitten om te kijken of er verkeer op die weg zit. Daaruit zou blijken dat hij ongeveer 1 kilometer voor de bocht van het dodelijk ongeval 135 kilometer per uur zou hebben gereden. Ook is er gekeken naar data van zijn telefoon. En daaruit blijkt in ieder geval dat hij 800 meter voor het ongeval nog zo'n 130 kilometer per uur zou hebben gereden. Dan moet je nagaan dat het een weg was waar je normaal gesproken 80 kilometer per uur mag rijden. En in de bewuste bocht een adviessnelheid van 70 kilometer per uur geldt. Dus ja, het is duidelijk dat hij in ieder geval veel te hard heeft gereden. Hij zou ook onder invloed hebben gereden. Van THC. Er is ook een speekseltest afgenomen, ook een bloedtest. Maar daaruit bleek in ieder geval, zo werd vandaag duidelijk, dat die waarden niet te hoog waren. Dus dat betekent dat hij misschien wel drugs gebruikt had, verder daarvoor, maar dat dat geen invloed zou hebben gehad op zijn rijgedrag.
0: Veel details dus wel bekend geworden. Heeft de verdachte zelf nog iets gezegd of verklaard?
28: Hij heeft in ieder geval een briefje achtergelaten voor de rechtbank, omdat hij weet dat het allemaal gevoelig ligt, waarin hij in ieder geval zijn emoties en zijn kant van de zaak alvast wat opgelicht heeft, opgehelderd heeft. Daarin heeft hij, die kwam nog heel even ter sprake of die ook deels zou worden voorgedragen, maar daarvoor is vandaag gekozen dat dat in ieder geval nog niet zou gebeuren.
0: Dankjewel, verslaggever Onno Beukers. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd en er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij vorige week zondag een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, waarbij ook een Nederlandse militair was betrokken. Op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn vanochtend en vannacht weer Russische aanvallen geweest. Onder meer het spoornetwerk werd geraakt en er is tenminste één dode. De totale omvang van de schade is niet bekend. Volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. In Rome is de toeristische trekpleister het Colosseum vandaag dicht na een dodelijk bedrijfsongeluk. Een 22-jarige arbeider viel gisteren enkele meters naar beneden toen hij aan een nieuw verlichtingssysteem werkte. Dagelijks bezoeken zo'n 20.000 mensen het eeuwenoude Romeinse amfitheater.
25: Het NOS-journaal.
0: Bij een Nederlandse importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Het gaat om een lading azobe-hardhout afkomstig uit het Afrikaanse land Gabon. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het hout legaal is gekapt.
2: Wij doen een strafrechtelijk onderzoek naar de import van fout hout, in dit geval door een importeur uit Noord-Nederland. En in dat onderzoek werd duidelijk dat deze importeur zich niet houdt aan de Europese houtverordening en dus niet kan aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. Dat mag niet. En daarom hebben we 375 ton hout in beslag genomen. Dat is echt heel veel. Dat gaat om 16 vrachtwagens vol met tropisch hardhout.
0: Azobehout is heel hard en wordt gebruikt in de weg- en waterbouw. Er is ook beslag gelegd op de bedrijfspanden en bankrekeningen van de importeur. Hoewel het een grote vangst is, is hij niet uniek, zegt de NVA.
2: Helaas komen we fout hout, zoals we dat noemen, hout waarvan niet kan worden aangetoond dat het legaal gekapt is, komen we helaas wel vaker tegen. Het is niet voor niets dat we dat speciale fout houtteam hebben samen met de politie in Midden-Nederland.
0: Het Openbaar Ministerie bepaalt wat er met de lading hout en de verdachte gaat gebeuren. Het weer, het is wisselend bewolkt met vooral in het noorden later vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond vooral in het noorden een aantal buien. Morgen droog met geregeld zon en een graad of 18.
1: Dankjewel, Levi. Dan heeft Tim Schaap nog verkeersinformatie. Tim, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag. Ja, gelukkig niet al te veel, hoor. Op de meeste plekken valt het wel mee. Behalve dan de Duitse grenscontroles, de A1 en de A12. Allebei goed voor 10 minuten. En er gebeurde eerder vandaag een ongeluk op de A6. Lelystad richting Emmeloord. De hoogte van Urk ging het mis. De weg is weer vrij. Toch heb je nog 10 minuten vertraging vanaf Lelystad Noord.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
6: Alle deuren zitten op slot.
5: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
16: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
29: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
13: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
12: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
14: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
15: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
14: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
17: Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
18: Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen.
30: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
25: NPO Radio 1. Max.
26: Hélène Plag.
1: Goedemiddag, we gaan het zo in de villa hebben over filantropie. Want het tijdschrift Quote deed daar onderzoek naar en sprak een multimiljonair die 90% van zijn vermogen van de 210 miljoen euro afstaat aan goede doelen. En daarmee schrapte hij zichzelf dus als eerste persoon ooit uit die Quote 500. Is hij een trendsetter? We vragen het zo aan de Quote-journalisten die het onderzoek hebben gedaan. Twente PSV eindigde zondag in een 3-2 overwinning voor de Tukkers. Dat kwam natuurlijk door het enthousiasme van de supporters in de Goalsvesten. Nu wil het geval dat bij de wedstrijd FC Twente PSV 35 jaar geleden de allereerste sfeeractie in een Nederlands stadion werd gehouden. Eugenio Parcu die zat bij allebei de wedstrijden op de tribune. Een gesprek zo over de geschiedenis van het voetbalspandoek. En dan naar onze vraag van vandaag. Archeologen in Drenthe zochten vrijwilligers om mee te zoeken naar sporen van Neandertalers. Nou, dat hebben ze geweten. 20 hadden ze er nodig, maar ze werden overspoeld met enthousiaste reacties. Deze mensen horen tot de gelukkigen die mee mogen gaan zoeken.
31: Dat is een beetje zoals Sinterklaas. Er kan ieder moment toch wel iets uitkomen.
32: Hier zit hij bij, hè?
33: Ja, dat hoopt iedereen natuurlijk. Zou leuk zijn.
32: Waar hoop jij?
33: Ik ben 15 jaar.
32: Moet je niet in de school?
33: Ja, officieel wel, maar ik heb vrijgekregen van mijn docent om zo'n once-in-a-lifetime chance te mee aan te doen.
1: Dat zijn weer studiepunten natuurlijk. De vraag van vandaag is, wat vond u ooit in de grond of in de bodem? In de eigen achtertuin? Of bent u misschien mee gaan graven? Laat het ons weten. Reacties mogen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app. Gaan we eerst eens naar de intercom van de villa, want daar staat onze huisvriend van vandaag, Simon van Teutem. Is politiek journalist van De Correspondent. Simon, goedemiddag.
34: Goedemiddag.
1: Waar wil je het met ons over hebben?
34: Nou, staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw is met maatregelen gekomen voor een dierwaardigere veehouderij, las ik. Mm-hmm. En als je een beetje in die details gaat verdiepen, dan schrik je eigenlijk rot. Ook als je niet een of andere fanatieke vegan bent. Want dan lees je dat je in Nederland gewoon een varkensstaart mag afknippen zonder verdoving. Dat plofkippen eigenlijk de hele dag in hun eigen stront staan. En dat kalfjes direct na hun geboorte worden weggehaald. Dus nou, mooi dat er een nieuw plan daartegen is. En in het persbericht zei Erkens meteen hoe we met dieren omgaan zegt iets over de beschaving van onze samenleving. Nou, toen dacht ik helemaal, nu gaat daar een keer verandering in komen. Maar als je dan naar de plannen kijkt van de staatssecretaris, dan wordt eigenlijk alles op de lange baan geschoven.
0: Dus de maatregelen staan er wel in, maar niet voor nu, moet ik het zo zien?
34: Ja, precies. Dus er staat kooisystemen voor kippen verbieden, maar dan wel vanaf 2035. Plofkippen gaan in de ban. De plofkippen zijn eigenlijk kippen die zo zijn doorgefokt dat ze inmiddels 4 keer zo zwaar worden als in de jaren 50. Ze kunnen eten of ze kunnen overleven of ze kunnen geslacht worden, maar ze eten zichzelf eigenlijk dood. Mm. En wanneer je geen varkenstaarten meer mag afsnijden is nog onduidelijk. En eigenlijk is dat best wel raar. Omdat in het verkiezingsprogramma van de VVD staat dat al die dingen niet meer van deze tijd zijn.
0: Ja.
34: En er is ook enquêteonderzoek gedaan naar wat Nederlanders hier eigenlijk van vinden. En ja, een aantal Nederlanders die een einde willen aan lichamelijke ingrepen bij dieren is 81%. Een aantal Nederlanders dat vindt dat dieren dagelijks naar buiten moeten is 79%. 68% wil megastallen verbieden. En je ziet dus eigenlijk dat er een hele grote discrepantie is tussen wat Nederlanders vinden van waar ons vlees vandaan moet komen en wat de politiek doet. En dat zeker met deze drie partijen, nu BBB niet meer in het kabinet zit, is dat eigenlijk best wel opmerkelijk.
0: Ja, want jij geeft aan van de VVD had het in het verkiezingsprogramma staan, maar ik meen me te herinneren dat meer partijen hier toch wel duidelijk over waren dat ze dat zouden willen, dat dierenleed minder
34: zeker,
0: moest worden.
34: Ja, D66 ook. En binnen VVD is het ook nog wel interessant, want daar heb je een soort subfractie, dat heet Liberaal Groen. Die hebben zich echt hard gemaakt voor amendementen om het in dat programma te krijgen. Dus het komt ook niet uit het niets. Maar ja, het lijkt toch alsof ergens een beetje gezwicht is voor de agro-lobby. En het is ook niet zo gek dat dierenrechtenorganisaties verbolgen reageerden. Die zijn eigenlijk heel erg teleurgesteld in de plannen van dit kabinet. En die hebben vandaag nog een tegenslag, of afgelopen dagen nog een tegenslag gekregen. Want Wakker Dier wilde een advertentie plaatsen op de perronnen van de NS. En dat mag niet, want dat is
0: heftig.
34: De politieke kleur.
0: Worden we vanmiddag bij een vandaag, ja.
34: Ja. Ja, terwijl vleesreclames, die zijn ja, niet politiek gekleurd, kennelijk. Maar als je iets voor vegetariërs of veganisten zet, is dat het wel. En ik ben zelf helemaal geen fanatieke veganist of zo, maar ik verdiep me een beetje in het onderwerp. Mijn oogschellen vallen echt af. Ik denk dat als meer Nederlanders dit zouden weten, dan zouden ze zich echt kapot schrikken van waar hun vlees vandaan komt.
0: Want jij geeft ook aan, van er zijn enquêtes gedaan, en dan merk je dat, wat zei je, 80% is tegen dat dierenleed. Zijn ze dan ook bereid, is dat ook gevraagd dan, om meer te gaan betalen eventueel voor dat stukje vlees? Want daar krijg je vaak dat spanningsveld, hè?
34: Ja, zeker. Maar er zijn best wel veel goedkope maatregelen, zeg maar. Een goed voorbeeld bijvoorbeeld wat je afgelopen jaar in Duitsland voor hebt gezien en ook in de rest van Europa is heel lang wat we deden met eendagshaantjes, dus kippen die op de eerste dag geboren werden, die werden meteen vergast of vermalen. Nou, Duitsland heeft dat verboden een paar jaar geleden. Wat zijn boeren toen gaan doen? Die zijn met een soort MRI-scans gaan kijken in de eitjes, komt er een mannetje op een vrouwtje uit, zodat ze alleen de vrouwtjes konden laten uitkomen. Dus als de politiek het voortouw neemt, dan reageren boeren daar heus op. En ik denk dat, ja, ik denk dat als mensen zouden weten hoe gruwelijk die industrie eigenlijk is, dat ze dan
0: die
34: echt wel iets meer zouden willen betalen.
0: Iets meer ambitieus en op iets kortere termijn gemogen wat jou betreft. To put it mildly, zeggen we dan. Politiek journalist van de Correspondent, Simon van Teutem. Dankjewel, Simon.

0: Ja, die komt dan zo op uit het archief. De Searchers uit 1965 met Sugar and Spice.
1: Guylaine Plag.
2: Tot 4 uur. Villa VBB.
0: 90% van je vermogen weggeven aan het goede doel. Nou, stel jezelf thuis maar even de vraag of jij dat ook zou doen. Ondernemer Lex van Hessen die doet het in ieder geval wel. Van zijn geschatte vermogen van 210 miljoen euro gaat bijna 190 naar het goede doel. Hij maakte het bekend in een interview met coachjournalist Martijn Zeven. Die is samen met zijn collega Nadine Hoen hier in de villa. Beetje op stand, hè? Ja. Dachten we, dat past wel. Ja. Welkom, beiden.
3: Ja. Dank.
0: Filantropie is ook het centrale thema in de nieuwste quote. En dus daarmee ook dat verhaal van Lex van Hessen, die exclusief bij jullie het verhaal wilde doen. Martijn, deze man is rijk geworden met darmen.
3: Klopt. Ja. Alle velletjes die om worsten zitten. Het is iets heel anders dan het onderwerp van net, het tegenovergestelde.
0: Ja.
3: Maar alle velletjes die om worsten heen zitten, die komen uit zijn fabriek. De fabriek heeft hij 13 jaar geleden verkocht. Nou, daar heeft hij het gros van zijn vermogen mee verdiend. En nou ja, vorig jaar vond hij de tijd rijp om dat weg te gaan geven.
0: Ja, want hij was wereldmarktleider op dat gebied.
3: Klopt.
0: Hij belde jou op.
3: Ja.
0: En hij zei, schrap mij maar uit die quote 500.
3: Ja, daar kwam het ongeveer wel op neer. Ja. En ik lag toen op een strandbedje in Zuid-Frankrijk. Dus ik viel er nog net niet vanaf. Maar nee, hij belde mij op en zei dat hij al een paar maanden met de gedachte liep om mij te bellen. En nou ja, dat hij dus inderdaad 90% van zijn vermogen had weggeschonken. En toen zei ik, bewijs het maar.
0: En, nou ja, je geloofde hem niet.
3: Nou ja, je kan natuurlijk niet iedereen zomaar op zijn woord geloven. Dus toen ben ik naar Monaco gegaan, waar hij woont. Nou ja, en daar heeft hij mij een hele pak papier laten zien. En daar bleek inderdaad wel uit dat hij afstand heeft gedaan van dat vermogen.
0: Ja, dat is ook niet vervelend. Dan ga je naar Monaco, doet zijn vriendin Tatjana Simic, die doet dan open. En kom maar, we gaan dit allemaal eens even goed bespreken met elkaar.
3: Ja, zo ging het ongeveer. Ja.
0: Ja, en toen was het een geloofwaardig verhaal.
3: Het was een geloofwaardig verhaal. Ik heb allemaal juridische documentatie mogen inzien. Dus,
0: want ik kan me voorstellen als mensen horen, het gaat dan vervolgens naar de Lex van Hessen Stichting. Dat je denkt, ja, is dat niet een beetje broekzak, vestzak?
3: Ik snap die gedachte, maar hij heeft er echt zorg voor gedragen dat hij er gewoon geen controle meer over heeft. Dus het gaat via een stak, een stichting administratiekantoor. Daar zit het geld in. Daar kan hij niet meer bij. En jaarlijks wordt er rendement wat er op dat vermogen wordt gemaakt, dat wordt aan de Lex van Hessen Stichting uitgekeerd.
0: Om ook weer naar het goede doel te
3: gaan. En dat gaat naar het goede
0: doel. Waarom wil hij dat?
3: Twee redenen. Hij benadert eigenlijk alles wat met geld te maken heeft zakelijk. Dus hij wilde ook geen gedoe over een erfenis. Dus zoals hij zelf zegt, ik heb eigenlijk mijn testament al bij leven uitgevoerd.
0: Oh ja.
3: En hij vindt het nu ook leuk dat hij, nu die nog leeft en goed bij gezondheid is, ook zelf kan zien wat er met dat geld gebeurt. Dus hij geeft bijvoorbeeld aan de voedselbank, nou, daar gaat hij dan wel ook zelf op bezoek.
0: Mm.
3: Dus hij ziet dan ook echt wat er, nou ja, dat er mensen blij worden van zijn geld. Dus dat vindt hij leuk. Daarnaast vond hij het ook niet heel erg om uit die quote 500 te gaan.
0: Oh ja?
3: Ja, want
0: dan is het interessant om breder te kijken hoe vaak mensen nou wel of niet ook fijn vinden om daarover te praten, over het geld en waar het geld allemaal naartoe gaat. Het Centrum voor Filantropische Studies, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft afgelopen juni becijferd dat we met z'n allen gemiddeld 415 euro per jaar per huishouden aan het goede doel doneren. Daar zitten dus ook de quote 500 figuren en mensen bij. Nadine, jij bent dieper in die filantropie gedoken. Moet je eigenlijk rijk zijn om filantroop genoemd te worden?
4: Nee, zeker niet.
0: Niet.
4: Ik heb heel veel achtergrondgesprekken gevoerd bij Goede Doelen. En daar zeiden ze van, ja, de grootste filantroop is eigenlijk degene die het maximale weggeeft. En dat kan ook 100 euro per maand zijn of een tientje per maand wat mensen kunnen missen.
0: Ja, een beetje afgezet ook tegen je inkomsten en hoeveel deel je daarvan weggeeft.
4: Precies, wat voor ons logischerwijs tot de vraag leidde van, ja, oké, maar wij bestuderen de rijkste mensen van het land. Zijn dat dan ook de gulste gevers?
0: Ja.
4: En zo is het onderzoek eigenlijk gestart.
0: En als je dan kijkt naar hoeveel geld wij met z'n allen bijdragen, welk deel komt van mensen uit de Code 500?
4: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Omdat wij kunnen niet op de bankrekening kijken, zeggen we altijd. Dus hoeveel tientjes iemand doneert aan het WNF, geen idee. Maar wat we wel kunnen, is kijken in al die stichtingen. Zoals de Lex van Hessen Stichting. En alle andere stichtingen die zijn opgericht door Code 500 leden. Om te kijken hoeveel wordt er met die stichtingen weggegeven.
0: En?
4: Met al die stichtingen samen is in het laatst bekende boekjaar 355 miljoen weggegeven. In één jaar. Dat is niet alles wat er is. Want in totaal hebben we een pot gevonden van 3 miljard. Dus door Quote 500 leden in allemaal eigen stichtingen gestopt. Om over de tijd weg te geven aan het goede doel.
0: Kijk eens aan. Van de 4,5 miljard die we jaarlijks weggeven.
4: Nee. Ongeveer. Dus er wordt 2,5 miljard weggegeven door alle Nederlandse huishoudens. Ja. En nou ja, 355 miljoen daarvan komt uit stichtingen van de Code 500.
0: Ik weet dat we nooit te veel met cijfers moeten gooien.
4: Maar
0: het is best een aanzienlijk deel. En zijn mensen er open over? Want jij geeft al aan, we moeten echt zoeken in die stichtingen. En Martijn zei ook al, hij wilde ook wel graag uit die Code 500.
4: Nou, dat was wel echt iets wat mij persoonlijk tegenviel. Ik dacht, ja, die data, dat is ingewikkeld. Maar als ik dan mensen ga bellen, dan zegt iedereen, tuurlijk wil ik daarover vertellen. Maar ja, mensen hebben het er eigenlijk liever niet over. Omdat ja, het is nooit genoeg. En mensen hebben kritiek over waar je het dan precies aan geeft. Ja. Dus ik heb wel 40 mensen benaderd. En 38 zeiden eigenlijk, nou Nadine, ik heb daar eigenlijk niet zo zin in. Ik doe dat liever in de anonimiteit.
0: Oh, oké. Okay. Ja? En of je krijgt het verwijt, zou belastingtechnisch wel gunstig zijn?
4: Dat is natuurlijk het andere. Ik vind dat niet aan mij om daarover te oordelen. Maar wat ik er wel van over kan zeggen is, kijk, als het in zo'n stichting zit, dan kan je er niet meer een privéjet of een huis van kopen. Dan moet het wel echt naar iets wat het algemeen nut beoogt.
0: Ja.
4: Ze hoeven het niet te doen.
0: Nee. Is het wel ook wat Lex van Hessen aangaf van, die vindt het ook fijn om te zien dat daar iets goeds mee gebeurt. Dat goede gevoel.
4: Zeker.
0: Zeggen ze daar iets over? Dat wel een rol speelt?
4: Ja, zeker. Vaak zit er toch iets idealistisch achter. Dus uiteindelijk heb ik Quote 500 leden gevonden die er wel over willen vertellen. En dan vertelt één Quote 500 lid van, ja, en toen heb ik voor €3.000 bijenkorven neergezet in Ghana. En olifanten bleken bang te zijn voor bijen. Dus toen heb ik daar een hele akker gered. En als je dan ziet wat je met €3.000 kan doen, dan dat gun ik iedereen.
0: Ja, dus die vertellen dan wel over. Sowieso, Martijn, begreep ik vroeger dat men er eigenlijk veel meer prat op ging om wel te vertellen waar het geld naartoe ging.
3: Dan hebben we het wel over heel lang geleden. Moeten we ongeveer terug naar de Gouden Eeuw, denk ik. En zeker in Amsterdam had je toen natuurlijk heel veel mensen die heel rijk werden voor die tijd. Maar die gaven het ook graag terug aan de stad. Dan moet je denken aan namen als Van Egen, Vondel.
0: Straatnaambordjes.
3: Precies, alle straatnaambordjes in Amsterdam-Zuid. Als je die langs gaat, die hebben allemaal wel iets aan Amsterdam bijgedragen. Ik was er natuurlijk niet bij, maar voor zover ik begrepen heb, was men daar toen ook trots op.
0: Ja, en toen werden we wat calvinistischer met z'n allen. En toen kwam je er wat minder snel voor uit natuurlijk.
3: Precies.
0: Ja. Nou heeft Nadine één iemand ook gezegd, een van de filantropen, op een gegeven moment wordt een miljoen iets abstracts.
4: Ja.
0: Ja, dat is iets waar de meeste van ons, denk ik, zich helemaal niks bij kunnen. Ja, dat blijft abstract, omdat we het nooit op onze rekening zullen hebben.
4: Ja.
0: En weggeven maakt het dan weer tastbaar.
4: Ja. Ja, nou ja, hij zei van tuurlijk, als je je eerste miljoen op je rekening ziet staan, dan denk je, wow, ik een miljoen? Dat kan niet, dat is onmogelijk. Maar hij zei, ja, op een gegeven moment ga je zoveel verdienen en komt het geld van alle kanten. Ja, dan wil je gewoon weer dat je ziet wat je geld kan doen. En dat was voor hem echt de motivatie om geld te gaan weggeven aan landbouwprojecten voor hem dan op het continent Afrika. En daarom zegt hij ook van, ja, ik zou willen dat meer mensen dit deden en ook meer mensen daarover vertelden, want zo wordt geld weer wat tastbaars en de impact die je ermee maakt.
0: Ja. Want is het zo, als je kijkt naar nu, het wordt wel nu de gouden eeuw van de filantropie genoemd, hè, met al het geld dat er de komende decennia vrij gaat komen uit erfenissen en legaten. Worden eigenlijk de vermogende mensen ook benaderd actief door die goede doelen?
4: Ja.
0: We horen natuurlijk wel die reclamespotjes. Ja. Dat gaat ook voor de gewone sterveling.
4: Ja.
0: Zeg maar.
4: Nou ja, daarom vonden we het ook heel belangrijk dat er ook een ander verhaal in het blad staat over het gevecht om de grote gift, hebben we het genoemd. Dus waarin we echt zijn gaan kijken van, goh, hoe benaderen al die goede doelen, die wervers eigenlijk, die major donors. En dat gebeurt wel steeds actiever. Dus er zijn steeds meer goede doelen die een eigen major donor fondsenwerver hebben, die dan echt actief mensen gaat bellen. En ik heb ook wel mensen mensen gesproken die zeggen, ja, we halen elk jaar de Code 500 in huis. En dan kijken we wie staan er in ons bestand. Ja, en dan gaan we even bellen van, meneer, mevrouw, ik zie dat u maar een tientje geeft. Maar u staat ook in de Code 500.
0: En dat zou misschien kunnen matchen ook inhoudelijk met het goede doel en de activiteiten die iemand verricht. Nou, interessant. Er staat nog veel meer over te lezen in het nieuwste nummer in ieder geval. Dank jullie beiden. Martijn Zeven en Nadine Hoen, journalisten dus van Quote.
3: Dank. Yes, dank.

0: from Scotland, Brooke Combe met Our Love Was Made of Stone.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 14:30 geweest, u krijgt het NOS-journaal van Levi van Eck.
2: Het voorarrest van de man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. De jonge bestuurder reed op een weg in Vogelwaarde in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij behandeld worden. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. In Rome is de toeristische trekpleister het Colosseum vandaag dicht na een dodelijk bedrijfsongeluk. Een 22-jarige arbeider viel gisteren enkele meters naar beneden toen hij aan een nieuw verlichtingssysteem werkte. Uit respect voor de nabestaanden blijft het Colosseum vandaag dus dicht. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500.
3: Tot 4 uur.
1: Villa VDB.
0: Bij Norg in Drenthe zoeken vrijwilligers bij een archeologische opgraving naar sporen van een Neandertaler. En als je sowieso de bodem in Nederland induikt, dan kun je van alles tegenkomen. Sieraden, munten, fossielen, Romeinse aardewerk, maar ook botten van een huisdier. Vandaar dat onze vraag van vandaag is: wat vond u ooit in de bodem? Als u even met de schep of de handen de grond inging, wat heeft u dan gevonden? Marcel Niekes is archeoloog bij Stichting Stone en vandaag ook aan het werk in Drenthe. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het daar?
4: Het gaat heel goed. We zitten bijna aan de laatste dag van de opgraving. En het is nu al een succes.
0: Ja, vertel eens.
4: We hebben allemaal...
0: De hele collectie willen we horen. Nee hoor.
4: We zijn vorige week maandag begonnen met de opgraving. Op een plek waar wij eerder Neandertal-artefacten hebben gevonden. Mm-hmm. En de laatste dagen, we zijn in die concentratie zeg maar van werktuigen zijn we aan het werk. En er komen allemaal interessante voorwerpen naar boven.
0: Ja, maar kun je een voorbeeld geven ervan, wat er naar boven komt?
4: Ja, jazeker. Dat zijn bijvoorbeeld afslagen. Stukken vuursteen die zijn van een groter stuk vuursteen afgeslagen. Dat noemen we dus afslagen. Uh-huh. En de kernen. De kernen zijn dan stukken waar die afslagen van afgeslagen zijn. En dat allemaal 50.000, 60.000 jaar geleden.
0: En dat is volgens mij, ik weet niet of het er heel bijzonder uitziet, maar dat je dat realiseren maakt het zo bijzonder, hè?
4: Ja, dat klopt. Je moet je voorstellen dat 50.000, 60.000 jaar geleden heeft een Neandertaler, dus onze uitgestorven neef eigenlijk om zo te zeggen, die heeft iets hier gemaakt wat later Norg zal worden. En wij zijn de eerste die het in al die jaren weer zien.
0: Ja, ja. Moeten jullie heel behoedzaam te werk gaan? Of mag je gewoon die schep erin steken? Of kwastjes?
4: Nee, absoluut niet. Nee, zeker niet. We gaan wel heel voorzichtig te werk. We werken met troffeltjes om de lagen in de bodem heel voorzichtig af te schrapen. En alle zand wat we naar boven halen, dat wordt ook nog eens een keer gezeefd. Ah, okay. Dus dan krijgen we de allerkleinste stukjes vinden we terug.
0: Ja, ja. En dat dus eigenlijk gevonden ooit, dat je dacht, dit moet een vindplaats zijn, was op een akker, toch? Dat jullie dachten,
4: Ja, dat klopt.
0: Dit zou het wel kunnen zijn.
4: Ja, een hele grote akker. Ja, het is een hele grote akker van bijna een kilometer lang en 300 meter breed. En daar hebben we op verschillende delen van de akker hebben we kleine plekjes gevonden waar de Neandertaler meer dan 50.000 jaar geleden heeft gebivakkeerd.
0: En is het dan op het moment dat je gaat zoeken, is dat ook een beetje gokken? Of kun je redelijk inschatten dat er zeker iets moet liggen?
4: Nou, we hebben heel veel veldverkenningen gedaan. Dat betekent dat je met een groep mensen over de akker loopt om zoveel mogelijk stenen op te rapen en te bekijken. We wisten al in de afgelopen jaren dat hier een plek moest liggen.
0: En toen zijn jullie dus verder gaan zoeken met dit resultaat. Nou, mochten er vrijwilligers meedoen? Dat hebben jullie geweten. Man, wat een animo was.
4: Heel jammer. Maar we hopen volgend jaar weer verder te gaan. Dus mochten er mensen zijn die dan volgend jaar willen meedoen, stuur gerust even een mail. Wie weet lukt het.
0: Want verrast het u eigenlijk dat u echt zoveel vrijwilligers teleur hebt moeten stellen? Omdat er gewoon genoeg mensen waren?
4: Nou, ik ben er eigenlijk heel erg blij om. Omdat toch blijkt dat heel veel mensen interesse hebben in het vroegste verleden, zeg maar. Ook mensen hier uit de buurt die nooit gedacht hebben dat Neandertalers om de hoek hebben gewoond.
0: Ja. Maar tegelijkertijd kan het ook voor vrijwilligers zijn enthousiast. Het zijn geen professionals.
4: Ja.
0: Krijgt iedereen wel uitgebreid een instructie wat wel en wat niet te doen? Om te voorkomen dat je dit soort kostbare dingen uit de historie in één keer in tweeën in plaats van in zijn geheel naar boven haalt.
4: Klopt helemaal. Ze hebben voor die tijd al instructie gekregen. En ze werken ook samen met professionele archeologen. Werken vaak naast elkaar in een opgravingsput. Dus zo krijgen ze gaandeweg instructie.
0: En dan komt het goed. Nou, u gaat nog even door. Wat is het meest bijzondere wat u zelf heeft gevonden?
4: Jaren geleden heb ik zelf een hele mooie vuistbijl mogen vinden. Dat is het klassieke jachtslachtgereedschap van een Neandertaler. Heb ik ook op deze akker mogen oprapen.
0: Ah. En? Waar staat hij nu?
4: Hij gaat binnenkort naar het archeologisch depot in Nuis. Maar ik heb hem op dit moment nog thuis liggen om te beschrijven.
0: Ja, kijk, volgend uur gaan we eens kijken wat nou allemaal mag en niet mag. Of je allemaal alles mag houden. Of je dat of je het allemaal moet laten registreren. Daar gaan we het straks over hebben. U gaat nog even door daar in Norg.
4: We gaan nog even door.
0: Succes en dank u wel. Marcel Liekes is archeoloog dus daar. Onze vraag van vandaag is: wat vond u ooit in de bodem? Nou, Henk Boer mailde: ik speel nog wel eens met een metaaldetector en heb een keer een trouwring gevonden. Via sociale media kwam ik de eigenaar op het spoor en diegene was de trouwring 14 jaar geleden verloren. Hij was nog wel steeds getrouwd. Nou, dan heeft hij in ieder geval een goed verhaal thuis gehad, denk ik zomaar. Gaat u ook wel eens met de metaaldetector het weiland in? Of bent u zo iemand die de lokale archeoloog heel graag helpt? Spontane vondst, dat gebeurt natuurlijk ook wel eens als je lekker op het strand aan het dwalen bent en je oog valt ergens op. Laat het ons dan weten en vertel uw verhaal. Mail naar villavdb@omroepmax.nl. Liefst even met naam en nummer, want dan kunnen we u makkelijk terugbellen. En een berichtje achterlaten, geschreven of ingesproken via de NPO Luister-app. Mag natuurlijk ook altijd.

0: Oorspronkelijk uit de jaren 70, maar met Toploader werd het een groot hit. Dancing in the Moonlight. Meegezongen worden. We verplaatsen ons even naar het voetbalveld. You'll never walk alone. Iedere thuiswedstrijd wordt het gezongen in het stadion van FC Twente, onder meer. Wat veel mensen misschien niet weten, is dat het nummer niet in Liverpool, maar in Enschede voor het eerst in een voetbalstadion te horen was. Maar ook de welbekende sfeeractie is in ons land een Twentse uitvinding. 35 jaar geleden, voor de wedstrijd Twente-PSV was dat. En zondag was er natuurlijk ook een editie van die wedstrijd Twente-PSV. Spectaculaire pot ook, die eindigde in 3-2 voor de Tukkers. En natuurlijk hadden de supporters toen ook iets moois bedacht.
1: En een prachtige sfeeractie vanaf vak B. Zo sfeervol als je het wil in aanloop naar een wedstrijd als deze. FC Twente-PSV.
0: Eugenio Porcu zat op de tribune toen, en nu ook weer, fanatiek FC Twente supporter en vanaf het begin ook betrokken bij die sfeeracties op de club. Eugenio, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: 35 jaar geleden dus begonnen jullie in vak P, het oude Diekmansstadion. Wat herinner je jezelf van die actie? Want hoe oud of jong, moet ik zeggen, was je toen?
2: Nou, ik denk dat ik... moet ik even goed nadenken.
0: Jong kereltje.
2: Ja, 24-25 was in die tijd, denk ik, dat wij met die eerste sfeeractie kwamen.
0: Ja. En hoe ging dat?
2: Ja, dat ging natuurlijk behoorlijk primitief als je het vergelijkt met de acties die de nieuwe generaties op dit moment zeg maar laten zien. Maar het was meer van, we hadden wat foto's uit Italië gezien. In Nederland zag je nooit geen sfeeracties. In Italië hadden ze grote vlaggen over het vak. Ze hielden die papiertjes omhoog waarmee ze iets uitbeelden. Rookbommen, fakkels. Ja, dat trok ons natuurlijk wel. Alleen we hadden geen idee hoe we eraan moesten komen. En ik had in die tijd connecties opgedaan in Italië. Ik ben zelf van Italiaans komaf. Dus ik plaatste een advertentie in de Italiaanse Voetbal International. Ja, en daar reageerden mensen op door foto's te sturen, door andere dingen te sturen. En wilden ook wat van ons terug. Ja, ik dacht, ja, foto's van sfeeracties, die hebben we niet. Dus moeten we er maar eentje dan gaan creëren.
0: Het was meer een soort uitwisseling van ervaringen, wat in eerste instantie de bedoeling was. Of kreeg je spullen opgestuurd? Wat was het idee van die advertentie?
2: Foto's kreeg ik opgestuurd van sfeeracties, sjaaltjes, vaantjes. Ja, dat soort dingen, zoals voetbalsupporters met elkaar ruilen, voetbalshirtjes. En dan krijg je ook de vraag om wat terug te doen. Nou, dat doe je dan, dan stuur je een Twente sjaaltje terug of iets anders. Maar foto's van sfeeracties hadden we niet. Dus we vonden het dan ook maar tijd dat wij iets moesten organiseren.
0: En hoe ging dat?
2: Ja, dat ging primitief. Hè. Het was een sfeeractie over drie vakken in het oude Diekmansstadion. Met rode en witte vellen.
0: Ja, witte

0: A4'tjes die dan omhoog houden.
1: Ja, in dit geval. Dat regelde dan wel bij onze werkgevers. Dus die zullen hun voorraden weer hebben aan moeten vullen in die tijd.
0: Subtiel verdwenen er elke dag weer een stuk of 100 plaatjes.
1: Zo moet je toch weer voorstellen.
0: Zo gaat dat, ja.
1: Ja, want geld hadden we niet. En die rode moesten we uiteindelijk toch ergens anders vandaan halen. Dus we hebben een sponsor gevonden die dat ter beschikking stelde. Nou ja, uiteindelijk heb je dan allemaal mannen aan de hekken staan die dat uitdelen. Die vertellen wanneer je het omhoog moet houden, hoe je het omhoog moet houden, et cetera. Ja, en zo geschiedde dat toen. En dat was de eerste sfeeractie in Nederland. Ja.
0: Ging die goed?
1: Ja, die ging supergoed en waren natuurlijk ook hartstikke blij mee. Want uiteindelijk was dat voor ons die dag belangrijker dan de winst op het veld. Want dat is het uiteindelijk dan ook geworden. Een soort competitie in een competitie.
0: Ja, hebben ze wel gewonnen? Toen?
1: Ik weet het niet meer.
0: Je weet het ook oprecht niet meer.
1: Nee, ik weet het niet meer.
0: Dat kunnen we vast terugzoeken. Maar sowieso, dat Diekmansstadion was natuurlijk niet het meest sfeervolle stadion toen. Dus dat kon ook wel een beetje opgeleukt worden, denk ik.
1: Ja, dat was dramatisch in die tijd. Je had natuurlijk die sintelbaan ertussen. Die zat dus heel ver van het veld af. Het was onoverdekt. Het was allemaal beton. Het had zijn charme voor ons in die tijd. Maar in die tijd moest Twente ook een keer tegen Bayern München spelen voor de Europa Cup. En toen werd er een tribune bijgebouwd die ging over de sintelbaan heen. Dus die kwam echt dicht achter het doel te staan. Kort daarna kregen we ook een Oost-Duitse trainer, Hans Meijer. En die beval het elftal om na de wedstrijd zeg maar dat rondje te lopen rondom het veld om het publiek te bedanken. En zo kwam het publiek letterlijk en figuurlijk dichter bij het team te staan.
0: Ja,
1: dat zorgt ook gewoon voor veel meer sfeer.
0: Want dat was voor die tijd gebeurde dat ook niet?
1: Nou, er werd wel gezongen.
0: Maar niet echt zo'n rondje dat je naar je eigen publiek toe gaat om te bedanken?
1: Nee, dat heeft Hans Meijer echt wel geïntroduceerd in die tijd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hadden jullie sowieso die sfeeractie in overleg met de club gedaan? Of was het een verrassing voor de clubleiding?
1: Nee, dat was een verrassing.
0: En, wat vonden ze?
1: Ja, dat vonden ze natuurlijk gewoon fantastisch. We hebben er wel foto's van teruggekregen. Hè, in kleur, in een lijstje, met een bedankje erbij. Dat soort dingen allemaal. Maar ja, in dat saaie, grijze Diekmansstadion verscheen in één keer kleur.
0: Ja.
1: En dat hielp ook weer om meer achter het team te gaan staan, harder te gaan zingen. Trok weer nieuwe jongens aan. Ja, ik heb wel eens bij mezelf gedacht, we moesten ons in die tijd zelf helemaal uitvinden. We hadden geen voorbeelden. Ja, die foto's uit Italië.
0: Mm-hmm.
1: Maar voor de rest niet. Dus we moesten zelf uitvinden van wie willen we zijn? Hoe willen we als groep zijn? Welke vlag hangt er aan het hek? En welke sfeeractie gaan we doen?
0: Ja. Want die grote vlaggen, die waren er uit Junior ook niet volgens mij toen.
1: Nee, dat
0: klopt.
1: Die zijn
0: ook daarna pas gekomen.
1: Ja, er ontstond in die jaren ook wel wat gedoe rondom de voetbalvelden. Onrust, zeg maar, doordat de supportersgroepen met elkaar op de vuist gingen. Dus de clubs kregen de opdracht van de KNVB om de banden aan te halen met die doelgroep. Ja, wij waren onderdeel van die doelgroep. En we wilden die banden wel aanhalen, maar we wilden ook iets voor terug. Dus we hebben uitonderhandeld dat we een supportershome kregen. Ja, we wilden ook zo'n grote vlag zoals die Italianen dat hadden. Nou, en dat is uiteindelijk ook die hebben we uiteindelijk ook gekregen.
0: Ja, mooi. Hey, en je zei net, het was een competitie binnen een competitie. Dat betekende dat je elkaar een beetje de loef af ging steken wie de mooiste supportersacties had?
1: Ja, uiteindelijk wel. Hè, want je kijkt als supportersgroeperingen altijd naar elkaar. In die jaren daarna kregen clubs nieuwe stadions. NAC kreeg een nieuw stadion. Utrecht, Heerenveen kan ik me herinneren. Dus de faciliteiten voor de supporters werden gewoon veel beter. Dus je kon compacter bij elkaar staan. Je kon gebruik maken van het dak om daar kabels aan te hangen, om vlaggen omhoog te hijsen. Clubs zagen dat ook als voordeel, hè, dat supportersgroepen bij elkaar gingen staan. Er kwam meer sfeer, dus clubs faciliteerden ook wel een deel van de sfeeracties. Ja, en dan ga je toch naar elkaar kijken wie doet wat en hoe kun je elkaar dan ook weer aftroeven.
0: Mm. En wie heeft jullie ooit afgetroefd? Niemand, zegt hij dan.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat wij dat we trendsetter zijn geweest en dat we nog steeds flink bovenaan meedoen. Als je kijkt, volgens mij was het vorig jaar of dat jaar ervoor dat wij, tenminste onze supporters van vak P, die groep die nu actief is, zo'n megavlag door het gehele stadion had. Dus je kon geen stoeltje meer zien. En in vierkante meters was dat de grootste vlag die ooit in Europa te zien is geweest in een stadion.
0: Ja, dat is dan ook wel heel mooi, hè?
1: Ja.
0: Maar Utrecht had bijvoorbeeld weer veel trommels.
1: Ja, die was daar bijvoorbeeld trendsetter mee. En dat heeft een deel van Nederland overgenomen. Ook onze supportersgroep. Sommigen zetten zich er tegen af. Bijvoorbeeld de supporters van NAC, die hebben dat nooit gehad en willen dat ook nooit hebben.
0: Nee, maar die hebben wel weer hun eigen sfeer natuurlijk in het Radverlegstadion. Ja,
1: ja. Ja, nou goed, ik weet, NAC is met alle respect een wat kleinere club, maar het zit daar altijd vol.
0: Ja,
1: eerste divisie, eredivisie. Ik vind dat fantastisch.
0: Het avondje NAC kent iedereen wel volgens mij als je daar een keertje bent geweest. Je kunt het ook tegenwoordig via AI doen. Dat was bij Excelsior Sparta een groot spandoek.
1: Ja.
0: Ja. Oh, dat vinden we niks. Het valt in één keer stil.
1: Nou, nee, weet je, ik ben natuurlijk... Ik ben 60, ik kom uit hele andere tijden. En natuurlijk werken we met AI, maar niet die supportersgroepen van ons. Ik ben daar niet meer actief bij betrokken dat ik daar nog deel van uitmaak, dat we dingen bedenken. Maar ik weet wel dat die jongens dat niet doen.
0: Nee, en eigenlijk vind je ook, moet je het ook niet doen met AI?
1: Ja, weet je, uiteindelijk gaat iedereen met zijn tijd mee. Maar voor zover ik weet doen ze het met beamers en verfcompressoren. Soms een deel met de hand. Ja, dat vraagt heel veel tijd, heel veel werk, energie en inzet. En de geheime plekken waar het gemaakt wordt. Want ja, het is altijd een verrassing als er een actie is, wat het dan is.
0: Ja.
1: En ik denk ook dat het zo moet blijven.
0: Ja, en ook zonder al te veel vuurwerk, toch?
1: Nou ja, ik eerlijk gezegd, ik ben wel een voorstander van laat ik zeggen, gecontroleerd vuurwerk afsteken op tribunes.
0: Ja, gecontroleerd. Ja, maar dat is in Zuid-Europa is dat ook weer gebruikelijker dan dat het hier allemaal is. Dat is ook maar weer net wie je het vraagt. We zullen niet in die discussie gaan belanden, denk ik. Weet je hoeveel het was? We hebben het even opgezocht.
1: Hoeveel wat was? De uitslag?
0: Uh-huh.
1: Ik denk dat we verloren hebben. Maar
0: ja,
1: ik
0: met 4-0.
1: Ja, we winnen niet zo vaak van PSV. Nee,
0: maar des te leuker was het dan dit weekend voor jullie.
1: Absoluut.
0: Dat lijkt mij. Dat is een mooi einde voor dit gesprek dan in ieder geval. Eugenio, dankjewel. Eugenio Porcudus. Over de eerste sfeeractie ooit die dus plaatsvond in het FC Twente stadion tegen PSV.

0: De Barsong van Shaboozy. Ja, in Drenthe kregen archeologen heel veel aanmeldingen van vrijwilligers die het leuk vonden om mee te gaan speuren naar Neandertalersporen. We hoorden het net al, vorig half uur, met z'n allen de grond in. En dat bracht ons bij de vraag van vandaag: wat vond u ooit in de bodem? Pierre Schurgers uit Heer, Zuid-Limburg is dat. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja.
0: Wat heeft u gevonden, meneer Schurgers?
1: Ik heb in 1988 ongeveer, of 89, heb ik een muntje in de tuin gevonden. Toen ik de tuin aan het omspitten was. We hadden een moestuin. Dat was een huis van tuin van mijn vader.
0: Ja.
1: Toen heb ik een Belgisch muntje gevonden in de tijd van Leopold II van België. Dat is ongeveer in de halverwege de 19e eeuw.
0: Oh.
1: En dat, ik weet niet meer, het waren zoveel centimes, waren geen hele bedragen of zo. Dus ik was...
0: Maar had u gelijk door dat u dacht, hé, dit is niet een gewoon dubbeltje en dit is wel een bijzonder muntje?
1: Nou, ik dacht eerst dat het een gewone stuiver was.
0: Ja.
1: Dat was nog in de gulden tijd. En toen keek ik eens goed. Ik denk van, dat is toch wel een rare stuiver. Maar nu bleek het dat het goed schoongemaakt. En bleek het zoveel centiem te zijn in die periode.
0: Een oude Belgische munt. Wat heeft u ermee gedaan? Of heeft u het nog? Heeft u hem nog?
1: Nee, ik heb hem niet meer. Ik heb hem uiteindelijk in die periode in 89 ben ik naar Breda geweest. Was een achterneef van mij. Die had was vader geworden. Heb ik toen, dat als cadeau, ik was toen een beetje krap in kas, heb ik toen dat muntje gegeven als cadeautje voor de geboorte dan van zijn eerste kind.
0: Oh, leuk. Een klassiek geluksmuntje. Is het geworden?
1: Ja, misschien wel. Ja. Dus het geluksdubbeltje van Guus Geluk of van Donald.
0: Zoiets. En toen van Leopold destijds. Mooi. Dank u wel, meneer Schurgers. Uit Zuid-Limburg dus was dat. Geert-Jan vond iets kostbaars. Hij mailde: ik heb een keer een gehuurde metaaldetector, daarmee een gouden ring in de slootkant gevonden. Ja, die ringen die komen toch wel af en toe terug. Nou, u heeft vast ook wel een verhaal. Ik had ooit mijn docent klassieke talen op de middelbare school. Die heeft heel veel opgravingen in Kuik gedaan. En die kon daar heel fijn en fantastisch over vertellen. Als die luistert, mag die bellen. Maar andere mensen die in Kuik mooie dingen hebben gevonden, natuurlijk ook. VillaVDB@omroepmax.nl of reageer gewoon via de NPO Luister-app. Tot zo, na 3 uur.

0: NPO Radio 1.
1: Eerder in de perstribune van Max.
2: Mijn opa die is in april overleden. Hij was daar nog bij. Daar ben ik wel trots op.
3: Oh ja, was hij je grootste fan?
2: Ja, zonder dat ik nu weer begin te huilen. Maar een van de belangrijkste personen in mijn leven, ja.
3: Adelheid Roos in de studio hiernaast. Straks je tv-makker Hugo Borst. Wat is je lievelingsclub ook weer?
4: Ik ben nou alweer vergeten.
3: Sparta! Oh my god, natuurlijk!
1: Margreet Rijntjes presenteert de Perstribune. Met deze week Heel Holland Bakt kidspresentator Plien van Bennekom. En oud-tennister Kiki Bertens. Zondagmiddag 12 uur.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
12: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
1: NPO Radio 1. 3 uur.
0: Hélène Plag.
13: Goedemiddag. Tuberculose. Het is een ziekte waar je nu nauwelijks nog iets van hoort hier. Maar in de 20e eeuw belanden veel mensen en kinderen met TBC in een sanatorium. En het regime daar was vaak medoogloos. Inge Mutsaars schreef er een boek over en is straks de gast in Villa VDB. Eerst nu het NOS Journaal met Levi van Eck.
14: Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. Verslaggever Mark Robin Visser was bij die bekendmaking. Hoe is deze beslissing tot stand gekomen?
15: Nou, er zijn heel veel gesprekken geweest, zegt de NPO, met de Europese omroeporganisatie, de EBU. En de NPO zegt dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt om terug te keren naar de oorsprong van het Songfestival. De oorspronkelijke bedoeling, het verbindende karakter, de landen met elkaar samenbrengen. En tegelijkertijd, zegt de NPO, is ook afgesproken dat er in die nieuwe configuratie ook meer oog zal zijn voor wat er in de wereld gebeurt. Nou, hoe dat nou precies in de praktijk uit gaat zien, dat is nog niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is natuurlijk, is dat Avro Tros al eerder heeft gezegd dat ze niet meer betrokken wil zijn bij de organisatie van dat Songfestival. En dat komt natuurlijk vooral vanwege de deelname van Israël, een land dat actief oorlog aan het voeren is. En om die reden heeft Avro Tros gezegd, wij doen niet meer mee. Nou, de NPO maakt dus nu een andere keuze en zegt tegelijkertijd heel goed te begrijpen waarom de AfroTros die beslissing genomen heeft. Luister maar even naar Jet de Ranitz. Zij is voorzitter van de NPO.
4: Ik begrijp heel goed waarom AfroTros deze beslissing genomen heeft. Dat was voor hen een ontzettend moeilijke beslissing om te nemen.
15: Maar dat betekent dus dat de NPO anders denkt dan AfroTros?
4: Nee, dat denk ik niet. Ik heb ook pijn als ik kijk naar wat er in Israël-Gaza aan de hand is. Ik heb overigens ook pijn bij allerlei andere brandhaarden en ellende in de wereld. Maar ik vind dat het op dat soort momenten ook echt heel erg belangrijk is om terug te gaan naar die menselijkheid. En dat gesprek in alle ernst met elkaar te voeren. Ik denk dat muziek heel veel vreugde kan brengen, maar we moeten onze ogen niet sluiten voor wat er moeilijk is in de wereld. En nogmaals, dat was de essentie van ons gesprek. Dat het heel belangrijk is dat dat festival uitstraalt, dat er ook iets aan de hand is in de wereld.
14: Ja, AfroTros heeft dus gezegd, wij gaan het niet meer organiseren. De NPO zegt, we gaan het wel organiseren. Hoe gaat het dan gebeuren?
15: Nou, de NPO die wil de taken gaan splitsen. Aan de ene kant wordt er verslag gedaan van het Songfestival. Dat gaat de NOS doen. Dat is vorig jaar ook gebeurd. De NOS als neutrale omroep kan dat ook heel erg goed doen, zegt de NPO. En aan de andere kant moet er dus georganiseerd worden. En dat moet door samenwerkende omroepen worden gedaan. Dus eigenlijk nodigt de NPO omroepen uit. Kom bij ons, we gaan een team vormen en we gaan dat Songfestival organiseren. Maar welke omroepen dat dan zijn, dat zegt de NPO niet. Nou, AfroTros valt sowieso af. We weten van een aantal andere omroepen ook dat ze er niet op zitten te wachten. NPO wil niet zeggen welke omroepen hebben toegehapt tot nu toe. Dus dat blijft nog volstrekt onduidelijk.
14: En weten we dan al welke artiest Nederland gaat vertegenwoordigen?
15: Nee, dat moet natuurlijk ook nog gebeuren. En er is een enorme tijdsdruk, want het moet voor het eind van het jaar wel bekend zijn. De NPO wil een onafhankelijke commissie gaan samenstellen die dan moet gaan bepalen welke artiest uitverkoren wordt. En dan moeten we natuurlijk ook nog een artiest hebben die bereid is om mee te doen. Kortom, er is nog heel erg veel onduidelijk.
14: Dankjewel, verslaggever Mark Robin Visser. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Axel ging vorige maand failliet. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij deelstaatverkiezingen stond zijn positie ter discussie. Maar na meerdere partijbijeenkomsten heeft Merz de brede steun van zijn partij, de CDU, achter zich gekregen. Het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich daar dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor van The Passion. De jaren ervoor waren het vooral grotere steden zoals Groningen en Roermond. Het voorarrest van de man die afgelopen juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Dat heeft de rechtbank besloten. De jonge bestuurder reed kort voor de aanrijding zeker 130 km per uur, terwijl je op die weg 80 mag. 3 kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. Er zitten wel voorwaarden aan de vrijlating, zegt verslaggever Onno Beukers.
16: Hij mag geen strafbare feiten plegen. Hij moet op oproepen van de politie moet hij opvolgen. Hij moet ook meewerken aan de reclassering. En hij heeft een rijverbod voor ieder voertuig.
14: Het nieuws viel rauw op het dak van de nabestaanden die in de rechtszaal aanwezig waren.
16: Dreigend klonk er tot morgen, hè, want nabestaanden, daarbij zitten de emoties natuurlijk hoog. En daarom volgden daarna ook nog een aantal scheldwoorden die ik hier niet zal herhalen. Maar de emoties zijn hoog. Maar ja, voorlopig mag hij dus vanaf morgen op vrije voet proces afwachten.
14: De rechter motiveerde deze keuze door erop te wijzen dat een verdachte een strafzaak in principe in vrijheid mag afwachten en het nog onduidelijk is wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. In Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Zo is ook afval op straat gooien verboden. Net als in het openbaar spugen en het niet doorspoelen van een openbaar toilet. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij 20 graden.
13: Levi, dankjewel. Gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Edwin Gerritsen, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Glenn. Er zat ongeveer 60 kilometer file. De langste files die staan op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Drechttunnel 20 minuten op onthoud. A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en Knoopert Grijsoord 10 minuten. Op de A58 Tilburg richting Breda staat een vrachtwagen met pech. Tussen Tilburg Centrum en Knoopert Galder 20 minuten extra reistijd.
18: In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
21: Ik werk mijn eigen remmen aan het schompers, alles wat duurder wordt.
20: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
22: Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
23: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
24: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
27: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
28: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
29: Alle deuren zitten op slot.
28: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
1: NPO Radio 1. Max.
0: Hélène Plag.
13: Welkom terug. De vader van Inge Mutsaars bracht als kind 3 jaar lang in een sanatorium door. Van zijn nek tot zijn voeten in een gipsen mal vanwege TBC aan zijn ruggenwervel. Inge Mutsaars schreef een boek over wat de impact heeft op een kind en de rest van iemands leven. En ze is zometeen hier te gast in de villa. Een koffer vol drugs was in 1994 voor Singapore reden om de Nederlander Johannes van Damme te executeren. Advocaat Gerard Spong heeft dat op het laatste moment geprobeerd om dat te voorkomen, maar tevergeefs. En terug naar toen blikt hij daarop terug. Natuurlijk spelen we ook weer een nieuwe ronde van ons spel Tijdje Terug. En vandaag is het de beurt aan Peter van der Werk uit Zuidbroek. En dan hebben we ook nog onze vraag van vandaag. Wat vond u ooit in de bodem, in de grond dus? Reacties kunnen naar villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Luister-app. In Drenthe wordt op dit moment gezocht naar de sporen van een Neandertaler. En enthousiaste vrijwilligers die helpen archeologen op het veld bij Norg, waar het is. Daar in de bodem liggen wel duizenden jaar oude geheimen verborgen. Maar ook dichter bij huis valt er natuurlijk van alles te vinden. We hoorden al verhalen over trouwringen of een gouden ring, een oude munt, een fossiel misschien, of iets waarvan je geen idee hebt hoe het daar ooit terecht is gekomen. Vandaar onze vraag, wat vond u nou ooit in de bodem? Laat het weten. Vanuit de Italië kregen we via de NPO Luister-app een bericht van Mieke. Ze zegt, wat heb ik inmiddels niet gevonden in mijn pas aangelegde tuin in San Donà di Piave in Italië. Het hoogtepunt is een zilveren munt van 20 lire uit 1911. Ja, dat is een mooie munt. Vraag is dan, mag je hem houden? Die ga ik eens voorleggen aan Björn Smit. Hij is hoofd archeologie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Meneer Smit, goedemiddag.
30: Goedemiddag.
13: Mag je munten houden?
2: Mag je munten houden? Dat is een goede vraag. U haalt een fonds aan uit Italië.
13: Ja.
2: De regelgeving in Italië ken ik niet, maar ik ken wel de regelgeving in Nederland.
13: Als u me hier zou vinden, wat dan?
2: Elke burger is verplicht als hij wat vindt om dat te melden. Waarvan hij vermoedt dat het een oudheidkundige fonds is. Dat staat in ons algemeen wetboek.
13: Oké.
2: Dat neemt niet weg dat er natuurlijk gewoon dingen gevonden worden. Mm-hmm. En dat je ook als, laten we zeggen, hobby of vrijwillig archeoloog tot op zekere hoogte op zoek mag gaan op akkers waarvoor je toestemming hebt van de eigenaar.
13: Ja, je moet niet zomaar op iedermans, op andermans grond de spade erin gaan zetten, bij wijze van.
2: Zeker.
13: Ja, begrijp je.
2: Nou, en daarnaast hebben wij in Nederland op basis van de erfgoedwet een zogenaamd opgravingsverbod. En dat betekent dus eigenlijk dat je niet actief, zeg maar, gaten mag graven op zoek naar archeologische fondsen.
13: Okay.
2: Dat is alleen voorbehouden aan bedrijven die een certificaat hebben. Dus dat is het archeologisch bedrijfsleven.
13: Mm.
2: Maar het meest cruciale uiteindelijk is gewoon als iemand wat vindt, bij toeval of als hobby, om dat eigenlijk gewoon te melden bij ons, dus bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Want de meldplicht is officieel aan de minister van OCW.
13: Oh, ja.
2: Maar dat is natuurlijk door.
13: Niet iedereen heeft zijn mobiele nummer. Bij wijze van.
2: Daarom, precies. Nee, maar dat is natuurlijk doorgedelegeerd deels aan ons. Je kan bij ons melden, maar je kan ook gewoon bij de archeoloog van de gemeente je fonds melden. Want de erfgoedzorg in Nederland is net als veel andere beleid gedecentraliseerd. Dus de gemeente is verantwoordelijk voor zorgvuldig erfgoedbeleid. Dus je kan het bij de gemeente melden, je kan het bij de provinciaal archeoloog melden.
13: Ja.
2: Maar het belangrijkste is dat dergelijke fondsen gemeld worden. Omdat dat archeologen in de gelegenheid stelt, dus de professionals, om indien nodig, als de fonds heel bijzonder is, in contact te treden met de betreffende vinder. Om eventueel nader onderzoek te doen, naar de fonds zelf, maar misschien ook naar de plek waar het gevonden is.
13: Ja, want daar zou misschien nog meer kunnen liggen wat van waarde is voor de historie.
2: Precies.
13: Ja.
2: Precies, en daarmee schrijven we met elkaar dan, laten we zeggen, de geschiedenis van ons land. En kunnen we ook op zorgvuldige manier omgaan met het archeologisch erfgoed. Wat dat zit natuurlijk in de bodem,
13: mm-hmm.
2: Maar dat staat enorm onder druk door allerlei ingrepen die gewoon om ons heen gebeuren. Woningbouw, nieuwe wegen, et cetera. En dat archief, dat is. Je kan het er maar één keer uithalen en dan is het gestoord.
13: Maar goed, het is toch vaak genoeg dat woningbouwprojecten wat vertraging oplopen, omdat er eerst nog archeologisch onderzoek plaatsvindt. En dat wel netjes afgerond moet worden.
2: Ja, maar ik weet niet of dat ligt aan het archeologisch onderzoek. Want de werkwijze in Nederland met de archeologische monumentenzorg is dat je vooraf dat je start, de initiatiefnemer start met zijn bouwplan, dat hij zorgvuldig heeft laten onderzoeken in hoeverre daar bijvoorbeeld archeologische resten in de bodem zitten. Maar je kan het ook hebben over allerlei natuurwaarden. Dus het beleid en het proces is zo ingericht dat als je daar op tijd mee begint, kan het eigenlijk niet zo zijn dat archeologie daarin de vertragende factor is.
13: Okay.
2: Want je had dat aan de voorkant
13: al moeten
2: allemaal kunnen laten onderzoeken. En daarvoor hebben wij ook een professionele beroepsgroep die dat voor je kan doen.
13: Een paar vragen nog, meneer Smit. Want stel nou dat je iets van grote waarde vindt. Dat het wat gouden munten zijn. In jouw tuin lijken die te liggen. Mm-hmm. Voor wie is de waarde dan? Krijg je daar iets voor?
2: Voor wie is de waarde? Ja, dat hangt er vanaf. Ten eerste moet er dan überhaupt iemand zijn die het zou willen kopen.
13: Ja.
2: Hey, want als je dus niemand hebt die dat wil. Maar in dat geval bij toestemming. Dus als je toestemming van de grondeigenaar hebt. Dan kan het zijn indien de fonds dus aangekocht wordt. Bijvoorbeeld door een museum. Dat gebeurt heel zelden. Dan is de ene helft van de waarde voor de vinder. En de andere helft voor de grondeigenaar.
13: Ah, kijk aan.
2: Maar uiteindelijk is het meestal de archeologische / geschiedeniswaarde. Vele malen groter dan een geldelijk.
13: Ja, nee, begrijp ik. Ja. En nog een korte vraag. Als je iets op de zeebodem vindt, want u zei al zo'n opgravingsverbod, maar als ik ga duiken.
2: Ja.
13: Want je mag niks van wrakken en zo meenemen, toch?
2: Nee, eigenlijk, je mag helemaal niks van de zeebodem meenemen. Dus ook als er een wrak ligt waar misschien iets naast ligt, dus iets van inventaris, je mag helemaal niks van de zeebodem meenemen. Daar is het opgravingsverbod misschien nog wel strenger dan op land. Dus je mag er wel naar kijken, Je mag ook doorgeven wat je gezien hebt, maar je mag niks meenemen.
13: Ik heb weer wat vragen opgehelderd. Hartelijk dank, meneer Smit. Björn Smit was ook hoofdarcheologie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. U kunt natuurlijk nog uw voorwerpen bij ons kwijt. In de vorm van verhalen, voor de duidelijkheid. Via vdb@omroepmax.nl of een berichtje via de NPO Luister-app.
3: Max.
5: Terug naar toen.
13: We gaan terug naar 23 september 1994.
5: Villa VDB.
13: Op die dag werd in Singapore de Nederlander Johannes van Damme geëxecuteerd.
6: Mij heeft zojuist het bericht bereikt dat Johannes van Damme om 6:30 Singaporese tijd terecht is gesteld.
7: De 59-jarige van Damme kreeg de doodstraf wegens het smokkelen van heroïne.
6: Ik wil op dit moment volstaan met uiting te geven aan onze gevoelens van ontzetting en diepe teleurstelling dat het niet mogelijk is gebleken om de uitvoering van het vonnis te voorkomen.
7: Gratieverzoeken, diplomatieke druk en vele brieven van de Nederlandse bevolking bleken niet te hebben geholpen.
6: Het is de doodstraf zelf, zo onvoorstelbaar in de Nederlandse cultuur, die het voor ons heel moeilijk maakt om het resultaat van het proces te aanvaarden.
7: Wat kunnen wij leren hiervan als het gaat om onze houding ten opzichte van de doodstraf?
13: Ja, hoorde de mededeling onder meer van buitenlandminister destijds Hans van Mierlo. Ik ga erover praten met Gerard Spong, die in de allerlaatste dagen van Johannes van Damme werd ingevlogen als zijn advocaat. Meneer Spong, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
13: Hoe raakt u er eigenlijk bij betrokken?
8: Ja, dat weet ik niet meer precies. Het zal via de fax zijn gegaan, hè. Toen de tijd had je fax. En ik werd op een gegeven moment een aantal dagen vlak voor de executie werd ik aangezocht om te kijken of ik nog wat kon doen. Dat was niet bijster veel. We hebben geprobeerd het nog via 1 of 2 gratieverzoeken te doen. En ik kan me herinneren dat het gratieverzoek, het laatste gratieverzoek wat ik heb ingediend, dat heb ik ingediend via een dominee, enkele uren voor de terechtstelling.
13: Oh, en heeft u dan enig idee of zoiets nog op tijd terechtkomt waar het terecht moet komen? Hoe gaat dan zoiets?
8: Nou, dat was een beetje een probleem, want ik werd heel laat aangetrokken. We hebben eerst een gratieverzoek ingediend, gevolgd door een tweede gratieverzoek. Maar dat laatste gratieverzoek, dat werd op de avond voorafgaand aan de executie ingediend. En we moesten maar afgaan op berichten van een dominee dat laatste gratieverzoek de president nog tijdig zou bereiken. Mm-hmm. En ja, daar ga je maar op af.
13: Ja. Is dat het geval geweest? Was het op
8: weten
13: tijd?
8: We niet.
13: Dat weet u niet?
8: Nee, dat weten we niet. Ik weet alleen wel dat het tijdig is bezorgd bij het paleis of de ambtswoning van de president. Mm-hmm. Maar of hij het daadwerkelijk onder ogen heeft gezien, dat weet ik niet. En hij heeft er ook nooit verder op gereageerd.
13: Nee, want we weten allemaal hoe het uiteindelijk is gegaan. Het lijkt mij, je hebt natuurlijk niet dagelijks te maken met de doodstraf. En dan druk ik me heel mild uit.
8: Nee, gelukkig niet. Nee. Gelukkig niet.
13: Hoe was het voor u om zo'n zaak dan te doen? En om te kijken wat er op het laatste moment nog eventueel te doen is?
8: Nou, je bent in allerlei opzichten ben je een beetje als advocaat gehandicapt. Je hebt geen echt dossier. Dus je moet afgaan op informatie van de direct betrokkenen om hem heen. En ook van de ambassade, de Nederlandse ambassade in Singapore. En wat betreft het gegeven dat je een cliënt hebt die zal worden geëxecuteerd, kan ik u zeggen dat het een heftige, schokkende gebeurtenis was voor mij en mijn kantoorgenoten. Ik herinner mij dat wij na indiening van dat gratieverzoek, dat we bijeen waren op mijn kantoor, destijds in Den Haag, en dat wij in wezen de minuten aftelden tot de executie.
13: Ja. En op het moment dat dat dan toch een feit is, wat dan?
8: Nou, dan voel je kloten.
13: Dat lijkt me, ja. Wat hebben jullie gedaan?
8: Nou, dat weet ik niet meer precies of we nog wat gedronken hebben. Maar je bent eigenlijk allemaal verdoofd door de schok. En je bent eigenlijk in een soort shock dat het toch heeft kunnen gebeuren.
13: Heeft u Johannes van Damme überhaupt zelf kunnen ontmoeten? Omdat u zegt, ik ben echt de laatste dagen toegevoegd.
8: Nee, ik heb hem nooit ontmoet. Ik heb wel, meen ik me te herinneren, één brief of twee brieven met hem kunnen wisselen. En dat ging toen, zoals ik zeven al zei, per fax in die tijd. En voor de rest heb ik geen contact met hem kunnen hebben.
13: En kunt u vertellen hoe hij er toen aan toe was? Wetende wat hem boven het hoofd hing?
8: Ja, wat denkt u nou? Voor zover ik het kon constateren, via de beperkte middelen die mij ter beschikking stonden, was hij ook in een soort shocktoestand.
13: Ja. Want het is natuurlijk in onze beleving, als je kijkt naar wat had hij bij zich, er is 4 kilo bij hem gevonden op een vliegveld in Singapore.
8: Ja.
13: Ja. En kunt u vertellen waarom hij was of hoe dat ging met die arrestatie?
8: Nee, dat kan ik u niet zeggen. Dat weet ik gewoon niet. Ik weet wel dat hij van meet af aan ontkend heeft dat hij opzettelijk drugs heeft ingevoerd. Er is natuurlijk de vraag van, goh, wie anders zou dan in zijn koffer hebben gestopt. Mm-hmm. Maar dat was het enige wat ik wist.
13: Ja. En het verhaal was in ieder geval dat hij daarin zou zijn geluisterd door zijn Nigeriaanse vrouw. En die had banden met de maffia in Nigeria.
8: Ja, dat was een van de mogelijkheden.
13: Ja, want dat gebeurde toen, heb
8: maar
13: ik begrepen,
8: weten
13: vaker.
8: Het gewoon, we weten het gewoon niet.
13: Nee, maar dat de maffia, wat ik heb begrepen, is dat de maffia dat vaker deed toen, om eigenlijk gewoon witte zakenmensen erin te luizen, zo gezegd.
8: Oh, dat zou best kunnen. Ik ben niet zo'n maffia-kenner, moet ik eerlijk zeggen.
13: Daar wilde u ook verre van blijven.
8: Nou ja, als ik wat zinnigs weet te zeggen, zou ik dat wel eens doen. Maar ik weet het gewoon niet.
13: Nee. Hij wist niet van de drugs in zijn koffer. Dat heeft hij wel aan u verklaard, gezegd.
8: Ja. Ja.
13: En dus dat hij erin geluisterd was.
8: Ja.
13: U geeft aan, wij hebben dat gratieverzoek ingediend. Is dat eigenlijk het enige wat je kunt doen? Of kon u nog meer?
8: Nee, dat was het enige wat ik kon doen. Er is een rechtsgang geweest in Singapore. Hij is veroordeeld door een aantal rechters daar. En voor zover ik kon beoordelen in de gauwigheid, is het volgens de regelen der kunst in Singapore verlopen. En Singapore kent de doodstraf, wij kennen dat godzijdank niet.
13: Mm-hmm. Ja, sterker nog, in Singapore stond die doodstraf al op 15 gram drugs die je dan bij je hebt, waar je de doodstraf voor kunt krijgen.
8: Ja.
13: Meneer Spong, hoe kijkt u terug op deze zaak en op hoe het allemaal is gegaan toen?
8: Laat me vooropstellen dat de zaak van Damme met zijn doodstraf, dat is de enige zaak in mijn praktijk van 50 jaar waarin de doodstraf is toegepast. Dus het blijft wat dat betreft alleen een zaak die in zijn eentje zich aandient aan mijn kantoor. Voor de rest kan ik u wel zeggen, want ik zie dat wel eens op televisieseries, hoe advocaten soms aanwezig zijn bij de executie van hun cliënt. En dat verbijstert mij steeds. Ik heb mede naar aanleiding van de ervaringen die ik in de zaak van Damme heb gehad, heb ik altijd met grote verbijstering en verwondering gekeken naar deze praktijk, die vooral in Amerika naar het schijnt gewoon aanvaardbaar te zijn.
13: Waar zit de verbijstering voor u in?
8: Nou, de verbijstering zit hem in het gegeven dat je realiseert dat je als advocaat niks meer hebt kunnen doen voor je cliënt. En dat je op een gegeven moment op een punt komt dat je ook niks meer kunt doen voor je cliënt. En dat de teerling geworpen is. Ja. De executiekamer gaat open.
13: Ja. Heeft u zich machteloos gevoeld toen?
8: Ontzettend. Ontzettend.
13: Had u daar willen zijn?
8: Ja, dat denk ik wel achteraf bekeken, maar toen had ik dat ook al. Want dan kan je wellicht toch nog iets meer en gerichter invloed uitoefenen. Misschien dat we hadden ook nog in ons achterhoofd, zou het mogelijk zijn om parlementariërs te benaderen, de publiciteit te benaderen. Je zou de hele batterij die je ten dienste staat, zou je aanwenden. Mm-hmm. Ik moet ook direct eraan toevoegen dat het een en ander misschien ook is gekomen omdat ik hem in een heel laat stadium als cliënt kreeg.
13: Ja, ja. Als u eerder en meer tijd had gehad, had je misschien meer kunnen. Je weet nooit hoe dat natuurlijk was gelopen, maar dan had u in ieder geval meer dingen kunnen doen dan waar u nu toe in staat was.
8: Ja, wat ik mij ook nog wel wil herinneren, dat vond ik ook wel aan de ene kant verbijzend, maar ook macaber, is dat ik mij heb laten voorlichten hoe die executie werd uitgevoerd. En dat blijft mij tot de dag van vandaag intrigeren. Ja.
13: Het is u verteld wat ze hebben gedaan en hoe ze dat hebben gedaan.
8: Ik heb mijn informatie van de betrokken dominee die hem tot het laatst heeft bijgestaan.
13: Okay. En u zegt, ik wil me dat herinneren. Waarom formuleert u het zo?
8: Nou, ik wil herinneren. De gedachte komt heel toch wel met enige regelmaat bij mij op. Te meer omdat je bijna dagelijks leest dat mensen her en der in de wereld terechtgesteld worden. Ja. En de doodstraf krijgen. Iran, Amerika, China, ga zo maar door. Er worden honderden, duizenden mensen worden jaarlijks geëxecuteerd. Ja. En vaak door ophanging, zoals in Singapore het geval was. Mm-hmm. Hij is opgehangen.
13: Ja. Had u de informatie liever niet gekregen?
8: Dat is moeilijk te zeggen achteraf. Ik was aan de ene kant, je bent zo begaan met het lot van je cliënt dat je eigenlijk toch ook wel precies wil weten hoe het tot het eind afloopt.
13: Ja. Alleen het is dan wel het beeld wat u altijd bij zal blijven.
8: Ja, helaas wel. Ja.
13: Meester Gerard Spong, dank dat u met ons over wilde praten. 32 jaar geleden is het dus vandaag de executie van de Nederlander Johannes van Damme in Singapore gebeurde dat. Dank u wel, meneer Spong.

0: Usendoer samen met Nene Cherry in het nummer 7 Seconds.
1: NPO Radio 1.
0: 3:30 is het geweest, u krijgt het NOS-journaal van Levi van Eck.
2: Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van omroepen dat een artiest gaat kiezen, en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avro Tros zich terugtrok. De bestuurder die in juni in het Zeeuwse Vogelwaarde op een groep schoolkinderen inreed, heeft volgens het OM 130 km per uur gereden. Op de weg is 80 km toegestaan. De rechter bepaalde vandaag dat de man van 20 de behandeling van zijn rechtszaak in vrijheid mag afwachten. Bij het ongeluk dat hij veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en voorraad. En de marechaussee onderzoekt een ongeluk met een open terreinwagen vorige week op Aruba. De wagen met meerdere mensen erin sloeg over de kop, en een 23-jarige vrouw uit Rotterdam kwam daarbij om het leven. Ook een Nederlandse militair was erbij betrokken. Er zijn vragen over wie er heeft gereden en of alle verklaringen over het ongeluk wel kloppen.
0: Levi, dankjewel. Edwin, wat heb je aan files?
3: Nou, de spits is begonnen. Er staat al 200 kilometer in totaal. Het meeste ervan in de Randstad. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen afrit Valkerswaard en knooppunt Batendorp. Een 30 minuten vertraging. Daar staat een auto in brand. 1 rijstrook is dicht. A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Beest een kwartier vertraging. A58 Tilburg richting Breda, tussen Tilburg en knooppunt Galder 20 minuten extra reistijd. Daar staat een vrachtwagen met pech.
1: Tot 4 uur.
0: Naar Wie Wie gaan de 100 euro's die te verdienen zijn in Tijdje Terug. Het spel in Villa VDB waarin we uw historische nieuwskennis testen. En we hebben ontzettende goede kandidaten deze week. Dus Peter van der Werk uit Zuidbroek, goedemiddag.
4: Goedemiddag, hallo.
0: De vraag is, komt u in dat illustre rijtje te staan?
4: Ik hoop het, maar we zullen zien.
0: Ja, als u, speelt u thuis wel eens mee?
4: Nou, soms, maar niet altijd eigenlijk.
0: Oké, nou ja, soms is het maar het beste om je gewoon te laten verrassen, toch?
4: Ja, klopt. Je had even de vraag van nou, welke gebeurtenissen komen met zich.
0: Ja, ja, ja, dat weten wij, maar dat gaan we vertellen. Dat is een grote verrassing voor u.
4: Heel goed.
0: 3 minuten lang gaan we de vragen stellen. En dan is het inderdaad de zaak om te zeggen of dat fragment vroeger of later is geweest in de geschiedenis dan het fragment ervoor. En na die 3 minuten is het klaar of eerder, op het moment dat er een fout antwoord komt. Het vertrekpunt is altijd het geboortejaar van de kandidaat van vandaag. Welk jaar mogen wij noteren?
4: 1989.
0: Kijk eens aan. Dan doen we dat.
5: Tijdje terug.
0: Hier komt het eerste fragment. Is het vroeger of later dan uw geboortejaar 1989?
6: Iedereen weet dat meeroken slecht is voor de gezondheid. Daarom heeft u nu recht op een rookvrije werkplek.
0: Ja, was die. Eerder of later dan 1989?
4: Ik denk later
0: dat
4: dan 1989.
0: Ja, 2004. Ja. Klopt.
4: Ah, ja.
7: Dames en heren, goedenavond. Welkom in het Lagerhuis.
0: Het Lagerhuis. Eerder of later dan 2004? De eerste uitzending.
4: Eerder,
0: ja,
4: denk ik.
0: Is goed, 1997.
8: Het is Materazzi en Zidane. Wat doet Zidane? Nou ja, zeg. Hij geeft een kopstoot.
9: Ja, ja, met zijn hoofd tegen de borst, maar dit is rood en vertrekken.
8: Ja, daar is toch geen twijfel over mogelijk.
0: De welbekende kopstoot, eerder of later dan 1997?
4: Ik denk later.
0: Dat was 2006, is goed.
10: Ah, er is een naam eer aan de achtbaan Goliath. Het is de grootste rollercoaster van de Benelux. Vanaf vandaag zijn de ritjes mogelijk in het pretpark bij Biddinghuizen.
0: Nou, was die er eerder of later dan 2006?
4: Ik denk eerder.
0: Dat is zomaar goed, 2002, klopt.
11: Het ziet er naar uit. Het ziet er naar uit dat voor het eerst in onze geschiedenis de VVD de grootste partij van Nederland is.
0: Ja, Rutte won eerder of later dan 2002.
4: Later.
0: 2010, later ja.
12: 41 jaar na de decembermoorden is Desi Boutersen definitief veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Maar de voormalige legerleider en president van Suriname wordt voorlopig nog niet opgepakt.
0: Die veroordeling was die eerder of later dan 2010?
4: Eerder.
0: Nee, we hebben het over de veroordeling was heel laat, 2023.
4: Oh, ja. Oké, dat is inderdaad. Oh, dat is nog maar zo recent.
0: De decembermoorden, daar ging het natuurlijk over. Die hebben plaatsgevonden inderdaad in 1982.
4: Ja.
0: Misschien
4: oh,
0: dat u daarmee denkt dat u.
4: Denk ik.
0: Ja, dat u daar de associatie inderdaad mee had. Ja, dan stranden wij nu op bij 6 goede antwoorden of 5. En de kandidaat van gisteren, die had er 10, maar liefst.
4: 10? Oh,
0: ja. Ja, bizar.
4: Ja.
0: Dat was de volle 3 minuten. Dat kan ook soms gebeuren. Maar u kwam een eind hoor. Maar
4: nee,
0: we kunnen 5 in ieder geval voor u noteren. Toch leuk om mee te doen, toch?
4: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
0: Dat dacht ik.
4: Ook leuk,
0: En er komt richting Zuidbroek een mooie Villa VDB keukenschort. Voor
4: Hartelijk
0: Peter van der
4: Werk.
0: Veel plezier daarmee.
4: Helemaal goed.
0: Fijne middag nog. Dag hoor. Ja, denkt u nou, ik kan dit ook, of misschien wel beter, dat kan, want er is onverwachts morgen een plekje vrijgekomen. Dus meld u heel snel aan voor dat keukenschort, dat krijg je sowieso. En dus kans op die 100 euro. Dus voor morgen al. VillaVDB@omroepmax.nl. Maar het snelste, dan heb je de grootste kans om hier te komen zitten, is als je nu aanmeldt via de NPO Luister-app.

0: Philip Bailey en Phil Collins. U kent het wel, Easy Lover.
1: Guylaine Plag. Villa.
0: Het is een ziekte waar je tegenwoordig nauwelijks nog iets van hoort. Maar in het begin van de 20e eeuw kregen elk jaar zo'n 100.000 mensen in Nederland de ziekte tuberculose, oftewel TBC. En om te herstellen daarvan kwamen veel mensen in een sanatorium terecht. Ook de vader van journalist Inge Mutsaars kwam als jongetje in zo'n sanatorium te liggen. En dat was geen prettige plek om op te groeien, omdat er een enorm streng regime was, om maar iets te noemen. Ze geven er het boek Sanatorium Kind over en het boek ligt voor je. Inge, welkom hier.
2: Dank
0: je. TBC, tuberculose, ja, voor de jongen onder ons is dat iets volgens mij wat heel ver van ze afstaat. Van wat voor ziekte was dat? Een hele nare, hè? Kunnen we wel stellen.
2: Ja, zeker. Ja, het is een infectieziekte, net zoals de griep, corona, dat soort dingen. Alleen worden die ziektes door virussen veroorzaakt. Dit is een bacterie. En de meeste mensen hadden TBC aan hun longen. Maar het kon eigenlijk ook in allerlei andere organen terechtkomen. In botten, darmen, ja, zelfs in je ogen. Maar goed, de grootste deel van de mensen
0: als longen, en dat was ook besmettelijk.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Maar bij jouw vader?
2: Bij mijn vader zat het eerst in zijn longen en later in zijn rug.
0: Ja.
2: Ja, dus toen moest hij naar het sanatorium.
0: Ja, ja, ja. En ik denk dat de meeste mensen dan denken, oh ja, in Davos, daar had je het sanatorium. Ja. Ja. En dat wordt dan bijna als een soort pittoreske, prachtige plek in de bergen. De gezonde berglucht waar je dan kunt herstellen. Maar het bleek dat de realiteit heel wat anders is.
2: Zeker.
0: Want hoe was de situatie voor hem in het sanatorium waar hij lag?
2: Ja, ja, de meeste mensen kwamen gewoon in een sanatorium in Nederland terecht. Mijn vader in het Jozefsheil in Bakel. Dat is een plaatsje in Brabant.

0: Ja, dat was een sanatorium waar, ja, daar werd hij eigenlijk meteen in een soort gipsen mal gelegd. Omdat de TBC tast dan je ruggenwervel aan. Dus die kan ook breken. Dus ja, hij lag eigenlijk in een gipsen mal op een soort houten kist.
1: Tja.
0: Helemaal ingezwachteld met verband. En omdat er eigenlijk nog bijna geen medicatie was in die tijd. De antibiotica kwamen rond die tijd net een beetje op de markt. Maar die waren nog niet zo effectief.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, eigenlijk bestond het medicijn vooral uit rust. Dus liggen, goed eten en heel veel zonlicht. Dus de kinderen lagen ook regelmatig in hun bed buiten. Omdat ze dachten dat UV ook de ziekte zou bestrijden.
1: Wij weten nu wel beter hoe dat is als je volop in de zon wordt gelegd.
0: Yeah.
1: Hoe lang heeft hij plat gelegen?
0: Ja, dus hij heeft in dat sanatorium 3 jaar gelegen.
1: En 3 jaar ook gewoon in horizontale positie?
0: Ja.
1: Jeetje.
0: Ja.
1: En hoe oud was hij?
0: Ja, hij was 6 toen hij erin ging. En,
1: moet je voorstellen, een kind van 6 die dan jaren stil ligt.
0: Ja.
1: Wat kon die wel?
0: Ja, heel weinig. Ja. Er was ook weinig speelgoed. Dus hij vertelde dat hij een soort tractortje had. En daar reed hij dan mee heen en weer over zijn bed.
1: En dat was het.
0: Ja, er was wel iets van onderwijs. Maar daar kan hij zich weinig van herinneren. Dus dat was niet heel veel en ook niet heel intensief. En de meeste kinderen die uit het sanatorium kwamen hadden ook echt wel een leerachterstand.
1: Ja.
0: Dus ja,
1: Leerachterstand, want dat bleek eigenlijk wel uit jouw boek dat de omstandigheden. Kijk, als je denkt die omstandigheden zijn vreselijk qua gezondheid, maar het was volledig liefdeloos. Sterker nog, bij vlagen ontzettend wreed hoe de zusters daarmee omgingen.
0: Ja, ja.
1: Wat wil je daarover vertellen? Want ik was zelf erg ontdaan van het feit dat ze soms braaksel moesten eten.
0: Ja, het is bizar. Ja, en dat is een verhaal wat ik, want behalve mijn vader heb ik ook nog heel veel andere mensen gesproken die ook in een sanatorium hebben gelegen. Sommigen in hetzelfde als mijn vader, maar ook mensen in andere. En die vertelden dus dat ze dat ook moesten. Ja, het idee was dan, eten was belangrijk. En als je dus dingen niet lustte, bijvoorbeeld de buurjongen van mijn vader, die lustte geen boterhammen met vlees. Dus die spaarde hij op in een margarinedoos. En die verstopte die dan stiekem in zijn nachtkastje. Zodat de zusters dat niet zagen. En zijn moeder smokkelde die gevulde dozen dan mee naar huis. Maar op een dag ontdekte een zuster dat hij dus daar die boterhammen op spaart. En toen, vanaf dat moment werd hij gedwongen om toch die boterham met vlees te eten. En meteen daarna braakte hij het uit. En mijn vader vertelde, ja, toen haalde die non een lepel. En daar moest hij dan dat braaksel mee eten. En dat, ja, dat verzin je gewoon niet. Ja. Ik vond dat echt wel bizarre verhalen. Ja.
1: Was het volledig liefdeloos?
0: Ja, ze zeggen, ik hoor van meerdere mensen, er waren religieuze zusters. Die zwaaiden eigenlijk wel de scepter. Die hadden de belangrijkste rol, zeg maar. Maar er waren ook leken zusters, dus gewone burgerlijke zusters. En heel soms was er wel eens zo'n burgerlijke verpleegster die ooit een aai over je bol gaf of even een gesprekje met je aanging. En nou, dat vond ik juist zo schrijnend, dat de mensen die ik heb gesproken, dat ze dan nog wisten, oh, er was 1 hele lieve zuster en die aaide mij soms over mijn bol.
1: Dat zegt zoveel over wat er niet was.
0: Precies.
1: Ja.
0: Precies,
1: ja, want ouders, ja. Dat was ook maar zelden, hè, dat die op bezoek mochten komen.
0: Ja, er waren bezoekuren waren heel strak gereglementeerd. Ongeveer 2 keer per week en dan een uurtje. Want ze wilden dat de kinderen echt rust hadden. Dus ja, zijn ouders, de ouders van mijn vader hadden een boerderij thuis. Dus die waren druk met de koeien en melken. En dus die kwamen 1 keer in de 2 weken of zo een uurtje langs. De broertjes en zusjes mochten helemaal niet komen. Dus die heeft hij in die jaren helemaal niet gezien. Nee.
1: Nou schrijf jij in het boek ook uitgebreid over de band die je met je vader hebt. Of eigenlijk heel graag zou willen hebben. En dat hij het heel moeilijk vindt om daarover te praten.
0: Mm-hmm.
1: Over wat er toen is gebeurd. Heb je wel kunnen uitvinden waarom dat is? Waarom het voor mensen moeilijk is om te praten?
0: Ja, er spelen verschillende dingen. In die tijd was het eigenlijk ja, hing er wel echt een soort stigma rond die ziekte. Het was eigenlijk een beetje een schande om TBC te krijgen. Ja. Omdat ja, het was toch een ziekte die geassocieerd is met armoede, slechte hygiëne, slechte voeding.
1: Dus was schaamte eigenlijk.
0: Dus het was schaamte. Dus een gezin wat door TBC getroffen was. Ja, vervolgens waren mensen ook bang, hè, om met dat gezin in contact te komen. Ook uit angst voor besmetting.
1: Ja.
0: Dus ja, gezinnen waar dat heerste. En ook als kinderen thuis kwamen uit het sanatorium. Daarna was het hup en door. En werd er gewoon nooit meer over gepraat. Nee. Dus mijn vader heeft ook nooit meer ook met zijn ouders gesproken over hoe dat voor hem is geweest. Of ja, dat deden ze niet in die tijd.
1: Terwijl het hem wel, dat beschrijf jij ook, wel gevormd heeft. Niet alleen, ja, het niet kunnen praten, maar op een gegeven moment schrijf jij: de wond snijdt diep, maar bloedt niet.
0: Ja. Ja, als in deze mensen, zeg maar, ook alle andere mensen die ik heb gesproken, snap je, iedereen heeft, mensen zijn altijd veerkrachtig, hè? Mensen hebben hun leven opgepakt, hebben banen, kinderen, ja, en zijn aan de buitenkant, zeg maar, gewone mensen, zoals jij en ik. Maar ja, zoals je kunt voorstellen, zoveel jaren als kind in eenzaamheid liggen, niet kunnen spelen, niet kunnen leren. Ja, dat heeft natuurlijk effect, blijkt ook uit onderzoek, op je zelfbeeld, op je sociaal-emotionele ontwikkeling. Op
1: het wel of niet mensen kunnen vertrouwen, denk ik.
0: Precies.
1: Met de verhalen die erin staan. Ja.
0: Precies, ja. Ja, want het was echt wel een angstig regime. Dus mijn vader zei ook dat hij altijd bang is gebleven om fouten te maken. Dat hij, ja, dat is de rest van zijn leven, zeg maar, speelt, ja, hem dat parten.
1: Is het dan nu een ergens een opluchting dat het nu op papier staat voor hem?
0: Ja, dat hoop ik.
1: Ja, dat wordt niet duidelijk, hè? Schrijf jij in je laatste, in je nawoord ook, van je hoopt ergens dat je daarmee het contact kunt krijgen waar je eigenlijk naar verlangt.
0: Ja.
1: Maar dat lukt niet.
0: Nee, hij laat zijn, ja, dat soort emoties toont hij eigenlijk niet. En daar was ik inderdaad naar op zoek. Maar ik hoop, ondanks dat hij het niet laat zien, dat het toch, ja, dat dit boek erkenning geeft aan wat mijn vader is overkomen, maar ook al die andere duizenden mensen van wie er nu een hele hoop nog leven. Ja, dat die erkenning krijgen voor wat ze hebben meegemaakt. Want het is toch een, in mijn ogen, een beetje een vergeten groep in onze geschiedenis.
1: Ik denk dat voor veel mensen, zeker voor jongeren, dit ook niet bekend was dat het er zo aan toe ging. En die erkenning kan ik me alles bij voorstellen, inderdaad. In het boek dus, Het Sanatorium Kind. Vanaf morgen ligt het in de winkel. Inge, dankjewel. Inge Mutsaars.
0: Graag.
1: Ja, gaan we nog even kijken naar, we duiken de grond in, laat ik het zo maar zeggen. In Drenthe veel aanmeldingen geweest van mensen die heel graag vrijwillig gingen meezoeken naar sporen van Neandertalers. Archeologie is hip. Wat vond u ooit in de bodem? Dat is onze vraag van vandaag. Art van der Steur, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: U heeft als kind iets spannends gevonden, vertel.
2: Ja, ik was aan het spelen met vriendjes op een camping in Vogelenzang bij Haarlem in de buurt. En daar vonden wij, ik dacht dat er een stoelpoot uit de grond stak. Dus ik trok daaraan en daar bleek een blikje aan te zitten. En ik herkende dat onmiddellijk als een Duitse handgranaat.
1: Oeh, en toen?
2: Nou ja, ik vond dat natuurlijk reuze spannend. Ik was een jaar of 12, dus ik wilde wel heel graag een Duitse handgranaat hebben. Dus ik heb dat een tijdje geheim weten te houden, voor mijn moeder met name. En, maar ja, die kwam er natuurlijk toch uit, achter, zoals altijd. En die vond dat nog niet zo'n heel goed idee om met een Duitse handgranaat rond te gaan hollen.
1: Oh, je ging echt soldaatje mee spelen?
2: Ja, dat was wel een heel passende gedachte. En, maar toen is, dus, zijn wij met z'n tweeën naar het politiebureau gegaan. En die waren ook niet echt enthousiast over het voorwerp. Dus ik heb hem nooit meer teruggezien.
1: Nee, ik wou net zeggen. Ik denk dat de politie zei: hartstikke leuk jongen, maar geef maar aan ons. Lijkt me iets veiliger. Ja.
2: Ja, en ik denk dat ik het ook misschien wel met ze eens was. Maar ik vond het, weet nog heel goed dat ik daar destijds wel teleurgesteld in was.
1: Nou, volgens mij nog steeds een beetje als ik het zo hoor.
2: Ja, een klein beetje. Maar ik denk niet dat ik hem nu nog zou willen hebben. Maar,
1: Nee. Op een gegeven moment, het verstand komt met jaren, zeggen ze dan.
2: Absoluut. Maar het was een prachtige vondst van jongetje van 12.
1: Begrijp ik. Dankjewel, Art van der Steur. Paul Kempers, die deed een bijzondere vondst tijdens het aardappelrooien. Hij heeft bij Lelystad een grote zak met prehistorische botten gevonden. Waaronder een stuk mammoetrib, een werktuig van hertshoorn en nog een vuistbijl. Nou, ik ben benieuwd wat Paul daarmee heeft gedaan. En Kees Hoop, die gaat ook vaak vaak met zijn metaaldetector erop uit, heeft een bijzondere middeleeuwse gesp met een afbeelding van een vuurspuwende draak mogen vinden. Heel mooi om het verleden een handje te mogen geven, zo formuleert hij dat. En zo is het. Tot zover de villa. Morgen zijn we er natuurlijk weer. En zometeen hier op NPO Radio 1 kunt u gaan luisteren naar het Radio 1-journaal. Vandaag weer met Fleur Wallenburg. Fijne middag nog.

0: Samen Max.
1: NPO Radio 1.
2: Podcast De Wit en de Wereld.
3: Tim de Wit en Arend-Jan Boekestein gidsen je langs alle geopolitieke brandhaarden en ruziënde wereldleiders. Met elke week een spraakmakende gast.
4: Die corruptieschandalen rond hem heen hebben hem ook wel flink zijn reputatie aangetast.
5: Als ik die beelden zie, word ik gewoon boos.
6: Allemaal oude politici zitten daarin die heel weinig stemmen eigenlijk krijgen.
7: Wat ik echt hoop, is dat dit nu een wake-up call wordt voor de grote volkspartijen.
8: Laten we toch een beetje proberen om met een vrolijke noot mensen het gevoel te geven dat er nog wel wat mogelijk is in deze wereld, Arend-Jan.
3: De Wit en de Wereld.
2: Een podcast van BNNVARA.
3: Nu op NPO Luister.
9: Ster.
10: Ik kun je laten staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
11: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
12: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
13: Interessant. Wat verdien jij dan?
12: Zo open bedoelen ze vast niet.
14: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
15: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
14: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
16: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
17: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
18: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroeg ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
19: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
20: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
22: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
21: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
23: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
3: NPO Radio 1. 4 uur.
2: NOS NTR.
24: Fleur Wallenburg.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
25: Goedemiddag. Het was een gruwelijk ongeluk deze zomer. In Zeeuws-Vlaanderen werden 3 kinderen en een volwassene doodgereden toen ze op schoolkamp waren. De automobilist stond vandaag voor de rechter. Onze verslaggever was erbij. is het nieuws met Casper Meijer.
0: Nederland gaat na een jaar afwezigheid weer meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van omroepen, bekendgemaakt. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt volgend jaar in mei de uitzending van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO, Jet de Ranit.
1: Ik heb ook pijn als ik kijk naar wat er in Israël-Gaza aan de hand is. Ik heb overigens ook pijn bij allerlei andere brandhaarden en ellende in de wereld. Maar ik vind dat het op dat soort momenten ook echt heel erg belangrijk is om terug te gaan naar die menselijkheid. En dat gesprek in alle ernst met elkaar te voeren. Ik denk dat muziek heel veel vreugde kan brengen, maar we moeten onze ogen niet sluiten voor wat er moeilijk is in de wereld.
0: Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens een uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. De automobilist die in juni in het Zeeuwse Vogelwaarde 3 kinderen en een leerkracht doodreed, heeft volgens het OM 130 km per uur gereden. Op de weg was 80 toegestaan. De rechter bepaalde vandaag dat de man van 20 de behandeling van zijn rechtszaak in vrijheid mag afwachten. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel, die Batavus en Sparta fietsen maakte. De kans is groot dat ze vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en voorraad. Dus of er een doorstart komt, is niet zeker. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij deelstaatverkiezingen stond zijn positie ter discussie. Maar na meerdere partijbijeenkomsten heeft Merz brede steun gekregen van de leden van zijn partij, het CDU. De NVWA heeft 375.000 kilo hout uit Gabon in beslag genomen. De Nederlandse importeur kon niet bewijzen dat het hout uit Afrika legaal was gekapt. Er is beslag gelegd op bedrijfspanden in het noorden van Nederland en op de bankrekening van de importeur. De brandweer in Oosterwijk heeft vanochtend gezocht naar de oorzaak van een gaslucht die was gemeld. Er zijn verschillende metingen gedaan in het Brabantse dorp en ook netbeheerder Enexis heeft gasverdeelpunten onderzocht. Uiteindelijk bleek de oorzaak bij de brandweer zelf te liggen. Bij de kazerne was een geurpotje met gaslucht weggegooid en de lucht werd verspreid via een vuilniswagen die door Oosterwijk reed, zegt de brandweer.
4: Een stof met een hele specifieke indringende geur, niet gevaarlijk, maar wel met een hele enorme sterke geur. En dat heeft er dus toe geleid dat wij vanmorgen in heel Oosterwijk allerlei meldingen hebben ontvangen over deze sterke gaslucht. Een potje van de brandweer die door heel Oosterwijk met een vuilniswagen is rondgereden.
0: Een gaslucht in Oosterwijk trekt maar langzaam weg, maar volgens de brandweer is het niet gevaarlijk. Het weer nog, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij 20 graden.
25: Dankjewel Casper. We gaan kijken bij de ANWB. Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg?
5: Er staat inmiddels al ruim 300 kilometer file. De meeste vertraging is in de Randstad. De langste file staat op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen afrit Valkenswaard en knooppunt Batendorp een uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Daardoor ook file op de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Voor knooppunt de Hocht een half uur vertraging. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht voor Vinkeveen 10 minuten oponthoud. Daar liggen kunststoffen platen op de weg. En op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Gelderop en knooppunt Leendeheide 20 minuten oponthoud.
25: Nederland doet toch mee aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. We horen zo hoe die deelname eruit gaat zien.
6: Ster. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
26: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert.
8: Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Begint uw dag pas na 2 koppen koffie? De medisch specialisten van Ruisdaal behandelen de echte oorzaak van uw vermoeidheid. Want koffie is lekker, maar geen behandelplan. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Gedegen onderzoek en behandeling. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
26: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
25: In Breda diende vanmiddag de eerste pro forma zitting over het dodelijk ongeluk in Vogelwaarde in Zeeland. 3 leerlingen en een leerkracht kwamen daarbij om het leven. Verslaggever Onno Beukers was bij de zitting. Onno, wat werd daar bekend?
27: De verdachte komt voorlopig vrij onder strenge voorwaarden. En dat was een klap voor alle nabestaanden. Het was ook te horen in de zaal. Straks vertel ik hoe de rechter tot deze beslissing is gekomen.
25: Marokko kiest een nieuw parlement vandaag. Komt er na deze verkiezing echt verandering in het land? Correspondent Samira Jadir.
28: Grote veranderingen worden niet verwacht. De regering kan een andere politieke koers kiezen. Maar de belangrijkste macht blijft bij koning Mohammed VI.
25: Maar eerst, Nederland gaat toch naar het Eurovisie Songfestival. Na een jaar afwezigheid, dat wil zeggen een jaar waarin Nederland geen inzending stuurde, doen we volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Het moet een gezamenlijk project worden van de publieke omroepen onder leiding van de NPO, de koepelorganisatie. Verslaggever Mark-Robin Visser, jij was bij de presentatie van de NPO vanmiddag. Afrotros organiseerde dit altijd voor Nederland, maar trok zich terug vanwege de deelname van Israël aan het festival en de rol van het land in de Gaza-oorlog. Waarom wil de NPO nu toch weer meedoen?
29: Nou, de NPO wil terug naar het oorspronkelijke doel van het Songfestival, zegt de NPO. En dat is verbinding. United by music is de slogan. Dus mensen samenbrengen met muziek. En tegelijkertijd, zegt de NPO, moet er ook oog zijn voor wat er gebeurt in de wereld. En daarover zouden nieuwe afspraken zijn gemaakt met de EBU. Dat is de Europese Organisatie van de Gezamenlijke Omroepen. Nou, Jette Raanits is voorzitter van de NPO. En aan haar vroeg ik hoe ze denkt dat dat allemaal te doen is.
1: Nou, ik denk door op zijn in de eerste plaats erkenning te geven aan het feit dat het niet fijn is. Dat er van alles aan de hand is, dat ons dat pijn geeft, zorgen geeft. Maar dat je vervolgens ook elkaar als mensen moet blijven zien. En mensen maken muziek en mensen willen die verbinding. En dat zullen we op een zorgvuldige manier bij elkaar moeten brengen.
29: Passeert u hiermee eigenlijk de Avrotros niet? Want die hebben daar toch een ander standpunt over.
1: Ik begrijp heel goed waarom Avrotros deze beslissing genomen heeft. Dat was voor hen een ontzettend moeilijke beslissing om te nemen. Ik kan op geen enkele manier prettig, goed of iets anders vinden wat er in Israël en Gaza gebeurt. Maar dit is een wedstrijd tussen muzikanten, tussen omroepen. En het is heel erg belangrijk om die menselijke maat boven tafel te houden. Want anders dan zouden we zomaar vergeten dat we het als mensen in deze wereld met elkaar hebben te doen.
25: Ja, dat was de voorzitter van de NPO, Mark Robin. Het klinkt ook een beetje alsof ze zegt, ja, the show must go on.
29: Ja, zeker. Ja.
25: Maar hoe willen ze dat dan gaan aanpakken?
29: Nou, de NPO wil de taken gaan splitsen. Net als vorig jaar gaat de NOS verslag doen van het Songfestival. Die gaat ook uitzenden. NOS als neutrale omroep doet er verslag van. Maar de inhoud, dus de bijdrage, de Nederlandse bijdrage, die zal toch van de andere Nederlandse omroepen moeten komen. En daarvoor nodigt de NPO die omroepen dus uit. Nou is het tot nu toe volstrekt onduidelijk welke omroepen dat willen. En de NPO wil ook op dit moment niet zeggen wie er happen of met wie ze in gesprek zijn. Nou, daarnaast moet er ook nog een kandidaat worden gevonden, een Nederlandse inzending dus, die naar Bulgarije gaat. Nou, daarvoor wil de NPO een onafhankelijke commissie instellen. En dat moet allemaal heel snel gebeuren, want voor het eind van het jaar moet dit allemaal duidelijk zijn.
25: Dankjewel, Marco Robin. Straks na 5 uur, dan praat ik hierover verder met Jure Bosman. Dat is de directeur media van de NPO. Een paar goede werkschoenen, een fiets of zelfs gordijnen. Soms zijn het praktische kleine dingen die bepalen of een leerling naar school of naar stage kan gaan. Vorig jaar kregen 25 praktijkscholen al extra geld om leerlingen uit gezinnen met weinig geld hierbij te helpen. Dat was een succesvolle pilot en daarom krijgen dit jaar nog eens 115 scholen die subsidie. Rian Bouws is stagecoördinator bij De Bolster in Groningen. Goedemiddag.
14: Ja, goedemiddag.
25: Uw school heeft al een aantal jaar ervaring met dit extra budget. Kunt u een voorbeeld geven van een leerling voor wie dit budget verschil heeft gemaakt?
14: Ja, zeker. Wij hadden een meisje en die had wat fysieke problemen en die kwam niet meer op school. Er was verzuim en toen we daar achteraan gingen bellen, bleek dat haar elektrische fiets kapot was en zij dus niet naar school kon komen, was geen geld voor de OV en het verzuim liep op. Wij hadden nu de middelen om gelijk een nieuwe fiets te regelen. En zij kwam weer naar school en kon gewoon weer op een normale manier de schoolgang doen. En dat was gewoon super waardevol, want anders moet je allerlei instanties erbij betrekken. En dat kost tijd en het verzuim loopt ondertussen op. En dat wil je niet. Je wil dat mensen, dat leerlingen gewoon verder kunnen in de klas.
25: Lijkt me ook wel lastig, want in dit geval kwam u erachter, doordat jullie er echt zeg maar zijn ingedoken waarom zij dan afwezig was. Ik kan me voorstellen dat het soms ook wel lastig is om daarachter te komen dat een leerling zoiets nodig heeft.
14: Ja, dat klopt hoor, dat klopt. Maar ik denk dat in het praktijkonderwijs we daar sowieso wel echt altijd ook naar zullen kijken. Maar dit helpt wel om echt ook oplossingsgericht en het nog beter door te vragen. Dus als er iets is waarvan we denken, hey, wat is er aan de hand, zullen we altijd contact opnemen met leerlingen, maar ook thuis. En het lukt nu steeds beter om deze problemen boven water te krijgen en er dus ook daadwerkelijk iets aan te doen.
25: Ja. En accepteren leerlingen en hun ouders dat ook? Ik kan me ook voorstellen dat er misschien wat schaamte bij komt kijken.
14: Ja, nou, dat, ja, zeker. Dat komt er wel bekijken. Maar in principe willen ze wel. Hè. Het is niet zo dat ze niet gemotiveerd zijn of dat ze niet willen. Maar er is echt een situatie. We zullen het ook nooit aan publiek de fietsen overhandigen of zo. Of de werkschoenen. We proberen dat altijd met een leerling gewoon samen op te lossen. Daar hebben andere leerlingen in principe niks mee te maken.
25: Nee. En dit was dus een elektrische fiets. Maar aan wat voor voorbeelden kan ik nog meer denken?
14: Nou, sowieso in de basisdingen die ze altijd nodig hebben. Werkschoenen, werk overal, schorten en zo. Maar het gaat ook veel verder. De leerlingen die, waarvan we merken dat ze te weinig slaap krijgen. En die blijkt op een matrasje op de grond te liggen en geen bed te hebben. Geen gordijnen te hebben, werd al even genoemd. Het kan alle kanten opgaan als je erachter komt van, hey, wat is er in de hand en waar ligt dat aan? En als het in de weg staat richting een goede toekomst, ja, dan moet dat opgelost worden en liefst zo snel mogelijk.
25: En jullie merken als school ook echt het verschil nu dit extra geld beschikbaar is?
14: Ja, nee, dit maakt echt heel veel verschil. Kijk, we zullen altijd en we hebben altijd ons best gedaan om deze problemen op te lossen. Alleen je hebt gewoon beperkte middelen. En we proberen op alle vlakken ons in te zetten om leerlingen zo goed mogelijk een mooie plek in onze samenleving te geven. Een duurzame plek. Maar ja, we hebben niet de middelen om deze dingen die in de basis echt nodig zijn, om gewoon je te kunnen richten op onderwijs, je te kunnen richten op je stageplek, om daarin te groeien. Ja, dan moet die basis wel goed zijn. Ja, daar hadden wij niet de middelen voor tot nu. En dat maakt gewoon echt een wereld van verschil.
25: Ja, en hoe vaak komt het dan, ik weet niet hoe groot jullie school is, maar hoeveel komt het voor?
14: Nou, het komt best veel voor. Ik denk sowieso in het praktijkonderwijs zijn gemiddeld veel leerlingen die in een armoedesituatie leven. En ik denk dat we elke week wel een aanvraag hebben. En nu merk je het begin van het schooljaar. Dus nu merk je echt dat het echt heel veel aanvragen zijn.
25: Ja, en hoe werkt dat dan, zo'n aanvraag?
14: Nou, dat komt via mentoren. Hè. Dus onze mentoren, elke leerling heeft 1 of 2 mentoren, zelfs bij ons op school. En die hebben gewoon een hele goede band met de leerling. En die komen ook thuis, dus die zien de situatie thuis. En die gesprekken die voeren ze met de leerlingen. En op die manier komt die aanvraag bij mij en mijn collega. Wij doen die aanvraag en dan gaan we de spullen gewoon regelen. Dus een mentor gaat ook wel met, of we regelen het even zelf, of we gaan echt met een leerling naar een winkel toe. Want je moet wel goed passende schoenen hebben. Dus we proberen het altijd samen met een leerling op te pakken.
25: Dank voor dit gesprek en succes met deze leerlingen. Rian Bouw, stagecoördinator bij de Bolster in Groningen. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
0: Het aantal meldingen van overlast door verwarde personen breekt opnieuw alle records, lezen we bij het AD. Vorige maand kreeg de politie gemiddeld 600 meldingen per dag. En daardoor schieten andere politietaken er nu soms bij in, waarschuwt de Nederlandse Politiebond. Volgens de bond zijn agenten soms uren bezig met het stabiliseren van de situatie, het zoeken naar een hulpverlener en het regelen van vervoer. De politie komt daarom het liefst alleen in actie bij strafbare feiten of direct gevaar. Nederland moet met Duitsland en België afspraken maken over de accijns op brandstof. Daarvoor pleit de branchevereniging van Nederlandse tankstations op BNR. Sinds de oorlog in Iran zijn de brandstofprijzen flink gestegen. En veel mensen die dat kunnen tanken over de grens. En internationale transportbedrijven plannen hun routes vaker zo dat ze in onze buurlanden kunnen tanken, omdat het daar goedkoper is vanwege de lagere accijns. En daarom ziet die brancheorganisatie VMOBIN graag een buurlandentoets.
2: We spreken marge af met Duitsland, met België, waarbinnen je accijnzen zich bewegen. Ja. Dat is lastig, want natuurlijk elk land heeft zijn eigen politieke dynamiek. Mm-hmm. In Duitsland staan ze onder zware druk, de AfD, u kent het allemaal. Ja. Maar als je nou gewoon toch zegt, joh, we zijn 1 Europese interne markt, ja, dan moet je proberen dat echt die verschillen niet te ver te laten oplopen.
0: Op een bankje tussen 2 flats in Amsterdam-Nieuw-West is vanochtend een explosief gevonden, meldt het Parool. Het geïmproviseerde explosief is onschadelijk gemaakt. Later op de ochtend is een man van 18 opgepakt. In de nacht van zondag op maandag gingen in 2 andere straten in dezelfde buurt explosieven af. Sindsdien rijdt de politie naar eigen zeggen met verscherpt toezicht door Amsterdam-Nieuw-West. En slecht nieuws voor de fans van 24 Kitchen. De koek is namelijk op. Volgend jaar stopt de kookzender met lineaire tv-uitzendingen, meldt RTL Nieuws. Dus dan kom je tijdens het zappen dit niet meer tegen.
15: En traditioneel vieren we Moederdag met een ontbijt. Er is toch niks mooiers dan een ontbijtje op bed te maken. Dat ga ik vandaag doen, hopelijk samen met jullie. En ik ga dat heel langzaam en rustig doen, want de bedoeling is dat je het met me meedoet. En uiteindelijk komt het dan allemaal mooi op een dienblaadje.
25: Rudolf, ja, ik heb dit dus extreem veel gekeken. Ja? De laatste jaren niet meer, maar toen het net bestond, ja, heerlijke slow TV.
0: Maar heb je ook wel eens echt een recept dan ook zelf uitgeprobeerd?
25: Oh nee, zeker niet. Alleen maar kijken.
0: Nou, is een beetje zoals ik bij Nederland in Beweging. De kookprogramma's verdwijnen trouwens niet helemaal van tv, want 24 Kitchen verhuist naar Disney+. Hoe dat dan precies opgediend gaat worden is nog niet bekend. Maar een woordvoerder zegt dat er nog steeds ruimte zal zijn voor lokale content en nieuwe programma's. Maar ja, voor de liefhebbers zal het toch even slikken zijn.
25: Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg?
16: Er staat bijna 400 kilometer file. De spits is op gang gekomen. De Randstad vooral staan veel files. En een opvallende file staat op de Ring van Amsterdam, de A10 Oost en Noord richting Zaanstad. De vertraging is 20 minuten. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht.

0: De Sugar Babes. En Stronger. Marokko kiest vandaag een nieuw parlement. Economisch gaat het goed in het land, maar niet iedereen profiteert daarvan. Vooral jongeren zijn ontevreden over de situatie in Marokko. Ondanks de Gen Z-protesten is er weinig veranderd, vinden ze. En jongeren lijken dan ook weg te blijven vandaag. Ze zijn niet erg enthousiast over deze verkiezingen.
1: Deze jonge vrouw uit Casablanca gaat niet stemmen. Vorig jaar deed ze mee aan de Gen Z-protesten. Ze vindt dat politici toen niet naar jongeren hebben geluisterd. En volgens haar is er sindsdien weinig veranderd. Ook deze dertiger blijft thuis. Hij heeft nog nooit gestemd. Volgens hem hebben politieke leiders jarenlang de kans gehad om iets te veranderen. Maar is daar weinig van terechtgekomen.
0: Ja, correspondent Samira Jadir, dit was een stukje uit jouw reportage over de verkiezingen. Hoe verloopt de verkiezingsdag tot nu toe?
2: Ja, in de ochtend was het bij de stembureaus nog heel erg rustig. De mensen hier kunnen vanaf 8:00 's ochtends tot 7:00 's avonds hun stem uitbrengen. Nou, het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft al wel een eerste opkomstcijfers bekendgemaakt. Om 10:00 werd er een opkomst van 4% gemeten en om 12:00 11%. Dus de enige conclusie die je hieruit voorlopig zou kunnen trekken is dat Marokkanen in ieder geval niet extra vroeg op willen staan om hun stem uit te brengen. De verwachting is wel dat de opkomst in de loop van de dag nog wel gaat stijgen.
0: En hebben ze iets te kiezen vandaag?
2: Aan de ene kant wel. De uitslag van de verkiezingen bepaalt voor een deel welke politieke koers er in de komende 5 jaar wordt gevaren. Nou, als er vanuit het nieuwe parlement genoeg druk komt om dingen zoals jeugdwerkloosheid, de zorg en het onderwijs aan te pakken, dan is de kans ook wel groter dat hier echt iets gaat veranderen. Maar aan de andere kant is het ook weer zo dat er nog altijd veel macht bij de koning ligt. Zo worden de belangrijkste ministers, zoals die van binnen- en buitenlandse zaken, niet door de partij geleverd. Want die worden dan rechtstreeks door de koning benoemd.
0: En mag er door Marokkanen in het buitenland ook gestemd worden? Bijvoorbeeld door Nederlandse Marokkanen?
2: Formeel gezien hebben Marokkanen in Europa en elders wel het recht om te stemmen. Maar Marokko heeft er nog geen haast mee gemaakt om dit ook echt mogelijk te maken. Ze faciliteren dit niet. Dus ook al zouden mensen willen stemmen buiten Marokko, dan kan dat gewoon niet.
0: En ik zei al, de economie is dus een belangrijk thema bij deze verkiezingen. Zitten er nou grote verschillen tussen de partijen als het om economisch beleid gaat?
2: Nou, het economisch beleid van Marokko is redelijk in beton gegoten. Het wordt vooral bepaald door het Marokkaans ontwikkelingsplan. Nou, dit is een 10-jarig beleidsplan dat is uitgevaardigd door de koning. Maar de meeste partijen hebben in hun campagne wel de economische thema's meegenomen waar veel Marokkanen zich zorgen over maken. Zoals de aanpak van jeugdwerkloosheid en ook het verhogen van het minimumloon. Nou, dit zijn voor het merendeel van de Marokkanen ook de belangrijkste thema's. En er is wel het gevoel dat te weinig mensen in Marokko kunnen profiteren van die economische groei die het land heeft doorgemaakt. En vooral jonge Marokkanen zien hierdoor geen toekomst voor zichzelf in Marokko. En dat was ook dus goed terug te zien tijdens die Gen Z-protest van vorig jaar. Waar ze toen zeiden van wel geld voor stadions, maar niet voor zorg en onderwijs was toen veel te horen.
0: Er zijn in Marokko geen peilingen, hè, Samira. Maar is er iets te zeggen over welke partij de grootste gaat worden?
2: Ja, de veelgenoemde partij is een van de regeringspartijen. Dat was toen 5 jaar geleden niet de grootste partij. Maar PAN wordt veelvuldig genoemd. Dat is ook een liberale partij. Maar daarvan zeggen de mensen van volgens mij gaat die winnen. Dat is dus ook een koningsgezinde partij. Veel mensen hebben het erover dat dit de partij is die gaat winnen. De grootste partij 5 jaar geleden, RNI, is impopulair. En daarvan wordt dus verwacht dat die niet veel zetels zal gaan halen.
0: En dan als alle stemmen geteld zijn en er een uitslag is, wordt het dan net als in Nederland een coalitie gevormd?
2: Jazeker, alleen wordt de premier hier door, aangewezen door de koning. En het gerucht gaat dat het voor de eerste keer dus misschien wellicht een vrouw gaat worden.
0: Zo.
2: Dus dat is wel een beetje spannend of dat daadwerkelijk gaat gebeuren.
0: Dankjewel, correspondent Samira Jadir vanuit Rabat.
3: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
5: Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: NPO Radio 1.
0: Het is iets voor 4:30, de hoofdpunten met Casper.
9: In de Gaza-strook is het geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen, waarschuwt een VN-organisatie. Een van de zorgwekkendste ontwikkelingen is volgens de VN de sterke toename van het aantal meldingen van gedwongen huwelijken, onder meer met kinderen. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen. De Rijk betaalt daar €115 miljoen voor. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Borselen zou eigenlijk tot 2033 open blijven, maar de staat wil de kerncentrale tot 2054 laten draaien, als dat veilig kan. De Marseillaise onderzoekt een ongeluk met een open terreinwagen vorige week op Aruba. De wagen met meerdere mensen erin sloeg over de kop en een vrouw van 23 uit Rotterdam kwam daarbij om. Ook een Nederlandse militair was erbij betrokken. Er zijn vragen over wie er heeft gereden en of alle verklaringen over het ongeluk wel kloppen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en tv-serie gemaakt. De schrijver was volgens een uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar.
0: Het weer met Marco Verhoef. Wel wat meer zon dan gisteren, hè? Valt
10: ja, het is inderdaad her en der flink opgeklaard. En vooral in het zuidoosten heeft de zon echt redelijk uitbundig geschenen. Noordwesten, daar drijven de wolkenvelden wat prominenter rond. En je ziet vanuit het noordwesten de komende uren de bewolking ook toenemen. Het heeft te maken met een lage drukgebied waar wij niet zo heel veel last van gaan krijgen, want dat trekt richting het zuiden van Scandinavië. Maar we krijgen er een beetje een veeg van mee. Op de meeste plaatsen eigenlijk alleen in de vorm van wat bewolking. Maar in het noordwesten en noorden neemt de buienkans vanavond tijdelijk wel toe. En dan kan daar ook echt wel even een felle bui bij zitten. Nou, tot aan het midden van het land moeten we daar rekening mee houden. Het zuiden houdt het waarschijnlijk gewoon droog. En in de nacht trekt die hele zon al vrij snel Duitsland in en wordt het overal weer droog. Komende nacht hebben we dan temperaturen zo rond de 10 graden in het binnenland. In de kustgebieden ligt het net iets hoger.
0: En het wordt een mooi weekend, hè? Als ik daar vast even naartoe kan gaan.
10: Ja, laten we de donderdag ook bij pakken. Want die pakt eigenlijk ook best al wel mooi uit. Alleen het mooie karakter van het weekend zijn ook de hogere temperaturen. Dat is morgen nog niet het geval. Want dan doen we het met zo'n 17 tot 19, misschien op een enkele plek 20 graden in het zuiden van het land. En de dag begint ook met vrij veel wind nog in het noorden. Later neemt de wind af uit de noordwestelijke richting. De wind wordt variabel. En in het weekend en vrijdag wordt de wind dan zuidelijk van richting. Ja, en dan drijft inderdaad langzaam weer wat zachtere lucht onze kant op. Vrijdag is dan de dag met de meeste zonneschijn. Blijft ook droog. In het weekend ook vrijwel overal droog. Misschien op de late zaterdag of in de nacht naar zondag een licht buitje. Niet helemaal uitgesloten. Maar overdag heb je daar bijna geen last van. En de temperaturen zowel vrijdag als in het weekend tussen de 20 en 23 graden.
0: Dankjewel Marco. Edwin Gerritsen bij de ANWB, waar staat het vast?
11: Ja, vooral in Zuid-Holland en Utrecht zaten bijna 500 kilometer file. De files die opvallen op de A1 Apeldoorn richting Hengelo tussen Twello en afrit Lochem, 20 minuten vertraging. Daar zat een bus met pech. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd tussen Nieuwegein en Culemborg, 20 minuten oponthoud. 1 rijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Zaanstad. Voor Durgerdam een half uur vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam voor de Drechttunnel een half uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen die te hoog is voor de tunnel.
0: Hij wordt verdacht van roekeloos rijden, 130, waar je 80 mag. Drie kinderen en een volwassene kwamen om het leven in Zeeuws-Vlaanderen deze zomer. En de automobilist stond vandaag voor het eerst voor de rechter.
5: Ster. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
8: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
13: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
15: Fleur Wallenburg.
16: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, komt onder voorwaarden vrij. De jonge bestuurder reed op een weg in Vogelwaarde in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 en de schooldirecteur kwamen om het leven. Verslaggever Onno Beukers, jij volgde de eerste voorbereidende zitting vandaag in Breda. Ja, dit is natuurlijk een enorm verdrietige zaak. Met toch ook vandaag wel een verrassende wending. Want deze man komt dus voorlopig vrij. Waarom mag hij het proces in vrijheid afwachten?
17: Ja, er wordt eigenlijk dan op zo'n moment gekeken naar verschillende zaken. Hè. Of de kans bestaat dat hij op de vlucht gaat bijvoorbeeld. Hoe zwaar de straf ook is die erop staat. Hè. Bij meer dan 12 jaar gelden er weer andere regels. En vooral of er kans is ook op herhaling. Dat laatste, daar ging het vandaag vooral over. Het Openbaar Ministerie zei dat uit data op zijn telefoon is gebleken dat hij vaker te hard reed. Ook dat zijn airbag kapot was. Hè. Het lampje brandde daar al van. En dat negeerde hij. En dus kon het misschien niet uitsluiten dat dat nog een keer kon gebeuren. Maar daar was de rechter het niet mee eens. En die heeft gezegd, hij mag onder strenge voorwaarden, dat wel, op vrije voeten het proces in ieder geval afwachten. En wel onder voorwaarden, wat ik zei, hij moet beschikbaar blijven voor het onderzoek. Hij mag geen auto rijden of ander voertuig besturen. En hij moet ook beschikbaar zijn voor de reclassering. En omdat er geen duidelijkheid is wanneer het proces precies verder gaat, mag hij dus vanaf morgen dat in vrijheid afwachten. En daar werd in de zaal toch wel emotioneel op gereageerd.
18: Dank iedereen voor de aanwezigheid. De zitting is gesloten, u mag de zaal verlaten.
19: Hier zit heel veel emoties bij, maar er zijn ook gewoon feiten. Er zijn 4 mensen dood, waarvan 3 jonge kinderen. We weten dat de verdachte door eigen overgegeven materiaal van zijn telefoon, daar blijkt ook uit dat hij eerder veel te hard heeft gereden. Ja, of je daar wel of niet voor bent beboet. Het laat wel zien dat je dat dus doet en ook filmt. En dat je onverantwoorde risico's neemt en hebt genomen. Voor deze mensen, voor de nabestaanden die hun lieve kinderen, die hun familielid moeten missen, geldt maar 1 beeld dat ze hun geliefde kwijt zijn.
0: Dat zei Bart Visser van de organisatie Namens de Familie. Onno, wat werd er vandaag bekend over het rijgedrag van deze man?
17: Nou ja, misschien om te beginnen. In eerste instantie werd er gezegd, hij heeft gereden onder invloed. Er is toen een speekseltest afgenomen. Ook een bloedtest. Dat heet THC. Hè, een werkende stof van cannabis zou hebben gebruikt. Die bleek onder de grenswaarde. Hè, dus die zou die eerder hebben gebruikt, waardoor het geen invloed heeft. Verder is er vooral ook gekeken naar de snelheid waarmee hij reed. Hij heeft van die weglussen gereden, die normaal dan detecteren of er verkeer is. Daar konden ze ook uit afmeten dat hij zo'n kilometer voor voor het ongeval, hè, voor de bocht waar hij uit de bocht vloog, nog 135 kilometer per uur reed.
0: 135 kilometer?
17: Ja, en je mag daar 80 kilometer per uur. En dan komt er een bocht aan waarbij een adviessnelheid van 70 kilometer per uur geldt. En ook uit zijn telefoondata blijkt dat hij 800 meter voor die bocht ook nog 130 kilometer per uur zou hebben gereden. Ja, toch flinke verkeersovertredingen, zou je zeggen. Werd er in dit geval voor roekeloos rijden werd hij van verdacht. En niet voor doodslag. Doodslag kun je maximaal 15 jaar cel krijgen. Roekeloos rijden 6 tot 9 jaar cel. Dus best wel een verschil. En daar vroeg ik dan ook naar bij persofficier van justitie Mark de Graaf.
20: Roekeloosheid die wij te last hebben gelegd is de zwaarste gradatie van schuld. Daarvan is eigenlijk sprake als de verdachte zich wel bewust is geweest van de kans dat er een dodelijk ongeval zou plaatsvinden, maar dat hij heeft gedacht, nou, dat zal niet gebeuren. Terwijl opzet gaat net iets verder, dan is de verdachte zich ook bewust geweest van dat risico, maar heeft hij gedacht, nou ja, dat risico dat aanvaard ik. Ik doe het gewoon en ik zie wel of het ook daadwerkelijk gebeurt.
17: Ja, dus dat is dan het verschil waarom er nu vooral voor roekeloos rijden is gekozen. Hè? En daarmee komt het dus niet boven de 12 jaar uit, waardoor die nu dus vrij kan komen, voorlopig in ieder geval. De verdediging die heeft vandaag ook een ander beeld proberen neer te zetten, waarbij ze wel niet voorbij gingen aan de emoties en de gevoelens ook van alle mensen in de zaal. Ze gaven aan dat het deze jongen ook niet de bedoeling was natuurlijk dat hij mensen zou aanrijden, mensen zou doodrijden. Maar zij zeggen ook wel het beeld wat misschien nu is ontstaan, dat het een soort moordmachine, gevaarlijke moordmachine op de weg zou zijn. Ja, daar wilden ze toch wel een beetje bijstellen.
18: De indruk zou kunnen ontstaan dat cliënt 17 keer is geflitst en beboet. Dat is niet zo. Hij is dus ook niet 3 maal geflitst op de dag van het ongeval. Aan cliënt zijn volgens het CIB in zijn hele leven 4 verkeersboetes opgelegd. Eentje gaat er over een kapot licht van zijn auto, eentje over het rijden over een doorgetrokken streep. 2 zagen op snelheidsovertredingen. En die snelheidsovertredingen waren respectievelijk 4 en 5 kilometer per uur te harder dan de maximumsnelheid. En de vereniging vindt het belangrijk om een nuance aan te brengen bij de overweging van de raadkamer dat de cliënt zichzelf meerdere keren gefilmd heeft, terwijl hij met hoge snelheid reed. Want door de manier waarop het is opgeschreven wordt de indruk gewekt dat dit doorlopend zou zijn gebeurd. Het gaat om exact 2 filmpjes waarop die snelheid te zien is. Nou, en technisch gezien kun je dan spreken over meerdere keren. Door de manier waarop het is opgeschreven lijkt het alsof het veel meer is.
0: Dat was dus de advocaat van de verdachte. Heeft hij zelf nog iets verklaard vandaag, Onno?
17: Eigenlijk niet. Hè. Hij heeft vandaag wel gezegd wie hij was. En misschien op 1 of 2 vragen ja of nee geantwoord. Hij heeft wel een brief geschreven, een brief aan de rechtbank. Dus niet zozeer aan de nabestaanden of andere betrokkenen, maar aan de rechtbank. Omdat hij het zelf ook moeilijk vond. Hij zat er ook zenuwachtig toch wel bij, aan te trillen met zijn voeten. Toen de namen werden genoemd van de slachtoffers, toen werd hij ook wat emotioneel. En om zich toch goed te kunnen verwoorden naar de rechtbank toe, heeft hij in ieder geval een brief geschreven. De inhoud daarvan, die is niet besproken. Die zou wellicht worden voorgelezen, maar daar is toch van afgezien. Dus wat daar exact in staat, weten we niet. Maar goed, dat hij emotioneel erbij betrokken is, dat is een feit. Maar ja, we hebben net ook gehoord hoe de nabestaanden daarover denken. Ja, die krijgen natuurlijk hun kinderen en

0: Die zou wellicht worden voorgelezen, maar daar is toch van afgezien. Dus wat daar exact in staat, weten we niet. Maar goed, dat hij emotioneel erbij betrokken is, dat is een feit. Maar ja, we hebben net ook gehoord hoe de nabestaanden daarover denken. Ja, die krijgen natuurlijk hun kinderen en hun leerkracht daar niet mee terug.
1: Dankjewel, verslaggever Onno Beukers.
2: Tot 6:00.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het is een van de grootste technologische vraagstukken van dit moment. Hoe zorgen we ervoor dat AI minder energie gebruikt? Daarom begint het net opgerichte Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie een wedstrijd met als doel ontwikkel energiezuinige AI-chips. Jelle Prins is medeoprichter van dit agentschap. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Hoe energieverslindend is de AI-industrie eigenlijk?
4: Die industrie is verslindend, tenminste. Die datacenters die gebruiken behoorlijk wat energie. Belangrijker om daar te constateren is dat ze gewoon inefficiënt zijn. De huidige AI-chips die we gebruiken, die kun je voor heel veel verschillende dingen inzetten. Maar daarmee zijn ze inefficiënt voor de taken waarvoor ze nu toepassen. Het is een beetje alsof we een vrachtwagen gebruiken om onze boodschappen te doen. Het kan wel, maar het is niet efficiënt.
1: Nee.
4: En dus daar hopen we veel efficiëntere chips voor te gaan ontwerpen.
1: Ja, dat klinkt dus ook wel alsof het een probleem is wat wel aangepakt kan worden.
4: Dat moet aangepakt worden, zeker. Want we gebruiken alleen maar meer en meer AI. Dat gaat alleen maar toenemen. En dus moeten we ervoor zorgen dat we ook wel energiezuinigere chips gaan ontwikkelen. En daarmee gaan ook de kosten omlaag.
1: En is dit een beetje een gesprek in de industrie? Het gaat natuurlijk ontzettend veel over AI en ook over wat het kost en wat het kan gaan opleveren. Gaat het ook wel over die klimaatkant?
4: Zeker, maar voor de bedrijven gelden ook de kosten, want die kan je één op één stellen.
1: U bedoelt, als het energiezuiniger wordt, dan scheelt het in de kosten?
4: Ja. En voor de een geldt het klimaat en voor de ander geldt de kosten.
1: Ja uiteraard, ja. Wie kunnen er meedoen aan die wedstrijd?
4: In principe kan iedereen daaraan meedoen. Of dat nou wetenschappers zijn, bestaande bedrijven, mensen die nu bij een bedrijf werken en besluiten daar weg te gaan. Iedereen kan zich daar inschrijven, mits ze een idee hebben waarvan wij zeggen dat is potentieel echt baanbrekend. Dus echt een origineel idee. We willen niet dat mensen voorstellen om hetzelfde te gaan doen wat de andere bedrijven nu al doen. Maar we moeten ervan zeggen van als dit lukt, dan is het echt heel erg groot. En het is daar belangrijk om te constateren dat één, het energieprobleem werd al geconstateerd. Maar twee, we zijn in Europa zijn we ontzettend afhankelijk van de Amerikaanse Nvidia-chips. De AI-chips die daar vandaan komen. We ontwikkelen die hier nog niet. En dat is niet een gebrek aan talent. Want we hebben heel veel talent hier. We hebben een fantastisch ecosysteem rond bijvoorbeeld ASML. Het zit hem echt in die financiering in de allervroegste fase. En dat is ook waarvoor het NADI is opgericht. We hebben geconstateerd dat we hier in Nederland, maar ook elders in Europa, gewoon risico-avers zijn. Zowel in hoe we onze wetenschappelijke onderzoeken financieren, waarbij we voornamelijk kijken van levert dit uiteindelijk wel een publicatie op en niet levert dit een potentiële impact voor de maatschappij op of een nieuw bedrijf. En aan het beginfase van wat we noemen een deep tech bedrijf, oftewel een bedrijf die echt iets heel moeilijks aan het maken is, daar is het risico ook nog vaak te groot voor investeerders. Vaak omdat de weg naar de uitbetaling gewoon te lang voor ze is. En dat is waar NADI uiteindelijk het gat kan vullen door dat risico op te nemen.
1: En als we het dan hebben over die wedstrijd, stel er komt een heel goed idee binnen, wat dan?
4: We hopen dat er heel veel hele goede ideeën binnenkomen. Hoeveel? Moeilijk te voorspellen. Maar we gaan er uiteindelijk 7 teams uitkiezen. En die krijgen als eerste 2,5 miljoen, 2,6 miljoen per team. Dan gaan we heel goed in de gaten houden hoeveel progressie ze maken. En na 8 maanden kiezen we 3 teams uit waarvan we zeggen van oké, die hebben de meeste momentum. En die krijgen nog eens 7 miljoen.
1: Zo, flink wat geld.
4: Dat is behoorlijk wat geld. Maar gelijkertijd is dat wel wat er in zo'n vroege fase voor dit soort initiatieven nodig is.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja, want op Prinsjesdag werd ook duidelijk dat het NADI maar liefst 500 miljoen euro krijgt, hè, om veelbelovende technologieën van de grond te krijgen. Ja, wat zegt dat over hoe het kabinet

0: over dit thema denkt.
1: Ik denk dat het duidelijk is dat het kabinet dit ook erg belangrijk vindt. En dat hij inziet dat we juist in die vroege fase van bedrijfsontwikkeling en in de fase van risicovol onderzoek financieren, dat we daar moeten gaan ingrijpen. En er zijn ook wel verschillende voorbeelden in de wereld, in Nederland, waaruit duidelijk is dat je daar met publiekelijk geld dingen moet gaan financieren. Neem bijvoorbeeld kwantumonderzoek. Mm-hmm. Daar loopt Nederland nu wereldwijd voorop. En dat komt omdat toen kwantumonderzoek 20 jaar geleden startte, we op een gegeven moment met publiekelijk geld veel van dat onderzoek en de eerste ventures hebben gefinancierd. Pas vrij recentelijk komt daar investeerdersgeld bij. Hadden we dat niet gedaan met publiekelijk geld, dan hadden we nu niet voorop gelopen met kwantum. Nee.
0: Ik dank u hartelijk voor dit gesprek. Jelle Prins, medeoprichter van het Nederlands Agentschap voor Disruptieve Innovatie, het NADI. Meer over de zoektocht naar de energiezuinige AI-chips vanavond bij de collega's van Nieuwsuur. Kasper, wat melden de media in het buitenland?
2: Hongarije krijgt mogelijk meer dan 4 miljard euro aan bevroren EU-geld, is te lezen bij Politico. De afgelopen jaren werd meer dan 16 miljard euro uit het cohesiefonds bevroren. Hongarije heeft nu volgens de Europese Commissie zwakke punten en tekortkomingen weggewerkt en verbeterd, waaronder corruptiebestrijding en de risico's op belangenverstrengeling. Het voorstel moet nog wel worden goedgekeurd door alle EU-lidstaten. Het weegt ongeveer 20 kilo en het is net zo groot als een inbouwoven. De eerste Belgische maanrover heb ik het over en die gaat de ruimte in, meldt VRT Nieuws. In 2029 moet het karretje de ruimte in, samen met de nieuwe raket van Amazon-oprichter Jeff Bezos, om vervolgens op de Zuidpool van de maan rond te rijden. Bij de eerste test eerder dit jaar was de projectmanager nog erg terughoudend.
3: We moeten daar eerst geraken, dus er zal nog wel best wel veel spannende momenten zijn tussen nu en dan. Maar de eerste foto die we gaan krijgen van het karretje van de maan, dat is een magisch gevoel.
2: Nu is dus zeker dat de rover de ruimte in kan. En dat is volgens ontwikkelaar een belangrijke mijlpaal voor de Belgische ruimtevaartindustrie. Een Nederlandse vrouw van in de 70 gaat, als het aan het Italiaanse OM ligt, 8 jaar de Italiaanse cel in, schrijft het lokale dagblad Corriere di Viterbo. De vrouw wordt ervan verdacht 14 kilo drugs gesmokkeld te hebben. Zij en haar echtgenoot werden in 2019 aangehouden, maar na haar arrestatie kwam ze vrij vanwege haar gezondheid. Maar de vrouw moet nu alsnog voorkomen. En het wordt door fans de heilige graal onder de Pokémon-kaarten genoemd. De Pikachu Illustrator kaart. Er werden slechts 39 van gemaakt. En deze week werd er in Texas eentje geveild. En raad eens voor hoeveel?
0: 100 miljoen miljard.
2: Bijna 5 miljoen dollar is te lezen bij The Sun.
0: Voor een kaart.
2: Ja, voor een kaart. En dat zoveel oplevert komt door de unieke staat. De kaart kreeg een 9 op een schaal van 10 van een speciale taxateur. Eerder dit jaar werd eenzelfde Pokémon-kaart geveld. Die kreeg een 10 uit 10. En die kaart was van een YouTuber Logan Paul. En die liep daar flink mee binnen.
4: Tonight you sold the PSA 10 Pikachu Illustrator card for $16,492,000. Oh,
0: 16 miljoen. Ja, je microfoon stond al dicht.
2: Ik zei, nou, dat valt 5 nog wel mee.
0: Ja, 5 miljoen valt dan zeker nog wel mee. Edwin, hoe is het op de weg?
5: Het is een normale spits met ruim 400 kilometer file. Het meeste daarvan Zuid-Holland rond Utrecht en Nijmegen staan de files. De langste op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum, een uur oponthoudt.

0: One Republic en Runaway. Elke 7 jaar filmde de Britse documentairemaker Michael Apted langdurig het leven van 14 Britse kinderen uit verschillende sociale klassen. En dat resulteerde in de serie 7 Up. Vorige week werd het laatste deel uitgezonden, 70 Up. En daarmee kwam een einde aan een filmproject dat in 1964 al begon. Met onder andere een gesprek met Andrew en Charles uit de Britse upper class over welke krant zij op 7-jarige leeftijd graag lezen.
1: I read the Financial Times. I read the Observer and the Times.
0: Ja, dat was een stukje dus uit 7 Up. Ik ga erover praten met Esther Gold, documentaire en filmmaker, onder andere van de serie Klasse. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij kent deze serie, hè? Hoe zou je hem omschrijven voor de mensen die hem niet hebben gezien?
2: Ik ken de serie inderdaad, alhoewel ik moet eerlijk zeggen dat ik geloof ik na 49 Up niets meer heb gekeken.
0: Heb je het nog wel lang volgehouden?
2: Ik heb het wel lang volgehouden, ja. En het is gewoon een epische filmonderneming, denk ik. Om elke 7 jaar zijn dus die 14 kinderen, op een gegeven moment zijn het natuurlijk geen kinderen meer, maar volwassenen. Die zijn elk 7 jaar opnieuw opgezocht. Urenlang geïnterviewd, ook wel wat observerende scènes omheen gedraaid. Eigenlijk vanuit de vraag, wat doet het ertoe waar je wieg staat in de Britse samenleving.
0: Ja. En
2: bepaalt je sociaal-economische klasse hoe je leven verloopt. En dat, dus het is eigenlijk ook een soort mooie mengvorm van een soort sociaal-wetenschappelijk onderzoek en heel mooi gebruik van het filmmedium.
0: En is dat dan ook zo'n idee waarvan je denkt, ach, had ik dat misschien zelf maar gehad?
2: Ja, dat weet ik niet, want toen ik ooit film- en televisiewetenschap studeerde, zo bestond
0: het al.
2: Toen
0: was er al natuurlijk, ja.
2: Ja, het is voor mij zo'n klassieker. Maar het is een briljant idee. Overigens was ik me net weer een beetje aan het inlezen en toen zag ik dat die allereerste film hadden ze nog niet dat idee om de 7 jaar terug te keren. Dus het begon met het idee, wat als we 14 7-jarige kinderen portretteren. Mm-hmm. En pas later hebben ze besloten om ze elke keer weer opnieuw op te zoeken.
0: Toen werd dat echt dat epische idee dus eigenlijk.
2: Ja, ja, ja.
0: Je zei het al even, sommige deelnemers zijn, ze werden natuurlijk steeds ouder in de documentaire, maar sommige haakten ook af omdat het veel meer impact had op hun leven. Is dat iets wat je herkent uit jouw series?
2: Het is niet. Bij mij zijn er volgens mij nooit mensen afgehaakt. Maar goed, ik heb ook nog nooit zo'n project gedaan. Maar ik snap wel. Kijk, in de Britse, ik weet eigenlijk ook niet zo goed hoeveel Nederlanders deze serie kennen, maar in de Britse samenleving, deze mensen werden een soort bekende Britten die overal herkend werden, want voor iedereen keek naar die serie.
0: Dus zeker vroeger natuurlijk.
2: Overal herkend.
0: Ja. En
2: die impact, daar kan ik me wel van alles bij voorstellen, omdat ik heb met Sarah Selbing dan de serie Schuldig en Klasse gemaakt en die. Wij wilden ook heel personagegedreven werken. Dus wij wilden heel graag soort characters larger than life. Maar dat had wel tot gevolg dat mensen ook wel herkend werden op straat. En bijvoorbeeld Dennis de Dierenwinkelier, echt een soort bekende Nederlander. Dus je vraagt nogal wat van mensen.
0: Ja.
2: Dat is wat ik ken. En in die zin kan ik me er wel iets bij voorstellen dat de. Kijk, want die kinderen van 7, die wisten natuurlijk niet hoe ingrijpend dat zou zijn.
0: Nee, dat beslissen die ouders dan natuurlijk.
2: Ja,
0: dat is ook nog weer een andere. Maar denken jullie niet, nu we het er ook weer zo over hebben, van ik moet dat misschien toch gewoon gaan maken voor Nederland?
2: Ja, misschien wel. Oh. Het is heel grappig, ja. Ja, misschien wel. Ja, ons is wel eens gevraagd of wij de kinderen uit de serie Klasse die we gemaakt hebben, of het
0: zou ik ook graag weer willen zien, ja.
2: Ja, en ik denk, er moet wel wat tijd tussen zitten. Want anders is het eerder een soort herhaling van zetten. Maar als er tijd tussen zit, dan is het wel een interessant idee.
0: Heel interessant idee. Dankjewel dat je er even over wilde praten. Esther Gold, film- en documentairemaker.
3: NPO Radio 1.
4: Boont.
3: Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
5: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
4: probeer als Artsen zonder Grenzen echt dat dialoog aan te gaan. Die vertrouwensbanden aan te halen, maar dat kost tijd.
5: Dat vind ik wel jammer aan hoe cynisch je er dan dus eigenlijk van wordt, dat dit een minderheidskabinet is.
6: Zo'n gast voor het kamergebouw het gooien met allemaal dingen en het kaart te schreeuwen. En dat ik dan denk, ja, je kan me ook een appje sturen. Dat heeft hetzelfde effect.
3: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
9: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
12: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Nu bij Dirk Vivera. Diverse varianten, €1,69. Plantaardig voordeel.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
14: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
13: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
14: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
15: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
16: Hey Francis, ben je er klaar voor?
17: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
16: Dat groezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
17: Ja, magisch.
18: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
3: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR. Fleur Wallenburg. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Hebben we straks bij extreem noodweer of oorlog wel voldoende eten? Daarover ging het vandaag in de Tweede Kamer. Eerst het nieuws met Casper Meijer.
19: Een Russische militaire helikopter heeft vanochtend 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. Daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Het was de reden dat Avro Tros zich terugtrok. Voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO, Jet de Ranitz, daarover.
20: Ik begrijp heel goed waarom Avro Tros deze beslissing genomen heeft. Dat was voor hen een ontzettend moeilijke beslissing om te nemen. Ik kan op geen enkele manier prettig, goed of iets anders vinden wat er in Israël en Gaza gebeurt. Maar dit is een wedstrijd tussen muzikanten, tussen omroepen. En het is heel erg belangrijk om die menselijke maat boven tafel te houden. Want anders dan zouden we zomaar vergeten dat we het als mensen in deze wereld met elkaar hebben te doen.
19: Vandaag maakte ook de Vlaamse omroep WRT bekend dat België toch meedoet aan het Songfestival en ook een artiest stuurt. En daar komt vanuit de politiek en vakbonden veel kritiek op. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt de aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en Zeeuwse gemeente. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. Een grote interesse betekent niet meteen dat er ook een doorstart komt. In de Gaza-strook is het geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes van tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. In Rome is het Colosseum vandaag dicht. Gisteren viel een arbeider die op hoogte aan het verlichtingssysteem werkte naar beneden en overleed. Alle werkzaamheden zijn stilgelegd en uit respect voor de nabestaanden blijft het Colosseum gesloten. Dagelijks bezoeken zo'n 20.000 mensen het eeuwenoude Romeinse amfitheater. De Australische tekenaar Terry Denton is overleden. Hij is in Nederland vooral bekend van zijn tekeningen in de boeken over de waanzinnige boomhut. Denton maakte 13 boeken samen met schrijver Andy Griffiths. In de absurdistische boeken heten de hoofdpersonen ook Terry en Andy en ze beleven allerlei avonturen in hun boomhut. Denton zei over zijn tekeningen dat ze er expres onhandig uit moesten zien. Hij maakte ook prentenboeken en illustreerde boeken van anderen. Terry Denton overleed maandag, hij was 76 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten tot 20 graden in het zuidoosten.
0: Verkeersinformatie Edwin Gerritsen.
1: Met bijna 500 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland, rond Utrecht en Nijmegen. Vooral ongelukken veroorzaken vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Oude Rijn en Culemborg 3 kwartier op onthoud. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Knoopend Hoflied en Den Haag-Zuid 20 minuten vertraging na een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn 3 rijstroken dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonsheel en Dordrecht 1 uur extra reistijd. En in het oosten van het land is de N34 om een Emmen in beide richtingen dicht tussen Gramsberg en Afrit Klooster. Dat komt door een ernstig ongeluk.
0: Zonder de Avrotros, maar met andere omroepen, doet Nederland volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival.
21: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
22: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
23: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
24: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
23: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
24: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
25: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
26: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
27: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
5: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Maria Corina Machado, de Venezolaanse oppositieleider, is opnieuw tegengehouden bij een poging terug te keren naar haar thuisland. Wat zit daarachter, correspondent Nina Jurne?
8: President Trump heeft er helemaal geen belang bij dat Machado nu terug zal keren naar Venezuela. Want hij doet juist goede oliezaken met haar tegenstander, de interim-president Delcy Rodriguez.
0: De Tweede Kamer spreekt vandaag over voedselzekerheid. Zometeen onze Haagse duider. Maar eerst, ondanks de deelname van Israël, doet Nederland volgend jaar weer mee aan het Songfestival. Na een jaar afwezigheid keert Nederland terug naar het Eurovisie Songfestival. De Nederlandse deelname wordt voortaan een gezamenlijk project van de publieke omroep en de NPO gaat de inzending coördineren. Ik ga daarover praten met Jette Ranies, de voorzitter van de NPO, en Jurre Bosman, directeur media van de NPO, hier in de studio.
9: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Welkom. Altijd een beetje ingewikkeld om collega's te interviewen, zeg ik er meteen maar even bij, maar we gaan dat natuurlijk toch doen. Jette. AVROTROS trok zich terug als organisator omdat de omroep er problemen mee heeft dat Israël een van de deelnemende landen is, omdat het land zo actief betrokken is bij een oorlog in Gaza. Waarom neemt de NPO dit nu over?
9: AVROTROS heeft dat bij ons teruggelegd en wij hebben daarop heel veel gesprekken gevoerd met de EBU over wat zou een manier zijn waarop het voor ons acceptabel is om terug te keren.
0: EBU is de organisatie van gezamenlijke Europese
9: omroepen. Precies,
0: dat is
9: de vereniging die samen met alle andere omroepen die lid zijn dit festival organiseren. En wij hebben benadrukt dat we terug wilden naar de oorsprong van dit festival. Want in 1956 is dit opgericht als antwoord op de Tweede Wereldoorlog in een poging om Europese mensen weer bij elkaar te brengen. En we zijn nu weer in tijden van oorlog, dus wij willen op geen enkele manier goedkeuren wat er in de brandhaarden in de wereld gebeurt. Nee, we willen juist daar het gesprek over openen en zorgen dat we met muziek weer een verbinding tot stand brengen tussen mensen.
0: En is er dan iets veranderd waardoor je zegt van nou, we willen dat nu weer opnieuw gaan doen? Bij de EBU en bij de organisatie bedoel ik dan?
9: Vorig jaar ging het gesprek in eerste instantie heel erg over de regels, hè, over de voorwaarden waaronder omroepen mee kunnen doen aan dat festival. Daar is ook echt wel een hoop aan veranderd. En wij hebben daaraan toegevoegd dat we ook echt vinden dat we terug moeten naar die kernwaarden, naar de oorsprong waar dit festival over gaat. Dat je juist niet je ogen sluit voor het leed in de wereld. Dat ook niet goedkeurt, maar daar het gesprek over opent. En zorgt dat we daar niet blind voor zijn, maar juist in het licht daarvan de menselijke verbinding zoeken.
0: Maar Jurre, hoe moet ik dat dan voor me zien? Wordt er dan volgend jaar een gesprek over de situatie in Gaza? Wordt dat dan gekoppeld aan het Songfestival? Als je zegt van, we willen daar het gesprek over voeren?
10: Nou, dat is nu aan de EBU. Die zijn als eigenaar van het festival verantwoordelijk voor de uitvoering. Hoe gaat de show eruit zien? Natuurlijk met het gastland. Maar in de gesprekken die vooral Jet heeft gevoerd met de topmensen van de EBU, daardoor hebben wij echt het gevoel gekregen en ook wel concrete toezeggingen dat het festival meer wordt dan een feestje met de gordijnen dicht. Maar juist oog hebben voor de context waarin het plaatsvindt. In een wereld waar veel speelt, waar veel brandhaarden zijn, waar veel ook de meningen over verschillen, waar polarisatie is. Dat kun je ook onderdeel maken juist van een festival waar verbinding over de as van de muziek de hoofdmoot is.
0: Maar Jet, klinkt een beetje alsof het dan een soort ander soort festival wordt.
9: Nou, vanmorgen was de IBU bij ons toen we deze aankondiging deden. En IBU zegt zelf ook, dat was een beetje naar de achtergrond verschoven. En ze hebben ook aangegeven dat het heel goed is dat wij vanuit Nederland heel duidelijk hebben aangegeven dat we dat niet meer willen. Dat we het belangrijk vinden om dit bespreekbaar te maken. En daar ruimte voor te geven in
11: Want
9: de wijze waarop
11: het ging juist niet
9: invullen.
11: Over politiek op zo'n Eurovisie Songfestival. Dat toch? Dat was altijd een beetje not done.
9: Het moet op het podium niet over politiek gaan. En ook de liedjes mogen daar niet aan refereren. Maar we willen wel zorgen dat we het gesprek kunnen openen over de zorgen die mensen hebben. Hè. Het doet pijn als je soms naar het nieuws kijkt en je ziet wat er gebeurt. Daar moeten we niet van weg willen kijken. En daar heeft IBU echt ook wel een stap in onze richting gezet. En wij vinden het belangrijk om dan ook als lid van deze vereniging en als een van de medeoprichters van dit festival ook weer terug te gaan naar waarom we er ooit aan zijn begonnen. En die verbinding tot stand te brengen. En dat doe je dan toch ook door aan tafel te blijven en daaraan bij te dragen.
11: Ja, ik zie het nou toch nog niet helemaal voor me. Wat nou ervoor heeft gezorgd dat jullie zeggen, we gaan het nu toch weer doen. Wat is er dan concreet veranderd? Wat ga ik bijvoorbeeld als kijker anders zien volgend jaar?
9: Ik denk dat er wat veranderd is in de houding van de IBU en ook de wijze waarop zij nu aangeven. Dit is hoe wij ook met het festival nu aan de slag gaan. Dat is echt anders dan vorig jaar. En wij in Nederland hebben ook een keuze nu gemaakt om verslaggeving bijvoorbeeld los te trekken van de inzending, waardoor die verslaggeving ook een wat meer journalistiek karakter krijgt.
11: Ja, want hier wordt opnieuw door de NMS gedaan. Jure, ik wil eventjes nog naar concreet de inzending. Die werd altijd dan gekozen door AfroTros. Hoe gaat dat nu? Wie gaat dat nu doen? Wie bepaalt wie er namens Nederland daar naartoe gaat?
10: Nou, daar gaan we een team voor samenstellen. En we hebben de uitnodiging aan omroepen gedaan. En dat zal niet AfroTros zijn, maar andere omroepen zijn van harte welkom om deel te nemen in dat team. Het kunnen ook mensen van buiten zijn. Waarbij we hopen genoeg ervaring bij elkaar te krijgen. En er is natuurlijk best veel ervaring binnen het bestel van freelancers die in het verleden aan het Songfestival hebben gewerkt. En die krijgen de taak, dus dat ben ik niet, even voor de goede orde. Maar dat is deze club mensen die de opdracht krijgt om tot een gedragen afvaardiging te komen. Waarbij we ook wel te maken hebben met de tijdsdruk, want het is eind september. En eind dit jaar proberen we iemand aan te kondigen die dat gaat doen. En die tijd heb je ook wel nodig om vervolgens de act voor te bereiden.
11: Ja, je zei al AfroTros uiteraard niet. We begrepen van Omroep Max dat ze daar niet aan mee willen doen. KRO en NCRV zegt, dit past eigenlijk niet bij onze omroep. Zijn er dan nog omroepen die hier wel aan mee willen werken?
10: Nou, wij zijn daar nu vol over in gesprek. En ik begrijp ook wel de spanning die erop zit. Hè, die spanning is natuurlijk niet minder geworden de afgelopen tijd. Ook niet door de afscheid van AfroTros van het festival. Maar wij voeren die gesprekken en die gaan door. En we hebben goede hoop dat we met een goede club bijeenkomen om dat te gaan doen.
11: Ja. En denk je ook dat er nog genoeg artiesten zijn die ondanks de controversie die er toch is, willen deelnemen? Heb je daar een beeld van?
10: Dat beeld is natuurlijk niet compleet, want ik heb niet de hele artiestenwereld gesproken. Kijk, het Songfestival is gigantisch en ook een enorme kans voor artiesten, voor jonge artiesten. Los van de discussie die we hierover voeren. Het is een zeer relevant en misschien wel het grootste muziekevenement ter wereld. Dus voor een artiest is dit ook een kans. Natuurlijk moet je niet in de positie komen dat je als artiest moet verdedigen, dat je daar op het podium presenteert. Dus dat is ook wat we natuurlijk aan de mensen die de act gaan organiseren en produceren vragen, om dat traject heel zorgvuldig met de artiest door te lopen. En we zullen ons altijd houden, dat is de bedoeling, aan de regels van de IBU. En tegelijkertijd, als je daar bent, kun je natuurlijk ook je stem laten horen. He, dat zit hier onder deze keuze, zoals Jet dat ook al toelichtte. Je kunt als het ingewikkeld wordt zeggen, we doen de gordijnen dicht en we zijn er geen onderdeel meer van. Maar wij kiezen juist voor de stap naar voren en aanwezig zijn en deelnemen aan het festival, omdat er zoveel waarde in zit.
11: Dank beide. Jette Ranits, voorzitter van de NPO, en Jure Bosman, directeur media van de NPO.
12: NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
11: Kunnen we wel voor voldoende eten en drinken zorgen als ons land wordt getroffen door extreem noodweer of door oorlog? Uit een rapport van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit bleek vorige week dat de schappen snel leeg raken als het goed misgaat. De voedselzekerheid staat dan onder druk. Politiek verslaggever Lars Geerts. Ja, klinkt best wel ernstig. Wat gaat het kabinet eraan doen?
13: Ja, nou, het kabinet is daar volop mee bezig, zo zei staatssecretaris Erkens van Landbouw, die erover gaat. Vandaag in de Tweede Kamer, toen er een debat over was, hij zei wel, je moet niet denken dat we als land bijvoorbeeld volledig zelfvoorzienend kunnen zijn en dat we geen hulp vanuit het buitenland nodig hebben om die voedselzekerheid te regelen. Het is ook niet zo dat we helemaal niks kunnen doen. Er zitten kwetsbaarheden in het systeem. Supermarkten zijn bijvoorbeeld heel efficiënt. Binnen 24 uur bevoorraad. En binnen 24 uur is die winkel ook weer half leeg. Nou, die efficiëntie is fantastisch, maar je zorgt er wel voor dat op het moment dat er iets misgaat, extreem noodweer bijvoorbeeld, en de vrachtwagens kunnen niet rijden, dat die schappen in die supermarkten erg leeg raken. Nou, over dat soort zaken is hij nu aan het nadenken. En volgend jaar, belooft hij, komt hij met een zogeheten crisisagenda, een aanpak om ervoor te zorgen dat we in Nederland dit soort zaken kunnen weerstaan.
3: En hoe kregen daar een beetje de handen voor op elkaar in de Tweede Kamer?
13: Nee. Laten we het zo zeggen. Nee, er was wel degelijk een deel van de Kamer die gewoon geduldig gaat wachten op die crisisaanpak en er vertrouwen in heeft dat daar iets goed uitkomt. Maar er was een ander deel van de Kamer die deze staatssecretaris van Landbouw er toch wel even op wilde wijzen dat we volgens hen, en dan heb ik het vooral over het rechterdeel van de Kamer, gewoon niet goed bezig zijn om ervoor te zorgen dat we voedselzekerheid hebben in Nederland.
14: Het mag helder zijn dat de grootste bedreiging van de continuïteit en weerbaarheid van onze eigen voedselzekerheid is het beleid van het ministerie van de staatssecretaris zelf op dit moment.
15: Wie werkelijk een weerbaar Nederland wil, moet niet alleen investeren in defensie en energiezekerheid. Dan moet je ook zorgen dat je morgen nog boeren hebt die ons voedsel kunnen produceren. Onze boeren zijn onderdeel van onze strategische weerbaarheid, onze voedselzekerheid.
16: Kijk, als nou over 10 jaar, God verhoede, maar als nou over 10 jaar die agenda van Essen uitgerold is en we hebben nog 10-20% boeren.
17: Niemand zegt dat de veehouderij hier weg moet, maar intussen zien we wel hier beleid gemaakt worden, waardoor je ziet dat de veestapel, als je kijkt naar de cijfers van de veestapel in de afgelopen, nou laten we zeggen 20-30 jaar, is die veestapel al behoorlijk gekrompen. En deskundigen die zeggen ook dat op een gegeven moment hier in Nederland ook de voedselvoorziening daardoor in gevaar kan komen.
13: Nou, je raadt het al, dit gaat natuurlijk over de stikstofaanpak van het kabinet, waarbij het rechterdeel, BBB, we worden lid Keizer, we worden onder andere groep Marcus Sauer, zich ernstig zorgen maken over het feit dat er dadelijk minder boeren, en daarmee bedoelen ze vooral veehouders, zijn om in Nederland voor het voedsel te zorgen. En een ander deel van de Kamer maakte zich ook druk over de lange termijn. Dat zat meer aan de linkerkant, bij Pro en de Partij voor de Dieren. Die vinden dat we meer toe moeten naar plantaardige productie in Nederland, want die veesector die slokt veel te veel van bijvoorbeeld de landbouwgrond op. Want door bijvoorbeeld soja en veevoer te verbouwen, is er geen plek om voor mensen bonen en dergelijke te verbouwen. En daar ging de discussie binnen de Kamer eigenlijk om.
3: Ja, en wat zegt Erkens daarop?
13: Nou ja, Erkens zegt, laten we nou niet te veel doemdenken. Dat scenario stikstof is nodig om de vergunningverlening op gang te brengen, ook voor de boeren. En hij zegt, wij zijn vooral bezig om dit probleem op te lossen.
14: Nou, voedselzekerheid, een weerbaar en crisisbestendig voedselsysteem is meer dan alleen een nationale voedselproductie. We voeren geen beleid om de nationale voedselproductie te verkleinen. We voeren beleid inderdaad om de vergunningsverlening vlot te trekken met elkaar. En ik heb volgens mij net ook inderdaad toegelicht dat we ook inzetten op een sterke agroketen, ook over 5 à 10 jaar, die Nederland weerbaar en robuust houdt. Daarbij is het van belang, volgens mij, voorzitter, dat ook die strategische agenda echt invulling geeft en ook wat de NAVO van ons vraagt. Dus hoe ben je weerbaar en kun je omgaan met schokken? Welke grote kwetsbaarheden en afhankelijkheden van chantage heb je en hoe mitigeer je die? En ook, wat doe je in een acute crisis en ben je daar voorbereid met elkaar, zodat je samenleving ook gewoon kan blijven functioneren?
13: Laten we niet al te veel doemdenken. Dit beleid zorgt er nog steeds voor, zegt de staatssecretaris, dat er boeren over zullen blijven. En daarnaast gaan we ook kijken wat we moeten doen in acute situaties.
3: Ja, maar Lars, de kernvraag blijft nu wel. En ik vraag dit namens mezelf, die niet al te groot woont en ook geen schuur heeft. Moet ik voor 8 dagen voedsel in huis halen?
13: Nou, je bent niet de enige die dat vraagt. Ook Laura Brometti zei van, ja, ik woon prima en ik heb daar plek voor. Maar als je 3 hoog achter in Amsterdam woont, hoe groot is je voorraadkast dan? Nou, die vraag die kwam, werd dus ook door Laura Bromet aan Silvio Erkens, de staatssecretaris, gesteld.
18: Als je nou heel klein woont, hoe moet je dan voor je gezin 3 liter water per dag opslaan? Dus voor 8 dagen 24 flessen water. En stel dat je woont met z'n 4, dan moet je 100 flessen water in huis halen. Waar zet je die neer?
14: De oproep blijft, hou een voorraad van 3 dagen aan. We zien inderdaad dat een groot deel van de Nederlanders dat nog niet doet. Hoe doe je 8 dagen voorraadvorming in een klein appartement? Dat is inderdaad vrij moeilijk. Dus de insteek van het kabinet is om met het advies van Klingendaal eerst te gaan kijken naar of je die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we te keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
13: Ja, 8 dagen is eigenlijk niet werkbaar. Reken op die 3 dagen en daarna is het aan de overheid om ervoor te zorgen dat er in de supermarkten nog voldoende te krijgen valt, zodat je kunt overleven.
3: Nou, stelt me toch enigszins gerust. Dankjewel, Lars Geerts. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
1: Een meisje van 15 uit Rotterdam heeft zichzelf gemeld bij de politie omdat ze betrokken zou zijn bij het oplichten van een bejaarde vrouw in Zuid-Limburg. Op nu.nl is te lezen dat de vrouw is gebeld door iemand die zich voordeed als een politieagent, met de mededeling dat er in de buurt meerdere mensen zouden zijn opgelicht en dat er iemand langs zou komen om haar te helpen. De tiener kwam langs en ging er met de pinpas vandoor. De politie doet verder onderzoek naar deze zaak. Rijkswaterstaat is klaar met het herbouwen van een brug bij Maastricht, horen we bij L1. Het heeft ruim 2,5 jaar geduurd. Door hoogwater in 2024 brak een dam door. Bewoners van woonboten moesten worden geëvacueerd. Een van de woonboten raakte los en ramde de brug en die raakte zwaar beschadigd. Vanochtend reed de eerste automobilist weer over de nieuwe brug.
19: De opening van de brug is wel weer een klein stukje terug naar het normaal voor ons.
1: De corrupte Amsterdamse ex-ambtenaar Jim B. zou niet hebben geweten dat de persoonsgegevens die hij heeft verstrekt zouden worden gebruikt door criminelen om grof geweld te plegen. In het Parool is te lezen dat B. en zijn advocaat gisteren erg zijn geschrokken van de strafeis. Het OM wil dat hij 12 jaar de gevangenis ingaat. Volgens een raadsman past deze straf niet bij zijn rol. Het is een straf die past bij wat anderen hebben gedaan. De raadsman pleit daarom voor vrijspraak. De eeuwenoude muurschilderingen in de Magnuskerk in het Drentse Anlo worden toch opgeknapt. Door vocht dreigden ze verloren te gaan, zegt deze conservator tegen RTV Drenthe.
20: Kijk, als je zo tikt, dan klinkt dit wel heel erg stabiel eigenlijk. Maar hier hoor je echt een holle ruimte. Als dat verder gaat, dan wordt op een gegeven moment dit laagje eraf gedrukt. En dan ben je dit kwijt.
1: Geld om de schilderingen te restaureren was er lange tijd niet. Dankzij hulp van de provincie kan dat nu toch. De eerste schilderingen zijn al in de 13e eeuw aangebracht in die kerk. Dus het is wel een hele delicate klus. Over 2 maanden moet het klaar zijn.
3: Edwin Gerritsen, hoe is de situatie op de weg?
21: Het is vrij druk met bijna 500 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. De langste file staat op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Roedevarensveen en Knooppunt Ippenburg is de extra reistijd 3 kwartier.
12: Het NOS Radio 1-journaal.
3: De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado mag niet terugkeren naar Venezuela. Dit keer wordt het haar onmogelijk gemaakt om vanuit Panama naar haar thuisland te reizen. De afgelopen dagen probeerde Machado verschillende keren per vliegtuig en zelfs per boot naar Venezuela te komen, maar er was steeds iets waardoor haar reis werd gecanceld. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna, waarom mag Machado Venezuela niet meer in?
22: Nou, het lijkt erop dat dit de Verenigde Staten, maar ook de huidige interimregering van Venezuela onder leiding van Delcy Rodriguez helemaal niet goed uitkomen als Machado nu zou terugkeren. Want Trump die doet sinds de ontvoering van Maduro, dat was begin januari, hele goede zaken met datzelfde regime wat er nog steeds zit, maar dan zonder Maduro. Er is bijvoorbeeld laatst een hele grote oliedeal gesloten tussen de twee landen van $65 miljard. De belangen van Amerika worden goed gediend door Delcy Rodriguez. Dus ja, ze zitten helemaal niet te wachten op de terugkeer van Machado, want er zouden de spanningen in Venezuela kunnen ontstaan. En daar heeft Trump op dit moment dus helemaal geen behoefte aan.
3: Maar zit hij er dan dus ook echt achter dat zij niet terug mag?
22: Nou, officieel is dat niet duidelijk, maar het is, althans dat wordt niet zo gezegd, maar het is toch eigenlijk wel duidelijk dat de Verenigde Staten, lees Trump, dit tegenhouden. Want even in herinnering, na de aardbeving van juni in Venezuela, toen wilde Machado ook terug naar Venezuela. Zij zat toen nog in Amerika. Toen de Nederlandse ambassadeur van Amerika, die heeft haar toen in eerste instantie een visum verstrekt. Dat is later plotseling teruggedraaid. Last minute. Nu zijn er weer pogingen om vanuit Panama door Machado naar Venezuela te reizen. Dat gaat ook allemaal niet door. Dus ja, je kunt wel zeggen dat Amerika hier een hele dikke vinger in de pap heeft. Want ja, nogmaals, zij doen hele goede oliezaken met Rodriguez. En hebben geen zin dat nu in de war wordt geschopt.
3: Nee. En het moment waarop ze steeds wordt tegengehouden is ook wel opvallend, hè?
22: Jazeker. Als je naar de afgelopen 24 uur kijkt wat er is gebeurd, is het allemaal heel opvallend. Interim-president Delcy Rodriguez is op dit moment bij de algemene vergadering in de VN. Daar heeft zij, gisteren is ze daar prominent met Trump op de foto gegaan. Ze krijgt een podium, ze gaat morgen speechen. Tegelijkertijd, Machado, die vorig jaar nog nota bene met hulp van de VS uit Venezuela vluchtte om de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst te nemen, die heeft ze ook daarna opgedragen aan Trump. En nu wordt zij helemaal op een zijspoor gezet. En ondertussen zijn er ook gesprekken gaande tussen de Venezolaanse regering onder leiding van Rodriguez met de oppositie, maar niet de oppositie waar Machado dus bij betrokken is. Die wordt daar helemaal van uitgesloten.
11: En Nina, wat betekent dit dan voor toekomstige verkiezingen in Venezuela?
22: Nou, ik verwacht dat die verkiezingen er voorlopig helemaal niet komen. Trump heeft dat ook al gezegd. Hij zegt, daar is het veel te vroeg voor. Terwijl de Venezolanen die ik in Venezuela spreek, die snakken toch wel naar vrije en democratische verkiezingen al heel lang. En die hebben toch wel hun hoop erop gezet dat dat nu gaat gebeuren. Maar voorlopig lijkt dat dus allemaal van de baan, zoals de kaarten er nu voor liggen. Ja, zal de VS Machado ook pas steunen in haar terugkeer naar Venezuela als zij daar iets mee te winnen hebben. En voorlopig lijkt dat er dus niet op.
11: Dankjewel, Nina Jurna.
2: Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
4: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
24: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
25: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
26: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
27: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, eet smakelijk voor straks.
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
27: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: NPO Radio 1.
11: Het is 5:30, de hoofdpunten met Casper.
1: Justitie gaat een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter niet vervolgen. Eerder oordeelde een speciale commissie al dat de arts zorgvuldig handelde. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In de Gaza-strook is het geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen, waarschuwt een VN-organisatie. Een van de zorgwekkendste ontwikkelingen is volgens de VN de sterke toename van het aantal meldingen van gedwongen huwelijken, onder meer met kinderen. Het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo nog het decor.
11: Het weer met Marco Verhoef. Er komt wat regen aan, hè? Of is er al?
0: Ja, helemaal op de...
11: Oh, wacht even.
6: Daar trekt inderdaad wat voorbij nu. En dat breidt zich nog wel iets uit. Dat zijn wel felle buien. Nu nog de felste boven ten noorden van de Wadden. Met wat onweer erop ook. Maar het is niet helemaal uitgesloten dat Noord-Nederland daar toch even een veeg van meekrijgt. En dat zal niet al te lang duren. Maar de komende uren dus wel. Heel misschien dat zo'n bui ook het midden van het land weet te bereiken. Maar dan in afgezwakte vorm. En in het zuiden blijft het waarschijnlijk wel droog. En dat is allemaal vrij kortdurend. Want in de nacht trekt dat allemaal al heel snel weg. En wordt het droog klaar. Het alweer op. Dus die neerslag die nu valt, ja, dat is, stelt op de meeste plaatsen niet zo heel veel voor. En waar wel veel voor stelt, duurt het niet al te lang.
11: Oké, dat scheelt de komende dagen.
6: Ja, morgen is dat allemaal alweer weg. Dan hebben we een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten. Vrij krachtig dan in het Waddengebied en in Groningen. Neemt in de loop van de dag wat af. De zon schijnt af en toe, het blijft droog. De meeste zon overigens in het oosten, de meeste wolken in het westen van het land. Dat zijn overigens wel vaak sluierwolken waar de zon nog wel doorheen schijnt. Nou, in de loop van de dag wordt het dus rustiger. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden op een enkele plek 20. En dan maken we ons op voor een nazomerweekend, waar de vrijdag ook mee meedoet. Want vrijdag is de dag met de meeste zon. Dan blijft het droog. In het weekend ook vrijwel overal droog, met flink wat zon overdag. En temperaturen op deze dagen van 20 tot 23 graden. Dat is meer dan gemiddeld. En dan kunnen we echt wel spreken over een mooie nazomerperiode.
11: Dankjewel, Marco. Edwin Gerritsen, het is best druk, hè, vandaag.
21: Ja, zeker. 500 kilometer file in totaal. Meeste ervan in Zuid-Holland, Brabant en rond Utrecht. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Utrecht en Beest, een half uur extra reistijd. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam, tussen Roelofarensveen en Rijswijk, 3 kwartier. De A27 Almere richting Gorinchem, tussen Utrecht en Hagestein, een half uur vertraging. En in het oosten van het land is de N34 om en Emmen, in beide richtingen dicht tussen Gramsbergen en Afrit Klooster. Dat komt er aan ongeluk.
11: Weinig statushouders werken en al helemaal niet op hun eigen niveau. Maar in Groningen bij het UMCG lukt het wel. Ster.
8: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
14: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
15: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
16: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Fleur Wallenburg.
18: Het NOS Radio 1-journaal.
11: Om asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners meer en sneller aan het werk te krijgen, moet het kort nadat ze in Nederland komen al over werk gaan. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan de minister. In het UMCG in Groningen loopt al een tijdje een project waarbij statushouders met een zorgachtergrond aan het werk gaan als assistent verpleegkundige. Arthur Wijsmuller is chirurg in het UMCG en initiatiefnemer van dit project. Goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
11: Want hoe ziet dat traject bij jullie eruit?
5: Wij in dit traject beginnen mensen eigenlijk eerder in het ziekenhuis. Dat is de meerwaarde. Normaal gesproken kunnen verpleegkundigen van buiten de EU pas werken na het behalen van de BIG-registratie. Dat is een officiële registratie die aantoont dat je als zorgverlener gekwalificeerd bent om dit beroep in Nederland uit te oefenen. Maar bij ons gaan de collega's al eerder aan de slag met een medisch vaktaaltraject en dan ook als assistent verpleegkundige. Om die taal sneller te leren. Mm-hmm. En om ook het zorgsysteem sneller te leren kennen. En beter, voordat ze überhaupt die toetsen gaan maken voor die BIG-registratie.
11: Ja, en het is dus een succes, want het loopt al een tijdje.
5: Ja, het loopt nu sinds 2022. Toen zijn de eerste nieuwe collega's ingestroomd. En als ik voor de regio Noord spreek, dus de drie noordelijke provincies noem ik dan, dan zijn er 60 mensen ingestroomd, waarvan nu 80% nog in het traject zit, het al succesvol heeft doorlopen, of als zorgassistent is blijven werken omdat kennis en kunde daar beter bij paste.
11: Ja. Ja,
5: en in de Randstad zijn er 42 mensen ingestroomd nu. Ja.
11: En wat zijn dan de ervaringen van de mensen die dat traject doorlopen? Dus de statushouders, zijn het ook mensen uit Oekraïne? Is dat een wisselende groep eigenlijk?
5: Er zitten ook mensen uit Oekraïne tussen. Er zitten natuurlijk mensen, nieuwkomers met een vluchtachtergrond tussen. Overigens is de helft van de groep zijn mensen zonder vluchtachtergrond. Dus die zijn voor andere redenen naar Nederland gekomen. Dat is waar het advies van de SER geen betrekking op heeft. Maar dat is wel toch wel interessant om te noemen ook. We hebben naast een impactanalyse om te kijken wat het betekent voor de maatschappij, ook aan de buddies, aan de verpleegkundigen, assistent-verpleegkundigen en ook de verpleegkundigen die hem begeleiden, gevraagd hoe ze erover het programma denken. En wat we terugkrijgen van de nieuwe collega's is dat het antwoorden, op basis van die antwoorden lijkt het traject goed te zijn voor eigenwaarde, zelfvertrouwen. En meerdere nieuwkomers geven letterlijk aan dat dit traject hun de kans biedt om weer als verpleegkundige in Nederland aan de slag te gaan, wat anders lastig was geweest.
11: Mm-mm.
5: En dat ze het fijn vinden om ook op deze manier goede bijdrage te kunnen leveren aan onze maatschappij.
11: Nou, komt de SER dus met die oproep, maar dat is niet voor het eerst dat een instantie dat doet. Er zijn al meerdere oproepen hiertoe geweest. Dat is dus tot nu toe niet gelukt. Waarom lukt het dan jullie in Groningen wel?
5: Ja, dat is een beetje boffen, denk ik, met filantropische ondersteuning. Vanuit de Goldsmeding Foundation, Stichting Klompen begonnen. Die hebben ons in het begin met name gesteund. En natuurlijk ook ons ziekenhuis zelf, ons bestuurlijke niveau die in het traject gelooft. Dat is natuurlijk ook enorm belangrijk, want 70% van de kosten die betalen we vanuit het ziekenhuis zelf. En dat kleine stukje trajectkosten, ongeveer 17.000 euro per nieuwe collega, dat werd door filantropische organisaties betaald. En dat wordt nu vanuit de provincie Groningen en Drenthe bijvoorbeeld betaald. Fantastisch. Maar die provincie die kan dat, dus op de middellange termijn is dat gefinancierd. Maar op de langere termijn is dat nog niet zeker. En is het wel zo dat de landelijke overheid hier ook enorme baten bij heeft. De bijstandsuitkeringen, wat ze daaraan kwijt zijn, gaat omlaag. Reïntegratietrajecten, kosten gaan omlaag. Ze hebben meer loonbelastinginkomsten. Zorgtoeslagen gaan omlaag. Dus wat dat betreft is het een heel goed advies van de SER. En is het belangrijk om, net als wij maatwerk leveren, dat ook de overheid, de landelijke overheid, maatwerk gaat leveren en dit soort good practices financieel ook structureel gaat ondersteunen.
11: Ja, want dat is dus eigenlijk zeg maar het belangrijkste struikelpunt, het geld.
5: Ja.
11: Ja.
5: Ja,
11: dus als je dat goed regelt en dat financiert, dan kun je zo'n traject gewoon beginnen.
5: Ja, nou, de structuur waar mensen zich met bepaalde achtergronden, nieuwkomers zich kunnen aanmelden, als je even buiten de zorg kijkt ook bijvoorbeeld, die bestaat natuurlijk ook. Dat is natuurlijk ook wat versnipperd. Dus daar zou je ook een goede rol in kunnen betekenen. En Stichting Het Potentieel pakken, die samen met Petra Veldman van Big Support ons traject naar de Randstad uitrolt. Die is daar ook druk mee bezig. Maar inderdaad, financiële middelen zijn zeker van belang. En wat dat betreft hadden we eigenlijk gehoopt, na een bezoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken hier in ons ziekenhuis vorig jaar, dat Sociale Zaken daarin ook zijn rol zou pakken. Of misschien het ministerie van Volksgezondheid, omdat het nou eenmaal assistent verpleegkundige betreft. Maar dat is helaas, heb ik de indruk, of zover wij dat weten, is dat voortouw hierin nog niet genomen.
11: Nee.
5: Dus dat zou wel mooi zijn. Ja.
11: Dank u wel voor dit gesprek. Initiatiefnemer en chirurg bij het UMCG, Arthur Wijsmuller. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een 23-jarige vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Ook was er een marinier bij betrokken. Correspondent Dick Draaier, je hebt contact gehad met de familie van het slachtoffer en ze hebben nog wel wat vragen, hè, die hier rond dat ongeluk hangen. Waar maken ze zich zorgen om?
3: Nou ja, kort na het ongeluk meldde de Arubaanse politie dat Kimberly achter het stuur zat. Haar vriend zou dat ook tegen de familie hebben gezegd. Maar de familie die zegt dat past niet bij haar. Ze reed juist niet graag en ze was ook altijd heel voorzichtig. En bovendien zijn er getuigenverhalen opgedoken in de lokale media dat de UTV waarop ze zat, die treinwagen, eerder die middag hard reed en drifte en dat zij toen niet achter het stuur zat. Er is dus nogal wat verwarring. En de oproep van de familie is om getuigen te vinden.
11: Ja, en die UTV, zie je die veel op Aruba?
3: Ja, de gewone man of vrouw zie je er niet in rijden. Maar ja, de laatste jaren...

0: Eerder die middag hard reed en driftte en dat zij toen niet achter het stuur zat. Er is dus nogal wat verwarring. En de oproep van de familie is om getuigen te vinden.
1: Ja, en die UTV, zie je die veel op Aruba?
0: Ja, de gewone man of vrouw zie je er niet in rijden. Maar ja, de laatste jaren schieten die UTV-verhuurbedrijven als paddenstoelen uit de grond. Dat is een typisch toeristisch product. En de laatste maanden is er dan ook nog eens veel publieke discussie over de veiligheid van die dingen. En vooral de aantasting van de natuur door deze terreinwagens. En ja, ook komt er nog bij dat het niet het eerste dodelijke slachtoffer is met een UTV dit jaar. In mei kwam bij Blackstone Beach op Aruba ook al een toerist om het leven.
1: Hoe zit dat dan ook met de regels? Gelden overal in het Koninkrijk dezelfde verkeersregels?
0: Nee, die tellen niet mee. De verkeersborden lijken gekopieerd te zijn uit Nederland. Zowel op Aruba als Bonaire als op Curaçao. Maar de regels dus niet, althans niet allemaal. Vorig jaar werd ik op een T-kruising door een toerist van rechts aangereden. Die bij het uitstappen riep naar mij, ik kom van rechts. Maar ja, op Curaçao heb je helaas geen voorrang in dit geval. Rechtdoorgaand verkeer heeft altijd voorrang op Curaçao.
1: Moet je
0: en
1: dus wel
0: Aruba.
1: Weten
0: dus ja,
1: als
0: de regels
1: toerist.
0: Zijn net een...
1: Ja.
0: Ja, je moet dat weten.
1: Ja. En hoe zit het met de handhaving?
0: Ja, handhaving zeg ik wel eens, dat is de Achilleshiel van de eilanden hier. Daar zijn we echt niet zo goed in. Er wordt bijvoorbeeld niet of nauwelijks op snelheid gecontroleerd. Er zijn geen werkende flitspalen. De minimumsnelheid, ook op de grote wegen, is 40. En daarnaast is er geen kentekenaansprakelijkheid. En kun je dus geen bekeuring krijgen op basis van alleen het kenteken, hè, met een flitsfoto. De politie moet je hebben gezien achter het stuur. En ja, die zonneklep, ja, die staat dus vaak naar beneden, omdat je dan niet gezien kan worden en dus niet alleen voor de zon als
1: nee.
0: je de politie ziet.
1: Maar dat betekent dus dat er heel hard gereden wordt, of niet?
0: Er wordt hard en zacht gereden. En dat bij elkaar geeft op de grote weg nog wel eens veel problemen. Ik moet althans slalommen om überhaupt wat harder te kunnen. En ja, je ziet dat vaak misgaan.
1: Nou, wat moet er gebeuren om het verkeer op de eilanden veiliger te maken?
0: Eigenlijk drie dingen. De verkeerswetgeving die moet worden gemoderniseerd, zodat bijvoorbeeld camera's en kentekenaansprakelijkheid geregeld zijn en de politie dus veel beter zou kunnen handhaven. Er moet ook op snelheid alcohol en rood licht worden gecontroleerd, want dat gebeurt allemaal niet. En specifiek voor toeristen zou iedere verhuurder bij het afgeven van een auto in 5 minuten de verkeersregels moeten uitleggen. Ik ken verhuurders die dat doen, maar ja, dat is niet gestandardiseerd.
1: Dankjewel. Correspondent Caribisch gebied, Dick Draaier. We gaan naar sportnieuws, Kasper.
2: De Amerikaanse voetbalclub Columbus Crew heeft de trainer van het tweede elftal ontslagen vanwege wangedrag tegen een vrouwelijke scheidsrechter. Federico Higuaín hield vorige maand de hand van de arbiter lang vast, terwijl hem herhaaldelijk was gevraagd die los te laten. Zo staat in de verklaring van de scheidsrechtersbond in Amerika. De trainer zou ook tegen de vrouw hebben gezegd dat ze niet moet vergeten dat het een mannensport is. Higuaín werd eerst voor 2 duels geschorst, maar is nu dus door zijn club op straat gezet. Volgens de New York Times toonde de Argentijn weinig berouw en weigerde hij publiekelijk excuses te maken. Het Nederlands elftal speelt morgen de eerste interland onder de nieuwe bondscoach Xavi. Tegen niet de minste tegenstander, namelijk Duitsland. Zo'n 1,5 uur voor de wedstrijd krijgen wij dan vaak de opstelling pas te horen. Maar onder Xavi zullen ook de spelers dan pas weten wie er aan de aftrap staan.
3: Even the players, they don't know. They still don't know the line-up. Since 1.5 hours before, I prefer like that.
4: Okay, and why is that?
3: Because I prefer like that everybody's connected, everybody's is giving the 100%. Yeah, I prefer like that.
1: Oh, dat je dus helemaal op scherp staat, dat je weet...
2: Je zou ingezet kunnen worden. Ja, dat is anders dan dat je weet dat je op de bank gaat zitten.
1: Ja.
2: Iedereen geeft dan 100% volgens Xavi. De Deense voetballer Christian Eriksen heeft zijn contract bij het Duitse VfL Wolfsburg laten ontbinden. Hij wil dichter bij zijn familie zijn in Denemarken. 5 jaar geleden kreeg Eriksen tijdens het EK een hartstilstand op het veld. Daarna kreeg hij een ICD, een onderhuidse defibrillator. In juni van dit jaar zakte hij weer in elkaar tijdens een oefenwedstrijd met Denemarken tegen Oekraïne. Volgens de teamarts was de ICD toen afgegaan. Sindsdien heeft hij geen minuut meer gespeeld voor Wolfsburg. En over zijn toekomst als voetballer heeft de 34-jarige Eriksen nog niks gezegd. En Isaac Hadjar is ook volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Het Formule 1-team heeft zijn contract met een jaar verlengd. Maar Jarve kwam de afgelopen drie Grand Prix niet.

0: in actie vanwege een polsbreuk. Die zou hij hebben opgelopen bij een bokstraining. Niet zo handig misschien, maar zegt hij, ik bepaal zelf wat ik doe, al moet ik soms even twee keer nadenken. Inmiddels is die breuk wel voldoende hersteld en kan Hajar dit weekend in Azerbeidzjan weer racen. Die race is trouwens al op zaterdag, omdat er zondag een dodenherdenking is in het land.
1: Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg?
2: De files worden langzaam wat korter, maar er staan nog steeds ruim 300 kilometer bij elkaar. De langste file staat op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevaar het Zwenen, Leidschendam is de extra reistijd een half uur.

0: Only, Simon & Garfunkel en Keep the Customer Satisfied. Niet alleen mensen, maar ook paarden kunnen het West Nijl-virus krijgen. Dit jaar is het virus al zeker bij 88 paarden in Nederland vastgesteld. Het West Nijl-virus wordt verspreid door muggen en kan paarden ernstig ziek maken. Paardenarts Vivianne van Leeuwen, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Er zijn in Nederland een stuk meer paarden ernstig ziek geworden dan mensen. Kun je dan ook de conclusie trekken dat paarden gevoeliger zijn voor dat virus dan mensen?
1: Ja, dat klopt. En dat zit er ook in dat paarden, dat maakt eigenlijk niet zo uit welke leeftijd ze hebben of ze gezond zijn of niet. Ook gezonde paarden worden ziek. En bij mensen is dat vaak toch anders. Ja. Dus de algemene gevoeligheid is echt groter bij het paard.
0: En in welke regio komt het virus nu het meest voor onder paarden?
1: Ten westen van Utrecht. Dus tussen Utrecht en de kust, zullen we maar zeggen. Dat is het begon een beetje regio Den Haag-Rotterdam. En we zien het nu over de weken opschuiven richting Gouda. En nu inmiddels is het Gouda voorbij en raakt het bijna aan Utrecht.
0: Want kun je er iets tegen doen om dit tegen te houden, om het in te dammen?
1: Ja, verschillende dingen. Het belangrijkste voor de paardeneigenaren is vaccinatie. Je kunt paarden wel beschermen met de vaccin. En na de eerste prik zijn die paarden na 4 weken al beschermd. Voor mensen is er helaas geen vaccin. En daarnaast is het vooral zaak om zo goed mogelijk te proberen te voorkomen dat de muggen je paard prikken. Dus dan het stilstaand water rond stallen weghouden, paarden in de schemer naar binnen. Eczeemdekens kunnen gebruikt worden. Dus dat zijn een soort klamboes die je om het paard kunt doen, zodat ze zo min mogelijk geprikt kunnen worden. Dus aan de ene kant steken van de mug voorkomen die het verspreiden. En aan de andere kant zo goed mogelijk de weerstand van het paard alvast wakker maken met een enting, zodat hij, als die besmet raakt, niet meer neurologische klachten krijgt.
0: Nee, want wat merk je aan een paard als die West Nijl heeft?
1: Ja, ze zijn echt zielig. Die paarden ze krijgen hersenontsteking. En dat betekent eigenlijk dat alles wat met het zenuwstelsel te maken heeft, gaat haperen. Dus die paarden die beginnen vaak met heel geïrriteerd, hoofdpijnachtige klachten. Ze schudden met het hoofd, ze hebben slappe lippen, zijn helemaal afwezig. Vaak gepaard met koorts. En uiteindelijk gaat dat over in spiertrillen, zwakte. Ze kunnen niet meer goed rechtlopen. Ze zakken soms door de achterhand. Ze kunnen niet meer zelfstandig staan. Het is een heel arsenaal aan zenuwverschijnselen eigenlijk, wat kan voorkomen.
0: Gaan ze er ook dood aan? Ernst. Want sommige mensen zijn er al aan overleden, hè?
1: Ja, paarden zeker ook. Niet alle. Dus het is niet zo dat als je paard zenuwverschijnselen krijgt, dat je direct bang hoeft te zijn dat hij kort daarop gaat sterven. Maar van de paarden die de klachten krijgen, zijn er 1 op de 10, redt het niet. Hmm. En veel lastiger eigenlijk nog is dat we niet goed kunnen inschatten, als ze zenuwklachten krijgen, of ze überhaupt gaan herstellen en hoe goed ze herstellen. Dus ook al gaan ze niet dood, als ze vervolgens de rest van hun leven neurologische klachten houden en nooit meer helemaal recht gaan lopen, dat willen we ook niet. Nee. Maar ja, dat is super moeilijk van tevoren in te schatten.
0: En hoe gaat dat dan? Want ik kan me voorstellen dat u de laatste tijd dan veel gebeld wordt door eigenaren die zeggen, hey, er is iets niet helemaal in orde, misschien is het wel een West Nijl-virus. Dan gaat u daarheen. En kunt u dan ook nog iets voor die dieren doen als ze eenmaal besmet blijken te zijn?
1: Ja, dat is ja en nee. Het is een virus en dat maakt het complex. Virussen kunnen we niet bestrijden met medicijnen. We kunnen alleen maar zorgen dat we die paarden zo goed mogelijk comfortabel maken. Hè? En als je last hebt van je hersenpan, dan pijnstilling is het minste wat we kunnen doen. En dat is ook een koortsremmer en ook een ontstekingsremmer. Dus paarden die bijvoorbeeld slechter van eten, gaan vaak weer wat beter eten. Ze voelen zich ietsje beter, maar het kan het proces niet helemaal remmen. Dat moet het paard echt zelf oplossen. En in de omgeving van het paard proberen we het zo rustig mogelijk houden, zo prikkelarm mogelijk, elke dag hetzelfde. Zorg dat als hij niet meer goed kan staan, dat hij dan zo zacht mogelijk kan liggen. Dat hij steun heeft aan eventueel koppelgenootjes. Of op een plek staat dat mocht hij zwalken, dat hij niet zich steeds kan verwonden. Dus het zit hem deels in zo comfortabel mogelijk houden met medicatie, ontstekingsremming, en deels in de omgeving.
0: Dat een beetje rustig houden.
1: Ja.
0: En u vertelde net over dat vaccin en dat je ook nog wel wat kan doen om die muggen erbij bij weg te houden. Hebben paardeneigenaren dit voldoende door, hoe ernstig het kan zijn?
1: Nee, niet genoeg, denk ik. En dat is zo jammer, want het is een beetje tweeledig. Hè. We hebben een hele tijd met z'n allen het een beetje getemperd, logisch. Want de ziekte was vorig jaar voor het eerst en maar een heel klein beetje. Toen waren maar 3 paarden besmet. Nou, dat mag nog geen naam hebben. Toen wisten we als dierenarts al wel, het komt eraan. We hebben wel aangegeven, jongens, vaccineer, het wordt gevaarlijk. Maar ja, zolang het er dan niet is, voelen mensen de noodzaak wat minder. Het is best een prijzig vaccin. Dus het is begrijpelijk dat mensen denken, nou, ik kijk het eerst wel even aan. En wat we dus nu merken is dat de stallen waar het misgaat, daar zit iedereen natuurlijk in de hoogste bomen zijn ze palen zoals stekker dat ze niet op tijd zijn begonnen met vaccineren. Dan willen de buren wel gaan vaccineren. Maar ja, die muggen die zijn echt in de buurt. Dus
0: die zijn natuurlijk al te laat ook.
1: Nou, te laat. Alle beetje helpen. Maar het gebeurt nu natuurlijk wel dat de paarden en gevaccineerd worden, maar toch in de tijd dat ze vaccin moet gaan inwerken nog besmet raken.
0: Ik ga u onderbreken. We zijn bijna aan het einde van het programma. Dank voor de toelichting, paardenarts Vivianne van Leeuwen.
2: Vanavond
0: maakt de Mondiale Wielrenbond ICU in het Canadese Montreal bekend of het WK wielrennen in 2032 wordt toegewezen aan India of aan Noord-Nederland. De algemene vergadering van de VN is net aan zijn tweede dag begonnen. Wereldleiders spreken vanavond de wereld toe. Correspondent Rudy Bauma vertelt wie er op het programma staan.
3: Het belooft een heel interessante dag te worden bij de VN vandaag, want die Iraanse president Pezeshkian die spreekt de algemene vergadering toe. Hij heeft een visum gekregen van de VS, terwijl de Palestijnse president Abbas die voor de tweede keer niet kreeg. Ja, wat gaat de Iranier zeggen nadat Trump gisteren opnieuw dreigde zijn land weg te vagen als ze niet tot een deal kwamen? Die Iraanse delegatie die liep over weg nadat Trump dat gisteren zei. Maar ook Delcy Rodriguez, de interim president van Venezuela, is vandaag aan de beurt. Ze spreekt terwijl de oude president Nicolas Maduro even verderop in een Amerikaans detentiecentrum zit. En nadat Trump gisteren triomfantelijk over de Amerikaanse inval in haar land zei dat de winnaar er met de buit vandoor gaat, doelend op de olie in het land. En dan is ook de Oekraïense president Zelensky vandaag aan het woord. Die heeft overigens ook nog een ontmoeting met onze eigen premier Jette. En die is morgen aan de beurt om voor hem althans voor het eerst de algemene vergadering toe te spreken.
0: Dit was hem. Tot morgen.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast. Ze zien ons ook zitten.
6: De gans stierf in Nederland bijna uit door de jacht, waarna alles op alles werd gezet om het dier terug te brengen.
7: Dus wend er maar aan die ganzen.
6: Tot het punt dat de ooit geliefde vogel uitgroeide tot een plaagdier.
7: Flauwekul, er zijn veel meer Amsterdammers dan ganzen. Moeten we ook nodig afschieten.
6: En een probleem dat niemand meer kon oplossen.
7: En dat is alleen maar omdat boeren dat roepen, dat ze last hebben.
6: Polderen in ganzenland.
8: Dat zeg in Nederland een domme gans. Dat is niet goed dan, hoe je het goed spreekwoord.
6: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel.
16: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
17: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
2: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
18: NPO Radio 1, 6 uur.
19: Jan-Willem Wesselink.
20: Goedenavond, dit is de dag waarop Nederland toch naar het Songfestival gaat. Nadat de AVRO-TROS zich terugtrok omdat Israël meedoet, springt de NPO vandaag in het gat. Opvallend, omdat de NPO normaal gesproken het geld en de inhoud verdeelt, maar verder geen inhoudelijke rol heeft. Is dit de gedroomde oplossing? Dat bespreken we zo meteen. Nou, eerst het NOS-journaal met Casper Meijer.
21: Een Russische militaire helikopter heeft vanochtend 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land, dat gelijk reageerde door vliegtuigen de lucht in te sturen. Correspondent Christian Pauwen. Christian, wat is er bekend over wat er vanochtend is gebeurd?
22: Ja, dit gebeurde rond 11 uur aan de grens met Kaliningrad. Dat is de Russische exclave dat aan Polen grenst. En daar vloog een Russische Mi-8-helikopter volgens de Poolse defensie zo'n 300 meter Polen binnen. Tijdens de vlucht werd de helikopter in de gaten gehouden. En na 42 seconden vloog de piloot weer terug naar Rusland.
21: Ja, hoe wordt er in Polen hierop gereageerd?
22: Het is natuurlijk het zoveelste incident met Rusland de afgelopen tijd. Hè. Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. We hebben in de tussentijd natuurlijk de drones gehad en de raketten die tijdens aanvallen op Oekraïne aan de lopende band het luchtruim schenden en soms in Polen terechtkomen. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
21: Ja, want eerder waarschuwde premier Tusk van Polen en Europese inlichtingendiensten ook voor Russische prikacties om de reacties en de NAVO ook te testen. Is dit een voorbeeld daarvan?
22: Nou, ik zie het nog niet echt als een dergelijke escalatie. Want Tusk ging echt nog wel wat verder. En die waarschuwde voor mogelijk zelfs aanvallen van Rusland. Bovenop de sabotageacties en andere provocaties die we al hebben gezien van Rusland in Polen de afgelopen tijd. Maar dit laatste incident past wel degelijk in een patroon. Hè, dat de afgelopen maanden steeds verder Rusland de grenzen met Polen aan het testen is. Anderhalve maand geleden kwam nog een Russische raket neer in een Pools veld. Nou, daarvan denken ze hier, dat was waarschijnlijk met opzet. De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
21: Dankjewel, correspondent Christian Pauwen. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat een nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Hij komt dus vrij, al hangen daar wel strikte voorwaarden aan. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. De beslissing is een klap in het gezicht van de nabestaanden, zegt een woordvoerder van de organisatie namens de familie.
23: We weten dat de verdachte door eigen overgegeven materiaal van zijn telefoon, daar blijkt ook uit dat hij eerder veel te hard heeft gereden. Ja, of je daar wel of niet voor bent beboet. Het laat wel zien dat je dat dus doet en ook filmt. En dat je onverantwoorde risico's neemt en hebt genomen. Voor deze mensen, voor de nabestaanden die hun lieve kinderen, die hun familielid moeten missen, geldt maar één beeld dat ze hun geliefde kwijt zijn.
21: Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. In de Gaza-strook is het geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen, waarschuwt een VN-organisatie. Een van de meest zorgwekkende ontwikkelingen is volgens de VN de sterke toename van gedwongen huwelijken, onder meer met kinderen. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. De Raad van State wijst deze bezwaren af. In Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen een boete van €350 krijgen. Ook mensen die hun voeten op een stoel zetten of afval in de bus achterlaten kunnen flinke boetes krijgen. Die kunnen oplopen tot €3500. Schrijver Sjoerd Kuiper is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen, musicals, gedichten, liedjes en hij schreef voor televisie. In 1978 schreef hij zijn eerste tv-serie De Grote Klok samen met kinderboekenschrijver Jacques Vriens. En die heb ik nu aan de telefoon. Goedenavond, meneer Vriens. En natuurlijk als eerste gecondoleerd.
0: Ja, dank u wel.
21: Ja, De Grote Klok, dat was...
0: Sjoerd was een hele dierbare vriend en collega. Dus ik ben inderdaad heel verdrietig, moet ik zeggen.
21: Dat kan ik me voorstellen. Ik wou beginnen met De Grote Klok, wat ik net al noemde. Dat was bijna 50 jaar geleden. Jullie kenden elkaar dus erg lang. Hoe zou u uw samenwerking met Sjoerd Kuiper omschrijven?
0: Nou, dat was toen al heel bijzonder, want wij kwamen dan bij elkaar en bedachten dan met nog wat andere mensen het plot voor de volgende aflevering. Maar dat was een tv-serie voor kinderen die zich afspeelde op de redactie van een dorpskrant. En als we dan het plot bedacht hadden, dan zeiden we, nou, hoe gaan we het nou doen? Nou, dan zei Sjoerd bijvoorbeeld, nou, ik begin en dan ga jij halverwege verder met waar die rare mevrouw binnenkomt. En dan gingen we alle twee naar huis, schreven ons deel van de aflevering, kwamen weer bij elkaar en dan bleek dat dus feilloos aan te sluiten op elkaar. Dus dat was heel leuk om op die manier samen te werken. En toen heb ik Sjoerd ook leren kennen als een zeer warm mens met veel humor en met wie het inderdaad fijn was om samen te werken.
21: En wat heeft Sjoerd Kuiper betekend volgens u voor de Nederlandse literatuur?
0: Nou, wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk. Maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen. Maar hij schrijft ook over zware onderwerpen als dood, verlies, verdriet. In De Grote Vloek bijvoorbeeld, een van zijn laatste boeken over de ondergang. Maar hij doet dat met een soort lichtheid en poëtisch, waardoor je het gewoon wel blijft lezen. Alhoewel, hij kon ook boos worden, hoor. Want ik weet dat hij zich heel erg boos heeft gemaakt op uitgevers. Want hij vindt dat die vaak te commercieel zijn, waardoor de mooie verhalen in de verdrukking komen.
21: Maar nog even terug over naar, zeg maar, die grote onderwerpen. De dood of het wel of niet bestaan van God. En dat dan toch op een lichte manier in een kinderboek verwerken. Hoe deed hij dat dan?
0: Nou ja, ik denk dat vooral zijn humor en zijn relativeringsvermogen maakte dat zo leuk is om te lezen en ook voor kinderen heel toegankelijk.
21: En wat is volgens u zijn beste werk?
0: Nou, ik vond zijn boek De Rode Zwaan vond ik heel mooi. In eerste instantie, dit is een verhaal over een opa en die is ziek en dan gaat de kleinzoon op zoek naar de Rode Zwaan. Dat is een houten zwaan waar opa veel over verteld heeft. Maar nu heeft hij dit jaar een zilveren griffel gekregen voor Maantje verhuist de zee. En het is eigenlijk een prachtig Sjoerd verhaal, zou ik bijna zeggen. Want de Surinaamse oma van Maantje is dood. En dan zegt Maantje, ja, nu woont oma in mijn hoofd. En omdat oma altijd heel graag in de zee wilde zwemmen, verhuis ik de zee ook naar mijn hoofd, zodat oma daar ook kan zwemmen in mijn hoofd. En ja, ik vind dat weer zo'n prachtig vondst en zo geestig en fantasievol. En dat is echt Sjoerd Kuiper ten voet uit.
21: Dank u wel, kinderboekenschrijver Jacques Vriends, dat u even wilde praten over Sjoerd Kuiper. Nederland gaat na een jaar afwezigheid weer meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van publieke omroepen, bekendgemaakt. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. Het besluit volgt op het besluit eerder van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO, Jet Ranitz, over de keuze om als NPO nu toch mee te doen.
1: Ik begrijp heel goed waarom Avro Tros deze beslissing genomen heeft. Dat was voor hen een ontzettend moeilijke beslissing om te nemen. Ik kan op geen enkele manier prettig, goed of iets anders vinden wat er in Israël en Gaza gebeurt. Maar dit is een wedstrijd tussen muzikanten, tussen omroepen. En het is heel erg belangrijk om die menselijke maat boven tafel te houden. Want anders dan zouden we zomaar vergeten dat we het als mensen in deze wereld met elkaar hebben te doen.
21: De NPO gaat dus ook op zoek naar een artiest die komend jaar namens Nederland wil meedoen, zegt Jure Bosman, directeur media van de NPO.
3: Nou, wij zijn daar nu vol over in gesprek. En ik begrijp ook wel de spanning die erop zit. Hè, die spanning is natuurlijk niet minder geworden de afgelopen tijd. Ook niet door de afscheid van Avro Tros van het festival. Maar wij voeren die gesprekken en die gaan door. En we hebben goede hoop dat we met een goede club bijeenkomen om dat te gaan doen.
21: Ook in België is discussie over wel of niet meedoen aan het Songfestival. De publieke omroep VRT maakte net als de NPO vanmiddag bekend toch mee te doen en een artiest te sturen.
4: We zijn de afgelopen maanden en weken intensief in overleg gegaan met EBU over de vraag hoe we de oorspronkelijke waarde van het Songfestival konden herstellen. Hoe we konden zorgen dat dat terug een verbindend festival werd, waar de drang naar vrede, waar respect voor mensenrechten, dat soort dingen terug centraal konden staan. En we hebben de afgelopen weken gemerkt dat aan de top van EBU die klik nu wel wordt gemaakt.
21: Tot nu toe heeft alleen Ierland gezegd volgend jaar niet mee te doen aan het Songfestival. Het is 6:11. Het weer nog. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 10 graden. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten tot 20 graden in het zuidoosten.
20: Dankjewel, Casper. Dan naar Edwin Gerritsen bij de ANWB.
19: Ik begin eerst met een melding van een spookrijder. Rij je op de A37 Hogeveen, Duitse grens, kom je tussen Hogeveen en Veenoord een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignaal te waarschuwen. Ik herhaal nog even, rij je op de A37 Hogeveen, Duitse grens, dan kom je tussen Hogeveen en Veenoord een spookrijder tegen. Dan nog de files die er staan. De langste op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Leidschendam een kwartier vertraging. A15 Gorinchem richting Rotterdam voor Ridderkerk een kwartier. En op de A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht en Harestein een kwartier vertraging.
18: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
20: Goedenavond. Vandaag werd bekend dat dit volgend jaar toch weer gewoon te horen gaat zijn.
24: And the finale, 12 points, goes to Netherlands.
25: The Netherlands.
26: The Netherlands.
27: The Netherlands.
28: Netherlands.
29: Netherlands.
30: Netherlands.
31: Netherlands.
32: Netherlands.
20: Hopen we dan, want het hangt natuurlijk wel af van de inzending. In ieder geval doet Nederland alsnog mee aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Nadat Avro Tros zich eerder terugtrok, omdat Israël ook meedoet. De NPO neemt de organisatie nu over en de NOS die zendt het festival uit. Maar is het een goed besluit dat Nederland op deze manier toch meedoet aan het Songfestival?
18: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
20: Daar praat ik over met de drie Songfestivalkenners, namelijk Edwin van der Scheur, Katja Zwart en Albert Verlinde. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie er zijn.
33: Goedenavond.
20: Albert, jij was echt verontwaardigd, hè, over dat besluit van Avro Tros om in eerste instantie niet deel te nemen aan het festival. Ben je dan nu blij met dit besluit van de NPO?
33: Ja, ik ben heel blij. Ik ben blij omdat het aan de ene kant een signaal is dat je terug gaat naar de oorsprong van het Songfestival, namelijk omroepen en artiesten die een wedstrijd met elkaar hebben. Ik ben ook blij omdat er een weeffout verdwenen is. Avro Tros had natuurlijk een hele vreemde situatie, want die organiseerde alles, deden de selectiekeur de selectie en gingen vervolgens ook als commentator nog eens een keer hun eigen selectie zitten bejubelen op tv als het Songfestival wordt uitgezonden. Daar zijn we klaar mee. En het feit dat het weer omroepbreed gedaan wordt, dus dat NPO zegt, we gaan het doen. Avro Tros gaf het terug naar de NPO. De NPO zegt, nou, wij pakken die handschoen op. Vorig jaar werd alleen uitgezonden. En nu gaan we terug naar de basis dat we aan een selectiecommissie die we samenstellen uit verschillende omroepen, verschillende muziekwerelden, gaan we kijken of er een goede inzending kunnen komen. Dus ik ben blij.
20: En dus een tevreden Albert Verlinde. Edwin, geldt dat ook voor jou?
34: Tevreden? Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat de Avro Tros, die toen ze vorig jaar natuurlijk niet meededen, toen kwamen ze eigenlijk met drie argumenten waarom ze dat niet meer wilden doen. Ten eerste heb je gewoon het leed in Gaza, de genocide die daar nu gebeurt. Dat zou al reden genoeg moeten zijn. Die debatten zijn ook gevoerd natuurlijk. Andere landen hebben dat daarom ook besloten. Maar twee andere punten die zij ook noemde, en die moeten we denk ik ook niet vergeten hierin, is dat, dat ten eerste de AVROTROS benoemt dat de situatie daar, dat er heel veel aanvallen zijn geweest op de persvrijheid. Noemen ze ook weer, hè, Israël heeft heel veel journalisten vermoord. Israëlische journalisten hebben geen weinig vrijheid om bepaalde verhalen te komen. Dat zien we met de documentaire van NASA. En ten derde noemen ze ook, ze kunnen ook Gaza heel veel niet in. En ten derde noemen ze ook de continue inmenging van de Israëlische regering in de Songfestival deelname. Er zijn verhalen ook van de New York Times geweest die heel duidelijk laten zien dat sinds 2018, sinds dat zij het hebben georganiseerd, dat de Israëlische regering heel veel belang hecht aan dit podium. En zeker nu ook in deze tijden van deze oorlog, dat ze daar ook tonnen in hebben gestoken voor social media campagnes. Een minister die zich in het eerste jaar in 2024 ermee bemoeid heeft, toen eigenlijk de omroep zelf niet meer mee wilde doen. Om die redenen had de AVROTROS het vertrouwen opgezegd. Ze hebben dit jaar gezegd dat ze dat vertrouwen niet terug hebben gekregen. Er zijn weer wat maatregelen genomen. Die zijn relatief licht qua hoe nieuw ze zijn. AVROTROS heeft het vertrouwen daarom opnieuw opgezegd. En dan vind ik het frappant dat je als NPO eigenlijk alle drie die argumenten die best wel stevig onderbouwd zijn, eigenlijk terzijde schuift.
5: Okay. Katja, hoe sta jij erin? Juich je mee met Albert of deel je de bezwaren van Edwin?
6: En eigenlijk allebei. Oh. Ja, ik vind het heel ingewikkeld. Ik ga heel ver mee met Edwin. En ik vond het ook mooi dat de AVROTROS ruggengraat toonde. Ten opzichte van het Eurovisie Songfestival. Maar ik ben natuurlijk ook de liefhebber. En ik zou het ook hypocriet vinden om te zeggen, ja, dat mijn egoïstische feestje niet door. Het gaat voor mij ieder jaar door, hoor, met of zonder Nederland.
5: Ja.
6: Ik ga ieder jaar reis ik ernaar af. Maar ik vind het moeilijk. Ik ben een soort van verscheurd tussen twee werelden. Want ik ga mee met Edwin, maar ja.
5: Je hebt ook gewoon zin in dat Nederland meedoet.
6: Ja.
5: Ja.
6: Ja. Ja.
5: Ja. Ja, dat kan ook, misschien, dat kan ook gewoon naast elkaar bestaan. Ja. Albert, ik ben wel benieuwd hoe jij kijkt naar die argumenten die Edwin net noemt. Want die zegt, ja, je moet niet op een podium binnen staan met Israël doordat ze ze in Gaza doen. En bovendien, de Israëlische regering bemoeit zich veel te veel tegen dat festival aan.
33: Ja, nou kijk, zeker dat bemoeien met het festival, dat is gewoon not done. En daar heeft de EBU natuurlijk het afgelopen jaar werk van gemaakt om te zorgen dat stopt. Dus dat vind ik een argument, dat telt niet meer. De discussie van Gaza, ja, ik vind het een hele ingewikkelde, omdat je eigenlijk muzikanten, artiesten, omroepen aanspreekt op wat een regering, waar ik het ook niet mee eens ben op dit moment, aan het doen is. En we hebben natuurlijk in het verleden, als je kijkt dat bepaalde landen, nou ja, Ierland heeft gezegd, wij doen niet mee, denk ik. Jeetje, al die jaren dat Ierland en Engeland bommen met elkaar gooiden en bezetting, hebben die gewoon samen op het podium van het Songfestival gestaan. Ja. Spanje, die nu nog twijfelt. We hebben jarenlang, terwijl Franco het fascistische regime, daar toch ook wel heel wat doden en ellende op zijn naam heeft staan, hebben gewoon vrolijk gezongen, die nummers zingen we nog steeds. Ja, soms heb je in de periode van het Songfestival dat een land dingen doet waar andere landen niet blij mee zijn, of een situatie terechtkomt, maar ja, en ik denk dat dat de taak is die de NPO en de NOS nu op zich nemen. Van luister, het is een internationaal groot muziekevent. Zoals ook het WK voetbal of het EK voetbal een groot sportevent is. Wij als onafhankelijke organisatie gaan niet mee in die discussies. We hebben de taak om die grote evenementen uit te zenden. En dan is het aan de EBU. En volgens mij is dat ook waar de NPO de gesprek over gevoerd heeft. En vandaag België, hè, die ook twijfelde. Dat was ook eerst een van de vermeende afhakers, heeft nu ook gezegd, wij doen ook mee. Ja, de EBU heeft gewoon alles gedaan om te zorgen dat landen zich uit kunnen spreken en dat de dingen, hè, waar net aan gerefereerd werd, dat die dingen opgeknapt worden. Kijk, Gaza lossen wij niet op, kan de EBU ook niet oplossen.
5: Het is interessant wat je zegt, want je zegt de NPO en de NOS die mengen zich niet in de discussie. Nou, de NOS zendt het gewoon uit, maar mengt de NPO zich niet juist wel in de discussie door dat besluit van AVROTROS te overrulen?
33: Nou, maar dat vind ik, ik zat net het NOS-journaal te kijken, dacht ik, wacht, er is niks overruled. AVROTROS heeft gezegd, wij gaan het niet meer doen, wij geven het terug aan de NPO. dan is het niet zo dat de NPO Avrotros overroelt. NPO vult het dan in en zegt, wat doen we ermee? Gaan we net als vorig jaar het Songfestival uitzenden? En als je hebt over mensen met boter op hun hoofd, dan kan ik de omroep mensen wel even de hand schudden, want we hadden een boycott. Maar als je Eva keek of Pauw en de Wit, leek het net of we gewoon meededen die avonden. Dus ik denk dat de NPO die afweging ook meegenomen heeft van ja, wat maakt het eigenlijk uit? Want we gaan het uitzenden, ja, dan kunnen we beter met een kandidaat komen. En aan tafel zitten, en dat vond ik zo'n belangrijk argument, als ik vandaag ook weer naar de Verenigde Naties zit te kijken, dat iedereen bij elkaars toespraken wegloopt. Denk, alsjeblieft, laten we met elkaar in ruimtes blijven zitten.
5: Wil ik graag voorleggen aan Edwin van der Scheur. Want Edwin, waarom zou je dat niet gewoon een lied zingen op een verbindend festival, ook als je vindt dat een ander land verschrikkelijke dingen doet?
34: Nou, omdat je ziet dat die landen in kwestie zelf dat festival gebruiken ten goede van eigenlijk hun eigen reputatie opboetsen. Zeg maar, als het alleen een liedjesfestival zou zijn, maar overheden regeringen, laat ik het zo maar zeggen, daar niks mee te winnen hadden, dan had de Israëlische regering daar zelf ook geen ton in gestoken. Dan had een minister zijn eigen omroep ook niet teruggefloten om wel mee te doen met Songfestival. Ze hebben zelf erkend, wij hebben dit podium nodig. En je leent jezelf daarvoor. Het is ook niet voor niks dat ze natuurlijk al die campagnes hebben opgezet. Dus
33: dat was opgelost, hè? Dat verhaal is opgelost.
6: Nee, het is niet. Mag ik hierop inhaken? Ja, want het is niet. Het is niet opgelost. Ja, de EBU die oreert de hele tijd dat wij gaan dit oplossen en wij zijn heel streng aan het toezien. Maar dat doen ze niet. En nu kwamen ze vorig jaar weer met een ander puntensysteem. Israël wordt wederom tweede. Nou ja, dit was een goed lied, maar laten we eerlijk zijn. Ja. Dat komt niet alleen daardoor.
5: Wat is dan het probleem? Kun je dat uitleggen?
6: De regering was zich weer met een promotiecampagne aan het bemoeien. Martin Green, de baas van het Songfestival, laten we het even zo noemen. Die heeft van tevoren in een interview met Nieuwsuur gezegd. Daar zit een consequentie aan vast. Als zoiets weer gebeurt, bij ieder land dan ook. Ja. Dan gebeurt dat tijdens het Songfestival. En dan wordt ze toch het hand boven de hoofd gehouden.
34: Kleine waarschuwing.
6: Toestanden, dan denk ik, dan ben je als organisatie ook niet geloofwaardig
33: bezig. Okay. Wat wel heel lastig is, wil ik toch even zeggen. Ik heb namelijk ook gestemd dat lied van Israël vorig jaar, omdat het gewoon een heel goed lied was.
6: Mm-hmm. Ja, dat was
33: daarbij
6: goed
33: kwam
6: lied,
33: ook nog een keer dat een vrouw die 7 oktober overleeft, zichzelf herstelt, wordt als oud vuil behandeld door journalisten. Ja, maar dat is ook, dat die wordt door journalisten als oud vuil behandeld. Ik vind dat dan haal je als journalist toch ook de politiek binnen.
5: Laten we.
6: Wat
5: wil jij daar nog op zeggen, Katja?
6: Ja, maar moet je dan stemmen daarom? Dat zijn dus sympathiestemmen, dan gaat het niet meer om het lied.
5: Maar Albert zegt dus
33: ook voor.
5: Ook een goed lied.
6: Ja, dus misschien ook niet voor.
5: Ja. Laten we naar de constructie gaan. Want het is dus een soort middenweg waarbij de NOS het uitzendt en de NPO, die normaal het geld en de zendtijd van omroepen verdeelt, zelf de keuze gaat maken voor de inzending van Nederland. De omroepen zelf die zijn nog niet heel happig, schrijft het AD. En ook wij hebben contact gezocht met het College van Omroepen. Dat is de club die alle omroepen vertegenwoordigt. Met de vraag of ook omroepen mensen leveren om die inzending voor te bereiden. Daarop antwoorden ze, die vraag is niet aan de orde. En indien nodig, dan zullen omroepen kennis delen waar mogelijk. Albert, je kent de omroepwereld een beetje. Kan dit nog een heikel punt worden?
33: Ik denk het niet, omdat het vandaag in een bijzin. Er is gezegd dat ze in eerste instantie, dat was Jure Bosman van de NPO die dat zei, worden omroepen benaderd. Niet de Avrotros, hè. Die wordt ook niet benaderd, omdat die heel duidelijk hebben gemaakt hoe ze erin staan. Worden omroepen benaderd. Om zitting te nemen is een onafhankelijke selectiecommissie. En know-how van freelancers en andere mensen die in het verleden bij Songfestival. Dus eigenlijk hebben ze de weg al opengelaten dat als omroepen zeggen, ja, wij vinden het lastig voor onze achterban, dan gaan ze mensen benaderen die dan heel verstand van muziek en van festivals en van optredens hebben, van regie, om dat op te nemen.
5: Ja. Edwin, hoe kijk jij naar de rol van de NPO in deze?
34: Nou, wat me verbaast is dat natuurlijk de NPO zou in principe een koepelorganisatie moeten zijn die zelf geen programmering maakt. De NOS zou alleen dingen moeten verslaan. Dus ik vind het juist verpand dat juist deze partijen eigenlijk besluiten om dit te doen. Als een andere omroep nog hun vinger had opgestoken, was ik het er ook niet mee eens geweest. Had ik daar ook dezelfde redenen voor aangedragen. Maar juist deze partijen, denk ik toch, ja, er zijn hele sterke argumenten door de Avrotros naar voren gebracht waarom zij denken, uit eigen ervaring spreken ze natuurlijk ook, waarom dit geen goed idee meer is. En als ik nu ook kijk naar alle statements van de NPO en de NOS, dan zie ik daar niks geen reactie op die punten. En met name dat punt van die persvrijheid. Ik bedoel, de NOS en de NPO zijn juist organisaties die de afgelopen jaren een heel groot punt maken over dat ook in eigen land de persvrijheid in het geding is. Dan wordt door de Avrotros die het organiseert een directe link gelegd met de mondiale persvrijheid ten opzichte in Israël en in Palestina. En
5: maar het is toch niet zo dat als de NOS die niet uitzendt, dat dan de persvrijheid in Israël verbetert? Dat is toch een beetje vergezocht?
34: Nou, ik denk dat boycotts in het algemeen, het zijn wel middelen die we moeten inzetten en die nodig zijn. En je moet ergens een keer een grens trekken en een streep trekken. En voor je principe staan. En dat heeft de Avrotros gedaan.
5: Belangrijke vraag van Camille in de NPO-luisterapp. Want hij schrijft, wat betreft het Songfestival ben ik benieuwd of er überhaupt wel een artiest te vinden is die nog mee wil doen namens Nederland. Kan dat een probleem worden, Katja Zwart?
6: Ik denk het niet. Ik denk uiteindelijk iedereen wil wel meedoen aan het Songfestival. En in de praktijk zie je dat de mensen uiteindelijk wel gaan. Ja, een enkeling haakt misschien af. Maar dat heb je ook wel in IJsland gezien. Als we meedoen, dan gaan we niet. Als ik win, dan denk ik, dan moet je gewoon niet meedoen. Nee,
5: ben je
6: ik
5: niet bang niet. Voor?
6: Ik denk als het erop aankomt, nee, dat mensen toch naar hun eigen imago kijken en zelf kijken.
5: Albert, hoe denk jij dat artiesten er tegenaan kijken? Want we zagen natuurlijk ook onlangs met Ed Sheeran bijvoorbeeld in Amerika. Die werd ook opeens een Israël-discussie ingetrokken waar hij geen zin in had. Zou dat artiesten af kunnen schrikken?
33: Natuurlijk kan het artiesten afschrikken. Daar moet je ook niet naïef in zijn. Maar ik denk dat een aantal artiesten denkt, ja, het is een wereldpodium waar ik kan optreden. Het verhaal wat nu natuurlijk de NPO zegt, van het gaat om omroep, het gaat om muziek, dat zal de komende maanden, zeg ik even als spindokter, zal constant herhaald worden. Zal ook het argument van artiest worden om mee te doen. Maar natuurlijk, we leven in een tijd, Ed Sheeran is natuurlijk gewoon bullying wat daar gebeurd is. Dat is gewoon wereldwijd pesten. En die stadion staat gewoon vol. Dus dat heeft weinig invloed gehad. Ja, ik mag toch hopen dat we met z'n allen het fatsoen hebben om een artiest die gewoon zegt, ik ga dat doen, ik heb een mooi nummer. En ik doe het omdat we die niet ineens voor de deur staan op te wachten. Maar dat zou me niks verbazen als ik naar de geschiedenis met Lenny Koer kijk.
5: Edwin, zou jij het een artiest kwalijk nemen als hij nu naar het Songfestival gaat?
34: Ik weet niet of ik het een hele slimme zet zou vinden. Mede ook omdat je ziet wat er natuurlijk rondom Ed Sheeran en Macklemore is gebeurd. Ik denk dat het ook moeilijk is om je quote-unquote neutraal op te stellen, omdat het gewoon in alle haarvaten van de samenleving zit, deze discussie. En ik denk, je hebt het ook in het verleden denk ik ook wel gezien. Ik denk, vorig jaar was er nog sprake, de naam ben ik vergeten, maar er was er bijvoorbeeld een Noorse band die groot was, die eerst nog interesse toonde om mee te doen aan het Songfestival. En toen kwam dat besluit en die stemming die misging vorig jaar, waarop Avrotros besloot, ik doe niet meer mee. En toen zei die band ook van, nou, dan wacht het toch maar af. Dus ik denk dat je het wel ziet in de delegaties ook van het afgelopen jaar, waarbij een paar jaar geleden het eigenlijk voor mijn gevoel een groeiend iets was, dat steeds grotere namen naar het Songfestival gingen. Denk ik dat dat toch wel aan het minderen is.
5: De redactie heeft heel veel experts gebeld vanmiddag en eigenlijk zegt iedereen dat in ieder geval qua zangkwaliteit de gedoodverfde kandidaat Davina Michel is.
7: Ja. We staan hier al een tijdje en we moeten door, dus voor de laatste keer het spijt me, het duurt te lang.
5: Katja, we weten natuurlijk niet of ze wel wil, maar waarom is Davina Michel de gedroomde kandidaat?
6: Ja, dit is toch een van de grotere artiesten die we hebben in Nederland. Ik bedoel, we hebben het al gezien toen hij 2021 optrad als Interval Act, natuurlijk in Rotterdam. En toen heb ik uit de community ook wel gehoord, waarom sturen jullie deze dame volgende keer niet?
5: Ja.
6: Dus ligt voor de hand.
5: Albert, mee eens?
33: Absoluut. Het heel toepasselijke titel ook, hè, duurt te lang. Want ze zit al zo lang te wachten.
5: Maar dat liedje mag ze niet meer zingen, hè?
33: Te worden.
5: Ze moet wel wat nieuws. Dank jullie wel voor dit gesprek. Katja Zwart, Edwin van der Scheur en Albert Verlinde. En volgend jaar dan vindt het Songfestival dus plaats in Bulgarije. Zorgminister Sophie Hermans moet zo snel mogelijk uitleggen waarom het eigen risico stijgt naar €400. De oppositie onder aanvoering van SP-leider Jimmy Dijk heeft een spoeddebat aangevraagd en probeert die verhoging tegen te houden. En daar debatteren we over een paar minuten over.
8: Ster. Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
2: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
12: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
13: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: NPO Radio 1.
20: Het is 6:30 en Martijn van Beek is hier voor het NOS Journaal.
15: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te houden om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zegt staatssecretaris Erkens. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente waren tegen, onder meer omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Maar volgens de Raad van State heeft het kabinet genoeg onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen. In de regio Tigray in het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. Daarmee lijkt het vredesakkoord op losse schroeven te staan dat 4 jaar geleden een eind maakt aan een burgeroorlog in dat gebied. De strijders hebben onder meer een luchthaven ingenomen. En de tekenaar van de boeken over de waanzinnige boomhut is overleden. De Australiër Terry Denton tekende 13 boeken van die populaire reeks. Denton overleed maandag. Hij was 76.
20: Edwin, waar staan de restjes van de avondspits?
16: Die staan nog op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest. Een 20 minuten vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Batendorp en Knoopend Leende Heide een 30 minuten extra reistijd na een ongeluk met een vrachtwagen. Er is 1 rijstrook dicht en op de A15 Gorinchem richting Rotterdam voor Hendrik Ido Ambacht een 1 kwartier oponthoud.
18: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
20: Econoom Rens van Tilburg vroeg zich tijdens de Fortuinrevolte 25 jaar geleden af: hoe kan het toch dat zoveel Nederlanders zo boos en ontevreden zijn, terwijl ze het op papier nog nooit zo goed hebben gehad? Nu, 25 jaar later, denkt hij het antwoord te hebben gevonden, en dat heeft hij opgeschreven in een boek. Ik spreek hem zo meteen.
18: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
20: Maar eerst, de Tweede Kamer blijft stellen over het eigen risico in de zorg. De oppositie stak al een stokje voor de verhoging van €60... die het kabinet eerst wilde. Maar nu is er ook conflict over de inflatiecorrectie voor volgend jaar. Oftewel, wordt het eigen risico in 2027 385 of €400. Goedenavond, Jimmy Dijk, Tweede Kamerlid namens de SP.
17: Goedenavond.
20: En ook goedenavond, Hilde Wendel, Tweede Kamerlid namens de VVD.
25: Goedenavond.
20: Meneer Dijk, het gaat om een automatische inflatiecorrectie, €15 dit jaar. Waarom verzet u zich daar zo hard tegen?
17: Omdat we nu al zien dat grote groepen mensen de zorg niet kunnen betalen. Daarom niet op een vervolgafspraak gaan. 1 op de 5 mensen gaat het om. En dat zorgt voor veel menselijk leed, maar ook voor hogere kosten. Omdat ze later meer zorg nodig hebben, omdat ze die zorg gemeden hebben. En dat horen wij veel terug van huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen. En daarbij zie je dus dat dit de kosten in de zorg opjaagt en ervoor zorgt dat mensen zwaardere klachten krijgen, maar dan iets later.
20: Ja, het staat wel in de wet, hè. Op dit moment wordt gewoon, zonder dat er iets aan gedaan wordt, stijgt het eigen risico mee met de inflatie. Als u dat niet wilt, waarom heeft u dan niet een ander wetsvoorstel ingediend om dat te voorkomen?
17: Omdat er lange tijd ook in de Kamer onduidelijkheid was over wat het kabinet nou precies wilde gaan doen met het eigen risico. Mm-hmm. En wij kunnen als Kamer gewoon tegen het kabinet zeggen, wij willen geen verhoging van het eigen risico. Niet met 60 euro, maar ook niet met inflatiecorrectie. En dat hebben wij gepoogd te doen afgelopen donderdag tijdens de algemene beschouwingen. Mm-hmm. En toen ontstond er heel veel onduidelijkheid rondom de stemmingen. Omdat
5: die
17: aantal
5: motie
17: partijen,
5: die haalde het niet.
17: Maar er waren partijen zoals de SGP en de groep Markushouwer die op het laatste moment zeiden, ja, we hebben verkeerd gestemd. En toen hebben wij de stemmen eens even geteld. En dan komt het op één stem na of je wel of niet een meerderheid hebt. Dus het is voor ons een strijd die toch zeker niet gestreden is. Nee. En die zullen we ook blijven voeren omdat we het echt zo onrechtvaardig vinden dat mensen die ziek zijn daar een boete op voor moeten betalen.
5: Mevrouw Wendel, waarom vindt u dat er wel geïndexeerd moet worden?
0: Nou, wat we zien is dat een kwart van het geld dat we per jaar uitgeven als overheid, dat besteden we aan zorg. Dat is één. En het tweede is dat er in de zorg een groot personeelstekort is. Dus we zien dat mensen dag in dag uit met hart en ziel in de zorg werken. Alleen dat, dat het gewoon door de dubbele vergrijzing, dus er is een hele hoge zorgvraag. En daarvoor zijn er te weinig mensen in de zorg. Die kunnen dat niet meer aan. Dus deze coalitie en de VVD ook zeker hebben gezegd, joh, we moeten met elkaar ervoor zorgen dat ook in de toekomst mensen die het hardste nodig hebben nog kunnen genieten van goede zorg. Dus we moeten nu keuzes maken om ervoor te zorgen dat we die zorg beschikbaar, maar ook betaalbaar houden.
5: Ja, en waarom helpt de verhoging van het eigen risico daarbij?
0: Nou, ik denk op twee punten. En we zien dat de helft van wat we aan zorg uitgeven wordt al via het loonstrookje betaald en via belastingen. Dus dat wordt door de werkenden al opgebracht. En daarbij zeggen wij dus, nou, we vinden het ook niet meer dan redelijk dat een klein gedeelte door mensen die zorgkosten maken zelf wordt betaald. En aan de andere kant vinden we het ook goed dat mensen voordat ze naar bijvoorbeeld het ziekenhuis gaan nog even een keer nadenken, heb ik dit wel echt nodig?
5: Ja.
0: En daarvoor is het wel belangrijk om te zeggen, je hebt natuurlijk twee soorten mensen. Hè? Dus je hebt chronisch zieken. Daarvoor is het heel helder dat ze die zorg nodig hebben. Maar je hebt ook mensen die twijfelen. Hè? En dan vinden we het goed dat mensen nog even nadenken, is dit echt nodig? Want we weten dat een zorgverlener maar met één persoon tegelijkertijd bezig kan zijn.
5: Ja, twee argumenten. Jimmy Dijk, laten we bij die laatste beginnen. Het is best goed, zegt mevrouw Wendel, als er een kleine drempel is voor je naar de dokter gaat. Want anders dan lopen we de deur daar plat.
0: Niet de dokter trouwens, hè? Want de huisarts is gewoon gratis.
17: Ja, en die bepaalt dus exact of je doorverwezen moet worden of niet. Dat bepaal ik niet, dat bepaalt u niet. Daar zijn wij niet voor opgeleid, daar is een huisarts voor opgeleid. Dat is in ons systeem, is dat de poortwachter, die bepaalt. En ik vind het nogal wat dat politieke partijen gaan bepalen voor mensen of zij vervolgens wel of niet moeten doorgaan naar het ziekenhuis. Dat zegt eigenlijk alles. Het is voor chronisch zieken en gehandicapten een boete op ziek zijn. Zij zijn ieder jaar 385 euro kwijt. Het zorgt ook helemaal niet voor drukken van de zorgkosten. Als je echt problemen wil oplossen voor mensen en je wil ervoor zorgen dat we meer, betere zorgverleners hebben, dan moeten we hun salarissen verhogen. Hoe doe je dat? Zorg je ervoor dat de 7 miljard euro aan winst die er gemaakt wordt in de zorg, dat je daarmee stopt. Je zorgt ervoor dat je 10 miljard aan zorgfraude bestrijdt. En je zorgt ervoor dat je meteen, als je de markt afschaft in de zorg, ook 5 miljard aan marktbureaucratie oplost. Daarmee kun je 6 keer het eigen risico afschaffen en kunnen ervoor zorgen dat zorgverleners die nu jong zijn, in de 20, en soms na 3 maanden al stoppen met werken, de helft, omdat het werk te zwaar is en niet genoeg beloond.
5: Nee, we kunnen ervoor zorgen
17: dat aan volle plussen
5: de hele zorg
17: en dan los je problemen op in plaats van dat je de problemen neerlegt bij mensen die ziek worden of zorg nodig hebben. Want dat is namelijk
5: Het gaat, het gaat er ver om in dit debat de hele zorgbegroting te bespreken, dus laten we het even bij dat eigen risico houden. En dan is het argument, mevrouw Wendel, van meneer Dijkja, we hoeven niet via de premie te zorgen of mensen naar de dokter gaan of niet. Dat doet de huisarts al, want die maakt een inhoudelijke beoordeling van of iemand ziek is en doorgestuurd wordt.
0: Nou, via de premie niet, hè. Kijk, dat is ook een belangrijk argument.
5: Sorry, via het eigen risico, dat moet ik zeggen.
0: Ja, ik wou zeggen, want dat is ook een ander argument van ons. Wij vinden het belangrijk om die premies betaalbaar te houden.
5: Ja.
0: En wat we zien is, de afgelopen jaren is het eigen risico, ondanks de inflatie, steeds op hetzelfde niveau gebleven. Dus wat je ziet is dat de premies steeds zijn gestegen. Terwijl dat helemaal niet nodig zou zijn geweest als we het eigen risico zouden indexeren.
5: Ja.
0: Dus dat is ook weer een argument waarvan wij zeggen, kijk er nou eens realistisch naar. Procentueel gezien zijn we afgelopen jaren steeds minder zelf gaan betalen aan eigen risico.
5: Ja.
0: En wij vinden het niet meer dan redelijk als al meer dan de helft van de zorgkosten wordt opgebracht door werkenden, dat je een klein gedeelte ook zelf betaalt.
5: Ja, dat leg ik zo meteen voor aan meneer Dijk. Maar wilt u nog reageren op het punt van hem dat uiteindelijk niet de premie moet betalen of je naar het ziekenhuis gaat, maar dat de huisarts dat moet bepalen? Zeg ik het weer verkeerd? Het eigen risico dat niet moet bepalen, maar de huisarts?
0: Ja, volgens mij is het tweeledig. Hè. In de zorg gaan we ook steeds meer toe naar samen beslissen. Dus wat wij belangrijk vinden is dat de zorgverlener, of dat nou een huisarts is of een arts, die legt heel goed uit wat de mogelijkheden zijn voor de klachten die jij als individu hebt. En uiteindelijk is het dan aan jou ook om die keuze te maken. Dat zien we nu ook bijvoorbeeld bij operaties. Hè. We willen steeds meer toe naar passende zorg. Dus een hernia bijvoorbeeld is een goed voorbeeld. Vroeger gingen we direct opereren. Nu wordt het individu gewoon verteld, heel duidelijk, joh, dat is niet altijd de betere optie voor jou. Ja. Dus het is volgens mij heel goed om met het besef in je achterhoofd dat een zorgverlener maar één iemand tegelijk kan helpen, even goed na te denken, is dit voor mij nu echt nodig?
17: Maar dit is echt een heel goed voorbeeld dat u geeft. Een huisarts zegt inderdaad tegen je, je moet naar de fysiotherapeut. Dat kan voorkomen dat je een latere behandeling moet hebben. Mensen die een smalle beurs hebben of eigen risico moeten betalen, die maken nu de afweging, 1 op de 5 maakt nu de afweging of ze brood kunnen kopen of uiteindelijk naar die fysiotherapeut gaan of niet. En wat horen we juist van fysiotherapeut, of nou over knie, rug of heupen gaat, laat alsjeblieft, schaf dat eigen risico af. Zorg ervoor dat mensen preventief geholpen worden. Zorg ervoor dat geen zware behandeling hoeft te volgen. En zij zien echt letterlijk in hun wachtkamers dat mensen niet komen opdagen voor afspraken, omdat ze afzeggen omdat ze het niet kunnen betalen. En dan rijst ook de vraag, wat zou u doen? Wat zou u doen als u een smalle beurs had en u moest kiezen tussen of zorg of de boodschap betalen? Wat is uw keuze?
0: Ja, dat bekt lekker, denk ik.
17: Maar dat is wel de dagelijkse praktijk van mensen.
0: Maar waar we nou juist voor staan is dat de lagere inkomens, die worden gecompenseerd door de zorgtoeslag. En wie nou juist keer op keer, jaar na jaar, de rekening gaan betalen, als wij hier in Den Haag met elkaar blijven kibbelen en niet gewoon het lef hebben om te zeggen, het eigen risico moet geïndexeerd worden, het eigen risico moet omhoog, dan zijn het keer op keer de werkenden die ieder jaar weer meer premie moeten betalen, die ieder jaar hogere belastingen moeten betalen, die via het loonstrookje meer zorgkosten moeten betalen. Dus ik vind het niet meer dan redelijk. We hebben een super solidair stelsel in Nederland, waar wij als VVD ook heel trots op zijn. Dat is ook belangrijk, hè? Dat mensen die meer verdienen, die mogen best een beetje meer bijdragen aan de zorg. Dat doen ze ook. Maar er is ook een grens aan de solidariteit en aan hetgeen wat we van mensen mogen vragen.
17: En dat vind ik dus het hele interessante aan de houding van de VVD. Zij zijn architecten van dit stelsel. Ze hebben een stelsel gecreëerd wat ongelooflijk veel verspilling veroorzaakt. Ik noemde het net al. 10 miljard aan zorgfraude, 7 miljard aan marktwinsten, 6 miljard aan marktbureaucratie. Dat is bij elkaar meer dan 20 miljard euro aan verspilling in de zorg. Steek dat in de zorg. Zorg ervoor dat we het hele eigen risico kunnen afschaffen. Sterker nog, ik denk dat we de hele premiebetaling kunnen afschaffen. Met een Nationaal Zorgfonds kunnen we dat invoeren. We zijn in Europa gekke Gerrit dat we een privaat zorgstelsel hebben. We zijn de enige in Europa die dat hebben. Als we ervoor zorgen dat we een publiek zorgstelsel hebben, kun je en de kosten met elkaar eerlijk delen. En ervoor zorgen dat juist al die werkende mensen, of het nou mensen zijn met een chronische ziekte of met een middeninkomen, dat die erop vooruit gaan.
5: Gaat u voor volgend jaar sowieso niet meer regelen? Zelfs als u het daarover eens zou zijn, en dat bent u het ook niet. Maar meneer Dijk, u gaat nu een voorstel in stemming brengen voor volgend jaar. Dan wilt u dat eigen risico omlaag brengen. Of in ieder geval zorgen dat die verhoging niet doorgaat. Dat betekent ook dat de premies harder zullen stijgen volgend jaar. Bent u bereid om dat risico te nemen?
17: Dat hoeft niet. Het is een politieke keuze waar je het eigen risico uit betaalt. Ik somde net een aantal miljarden op die je uit het systeem kan halen. En er wordt hier steeds gezegd, ja, dan gaat de premie omhoog. Dat weten we helemaal niet. De zorgverzekeraars gaan over de premie. Dus mevrouw Remmel kan
5: de zorgverzekeraars die zeggen zelf wel, ja, als wij een lager eigen risico hebben, dan moeten we het geld ergens anders vandaan halen en dan gaat onze premie omhoog.
17: Dat is bijvoorbeeld totaal afhankelijk welke zorgverzekeraar je vraagt. Als je bijvoorbeeld aan DSW vraagt, die zeggen, verhoog alsjeblieft het eigen risico niet. Dat is heel slecht voor onze verzekerden. Dus dat is nog helemaal niet gezegd. Maar laten we het eigen risico gewoon betalen uit de collectieve pot, wat we met z'n allen opbrengen. Want ik vind namelijk dat of je nou een laag inkomen hebt, of een middeninkomen, of je veel zorg nodig hebt, of die ene keer wel zorg nodig hebt, dan is het ook een ondermijning van de solidariteit dat als je de ene keer wel zorg nodig hebt, dat je dan alsnog moet afrekenen €385 of in ieder geval €400. Dat is een ondermijning van de solidariteit.
5: Over een getrapt eigen risico, hè, zodat je niet bij je eerste behandeling meteen het hele eigen risico moet betalen. Is dat een goed plan wat u betreft?
0: Ja, ik wil wel eerst echt gezegd hebben, waar ik echt moeite mee heb, is dat de heer Dijk ons zorgstelsel wegzet alsof het totaal niet solidair is, alsof het een slecht zorgstelsel is.

0: Zodat je niet bij je eerste behandeling meteen het hele eigen risico moet betalen. Is dat een goed plan wat u betreft?
1: Ja, ik wil wel eerst echt gezegd hebben, waar ik echt moeite mee heb, is dat de heer Dijk ons zorgstelsel wegzet alsof het totaal niet solidair is, alsof het een slecht zorgstelsel is, terwijl Nederland het tweede land ter wereld is als het gaat om beschikbaarheid van zorg, als het gaat om kwaliteit van zorg. En daar mogen we ook best trots op zijn. En ik vind ook dat niet alleen de coalitie, maar ook de heer Dijk, de oppositie, de verantwoordelijkheid heeft om samen met ons ervoor te zorgen dat we die kwaliteit van het zorgstelsel zo goed houden. Want het personeelstekort bijvoorbeeld, daar hoor ik meneer Dijk niet over. Dan denk ik, is dan echt de droomwereld van de SP dat 1 op de 3 mensen in 2060 in de zorg werkt, terwijl we ook nog mensen in het onderwijs nodig hebben. Dat soort zaken. Ja. En dan toch om even antwoord te geven op uw vraag. Ik denk dat de transferering van het eigen risico waar het over gaat, hè, dus dat betekent dat voor iedere behandeling dan €150 eigen risico wordt betaald, tot een max natuurlijk van het bedrag waar we het net over hadden. Ik denk dat dat heel goed is, omdat dat remeffect waar ik het net over had, hè, om nog eens een keer goed na te denken, is het voor mij nu echt nodig? Of kan een andere manier van behandelen beter passend zijn? Ik denk dat dat heel erg goed is. En dat het er ook voor zorgt dat als iemand een keer naar het ziekenhuis moet, dat hij niet direct het volledige eigen risico kwijt is. Ik denk dat heel goed is.
2: Wat een betutteling van de VVD. Hè? Dat ze gaan bepalen voor jij of jij wel naar het ziekenhuis moet of niet. Dat is de ultieme vorm van overheidsbemoeienis over jouw eigen lichaam en gezondheid.
1: U heeft het over een volledig publiek stelsel, de heer Dijk.
2: Ja, maar daar gaat u helemaal niet over.
0: Ik denk dat het verschil duidelijk is. En ik dacht, misschien vinden jullie elkaar nog op dat getrapte eigen risico. Maar ook dat zit er niet in. Dank jullie wel voor
2: het. In ieder geval wordt het een debat.
0: Hilde Wendel van de VVD en Jimmy Dijk van de SP.
3: Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling.
0: We hebben het in Nederland op papier beter dan ooit, maar toch zijn we boos en ontevreden. Hoe kan dat? Econoom Rens van Tilburg probeert daar in het deze week verschenen boek Alles voor elkaar antwoord op te geven. En zijn conclusie, alleen met samenwerking komen we verder. Niet met concurrentie. Toch interessant als een econoom dat zegt. Goed dat u er bent, meneer van Tilburg. Welkom. Ik wil nog even terug in de tijd, naar het begin van deze eeuw.
4: Maar u laat over zich lopen en ik doe het niet meer. En dat is waar ik die zetels vandaan haal. Want dit land is een stad.
0: Ja, beroemd fragment van een boze Pim Fortuyn. Woede die ook resoneerde bij een groot deel van de Nederlandse kiezers. U werkte destijds zelf in de landelijke politiek bij GroenLinks. Was dat een soort donderslag bij heldere hemel?
5: Ja, dat was zeker een donderslag bij heldere hemel. Iedereen was zich eigenlijk aan het klaarmaken van er moet iets gaan komen na de paarse jaren. Maar het was toch eigenlijk heel veel meer van nou een klein beetje groen van het CDA erbij of een beetje groen van GroenLinks erbij.
0: Iets meer samenwerking.
5: Precies, hè? Net even andere samenwerking. Nee, en toen kwam Pim Fortuyn, die kwam als een komeet omhoog. Ook met thema's die eigenlijk helemaal niemand op dat moment goed begreep. Dus het was het Sociaal en Cultureel Planbureau, die had net een rapport uitgebracht dat 2001 eigenlijk het beste jaar ooit was van Nederland. Dat was één grote loftrompet. En vervolgens een jaar later kwamen de 26 LPF-leden de Tweede Kamer binnen met het boek De Puinhopen van Paars onder hun arm.
0: Ja, en u heeft 25 jaar nagedacht over de vraag, waar kwam die woede vandaan?
5: Klopt, ja. Heel lang nagedacht en ook gezien in de tussentijd hoe het toch van kwaad tot erger is gegaan. Dus elke keer denk je van nou, we hebben het gevonden, we hebben het opgelost. Er zijn ook heel veel dingen geprobeerd in die jaren ertussen. En er is ook echt wel wat veranderd. Ja. Als je het hebt bijvoorbeeld over migratie, dat thema wat natuurlijk door Pim Fortuyn toen geagendeerd werd. Nou, ik denk dat je echt wel kunt zeggen dat er nu daar op een totaal andere manier over gesproken wordt. En ook een totaal ander beleid ligt dan 25 jaar geleden.
0: Restrictiever dan toen?
5: Veel restrictiever. Tegelijkertijd, hè, dus zeker als het gaat over arbeidsmigratie, denk ik, is het wachten nog steeds op de echte maatregelen. Dus we zijn er wat dat betreft ook nog niet. Er is wel een hele hoop gebeurd. Ja. En toch zie je dat de stem voor de radicale populisten alleen maar groter is geworden. Hè? Dus niet alleen in Nederland, we zien ook Trump in Amerika. We hebben de Brexit gezien in het Verenigd Koninkrijk. Nou, wat er nu aan de hand is in Duitsland. Dus we hebben het lek echt nog niet boven water. Nou, en daar ben ik eigenlijk 2 jaar geleden begonnen om aan het boek te werken. Echt vanuit het idee, ik wil dit gaan begrijpen. Dus daarop gaan studeren. Ja.
0: En dan komt hij uit bij het mensbeeld van politici. Dat zou totaal anders zijn dan dat van burgers.
5: Ja.
0: Hoe zit dat in elkaar?
5: Ja, dus eigenlijk de eerste stap waar ik achter kwam was dat beeld wat ik eigenlijk ook nog steeds wel had van Nederland als een soort van, inderdaad, toch een beetje Walhalla, waar het allemaal heel goed geregeld is. En let wel, hè, vergeleken met heel veel andere landen is het in Nederland ook heel erg goed geregeld. Maar als je wat dieper gaat kijken...

0: En dan zie je toch dat er eigenlijk wel ontzettend veel Nederlanders zijn die het gewoon best wel een slecht leven hebben. En die ook heel weinig mogelijkheid hebben om daar nog uit te komen. Dus het was een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau wat mij heel erg heeft getroffen. Wat eigenlijk zegt, Nederland is weer een klassemaatschappij geworden. En de onderste klasse, waar ongeveer 3 miljoen mensen in leven. Die is eigenlijk op alle terreinen van het leven lopen ze achter. En dat betekent dat ze minder gelukkig zijn. Maar dat betekent vooral ook dat ze weten van, hey, mijn kinderen hebben niet echt een kans om hier meer aan te ontsnappen. Mm-hmm. Hoe scherper ik dat kreeg, hoe meer bij mij inderdaad de vraag opkwam van, hey, hoe kan het nou dat die bestuurders van het land, dat die dit niet zien en dat ze voor deze groep niet meer opkomen. Mm-hmm. En in de verklaring daarvan is inderdaad dat ik zeg van, ze worden eigenlijk verblind door wat ik dan noem het westerse wereldbeeld. En dat is eigenlijk het wereldbeeld wat ik als econoom ook wel op de universiteit meegekregen heb. Ja. Waarbij je denkt van, goh, mensen zijn toch primair individuen, bezig voor hun eigen belang. En dat eigen belang bestaat er in essentie uit dat ze zoveel mogelijk willen consumeren, zo min mogelijk willen werken. Dus op het moment dat die mensen het economisch goed hebben, dan zullen ze ook wel tevreden zijn. En wat je dus hoort eigenlijk onder de bestuurders is van, hoe kan het toch dat ze op van die radicale mensen gaan stemmen die ons hele systeem min of meer onderuit dreigen te halen. En inmiddels zien we ook dat ze dat ook gewoon doen. Hè? Of dat nou is Orbán in Hongarije of Trump in Amerika. Je ziet dat ze, zodra die mannen de macht krijgen, dan gaan ze ook echt het fundament onder de welvaart en de welzijn vandaan trekken.
1: En u zegt dus dat komt omdat de politici een ander mensbeeld hebben, een ander wereldbeeld dan de kiezers.
0: Ja.
1: Dus, maar waarom kiezen die kiezers dan niet andere politici?
0: Ja, omdat er eigenlijk denk ik niet echt een politieke partij is die tegemoet komt aan wat zij willen. Want als je kijkt uit die onderzoeken wat het wensbeeld is van de meeste Nederlanders, dan zie je dat Nederlanders eigenlijk heel erg kiezen voor wat je kan noemen een soort van regionale solidariteit. Dus mensen willen dat de wereld georganiseerd is op een regionale schaal. Zijn eigenlijk tegen die globalisering. En ze willen dat we vooral solidair zijn met elkaar. Dat we een soort van bestaanszekerheid creëren en niet alles op die efficiëntie gooien en dus de concurrentie die daarbij komt.
1: Maar dan zou Jimmy Dijk toch de grootste partij van Nederland moeten zijn? Anti-EU, anti-globalisme, voor herverdeling. Dit past precies in een straatje. Nou, heeft 3 zetels.
0: Ja, op dit moment. Hè. Maar kijk, de SP is natuurlijk op enig moment onder Emiel Roemer in de peilingen verreweg de grootste partij van Nederland geweest. Ja. En wat je dus eigenlijk ziet is dat een heel groot deel van het electoraat eigenlijk steeds op zoek gaat naar de nieuwe politicus die die belofte aan ze geeft. Zijn wel steeds politici van buiten het systeem.
1: Ja.
0: Die dus elke keer niet in staat zijn om dat programma uit te rollen. Tot op heden. En wat mijn appel eigenlijk is aan de bestuurders, de middenpartijen, om met een programma te komen wat wel tegemoet komt aan deze wens van de Nederlanders. Om dus meer zeg maar zekerheid te organiseren en dat meer op een Nederlandse en Europese schaal te doen. Omdat als je dat niet doet, en dat zien we in die andere landen, dan op een gegeven moment wordt die tegenstem zo groot dat hij de meerderheid gaat krijgen.
1: Ja. En op sommige plekken ook heeft. U schetst ook een ander wereldbeeld in uw boek, namelijk een wereld op gebaseerd van samenwerken, in plaats van concurrentie bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Kunt u dat uitleggen hoe dat eruit ziet?
0: En dat is dus in mijn boek ga ik ook heel erg in op eigenlijk de biologische wortels van die wereldbeelden. Hè. Dus de biologische wortel van het beeld van de concurrentie, dat is natuurlijk Charles Darwin met zijn evolutietheorie. En dat ging
1: over
0: de concurrentie tussen soorten, precies, survival of the fittest. Maar als je kijkt wat we sindsdien over de biologie hebben geleerd, dan zie je eigenlijk dat samenwerking een minstens zo grote rol speelt. En sterker nog, dat sommige van de grootste evolutionaire sprongen die we gemaakt hebben, dat die juist zijn dat twee hele verschillende soorten met elkaar zijn gaan samenwerken. Dus een voorbeeld wat ik zelf heel interessant vond was een cel die een bacterie tegenkomt. En wat een cel dan eigenlijk doet is die bacterie wordt opgeslokt, uiteengehaald en er worden weer nieuwe dingen van gebouwd. Maar deze bacterie die werd door die cel in leven gehouden, omdat hij namelijk iets kon wat die cel zelf niet kon. Ja. Namelijk energie maken. Dus dat was de mitochondriebacterie was dat. Dat is heel lang geleden gebeurd. En die leeft dus nu in jou, in mij, in alle dieren, in alle planten. Mm-hmm. En die zorgt dat we dus in staat zijn geweest om veel grotere, sterkere cellen te maken. Dus die evolutionaire sprong kan ook komen, maar juist uit hele onverwachte vormen van samenwerking.
1: Ja, en nu klinkt u bijna als een bioloog, maar u bent econoom. En als u met collega-economen praat, dan zeggen die allemaal tegen u: we hebben keiharde concurrentie nodig, want dat geeft ons innovatie, dat geeft ons groei, dat geeft ons welvaart.
0: Ja.
1: Wat zegt u tegen die collega-economen?
0: Nou ja, dat je dus eigenlijk die samenwerking op allerlei terreinen terug ziet komen. En de mens is binnen de biologie waarschijnlijk nog het meest op samenwerking gerichte soort die er is. Okay. Dus als je jonge apen, jonge mensen naast elkaar zet en je laat ze klusjes, taken doen, dan blijken eigenlijk de apen en de mens bijna overal even goed in. Er is één ding waar de mens heel veel beter op scoort. En dat is het soort van begrijpen wat je gesprekspartner in zijn hoofd omgaat. Dat die empathie en daardoor ook kunnen leren. En dat is wat echt de mens onderscheidt. En dat zie je dus ook als je naar de economie kijkt. Dan zie je ook dat eigenlijk in de lange geschiedenis van de mensheid, de periodes dat het echt goed ging met de economie, in de zin van dat het samenleven beter ging, mensen weer ouder werden, langer werden, dat waren altijd periodes waarin er eigenlijk relatief veel werd samengewerkt. En de laatste periode waar dat weer die kant op is gegaan, is eigenlijk midden 19e eeuw. Daarvoor hadden de koningen het eigenlijk allemaal voor het zeggen. En op dat moment kreeg je overal revoluties. En in reactie daarop gingen de koningen hun macht delen. Kreeg je in Nederland ook een nieuwe grondwet en kwam er een parlement. En dat gebeurde eigenlijk in heel Europa. En vanaf dat moment zie je dat dus ook die economie begint te groeien. Hè, omdat de mensen in staat zijn om samen te werken. Hmm. En dat zie je het allersterkste in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Toen ging de ongelijkheid nog veel verder naar beneden toe. Waren nog veel meer mensen in staat om hoger onderwijs te volgen.
1: En dat leidde ook tot de grootste economische groei in de geschiedenis.
0: En dat was de grootste economische groei. Dus je ziet juist dat op de momenten dat mensen gaan samenwerken, dat zijn de momenten dat ook de economie heel hard gaat groeien.
1: U trekt in uw boek ook een verband tussen dus die economische ongelijkheid. Van u zegt, we kunnen niet meer eeuwig delen. En de bereidheid om op populistische partijen te stemmen. Die kiezers zelf die zeggen helemaal niet dat economische ongelijkheid heel belangrijk is in hun stemoverweging. Waarom denkt u dat dat dan toch een verband is?
0: Ja, nou ja, dus in mijn boek haal ik heel veel onderzoeken aan waar mensen wel degelijk zeggen dat ze die economische ongelijkheid een groot probleem vinden. Ja. Dat is een van de die uitkomst zie je gewoon de afgelopen 20 jaar telkens terugkomen. Mm-hmm. Ik denk wel.
1: De afgelopen verkiezingen stond wonen boven, stond zorg over, stond hoger in de prioriteitenlijst. Dus veiligheid en criminaliteit, migratie natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar is dat dan echt het thema waar we ons met z'n allen zo druk om maken?
0: Ook dat zijn allemaal thema's die wel gerelateerd zijn aan dat verschil tussen rijk en arm. Neem wonen. In Nederland hebben we het nu zo georganiseerd dat de helft van de bevolking heeft een koophuis. En daar gaat het eigenlijk supergoed mee. Die zijn redelijk betaalbaar. De andere helft, die heeft een huurhuis. En die is een veel hoger percentage van zijn inkomen kwijt aan wonen. En dat zijn dus het soort van ongelijkheden waar we in Nederland iets aan zouden moeten doen. Dus dan kom je uiteindelijk terecht op een discussie over de hypotheekrenteaftrek, bijvoorbeeld.
1: Dat is natuurlijk interessant. U heeft een heel groot boek geschreven met een heel groot mensbeeld. Eigenlijk een hele filosofie over hoe wij in elkaar zitten. Ook gelinkt dus aan de economie. Stel, het kabinet heeft niet zoveel tijd om het hele boek te lezen, maar u mag ze één tip geven over hoe dit in de praktijk gebracht kan worden.
0: Ja.
1: Welke beleidsmaatregel zou u dan voorstellen?
0: Nou ja, ik denk het grootste probleem op dit moment in Nederland is dus die tweedeling waar we mee zitten. En wat dat betreft, het weer verbinden van burgers. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En dat betekent dat we in Nederland minder snel mensen moeten gaan uitselecteren op scholen.
1: En dus in het onderwijs aan de slag moeten. Dank Rens van Tilburg. Ik wens u een mooie avond.
2: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
3: EO. Geloof, hoop en liefde.
2: NPO Radio 1.
3: Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak.
4: Wat drijft iemand om vrijwillig naar een oorlog te gaan die niet de zijne is? En wat betekent het om te doden of juist om levens te redden? Ver van huis. En hoe leef je verder als degene van wie je houdt die keuze maakte en niet meer terugkwam? In de publieke tribune praat ik met en over mensen die vrijwillig naar het front trokken in Oekraïne. Over wat hun dreef, wat ze meemaakten en hoe die ervaring hun leven veranderde.
3: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
11: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
14: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
15: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
14: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
15: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
3: NPO Radio 1, 7:00.
16: Natasha Gibbs.
17: Goedenavond. Vandaag claimde hackerscollectief Shiny Hunters, bekend van de Odido-hack, de FBI te hebben gehackt. Achter de schermen van de cybercriminaliteit woedt een felle bendeoorlog. Rivaliserende hackersgroepen vallen steeds vaker elkaar aan en dreigen onderling gevoelige informatie te lekken. Hoe dat precies zit, hoor je na het NOS-journaal van 7:00 met Martijn van Beek.
18: Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurde het land gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
19: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
18: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden ook al dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de regio Tigray in het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. Daarmee lijkt het vredesakkoord op losse schroeven te staan dat 4 jaar geleden een eind maakte aan een bloedige burgeroorlog in het gebied. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. De rebellen beschuldigen de Ethiopische premier ervan dat hij droneaanvallen uitvoert op Tigray. De premier beschuldigt de strijders juist van het weer laten oplaaien van de gevechten. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van de onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkens in de Tweede Kamer.
16: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
18: Erkens komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer bang zijn voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Maar volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. De ouders van de kinderen die in juni bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen om het leven kwamen vinden het onverteerbaar dat de bestuurder is vrijgelaten. De rechtbank oordeelde dat de kans op herhaling klein is en dat hij de rest van het proces in vrijheid mag afwachten. De ouders noemen dat een klap in het gezicht. Het weer: in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 10. Morgen overdag volop ruimte voor de zon en dan wordt het 17 tot 20 graden.
17: En dan de ANWB verkeersinformatie, die krijg je van Edwin Gerritsen.
20: Er staat nog een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leendeheide is de vertraging ruim 1/2 uur. Er zijn 2 rijstroken dicht.
21: Ster. Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
22: Oma!
23: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
24: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
25: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
26: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
27: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, eet smakelijk voor straks.
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
30: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
27: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
30: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
31: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
32: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
33: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
34: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
35: Interessant. Wat verdien jij dan?
34: Zo open bedoelen ze vast niet.
36: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
37: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
36: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
37: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
38: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar
0: internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag.
1: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, je luistert naar het begin van de Rode Draad van woensdag 23 september. Tussen nu en 9 uur duiken we in de gevolgen van Trumps hetsen tegen het internationaal strafhof. Hoor je alles over dope, dat is een theatervoorstelling over de drugshandel in Nederland. En hebben we het over de hack bij de FBI. En dat is nog maar een kleine greep uit ons aanbod van vandaag. Voor we daar onze tanden in gaan zetten, eerst even een rondje langs de velden om te beginnen in het ziekenhuis. Want daar kwamen schokkende getallen naar buiten vandaag. Alleen al het UMC Utrecht gooit zo'n 50 witte kledingstukken per week weg. Dat meldde RTL Nieuws. De oorzaak, medewerkers laten balpennen in de zakken zitten, waardoor de hele boel verkleurt.
1: Wij mogen de uniformen dan, ja, die kunnen we niet meer dragen, omdat het gewoon niet hygiënisch is.
0: 50 per week in één ziekenhuis in Utrecht. Weet je hoeveel dat er in heel Nederland zijn?
2: Mijn inschatting is dat het ongeveer 3500 stuks per week zullen zijn over alle ziekenhuizen in Nederland.
0: Nou, dat is niet niks. Hier bij de Rode Draad hebben we een oplossing bedacht. Geen witte, maar blauwe uniformen dragen. Spannende avond voor de wielerliefhebbers in Groningen en Drenthe. Vanavond horen ze of ze het WK wielrennen mogen organiseren. Dat willen ze graag, liefst al in 2032. Maar het kan zomaar ook 2034 worden. Rond 11 uur vanavond wordt het allemaal in ieder geval duidelijk. En dat komt natuurlijk allemaal door de ambassadeur die ze voor hun bid hadden gestrikt.
3: Welkom in Groningen, de plek waar ik leerde fietsen. Waar tegenwind geen bezwaar is, maar karakter vormt. Stap op en rij mee. Dan laat ik je zien waarom deze regio klaar is voor het WK wielrennen.
0: Was getekend Bauke Mollema. Ook uitbundige blijdschap in Oud-Maarsum. Want het Twentse plaatsje krijgt volgend jaar de EO op bezoek met een jaarlijkse opvoering van een van de oudste toneelstukken ter wereld, The Passion. Visit Oud-Maarsum is in zijn nopjes.
4: Het gonste al een tijdje in de regio Oud-Maarsum-Denkeland dat The Passion naar Oud-Maarsum zou komen. Maar we hebben vandaag goed nieuws.
5: Oud-Maarsum maakt u kloor. The Passion 2027 komt naar Oud-Maarsum.
4: We zijn ontzettend blij met dit leuke nieuws. We gaan er echt iets leuks van maken samen en we hebben er ontzettend veel zin in.
0: Ja, iets leuks maken van de kruisiging van Jezus. Dan gok ik op Herman Vinkers als verteller. En er kwam vandaag ook het nieuws naar buiten dat Nederland alsnog mee zal doen aan het Eurovisie Songfestival. De NPO heeft dat besloten. NOS doet het commentaar, ja, en dan zoekt ze alleen nog een omroep, hè, die het wil organiseren.
6: Avro Tros valt sowieso af. We weten van een aantal andere omroepen ook dat ze er niet op zitten te wachten. NPO wil niet zeggen welke omroepen hebben toegehaald tot nu toe. Dus dat blijft nog volstrekt onduidelijk.
0: Ja, en dan nog een artiest vinden die voor heel Nederland wil uitkomen. Tot zover het overzicht van zaken die nog moeten plaatsvinden, want er is vandaag ook van alles al begonnen. Zoals het WK biljarten, met natuurlijk weer Dick Jaspers tussen de deelnemers. Dick won het WK al 5 keer, voor het eerst in 2000. Voor het laatst in 2021. Naast Dick doen er nog 2 Nederlanders mee, Glenn Hofman en Jean van Erp. En die laatste heeft zijn eerste partij vanmiddag gespeeld en gewonnen. Ja, in tegenstelling tot voetbal zijn er maar weinig biljartliedjes. We hebben alleen deze van de rachende mannen. Ja, en die duurt maar 30 seconden over de rooien.

0: of je gegevens. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat ze de FBI in Amerika hebben gehackt. De buit is 2 tot 3 terabyte aan persoonsgegevens. Maar ja, gaat het die hackers enkel en alleen om het geld? Ik ga het bespreken met Pim Takkenberg. Hij is algemeen directeur Benelux bij Northwave Cybersecurity. Goedenavond, Pim.
1: Goedenavond.
0: Ja, laten we maar beginnen bij die Shiny Hunters. Hè. Hoe hebben ze het in hemelsnaam voor elkaar gekregen in te breken bij de FBI?
1: Ja, dat klinkt misschien wel spannender dan het is, in alle eerlijkheid. Want dat betekent niet dat ze de FBI als hele organisatie hebben gehackt. Ze hebben toegang gekregen tot een website die zorgt dat je kunt solliciteren bij de FBI.
0: Uh-huh.
1: Daar zit natuurlijk ook nog steeds ook wel heel veel gevoelige informatie in van mensen die zich daar aanmelden. Persoonsgegevens en ook allerlei andere belangrijke gegevens. Maar het betekent niet dat het hele systeem van de FBI is gehackt. En de FBI heeft ook gezegd, ja, wij doen voorlopig onderzoek en hebben verder nog niet inhoudelijk gereageerd.
0: Oké, dus het is gewoon alleen de HR van de FBI. En dan nog zelfs een afdeling van de HR.
1: Ja, zo zou je dat wel kunnen zien. Dus dat plaatst natuurlijk wel in een iets ander perspectief. Tegelijkertijd, ja, ook die informatie wil je natuurlijk nooit niet als overheidsorgaan, en zeker niet als FBI, dat die informatie in verkeerde handen komt. Want nog steeds kan die informatie ook van waarde zijn. En kunnen mensen ook zelfs last van krijgen, hè, als die criminelen achter je aankomen.
0: Ja, en het is natuurlijk wel een beetje gênant ergens, toch, Pim?
1: Dat is absoluut waar. Zelfs als het niet je eigen systemen zijn, maar partijen waarmee je samenwerkt. Zeker de overheid en absoluut politie- en inlichtingendiensten. Willen natuurlijk wel veel controles uitoefenen om te zorgen dat het niet gebeurt. Dus ik kan me wel voorstellen dat het heel vervelend is.
0: Ja, het zal ook wel de gedachte van die Shiny Hunters zijn, toch? Dat ze denken van, nou ja, we richten onze pijlen op die inlichtingendienst van de Verenigde Staten. Dat is dan wel een beetje ongemakkelijk voor ze, maar dat past wel bij ons. Past dat trouwens bij het profiel van deze hackersgroep?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dit past denk ik vrij goed bij het profiel van deze groep. We kennen allemaal de wat meer klassieke Russisch georiënteerde criminele groeperingen die bedrijven hacken, vaak ook de systemen op slot zetten, data stelen en dan bedrijven gaan afpersen. Die willen daar geld mee verdienen. Ja, deze groep, Shiny Hunters, zegt wel hetzelfde doel te hebben, maar er zijn toch wel wat signalen dat ze toch ook wel wat andere motieven hebben, al eerlijk gezegd.
0: En wat voor motieven zouden dat dan zijn?
1: Nou, wat je ziet is dat deze groep een kern heeft van ook spelers die onderdeel zijn gemaakt van een groep die heet de COM.
0: Mm-hmm.
1: En de COM is een samenstel van allemaal wat meer westerse individuen die zich bezighouden met bijvoorbeeld ook sextortion-achtige dingen. En dan gaat het heel erg over controle hebben over meisjes, naaktfoto's te krijgen en ze dan af te persen. En dat gaat niet per definitie alleen om geld, dat gaat juist vaak ook nog wel heel erg over veel meer controle. Macht.
0: Oh.
1: En het lijkt erop dat deze groep wel hetzelfde motief heeft met momenten, omdat zij ook op een hele rare manier die bedrijven afpersen. Dus wat zij doen is al meteen de naam van die bedrijven publiek maken en ook communiceren met die bedrijven over een website heen, dat jij en ik allemaal mee kunnen lezen. En dat is heel ongebruikelijk, want normaal gesproken is dat juist heel geheim, omdat je niet wilt dat het bekend wordt, want dat is een van de redenen waarom bedrijven ook bereid zijn om te betalen. Dat ze het toch stil kunnen houden en dat de schade niet groter wordt dan het deel is.
0: Juist. Maar je zegt dus eigenlijk liggen ze in de clinch met zo'n cyberbende, om het zo maar te zeggen. Want dat is crimineel toch, wat deze cyberbende doet.
1: Ja, nou, er zijn twee bijzonderheden. Dus aan de ene kant hebben ze dus die website van de FBI gehackt.
0: Ja.
1: En dat lijkt een soort van een wraakactie te zijn op het feit dat de FBI eerder dit jaar publiekelijk heeft uitgelegd dat deze groep toch anders georganiseerd is dan de gemiddelde criminele groepen die we kennen.
0: Mm-hmm.
1: En tegelijkertijd zijn ze ook nog in gevecht met een concurrerende groep. Die heet Klop. En zij hebben de website van Klop gehackt. Waar normaal gesproken alle informatie op komt te staan van organisaties die zij afpersen. Die Klop groep, maar die niet betalen.
0: Hmm.
1: En dat heeft weer een oorsprong in dat zij vinden dat die groep een kwetsbaarheid heeft misbruikt die Shiny Hunters heeft ontdekt. En daar is Klop mee aan de haal gegaan om vervolgens allemaal bedrijven te hacken en ze af te persen. Dus dat is een andere vorm van wraak.
0: Aha, oké. Nou, dit heeft echt iets weg van verschillende straatbendes, want zo noemde ik het net al, hè, die een appeltje met elkaar dus te schillen hebben. Is die vergelijking zo te trekken of is dat te plat?
1: Nou, ik denk dat er wel een kern van waarheid in zit. Wat je ziet is dat ook in het digitale domein er steeds meer groeperingen komen die soms heel strak zijn georganiseerd en soms wat meer losvast mensen zijn die met elkaar samenwerken.
0: Ja.
1: En die ook verschillende motieven en doelen kunnen hebben. En af en toe dus ook met elkaar in gevecht zijn. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Hè? We hebben lange tijd denk ik gezien dat digitale domein, dat de criminelen zich gewoon echt richten op slachtoffers, op organisaties, bedrijven, mensen, burgers.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat ze nu ook elkaar elkaar aanvallen. Ja, om ook een stukje concurrentie misschien uit de weg te gaan. Of omdat ze vinden dat zij de baas moeten zijn. Ja, daar zitten dezelfde motieven, lijkt het wel een beetje achter als bij gewone straatbendes.
0: Ja, ja. En hoe heeft Klopp eigenlijk op de aanval gereageerd?
1: Ja, Klopp heeft gezegd, op een gegeven moment is hun website was niet meer beschikbaar. En toen hebben zij een heel klein berichtje achtergelaten in het Russisch. Die zegt van ontspan, we zijn ermee bezig. Ja. Ik heb net al even gekeken. Inmiddels is die leksite van hen weer online. En hebben ze daar een berichtje op gezet dat ze ook een nieuwe site in de lucht hebben gebracht. En dat ze op termijn de oude zullen uitfaceren. En dat alle informatie op de nieuwe site staat. Dus het lijkt erop dat zij in ieder geval weer controle terug hebben over hun stuk van de infrastructuur.
0: Oké, maar hoe dan ook, er zijn wel onschuldige slachtoffers gevallen. Toch, dat kunnen we wel stellen?
1: Ja, nou, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet precies.
0: Nee?
1: Op die systemen van die ransomware groep Klopp, daar staat informatie van slachtoffers van aanvallen.
0: Ja.
1: Maar die informatie was op zich al publiekelijk beschikbaar.
0: Ah.
1: Ik weet niet zo heel goed welke informatie de Shiny Hunters misschien meer tot in zijn bezit heeft gekregen door het plegen van deze hack. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn informatie over slachtoffers die betaald hebben en waarvan de informatie niet op die site is gekomen.
0: Ah,
1: of het zou kunnen gaan over onderhandelingen die gevoerd zijn waar allemaal gedetailleerde informatie in zit.
0: Mm.
1: En dan zouden in theorie die slachtoffers die al een keer slachtoffer zijn geweest en wellicht hebben betaald, opeens weer opnieuw afgeperst kunnen worden of opnieuw worden benaderd om toch nog een keertje, een tweede keer een probleem te hebben.
0: Ja. Pim, jij schetst heel erg duidelijk hè, dat Klopp toch wel een hele ander soort groep is dan de Shiny Hunters in die zin, als ik jou goed heb begrepen.
1: Klopt.
0: Ja. Ja. Waarom is het eigenlijk belangrijk om te weten met wat voor soort groep we te maken hebben?
1: Nou, omdat als je als persoon of als organisatie wil nadenken hoe jij je kunt beschermen tegen dit soort groepen, is het altijd heel belangrijk om te weten wie je tegenstander is en wat de motieven en de capaciteiten zijn van je tegenstander. Want als, stel je ook gewoon voor, als jij je wil beschermen tegen een 13-jarige puber die met een baksteen loopt te gooien, dan doe je dat waarschijnlijk anders dan dat je weet dat er een georganiseerde bende met wapens op je afkomt.
0: Ja, ja.
1: En in het digitale domein is dat hetzelfde. Dus hoe beter je als organisatie weet met wie je te maken zou kunnen krijgen, kun je ook veel beter nadenken hoe je daartegen kunt beschermen. Welke maatregelen je kunt nemen om te voorkomen dat je eigenlijk slachtoffer wordt van dit soort groepen.
0: Juist. En we hebben het in deze uitzending ook wel eens gehad over ethische hackers. Is daar sprake van in deze kwestie of absoluut niet?
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee.
1: Ethische hackers zijn echt goede mensen.
0: Ja.
1: Dat zijn mensen die proberen om de wereld beter te maken. En als ze een kwetsbaarheid ontdekken of zien dat een bedrijf een systeem aan het internet heeft hangen waar je iets meer mee kan dan de bedoeling is, zullen ze dat altijd keurig melden en aan spelregels houden. Dit is gewoon extreem crimineel gedrag.
0: Juist.
1: En je moet het echt vergelijken met gewoon georganiseerde criminaliteit. Of nou drugscriminaliteit is of motorbendes zijn, maakt niet uit. Maar in die orde van grootte moet je dit wel zien.
0: Zowel Klopp als Shiny Hunters dus.
1: Ja, allebei. Ja. Wel met een iets ander motief en een iets andere stijl, maar ze zitten exact in dezelfde categorie.
0: Ja. Want wat is er eigenlijk zoiets als een hacker-etiket waar je wel of niet aan moet houden?
1: Ja, dat is een ingewikkelde vraag. In de zin van misschien een beetje vergelijk maken misschien met de gewone burger.
0: Ja,
1: als jij over straat loopt en jij ziet misschien ergens dat een deur open staat.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga je daar toch naartoe om te kijken of alles in orde is.
0: Ja.
1: En dan meld je dat waarschijnlijk bij die persoon dat de deur open staat. Of je trekt hem dicht of je doet even een controle.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en dan zou het zelfs kunnen zijn dat je even in de woning komt van iemand waarvan je niet weet of dat eigenlijk wel mag. Maar dan zijn jouw intenties echt zuiver en goed.
0: Ja.
1: Dat is wat ethische hackers ook doen.
0: Okay.
1: Die criminele hackers, dat zijn gewoon mensen die met grof geweld binnenkomen om gewoon je huis leeg te roven. En daar is geen enkel misverstand over.
0: Juist, precies. Dat is wel even wat anders dan even checken of alles in orde is omdat de deur open stond.
1: Ja, absoluut.
0: Ze de boel leeghalen. Want dat is dus eigenlijk in praktijk wat er dus gebeurt. Nou zou je kunnen denken ook, laat die twee partijen, Klopp en Shiny Hunters, dat gewoon maar met elkaar uitvechten. Uiteindelijk putten ze elkaar wel uit en wij kijken dan vanaf de zijlijn toe. Of is dat een hele rare houding?
1: Nou ja, dit is wel een logische gedachte. Die heb ik zelf ook wel eens.
0: Mm.
1: Dat we gewoon gaan kijken wat er nu gebeurt. En zolang criminelen met criminelen aan het vechten zijn, goh, wat maakt dat nu precies uit?
0: Mm.
1: Maar ook daar geldt weer een beetje. Ja, als we in het gewone leven hebben dat de ene criminele bende ruzie heeft met de ander, maar op straat dat gaat uitvechten en misschien met steekpartijen of
0: schietpartijen. Nou, we hebben het gezien natuurlijk. Overal hebben we het gezien, toch?
1: Ja. Nou ja, dat is volgens mij een heel groot voorbeeld van hoe onschuldige mensen daar toch ingezogen kunnen worden. En dat is digitaal natuurlijk niet anders. Mm. Als deze twee groepen met elkaar de strijd aangaan en informatie die zij bij elkaar stelen bijvoorbeeld gaan lekken, ja, dan kan dat dus ook informatie zijn van slachtoffers die bijvoorbeeld een overeenkomst met zo'n groep hebben gesloten en helemaal niet publiek willen worden. Of ja. dat er veel meer informatie publiek wordt. Ja. Dus ook hier geldt uiteindelijk dat er ook onschuldige slachtoffers zouden kunnen zijn. En daarom vind ik het onverstandig dat we alleen maar aan de zijkant kijken.
0: Nee, want
1: ik hoop echt
0: dat
1: de politie ze gaat vinden.
0: Je zegt, ik hoop dat de politie ze gaat vinden. Ja. Maar er zou eigenlijk al eerder actie moeten worden ondernomen, toch? Er zijn veel meer signalen geweest al voordat dit gebeurde, of niet?
1: Hier, er zijn veel signalen. Er zitten wel een aantal complexe elementen in. Veel van die ransomware-groepen die komen bijvoorbeeld uit Rusland en die worden daar gewoon beschermd door de Russische staat. Die gaat daar ook niet tegen optreden. Dus dan kun je ze misschien een keer identificeren. Maar het is vrij lastig om ze uiteindelijk gewoon in de gevangenis te krijgen. Dus dat maakt het soms wel een beetje ingewikkeld. Tegelijkertijd denk ik, als de Shiny Hunters ervoor kiest om de FBI nu te kakken te zetten, ik denk dat het niet een verstandig idee is. Want uiteindelijk, als je echt met overheidspartijen gaat lopen klooien, dan krijg je op enig moment de deksel een keer op je neus.
0: Ja.
1: Of je nou Bolle Jos heet, of dat je nou Ridouan Taghi heet, dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Als die het echt op je voorzien hebben, dan ben je op een gegeven moment de pineut.
0: Ja, en op welke manier dan? Ik bedoel, ik heb helemaal geen idee van hoe zo'n organisatie eruit ziet. Hoeveel mensen zitten daar dan achter?
1: Nee, maar dat maakt op zich denk ik niet zo heel veel uit. Ik denk dat politie en inlichtingendiensten goed in staat zijn om uiteindelijk vast te kunnen stellen wie zijn er precies de mensen geweest die aan deze knop hebben gedraaid. Er is altijd één iemand die het berichtje plaatst, die de afdreiging gewoon doet. Iemand die daadwerkelijk ook die hack heeft gepleegd. Misschien zijn het er 3, 4, 5 die dat met elkaar doen. Dat zijn er geen honderden. En als je genoeg digitale sporen blijft volgen en blijft graven, zeker met de middelen die de overheid heeft, dan ga je uiteindelijk wel komen tot een identificatie. Het kan kort duren of lang duren, maar je komt er wel.
0: Oké. We hadden het net over overrasseld, hè, als vergelijking van hoe dat uit de hand kan lopen. En dat we absoluut niet vanaf de zijlijn moeten blijven toekijken, maar zeker ook moeten ingrijpen en uiteindelijk pakken natuurlijk. Maar bij overrasseld schrokken we ons natuurlijk kapot. Merk jij dat ook dat digitale Wilde Westen, dat het ook aan het verharden is? Of zijn we nog een beetje in slaap aan het dutten op dat vlak?
1: Nee, ik zie wel vergelijkbare ontwikkelingen. Ze zijn natuurlijk wat minder tastbaar voor de gemiddelde mens. Omdat ze ook niet zo heel zichtbaar zijn. Dit zijn dan wel uitingen die we met z'n allen kunnen zien. Wat ook nog wel extra ingewikkeld is in die digitale wereld, is dat het niet meteen duidelijk is wie nu ergens achter zit en wat nou de intenties of de motivaties zijn. Dus om je een voorbeeld te geven, er zijn best veel Telegram-groepen die criminelen gebruiken om bijvoorbeeld jonge jongens te werven om een aanslag te laten plegen. Bij huizen, dat gebeurt aan de lopende band. Maar datzelfde gremium wordt bijvoorbeeld ook gebruikt door Russische inlichtingendiensten om in Amerika jonge jongens te vinden die dan diezelfde type aanslagen plegen, maar bij een dissident die in Rusland is ontsnapt. En dan zie je dat al die dingen een beetje door elkaar beginnen te lopen. En dat maakt het ook wel extra ingewikkeld. Want iedereen ziet ook wel, het is nog steeds de kansen. Dus de kwaadwillenden zien ook wel de kansen die dit soort technologie biedt om hun doelen weer te bereiken.
0: Juist. Zijn we ons daar genoeg bewust van?
1: Ik denk dat het langzaam begint te komen. Wat ik in de dagelijkse praktijk zie binnen mijn eigen bedrijf, dat veel organisaties zich redelijk bewust zijn van digitale risico's, maar soms zich toch nog niet helemaal kunnen voorstellen hoe ver het inmiddels al is en waar ze zich echt tegen moeten wapenen. Maar het is al echt niet meer zo dat ik nog echt moet uitleggen dat er kwaadwillenden zijn die het op je voorzien hebben. Dat hebben ze allemaal wel door. Ik denk ook dat de gemiddelde burger er steeds meer een gevoel bij krijgt en steeds meer dingen ziet. Maar voor die persoon is het ook heel vaak toch nog wel een ver van je bedshow. En ik denk dat dat misschien wel het grootste probleem is. We kunnen ons allemaal een voorstelling maken van een mishandeling of een inbraak of een overval. Maar een digitaal strafbaar feit is toch nog vrij lastig om je daar echt een voorstelling van te maken.
0: Juist. Pim Takkenberg van Northwave Cybersecurity, dankjewel voor je uitleg.

0: je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar het gaat over sociaal-economische worstelingen, armoede en werkeloosheid. Daar heeft Eddy Grant het over in Electric Avenue.
1: NPO Radio 1.
0: Het NOS-journaal van 19:30 inmiddels met Martijn van Beek.
2: De politie van Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis en de politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling voor levensbeëindiging bij kinderen werd toegepast. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft een noodvoorraad van 3 dagen. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven.
0: En dan de ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
3: Met nog steeds een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht na een ongeluk met een vrachtwagen. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leendeheide is de vertraging 3 kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht.
1: NPO Radio 1.
4: De Rode Draad.
0: De grens tussen de boven- en onderwereld vervaagt, waarbij de drugseconomie inmiddels diep is doorgedrongen tot het dagelijks leven van studenten, logistiek medewerkers en recreatieve gebruikers.
5: Ik weet echt hoe het gaat op straat.
6: Jij voelt je misschien een hele vent, maar breek je poot.
0: Ja, theater- en dansproductie Doop brengt deze onzichtbare verbindingen in kaart. En zometeen schuiven criminoloog Robbie Rox en regisseur Floris van Delft aan om hier meer over te vertellen.

0: Role Model hoor je met Sally When the Wine Runs. De rode draad. Nederland wordt steeds vaker opgeschrikt door drugsgeweld dat steeds extremer lijkt te worden. Met als meest recente voorbeeld, ja, we hadden het er net al over, de gewelddadige schietpartij die een paar weken geleden plaatsvond in Overasselt, waar een groep criminelen de boerderij van een drugsmokkelaar belaagde.
1: Nederland, narco-staat. Vannacht is het slaperige dorpje Overasselt in één klap gebombardeerd tot Mexico aan de Maas.
2: Er is een grote politieactie bezig in Overasselt bij Nijmegen.
3: Zeker één iemand is omgekomen. Twee agenten raakten gewond.
4: Wat er vannacht is gebeurd in Overasselt gaat alle perken te buiten.
2: Op beelden die de Telegraaf in handen kreeg is te zien hoe vannacht een groep van tientallen mensen door het Gelderse dorp trekt. Sommigen hebben zware wapens bij zich. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict dat gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. De politie begon meteen een klopjacht en zette het dorp Overasselt voor een deel af.
5: Er zijn 34 verdachten aangehouden. Het is niet uitgesloten dat er nog meer aanhoudingen volgen.
0: Nou, zo'n afrekening in de onderwereld voelt misschien als een ver van je bedshow. Maar is dat ook zo? Nee, wil de nieuwe theatervoorstelling Doop laten zien. Want drugs verbindt alle lagen van de samenleving. Hoe? Nou, dat ga ik bespreken met theaterregisseur Floris van Delft, die hier is aangeschoven. Goedenavond, Floris.
6: Welkom. Goedenavond.
0: En Robbie Roeks, criminoloog aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Welkom, Robbie.
7: Goedenavond.
0: On-Nederlands, ja, we hoorden het net al ook een beetje in de fragmenten, hè, terugkomen. Werd er gelijk geroepen eigenlijk toen de beelden van Overasselt te zien waren. Wat dachten jullie toen jullie dit zagen?
6: Ja. Nou, ik vind de term on-Nederlands.
0: Het is een gekke term.
6: Het is precies eigenlijk waarom we die voorstelling wilden maken. Dat ging dan over de scheiding tussen boven- en onderwereld. Mm-hmm. We willen dat soort scheidingen graag maken, omdat het dan. Dan kunnen we zeggen zij en wij.
0: Ah ja, zo.
6: Maar met een term als on-Nederlands praten over een globaal probleem is een heel raar ding. Alsof het bij de grenzen zou kunnen stoppen. Dus dat vind ik lastig aan.
0: Oké, je krijgt volgens mij bijval van onze criminoloog.
7: Zeker. Want het is ook een beetje de vraag van hoe vaak gaan we fenomenen nog on-Nederlands als on-Nederlands betichten. We hebben het gezien met de moord op de broer van de kroongetuige, Derk Wiersum. Ja. Peter R. de Vries, de martelcontainers. Ja, allemaal voorbeelden van on-Nederlandse vormen van criminaliteit. Het brengt ons volgens mij ook niet scherper bij wat er hier nu precies aan de hand is.
0: Wat is de psychologie hierachter, denk jij? Waarom we dat doen?
7: Ja, dat is een hele goede. Daar heb ik eigenlijk geen goed
0: ik
7: antwoord
0: dacht,
7: op.
0: Ik vraag het aan de criminoloog.
7: Dat vind ik een hele interessante, maar dat is niet ook. Daar kan ik eigenlijk geen goed antwoord op geven.
0: Nee. Kun jij voorbeelden geven, Robbie, van hoe die onzichtbare drugslijnen door onze samenleving lopen?
7: Nou, ik denk dat dit eigenlijk een moment is waarbij. De handel in cocaïne en de invoer van cocaïne, zoals Floris zegt, op het mondiale niveau, zichtbaar wordt in Nederland. Hè. Misschien normaal gesproken zien we daar niet zo heel erg veel van, omdat drugs door de haven gaat of tot ons komt via de weg. En dat gaat dan ook weer verder, want dat blijft lang niet altijd in Nederland. En zien we daar dus niet zo heel erg veel van, behalve als je ofwel zou gebruiken, op een of andere manier zelf in de handel zit.
0: Ja.
7: We zien het wel op het moment dat er conflicten ontstaan.
0: Komt alles naar boven borrelen.
7: Ja, dan zien we dus, en dat is hier een voorbeeld van. En heel veel andere voorbeelden ook. Dan wordt eigenlijk die problematiek rondom drugs heel duidelijk zichtbaar. En dit is wel natuurlijk in extreme vorm. Mm. Dat is ook wel iets anders dan zoals het in de voorstelling zichtbaar wordt.
0: Zichtbaar wordt. Even nog, want dat zei jij net, Floris. Ja, die scheidingslijn tussen boven- en onderwereld, dat is een illusie? Of hoe moet ik dat voor me zien?
6: Ja, dat zou ik zeggen. Dat is ook natuurlijk interessant. Dus cocaïne wordt zichtbaar inderdaad door wat Robbie zegt. Ja. Er gebeurt zoiets als over Asselt. Of bijvoorbeeld wordt er weer een statistiekje gepresenteerd van hoeveel drugs er in het rioolwater is gevonden per gemeente.
0: Oh ja.
6: Maar als het daarover gaat, gaat het alleen maar over de gebruikerskant ervan.
0: Ah.
6: En dan linken we dus nooit. Dus daar ligt ook een soort scheiding. Terwijl je moet bedenken, of je kan ook bedenken, oh jeetje, zoveel in het rioolwater, dat moet dus ook allemaal aangevoerd zijn, betaald zijn, verhandeld zijn, rondgebracht zijn, dat soort dingen.
0: Ja.
6: Dus ik denk dat we, en dat doen we gewoon natuurlijk om onze wereld om ons heen veilig te houden. Mm. Of onszelf, om dingen goed te praten. Of we doen het op allerlei vlakken. Het is net zoals met milieu, is ook zo'n vraagstuk. Van ja, ik rij wel een auto, maar ik eet geen vlees meer. Je bent toch continu bezig met.
8: Ja, je wil wel goed doen, toch?
6: Je wil goed doen. Ja, maar daardoor hou je ook sommige dingen een beetje op afstand.
8: Ja, maar goed, met drugs, dan weet je wel waar. Je weet dat waar het vandaan komt, dat het niet goed gebeurt.
6: Ja, maar je weet
8: niet
6: met vlees
8: is,
6: ook waar het vandaan komt. Ja. Dus dat is.
8: Ja, maar daar kan je nog wel zo'n soort onderscheid maken. Mensen wel eens met. Oh, maar ik eet bio-vlees.
6: Ja, dat bestaat volgens mij nog niet.
8: Nee, oké. Maar even die schijnzijn. Dat is dus een illusie, zeg je. Die onder- en bovenwereld is gewoon met elkaar verbonden in zekere zin. Dat kunnen we wel ook concluderen, Robin.
7: Ja, dat is eigenlijk als we nadenken over georganiseerde misdaad. Ja, dat vindt niet plaats in een vacuüm. Er zijn altijd op allerlei manieren verbindingen met de samenleving. Ja. Hè? Er moet gebruik gemaakt worden ook van allerlei diensten die we dan bovenwereld noemen, maar die dan eigenlijk effectief onderwereld worden. Ja. Dus het is inderdaad iets wat we vaak horen, met name rondom die bredere discussie onder de noemer van ondermijning. Maar ja, feitelijk is dat een scheidslijn die we aanbrengen die er in de realiteit niet is.
8: Ja. En Floris, jullie wilden dit inzichtelijk maken met het toneelstuk. Waarom eigenlijk?
6: Nou, omdat ik vind dat ook sommige dingen zoals dat drugsprobleem eigenlijk daar zijn we al veel langer mee bezig. Mm-hmm. Omdat we met jonge jongens in de zware criminaliteit, daar ken ik Ruby ook van, dat is een vorige voorstelling. Het begint eigenlijk altijd bij een menselijk verhaal. Ik denk, als je 15 bent en je zit 2 nachten in een container te wachten op een berichtje om een partij cocaïne ergens uit een andere container uit de Rotterdamse haven te halen en je ouders bellen niet waar je bent. Dan zit je in een situatie die ik me gewoon nauwelijks voor kan stellen, waar ik ook van vind dat je niet kan zeggen, dat is dan de schuld van deze jongens. Dus wat het natuurlijk altijd zo makkelijk is. Want dus ik vond eigenlijk dat we dat, die verbondenheid van. Dus ook met. Ja, dat vond ik ook wat schrijnend. Die jongens, als ze gepakt worden, gaan ze naar de gevangenis. Het meisje dat slecht gaat op het feest, omdat ze iets verkeerds geslikt heeft, dat is een slachtoffer.
8: Oh, ja.
6: Die gaat naar het ziekenhuis, wordt de maag leeggepompt. En dan zeggen de ouders: oh, lieverd, dat moet je toch echt niet meer doen. En de volgende keer laat ze de pillen checken op het feestje. Ja. Dus er is zo'n. Er zit. Dus al die levens worden geraakt door die drugs op hele verschillende manieren.
8: Ja, maar het wordt ook verschillend behandeld, dus eigenlijk. Ja. De gebruiker wordt anders behandeld dan de uithaler, om het zo maar te zeggen.
6: Zeker.
8: Degene die de drugs uit de containers haalt.
6: Ja, en zonder vraag geen aanbod. Dat vind ik dan. Dus ik vind. Nou ja, dus eigenlijk hoe dichtbij we allemaal zijn bij dat dilemma en die aanwezigheid van waar we dan op het moment als over Asselt allemaal op onze achterste poten van gaan staan.
8: Ja, ja, ja.
6: En dan zeg ik, oh jeetje. Ja, dat is, maar het is gewoon een deel van onze bijna dagelijkse realiteit.
8: Maar zou je dan vinden dat bijvoorbeeld drugsgebruikers ook net zo hard aangepakt zouden moeten worden als mensen die het verhandelen?
6: Ja, kijk, ik vind ook. Kijk, het is zo oud als de mensheid is, zo oud is ook de behoefte om te verdoven of te ontsnappen. Dat. Dus ik vind het ingewikkeld om daar zo'n harde lijn op te zetten. Maar nogmaals, ik vind het ook echt te vergelijken met hoe ga je met het milieu om. Dus dat je wel moet nadenken over tot waar wil ik gaan? Waar wil ik aan bijdragen? Wat wil ik niet doen?
8: Ja. Hoe kijk jij daarnaar, Robbie?
7: Ik vind het juist dus zo mooi dat we met deze voorstelling ook in staat zijn om dit soort discussies ook te voeren. En ik hoop ook echt dat naar aanleiding van de voorstelling ook gebeurt. Hè, bij mensen, binnen gezinnen, op de werkvloer. Ja, ik heb daar ook allerlei ideeën over. Die deels wel in het verlengde liggen van wat Floris naar voren brengt. Kijk, zonder vraag geen aanbod moeten we dan heel hard gaan zitten op de gebruiker. Ja, ik weet ook niet of dat de kant is die we op zouden moeten. Ik denk dat juist deze discussie nu ook hier al illustreert hoe ontzettend complex het is.
8: Ja.
7: En dat we het daarom over moeten hebben en de verschillende invalshoeken. Wat we volgens mij ook zien is dat de strijd tegen georganiseerde misdaad en tegen drugscriminaliteit in sommige gevallen juist ook

0: gebruiker. Ja, ik weet ook niet of dat de kant is die we op zouden moeten. Mm. En ik denk dat juist deze discussie nu ook hier al illustreert hoe ontzettend complex het is. Ja. En dat we het daarom over moeten hebben en de verschillende invalshoeken. Wat we volgens mij ook zien is dat de strijd tegen georganiseerde misdaad en tegen drugscriminaliteit in sommige gevallen juist ook voor allerlei vormen van geweld zorgt.
1: Oh, ja.
0: Juist omdat er partijen in beslag worden genomen waar mensen dan conflicten, waardoor conflicten ontstaan, dat maakt ook allemaal onderdeel uit van waar we het hier over hebben. En juist die complexiteit, die gelaagdheid, ja, ik vind dat zo mooi terugkomt in Dope ook.
1: U schetst eigenlijk al twee dilemma's. Er komen vast nog meer dilemma's langs in het toneelstuk. Want jullie hebben samengewerkt met 11 onderzoekers, hè, voor Dope.
2: Ja.
1: In totaal. Welke dilemma's bespreken jullie nog meer?
2: Nou, er zit als je alle onderzoeken kent van Fort Poort, dat is dus het onderzoeksprogramma waar Ruby deel van uitmaakt, en dus al die onderzoekers ook. Daar heb ik heel veel mee gesproken. Dus het zit ook, als je goed luistert, gaat het ook over dat voor bepaalde groepen mensen die scheidslijn tussen boven en onderwereld of legaal en illegaal werk helemaal niet zo duidelijk is. Daar zijn gewoon verschillende wegen naar werk. En je loopt of via A of via B of een beetje van A en een beetje van B en doet een beetje via B.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat ligt maar in de omgeving waar je werkt, opgegroeid bent, woont. De groep waar je in zit.
1: Moet je me even iets concreter uitleggen wat je bedoelt.
2: Dus als ik naar mezelf kijk, ik weet, je hebt legaal werk, dat doe je, en dan is er illegaal werk en dat doe je niet.
1: Aha.
2: Maar als jij in een omgeving zit waar iedereen zegt van we moeten uiteindelijk aan het einde van de maand op dit bedrag uitkomen, en of je dat legaal doet of illegaal,
0: het is allebei werk.
2: Het is allebei werk.
0: En zo wordt er ook naar verwezen. Als we kijken op straatniveau, ik heb de afgelopen jaren veel met mensen gesproken die betrokken zijn bij allerlei vormen van criminaliteit. Ja, die zeggen niet ik ga criminaliteit plegen. Die hebben het over werk. Die gebruiken zelfde termen, vergelijkbare termen uit de reguliere arbeidseconomie om te verwijzen naar criminele activiteiten. En dat is op allerlei manieren betekenisvol.
1: Oké. Laten we heel even naar de trailer van de voorstelling luisteren, want die geeft daar dus een idee van.
3: Ik kom zo naar huis. Geen zorgen, pa.
4: Ik weet echt hoe het gaat op straat.
5: Want jij voelt je misschien een hele vent, maar ik breek je poot.
6: Is dat mijn feest? Feestelijk, weet je?
1: Ja, we horen een douanier, als ik het goed heb. Een gebruiker, een vader ook.
2: Ja.
1: En een uithaler, waar we het dus net al over hebben gehad. Hè? Dat zijn mensen die dus in opdracht van criminele organisaties illegaal gesmokkelde drugs, zoals cocaïne, uit die containers halen.
2: Ja.
1: Leg ik dat goed uit?
0: Zeker.
1: Maar deze mensen, dat zijn niet zomaar mensen. Dat zijn ook mensen met een bagage of iets of een achtergrond, toch? Daar doe jij onder andere onderzoek naar als criminoloog. Wat kenmerkt deze mensen die uithaler worden?
0: Ja, we hebben voor de gemeente Rotterdam een tijdje geleden een verkennend onderzoek gedaan om eigenlijk iets beter zicht te krijgen op wie zijn nou precies die uithalers en hoe raken ze daar ook bij betrokken.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dan zien we, we hebben veel gesproken met mensen die ook veel contact hebben gehad met uithalers tijdens hun dagelijkse werk. En ook met wel wat jonge mensen die ook zelf wel eens naar de haven zijn geweest om te springen, zoals ze dat zelf noemen. En dan zie je, eigenlijk als we heel kort door de bocht dat schetsen, dat zijn allemaal jongeren. Niet alleen jongeren, maar in veel gevallen ook wel jongeren, zeker de afgelopen jaren. Ja, die op allerlei manieren, op allerlei niveaus ook een zekere mate van kwetsbaarheid hebben. En dat kan in de thuissituatie zitten. Dat kan gerelateerd zijn aan de buurt waar ze zijn opgegroeid. En dat kan eigenlijk heel veel verschillende vormen aannemen. Maar die kwetsbaarheid,
1: mm-hmm.
0: Zeker op meerdere leefgebieden, dat is wel iets wat heel erg kenmerkend was in de gesprekken die we hebben gevoerd.
1: Dus kwetsbaar op economisch vlak, dus dat je geld nodig hebt. Of kwetsbaar onder druk van een groep bijvoorbeeld.
0: Nou, dat laatste, dat komt ook voor. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om dat misschien iets te nuanceren. We spreken in deze context, of wordt er vaak gesproken over ronselen.
1: Ja.
0: En daarvan denk ik altijd, dat is misschien iets te kort door de bocht. Natuurlijk zijn er allerlei jonge mensen die onder druk worden gezet om dingen te doen.
1: Mm-hmm.
0: En eigenlijk worden bewogen om dingen te doen. Maar wat we helaas ook zien, is dat de jonge mensen zelf gemotiveerd zijn om dit te doen. En dan hebben we naar mijn idee, ook een misschien wel breder maatschappelijk vraagstuk, waar we het naar mijn idee ook zouden moeten hebben. En wat we misschien eigenlijk missen wanneer we dit noemen, wanneer we dit ronselen noemen.
1: Want met gemotiveerd, dan denk ik, dan moet er een goede beloning tegenover zijn. Of in ieder geval een reden zijn waarom je dan gemotiveerd bent, toch? En wat is dat dan?
0: Ja, geld verdienen.
1: Maar
0: ja,
1: veel geld in korte

0: tijd? Of waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, dat kan. Hè. Dus we hebben ook onderzoek gedaan naar bommenleggers. Maar die krijgen bijvoorbeeld €200. Wat ze ook al veel geld vinden. Hè. Bijvoorbeeld om iets aan een deur te plakken. Bij uithalers werd er wel gesproken over hogere bedragen. Hè. Er werden bedragen genoemd van €5.000. Soms €10.000. Soms een percentage van de hoeveelheid cocaïne die je uit de container weet te halen. Dus dat gaat wel over serieus geld. Ja. Het gaat over klappers.
0: Als het over duizenden euro's gaat voor jonge jongens en meiden misschien ook.
1: Zelfs €200 is dan veel geld.
0: Is dan veel.
1: Ja. Nou ja, dat is
0: zegt wel wat, hè?
1: Nou, precies.
0: Ja. Ja. Want wat zegt dat jullie?
2: Nou, het zegt ook iets over hoe we over een generatie. Natuurlijk, het is natuurlijk ook een generatie die opgegroeid is met heel veel voorbeelden van mensen die het gewoon heel goed hebben. Mm-hmm. Dat vond ik ook dat was al eerder. Er was een voorbeeld van een jongen die had inderdaad een klapper gemaakt en die had een paar duizend euro. Die had tickets voor hem en zijn twee vrienden gekocht. Die waren naar Portugal gevlogen. Die hadden een huurauto, de duurste huurauto die ze konden vinden, gehuurd. Die waren naar een soort uitzichtpunt bij zee gereden. Hadden gewacht tot de zon onderging. En die ene foto gemaakt, die leek op die foto van die hiphopartiest die hij gepost had. Toen was hun geld op.
0: Ja.
2: Met het idee van, als ik dit doe, dan heb ik zoveel status eigenlijk. Dat plaatje, maar dat plaatje gaat natuurlijk in een tijdlijn. Vliegt dat binnen 30 minuten ben je daar alweer vergeten. Dus het zegt wel van hoe. Maar ik denk dat het ook iets. En dus je kan zeggen, je kan er op allerlei manieren naar kijken. Je kan zeggen dat is hartstikke dom. Maar het geeft ook iets aan hoe dus bepaalde groepen opereren. Mm-hmm. En hoe belangrijk dus dat het uiterlijk
1: gezien worden.
2: De status gezien worden.
0: Ja. Je zei het net al, hè, Robby, jullie zijn ook op straat gaan rondvragen aan mensen in Rotterdam of ze drugs zouden uithalen of springen, noemde je het net? Klopt?
1: Ja, springen inderdaad. Ja. Ja, wij hebben dat niet gedaan, maar volgens mij rondom doop zijn er wel een aantal van die.
0: Oké. Laten we even luisteren naar wat de mensen te zeggen hadden.
3: Stel je voor, je kan geld verdienen om €5.000 uit te halen in de haven. Zou je gaan?
4: Ja. €5.000 is veel, hoor.
5: Nee, zo doen we niet.
6: Jawel, man.
7: Tuurlijk wel.
6: Jawel, man. Grapje.
5: Nee.
8: Jawel, man.
5: Toch nu?
3: Je zou gaan?
8: Jawel, man. Je hebt toch niks te verliezen op mijn leeftijd, toch?
0: God. Die komt wel binnen. Je hebt toch niks te verliezen op mijn leeftijd. Ja. Denk je hebt alles te verliezen, jongen.
2: Ja, ook. En wat ik ook dan ook. Ja, en daarom is het zo leuk om samen te werken. Dus met die wetenschappers. Dus ook een ding dat dus. Soms weten jongeren nog ineens wat ze gaan doen. Dus die tekenen gewoon in op een bedrag. Zeggen gewoon, er is een klus, er staat zoveel voor, wie wil. Nou, er wordt iemand geselecteerd en dan is het. Ik weet niet, iemand noemde het een beetje als een. Wat was het nou? Een escape room.
1: Escape room, ja.
2: Ja, dus je krijgt je komt
0: als
2: steeds
0: een soort van spel
2: dus
0: eigenlijk.
2: Dus je tekent in, je krijgt een ja, dan ben je level verder. Dan krijg je te horen, je moet daar zijn, je moet dit meenemen. Ja. Nou, en dan krijg je pas, uiteindelijk krijg je pas te weten als je ergens bent, wat je eigenlijk moet doen.
0: Mm.
2: Maar dan ben je al zover.
0: Ja, en dan is de schade al dat is al geschiet inderdaad. Wat je ook hoort, Robby, is dat die jongeren steeds jonger zijn, hè, als ze dit soort dingen gaan doen. Soms kinderen van 12, 13 jaar. Begrepen.
1: Ja, daar zijn voorbeelden van. Het is wel lastig om ook te zeggen dat dit, zeker rondom die uithalersproblematiek, hebben we een aantal jaar geleden de invoering van de uithalerswet gehad. Die het ook mogelijk maakt om eigenlijk iets forsere straffen op te leggen dan alleen maar verboden toegang, mm-hmm. wat gewoon een geldbedrag was. En wat je daarin wel ziet, eigenlijk na de invoering, dat er wel wat veranderd lijkt in eigenlijk de samenstelling van die groep uithalers. En dat die ook jonger wordt. En meer first defender voor dit soort delicten.
0: Ja.
1: Wat er ook op zou kunnen wijzen dat er eigenlijk een soort van aanpassing is van eigenlijk de manier van het gebruik van uithalers als gevolg van de introductie van die wetgeving.
0: Hoe bedoel je?
1: Dat het misschien voor groeperingen die proberen cocaïne eruit te halen, dat het handiger is om een aantal echt jonge jongens die helemaal niks op hun kerfstok hebben, de haven in te sturen. In plaats van degene die eigenlijk elk weekend daar te vinden is. Omdat als hij nog een keer zou worden aangehouden met zijn strafblad, die bijvoorbeeld 2 jaar weg zou moeten. Of een jaar. Het is ook niet dat de rechter daar altijd in mee is gegaan. Maar je ziet wel een hele wonderlijke verandering die ook anders is dan wat we zien in de ontwikkelingen in de geregistreerde jeugdcriminaliteit. Waar het niet veel jonger lijkt te worden.
0: Nee. Oké, goed. goed, een complexe problematiek. Tegelijkertijd met ook heel veel factoren. Je noemde al iets als status wat belangrijk is. Nou, we hebben het over geld gehad, bedragen waarvan wij denken, nou, €200 als dat het is. Maar het heeft heel veel verschillende kanten. Floris, wat denk jij dat er nodig is om met deze jongeren toch om te gaan, om ze hier vanaf te houden?
2: Ik denk dat er ook... ik weet de oplossing niet, maar ik denk wat er nodig is dat mensen het gevoel moeten krijgen dat er op een andere plek voor hun gezorgd zou kunnen worden. Want ik heb het gevoel dat er, en dat is al door al jaren in dit soort onderwerpen te zitten, dat er ook in bepaalde groepen een gevoel is van... er is niemand meer voor ons.
0: Die naar me omkijkt of zo.
2: Dus inderdaad, wat heb ik te verliezen? Ja. Op andere plekken lukt het niet. En daar kan je, en nogmaals, dan kan je voor een deel zeggen: oh ja, dat is echt gewoon. Dat is ook gewoon niet waar.
0: Nee.
2: Maar de overtuiging, ik denk dat we met een overtuiging te maken hebben die. Dat is een soort vertrouwensbreuk die hersteld moet worden. En dat moet van twee kanten.
0: Ja, absoluut. Even terug naar de voorstelling. Als onderzoekers, Ruby, doen jullie ook mee natuurlijk aan de voorstelling om het creatief te verbeelden.
1: Ja.
0: Jij koos voor deze vorm in de voorstelling.

0: Het wetenschappelijke onderzoek in een rap.
1: Ja.
0: En waar komen deze teksten vandaan?
1: Deze teksten die heb ik gebaseerd op een analyse die ik samen met collega's heb gedaan van allerlei berichten op Telegram.
0: Oh.
1: Dus wij hebben echt heel veel berichten kunnen analyseren op Telegram van onderzoek naar de rol van social media, nou ja, bij de betrokkenheid van jongeren bij zware misdaad. Ja, en daar zaten eigenlijk vrij letterlijk, hè. Dus ik zeg, nou ja, echte werkers opgelet, zoek je werk, kom in chat. Dat is gewoon letterlijk wat ik daar vond. En heel veel van de dingen die ik eigenlijk daar rap, ja, die ben ik zo letterlijk tegengekomen op Telegram.
0: Ja, je bent ook van alle markten thuis dus, hè?
1: Nou, dat weet ik niet, maar...
0: Even terug naar waar jij ook begon, Floris. Hè? Een beetje ook een aanklacht natuurlijk naar de mensen die drugs gebruiken. Of mag ik het zo zeggen?
2: Ja, een aanklacht in elk geval. Ik denk, het gaat veel meer over wat ik hoop dat de voorstelling doet. En ook het contextprogramma, dus waar Ruby dus onderdeel van is. En alle wetenschappers. Dus die doen in de foyer vooraf. Hè, doen ze hun container stories.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk dat je. Ik zou willen dat je uit de avond uitkomt en dat je het probleem niet meer plat kan slaan.
0: Ah, zo.
2: Dat je dus niet meer kan zeggen: oh ja, ze moeten die jongens gewoon harder straffen. Of ze moeten hogere hekken om de havens. Of ze moeten. Je moet gewoon niet meer gebruiken. Dat is eigenlijk het zinloos om daarop te gaan zitten. Dus het moet veel meer over wat Ruby zei: dat je dat naar huis gaat en denkt.
0: Wacht eens even.
2: Wacht even.
0: Alles is met elkaar verbonden.
2: Ja, we moeten nog even dat gesprek nog even uitdiepen.
0: Nou, heel goed. Dank jullie wel in ieder geval voor nu. Regisseur Floris van Delft en criminoloog Ruby Rox. De voorstelling Dope toert van 1 oktober tot en met 20 december door het hele land.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Zo waarlijk helpen mij, God almachtig.
0: Hoe werkt onze monarchie?
3: Leve de koning! Hoera!
0: Wat doet de koning?
4: Veel praten.
5: Ik denk dat het meer een gezicht is van Nederland dan dat ze echt nodig zijn.
0: In podcast De Monarchie praten we je bij en duiken we dieper in een actueel onderwerp.
6: Leden van de Staten-Generaal.
0: Hoeveel kost het Koninklijk Huis? Is het nog van deze tijd?
7: Ja, ze staan wel ergens voor.
8: Nee, ik vind het ouderwets.
9: Dat mensen over ons iets willen zeggen, dat is inherent aan onze positie.
10: En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht.
0: De Monarchie, een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
11: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
16: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
21: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
0: NPO Radio 1, 8 uur. Natasha Gibbs.
22: Goedenavond. De regering Trump zet het internationaal strafhof financieel klem met nieuwe keiharde sancties. Door een dreigende dollarblokkade zit het hof straks dan ook zonder geld. Kan Den Haag ontsnappen aan deze Amerikaanse wurggreep? Je hoort het zometeen na het 8 uur bulletin met Martijn van Beek.
23: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van AVROTROS als organiserende omroep. Organisator EBU zegt dat de toezeggingen heeft gedaan om aan kritiek tegemoet te komen.
24: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
23: Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt het niet nodig dat publieke omroepen nog een keer leden werven. Omroepen moeten steeds opnieuw bewijzen dat ze genoeg leden hebben om in het bestel te blijven. Vanaf 2029 vervalt die eis als de nieuwe mediawet ingaat. Volgens de Kamerleden kunnen omroepen beter gaan voorsorteren op de nieuwe situatie, waarin de ledenomroepen samengaan in 4 omroephuizen. Het scheelt ook dure ledenwerfacties, stelt de Kamer. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kan betalen. De vrouw woonde al 70 jaar in het huis. Voor haar deur werd gedemonstreerd. De politie heeft traangas gebruikt om de honderden demonstranten uit elkaar te drijven. De vrouw is op een stretcher naar een ambulance gedragen. Ze kon niet meer in het huis blijven wonen omdat onlangs de huur flink was verhoogd. Er loopt nog een rechtszaak in Spanje omdat de vrouw nog geen nieuwe plek heeft om te wonen. In de regio Tigray in het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. Daarmee lijkt het vredesakkoord op losse schroeven te staan dat 4 jaar geleden een eind maakte aan een bloedige burgeroorlog in het gebied. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. De rebellen beschuldigen de Ethiopische premier ervan dat hij droneaanvallen uitvoert op Tigray. De premier beschuldigt de strijders juist van het weer laten oplaaien van de gevechten. Het weer in het noorden buien en verder droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen is er dan weer veel zon en dan wordt het 17 tot 20 graden.
1: En dan namen bij verkeersinformatie Edwin Gerritsen.
2: Er staat nog steeds een file op de A2 bij Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leendeheide is de vertraging ruim een half uur. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht.
3: Ster. Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
25: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
26: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
27: Allemaal in het Concertgebouw. Ook alleskunner Lucie Horsch. Ze speelt blokfluit en piano, ze zingt en ze gaat unieke samenwerkingen aan. Allemaal tijdens haar spotlightconcerten in onze kleine en grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/spotlight.
26: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
28: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
29: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
30: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
31: NPO Radio 1.

0: Goedenavond bij de tweede helft van de Rode Draad. De kindergemeenteraad in Hoorn heeft een belangrijk besluit genomen waar zij in hun gemeente in willen investeren. De 11-jarige Elise Gen vertelt hier straks meer over. Eerst gaan we naar een verhaal van een van onze onderzoeksjournalistieke partners. Donald Trump gebruikte deze week de algemene vergadering van de Verenigde Naties om verbaal internationale klappen uit te delen. Vooral het internationaal strafhof in Den Haag moest het ontgelden.
1: The United States is equally opposed to the out of control institution known as the International Criminal Court. An evil group of people. I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
0: Medewerkers van het strafhof, waaronder 9 rechters, hebben nu al te maken met Amerikaanse sancties. Zo kunnen ze bijvoorbeeld niet meer pinnen. En er worden meer sancties verwacht. Nou, wat voor sancties en wat daar de gevolgen van kunnen zijn, ga ik bespreken met Tom Luijs, die zich hier voor de correspondent in heeft verdiept. Goedenavond, Tom.
2: Goedenavond.
0: We hoorden Trump net zeggen, hè, het internationaal strafhof, dat is een evil group of people. Wat bedoelt hij? Waarom?
2: Ja, de band tussen Amerika en het strafhof is nooit goed geweest. Amerika erkent ook het internationaal strafhof in Den Haag helemaal niet. En er worden al heel lang stappen ondernomen door Amerika om zich daar tegen te verzetten. Mm. Een van de bekendste dingen is dat in Amerika al tientallen jaren de Hague Invasion Act bestaat. Dat betekent dat als er ooit een keer Amerikanen bij het strafhof vervolgd zouden worden en dus in Den Haag in de gevangenis zitten, dan mag Amerika, behoudt zich het recht voor om met militair geweld Den Haag binnen te vallen.
0: En die mensen eruit te halen.
2: En die mensen te gaan bevrijden uit de Scheveningse gevangenis.
0: Want
2: zij vinden het een soort overzees tribunaal wat ver hun boekje te buiten gaat. Dat is hoe Amerika het ziet.
0: Ja, altijd al zo geweest.
2: Maar het laatste jaar is het nog extra in de picture gekomen bij de Amerikanen, omdat het internationaal strafhof een zaak tegen de Israëlische premier Netanyahu en ook zijn oud-defensieminister heeft voorbereid, arrestatiebevel heeft uitgegeven. Nou, Amerika is een belangrijke bondgenoot van Israël. En toen zijn er steeds verdere stappen gekomen om het strafhof dwars te zitten.
0: Juist. En vandaar dus dat Trump het internationaal strafhof een evil group of people noemt. Ja, goed. Nou heeft de VS dus sancties opgelegd tegen een groot aantal van die medewerkers van het internationaal strafhof. Ik noemde net dat een aantal daarvan niet meer kan pinnen. Wat voor sancties nog meer?
2: Ja, hoe het eigenlijk werkt met die sancties, er is gewoon eigenlijk een hele grote lijst. Een grote Excel-sheet, die staat op een website van de Amerikaanse overheid. En iedereen die op die lijst staat, daar mogen Amerikaanse bedrijven geen diensten meer aan verlenen en geen handel mee drijven.
0: Okay.
2: En dat betekent dus dat je afgesloten wordt van allerlei tech-providers. Microsoft, er waren voorbeelden dat mensen bij het strafhof hun Outlook-mail niet meer in konden.
0: Oh ja.
2: Maar ook bijvoorbeeld Amazon-accounts, Netflix-accounts, Uber. Nou, alles wat Amerikaans is, daar word je van
0: afgesloten. Ik ga er even over nadenken. Dat is toch best wel veel uiteindelijk.
2: Ja, en ook dus Amerikaanse bankrekeningen. Amerikaanse banken mogen niet meer helpen. Dus die bankrekeningen worden bevroren. Verzekeringen stopgezet. Want ja, die mogen allemaal geen diensten verlenen aan deze mensen.
0: Er is natuurlijk wel een verschil of je Netflix-account wordt bevroren. Daar kan je nog mee leven. Maar als al je verzekering, je bankzaken enzovoort ook worden bevroren, dan heb je wel een probleem.
2: Zeker.
0: Dan zou ik zeggen, stap over op een Europese bank.
2: Ja.
0: Is dat een optie?
2: Nee, dat
0: waarom
2: zou je
0: niet
2: inderdaad denken. Ja. Want strikt genomen gelden die sancties inderdaad alleen voor Amerikaanse bedrijven.
0: Ja.
2: Alleen wat je in de praktijk ziet, is dat Europese banken zich aan diezelfde sancties houden. En dus ook deze mensen geen rekening willen geven. En dat klinkt misschien alsof die banken dan heel graag met Trump mee willen werken.
0: Ja, want je zegt ook, ze doen dat zelf, uit zichzelf, toch?
2: Ja, ze hoeven dat
0: strikt genomen niet te doen.
2: Alleen als ze dat niet doen, lopen ze een ongelooflijk groot risico. Er is namelijk de heel reële vrees op het moment dat een bank zich niet aan zijn sancties zou houden en bijvoorbeeld zo'n strafhofrechter wel een rekening zou geven.
0: Ja.
2: Dan loopt die bank de kans om zelf zogenaamde secundaire sancties tegen te krijgen. Dus dan krijg je als bank sancties tegen je gericht omdat je je niet aan de sancties hebt gehouden. En wat dat vervolgens betekent is dat Amerikaanse bedrijven geen diensten meer aan die bank mogen verlenen. En dat is een heel groot probleem, want ons hele financiële stelsel is enorm van de VS afhankelijk. Om een voorbeeld te geven, zeker in Nederland zijn wij heel erg afhankelijk van Visa en Mastercard. Al onze pinpassen, je kan het ook zien in de logootjes, die lopen over de netwerken van Visa en Mastercard.
0: Ja.
2: Dat betekent dat als een bank sancties tegen zich zou krijgen en dus van Visa en Mastercard wordt afgesloten, dan kunnen alle klanten van de ene op de andere dag niet meer pinnen.
0: Dus dan hebben we een heel groot probleem. Maar dan hebben we ons toch ook met z'n allen in een kwetsbare positie gevonden.
2: Zeker,
0: of niet?
2: Want het gaat nog verder dan alleen Visa en Mastercard. Er zijn ook nog andere systemen. Je hebt Swift. Dat heb je misschien wel eens als je een internationale overboeking.
0: Klopt. Ja, dan moet je de Swift-code. Klopt,
2: en zo.
0: Ja.
2: Nou, ook dat systeem. Swift zit in België, maar valt deels onder de controle van de Amerikaanse centrale bank. Dus ook daar geven ze. En dan heb je ook nog internationale handel, echt tussen grote handelspartners, wordt ook vaak in dollars gedaan. Omdat de dollar een heel stabiele munt, het is zo gegroeid in de loop der decennia. Alleen om in dollars te kunnen handelen heb je altijd een Amerikaanse bank als een soort tussenpersoon nodig. Dus banken in Europa die hebben afspraken, samenwerkingen met banken in Amerika. Ook die dingen, dus van Swift en van dat dollarsysteem, kun je afgesloten worden. Dus een bank, op het moment dat ze zich niet aan zo'n Amerikaanse sanctie zouden houden, zetten hun hele dienstverlening op het spel.
0: Oké, goed. Dat we in kaart gebracht hebbende. Nou, hebben we hele gesprekken over hoe wij als Europa onafhankelijker moeten worden van Amerika als het gaat om defensie. Maar dan denk ik, hier moeten we het toch ook over hebben als we het hebben over onze financiële markt.
2: Zeker. Maar het lastige is dat het dus heel lastig is, omdat dat systeem zo verweven is. Inderdaad, voor heel veel andere dingen zijn alternatieven beschikbaar.
0: Ja. Maar hier dus echt helemaal niet.
2: Eigenlijk niet. Niet op korte termijn in ieder geval. Voor Swift, we hebben in Europa, binnen Europa heb je SEPA, dat is een eigen systeem. Mm-hmm, ja. Maar daarmee kun je dus nog steeds niet buiten Europa handelen. Ja, en voor die afhankelijkheid van de dollar. Er zijn wel experts die zeggen, nou, je zou eventueel mogelijkerwijs de euro's eenzelfde positie kunnen geven. Mm-hmm. Maar dan ben je tientallen jaren en vele miljarden euro's verder. En het is maar de vraag of het lukt. Dat is echt een kwestie van de lange adem.
0: Ja. Balen dat we dat cash niet meer zoveel meer hebben.
2: Nee, ja, dat is natuurlijk voor het normale betaalverkeer zou dat inderdaad een oplossing zijn. Ja. Daar zijn overigens trouwens wel wat alternatieven voor. Ik wil niet mensen inderdaad helemaal de put in praten.
0: Nee.
2: Dat ga ik zo meteen wel doen. Maar er zijn wat alternatieven in de maak. Je hebt dat Wero, dat is de opvolging van Ideal.
0: Klopt.
2: Daarmee zie je nu ook al dat je daar steeds vaker bij winkels ook mee kan betalen. Nou, dat is een systeem wat om de Amerikanen heen werkt. Mm. Er wordt in Amerika ook gewerkt, of in Europa ook gewerkt aan de digitale euro. Mm. Nou, zijn daar ook bij privacyorganisaties ook weer allerlei vraagtekens over. Het is allemaal ook niet per se ideaal. Maar dat is ook een manier waarop je betalingen zou kunnen doen zonder dat je aan die Amerikaanse systemen vastzit.
0: Okay.
2: Dus binnen Europa kom je dan een heel eind. Maar als het echt gaat om internationale handel, en zeker Nederland is natuurlijk een enorm handelsland, dan zitten we eigenlijk gewoon locked in. We komen daar niet vanaf.
0: Nee, en deze mensen waar deze sancties dus tegen zijn uitgevaardigd vanuit Amerika al helemaal niet. Die zijn nu echt de pineut, want dit raakt echt wel hun persoonlijke leven, neem ik aan.
2: Ja, gigantisch.
0: Echt, ja.
2: Een van de mensen die ik gesproken heb die op de sanctielijst staat is Francesca Albanese, VN-rapporteur.
0: Ja. Ja.
2: En die vertelde dus ook dat, wat ik vroeg aan haar, van hoe leef je dan nu je leven? Hoe doe je je boodschappen?
0: Ja.
2: En zij vertelde dus, ik ben afhankelijk van mijn vrienden en familie.
3: It's depressing. It's depressing because it's over 1 year now. My family takes care of most of the family expenses. And this gives me the same level of dependency that I've had when I was a teenager.
0: Ja, ze zegt dus eigenlijk, haar familie moet het nu voor allemaal regelen. Ze voelt zich net een tiener.
2: Ja.
0: Die onder curatele staat van haar ouders.
2: Dat is dus echt het treurige. Dan ben je gewoon, een vrouw van midden 40 en dan ben je VN-rapporteur. En dan moet je, als je naar de stad gaat en koffie wil drinken, moet je je man om zakgeld vragen.
0: Juist,
2: dat is letterlijk de situatie.
0: Ja. Want even voor de duidelijkheid, waarom staat zij op die lijst? Heeft dat ook te maken met dat arrestatiebevel? Van
2: niet direct met het arrestatiebevel, maar wel inderdaad. Zij is VN-rapporteur voor de mensenrechten in de Palestijnse gebieden.
0: Ja.
2: En zij heeft dus flink aantal kritische rapporten geschreven over de genocide in Gaza.
0: Nou, ja.
2: Dat is flink tegen het zere been van zowel Israël als dus Trump geweest. En dat is de reden waarom ze haar op die lijst gezet hebben.
0: Wie staan er eigenlijk nog meer op die lijst, op zo'n sanctielijst? We hebben het dus over mensen, voor rechters enzovoort.
2: Ja.
0: En dan deze Francesca Albanese, VN-rapporteur. Maar wie staan er nog meer tussen?
2: Ja, we hebben het inderdaad eigenlijk nu nog alleen gehad over de mensen die waarvan je zou kunnen zeggen dat die onrechtmatig op die lijst staan. Tegelijkertijd, die lijst op zichzelf bevat ook heel veel mensen waarvan het best logisch zijn dat ze erop staan. Europa heeft namelijk een dergelijke lijst en er zit best wel overlap tussen. Dat zijn bijvoorbeeld terroristen. Mensen van Al-Qaeda, mensen van IS. Vladimir Poetin staat erop en zijn hele kabinet. En wat,
0: maar dat zijn dus echt mensen die een bedreiging voor de democratie voeren.
2: Ja, maar ook drugscriminelen bijvoorbeeld. Aha. Het is eigenlijk iedereen waarvan Amerika vindt... die willen we niet dat gebruik kunnen maken van onze financiële netwerken. Ja. En in sommige gevallen is er dus een hele goede reden voor. En in sommige gevallen echt totaal niet. En nee. Wordt er gewoon misbruik van gemaakt.
0: Zoals in het geval van deze rechters van het internationaal strafhof. Ja. Ja, het is echt bizar gewoon dat die dan naast mensen staan van terror. Organisaties en leden van drugskartels. Je zou verwachten, Tom, als je dit al zo hoort, er moet veel meer ophef over zijn. Hier zou je in de EU veel meer over moeten horen. Waarom is dat er niet?
2: Dat valt inderdaad mee hoeveel je erover hoort. Ik denk ook wel dat landen zich realiseren in wat voor enorm precaire positie wij op dit moment zitten. Hmm. Je merkt nu wel, nu er is aangekondigd door, het is nog niet echt aangekondigd, maar in ieder geval via Reuters en de Wall Street Journal naar buiten is gekomen, dat Amerika overweegt sancties tegen het hele strafhof in te richten. En dat zou dus betekenen dat alles wat ik net vertelde, wat dus nu voor een aantal rechters en medewerkers geldt, zou ineens voor de hele organisatie gaan gelden.
0: Wauw, en wat voor consequenties zou dat dan hebben?
2: Ja, dat die schade is moeilijk te overzien. Maar het betekent dat het strafhof heeft natuurlijk ook bankrekeningen. Ja. Gewoon om salarissen uit te kunnen betalen. Die zullen bij Europese banken zijn. Maar ja, zolang Europese banken zich ook aan deze sancties genoodzaakt voelen te houden, weet ik niet hoe.
0: Maar dan kan je dat hele instituut opdoeken.
2: Nee, en kijk, er wordt wel achter de schermen door Buitenlandse Zaken onder andere echt wel gezocht naar methodes om te kijken of er toch wegen te vinden zijn waar hoe het strafhof toch inderdaad zijn werk zou kunnen doen.
0: Mm-hmm.
2: Maar hoe ver ze daarmee zijn en hoe dat precies zou moeten werken, dat is niet duidelijk en daar willen ze ook niks over zeggen.
0: Hmm.
2: En dat snap ik dan ook wel weer, want je hoeft de Amerikanen ook niet wijzer te maken dan ze zijn.
0: Nee, inderdaad. Maar dat vereist wel een soort van eensgezindheid dus van die lidstaten om hier een oplossing voor te vinden, als ik jou goed begrijp.
2: Ja, voor zoeken naar alternatieve wegen, dat kan Nederland zelf doen. Want het strafhof zit in Den Haag.
0: En ja, maar daar hebben ze de andere lidstaten niet voor nodig?
2: Daar in principe niet voor. Voor nu proberen zelf een soort workaround te vinden.
0: Okay.
2: Dat kan Nederland zelf doen. Tegelijkertijd is er wel een andere stap die ze zouden kunnen zetten. Maar waarvan de vraag is of het werkt. En dat is het uitbreiden van de zogenaamde blocking statute.
0: Okay.
2: Dat is de blokkeringsverordening. Mm-hmm. Dat is een Europese verordening, die bestaat al 30 jaar. En daarmee zou je Europese banken en bedrijven verbieden om zich aan die Amerikaanse sancties te houden. Daar zitten nu bijvoorbeeld al sancties tegen Cuba en Iran opgenomen.
0: Okay.
2: Dus het is 30 jaar geleden daarvoor ingesteld, waar gezegd werd, wij willen niet dat Europese banken zich aan die Amerikaanse sancties houden. Je zou ervoor kunnen kiezen om deze sancties tegen deze strafhofrechters, medewerkers, Albanese en straks misschien het hele strafhof ook aan die verordening toe te voegen.
0: Dan
2: mogen banken niet meer zich aan die sancties houden.
0: Ja.
2: Probleem is alleen, er zit verder in die verordening niet, er zit niet een soort bescherming of compensatie voor het moment dat Amerika alsnog achter die banken aangaat.
0: Ja.
2: Dus
0: wat dan?
2: Ja, dan ben je als bank alsnog steeds zelf te peneuten als je ofwel een hele hoge boete moet betalen of bijvoorbeeld van zeg Visa en Mastercard af wordt gegooid en 8 miljoen Nederlanders staan met een pasje in hun hand waar ze niks meer aan hebben.
0: Mm-hmm.
2: Die verordening beschermt je er niet tegen. En dat maakt wel ook, dat is ook een van de experts die ik gesproken heb, die zegt, ja, het is eigenlijk een klein beetje een papieren tijger. Het is op papier dan verboden om je aan de sancties te houden als Europese bank. Het zal ook diplomatiek echt wel een signaal afgeven. Maar of het echt gaat helpen, dat is maar de vraag.
0: Mm.
2: Vooral omdat de handhaving daarvan is bij de lidstaten zelf neergelegd. Ja, dat zou dus betekenen dat Europese landen achter hun eigen banken aan moeten gaan. Dan moet de Nederlandse regering ING helemaal ondersteboven sanctioneren.
0: Ja.
2: Het is maar de vraag of ze dat gaan doen.
0: Juist. Dus kwetsbare positie inderdaad. Ja. En de vraag of je dan met zo'n papieren tijger aan de slag gaat. Nou is het zo dat het internationale hof, ja, je hebt het net al gezegd, gevestigd in Den Haag, stad van vrede en recht, dat premier Jette morgen de algemene vergadering van de VN toespreekt in New York. Verwacht je dat hij de dreigende sancties gaat bespreken van Amerika?
2: Ik verwacht wel dat hij het zal gaan bespreken. Maar hoeveel impact dat heeft, ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. En vooral dus ook omdat de Amerikanen wel weten dat we eigenlijk niet zo heel veel wapens in de handen hebben. Want die blocking station waarvan ik net uitlegde, ja, dat doet eigenlijk niet zoveel.
0: Nee.
2: Daarvan heeft minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken, die ook in New York is, gezegd tegen de Volkskrant, nou, we zijn echt wel bezig. Dat soort van in de stijgers moet worden gezet. Maar het is ook eigenlijk het enige middel wat we nog hebben. Ja, en als het enige middel wat je nog hebt eigenlijk niet zo'n sterk middel is, dan heb je natuurlijk ook niet zo'n enorm sterke onderhandelingspositie tegenover Trump. Het enige wat wel veel mensen zeggen, maar dat blijft een heel spannende gok. Kijk, Amerika heeft natuurlijk ook grote handelsbelangen in Europa.
0: Ja.
2: Dus als Amerika helemaal onze bankensector ondersteboven gooit, daar gaan de Amerikanen ook last van krijgen.
0: Ja, hebben we dan een troef in handen? Op welke manier?
2: Dat vind ik heel moeilijk om in te schatten. Het kan zijn dat er op een gegeven moment, zeg Visa, Mastercard, omdat we daar steeds terugkomen, die willen natuurlijk ook geld verdienen.
0: Ja.
2: Die hebben er ook geen baat bij dat ze op een gegeven moment in heel Europa niet meer gebruikt kunnen worden en wij heel hard naar alternatieven gaan zoeken.
0: Nee.
2: Of die economische argumenten voldoende zijn om deze tirade van Trump tegen het internationaal strafhof, waarvan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd, we gaan het strafhof steen voor steen afbreken.
0: Mm-hmm.
2: Of die economische argumenten voldoende gaan zijn om dat tegen te gaan, weet ik niet.
0: Dat is de vraag. Ja. Wat zou jij eigenlijk hebben gezegd als je Jette was?
2: Ik ben heel blij dat ik Jette niet ben. Het is gewoon een heel ingewikkelde situatie. En dat vind ik dus ook zo lastig. Want het is best wel makkelijk bij dit verhaal om te denken, wat is Europa toch weer laf? Wat zijn die banken laf? Waarom laten we dan niet gewoon een keer onze rug recht houden? Waarom komen we niet gewoon in verzet?
0: Nou ja, wat jij net geschetst hebt, dan denk ik, er is bijna geen weg uit.
2: Echt heel complex.
0: Ja.
2: En ik zie ook dus niet zo snel een hele makkelijke, simpele oplossing. Dus op zich, we weten van Rob Jetten, dat hebben we tijdens de algemene beschouwing gezien, dat hij prima heel lang iets kan zeggen zonder echt iets te zeggen. Mm-hmm. Dus ik vermoed dat hij dat gaat doen.
0: Ja, dat dan maar.
2: Maar hoe hij zich hierin op gaat stellen, dat wordt echt wel interessant om te zien.
0: We gaan het zien. Tom Lesch van de Correspondent, dankjewel voor de uitleg.

0: Talking Heads hoor je met This Must Be The Place.
1: NPO Radio 1.
0: Bijna 8:30, 3 minuutjes en dan is het 8:30. NOS Nieuws met Martijn van Beek.
2: De gemeente neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. En morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie morgenavond de toegangswegen naar het dorp. Voormalig Hollywood-producent Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor een zedenzaak. Hij kreeg 15 jaar voor het aanranden van een voormalig productieassistente. Weinstein is door meer dan 80 vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Hun onthullingen kwamen bekend te staan als de MeToo-beweging. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt het niet nodig dat publieke omroepen nog een keer leden werven. Omroepen moeten steeds opnieuw bewijzen dat ze genoeg leden hebben om in het bestel te blijven. Over 3 jaar vervalt die eis en de Kamer vindt dat de omroepen beter kunnen gaan voorsorteren op dat nieuwe bestel. En een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen.
0: En dan de ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
3: Met een hardnekkige file op de A2 bij Eindhoven richting Maastricht. Daar is een ongeluk gebeurd met een aantal vrachtwagens. Tussen Batendorp en Leendeheide is de vertraging 30 minuten. 2 rijstroken zijn daar dicht. En dan nog een file op wegwerkzaamheden op de A27. Gorinchem richting Utrecht. Voor Houten 10 minuten oponthoud.
1: NPO Radio 1.
4: De Rode Draad.
0: 80 jaar lang een vaste waarde in het noorden.
5: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
0: De regionale omroep. Waarom is die vertrouwde eigen journalistieke stem zo belangrijk? Nou, dat hoor je zo meteen. Nu eerst...
4: Tegendraads.
0: Tijd voor Tegendraads, onze rubriek waarin we mensen een podium geven die zich ergens voor inzetten. En vandaag is dat wel een hele bijzondere beller. Namelijk de 11-jarige Elise Gen, lid van de kindergemeenteraad in Hoorn. Goedenavond, Elise.
6: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ik dacht, jij hoort al lang op bed te liggen of...
6: Ik hoef nog niet op bed te liggen. Zeker niet voor dit telefoontje.
0: Kijk, zo verkoop je dat. Wat is trouwens jouw bedtijd?
6: Wat is mijn bedtijd? 9 uur.
0: Ja, oké. Nee, gewoon even vastgesteld. Even over die kinderraad waar jij in zit. Wat doe je daar precies?
6: Nou, je overlegt heel veel met alle kinderen. En je zorgt ervoor dat alle kinderen in Hoorn een stem krijgen. En je... Zorg ervoor dat er gewoon plannen worden uitgevoerd waar kinderen naar kijken.
0: Juist, zo simpel is het. En bevalt het een beetje, Elise?
6: Ja, ik vind het hartstikke leuk om te doen. En het bevalt zeker.
0: Ja.
6: Wat
0: vind je het allerleukst eraan?
6: Het allerleukst vind ik een beetje discussiëren.
0: Een beetje discussiëren? En dan waar discussieer je dan precies over?
6: Nou, over de plannen van wat we hebben gemaakt. Want als je een plan hebt, dan moet je er wel allemaal een beetje mee eens zijn.
0: Mm-hmm.
6: En daar ga je dan over discussiëren.
0: Ja, en ben jij dan degene die vaak dwars ligt? Of wat voor rol heb je daarin?
6: Ik ben niet per se degene die er vaak in dwars zit.
0: Mm-hmm.
6: Maar alleen af en toe, als ik het ergens niet mee eens ben, dan laat ik dat wel weten.
0: Oké, nee, goed. Dan pittige dus. Nou, hebben jullie 10.000 euro van de gemeente gekregen? Elise, wat gaan jullie ermee doen?
6: Nou, wij willen graag een inclusieve plek maken voor iedereen. Ook met kinderen die een beperking hebben.
0: Mm-hmm.
6: We willen graag dat iedereen gewoon lekker kan buitenspelen. En niet dat kinderen met een beperking binnen zitten en naar buiten kijken. En waar allemaal andere kinderen spelen. En dan kunnen zij niet buitenspelen. En dat willen wij zorgen dat die kinderen dat ook wel gewoon naar buiten kunnen.
0: Precies, dus een speeltoestel waar zij ook gebruik van kunnen maken. Als ik jou goed begrijp.
6: Ja.
0: Ja. En is dat wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Hoe ziet zoiets eruit?
6: Nou, we hebben bijvoorbeeld heel veel ideeën. We hebben gedacht aan een trampoline.
0: Mm-hmm.
6: Een draaimolen waar je rolstoel dan zogenaamd in kan parkeren.
0: Oeh, ja.
6: En dan een schommel.
0: Oké, maar schommel, ja, dat zit toch al in heel veel verschillende speeltuinen?
6: Ja, maar niet voor kinderen met een beperking. Want als je in een rolstoel zit, dan kan je niet zomaar even op dat plankje gaan klimmen.
0: Nee.
6: Dus dan heb je een soort bak waar je rolstoel in kan zetten en dan kan je gaan schommelen.
0: Oh, zo. Oh ja, ik snap je. En hoe zit dat dan met die trampoline? Want daar ga je ook niet met je hele rolstoel op, of wel?
6: Jawel, dat kan. Je hebt dan een klein vierkantje en dan kan je. En dat zit een soort van ingehaakte verende dingetjes zitten dan in elkaar en dan kan je een klein beetje springen. Je gaat niet heel hoog zodat je een salto kan maken.
0: Nee.
6: Maar je kan wel een beetje springen.
0: Ja, heel gaaf. Het lijkt me echt heel erg tof om dat ook gewoon te zien. Om daar langs te lopen en dan te kijken van hoe dat dan gaat met je rolstoel op zo'n trampoline of in een schommel. Waar gaat dat allemaal gebouwd worden, Elise?
6: Dat gaat gebouwd worden in de stadsspeeltuin in Hoorn. Daar wordt dan een kleine verbouwing plaatsgevonden. En dan komen daar allemaal leuke toestellen voor kinderen met een beperking.
0: Ja, en ga je er zelf dan ook heen?
6: Ik ga er dan waarschijnlijk ook wel even heen om te kijken hoe dat er eigenlijk allemaal uitziet en hoe het is geworden.
0: Ja, maar mag jij er dan ook in? Is het dan ook voor kinderen die bijvoorbeeld geen beperking hebben?
6: Ja, je mag er ook wel in, maar je moet er wel rekening mee houden dat als er bijvoorbeeld iemand in de rij staat met een beperking, dan zou ik die wel even eerst voorlaten, want daarvoor is het eigenlijk gemaakt.
0: Juist, wel zo netjes, wel zo aardig inderdaad.
6: Ja.
0: Ik heb begrepen, Elise, ik zit wel lekker met jou te kletsen, maar dat jouw jaar in de kinderraad er dus binnenkort op zit, toch?
6: Ja, die zit er wel binnenkort op en dat vind ik ook best wel jammer. Maar wat wel leuk is, mijn zusje gaat me overnemen.
0: Oh, kijk, keep it in the family.
6: Ja.
0: Maar wacht eens even, het riekt een beetje naar nepotisme, zou ik zeggen, of is zij wel eerlijk benoemd?
6: Ze is wel eerlijk benoemd. Ah. Ze hebben gewoon gestemd in de klas en toen kwam zij eruit.
0: Ja, ik check het eventjes, Elise, voor de zekerheid als journalist. En wat ga jij dan doen? Droom je al van een toekomst als burgemeester?
6: Nee, ik droom niet als... mijn toekomst ziet er nu niet uit als of ik burgemeester word. Ik wil liever later bij de zorg werken.
0: Cool.
6: Maar mocht dat om de een of andere reden toch niet lukken, dan lijkt me dat misschien wel leuk.
0: Precies.
6: Maar voorlopig even niet.
0: Kijk, dat is een goede optie. Gewoon de zorg op nummer 1. Mocht dat nou net niet lukken, ja, dan kun je altijd nog burgemeester worden. Goede mindset, ja. Elise. Dank je wel en heel veel succes.
6: Dank je wel.
1: Meer van de Rode Draad? Volg ons op Instagram.
0: 80 jaar geleden zag de regionale omroep in het noorden van ons land het levenslicht op initiatief van een paar Groningse studenten.
5: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
7: De bedoeling van het spul is vooral de aandacht te vestigen op onze jongens in Indië. Die hebben voor 100% de aandacht nodig.
8: En welke mogelijkheden zijn er om met onze jongens in contact te komen?
7: Dat is iets heel moois, een gesproken brief voor onze jongens in Indië.
0: Ja, nu 80 jaar later is deze regionale omroep er nog steeds en staat voor totaal andere uitdagingen. Welke? Nou, dat en nog veel meer onderzoekt programmamaker Karin Bies in de documentaire Het Nieuws van Morgen. Goedenavond, Karin.
9: Goedenavond.
0: En ook aangeschoven om over dit onderwerp mee te praten is Jaël de Haan, lector kwaliteitsjournalistiek in digitale transitie aan de Hogeschool Utrecht. Ook welkom, Jaël. Fijn dat je er bent. Karin, jij, je werkt al meer dan 30 jaar bij Omroep Friesland. Voor deze documentaire ben je helemaal terug in de archieven gedoken. Kwam je nog dingen tegen waarvan je zelf niet wist dat ze bestonden?
9: Ja, eigenlijk een heleboel. Ook een heleboel dingen die me wel bekend voorkwamen. Want ja, ik loop al een tijdje mee. En even kijken, 30 jaar geleden heeft een collega van mij over het 50-jarig bestaan van de RONO een documentaire serie gemaakt. En zij had dus ook al heel veel archief opgezocht. Maar er is nog een heleboel archief niet uitgezocht. Vooral het audioarchief niet. Hetgeen wat je net hoorde was een fragment uit 1948. Mm-hmm. Het komt van een lakplaat. Op een gegeven moment, eerst moest alles live in 1946. Daarna konden ze opnames maken op een soort van glasplaten. Dit komt van zo'n glasplaat, of een lakplaat, hoe je het maar noemt. En die zijn wel gedigitaliseerd, maar nog niet geïnventariseerd.
0: Oh.
9: En dit fragment over die gesproken brieven voor onze jongens in Indië kwam ik eigenlijk bij toeval tegen.
0: Oh, prachtig. Wat denk je dan als je zo'n pareltje tegenkomt?
9: Ja, geweldig. Ik heb het overlegd met de Groninger archieven. En die zeiden, wat mooi dat je dat hebt, want we hebben niet zoveel audio.
0: Nee, dus dat is echt een goede insteek in de geschiedenis. Je had het over de jaren 40 inderdaad, 1946. Een paar Groningse studenten dus besluiten om hiermee te beginnen. Was er toen ook echt behoefte aan zo'n regionale radio?
9: Het was vlak na de oorlog en ook Groningen lag voor een deel in puin.
0: Mm-hmm.
9: Van alles moest opgebouwd worden, net zoals in het hele land. Maar ook de nieuwsvoorziening moest opgebouwd worden. Je had toen wel Radio Herreizend Nederland, maar dat kwam uit Eindhoven.
0: Ja.
9: Dat was in het noorden bij Philips vandaan. Maar in het noorden was dat heel slecht te ontvangen. En zo kwamen die Groningen studenten op het idee om het militair gezag te vragen of ze de kastjes van de radiodistributie mochten gebruiken om een radio-uitzending te maken. En toen ze daar één keer als een soort experiment mee begonnen waren, het waren dus eigenlijk studenten die uitzendingen maakten, één keer in de week, toen kregen ze daar zoveel reacties op dat ze wilden gaan professionaliseren. En toen hebben ze mensen uit Drenthe en Friesland erbij gehaald. En toen kwam de officiële oprichting van de regionale omroep Noord in 1946. En toen hadden ze wekelijkse uitzendingen met een deel Fries, een deel uit Groningen en een deel uit Drenthe.
0: En dat werd gretig beluisterd dus.
9: Ja.
0: Ja, ja,
9: en het was vooral cultuur wat ze in het begin deden. Nog geen nieuwsuitzendingen. De Nederlandse Radio-Unie die ging zich er ook mee bemoeien. En het echte nieuws moest toch echt wel uit Hilversum vandaan komen.
0: Oké. Laten we heel even naar een fragment luisteren.
10: De PTT adviseert zo weinig mogelijk te bellen, omdat de telefooncentrales overbelast dreigen te raken.
11: Overal is meer sneeuw gekomen en het is enorm sneeuwjacht hier en daar. Rijkswaterstaat doet alles om stukken open te houden. Maar het is, voor zover ik het momenteel bezien kan, een hopeloze situatie.
0: Ik vind het mooi, zeg. Dat je echt gewoon even. En als jij zo'n oude uitzending terugluistert, hè, hoor je daar dan ook al die journalistieke waardes in die nog steeds heel belangrijk zijn?
9: Ja, zeker. Wat je nu hoorde kwam uit 1979.
0: Mm-hmm.
9: De sneeuwwinter, die is voor ons van grote betekenis geweest, want toen gingen we bijna continu uitzenden. Toen verbonden wij als radioomroepen in het noorden de mensen met elkaar.
0: Ja.
9: Want ze konden bijna niet bellen, ze konden niet van huis. Dus toen waren we heel belangrijk. En daarna zijn wij veel meer gaan uitzenden. En toen was echt duidelijk geworden hoe groot de betekenis is van een regionale omroep.
0: Ja, ja, en dat blijkt dus ook in tijden van nood, inderdaad. Ja, Elda Haan, we hebben het hier over regionaal nieuws. Hè. Hoe bepaal je eigenlijk wat regionaal nieuws is?
12: Van oudsher is dat natuurlijk geografisch bepaald.
0: Mm-hmm.
12: Karen, wat jij zegt, van het gaat om provincie Groningen, provincie Friesland, provincie Drenthe. Dus het zijn hele afgebakende gebieden. Maar het heeft ook te maken met het gevoel van mensen. Waar hoor ik thuis?
0: Oh ja, natuurlijk.
12: Een leefomgeving. En dat zit natuurlijk niet vast aan de grens van een provincie.
0: Mm-hmm.
12: Maar wel het gevoel van, ik voel me daar thuis. Ik heb een bepaalde gemeenschapsgevoel. En daar wil ik ook alles van weten. En wat nog belangrijk is, daar kan ik vervolgens met mensen ook over praten.
0: Juist.
12: Want informatie overdacht is ook heeft een hele sociale functie.
0: Ja, ja, en dat is dus ook de taak van zo'n regionale omroep.
12: Zeker.
0: Om dat te vervullen.
12: Zeker.
0: Inderdaad. Wat kunnen jullie trouwens, Karen, vertellen wat die landelijke media niet kunnen vertellen?
9: Nou, ik denk dat we sowieso letterlijk ook dichter bij de mensen staan. Mm-hmm. Wat ook nog wel een verschil is, in ieder geval in Friesland, is dat wij de taal spreken.
0: Ah ja, natuurlijk.
9: Dus we hebben een eigen taal en daarin zenden wij ook uit. Dat brengt ons sowieso ook dichter bij de mensen. Dus dat voelt ook wel als een van ons.
0: Ja.
9: Maar dat hebben ze ook in Drenthe en Groningen, hoor.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Zeker. Ja. Dus die taal die is belangrijk daarin. En natuurlijk nieuws waarvan misschien de landelijke media zeggen, oh, dat vinden we minder belangrijk om te brengen. Of daar hebben we gewoon geen oog voor. Dat kan natuurlijk ook.
9: Nou, het beste voorbeeld daarvan is toch wel wat er in Groningen gebeurd is met aardgaswinning en de aardbevingsschade.
0: Mm-hmm.
9: Daar hebben de landelijke media sinds een paar jaar wel aandacht voor. Maar toen dat begon, 2012 was de ergste aardbeving. Toen was er helemaal nog geen aandacht voor.
0: Nee. Eigenlijk met die regionale omroepen wel begonnen.
9: Ja, die zijn echt met twee verslaggevers continu zijn ze daarmee bezig geweest. Mm. En altijd naar die mensen toe. En je kunt wel echt wel zeggen dat ze daarin van grote betekenis zijn geweest. Ja.
0: Maar worden ze dan wel serieus genoeg genomen in Hilversum? Door de landelijke
9: regionale omroepen?
0: Ja.
9: Ik denk inmiddels wel. Want de landelijke omroepen gebruiken ook vaak materiaal van ons.
0: Klopt, ja.
9: Zoals wij ook als regionale omroep ook niet meer goed zonder de lokale omroepen kunnen.
0: Mm-hmm.
9: Dus we leunen ook een beetje op elkaar, omdat we zoveel uitzenden en zoveel materiaal ook willen maken.
0: Aha.
9: En het is ook wel een beetje zo, hoe dichter je bij de mensen staat, hoe beter.
0: Ja.
9: Maar goed, aan de andere kant, je moet ook wel weer zorgen dat je items maakt die ook het lokale overstijgen. Ja. Dus die kwaliteitsbewaking moet je sowieso wel hebben.
13: Maar hoe hou je dan de balans? Want je wil natuurlijk juist, hè, wat je net al vertelde en jou, wat jij ook al benadrukt, juist dat mensen zich erin herkennen, dat het dicht bij huis is enzovoort. Maar je wil dus ook dat het landelijk bepaalde onderwerpen aangekaart worden. Hoe hou je die balans?
9: Nou, ik denk dat er wat er elders in Nederland gebeurt en wat er ook in het noorden gebeurt op zich even interessant is.
13: Mm-hmm.
9: En het is ook wel een beetje zo dat wat er in, op de landelijke zenders wordt uitgezonden toch vaak zich afspeelt in de Randstad. Misschien ook wel omdat dat makkelijker is. Want er gebeurt bij ons ook genoeg.
13: Ja. Ja, ja, inderdaad. Inmiddels stelt Nederland 13 regionale publieke omroepen, 80 streekomroepen. Die laatste die worden door het Rijk eigenlijk verplicht om samen te gaan, hè, steeds meer samen te werken tot grotere streekomroepen. Ze krijgen daar 40 miljoen euro voor, subsidie om dat te bewerkstelligen. Wat vind jij van deze ontwikkeling, Jael? Hoe kijk je daarnaar?
12: Nou, het zijn dus eigenlijk nu drie lagen. Lokaal, wat wordt streek, regionaal en landelijk. En ik denk dat het juist heel goed is onder voorwaarde dat je echt gaat samenwerken. Als je elkaar gaat beconcurreren, dan het gevaar is dan dat je een beetje hetzelfde van alles gaat maken.
13: Ja.
12: Maar zoals je net al zei, van ja, je kunt elkaar echt complementeren door dat lokaal echt dichtbij is en echt, nou ja, zelfs in grootsteden op buurtniveau, wijkniveau kan gaan zitten.
13: Mm-hmm.
12: Regionaal is veel meer de provincie en landelijk natuurlijk. Dat is ook niet erg vanuit de Randstad, maar ook vanuit Den Haag. En vervolgens is het ook belangrijk om die vertaalslag te maken. En vanuit publieksonderzoek zien we dat mensen echt het nieuws willen wat invloed heeft op hun dagelijks leven.
13: Juist,
12: dus als je die verbinding wil maken tussen beleid uit Den Haag en wat betekent het voor mij in mijn eigen omgeving, ja, dan kun je heel goed met elkaar samenwerken.
13: Ja, ja, en op die manier dus voor zorgen dat het belang van de regionale journalistiek ook duidelijk blijft.
12: Ja, een mooi voorbeeld was inderdaad van de aardbeving. We hebben daar ook publieksonderzoek naar gedaan.
13: Mm-hmm.
12: En waar mensen echt in Groningen ontevreden over waren, is dat als je uit Hilversum komt om daar verslag over te doen, dan voel je niet wat voor pijn het doet en wat voor gevolgen het heeft dagelijks. Ja. Je komt even aanrijden en gaat vervolgens weg.
13: Mm-hmm.
12: Dus dan moet je echt een netwerk opbouwen.

0: En waar mensen echt in Groningen ontevreden over waren, is dat als je uit Hilversum komt om daar verslag over te doen, dan voel je niet wat voor pijn het doet en wat voor gevolgen het heeft dagelijks. Ja. Je komt even aanrijden en gaat vervolgens weg. Mm. Dus dan moet je echt een netwerk opbouwen. En ook, ook als journalist vertrouwen opbouwen bij de gemeenschap om echt te weten wat er speelt en hoe de hazen ook lopen. Mm. Dus dat vraagt ook aan de ene kant goodwill van je publiek, maar aan de andere kant ook echt onderzoeksjournalistiek. En daar kun je juist in samen gaan werken.
1: Ja. Is er genoeg geld beschikbaar om juist die onderzoeksjournalistiek op de regio uit te voeren? Karen, kijk jou aan.
2: We willen altijd meer doen dan wat er mogelijk is. Mm-hmm. En het is ook wel zo dat sinds de opkomst van online, dat we met evenveel mensen eigenlijk minder kunnen doen wat dat betreft. Ik bedoel eigenlijk, we hadden vroeger radio en televisie. En dan komt online erbij. En dat is nu eigenlijk, dat gaat gewoon voorop. En je moet dus als verslaggever voor radio, televisie, online wat maken, verhaal schrijven. Je bent ontzettend druk met gewoon alleen al de technieken om iets te maken. Dus ik denk dat we eigenlijk wel meer zouden willen doen aan onderzoeksjournalistiek. En dat het soms moeilijk is.
1: Ja.
2: Maar we vinden het wel heel erg belangrijk. Dus het is wel constant aan de orde.
1: Ja, want juist op regionaal niveau kun je ook de macht goed bevragen en in de gaten houden natuurlijk.
2: Ja, je bedoelt naar de gemeenteraadsvergadering.
1: Toch?
2: Ja, maar dat gebeurt ook niet meer zoals vroeger.
1: Nee? Vertel.
2: Vroeger was je als verslaggever ging je naar een raadsvergadering toe, omdat je dacht van dus er zit misschien wel iets in.
1: Precies.
2: Ja, maar die tijd heb je nu niet meer. Dat kun je nu niet meer permitteren. Je denkt van oké, daar gaat vanavond iets belangrijks gebeuren. Mm-hmm. Dus ik kan erheen. Of alleen met een camera of met een cameraman. Soms als het om iets heel belangrijks gaat. Maar je gaat het niet meer afwachten. Je bent niet meer zoals de hoofdredacteur van de Leeuwen de Courant tegen me zei, de notulist van de samenleving. Mm. Nee, je gaat erheen omdat je zeker weet dat daar iets gebeurt. Je moet daar iets maken. Mm. En dat is toch ook wel een beetje. En soms regel je ook gewoon met mensen van die gemeenteraad van wij hebben geen mensen, maar we gaan jullie bellen. En dat is toch wel heel jammer, want dan mis je ook heel veel.
1: Ja, Elde Haan, wat gaat er dan verloren, denk jij?
0: Mensen hebben echt wel behoefte aan die duiding en context die je vervolgens ook bij de gemeenteraadsvergadering hopelijk uit kunt halen. Mm-hmm. Maar niet alleen bij de vergaderingen. Het is ook belangrijk om veel meer verschillende instanties te weten wat er speelt. Maar alles wat ik nu zeg kost tijd.
1: Ja.
0: Het lastige is een balans te vinden tussen meer die duiding, onderzoeksjournalistiek en tegelijkertijd word je bijna verplicht om al die platforms 24/7 nieuws te maken. Terwijl eigenlijk het publiek zegt, ik kan het eigenlijk allemaal niet meer aan. Dus er zit een discrepantie waar we met z'n allen in gevangen zitten. Mm. Als professionals, maar ook als burgers. Van er is te veel, maar als je niet op tijd weet, dan is het ook niet goed.
1: Nee.
0: Je ziet, Kani, wat je zelf zegt, we moeten zoveel. Hoe gaan we dat allemaal doen? Dus het zou mooi zijn als we op een gegeven moment ook met elkaar zeggen, is het niet genoeg?
1: Ja.
0: Is er op een gegeven moment niet op een dag genoeg informatie en hebben we dan niet genoeg tijd om juist meer onderzoeksjournalistiek te doen?
1: Exact, dan moet je keuzes gaan maken.
0: Keuzes
1: waar
0: maken.
1: Gaan we dan wel in investeren? En wat staat er dan bovenaan het lijstje? Wat zou er bovenaan
2: het nieuwsverhalen.
1: Goede nieuwsverhalen. Kun je me een voorbeeld geven van iets waarvan
2: Kijk, er gebeurt zoveel online. Als je als professionele nieuwsorganisatie gaat denken dat je daar ook allemaal aan mee moet doen, omdat de mensen dat leuk vinden.
1: Mm-hmm.
2: Dan denk ik van kies liever voor om je tijd te steken in een onderzoek naar een ingewikkeld nieuwsverhaal waarvan ik denk, daar hebben de mensen uitleg en duiding bij nodig. Daar zou ik liever mijn tijd in steken dan in entertainment. Ik weet niet hoe ik het moet noemen.
1: Op regionaal vlak ook veel entertainment?
2: Ja, ik denk net als in op landelijk niveau, overal.
1: Ja.
2: Het is natuurlijk wel zo, sinds de komst van sociale media weten we hoe leuk dat is.
1: Ja, dat is ook zo.
2: Ja, maar ik denk dat we ons kunnen onderscheiden als professioneel journalist door andere dingen te gaan doen. Dus dat zou mijn idee zijn.
1: Dat zou jouw idee zijn, Jaël?
0: Ik sluit me daarbij aan. Mensen hebben ook wel. Wat we op lokaal niveau zien is dat mensen ook heel veel op sociale media verkeren. Ook bijvoorbeeld lokale Facebookgroepen.
1: Oh ja.
0: Daar verbinden mensen zich door de lokale gemeenschap. Maar vaak ook in combinatie met met een hobby of behoefte of

0: of een activistische groep. En er zit een bepaalde verbintenis. Mm-hmm. Maar ja, daar zeggen mensen ook, ja, de informatie die we daar zien vind ik heel belangrijk, maar het is niet betrouwbaar. Dus hoe ga je daarmee om?
1: Oh ja.
0: Dus een journalist zou ook die onafhankelijke facilitator kunnen zijn van in het gesprek, in de samenleving. Dus helpen mensen door al die informatiestromen daar kaas van te maken, zonder daar een richting in te geven van wat is waar, wat is niet waar. Hoe kan je dat wegen of mm-hmm. niet? Mm-hmm. Dat zou een mooie aanvulling zijn. Mm. En wat mensen ook zeggen, ja, het is niet onderzoeksjournalistiek is meteen wel heel zwaar. Mensen hebben gewoon wat meer uitleg nodig over hoe dingen gaan. Dus als een ziekenhuis gesloten wordt, dat weet iedereen wel. Dat ziet iedereen, daar is al over gepraat.
1: Ja.
0: Maar wat betekent het voor mensen?
1: Dus
0: als ze niet naar de polykliniek gaan.
1: Duiding en uitleg, ook en op uitleg. Regionaal niveau
0: of,
1: dus.
0: Hoe zijn dat er een asielzoekerscentrum, dat weten mensen, maar hoe zijn die beslissingen tot stand gekomen?
1: Ja, ja.
0: Dat willen mensen weten.
1: Ja.
0: En er is, vertrouwen in de gemeente is ook niet altijd te best. Dus hoe komen beslissingen tot stand? Mm. En waar kunnen ze dan terecht? Nou, dan zou ik zeggen bij de regionale en lokale journalistiek.
1: Karen, hoor je dit soort geluiden ook op straat?
2: Ja, ik heb ook voor deze documentaire ook met jongeren gepraat. Mm. Omdat ik me wel afvroeg, omdat jongeren veel op de social zitten, wat willen zij eigenlijk weten? En zij zijn zeer geïnteresseerd in nieuws.
1: Okay.
2: En wat er om hen heen gebeurt.
1: Je hoort juist het tegenovergestelde als het gaat om landelijk.
2: Hoe bedoel je?
1: Om landelijk nieuws, dan hoor je juist dat jongeren een beetje afhaken. Terwijl op regionaal niveau. Dus jongeren wel heel graag willen weten wat er gebeurt.
2: Ja, nou, ik weet niet of dat een tegenstelling is.
1: Is dat zo?
2: Dat weet ik niet. Ik denk dat ze ook wel, ik weet niet wat jij al.
0: Jongeren zijn echt geïnteresseerd in nieuws. Maar niet de manier waarop het wordt gebracht. Maar jongeren willen graag op de hoogte worden gebracht. Ook op regio waar ze wonen, maar ook op landelijk niveau.
1: Ja. Maar het gaat dus wel over de manier waarop het dus wordt gebracht.
0: En welke onderwerpen.
1: Juist.
0: En niet altijd over henzelf. Het hoeft niet over jongeren te gaan.
1: Nee.
0: Maar het moet hen wel raken. Zoals bij iedereen. Het moet, what's in it for me? En dat geldt ook voor jongeren.
1: Ja, ja. Ja. Dus dat haalde jij ook uit in gesprekken op straat met die jongeren.
2: En het verraste me eigenlijk wel dat ze ook heel geïnteresseerd waren in wat de NOS en Omroep Friesland bijvoorbeeld brengen.
1: Ja.
2: Want het is echt niet zo dat zij geen verschil kunnen zien tussen een of ander juice kanaal en wat wij doen.
1: Nee.
2: Daar zijn ze echt wel in opgegroeid en opgevoed. Dus vaak wordt gezegd van ze zien geen verschil tussen. Maar dat viel mij dus nog mee.
1: Dat zien ze wel degelijk.
2: Ja.
1: Ja, ja. Laat onderzoek ook zien dat er meer vertrouwen is in regionaal nieuws dan in landelijk nieuws. Klopt dat? Zeg ik dat goed? Ja? Ja, hoe kan dat?
2: Nou, ik denk omdat mensen ons kennen. Misschien ook wel persoonlijk kennen.
1: Ja.
2: Want wat dat betreft is Friesland ook gewoon een groot dorp.
1: Ja.
2: En misschien voelt dat dus ook wel een beetje als een van ons. En dat je dan elkaar sneller vertrouwt. En dat Den Haag of Hilversum verder weg klinkt. Maar dus dat zou het kunnen zijn.
1: Ja,
2: dus
1: dat jullie nabij zijn inderdaad. En dat ze jullie ook direct kunnen aanspreken in zekere zin.
2: Ja, doen ze ook.
1: Ja, ja doen
2: ja,
1: ze dat
2: tuurlijk.
1: Ook. Krijg je heel veel tips natuurlijk van bewoners enzovoort.
2: Je kunt ons gewoon bellen.
1: Ja, precies. Ja. Maar dit klopt dus wel. Het dus bekend maakt bemind, als ik jou goed begrijp. Ook als Karen goed begrijp.
0: En letterlijk, ze kennen je. Maar het gaat er ook om het merk. Dat je kent, je voelt je ook verbonden met merk. Maar het heeft ook te maken dat je aanspreekbaar bent. Als je niet letterlijk op straat, maar je gaat niet reageren op een klacht of op een reactie.
1: Juist.
0: Want het zijn wel je naaste bewoners waar je het voor doet.
1: Ja. Wat zou de landelijke omroepen, wat zouden zij hiervan kunnen leren?
2: Ga naar de mensen toe en luister naar ze. En blijf ook een tijdje. Draaf niet meteen weer weg. Neem de verhalen serieus en kom niet alleen maar bij incidenten.
1: Ja.
0: Ja.
2: Dus, maar ja, goed, ik begrijp wel, dit is heel makkelijk gezegd.
1: Nee, ja, zeker. Maar en tegelijkertijd denk ik in mijn achterhoofd ook, NPO, bezuinigingen op dit moment. Dat gaan jullie waarschijnlijk dan regionaal ook merken, of niet?
2: Ik weet niet precies hoeveel geld wij nu krijgen en of wij ook minder gaan krijgen. Daar ben ik niet goed van op de hoogte. Maar ik weet wel, als je het met hetzelfde hoeveelheid geld moet doen, wat ga je dan doen?
1: Mm-hmm.
2: Dat je heel goed moet nadenken van waar kiezen we voor? En het is ook echt zo, ik zei van laten we goede nieuwsverhalen gaan maken. Maar wij zijn er ook voor de verbinding tussen mensen. En dat hebben we in deze geschiedenis geleerd. En dat moeten we ook niet vergeten.
1: Klopt.
2: En Dus het zijn, ja, in die verbinding en die warmte die we dus met het publiek hebben, moeten we ook gewoon in blijven investeren.
1: Ja, hoe dan ook. En dat kost dan niet zoveel geld, zou je kunnen zeggen? Of heb je...
2: Weet ik niet. Een goed radioprogramma, ik hou heel erg van radio. Dus ik hoop dat we ook in radio blijven investeren en niet alleen maar in online.
1: Ja.
2: Maar wat dat betreft denk ik dat we een mooie geschiedenis hebben, maar ook wel zo waardevol dat ik denk van ja, blijf dat herkennen.
1: Ja.
2: En blijf daarin investeren.
1: Ja, Aldaan, wat zou jouw advies zijn?
0: Nederland is misschien een klein land, maar is heel divers. Heel veel verschillende culturen, subculturen.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik zou zeggen, maak daar meer kennis mee om beter te begrijpen hoe mensen reageren op bepaalde zaken, op bepaalde zorgen.
1: Mm.
0: Dat maakt je verhalen altijd wat diepgaander en misschien ook verbindender.
1: Ja. Blijf nieuwsgierig naar elkaar,
0: ja,
1: vooral.
0: Ja.
1: Hey, stel je voor, hè, we zitten hier... Nee, dit gaat allemaal niet lukken. We zitten hier over 80 jaar opnieuw. Dat zou wel heel tof zijn. En we gaan naar die documentaire luisteren over regionale journalistiek. Hè. Wat moet er dan nog steeds bestaan van toen het in de jaren 40 begon? Wat jullie betreft.
2: Ik denk, want ik zit nou ook aan AI te denken en de vrees dat allemaal van alles van ons gaat overnemen.
1: Ja.
2: En ik heb 2 jaar geleden een cursus AI gehad waarin gezegd werd van nou, AI-presentator op de radio, dat kan net zo goed als de informatie maar overkomt. Maar daar ben ik het totaal niet mee eens, want je wil gewoon naar een mens luisteren.
1: Mm-hmm.
2: Daar ben ik echt van overtuigd. En ook dat een echt mens jou gaat interviewen en dat hij ook gaat luisteren naar een echt mens. Dus ik hoop dat we dat in ieder geval blijven willen.
1: De echte mens gewoon.
2: De echte mens, over 80 jaar ook.
1: Juist, inderdaad. Dat ik hier niet met een AI aan het praten. En jij, Al?
0: Ik moet even denken aan een onderzoek in 1946 rondom de New York Times.
1: Ja.
0: 17 dagen was er geen krant, omdat ze in staking waren. Mm. En mensen waren echt een beetje van slag. En niet omdat er geen nieuws was, maar omdat ze niks over te praten hadden. Dus echt een sociale functie.
1: Oh, ja.
0: Dus ik denk, en ik hoop, misschien is dat meer, ik hoop dat er over 80 jaar ook nog nieuws is voor de sociale functie, zodat we iets te bespreken hebben over te debatteren.
1: Juist.
0: Want daar is nieuws ook heel belangrijk voor.
1: Ja. Ja, het verbindt ons, het houdt ons nieuwsgierig. Dus, en echte mensen. Dat is belangrijk, absoluut. Dank jullie wel. Trouwens, Karen, wanneer wordt de documentaire Het Nieuws van Morgen uitgezonden?
2: Op 3 oktober deel 1 en een week later 10 oktober deel 2. Dus bij NPO 2, 's middags om 3:30, Friesland Doc.
1: Heel goed. Dankjewel. Karen Bies, programmamaker van Omroep Friesland. En Jaël de Haan, lector kwaliteitsjournalistiek en digitale transitie aan de Hogeschool Utrecht. We zijn dan weer aan het einde beland van de Rode Draad voor vandaag. Morgen ben ik er weer met een gloednieuwe uitzending. Hier zometeen langs de lijn met Hans van der Steeg en Edwin Cornelissen. Fijne avond. Dag.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
10: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
12: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: NPO Radio 1, 9 uur.
14: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
15: Goedenavond, Isaac Hadjar. Die is ook volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen. Ja, wat zegt dat over de situatie bij Red Bull?
16: Hey Hans, als ik nou zeg mooi, houdoe en haaien, wat denk jij dan?
15: De mazzel, zeg ik dan.
16: Ja, dialecten, daar gaan we het over hebben in Verstaanbaar Nederlands. In Langs de Lijn en Omstreken, na het NOS-journaal. Met Martijn van Beek.
17: De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Ook al gaat het bij de raadsvergadering in Neder-Betuwe dan niet over de asielopvang. Voormalig Hollywood-producent Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor een zedenzaak. Hij kreeg 15 jaar voor het aanranden van een voormalige productieassistente. Weinstein dwong haar 20 jaar geleden tot seks. Hij werd daar al eerder voor veroordeeld, maar die straf verviel in hoger beroep, waarna de zaak opnieuw voor een jury kwam. Weinstein is door meer dan 80 vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Hun onthullingen kwamen bekend te staan als de MeToo-beweging. De politie waarschuwt voor AI-filmpjes waar kinderen heel erg bang van kunnen worden. Er gaan momenteel veel filmpjes rond van de Cat in the Hat. Dat is een figuur uit een film uit 2003. Met AI maken kinderen daar enge filmpjes van en die sturen ze naar elkaar door, zegt deze mediadeskundige.
18: We zien dit soort video's in principe al jaren, met als grote verschil dat we nu AI hebben. Dus een 13-jarige kan een filmpje maken wat er ontzettend realistisch uitziet, juist omdat het een beetje korrelig is en zo. Waardoor het gewoon en veel persoonlijker wordt en veel dichterbij komt.
17: Soms staan er namen of adressen in de filmpjes en kinderen kunnen daar bang van worden.
19: Ik weet dat het nep is, maar het lijkt gewoon echt met die AI van tegenwoordig.
20: Gewoon heel eng voor kinderen en ze zijn dan bang, ze willen niet meer naar buiten.
17: De politie zegt een aantal meldingen te hebben gekregen over de filmpjes. De politie van Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis en de politie gebruikte traangas tegen die demonstranten. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film- en tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriens over de stijl van Sjoerd Kuiper.
21: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
17: Kuiper schreef ook boeken voor volwassenen en hij bedacht musicals, gedichten en liedjes. Sjoerd Kuiper was 74. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft buien met een kleine kans op onweer. Vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag dan volop zon en landinwaarts stapelwolken bij 17 tot 20 graden.
22: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met een zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
0: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
1: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
24: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
25: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
26: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
24: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
27: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
13: NPO Radio 1. EO NOS.
14: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
16: En goedenavond. Tot verbazing van alle wielervolgers en zichzelf werd Ryan Gal maandag wereldkampioen tijdrijden.
28: Ryan Gal gaat hem hier pakken. Ongelooflijk, ongehoord, ongezien, onbeschrijfelijk.
16: Wat
28: een fantastische dag voor Ryan Gal.
16: Hij deed het bij de beloftes. We praten straks met bondscoach Tom Lezer, want zag hij dat dan wel aankomen?
15: Heb jij dat nou ook, dat je steeds meer mensen dialecten om je heen hoort?
29: Oh joh, de hele dag.
15: Wist je het toch te vinden?
29: Zeker, ja. Ik wist het nog, ja.
15: Ja? Ja. En hoe is het om hier te zijn?
29: Ik ben hier vorige week nog, of twee weken geleden nog geweest, met die rode kaart tegen AZ. Dus,
15: aanvechten.
29: Ik wist nog wat het was, ja.
15: Had dat toch zin, eigenlijk?
29: Ja,
15: ja, het kan kloppen, hoor. Er is een heuse atlas van de dialecten in ons land gemaakt. Straks veel meer daarover.
16: Maar eerst dit. Vandaag kwam de verdachte van het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Terholen onder voorwaarden vrij. Bij dat ongeluk kwamen drie kinderen en een vrouw om het leven. De 20-jarige verdachte mag zijn proces in vrijheid afwachten.
30: De proforma-zitting van 17 december die komt te vervallen, omdat de voorlopige hechtenis met ingang van morgen wordt geschorst. De zitting is gesloten. De zitting is gesloten, u mag de zaal verlaten.
16: Veel consternatie in de rechtszaal. Daar was Marieke de Witte van de Telegraaf de hele dag aanwezig. Hallo Marieke.
31: Goedenavond.
16: Eerst maar eens even de beslissing. Die meneer die is dus voorlopig vrijgekomen in afwachting van de zaak?
31: Ja, ja, je hoort het net al, een hele beladen zitting. De beslissing dat hij vrijkomt uit hechtenis werd met verbijstering werd dat ontvangen. Een mokerslag werd het genoemd. Er zaten heel veel nabestaanden in de zaal in de rechtbank in Breda vanmiddag. En zij waren verbijsterd, verslagen. En je hoorde ook iemand klootzak roepen en je durft ons niet aan te kijken. Ja, de verdachte, de 20-jarige Reynald Agier, die werd snel afgevoerd door de pakketpolitie. Hij zit vannacht nog vast en morgenochtend komt hij vrij. Ja, hij keek strak voor zich uit, bleekjes, liep snel weg. Hij keek inderdaad de mensen niet aan die in de zaal zaten.
16: Ja, hij is dus inderdaad onder voorwaarden, zoals dat heet, vrij. Hè? Hij mag dus bepaalde dingen niet. Wat zijn dat voor dingen overigens?
31: Ja, kijk, hij is opgepakt na het ongeluk, hè, op 11 juni. Ja. Toen is hij in hechtenis gegaan. En als je in hechtenis zit, dan moet je iedere 3 maanden moet dat getoetst worden. Of dat nog voort moet duren.
16: Daar dus zijn die proforma-zittingen dan voor, hè? Ja.
31: Precies, dat zijn dan de proforma-zittingen of de voorbereidende zittingen, net zoals dat noemt. En dan wordt de zaak niet inhoudelijk behandeld, maar dan wat moet er nog gebeuren? Moet hij vast blijven zitten? En dan wordt er dus gekeken, is het nog nodig dat hij vast blijft zitten? En de rechter heeft vandaag besloten, hij heeft nu 3 maanden vastgezeten. Hij komt vrij onder voorwaarden, dus hij moet zich melden. Hij mag niet in de auto stappen of op een brommer ook niet. Ja, hij mag natuurlijk, dat spreekt voor zich, niet opnieuw de fout ingaan. Nee. Rechter zei dat ook heel nadrukkelijk tegen hem. Hoor. Van, u ligt onder een vergrootglas, 1 misstap en u zit direct weer vast. Ja. Maar hij komt dus nu, hij wordt nu geschorst.
16: Ja, hij wordt verdacht van dood door schuld. Hè, vanwege dus dat ernstige ongeluk. Er was veel om te doen. Hè, hoe hard hij reed, veel te hard.
31: Nee,
16: was
31: hij wordt niet verdacht van dood door schuld.
16: Oh, dat is bijgesteld? Juist. Ja.
31: Nee, dat is het hem. Hij wordt ervan verdacht dat hij dit zware verkeersongeval heeft veroorzaakt.
16: Ja,
31: ja, en maar dat is dus wel het probleem. Want dit valt dan onder de wegenverkeerswet. En dan kan je dus zeggen van je hebt roekeloos gereden. Nou, daar wordt hij dus ook van verdacht. Maar kijk, hij is natuurlijk niet met de intentie de auto ingestapt om iemand dood te rijden. En dat is dus echt wel een belangrijk verschil. En daar zit ook heel vaak het onbegrip. Hè, juridisch is dat uit te leggen. Maar voor je gevoel denk je van, hoezo kan iemand dan nu al vrijkomen, terwijl er 4 mensen overleden zijn.
15: Maar kan het dan niet doodslag alsnog zijn, Marieke? Want dat is toch vaak het onderscheid tussen zeg maar moord en doodslag. Moord is met de intentie en doodslag is, nou ja, dat is je soort van overkomen tussen aanhalingstekens. Zou dat in dit geval dan niet?
31: Nou ja, nee, ook niet. Kijk, je hebt natuurlijk opzet en schuld.
15: Ja.
31: En opzet, dat is dan dat je, dus iemand doodslag of moord. Maar schuld is, hij heeft schuld aan het verkeersongeval. En dan, heel lullig, maar juridisch maakt het dan niet uit wat het gevolg is van dat ongeval. Kijk, als jij helemaal doorgesnoven, veel te hard tegen het verkeer en met een blinddoek om een paaltje omrijdt, dan kan dat zwaarder zijn dan dat jij door een klein foutje 4 mensen doodrijdt.
16: Ja.
31: En dat is dat juridisch logische, maar voor je gevoel heel gekke aan die wegenverkeerswet.
16: Maar is hier sprake van een klein foutje? Want het verhaal was toch dat hij veel te hard reed, dat hij ook cannabis had gebruikt. Hè? Dus er zijn nogal wat verzwarende omstandigheden, zou je kunnen zeggen.
15: Vaker was gebeurd.
31: Ja, dat is uiteindelijk aan de rechter natuurlijk. Maar waar het nu op lijkt is dat hij inderdaad veel te hard heeft gereden. Er moet nog onderzoek naar gedaan, maar het lijkt erop dat hij 130 heeft gereden. Op dat stuk waar je mag het 80, maar 70 wordt aangeraden. Ook dat zijn auto kapot was en dat hij wist dat zijn auto kapot was. De stuurbekrachtiging.
16: Ja. Hmm.
31: Die cannabis is ook een interessante wat je zegt. Want dat stond aanvankelijk wel erop. Maar nu is gebleken uit het bloedonderzoek dat hij had wel een THC-waarde. Maar niet een te hoge THC-waarde. Je mag blijkbaar blowen en dan in de auto stappen. Net als dat je 1 biertje mag drinken.
16: Mm.
31: Dus hij had wel gebloot, maar hij had niet een te hoge waarde. Dus dat is dan ook hem strafrechtelijk niet te verwijten. Ja, het is natuurlijk niet handig en niet de bedoeling. Maar het is niet een strafbaar feit.
16: Nee. Wat je vaak hoort, hè, als het gaat om het al dan niet verlengen van een voorlopige hechtenis, is dat er ook gekeken wordt naar zaken als vluchtgevaar en ook maatschappelijke onrust die het teweeg zou brengen. Dat lijken me toch ook argumenten die je in deze zou kunnen gebruiken.
31: Ja, nou ja, maatschappelijke onrust zeker natuurlijk. Maar je moet wel natuurlijk. Kijk, een rechter die verzint het niet zelf allemaal. Hè? Die gaat hier niet een mening geven. Die toetst het. En die kijkt dan van, nou, is er inderdaad vluchtgevaar? Is er recidieve gevaar? Wat gebeurt er in vergelijkbare zaken? Het wordt allemaal gewoon aan de wet getoetst. En dan kijk je naar het verkeersongeval, net te hard gereden met een kapotte auto waarschijnlijk. Dat is de verdenking.
16: Mm-hmm.
31: Ja, is het dan gerechtvaardig dat iemand een half jaar in de cel zit? Kijk, het wil uiteindelijk niks zeggen over de straf. Het kan nog steeds dat hij een flinke celstraf krijgt. Maar er moet wel naar allerlei voorwaarden gekeken worden. En ook gekeken van, is het gerechtvaardigd dat iemand vast blijft zitten? Want in principe mag het is te dun dat je je proces in vrijheid mag afwachten. Tenzij natuurlijk een hele zware verdenking.
16: Ja, is ook.
31: Dat is lastig hoor. Het is lastig.
16: Ja.
31: Het is echt een lastige kwestie. Want voor je gevoel, die ouders hebben hun kind begraven. En dan zie je zo'n jongen die na 3 maanden. De cel weer uit mag.
16: Ja.
31: Echt ingewikkeld.
16: Lastige kwestie.
31: Ik snap de emoties ook. Ja, het was echt ook. Het was ook echt een ontzettend beladen zitting vandaag. Hoor. De emoties en het verdriet was gewoon echt tastbaar. De rechter zei dat op een gegeven moment ook. Kijk, en er komt nog een strafzaak. Hè? Dus niet over 3 maanden.
16: Nee.
31: Maar er komt op een gegeven moment nog een strafzaak. En ja, dan deze jonge man moet zich dan verantwoorden voor de rechter. Maar ja, voor nu dus voorlopig nog even niet.
16: Ja, nou, hartelijk dank dat je ons hebt willen bijpraten over dus die pro forma zitting die uiteindelijk ertoe geleid heeft dat die voorlopige hechtenis van de verdachte van het dodelijke ongeluk in Terholen is opgeheven. Dankjewel, Marieke de Witte.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.
1: Een Groninger die zegt als die weggaat, mooi. Of zoiets toch?
0: Ja, ja, ik kan het niet nadoen.
1: Ja, een Brabander zegt.
0: Dat zou wel houdoe zijn.
1: Nederland is natuurlijk relatief klein, maar kent vele manieren van spreken. En de aandacht groeit. Dialecten zijn populair in muziek, op social media. Taalwetenschapper Mark van Oostendorp werkte mee aan de nieuwe Atlas van het dialect in Nederland. Vol verhalen en wetenswaardigheden over onze streektalen. Mark, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Wat zeg jij als je ergens weggaat?
2: Goedenavond.
0: Zo, welk dialect is dat?
1: ABN-dialect is dat, denk ik. Nee.
2: Ja, kijk, ik ben opgegroeid in... of ik ben de eerste jaren van mijn leven heb ik in Rotterdam gewoond. Dus ik kan ook echt wel heel goed Rotterdams praten.
1: Oh ja, lekker. Hou dat vast. Doe maar.
2: En snap dat nou het hele gesprek zo blijven
0: doen?
2: Ja,
0: dat mag.
2: Maar ik ben dat toch niet meer zo heel erg gewend. Want ik ben, toen ik 5, 6 was, toen ben ik met mijn ouders naar Den Bosch verhuisd. En daar is dat Rotterdamse wel weer een beetje uitgeslagen.
1: Oh, maar de houdoe is er niet ingeslagen bij jou?
2: Houdoe is er toen ingeslagen, ja, okay, zo is het. Ja. Ja.
1: Hoeveel dialect hebben wij in het land?
2: Ja, kijk, eigenlijk kun je zeggen dat alle Nederlanders net een beetje anders praten dan alle andere Nederlanders. Hè? Dus wat dat betreft zijn er 18 miljoen dialecten. Maar je kunt ze in groepjes zetten. En het grootste onderzoek dat er ooit is gedaan op dit gebied, dat was 25 jaar geleden. En dat was in Nederland en in Vlaanderen samen. Toen zijn ze naar 700 plaatsen geweest. Maar ja, ze hadden ook naar meer kunnen gaan als ze meer geld hadden gehad.
1: It's all about the money, ook daar al. Mensen zeggen natuurlijk wel eens van, je praat met een accent of een dialect. Waar zit het verschil eigenlijk? En heb je ook nog talen?
2: Ja. Ja, dat loopt allemaal heel erg in elkaar over. Dus een accent, dat is strikt genomen alleen maar uitspraak. En een dialect, dan heb je ook echt eigen woorden. En misschien ook eigen manieren van zinnen maken enzovoort. Maar ja, wat doe je nu als je vooral in de uitspraak anders bent, maar ook twee woorden anders hebt dan in het Nederlands of zoiets. Hè? Dus wat is dan genoeg om een dialect te noemen? Ja, dat is eigenlijk een beetje wat de gek ervoor geeft. Daar komt het op neer.
0: Een beetje lastig te definiëren dus eigenlijk.
2: Dat is, ja, en dus nee, dat is eigenlijk helemaal niet te definiëren. Het is misschien ook niet zo verschrikkelijk belangrijk.
0: Nee.
2: Is gewoon, en dat geldt voor talen ook. Althans, bij talen geldt een beetje dat een taal moet erkend zijn, liefst. Oh ja. Dus in Nederland, wat we in Nederland talen noemen, Fries en Nederlands en gebarentaal. Maar ook Neder-Saksisch, dat zijn zo'n beetje de dialecten van Groningen tot aan de Achterhoek en de Veluwe. Ja, die hebben allemaal een bepaalde graad van erkenning gekregen. En eigenlijk noemen we ze daarom talen.
0: Als we kijken naar die ontwikkeling. Hè, vroeger, begrijp ik, was het dialect wat mensen eigenlijk dagelijks spraken met elkaar. Hè, dagelijks taalgebruik. Ja. Ja. Maar nu is het in feite omgekeerd, toch?
2: Ja, nou, dus je noemde daarnet dat er dus nu gezongen wordt in dialect. Dat er dialectmuziek is en dat die ook echt wel populair is in Nederland. Ja, dat is het gekke is, als je nou naar vroeger gaat kijken, naar 100 jaar geleden of 150 jaar geleden. Dus er zijn grote databases met allemaal liedjes uit die tijd. En die liedjes zijn eigenlijk allemaal in het Nederlands. En er zijn ook opnames van hele oude mensen uit die tijd. En die spreken dan echt alleen maar dialect. Maar als ze dan gaan zingen, dan wordt het opeens Nederlands. Of, ja, ze gaan dan zoiets zingen als, ik wil met u treuwen en zal altijd van u houden, of zoiets. Wat dus niet ruimt in dat dialect. Maar wel als je het weer terugvertaalt naar het Nederlands. Dus dat was eigenlijk Nederlands.
1: Ja, een pragmatisch dialect, zeg maar.
2: Nou ja, nee, kijk, dus dat waren echt mensen. Dus ja, zeg maar, zeker 100 jaar geleden, maar zelfs 50 jaar geleden had je echt nog wel mensen die echt alleen maar dialect spraken. En dat heb je nu niet meer. Dus de meeste mensen praten nu, ja, zeker als ze werken en zo, dan praten ze toch eigenlijk wel in het dagelijks leven een soort van Nederlands. Ja. Met een accent misschien, maar een soort van Nederlands. Maar dat dialect gebruiken ze dan dus voor bijzondere omstandigheden. Dus als ze gaan zingen. Ja. Of als ze op de sociale media willen
1: TikTok,
2: laten weten.
1: TikTok, bijvoorbeeld.
0: Ja, precies.
2: Als op TikTok, ja, precies.
0: Zullen we daar even naar luisteren? Want op TikTok en Instagram wordt dus inderdaad streektaal nadrukkelijk gebruikt. Een voorbeeld daarvan is TikTok Tammo.
3: Ik ben nu 2 weken weer thuis. Ik heb in gevangenis gezeten. Ik wil verder niet over uitweiden, maar het was zijn schuld. Als je zo lang vastzit, dan raakt iedereen kwijt. Ze zingen uit oog, uit hart. Bij mij is het uit hart, uit oog.
0: Ja, wat maakt dat mooi, hè? Wat maakt dat dialect juist op die social media zo goed werkt?
2: Nou kijk, dus deze TikTok Tammo, die in het dagelijks leven praat hij volgens mij eigenlijk altijd Nederlands. En bovendien, dus dat Gronings dat hij in deze filmpjes praat, is zelfs een beetje overdreven, geloof ik. Dus dan, hij zegt dan bijten in plaats van bieten. En dat is volgens mij helemaal niet goed Gronings. Dus hij overdrijft het eigenlijk een beetje. Ja, het is laten zien, dus taal gebruiken we heel erg ook om te laten zien wie we zijn en wie we willen zijn. Hè, waar je bij wil horen. Waar je waar je vandaan komt. Want voor heel veel mensen is dat toch waar ze vandaan komen. Gewoon een heel belangrijk deel van hun gevoel, hun identiteit.
0: Maar is dat misschien ook wel een beetje de reden waarom er minder dialect wordt gesproken, gewoon in het dagelijks gebruik? Omdat gewoon ja, de wereld kleiner is geworden. Je bent niet meer zo'n dorpeling die niemand van buiten afkent.
2: Nee, zelfs als je wel een dorpeling bent. Ja, je moet je echt voorstellen dat 50, 60 jaar geleden, om van het ene dorp naar het andere te gaan, dan moest je soms echt nog over een zanderig landweggetje ploegen. En nu ben je er natuurlijk overal zo. En mensen gaan dus meer door elkaar wonen ook. Mensen verhuizen iets makkelijker.
1: Het is de schuld van de brommer, van elders. Heb ik gelezen.
2: Ja, de brommer, precies. Nee, dus er wordt wel gezegd, de brommer, dat is eigenlijk de dood van het dialect. Ja. Dus
0: gemengde relaties.
2: Ja, op door die brommer natuurlijk. Brommerskieken. Ja, precies. Ja. Nee, dus de brommer is natuurlijk een beetje overdreven, maar daar zit wel iets in. Dus dat we veel meer met elkaar in contact komen. Ja, als iedere keer, ook in dit gesprek, je past je onbewust een beetje aan elkaar aan. En ja, dus als je je steeds maar aanpast aan mensen in een steeds wat grotere omgeving, dan gaat het zich dus wat meer mengen. Dus die dialecten, ik denk niet dat ze verdwijnen, maar ze verwateren meer. Dus Brabants had het dan daarnet over. Ja, dus ook weer 50 jaar, 60 jaar geleden zeiden mensen niet ik praat Brabants, maar dan zeiden ze ik praat Bos of ik praat Sint-Oedenroos of ik praat zoiets. En nu valt het me op, dus ik heb het toevallig vorige week aan studenten gevraagd, waar heel veel Brabanders bij zitten, wat spreek jij? En dan zeggen ze eigenlijk allemaal Brabants.
1: Oké.
2: Nou ja, goed, ze zeggen ook wel Nederlands, maar als ze een dialect noemen, zeggen ze Brabants. Want ja, dat is wat ze praten.
1: Mooi. Wat zeggen ze in Rotterdam als je weggaat?
2: Ja, dat kan ik niet zeggen.
0: Ik wil zeggen bij oudbeschaafd. Ja.
1: Bedankt, zeggen we gewoon. Mark van Oostendorp. Hij werkte mee aan die nieuwe atlas van het dialect in Nederland. Houdoe, Mark.
0: In Venlo zeggen ze haaien. Ook mooi, hè?
1: Haaien?
0: Ja, dat is wel heel grappig. Ik moest een keer verhuizen daar. En wij liepen zo door de straat met zo'n aquarium. En we kwamen hier iemand tegen die zei haaien. En toen zei mijn zwager die uit het westen komt. Nee joh, er zitten maar geen haaien in. Maar goed, iets anders. Opletten geblazen voor de Formule 1-fans komend weekend. De Grand Prix van Azerbeidzjan is al op zaterdag. Met Isaac Hadjar, met een herstelde pols. En met een vernieuwd contract bij Red Bull Racing. Louis Dekker, goedenavond.
4: Ja, mooi, zeggen we dan in Hardenberg.
0: In Hardenberg, mooi. Kijk.
1: Nou, in Hardenberg ook al?
0: Ja, maar dat is natuurlijk door die brommers.
1: Nee, oh, dat hebben we nog.
0: Louis, lag het in de lijn der verwachtingen dat Hadjar weer voorlopig teamgenoot van Max Verstappen is en blijft?
4: Ja, want die heeft het heel erg goed gedaan in de races die hij wel meedeed. Hij heeft er natuurlijk een paar gemist vanwege die mysterieuze polsblessure. Maar de afgelopen 6 races dat hij wel meedeed, steeds in de top 6 gereden. Een keer al op het podium. Hij doet het gewoon veel beter dan iedereen dacht. En dus is het wel logisch, een contractverlenging. Niemand weet voor hoe lang, dat weet hij zelf ook niet. Maar dat hij mag blijven is geen verrassing.
0: Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Verstappen daar dan ook een stem in? Zegt hij van, hey, ik wil die per se in die andere wagen?
4: Nou, Verstappen zegt altijd dat hij daar niet over gaat. Maar reken erop dat als een coureur slecht presteert, dan gaat het team natuurlijk ook zeker met de eerste rijder praten van hoe lossen we dit op? En matcht het? En rij je elkaar in de weg? Of help je elkaar juist? Dus zeker heeft hij achter de schermen daar een mening over en ook een oordeel en ook wel invloed. Maar uiteindelijk is het besluit niet aan hem, maar aan de teamleiding. Zo formeel is het nou ook wel weer.
0: Ja, Hadjar dus op dit moment 8e in de WK-stand. Maar goed, het moet gezegd, 3 races gemist vanwege die polsbreuk. Hoe heeft hij die eigenlijk opgelopen?
4: Ja, dat is een beetje een spelletje in de persconferenties. Hij wil niet precies vertellen wat er is gebeurd. Maar wij journalisten weten natuurlijk allemaal een beetje wat er aan de hand is. Hij houdt van boksen. Hij heeft, ik weet niet of hij een wedstrijd heeft gedaan of alleen maar aan het trainen is geweest of een oefenwedstrijdje. Maar dat is in ieder geval hartstikke fout gegaan. En daar wil hij niet al te zeer over uitweiden. Hij zegt wel, ik heb toestemming van het team om af en toe dit soort dingen te doen. En als je dan vraagt van, moet je nou wat wat beter dan op gaan letten. Zegt hij, ach, ik ben geen vijf meer. Ik weet wel waar mijn grenzen liggen. Maar kennelijk wist hij dat 2-3 maanden geleden nog niet. En dat heeft hem toch heel erg lang gewoon uit de races gehouden.
1: Louis, die race is al op zaterdag naar Azerbeidzjan. Omdat zondag dan herdenkt het land de gevallenen uit de tweede Nagorno-Karabach-oorlog 2020. Daarom is die race al zaterdag. Even naar de kansen kijken van Verstappen. Vorig jaar vanaf Pol naar winst. Hè? Wat schatten we dit jaar in?
4: Nou, Verstappen is een van de coureurs die deze race 2 keer heeft gewonnen. Sergio Perez is de andere, maar die rijdt nu voor Cadillac. En Cadillac rijdt achteraan. Dus Verstappen is de enige eigenlijk die al 2 keer heeft gewonnen en die het voor de 3e keer voor elkaar kan krijgen. Hij is niet de favoriet. De favorieten, dat zijn normaal gesproken toch de Mercedes met Antonelli en Russell. Mm-hmm. McLaren met Lando Norris en misschien de Ferraris. Maar Verstappen is wel degelijk een outsider. Moet ik wel bij zeggen dat hij het hele jaar nog geen race heeft gewonnen. En dat begint natuurlijk te knagen. Aan de andere kant, de afgelopen weken was er wel progressie en had hij in ieder geval de voorhoede in zicht. En als er één circuit is op de kalender waar altijd een ongeluk, een incident in de lucht hangt en dingen heel raar kunnen gaan lopen met safety cars en incidenten op de baan, dan is dit er wel een met al die muren, hoge snelheden en Verstappen en zijn team. Als ze scherp zijn, dan zal er wellicht een kans komen, maar favoriet is hij niet. Kansloos is hij echter ook niet.
1: Nou, als het gaat om de kalender waar je het al over hebt, Verstappen wil daar nog wat meer op intekenen, geloof ik. Hè? Want wat heeft hij nou vandaag gehad over de lange afstand races?
4: Ja, en dat gaat gek genoeg over de kalender voor 2027. Terwijl het gekke is, we weten nog niet eens waar dit seizoen gaat eindigen. Vaker gezegd, hè, we moeten nog naar Qatar en Abu Dhabi. En dat is niet zo verschrikkelijk handig met de huidige toestand in de wereld. Ja. Dus we weten nog niet eens hoeveel races we nog krijgen dit jaar. En Verstappen is al bezig met volgend jaar. Die heeft namelijk gezien dat de nieuwe kalender voor 2027 allemaal gaten heeft. Waardoor hij leuke dingen, ja, laat ik het maar zo zeggen, leuke dingen kan gaan doen op de Nürburgring. Heeft hij eerder dit jaar ook gedaan. 24 uur races, ook in Spa-Francorchamps. En dan denk je, hey, dat is leuk, dan gaat hij vast ook de 24 uur van Le Mans doen. Maar nee, die skipt hij voorlopig. Wel voorlopig, onder voorbehoud, maar ik weet wel wat de reden is. Kijk, die Nürburgring en Spa-Francorchamps, daar kun je vrij snel instappen. Mm-hmm. Le Mans is echt een hele grote race. En als je daar voor het eerst meedoet, dan moet je aan een test meedoen. En die test, die bijt wel met zijn Formule 1-werk. Dus waarschijnlijk wel de Nordschleife weer, net als dit jaar. Ook Spa-Francorchamps, de 24-uur race daar. Maar nog geen Le Mans, met nadruk op nog.
1: Eerst maar Azerbeidzjan, zaterdag dus die race. Louis Dekker, dankjewel.
5: NPO Radio 1.
0: Het is 9:30, het NOS Journaal, Martijn van Beek.
6: Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen even in het Poolse luchtruim gevlogen. Het toestel vloog gedurende ruim 40 seconden een paar honderd meter het noorden van het land in. Daarop stuurde de Poolse defensie gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar die olie vandaan komt, is niet bekend. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. En het Colosseum in Rome blijft ook morgen nog dicht na een dodelijk ongeluk. Een man die bezig was met verlichting viel 10 meter naar beneden en overleefde dat niet. Uit respect voor hem was het amfitheater vandaag dicht en het laat ook morgen geen toeristen toe.
5: Langs de lijn en omsteken.
1: Van Lars Boom in 2007 naar Ryan Gal in 2026. Nederland heeft na bijna 20 jaar weer een wereldkampioen tijdrijden bij de belofte. En iemand die beide momenten van dichtbij heeft meegemaakt is Tom Lezer. Toen als renner, nu als bondscoach van de junioren en de belofte op de WK wielrennen in Montreal. Tom, goedenavond.
7: Goedenavond.
1: Ja, je was er dus maandag bij toen Ryan die titel pakte. Hoe beschrijft dat moment is?
7: Ja, prachtig moment natuurlijk. Dus na de tijdrit word ik altijd afgeleid. Dus we waren bij de boksen. En je hebt de tussentijden en in één keer zagen we van dat degene die op dat moment voor hem staat zich stuk begonnen te bijten op zijn tussentijden.
1: Mm.
7: Dus samen met Koos toch maar richting de finish gaan wandelen.
0: Koos moet eruit, hè?
7: Koos Moerenhuis, ja klopt. En een keer zagen van, hij gaat hem gewoon pakken. Dus toen was echt een schitterend moment. Stonden we daar met z'n tweeën te springen in de lucht, 100 meter voor de streep.
1: Zijn er beelden van?
7: Ik weet het niet. Ik weet het niet.
1: Zou mooi zijn.
0: Het mooie was natuurlijk dat hij die talenten van de World Tour ploegen versloeg, terwijl hij zelf voor een continental ploeg rijdt.
7: Ja, klopt, inderdaad. Dus we hadden van tevoren al een heel goed beeld van hoe goed hij was. Alleen met Ryan, die heeft gewoon super dagen en dagen die soms net iets minder zijn. Dus we wisten van oké, dit gaat of heel goed vallen. Of net niet. Maar hij koos ervoor om hem heel goed te laten vallen. Dat heeft hij klasse gedaan.
1: Hij koos ervoor. Hij reisde overigens met heel andere verwachtingen af naar Canada.
8: Ik denk van tevoren top 10 zou mooi zijn. Ik was ook niet helemaal fit van de week. Dus ik denk dat een realistische ambitie was op het moment. Alleen op een gegeven moment werd er steeds meer. Alvarez kwam nog wel aardig. Of Milese kwam nog aardig dichtbij. Maar die beet zich er ook op stuk. Dus ongelooflijk.
1: Ja, ongelooflijk spat van zijn gezicht af, zou je kunnen zeggen. Top 10 is natuurlijk ook gewoon behaald. Dus realistische doelstelling vooraf, zou je kunnen zeggen. Maar onderschat hij zichzelf? Of welke vibe fase zit hij?
7: Nou ja, hij was wel realistisch. Hij had inderdaad serieuze verkoudheid toen hij deze kant op kwam. Maar eigenlijk anderhalf dag voor de tijdrit zakte dat weg. En uiteindelijk op de tijdrit zelf was hij 100% fit. Je hebt altijd natuurlijk een beetje wedstrijdspanning. Waar sta ik? Sommige mannen nog nooit geklopt en zo verder. Maar goed, ook op het NK had hij ook al een geweldige dag. En reed hij qua gemiddelde snelheid al bijna vergelijkbaar met onze elitekampioen Huparts. Dus we wisten wel dat hij toch iets bijzonders in staat was. Maar dit was natuurlijk wel een grote verrassing.
0: Nou, dat is gebleken inderdaad. Goud dus voor Galm. En er was bij de vrouwen ook succes. Zilver voor Nienke Vinken. Was dat een vergelijkbare medaille of is het een ander verhaal?
7: Nou, ik denk vooraf gezien hadden we wel eerder verwacht dat Nienke een medaille zou pakken dan Ryan. En ze heeft geweldig gedaan. Hmm. Vooral bevestigd, denk ik, van wat we dachten.
0: Ja, want zij rijdt ook bij SD Works, hè, dus bij een profploeg. Ja. Ze heeft de Tour de France Femme gereden, geleerd van Anna van der Breggen en zo. Dus dan mag je ook wat meer van haar verwachten.
7: Goed, ze is vierdejaars inderdaad. Is al witte trui de Tour gehad. Een steengoede renster die hopelijk morgen weer gaat laten zien hoe goed ze is. Ja. En dan na zo'n stabiel jaar heb je ook andere verwachtingen. Ze heeft het geweldig gedaan. Ik heb er niet achter gereden, maar wat ik hoorde was het ook echt een toptijdrit.
0: Ja, wat ze wel gemeen hebben, die twee, Gal en Vinken, is dat ze allebei natuurlijk nog volop in ontwikkeling zijn. Hè. Vinken legt dat zelf ook uit, dat ze nog aan het uitvogelen is wat voor renners eigenlijk is.
9: Ik denk dat ik heel allround ben, dus het zou kunnen dat ik uiteindelijk een klassementsrenner word, maar het zou me ook niks verbazen als ik toch misschien iets meer voor de klassiekers, voor het Ardennenwerk word. Dus tot nu zal ik het nog op allebei focussen, maar in de toekomst weet ik niet precies waar het uiteindelijk, wat precies de focus zal worden.
0: Ja, ze is een beetje zoekende dus nog waar nou precies haar beste kwaliteiten liggen. Als jij je even verplaatst naar jouw jonge jaren, Tom, herken je dat zoekende nog in die fase?
7: Ja, voor een stukje wel. En zeker op deze leeftijd en nog meer in mijn tijd is het zo dat je op heel veel terreinen in jouw eigen leeftijdsklasse mee kan. En het soms ook gewoon heel goed kan doen. En als je dan prof bent, bij de elites rijdt, dan worden al die jaren natuurlijk bij elkaar gemixt.
0: Yeah.
7: En dan kom je soms toch nog tot de conclusie dat sommige dingen je iets beter of iets minder liggen.
0: Ja. Ja,
7: dus dan ik snap er helemaal.
0: Ja, jij was erbij in 2007 toen Lars Boom, de vorige Nederlandse wereldkampioen in de tijdrit, was bij de beloftes. Jij werd dat jaar vierde in de wegrace. Als je kijkt naar hoe de situatie toen was, ook voor die categorie renners, hè, voor de beloftes, en je kijkt naar hoe het nu is, een kleine 20 jaar later, is het vergelijkbaar of is het landschap toch heel anders?
7: Nou, het landschap is wel veranderd. Ik denk wat we gemeen hebben is dat Wij hadden toen in de breedte een hele sterke groep waarmee we konden werken. Er zijn ook de meeste daarvan, zo niet iedereen, is toen beroepsrenner geworden. En nu werken we ook weer met een groep die in de breedte heel sterk is. En sommigen weten al dat ze prof gaan worden. Maar een aantal anderen ben ik 100% van overtuigd ook dat die prof gaan worden. Dus in die zin is er wel een hele mooie, fijne, vergelijkbare situatie.
0: En ook als je kijkt naar de omlijsting en de begeleiding van die beloftes. Is het nu makkelijker geworden? Is er meer omheen om ze te begeleiden? Of is dat een beetje hetzelfde gebleven?
7: Nee, dat is natuurlijk enorm veranderd. Dus waar die mannen nu, wat zij aan steun hebben. Zeker degene die bij een Devo-team rijden. Dat hadden wij als eerstejaars beroepsrenner. Misschien niet eens. En vergeet niet, Nienke is natuurlijk eigenlijk al gewoon beroepsrenster. Dus dat is zeker veranderd. Dus de sport is in die zin geprofessionaliseerd.
1: Hey, toch? Ja, maandag ging het om een tijdrit. Hè. Vanaf nu gaat het om wegwedstrijden. Wat voor type koers wil jij graag zien van de Nederlandse talenten?
7: Ja, dat ze durven koersen. En ook gewoon dat we grip hebben op de wedstrijd. En dat als wij na de koers terugkijken, dat we met een trots gevoel hebben met van hoe we de wedstrijd hebben aangepakt.
1: Maar is het individuele ambitie, individuele kansen, die pakken? Of wil je een ploeg zien?
7: Nee. Wij gaan zeker als ploeg koersen. En daar zitten individuele kansen in verweven. Maar we gaan die kansen creëren door als team te koersen, zeker weten.
1: Ja, dat klinkt mooi. Individuele kansen zitten er in verweven. Ja. Als je deze generatie bekijkt dan, Tom, zit je dan te kijken en sta je dan te springen als ze winnen, maar met in je hoofd van, hey, ik krijg ontzettend veel zin in de komende jaren met deze ploeg, met deze mensen?
7: Ja, zeker weten. Nee, als de dames of de heren het goed doen, dat raakt me zeker. Vind ik hartstikke mooi. En we hebben een hele mooie talentengroep waar we de komende jaren gewoon nog veel van gaan zien op televisie. En daar ben ik heel blij mee.
1: Maar echt een lot uit de loterij qua generatie, qua lichting? Of welke gradaties zou je eraan geven?
7: Ja, dat moeten we gaan zien. Want uiteindelijk, het ziet er nu heel veelbelovend uit. Maar het gaat er natuurlijk om wat je gaat doen als je beroepsrenner wordt.
1: Ja.
7: Dit is heel veelbelovend. Maar je moet natuurlijk nog wel een aantal stappen zetten. Wil je op dit niveau ook bij de beroepsrenners kunnen acteren.
1: En wat is dan de belangrijkste stap?
7: Blijven ontwikkelen. Elk jaar blijven groeien. Dus je weet nu niet hoe ver iemand zijn groeipotentieel al benut heeft. En we denken dat daar nog heel veel rek op zit. Ja, ja. Maar het kan best zijn dat iemand al op zijn top zit rond 2023. Ja. Terwijl je eigenlijk wil hebben dat je nog blijft ontwikkelen tot je midden dan wel eind 20 jaar. En dan kan je bij de beste van de wereld aansluiten.
0: Een beetje aanwas zou wel prettig zijn, hè, Tom. Ik zit even te kijken, Mathieu van der Poel is al 31.
7: Zeker weten. Ja.
1: Tijd wordt om te stoppen voor hem.
0: Dat niet. Nee, alsjeblieft.
7: Ik heb een rondje meegereden met hem vandaag. Kan nog wel een tijdje doorfietsen.
0: Ja, heeft die vorm van de Ronde van Luxemburg heeft hij wel even meegenomen.
1: Kan hij nog ontwikkelen?
7: Ja, zeker weten. Is natuurlijk een kwinkslag. Maar je ziet ook bij hem nog steeds dat hij op bepaalde vlakken beter wordt. En dat is natuurlijk wel super mooi om te zien. We hebben een mooie aanwas nu. En ik hoop vooral dat die de generaties ook onder hen, de jaren onder hen, inspireert om te blijven koersen en er alles voor te geven, zodat dat weer structureel wordt. Ja. En dan gaan we over 4, 5, 6, 7, 8 jaar, zeg maar, gaan wij als toeschouwer op televisie, gaan we in één keer weer we allemaal nieuwe Nederlanders zien.
0: Dat zou mooi zijn. Ja, nieuwe generatie dus. Die in ieder geval bij de beloftes al in de prijs is gevallen. Dankjewel, Tom Lezer, bondscoach van de junioren en de beloftes. Aanwezig bij dat WK wielrennen in Montreal. Let's go.

0: Miley met Bass Persuade.
1: Zonder Cyrus, hè, want die achternaam die wilden ze vanaf blijkbaar.
0: Ja, wat is daar gebeurd?
1: Ik denk gewoon nieuwe fase in de carrière of zoiets. Over nieuwe fases in de carrière gesproken. Joy Beunen heeft een raar schaatsseizoen achter de rug. Veel succes bij de wereldbekers. Maar toen het moest gebeuren op de Olympische Spelen, lukte het niet. Zonder medaille keerde Beunen terug naar Nederland. En nu begint het weer van vooraf aan. Op naar een nieuw seizoen. En op naar de winterspelen van 2030.
2: Ik ben het wel gewoon aardig goed doorgekomen. Maar ik had nooit gedacht dat ik na zo'n seizoen... Kijk, een depressie wil ik het niet noemen, maar ik was er wel even goed klaar mee, laat ik het zo zeggen. En dat ik dacht van ja, ik weet niet of ik het zo wel leuk vind, maar daar ben ik wel vrij snel uitgekomen. En dat is misschien wel iets waar ik wel van schrok. Van
3: wat merkte je aan jezelf dan?
2: Normaal gesproken heb ik nooit echt moeite met op de fiets stappen en een training te doen of zo. En nu had ik wel iets meer, dat moest ik mezelf dan wel even een schop onder mijn reet geven van nou, kom op, weet je wel. Dus daarom zei ik ook van doelen stellen op de korte termijn. Dat hielp mij dus wel om een beetje dat vuurtje aan te houden.
3: En hoe lang heeft dat geduurd dan?
2: Misschien een paar maandjes.
3: Oh, ja, dat klinkt best lang.
2: Ja, na het seizoen dan. Hè. Dus ja. Maart was het seizoen afgelopen. Ik denk dat ik wel tot juni daar wel last van heb gehad. Ja.
3: En je hebt een korte termijn doelen voor jezelf gesteld. Dat werkte.
2: Ja.
3: Hoe heeft je omgeving daar verder dan ook een rol in gespeeld? Ik kan me voorstellen dat je er best wel veel over hebt gepraat.
2: Ja, nee, zeker. En daar ben ik ook heel dankbaar voor dat ik daarover kan praten. Maar ja, de een begrijpt het misschien wel, de ander niet. Maar ik heb wel heel erg de ruimte gevoeld van dat het er mag zijn. Dat het niet raar is dat ik zoiets voel na zo'n intensief en zwaar seizoen.
3: Want hoe kijk je terug dan op dat afgelopen seizoen?
2: Ook wel... Er zitten ook echt wel hoogtepunten in het afgelopen seizoen. Maar het draaide voornamelijk om de Spelen. Mm. En daar heb ik niet echt gehaald wat ik wilde halen. Dat vond ik wel jammer.
3: Was het meest intense seizoen uit je loopbaan tot nu toe?
2: Ja, absoluut. Ja.
3: Wat merkte je aan jezelf?
2: Ik denk dat ik het fysiek wel trok. Maar mentaal werd het wel zwaar, ja. Zeker omdat je lang van huis bent. Zo'n Spelen is toch wel heel, heel, heel intens. En na de Spelen was het natuurlijk ook weer het WK-round. Daarna dacht ik nog, ik draai nog even een 3 kilometer tegen Jenning. Mm. Dus ja, uiteindelijk is het wel een heel lang seizoen geweest. En heb ik wel veel van mezelf gevraagd. Zeker ook wel mentaal. Dus om daarna even een wat langere rustperiode te hebben, dat vond ik wel even lekker.
3: Want ondanks al die pieken en dalen, zeg maar, in de afgelopen 1,5-2 jaar, zouden we kunnen zeggen. Mm-hmm. Hoe is de liefde voor de schaatsport bij je gebleven?
2: Ja, dat is nooit weggegaan natuurlijk. Want dit is wat ik het allerliefste doe. En ja, misschien was het ook wel een periode van dat je even niet schaatst. Misschien dat me misschien ook wel een beetje ongelukkig maakte of zo. Maar,
3: Niet schaatst?
2: Ja, ik vind het wel jammer. Ik vind het natuurlijk het allerleukste wat er is. En je staat best wel lang niet op het ijs. En dan krijg je toch wel weer een beetje onzekerheid. Van, ik hoop dat ik het nog kan. Ik hoop dat wat ik nu doe, dat het goed uitpakt. Omdat ik ook andere dingen heb geprobeerd en andere dingen heb gedaan. Maar ja, dat pakte wel goed uit. Dus daar ben ik wel blij mee.
3: Kijk je uit naar het nieuwe seizoen?
2: Jawel, ja, ik heb er wel zin in. Ja, het blijft altijd wel spannend. Er zijn natuurlijk alweer gouden medailles te winnen. Maar ja, ik heb er wel zin in. Ja. Ja. Ja, aan het begin van het seizoen had ik daar wel wat meer moeite mee. Omdat ik dacht, weer een cyclus van 4 jaar. En de Spelen zijn nog zo ver weg. Maar om wat doelen te stellen wat op kortere termijn... Dat werkte wel. Ja.
3: Dat vuurtje, als ik je zo goed beluister, dat zit er echt dan nog wel steeds, hè, voor de komende 4 jaar.
2: Nee, tuurlijk. Ja. Ik heb ook een contract tot 2030.
3: Ja, en, nee, goed. Het moet ook gewoon geleverd worden.
2: Ik wil, maar ik wil ook zeker wel gewoon weer het hoogst haalbare halen voor aankomend seizoen. Maar aan het begin van het seizoen had ik daar wel een beetje moeite mee. Maar ik denk ook niet dat het raar is.
3: Dus dan zijn voor dit seizoen de doelen wereldtitels, wereldbeker...

0: Insta?
1: Tuurlijk, ja, zeker. Ja.
0: En dan doorwerken naar 2030?
1: Ja, zeker.
0: Mooi.
1: Dus er komen nog een paar mooie jaren aan. En ja, ik ga er alles uit halen wat erin zit voor de komende 4 jaar.
2: Ze is gemotiveerd, Joy Beunen. Individueel won ze dus geen medailles in Milaan. Ze pakte natuurlijk wel zilver op de ploegenachtervolging. Ze sprak met Dien van het Laar.
3: In de Champions League heeft Olympique Lyonnais vanavond met ruime cijfers gewonnen van Servette. De Zwitserse ploeg ging in Genève met 8-0 maar liefst onderuit. De dames van Barcelona spelen op dit moment tegen Paris FC. Daar staat het 4-1. En Chelsea speelt tegen Austria Wien. 1-0 is het daar voor de Londense ploeg. De administratie tot zover. Geen Nederlandse ploeg op het hoogste Europese clubniveau dit jaar. Wel een treetje lager in de Europa Cup heet dat dan. PSV, Feyenoord en Ajax kwamen vanavond in actie. Leonne Stenter. Goedenavond, Leonne.
4: Goedenavond.
3: Je hebt de wedstrijden gevolgd. Zullen we eens bij Ajax beginnen. Dat speelde tegen WFC Oktober. Dat is Kazachstan, meen ik?
4: Ja, dat klopt. Ja, dat is de kampioen in 2025 van Kazachstan. En ja, dat is een hele jonge club. En dat zien we denk ik ook in de uitslag. Want het werd ook daar 8-0.
3: Nee joh.
4: Ja, ja, Ajax heeft echt, nou ja, is er overheen gewalst, wil ik wel zeggen. Echt ja. In de rust had het al 10-0 kunnen zijn. In de overdrijf ik niet. Ja, dat is echt, dat was een niveauverschil. Dat was niet normaal. En dat verbaast me wel, want in de Champions League voorronde zat deze club en wist toen nog te winnen van Breida Blik onder andere. Mm. Dus ik had nog wel ergens wat tegenstand verwacht. Ja. Maar nee, ja, zij zijn de tegenstand is niet op komende dagen.
3: Nee, maar dan hebben ze nog gespaard, zou je kunnen zeggen, met 8-0. Dat wordt nog spannend volgende week in die return dan.
4: Ja, de spanning is enorm. Nee, dat was echt, dat viel zo erg tegen.
3: Hoe kan dat, Leonne? Hoe verklaar je dat enorme niveauverschil?
4: Nou, kijk, ergens verwacht je dat als je dit soort namen van clubs ziet uit landen die nog enorm in ontwikkeling zijn. En wat ik zeg, het is een team wat in 2023 pas tussen aanhalingstekens professioneel is opgericht. Ja, dat in een land als Kazachstan, ja, je kunt niet verwachten dat die al zo ver zijn als nou ja, Europese subtop, wat wij in Nederland zijn. Maar ja, ik denk dat dit wel een uitslag is die boven verwachting is, hoor. Natuurlijk is er een niveauverschil, maar ja, Ajax sloeg gewoon letterlijk om zich heen. Stopte ook niet met rennen, bleven gaan, ook al stond het al 5-0. En ja, je ziet dat vaak natuurlijk bij teams ook wel een beetje inzakken op een gegeven moment. Van, nou, ja, dit is wel een veilige stand. Nu komen we er wel uit, maar ze bleven wel doorgaan.
2: Ja, nou, dus hebben ze een uitstekende uitgangspositie voor de return volgende week in Kazachstan. Feyenoord speelde in Rotterdam tegen Vålerenga. Dat is Noorwegen. Meen ik, uit Oslo.
3: Ja. Jij weet het ook allemaal.
2: Ja hoor, topografie. Was het niveauverschil daar ook zo groot, Leon?
4: Nee, zeker niet. Feyenoord kwam binnen 4 minuten al met 1-0 achter te staan. Hele stroeve start eigenlijk. Waren ook een beetje aan het zoeken, want de tegenstanders speelden in een 5-3-2 en heel compact. Nou ja, we kennen het allemaal wel hoe moeilijk dat is om tegen te spelen. En dan scoren zij snel. Dus dat duurde eventjes voordat Feyenoord echt op gang kwam. En gelukkig vlak voor rust scoorde De La Peruta de 1-1. En vlak na rust scoorde zij ook de 2-1. En toen kwam Varkenoord weer helemaal tot leven, ging het publiek erachter staan en ja, wist Feyenoord tot een veilige marge uit te lopen van 4-1. Dus dat is wel echt heel prettig, want bij Feyenoord weet je nooit helemaal zeker of dit wel genoeg is. Die kunnen zomaar een off day hebben, dat zien we ook in de Eredivisie. Dus ik hoop dat dit genoeg is volgende week om het in Noorwegen gewoon veilig te spelen.
2: Ja, ze hebben wel wat marge op deze manier dus. Ja.
4: Ja, dat scheelt.
2: Ja. Dan PSV, dat speelde in eigen huis tegen Fortuna. Dat is Denemarken, meen ik.
3: Ik dacht Sittard.
2: Nee. Dat zou heel bijzonder zijn, ja. Hoe is die wedstrijd verlopen, Leon?
4: Ja, PSV, op de een of andere manier blijven ze maar Deense tegenstanders loten. Grappig, want ze hebben nu ook natuurlijk een Deense coach. Maar dit keer, na een paar hele slechte weken, want ze verloren natuurlijk van Twente en van AZ, hebben ze eindelijk weer een wedstrijd weten te winnen. En natuurlijk is dat weer dankzij Liz Rijsbergen, die het enige doelpunt maakte voor PSV. En ja, overal gezien waren ze echt wel de betere en zagen ze wat beter uit dan de afgelopen 2 wedstrijden. Dus ik hoop dat ze dit doortrekken en ook door naar de volgende ronde gaan volgende week.
3: Maar wordt dat nog spannend volgende week?
4: Ja, want ik PSV is zo wisselvallig dit seizoen. Dus daar, ja, ik hoop dat het niet spannend wordt, maar ik ben er een beetje bang voor.
3: Voor welke ronde, zeg maar, kunnen de Nederlandse clubs zich plaatsen? Hoe zit dat in de Europa Cup?
4: Ja, nu zitten ze in een ronde van de laatste 32 teams. Dus als ze volgende week weten te winnen, dan komen ze echt in de achtste finales terecht. En dat is precies de ronde waar PSV en Ajax vorig jaar stranden. En met een beetje geluk zit er weer een goede loting aan te komen. En dan, ik geloof wel dat we ver kunnen komen met Nederlandse clubs dit jaar. Dat zou leuk zijn.
3: Maar dan zijn de clubs, de Kazachstan clubs zijn er dan wel uit, toch?
2: Het koffie is wel van het koren gescheiden.
3: Dat is ook mooi gesproken. Dat is jouw dialect dan weer.
4: Dat zou je zeker zeggen. Ja, dat zou wel moeten gebeuren nu.
2: Ja, is dat dan de fase waar ze met lastiger tegenstanders te maken gaan krijgen? Of moeten we dan nog een paar rondjes verder denken?
4: Nee, je kunt al te maken hebben met lastige tegenstanders. Vorig jaar was bijvoorbeeld Eintracht Frankfurt de tegenstander van PSV, waar ze tegen stranden. Dat kan. Hammarby was vorig jaar bijvoorbeeld de tegenstander van Ajax. Ja, dat zijn wel vervelende clubs om tegen te komen. Ja, Wolfsburg kun je tegenkomen. Ja, dat is niet leuk.
2: Ja, en dan
4: maar
2: gaat
4: er zitten nog wat goeie tussen.
2: Ja, dan gaat het natuurlijk echt ontspannen. Dat is ook wel weer leuk natuurlijk, als je tegen dat soort sterke tegenstanders kan spelen. Dankjewel, Leon, voor deze update over de Europa Cup. Straks horen we hoe de wedstrijden in de Champions League zijn afgelopen.
3: Word jij wel eens wakker en denk je dan, ik ga vandaag een natuurreservaat kopen?
2: Nou, nee. Ja, een heel reservaat ook.
3: Ja, we hebben goed gezocht. We hebben er een paar gevonden van die
2: met neushoorns erin?
3: Oké, vooruit. Dat zo.
5: Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, actrice Olga Zuiderhoek vertelt over haar rol als oma Saar in het nieuwe seizoen van de televisieserie Zussen.
6: Samenspelen is toch leuker dan beroemd willen worden. Daar gaat het mij niet om.
5: En acteur Pepijn Schoneveld over zijn voorstelling Welkom dat je luistert, waarin hij zijn levensverhaal verweeft met zijn liefde voor het Nederlandse lied.
7: Toen dacht ik ineens, ik heb gewoon zin om kleinkunstliedjes te zingen. Ik hou ontzettend van Nederlandse kleinkunst.
8: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
9: Ster. In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
12: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
13: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost, Autotaalglas.
18: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: NPO Radio 1. 10 uur.
5: Ed
20: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
2: Welkom terug. Oranje speelt morgen voor de Nations League tegen Duitsland met voor het eerst op de bank Xavi als bondscoach.
3: Ja, op die andere bank ook een debutant, Jurgen Klopp, die bij de mannschaft voor het eerst aantreedt. We blikken zo vooruit in Langs de Lijn en Omstreken naar het NOS Journaal met Martijn van Beek.
21: De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Ook geldt een groepsverbod en een verbod op gezichtsbedekkende kleding. De gemeente denkt dat morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Ook al gaat de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden niet over de asielopvang. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
22: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
21: Vanuit Rusland is niet op het bericht gereageerd. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te houden om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies nu al niet op. Voormalig Hollywood-producent Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor een zedenzaak. Hij kreeg 15 jaar voor het aanranden van een voormalige productieassistente. Weinstein dwong haar 20 jaar geleden tot seks. Hij werd daar al eerder voor veroordeeld, maar die straf verviel in hoger beroep, waarna de zaak opnieuw voor een jury kwam. Weinstein is door meer dan 80 vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Hun onthullingen kwamen bekend te staan als de MeToo-beweging. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om die olie niet aan te raken en ook niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt het niet nodig dat publieke omroepen nog een keer leden werven. Omroepen moeten steeds opnieuw bewijzen dat ze genoeg leden hebben om in het bestel te blijven. Vanaf 2029 vervalt die eis als de nieuwe mediawet ingaat. Volgens de Kamerleden kunnen omroepen beter gaan voorsorteren op de nieuwe situatie waarin de ledenomroepen samengaan in 4 omroephuizen. Het scheelt ook dure ledenwerfacties, stelt de Kamer. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft buien. Vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts wat stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden.
23: Ster. Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
24: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
25: Ja, kun je even staan?
26: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
27: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
28: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
29: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
30: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
31: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
0: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Faluas.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
0: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
4: NPO Radio 1. EO NOS.
6: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
3: Minder dan 24 uur nog te gaan. Dan speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Xavi tegen Duitsland. We kijken vooruit op dat duel en ook een beetje verder.
7: Ik wil op het EK gewoon staan, ja. Ja, belangrijk zijn voor het team.
3: Aan motivatie geen gebrek bij de aanvoerder Virgil van Dijk.
2: Hij was wel een beetje grumpy, maar dat horen we nog wel.
3: Denk ik ook.
2: En kunnen christenen in deze roerige tijden nog pal achter Israël staan? Die vraag staat centraal in een nieuwe televisieuitzending die we straks bespreken. Het draagvlak voor Israël staat onder druk, maar niet bij deze mevrouw.
9: Er is echt nooit twijfel. Israël zit in mijn hart. God verlangt dat ook van een christen, dat hij achter Israël staat.
3: Ja, het Xavi-tijdperk wordt een nieuw woord, denk ik, in de Vandalen. Bij Oranje barst morgen echt los als Nederland het in de Nations League op gaat nemen tegen Duitsland. Drukke tijden voor onze Oranje-watcher Thierry Boon weer. Thierry, goedenavond.
10: Ja, goedenavond.
3: Een frisse wind bij Oranje. Is dat een beetje jouw indruk ook? Voelt het ook zo als watcher?
10: Nou, toch wel. Dat komt vooral omdat je vaste stramien een beetje wordt doorbroken.
3: Je moet flexibel zijn.
10: Ja, dat is lastig, hè. We moeten ineens hard aan het werk. Nee, ja, een nieuwe bondscoach die deelt ook zijn tijd anders in. Dus ons rooster is dan ook weer net anders.
3: Spaanse tijden?
10: Het lijkt wel alsof hij inderdaad een siëstijdje houdt. Maar dat wij in de tussentijd maar onszelf moeten vermaken. Want we hebben vanochtend de persconferentie gehad. En pas aan het begin van de avond was de training. Had ook alles te maken met de uitvaart van Bertina Koeman, ja, hoor. Dus begrijp me niet verkeerd. Nee, maar we zijn vooral nieuwsgierig. Alles in iedereen is heel erg benieuwd in Zeist. En we horen al 3 dagen Xavi over passion, desire en ambition. Mm-hmm. Dus we zijn heel erg benieuwd hoe dat er allemaal uit gaat zien op een voetbalveld.
2: En family, hè?
10: En family. Hij creëert ook een family. En dat is al vanaf dag 1 is het al een familie. Ja, ik zeg het met een beetje sarcasme, maar hij is wel echt iemand die daar heel erg bewust mee bezig is, inderdaad. Met een goede sfeer creëren, positive vibes en uiteindelijk een warm bad van Zeist maken, zodat alle spelers die er komen het ook hartstikke naar het zin hebben. En dat deed Koeman trouwens ook al, hoor. Dus wat dat betreft is het niet heel erg anders.
2: Nee. Hey, als je zo om je heen kijkt, hè, dan kijk je dus wat Xavi zegt, of daar luister je naar. Maar je kijkt ook een beetje naar wat je überhaupt kan zien van een training. Naar die staf. Zijn dit dan dingen die je heel erg opvallen?
10: Ja, je noemt het woordje staf. En het is inderdaad, die staf moeten we ook een beetje nieuw leren kennen, hè. Die is half Nederlands, met bijvoorbeeld Ruud van Nistelrooy nog altijd. Met Patrick Lodewijks, de keeperstrainer, maar ook half Spaans. Dus de broer van Xavi. En hij heeft ook zijn performance trainer meegenomen. En we mogen nu van trainingen, en dat is wel echt anders, er is het ook wel veel over gegaan, hoor, maar mogen we nog maar 20 minuten zien. Dus helemaal geen training die we ze in het geheel kunnen zien. Dat is wel jammer, want dan zien we nooit meer een mooi goal bij een partijtje of een lekker hakballetje. Maar we zien alleen een warming-up. En in die warming-up, in die 20 minuten, is er één man, de grote ster. En dat is Ivan Torres. Dat is de performance trainer. Daar werkt Xavi al heel zijn trainersloopbaan mee. En die zit er toch bovenop. Die zit te schreeuwen. Die zit mensen aan te moedigen. Die zit te bamossen. En die, ja, dat valt toch wel heel erg op.
2: Ja, nou, dat is wel leuk om naar te kijken natuurlijk, hè. Daar word je een beetje vrolijk van. Dat geldt misschien wat minder van de voor de persconferentie van vandaag. Want daar zagen we een Virgil van Dijk aanvoerder die fel van zich afbeet. En dat deed hij vooral tegen journalist Valentijn Driessen.
7: Er werd natuurlijk door een van de collega's van jou ook gezegd dat het mijn idee was om met 5 achterop te gaan spelen. Dat is ook lichtklare onzin. Soms moeten ook wel dingen gezegd worden, toch? Want het kan niet alleen maar dat gezeik aanhoren soms. Nou, met heel veel media heb ik geen probleem, nooit gehad. Maar als er onzin de wereld in wordt gestuurd, wat moet ik daar nou mee doen?
5: Ja, maar daar kan je toch degene die de onzin in de wereld stuurt, die kan je daar toch op aanspreken?
7: Nou, daar praat ik nu toch mee, toch?
2: Hij was scherp van de tongriem en ik vond ook zijn blik wel redelijk dodelijk. Hij was duidelijk op een missie, Virgil van Dijk. Het zat diep blijkbaar, Thierry.
10: Ja, hij had wel echt het vuur in zijn ogen staan. Hè? Ja, dit was de eerste keer dat we hem weer spreken na het WK. Dus het is ook wel een actie met wat dat betreft voorbedachte raden. Maar het, ja, het vraagt ook nog wel om enige uitleg wellicht. Ja. Want het waren eigenlijk twee dingen bij Van Dijk. Het eerste is waar hij net over begon, hè, met die vijf man achterop. Dat gaat natuurlijk over het WK. Dat gaat over die uitschakeling
2: Marokko,
10: tegen
2: hè,
10: Marokko. Ja. Want er werd gesuggereerd in, ja, in de krant, de krant van Wakker Nederland, dat hij daarachter zat samen met Ruud van Nistelrooy. Dat hij het brein was achter die keuze om met vijf verdedigers te gaan spelen.
2: En niet Ronald Koeman.
10: Hij zegt gewoon dat. Wat zeg je?
2: En niet Ronald Koeman dus.
10: En niet Ronald Koeman, nee. Dus dat hij ermee kwam. En hij zegt, ja, dat klopt gewoon niet. Dat is gewoon echt niet waar. En daar stoorde hij zich blijkbaar al 3 maanden lang. En nu had hij eindelijk het podium om zich daarover uit te spreken. En het tweede dingetje, dat viel ook wel echt op bij Virgil van Dijk. Hij mist waardering. Hij voelt dat internationaal blijkbaar veel meer dan dat hij dat in Nederland proeft. Ook over het al dan niet doorgaan, hè, bij Nederland zelf. Dan zei hij, ja, ik was binnen een paar seconden was ik erover uit toen Xavi naar me toe kwam voor een gesprek. En dan werd er ook gevraagd van, ja, wat heeft Xavi in die paar seconden dan gezegd om jou te overtuigen? En toen zei Virgil van Dijk, nou, hij zei tegen mij, jij bent Virgil van Dijk. Ja. Waarop de collega's van ESPN die zeiden, ja, maar dat weet jij toch ook wel, Virgil van Dijk. Maar het gaat dus met name om een beetje echt waardering. En dat mist hij soms. En dat vind ik wel opvallend. Want ja. Kijk, dat je je uitspreekt tegen dat onrecht, dat snap ik. Ik vind wel, ja, is dat heel handig? Wat win je daar nog mee 3 maanden na dato? Maar over dat waardering, ja, ik weet het niet hoor. Maar nee. Goed, als hij dat zo voelt, ik moet dan altijd een beetje denken aan de kritiek die Marco van Basten op hem had. Ik ben net klaar met die documentaire Basta over Van Basten. Daarin zie je ook dat Johan Cruijff, hè, heel erg kritisch was op Marco van Basten. En waarom doe je dat? Ja. Omdat je gewoon weet dat er, ja, dat er meer in zit. Omdat je iemand echt kwaliteiten toedicht die je bij anderen niet ziet. Dus ja. Wat dat betreft is het ook alweer een compliment. En dan heb ik zoiets van, misschien als Virgil van Dijk zijn, je bent zo'n grote speler, niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Captain van Liverpool, de grootste prijzen gewonnen. Ja, moet je daar misschien een klein beetje boven staan. Maar goed, aan de andere kant laat hij nu weer zien dat hij ook gewoon een mens is. Ja. En mensen hebben gevoel.
2: Nou ja, misschien kan je ook zeggen, het is een soort van kijkje in zijn ziel eigenlijk. Hè? Het houdt hem dus blijkbaar heel erg bezig wat andere mensen van hem vinden. Ook in zo'n kwestie over die 5 verdedigers. Want hij denkt natuurlijk, ja, dat straalt op mij af als ik dat verwijt krijg dat ik met dat idee gekomen ben.
10: Ja, dat klopt. Maar nu straalt het eigenlijk weer een beetje op Oranje af wat hij vanmiddag heeft gedaan. Want iedereen heeft het hierover. Terwijl het ging in de dagen hiervoor over de frisse wind en nieuwe energie.
3: Nou, Xavi, precies, Thierry. Maar dat zullen ze toch besproken
10: vibes,
3: hebben dan?
10: Dat is nu een beetje vergeten misschien.
3: Ja, maar dat hebben ze intern toch besproken dan? Want dit is geen impulsieve actie. Je zag en merkte aan alles dat dit voorbereid was. Dus de hele, nou, als je het over de staf hebt, de persstaf en zo, zal hij er ook van geweten hebben dat Virgil hiermee zou komen. En ik vroeg me ook af van, hé, dan zit je voor het eerst met een nieuwe bondscoach een dag voor de wedstrijd. Nieuwe energie, nieuwe elan. En dan ga je weer koeien uit de sloot trekken. En ook nog op een beetje een chagrijnige manier. Ook als aanvoerder zijnde. Wat vindt Xavi hiervan, denk jij? Hoe managt hij dit?
10: Ja, dat was wel een interessant beeld. Want Xavi is dit niet gewend. Hè? In het buitenland zijn voetbalpersconferenties echt anders. Dan krijg je 1 vraag, heel misschien 2, maar het is nooit echt zo'n gesprek zoals wij het in Nederland wel gewend zijn.
3: Ja, ja.
10: En Xavi zat ernaast en de antwoorden van Virgil van Dijk waren natuurlijk in het Nederlands. Dus Xavi zat daar met een oortje in. Hij kreeg live vertaling meegepraat en hij zat te kijken, joh. Zijn ogen rolden even van links naar rechts. Hij nam nog maar een slokkie en hij zuchtte even, want hij dacht, ja, wat is dit? Dit ben ik niet gewend. En even terugkomend op wat je net zei, ik denk niet dat Virgil van Dijk naar de persvoorlichting is gestapt en heeft gezegd, nou, ik ga dit eens even vanmiddag allemaal vertellen.
3: Okay.
10: Ik denk wel dat hij daar natuurlijk bewust is neergezet. We willen het verhaal horen van de aanvoerder die toch doorgaat. Maar ik denk dat het echt iets bij hem is. Hij is natuurlijk ook wel de grote Virgil van Dijk. Niemand hoeft hem te zeggen wat hij gaat zeggen. Zo is het ook wel weer. Nee. Maar ik denk dat hij zich ook een beetje uit de tent liet lokken vanmiddag in die persconferentie.
2: Nou, wat ook wel interessant was trouwens, was dat hij zegt van, ja, internationaal krijg ik het respect wel. Ja, als je in Engeland speelt, waar die voetballers op handen worden gedragen, is het ook anders natuurlijk.
10: Ja, dat is ook zo. En in Nederland zijn wij kritisch op de Nederlanders. Maar denk je dat in Engeland de Engelse pers niet kritisch is op
3: de Engelse sportpers,
10: het Engelse team?
2: Ja, maar ik heb wel het idee dat onder fans dat spelers wel geadoreerd worden daar meer dan misschien nog wel hier.
10: Nou, dat denk ik wel. Ik denk, ga een keer op voetbaltrip naar Engeland. Precies. Kom in zo'n stadion en je ziet overal oude helden die geëerd worden. Ja. En in Nederland is dat gewoon net even iets anders. Daar zijn we dan toch te nuchter voor. Er zijn natuurlijk echt wel genoeg standbeelden rondom die stadions. Maar de liefde, de echte voetballiefde, is in Nederland gewoon net even wat minder. En daarmee de heldenverering.
3: Nou, Van Dijk heeft ook dingen gezegd over het voetbal zelf. Jeroen Stekelenburg. Ja, het zal je verrassen. Collega Jeroen Stekelenburg sprak hem al eventjes voor de persconferentie.
8: Uiteindelijk de meeting met de bondscoach. Die was na 1 seconde al kon die al over zijn. Omdat het heel duidelijk was dat ik wel door zou gaan.
11: En had je dat voordat hij kwam ook al wel besloten? Want je hebt waarschijnlijk nagedacht in die vakantie. Was je toen al wel een beetje op dit punt? Of had je hem daar nog wel voor nodig?
8: Ja, kijk, ik heb nooit twijfel aan mezelf gehad. Maar kijk, het fysieke, dat gaat goed. Maar je moet ook wel plezier houden. Je moet ook wel de waardering voelen die je verdient.
11: Wat is dan het plan? Want over 2 jaar is er pas weer een groot toernooi.
8: Voordat je het weet is het 2 jaar...
11: Nou, dat is zo. Maar je bent niet meer de allerjongste.
8: Ik wil op het EK gewoon staan,
11: Dat is het doel.
8: En belangrijk zijn voor het team.
11: Daar staat het vizier op.
8: Zeker weten, ja.
3: Oké, nou dat is duidelijk. Hij wil op het EK staan. Thierry, eventjes nog naar die trainingen. Hè? Want jij zegt van 20 minuten mogen we kijken bij het warmlopen. Daar kan je natuurlijk niks uithalen als wortser. Zelfs de Thierry wortser kan daar misschien niets uithalen. Of toch wel?
10: Nee, wel heel weinig. Maar je probeert het wel, hè. En dan, ik vertelde het al, je ziet zo'n warming-up. Dus met zo'n performance trainer die er echt bovenop zit. Maar wat ook dan wel weer, je gaat alles vergelijken. Ja, dus bij Koeman wist je een beetje wat je kreeg. En dan deden ze eerst gewoon zo'n wandelingetje langs alle hoeken van het veld. En dan gingen ze in het midden staan, dan kregen ze een toespraakje. En dan deden ze inderdaad een rondootje. Nou, die rondo is denk ik de oudste trainingsvorm van heel het voetbal, weet je wel. Je staat in een rondje en er staan er 2 in het midden. En jij probeert met de mensen die in dat rondje staan de bal over te spelen. Ja. En als die 2 in het midden, als 1 daarvan hem onderschept... En het was jouw bal, dan moet jij naar het midden.
2: Zoals we vroeger lummelen deden, Thierry.
10: Exact, en ook vaak in dat sfeertje, hè? Dus er wordt heel veel gelachen. Nou, dat is ook wel onder Xavi, alleen nu dus ze verzinnen elke keer net even iets nieuws. Dus het is een beetje creatiever voor mijn gevoel. Want vandaag was het dus zo'n rondo en na balverlies was het niet alleen dat er anderen in het midden moesten, maar ze moesten ook zo snel mogelijk bij pionnen gaan staan. Dus het was ook nog een soort stoelendans in één. Ja, ik weet het. Je probeert wat te zien.
3: Ja, een beetje los op de voeten komen te staan, denk ik.
10: Wat zeg je?
3: Een beetje los op de tenen komen te staan. Los op de voeten.
10: Ik heb te maken met een kenner, hoor ik.
2: Ja, nou jij weer, Thierry.
3: Ja, nu gaan we jouw woordje.
10: Ja. Nee, maar dat zijn dingen waar je dan op let. En we weten allemaal op het moment dat de perschef zegt... de 20 minuten zijn voorbij, de cameraploegen wegwezen. Ja, dan wordt het pas echt interessant, hè. Ja, ik zag nog Nigel de Jong trouwens, directeur topvoetbal... en Clarence Seedorf, lid van de RVC, die zaten te kijken. En zij werden... tegenstelling tot de media, niet weggestuurd.
2: Nee, ja, die mogen alles zien, hè. Wat ook anders is, dat is de benadering van de wedstrijd. En wanneer je bekend maakt met wie je gaat spelen, ook aan de selectie, daar zet Xavi het volgende over.
12: Well, I have to say that I have good feelings, good vibes. The players show to me and to the staff good energy. And we will try to dominate the game, to show ourselves and the people from Netherlands, our philosophy, our mentality, yeah. Yeah, our identity at the end.
11: Are you the type of coach that doesn't tell us anything about the lineup, or are you going to tell us who your goalkeeper is going to be, who your first striker is going to be?
12: No. Even the players, they don't know. They still don't know the lineup since 1.5 hours before. Because I prefer like that everybody's connected, everybody's is giving the 100%. Ja, ik prefer like well.
2: Ja, dus hij wil eigenlijk pas 1.5 uur voor de wedstrijd ook aan de selectie kenbaar maken wie er gaat spelen. Dat zijn we in Nederland niet echt gewend, maar ik begrijp in Spanje komt het vaker voor.
10: Ja, het is Spaans gebruik blijkbaar. Want Van Dijk vertelde dat hij bij Liverpool met Iraola tegenwoordig daar ook meewerkt met die methode. Omdat dan, als iedereen het heel laat hoort, dan blijft iedereen scherp, is de tactiek erachter. Pep Guardiola doet dat ook, Unai Emery doet dat. Maar in Nederland doen we dat echt wel anders. Tenminste, bij het Nederlands elftal, dan kiezen ze altijd voor rust en duidelijkheid. Koeman, die vertelde sowieso, ja, tegen ons, hè, tegen de journalisten, vertelde hij al wel één of twee namen. Of hij omschreef het een beetje met een hint.
2: En kon je het invullen zo'n beetje?
10: Ja, dat was best een leuk spelletje, vond ik altijd. En ja, tegen zijn ploeg, zei Koeman, het altijd 24 uur van tevoren. Want dan gingen ze trainen. Was het een tactische training? Was het ook een 11 tegen 11? Dus dan moesten de reserves, zeg maar, Duitsland nabootsen. Ja, dan wist iedereen waar die aan toe was. En Van Gaal, Louis van Gaal, de bondscoach daarvoor, die deed het liefst zo vroeg mogelijk in de week. Die zei het zelfs op dinsdag al, want dan konden de spelers dat al de hele week imagineren. Hè? Ah. Die konden dan al, terwijl ze op bed lagen, konden ze gaan nadenken. Oh, hoe ga ik straks die linksback van de Duitsers uitspelen? En die vond dat dan weer heel erg belangrijk. Maar ja, je kan het twee kanten op uitleggen. Ja. Want aan de andere kant kun je zeggen, ja, wil je nu al weten dat je morgen wissel staat bijvoorbeeld? Haalt dat niet je focus weg? Maar je kunt ook zeggen, ja, als je straks anderhalf uur voor de wedstrijd, hè, stel je bent te spelen, je denkt, nou, misschien ga ik spelen, misschien niet, dan hoor je straks van Xavi anderhalf uur voor de wedstrijd, je gaat niet spelen, dan ben je teleurgesteld, maar je moet wel meteen het veld op voor de warming-up. En dan moet je ook nog motivatie vinden om zo goed mogelijk in te vallen. Ja, dat kan ook voor een speler best lastig zijn soms.
2: Ja, nou, we gaan kijken hoe dat afloopt en uitpakt morgen dus in die wedstrijd tegen Duitsland. Die begint om 9:15 en dus live te volgen hier op NPO Radio 1. Dankjewel, Thierry Boon.
10: Graag gedaan.

0: Sniffen Tears, driver's seat. Ja, wie zou er in de driver's seat zitten?
1: Daar in Botswana bedoel je?
0: In Botswana bijvoorbeeld.
1: Nou, dat gaan we eens eventjes vragen. Want ja, in Botswana leefden nog maar een paar zwarte neushoorns. Maar door 3 Nederlandse jeugdvrienden is dat aantal nu verdubbeld. Jamal Atari, Bart Kramer en Jerry Hoyer kochten 10 jaar geleden een natuurreservaat. En werden deze week 20 neushoorns uitgezet. Vanuit Botswana aan de lijn is daar Jamal. Goedenavond, Jamal.
2: Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja. Echt letterlijk in de driver's seat, want ik zit in een auto met de mobile Starlink connectie. Dus ja, echt letterlijk vanaf de driver's seat.
1: Hij klinkt nog stabiel ook, die verbinding. Helemaal dus ja, inderdaad ja, vanuit Botswana. Waar ben je precies? Hoe moet ik me voorstellen? Hoe ziet het er om je heen uit?
2: Ik sta nu onder een acaciaboom naast een wortel. Ik hoor net op de achtergrond een paar leeuwen brullen. Ja. Dus ja, midden in de bush.
0: Wauw. En kan het nog zijn dat er tijdens dit gesprek een bezoeker bij je auto komt?
2: Ja, dat zou kunnen. Ik sta bij een wortel. Ik hoorde die leeuwen net in de buurt. Het zou kunnen dat ze zo langs die auto komen lopen om water te drinken.
1: Ja, oh, dat wordt nog spannend ook inderdaad. Jullie hebben dus dat natuurreservaat. En jullie zijn bezig met het uitzitten van die zwarte neushoorns. Wat moet je ervoor doen om die neushoorns in Botswana te krijgen?
2: Daar zijn we 2,5 jaar geleden mee begonnen. In eerste instantie, toen hebben we de BREP benaderd. Dat is de Black Rhino Range Extension Program. Dat is een programma van het Wild Natuurfonds. Die hebben wij toen benaderd. Omdat we ons daarbij aanbouwen sluiten. Toen zijn ze in eerste instantie gekomen met biologen om een habitat assessment te doen. Kijken of het gebied geschikt is. En ook beveiliging mensen zijn gekomen om te kijken of we onze beveiliging in orde hebben. Omdat, zoals je weet, worden rhino's, black en white, die worden zwaar bedreigd door
1: stropers,
2: poaches.
1: Ja.
2: Dus alles moet in orde zijn. Je beveiliging, je moet gewapende units rond hebben rijden die dieren veilig houden. En je moet natuurlijk de juiste habitat hebben. Dat betekent de juiste planten en bomen waar ze van kunnen eten.
1: Ja, want die neushoorns die komen dan uit een soort fokprogramma of zo. Worden ze jullie aangeleverd? Hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Ja, dat programma van BREP, het is eigenlijk dat is meer dan 20 jaar oud. Zeg maar, hoe dat werkt is, die mensen van BREP die zoeken dan een geschikte locatie. En daar brengen ze dan een founder populatie heen. Zeg maar een populatie om mee te gaan fokken, zeg maar. En in elk gebied wordt door die bioloog wordt er eigenlijk een soort van carrying capacity wordt er bekeken. Zeg maar, hoeveel dieren dat gebied maximaal kan huisvesten. Mm-hmm. En als het bijvoorbeeld noemen wat 40 is, dan brengen ze 20 dieren in. En dan tegen de tijd dat die populatie die 40 begint te bereiken, dan worden er weer 20 van afgehaald, weer naar een ander gebied gebracht. En op die manier heb je een soort van piramide. Dat is een manier om bedreigde dieren weer terug te kweken.
0: En Jamal, je doet dit met z'n drieën, met Bart en Jerry. Wat is het in jullie dat je dit gaat doen? Want je moet ergens een enorme bevlogenheid hebben. Waar komt dat vandaan?
2: Sowieso altijd al. Waar wij opgegroeid zijn is Renen. Dat ligt op de Utrechtse Heuvelrug.
0: Bij Oude Hans Dierenpark.
2: Daar heb je sowieso veel bossen.
0: Ja, ja.
2: Sorry?
0: Oude Hans Dierenpark, denk ik dan.
2: Ja, precies. Oude Hans Dierenpark ligt er ook, dat klopt. Ja. Maar het ligt ook aan de Rijn met die uiterwaarden. Toen wij kleine jochies waren, zaten we altijd daar in de bossen, in de uiterwaarden. Altijd, waren we ook lid van de Wild Natuurfonds, van de vogelbescherming. Zaten we weer vogels te spotten. Ik kende alle vogels uit mijn hoofd toen ik 8 jaar oud was of zo, weet je wel. Dus ik heb altijd al die passie gehad voor natuur. En het gaat natuurlijk hartstikke slecht met die natuur. Mm-hmm. Dus wij hadden zoiets van 10 jaar geleden hebben we dit gekocht. Toen dachten we kunnen al gewoon ons leven uitzingen. Want we zaten in ontroerend goed in Amsterdam, wat gewoon goed ging.
0: Ja.
2: Wat ook niet zo heel moeilijk is met die prijzen die gewoon altijd maar doorstijgen. Weet je?
0: Ja.
2: Dus we hebben het best goed gedaan. Nou, dachten we, we kunnen het nou gewoon uitzingen. Of we kunnen ook proberen om een verschil te maken. Voor de natuur, weet je, voor dieren. En daar hebben we daarvoor gekozen. Zijn we hierheen gekomen en hebben we dit reservaat opgezet.
0: Ja.
2: Om verschillende diersoorten. We hebben bijvoorbeeld leeuwen. We hebben hier een populatie van tussen de 20 en 30 leeuwen.
0: Mm-hmm.
2: Toen wij hier kwamen, toen was er eigenlijk nog maar 1 leeuw in over van die preit.
0: Ja.
2: Toen wij hier kwamen, 10 jaar geleden. Zeg maar, toevallig was net in die tijd dat wij hier begonnen, had een van die kettleboeren achter ons, die had toen een vergiftigde karkas neergegooid. En dus in één klap was die hele preit uitgeroeid. Waarin ik al die leeuwen dood.
0: Ja.
2: Dus er was maar één leeuw in over. En van die leeuw is weer doorgegroeid tot weer 24. Ook met andere leeuwen die weer erbij zijn gekomen. Vanaf wij grenzen aan de Central Kalahari Game Reserve. Dat is een van de grootste natuurparken ter wereld. Daar grenzen wij aan.
0: Hey, en Jamal,
2: dus uiteindelijk is het gebied wel weer bevolkt door leeuwen.
0: Ja. En Jamal, hoe ga je die neushoorns die je nu hebt zitten daar... hoe ga je die beschermen tegen bedreigingen van buitenaf, stropers?
2: Ja, nou, wij hebben twee units. We hebben een monitor unit en een patrolling unit. Maar die zijn ook gewapend. Maar we krijgen assistentie van het BDF, Botswaanse Defence Force.
0: Ja.
2: Die heeft hier vast bij ons op het terrein hebben ze een unit zitten met soldaten. Die zijn gewoon zwaar bewapend. En die gaan bij allebei die patrouilles gaan ze mee. Dus als wij iets zien, dan hebben we gewoon die jongens bij ons. Weet je, die gewoon getraind zijn en zwaar bewapend. Wat wij doen, we hebben ook een drone vliegen. We hebben ook met een LoRa-systeem. Dat is een soort van privé netwerk. Een soort van dat je overal wel bereik heeft. Weet je wel, kan je bewegingssensoren op aansluiten. Je kan de camera's op aansluiten. Dus wij zijn ook digitaal bezig om ze veilig te houden. Maar de grootste beveiliging is gewoon dat wij een gewapende unit hebben hier.
1: Ja, hey Jamal,
2: goed
1: beveiligd dus. Hè. Wat ik me nog afvroeg, kunnen mensen die in Nederland heel erg benieuwd zijn met wat jullie doen, kunnen die dat misschien ook op afstand een beetje volgen?
2: Ja, nou, we hebben een website. We hebben een stichting in Nederland. Deception Valley Rhino Foundation. Dan kunnen mensen kijken wat wij doen en ook ons ondersteunen als ze daar behoefte aan hebben. Wat welkom zou zijn.
1: Mooi.
2: Want het is geen goedkope hobby. In ieder geval,
1: nee. Nou ja, het is meer dan een hobby als ik het zo hoor. Hè. Het is een passie inderdaad. Hey, houden die leven zich nog een beetje gedijst daar?
2: Ja, nee, het gaat hartstikke goed. In het begin is het... Want zeg maar, we hadden eerder al white rhino's. Die witte neushoorn. En die kan je, wij dachten eigenlijk dat dit... Wij hebben eigenlijk ons een beetje vergist. Wij dachten dat dit vergelijkbaar zou zijn als die witte neushoorn.
0: Ja, hij bedoelt de leeuw naast je auto.
1: Ja, precies.
2: Oh. Kijk, ik zal eens kijken. Nee, ik zie nog niks.
0: Oh nee,
2: hebben
0: ze weggejaagd, Edwin.
1: Nou ja, ja sorry.
2: Ik
1: had er niet naar moeten vragen.
2: Maar die black rhino is een heel ander dier als die witte neushoorn. Die witte neushoorn is eigenlijk vergeleken die black rhino. Dat is gewoon een grazer. Die kan je vergelijken met een koe die gewoon maar door blijft grazen. Als een soort van grasmaaier, weet je. En als je zeg maar opmerkt, kijkt die eventjes en dan sloft hij gewoon weg. Maar die black rhino is gewoon een heel ander dier.
1: Yeah.
2: Als die iemand ziet, een mens of een leeuw, wat dan ook, dan gaat hij gelijk vol in de aanval. Is hij veel intelligenter. Hij kijkt je aan. Hij komt die onderzoekend naar je lopen, waar je bent. En als het hem niet bevalt, dan komt hij gewoon vol chargen.
1: Tja.
0: Mooi die passie, Jamal, ja, om dat zeker, bij jou te zeker. Horen. Supermooi. Ja. Hey, dank. Ja, fijn dat je ons even te woord kon staan vanuit Botswana. Dank voor je verhaal.
2: Ja, goed,
0: en sterkte daar. Succes.
2: Dank je wel, jongens. En kijk op die website. Hè.
1: Zeker.
0: Bye-bye.
3: NPO Radio 1.
1: Het is inmiddels 11:03. Het NOS-journaal, Martijn van Beek.
4: In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuur in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Volgens hem wil Rusland onderhandelen over vrede, maar de oorlog niet zomaar pauzeren. Defensie heeft goed genoeg onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen, dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. De man komt onder strenge voorwaarden vrij tot de uitspraak en de ouders vinden dat onverteerbaar. En de politie van Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen die demonstranten.
3: Langs de lijn en omsteken.
0: Jong Oranje, dat moet komende weken alle zeilen bijzetten om zich te plaatsen voor het EK te beginnen vrijdagavond in Deventer tegen Jong Noorwegen. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger staat vierde in de kwalificatiepool met 5 punten uit 5 duels. Dus kan Reiziger weinig anders dan concluderen dat het nog niet zo goed is, hè, wat zijn ploeg heeft laten zien.
5: Eigenlijk wil je gewoon al dat je staat waar Noorwegen nu staat. Dat staan we niet. Alleen we hebben alles nog in eigen hand. Klinkt heel raar, maar als wij gewoon alles winnen, dan hebben wij de play-offs. En Dus je hebt alles in je eigen hand om te kwalificeren. Je hebt het niet meer in de hand om eerste te worden.
6: Nee. Wat typeert voor jou deze kwalificatieperiode tot nu toe?
5: Dat we vorig jaar er nog niet helemaal klaar voor waren. We gaven wedstrijden weg. Echt goede wedstrijden. Goede momenten in de wedstrijden. Met te veel momenten waarvan ik dacht van dat mag ons helemaal niet meer overkomen. Dat kwam ook omdat, dat komt ook een beetje. Dat de spelers toen nog niet zo ver waren dan ze nu zijn. Ja, als ik kijk naar de jongens van AZ, hoe zij nu voor de dag komen. Dat is echt een groot verschil. Ik zie
6: ook, kun je een concreet verschil noemen?
5: Nou, we hebben natuurlijk de spelers die zijn al een jaar weer verder. Een jaar ervaring opgedaan. Je ziet ook hoe ze binnenkomen. Je ziet hoe ze de wedstrijden in de Eredivisie spelen. Dus dat is wel voor mij wel een heel groot verschil.
6: Ja. Dan blijft voor mijn gevoel nog een beetje op abstract. Kun je dat concretiseren? Merk je een bepaalde volwassenheid bijvoorbeeld? Of wat is het wat jij ziet met je trainers?
5: Een bepaalde ervaring die ze nu hebben. Ze hebben nu allemaal toch wel een paar Europa-wedstrijden achter de rug. Ze spelen meer wedstrijden in de Eredivisie. Dus een hele bekerfinale hebben ze gespeeld. Dus al met al, die ervaring, dat maakt ze volwassenen. En dat zie je ook, op de trainingen. Je ziet ook dat het lang heeft geduurd dat we weer een wedstrijd hadden. Want de energie spat er vanaf.
0: Zij de bondscoach van Jong Oranje, Michael Reiziger dus, tegen Dien van het Laar.

0: Ik dacht eerst dat het de Backstreet Boys waren, maar nee hoor, het is gloednieuw. Bruno Mars en Karol G met Still.
1: Meer sportnieuws dan van deze dag. Op de EK boksen zijn alle Nederlanders uitgeschakeld. Maud van der Toren was als laatste actief, maar verloor vandaag haar kwartfinale partij van de Kosovaarse Donjeta Sadiku.
0: Christian Eriksen en zijn werkgever VfL Wolfsburg hebben in goed overleg besloten om het contract van de Deense voetballer te ontbinden. Afgelopen zomer werd Eriksen voor de tweede keer onwel nadat hij eerder in 2021 tijdens een EK-duel werd getroffen door een hartstilstand. Hij kiest er nu voor om tijd met zijn familie door te brengen in Denemarken. Over zijn toekomst als voetballer is nog geen duidelijkheid.
1: En straks wordt in Montreal bekendgemaakt of Groningen en Drenthe, jawel, het WK wielrennen mogen organiseren en wanneer. De provincies wilden dit graag doen in 2032. Dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren, zo zijn de geluiden. De Belgische krant Het Laatste Nieuws wist vandaag te melden dat het WK van 2032 naar India gaat en dat Groningen en Drenthe dan 2 jaar later aan de beurt zijn. Dan zitten we dus in 2034.
0: Veel christenen dragen van oudsher het Israëlische volk een warm hart toe, maar door de strijd in Gaza en heftige uitspraken van enkele Israëlische ministers staat die steun onder druk. In het EO-TV-programma Dit is de Kwestie staat de vraag centraal: kun je als christen nog pal achter Israël staan? Ja, Hans, jij ging voor deze aflevering naar een demonstratie op de Dam in Amsterdam.
2: Lieve mensen, vrienden van Israël, shalom. Wat geweldig en bemoedigend dat jullie met zoveel gekomen zijn. Meer als vorig jaar.
0: Groep demonstranten dus op de Dam die opkwamen voor Israël. Want ja, deze groep die staat nog wel pal achter het land.
1: Ja, dat is inderdaad het geval. Een manifestatie, zoals ze zelf zeggen. We demonstreren niet, maar het was een manifestatie, zeggen ze. Georganiseerd door de organisatie Op de Bres voor Israël. Ik schat dat daar zo'n 2.500 mensen aanwezig waren. Veelal christenen die inderdaad pal achter Israël staan, zou je wel kunnen zeggen. En dat doen vanuit een overtuiging van, ja, wij zien heel veel de andere kant, zoals zij dan schetsen. En wij willen hiermee uitdragen dat er ook nog mensen zijn die echt achter Israël staan. In een tijd waarin ook binnen kerken de kritiek natuurlijk wel steeds meer toeneemt. En daar hebben we daarom ook een uitzending over gemaakt.
0: Ja, we hebben ook contact met Arnold Huygen, theoloog der Nederlanden. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, Hans zei het al, hè, de afgelopen maanden best veel pro-Palestina demonstraties gezien. Minder zichtbaar zijn die Israël manifestaties. Hoe komt dat, dat je dat toch wat minder ziet?
3: Nou ja, omdat het minder mensen zijn. Maar de mensen die het betreft, die zijn al zeer, zeer overtuigd. Ja. Dat zit hem dus in de christelijke hoek. En misschien is het een soort compensatiegedrag, omdat lange tijd christenen eigenlijk niet zo heel veel oog hadden voor Israël. Hmm. En eigenlijk dachten van ja, de kerk is een soort in plaats van Israël gekomen. Maar sinds de Tweede Wereldoorlog is dat totaal anders en is dat omgeslagen met sommigen in een enorme Israëliefde. Ja. Die soms een beetje blind is van aard. Ja. Omdat alles op één hoop geveegd wordt. Het Joodse volk toen, het Joodse volk nu. Het land Israël, de staat Israël, de regering Netanyahu, alsof dat allemaal één geheel is.
0: Ja. Ja, zo simpel is het natuurlijk niet.
1: Dat zie je dus ook door elkaar lopen, hè, bij die mensen die hier aan meedoen. Want ze zeggen in eerste instantie van, we zijn hier om een stem te laten horen tegen antisemitisme. Daar is niemand tegen natuurlijk. Dat vinden we allemaal verschrikkelijk, zou je kunnen zeggen. We zijn ook voor om onze steun aan het Joodse volk te betuigen. Maar ja, dan komt die vlag tevoorschijn. En dan vraag ik ook naar natuurlijk van, ja, steun je dan ook de staat Israël? En dan kom je natuurlijk dicht aan bij politiek. Nou, dan gaan de zaken vermengen. Dan merk je ook dat ze niet expliciet kaart afstand nemen van sommige radicale ministers uit het Israëlisch kabinet. Ja. Die het hebben over heel Gaza vegen of de Westbank helemaal annexeren. Ja. En dan wordt het natuurlijk ook een beetje ingewikkeld. Dat is ook wat Arnold net aangeeft.
0: Ja, Hans, jij was bij die demonstratie dus. Hoe was die situatie? Was het gespannen? Had je het idee dat die mensen wel voor hun mening konden uitkomen?
1: Dat kan onder veel aanwezigheid van politie en ook veel van die stille, hè, zoals we dan noemen. Dat zijn mensen in burger met zo'n oortje in. Dat zijn dus ook mensen van de orde diensten van de beveiliging. Er was geen tegendemonstratie toegestaan voor pro-Palestijnse demonstranten. En toch kwamen er op een gegeven moment steeds meer aanhangers, zeg maar van die kant zeg ik dan maar, de Dam op, waardoor er toch een beetje een gespannen situatie ontstond. Want die Israël-manifestatie, de bedoeling was dat er een grote Israël-vlag van 30 bij 20 meter, 600 vierkante meter, over die menigte uitgespreid zou worden. En dat mocht niet van de politie, zolang die tegendemonstranten van die pro-Palestijnse beweging daar waren. Dus je voelde wel een enorme spanning, hoor.
0: Ja, ja. Arnold Huigen, we hadden het erover inderdaad, hè, dat de traditionele steun eigenlijk van christenen aan Israël, waar is die op gebaseerd?
3: Nou, die is gebaseerd op wat je ook in de Bijbel vindt, dat het volk Israël in beginsel het volk van God is. En dat wordt dan eigenlijk

0: Dus dat zit er heel diep in. De vraag is wel, welke vormen, welke consequenties moet dat krijgen? Want ja, een van de dingen van het op één hoop gooien van de staat Israël en het Joodse volk en dergelijke, is ook dat veel Joodse Nederlanders te maken krijgen met dat ze erop aangekeken worden wat er in Israël gebeurt. Een staat waar ze eigenlijk part nog deel aan hebben. En eigenlijk spiegelbeeldig, helaas, doen deze christenen ongeveer hetzelfde.
1: Ja, en dus ook, daarmee wordt het ook ingewikkeld, hè, Arnold, voor de christelijke gemeenschap. Want jij gaat natuurlijk ook veel voor in allerlei kerken in Nederland. Ja, jij ziet denk ik ook dat de steun voor Israël, ja, niet iedereen in een kerk is meer zo, staat meer zomaar achter Israël. Hè?
2: Nee, en dat is er ook al wel langer, hoor. Dus oog voor het lijden van de Palestijnen. En dus ook voor die complexiteit is er al langer. Alleen, zoals in de hele samenleving, is dat ook in kerken hoe langer hoe meer gepolariseerd. En ja, er zijn ook predikanten, links en rechts, zeg maar, die zich uitspreken ofwel voor de Palestijnen ofwel voor Israël. Zelf vind ik het in een kerk altijd belangrijk dat iedereen die daar zit, en dat kunnen dus mensen van allerlei politieke overtuigingen zijn, dat die het wel kunnen meemaken, bijvoorbeeld als je voorgaat in het gebed. Dus ik kies mijn woorden altijd zorgvuldig. En ik weet dat veruit de meeste collega's dat ook heel zorgvuldig doen.
3: Ja, even terug naar de documentaire. Er zijn ook mensen die nog producten halen van de Westbank in huis. Terwijl de Nederlandse overheid, de import van die producten sinds deze week verbiedt. Ja, Hans, jij vroeg aan een vrouw uit Urk waarom ze dat deed.
4: Nou, omdat ik graag positief Israël wil supporten. Wij zijn in 2017, mijn man en ik, met nog een paar vrienden, zijn we voor het eerst in Israël geweest. En ik was gelijk verkocht. Ik land in Tel Aviv en ik zat. Ja, heel gek misschien, maar ik ging vliegtuig uit en ik zeg, ik ben thuis.
3: Ze zegt, ik ben thuis. Ze heeft ook een winkeltje, hè, ja, waar ze. Ja. Wat is allemaal voor producten?
1: Nou, er staat van alles. Inlegzooltjes voor in je schoenen.
3: Oh, ja.
1: Wijn, olijfolie, kruiden, cremmetjes voor op je huid. Ja, gewoon eigenlijk een klein supermarkt. Allemaal producten van die westelijke Jordaanhoeve, waarvan nu dus een boycott van kracht is, uitgeroepen door het kabinet. Dat je die spullen uit betwiste nederzettingen, Joodse nederzettingen op die Westbank, mag je niet meer importeren en verkopen. Maar deze mensen, die, ja, ik zou bijna zeggen, die hebben daar maling aan. Die gaan gewoon door.
3: Ja, want als je haar hoort zeggen, ik ben thuis op het moment dat ze in Israël kwam, dat zegt alles over haar gevoel voor dat land natuurlijk.
1: Ja, dat is precies wat Arnold nu net misschien een beetje ook aangeeft. Hè. Die mensen, dat is gebaseerd op de Bijbel. Ik denk bijna dat, dat ze het als een soort heilige plicht ervaren vanuit een Bijbelse opdracht, gecombineerd met een emotionele betrokkenheid, waardoor je dus enigszins kan begrijpen bij dit soort mensen, bij deze aanhangers, dat ze zeggen van, ja, ik stap het vliegtuig uit en ik was soort van thuis. En dat is, ja, nou, wat ik heel veel tegenkwam bij die manifestatie ook, dat mensen, ja, daarom dus nog steeds pal achter Israël staan.
3: Ja, helder. Arnold Huygen, theoloog der Nederlanden, hartelijk dank voor de toelichting. De aflevering van Dit is de Kwestie, die is te zien op NPO Start en op de YouTube-pagina van Dit is de Kwestie.

0: The way you take time, Joe Buck.
1: Ja, 20 minuten fietsen, zeiknat op je bestemming aankomen. Het drama van voorheen natuurlijk. Vroeger als je naar de middelbare school moest fietsen.
2: Regenpakje aan.
1: Ja, nou hou op alsjeblieft niet en dan werd je dus zeiknat. Goed, buienradar bestond nog niet eens, maar die zegt tegenwoordig dat het droog kan blijven. Maar ja, na regen komt zonneschijn, want er is een nieuwe app die voor je gehele fietstocht, daar wilde ik naartoe, berekend of het droog blijft of niet. Jesse Verbeek, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Maker van de app Droog Over. Dat is een mooie titel. Jij kan dus voor mij, als ik van huis naar 40 kilometer verder een rondje wil fietsen, kun jij bepalen of het droog blijft of niet?
3: Rondje fietsen kan nog niet, maar dat komt eraan. Maar tussen A en B fietsen, dat kan er wel.
1: Oké, en hoe ben je erop gekomen dat je dacht, nou, dit moet er nou eens van komen?
3: Nou ja, dat is wel een leuke vraag. Mijn vriendin werkt bij de luchtverkeersleiding en die woont in Amsterdam-West. Dus dat is ongeveer 35, 40 minuten fietsen. En die kwam op een gegeven moment met een heel nat pak kwam die thuis.
1: Vanaf
3: en toen
1: Schiphol.
3: Zei ik, ja, vanaf Schiphol inderdaad. En toen zei ik, waarom heb je buienalarm of buienradar niet gebruikt? En toen zei ze, ja, maar tegen de tijd dat ik bij het Olympisch Stadion fiets, dan is die bui al over. En toen ben ik eigenlijk een weekendje gaan knutselen met het met de open source data van het KNMI. En al vrij snel stond eigenlijk de allereerste versie. Ah. Dat is nu ongeveer 4 maanden terug.
2: Een weekendje knutselen dus. En hoe kom je dan uiteindelijk tot dit resultaat? Dat je dus inderdaad zo'n heel traject kan bepalen hoe de bui ervoor hangt?
3: Je hebt heel veel open source providers die dus de routeberekening doen. Maar ook het KNMI levert echt hele goede data aan. Elke 5 minuten wordt dat geüpdate. En dat kan, dat gaat super accuraat op een grid van bijna 1 bij 1 kilometer.
2: Ja, maar dat maakt natuurlijk wel even verschil van of je op de fiets zit of op je e-bike, op een fatbike, of dat je aan het wandelen bent. Of nou ja, noem het allemaal maar op. Hè. Die snelheid die doet er dus ook toe. Hoe houdt hij daarmee rekening dan?
3: Ja, klopt. Ik heb 3 modussen ingebouwd: wandelen, fietsen en e-bike. En ik ben van plan om misschien nog scooter, speed pedelec of iets van customization eraan toe te voegen. Dat het nog meer gebruikers kan treffen.
1: Jij hebt zoveel vervoersmiddelen tegenwoordig. Maar hoe weet je hoe betrouwbaar die is? Kan je er echt van op aan?
3: Nou ja, het is de data van het KNMI. En ik heb hem nu wel al een lange tijd getest voor de mediastorm van de afgelopen dagen. We hadden al 1500 mensen het gedownload. Mm-hmm. Dus ja, vanuit hun heb ik nog heel weinig feedback dat die onbetrouwbaar is. Dus ja, dat is wel een redelijk goed teken.
2: En nou is het ook zo, je hebt natuurlijk buien en je hebt buien. Hè? Het kan motregen zijn, het kan een stortbui zijn. Houdt hij daar ook nog rekening mee, het soort neerslag dat je kan verwachten?
3: Motregen is wel heel lastig te meten. Omdat het KNMI een ondergrens aanhoudt van ongeveer 0,12 mm per uur. Daar ben ik nu voor wat aan het bedenken hoe ik dat ook misschien erin mee kan nemen. Maar die stortbuien en eigenlijk alles boven de 12 mm... wat een lichte bui is, een hele kleine bui zelfs, dat neemt hij allemaal goed mee.
1: Die KNMI zou balen dat ze allemaal open source boel hebben staan online?
3: Nou, dat denk ik niet, want ze hebben ook een eigen app al.
1: Ah, dus je hebt concurrentie.
3: Nee, ja, maar die app die laat gewoon het weer van vandaag zien. Precies. En een radar. En dat is het. Ja. Zonder de wandel of fiets of e-bike functionaliteit.
1: Oké. Nou, ik denk dat jij als enige Nederlander hoopt op een hele natte herfst. Zodat je kan kijken of die app het nog veel beter doet dan je zelf misschien al dacht op dit moment. Dank voor nu in ieder geval, Jesse Verbeek.
2: Dan nog eventjes naar de Champions League voor vrouwen vanavond. Marjolein Kroonenberg is aangeschoven met de uitslagen. We hadden bijvoorbeeld Barcelona tegen Paris FC.
4: Ja, Barcelona natuurlijk met Esmee Brugts. Slecht begin, kwamen alle na 5 minuten 1-0 achter. Maar nog voor rust draaide Barcelona de zaken om. 4-1 al toen ze aan de thee gingen. En uiteindelijk is dat 5-2 geworden.
2: Ja, dan hadden we Chelsea, Austria Wien.
4: Chelsea, ja, met Wieke Kapteijn en Veerle Buurman. En ja, Kapteijn die liet zich zien. Zij maakte de 1-0. Heerlijke goal, schot van buiten de 16 meter in het dak van het doel. En ja, bij haar juichen leek het eigenlijk ook wel of ze zelf een beetje verbaasd was dat ze hem zo mooi erin schoot. Het bleek ook nog eens te winnen, want het bleef 1-0.
1: Ja. OH Leuven tegen AS Roma, Marjolein.
4: Ja, bleef ook 0-0. Roma nog in de 95e minuut een penalty gemist. Wel leuk, er was een Nederlandse player of the match, spits Jada Konijnenberg van Leuven. En zij speelde eerst bij Feyenoord en nu dus bij Leuven.
1: Heel snel nog Servet FC Olympique Lyonnais.
4: Ja, 0-8. Nederlandse kiepster Jacinta Weimar kreeg er 8 om de oren.
1: Nou, we hebben dat eerder gehoord vanavond.
2: Ja, inderdaad. We zijn er doorheen voor vandaag. Zo dadelijk het oog.
1: Marcia Luiten, fijne avond.
5: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
6: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
7: Probeer als Artsen zonder Grenzen echt dat dialoog aan te gaan. Die vertrouwensbanden aan te halen, maar dat kost tijd.
8: Dat vind ik wel jammer aan hoe cynisch je er dan dus eigenlijk van wordt. Dat dit een minderheidskabinet is.
9: Zo'n gast voor het kamergebouw te gooien met allemaal dingen. En elkaar te schreeuwen. En dat ik dan denk, ja, je kan me ook een appje sturen. Dat heeft hetzelfde effect.
5: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
10: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
12: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
13: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
14: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
18: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
18: Van Bach tot Pert. De Schoonheid van het Verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
2: NPO Radio 1. 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht morgen wie het dorp in wil. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te houden om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies nu al niet op. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029... Daarom vindt een meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Voormalig Hollywood-producent Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor een zedenzaak. Hij kreeg 15 jaar voor het aanranden van een voormalige productieassistente.
20: Weinstein dwong haar 20 jaar geleden tot seks. Hij werd er al eerder voor veroordeeld, maar die straf verviel in hoger beroep, waarna de zaak opnieuw voor een jury kwam. Weinstein is door meer dan 80 vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Hun onthullingen kwamen bekend te staan als de MeToo-beweging. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om die olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft buien. Vannacht wordt het dan droog en zijn er opklaringen bij 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts wat stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Ster. Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
22: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
23: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
22: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
24: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
25: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
26: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
25: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
26: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip 1,69.
27: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
28: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

0: gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: Als student zat ik in Maastricht in een vergaderzaal toen een Limburgse bekende binnenkwam. Die sprak dialect tegen mij en ik praatte plat terug. Waarop een man in de zaal zich naar mij keerde met een gezicht alsof hij in een hondendrol stapte en zei: ik heb nog nooit een vrouw zo snel lelijk zien worden. Goedenavond en welkom bij het Oog op woensdag. 35 jaar later hoeven dialectsprekers zich niet meer voor hun taal te schamen. Lokale talen als het Limburg zijn weer helemaal hip. En wat doet een dialect met een streek en zijn bewoners? Vandaag verscheen de Atlas van het dialect. En daarom praten we met drie zangers die zingen in hun moederstaal. Met Oosteling Remco Keizer, de Brabander Gerard van Maasakkers en uit Limburg Suzanne Zegers. En we draaien hun dialectliedjes. Ondanks al het omineuze wereldnieuws draait de Nederlandse economie kalmpjes door. Arjo Klamer legt uit waarom een dip nog even uitblijft. En premier Jette bezocht vandaag de Stonewall Inn in New York, een monument van een homobar, omdat daar in de jaren 80 de homo-emancipatie begon. Oud-Amerika-correspondent Max Westerman maakte het van dichtbij mee. Als het konijn uit de hoed komt, zegt de goochelaar abracadabra. En die magische spreuk heeft een net zo geheimzinnige herkomst. Om 11:45 hoort u waar ze vandaan komt. Eerst het nieuws van vandaag.
3: Woensdag 23 september.
4: The more freedom Putin has to act, the more dangerous the world becomes for everyone else.
2: President Zelensky haalde in zijn speech bij de VN hard uit naar Poetin.
4: After all of this, can you even imagine him without war? He is patient zero.
2: Hij noemde Poetin de bron die het oorlogsvirus verspreidt.
4: And wherever it spreads, it brings only pain, instability, new risks and of course new crisis.
2: Hij moet volgens Zelensky gestopt worden.
4: That is why patient zero must be stopped. He must be denied the space to act and the space to spread this evil further.
2: En daarom roept iedereen op om te stoppen handel te drijven met de Russen.
4: When someone gives Russia more money through trade, they give this war more time.
2: 3 maanden na de aanrijding in Vogelwaarde, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, stond de verdachte voor de rechter.
5: De rechtbank schorste voorlopige hechtenis met ingang van morgen 11 uur.
2: De 20-jarige verdachte komt onder strikte voorwaarden vrij.
5: Geen strafbare feiten plegen, gehoor geven aan iedere oproep van politie en justitie, de meldplicht, volgen van behandeling, meewerken aan middelencontrole.
2: Hij reed volgens het OM 130, waar hij 80 mocht. Dat hij nu niet de cel in hoeft te blijven zorgde voor veel emotie bij de nabestaanden.
6: Je bent een klootzak!
2: Tijdens de inleidende zitting was de verdachte erg stil, maar via een brief heeft hij geprobeerd uitdrukking te geven aan zijn emoties.
7: Cliënt is dag en nacht met het ongeval bezig en cliënt voelt zich enorm schuldig.
2: Het is nu zeker.
8: We gaan naar het Songfestival!
2: De EBU is zeer content met het besluit.
9: Waar ik ook erg blij om was, is dat NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk.
2: Nederland deed net zoals 4 andere landen vorig jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Avrotros trok zich vorige maand als omroep volledig terug.
10: Het is nu een podium van verdeeldheid. Het is niet meer het neutrale karakter wat het Songfestival had. En daar willen wij dan niet aan deelnemen.
2: Geen enkele omroep meldde zich voor de rol als organisator. De NPO willen daarom een gezamenlijk project van maken.
11: In een wereld waar veel speelt, waar veel brandhaarden zijn, waar veel ook de meningen over verschillen, waar polarisatie is, dat kun je ook onderdeel maken juist van een festival waar verbinding over de as van de muziek de hoofdmoot is.
2: De reacties op de deelname zijn verdeeld. Opiniemaker Victor Vlam was vorig jaar kritisch op de boycott, maar zegt nu in Nieuws van de Dag heel blij te zijn met de deelname, maar hij gaat niet kijken. Thomas van Groningen confronteerde hem daarmee.
8: Je hebt zo lopen lobby overal en de Avrotros moet zich schamen. Er zijn antisemieten geroepen en nu...
12: Maar ik ga niet kijken.
8: Oh.
2: Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was vooral bekend van zijn jeugdboeken waar hij grote prijzen voor won. De verfilming van Het Zakmes won zelfs de allergrootste prijs, een Emmy.
6: The winner is the penknife.
2: Kuipers schreef niet alleen jeugdliteratuur, maar ook gedichten, waaronder De rest van mijn tijd.
12: Is sterven niets doen? Ik dacht het niet. Je wordt geboren, niet gestorven. Sterven doe je zelf. Een regendans. Ik heb het nu zo vaak gezien dat ik al bijna weet hoe het moet.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Volgens Belgische media wordt het wereldkampioenschap wielrennen in 2032 gereden in India. De verwachting is dat de Internationale Wielerunie dat over enkele uren bekend gaat maken. In januari werd al een wielerronde in India gereden, de Pune Grand Tour. En diplomaat Rick Noble, hij was landbouwattaché op de Nederlandse ambassade in New Delhi, is ook wielrenner bij dat Universe Cycling Team en reed mee in Pune, waar vermoedelijk ook het WK gaat plaatsvinden. Goedenavond, Rick.
13: Goedenavond.
2: Ja, wielrennen is geen grote sport in India. Waarom wil het land het WK zo graag binnenhalen?
13: Ja, dat is een goede vraag. Het is inderdaad geen grote sport. Toen ik wedstrijden reed in India, was het nog op de openbare weg. Ik weet nog dat ik een wedstrijd reed en op de finish werd ingehaald door een vrachtwagen. Dat was voor de Pune Grand Tour. India werkt dan wereldwijde prestige en sport hoort daarbij. Ze willen groot worden in andere sporten naast de sport cricket die het grootst is. En nu zijn ze dus ook uitgekomen bij het wielrennen.
2: Ja, je zei al, je reed die ronde in Pune. Was daar toen veel belangstelling voor van de Indiase bevolking?
13: Het was ongekend hoeveel belangstelling er was voor de Pune Grand Tour. Volgens schattingen van de organisatie, en ik weet niet of we die serieus moeten nemen, waren er 500.000 mensen bij de laatste etappe in Pune. Dus het stond vol langs de kant van de wedstrijd elke dag.
2: Ja, je kent India. Hè? Kan India wel zo'n groot internationaal evenement aan? Het staat niet echt bekend als een fietsvriendelijk land natuurlijk, met al dat verkeer en zoals je ook zei, overal die vrachtwagens.
13: Ik snap dat beeld van India. Tegelijkertijd, India is ook een land dat we niet goed kennen als Nederland of als Europa. Maar ik ken India als een land als het haar zinnen zet op iets, een groot evenement. Dan gaat het hoe dan ook gebeuren. En op een manier zoals alleen India dat kan. Dus om een beeld te schetsen, voor de Pune Grand Tour werd 450 kilometer aan nieuw asfalt aangelegd, alleen voor de wedstrijd. Alle drempels werden eruit gehaald. En men wilde er absoluut zeker van zijn dat er dat het parcours vrij was. Dus ik ben er vrij zeker van dat ze dit evenement feilloos kunnen organiseren.
2: Dankjewel, Rick Noble. De krant van morgen die is gelezen door Michiel van der Velde.
14: De Telegraaf schrijft dat de ergste incidenten in de asielopvang al meer dan een jaar niet openbaar worden gemaakt in een lijst, terwijl dat wel zou moeten. Het ministerie van Asiel zegt dat het geen onwil is, maar dat het komt door capaciteitsgebrek.
2: Het niet noemen van incidenten bij het COA en de IND ligt gevoelig. In 2019 moest staatssecretaris Harbers nog opstappen omdat hij zware incidenten had weggemoffeld. In de jaren die volgden moest alles transparanter worden. Nog voor het eind van het jaar moet er een lijst liggen, hoopt het ministerie.
14: Moeten we ons drinkwater thuis gaan filteren op PFAS, vraagt Trouw zich af. Nee, zeggen deskundigen. Zo'n filter is een heel gedoe en het werkt maar kort. En daarna wordt het vanwege de groei van bacteriën zelfs gevaarlijk. Eerder deze week bleek uit onderzoek dat in delen van het land meer PFAS in het drinkwater zitten dan volgens het RIVM gezond is.
2: Je kunt dat maar op één manier oplossen en dat is een totaalverbod op PFAS, zegt een deskundige. Tot die tijd kun je het kraanwater gewoon blijven drinken, zegt een ander. Die chemische stoffen krijg je ook op genoeg andere manieren binnen.
14: Binnen de kerk gaat het te weinig over geld, schrijft het Nederlands Dagblad. Een nieuwe handleiding moet uitkomst bieden. Veel kerkgangers bemoeien zich niet met de geldstromen binnen een kerk, omdat dat is ondergebracht bij slechts een paar mensen.
2: Voor gemeenteleden is het lastig om het gesprek daarover te starten. Het klinkt al snel alsof de ander het werk niet goed doet, maar toch is het volgens de schrijvers een relevant onderwerp. Als je kerk blijkt te beleggen in een fonds dat investeert in slavernij of wapens, strookt dat niet met naastenliefde en zorg voor de wereld.
14: De Volkskrant was in Gouda, waar geprobeerd wordt om woningnood en eenzaamheid bij jongeren in één klap op te lossen. In een wooncomplex zitten betaalbare studio's met gezamenlijke ruimtes om te studeren, te kletsen of films te kijken.
2: Het idee komt van een vastgoedondernemer die geraakt werd door verhalen van jongeren die geen huis konden vinden. De bewoners mochten zelf meedenken over de inrichting. Een fitnessruimte vonden ze niet nodig, want er zit een sportschool in de buurt, maar aan een studiezaal was wel behoefte.
14: De jongeren zijn enthousiast. Ze zijn al een boekenclub, een kookclub en een hardloopgroep begonnen. Door de week is er een professionele schoonmaak, dus een rommeltje wordt het niet. Meestal dan, geven ze eerlijk toe. Want na een feestje kan het er soms toch uitzien als een studentenhuis.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Dragen was dat, van Gerard van Maasakkers. Door alle oorlogen en andere crisis in de wereld zou je denken dat ook de Nederlandse economie daar last van heeft. Maar die is in het tweede kwartaal van dit jaar juist gegroeid. Consumenten en ondernemers zijn er gemiddeld op vooruit gegaan. Huishoudens hebben meer te besteden. Nou, dit vraagt om uitleg. Goedenavond, Arjo Klamer, emeritus hoogleraar culturele economie aan de Erasmus Universiteit. Is dit bericht voor u als econoom verrassend?
1: Nou, het is opvallend positief. Althans, ja. Dat is uiterlijke schijn, moet ik dan wel direct toevoegen.
0: Want schijn? Want
1: we kijken naar cijfers als economische groei. Nou, dat is 1,2%, dat is oké. Inflatie is iets wat hoog. Werkloosheid blijft 4%. Dat zijn allemaal best goede cijfers. Inderdaad, wel verrassend. Aandelenmarkt gaat omhoog. En dan zou je zeggen, met alles wat u zei, de oorlogen en alle onrust, politieke onrust, ja. Amerikaans beleid.
0: Van Hormuz, noem maar op.
1: Dat gaat allemaal niet de goede kant op, zou je zeggen. En dus op zich is dan, deze signalen zijn positief. Maar
0: hoe verklaart u ze?
1: Nou, dat komt vooral doordat de consumenten geld uitgeven en de overheid. Defensieuitgaven, zorg natuurlijk, maar de overheid geeft ook aan, export valt weer wat tegen, maar het zit vooral in de bestedingen. Dus mensen gaan wel naar de winkel en geven wel hun geld uit. Lonen zijn natuurlijk wat gestegen, dus er ook wat meer te besteden. Dat blijkt ook wel, de koopkracht houdt goed stand. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste verklaring. Maar er is altijd een maar. Er zit altijd een ander onder gas. Vervelend van mijn vak, economen, dat je altijd wat dieper kijkt. En dat je toch wel ontwikkelingen ziet die zorgwekkend zijn. Het is natuurlijk zo dat we hebben een problemen met energie, elektriciteit, gas gaat omhoog. Nou, we weten allemaal natuurlijk over de benzineprijzen. Daar word je ook niet vrolijk van als je moet gaan tanken tegenwoordig. Maar als ik naar de financiële sector kijk, dan zie ik ook de schulden enorm toenemen. Mensen die daarmee bezig zijn, maken zich daar toch flink zorgen over. Natuurlijk, de hele situatie internationaal is niet goed. De Duitse economie ziet er ook niet erg goed uit.
0: Franse economie?
1: Ja, Franse economie, echt een probleem. Echt zorgwekkend. Hoe ze krijgen die begroting niet op orde. Echt ongelooflijk, maar zeer problematisch. Kan heel Europa mee naar beneden trekken. En natuurlijk hebben wij ook wel in Nederland veel zorgen over onze innovatieslag. Arbeidsproductiviteit is trouwens verrassend heeft zich ontwikkeld. 2,4% gestegen.
0: Dat bleef jaren achter.
1: Dus
0: hoe verklaart u dat? Is dat AI?
1: Ja, dat heeft daar iets mee te maken. We denken ook lonen hoger, dus bedrijven worden efficiënter. Gaan efficiënter werken. AI heeft daar zeker ook mee te maken. Maar dat is natuurlijk we maken een flinke slag daarin. Met alle gevolgen van dien. Want we maken ons ook daar zorgen over natuurlijk. Ja. De vraag is natuurlijk die innovatieslag. Hè? In hoeverre de Nederlandse economie, de bedrijven die maken. De waarschuwing van Wenink, de voormalige baas van ASML, dreunt nog even wat door. Maar wat ik eigenlijk ook, maar dat is misschien een beetje buiten mijn terrein, maar ook wat opvalt met al die welvaart, dat er zo'n grote onrust is. Mm-hmm. Dat mensen niet gelukkiger, tevredener worden in plaats van tegenovergestelde. Dus terwijl we al wel die mooie economische cijfers hebben, gaan partijen die zich richten op de onrust, nemen enorm toe.
0: Floreren. Ja, even het beeld dat u schetst. U schetst een beeld van, er zijn allemaal hele donkere wolken rondom die Nederlandse economie. En die Nederlandse consument, die is toch niet bevreesd om meer geld uit te geven?
1: Nee, dat blijkt, ja.
0: Hoe kan dat?
1: Nou ja.
0: Of kijkt hij niet verder vooruit, denkt ik heb nu iets meer in mijn portemonnee, ja. Dus laat het lekker rollen?
1: Ja, goed, kijk maar naar hoe je het zelf doet. Ik bedoel, wij weten wel dat het klimaat is een probleem, er komen allemaal dingen op af.
0: Ja.
1: Maar in onze eigen leven merken we daar niet direct heel veel van.
0: Ja,
1: we horen er veel van, maar we merken er niet per se heel veel van.
0: Nee, u noemt nu zelf klimaat. Hè, want als je kijkt dus naar naar deze cijfers, dat gaat om procentpunten.
1: Ja.
0: Hè, maar is die focus op groei en procentpuntjes meer of minder niet juist een immens risico voor de economie van de toekomst. He, want de klimaatschade gaat dat verdienmodel waarmee wij nu die procentpuntjes sprokkelen enorm aantasten.
1: Ja, maar dan gaan we de discussie wat verplaatsen. Want ik denk inderdaad dat we door zo gefixeerd te zijn op dat ene cijfertje, namelijk het bruto binnenlands product en vooral de percentageverandering daarin, dat we ons wel verkijken en missen dat er eigenlijk misschien hele andere zaken belangrijker zijn. Die discussie valt moeilijk te voeren. We hebben wel ideeën over brede welvaart. Dat we eigenlijk wat breder moeten kijken. Van zijn mensen echt gelukkiger? Wonen ze prettiger? Hebben ze betere relaties? Meer gevoel van gemeenschap? Is die economie, die groei, gaat het niet ten koste daarvan? Van belangrijke waarden? Dus we ook onder economen gaan we steeds breder kijken. En ons niet zo te fixeren op die paar cijfertjes die we net opgenoemd hebben.
0: Nee, dus u zegt de trend is, we gaan breder kijken. Maar hier blijven we focussen op die procentpuntjes. Ja. En u zei nog iets anders belangrijks. U zei, terwijl dus eigenlijk we dat relatief goed gaat in Nederland, is er een enorm ongenoegen en onbehagen.
1: Ja.
0: Hoe verklaart u dat?
1: Nou ja, uw gok is goed als de mijne, maar we zijn er ontzettend mee bezig om te begrijpen wat er nou eigenlijk aan de hand is. En ik denk maar zelf, dat is waar mijn werk over gaat, is dat de hele individualistische maatschappij die we hebben, die ook in die economie meegaat, hè, dat je allemaal als individuen die consumeren en die werken. Maar je merkt bij mensen een enorme behoefte aan verbinding, noemen ze dat dan. Ergens bij horen. We gaan straks het hebben over dialecten, begrijp ik. Maar het gevoel dat je ergens bij hoort, dat je een gevoel van wij hebt, dat is enorm ondermijnd in
0: Daarom
1: de afgelopen
0: jaren. Daar breekt het aan.
1: Ja. En dat is, dus ik denk dat mensen best bereid zijn om wat op te geven, financieel, hè, om daarvoor in de plaats wat meer verbinding krijgen, meer gevoel van gemeenschap. Dat beproef ik heel sterk. En dat zie ik vooral ook in die onlustgevoelens die erboven komen. Maar die zie ik ook wel vrij breed met allerlei soorten groepen mensen waar ik mee in gesprek ben.
0: Ja. En dan nog even terug naar die nitty-gritty procentpunten, die voor Nederland goed uitpakken.
1: Ja.
0: Zie je diezelfde economische meevallende groei ook in de landen om ons heen? Dus kijk, Duitsland, Frankrijk, België.
1: Nou ja, inflatie zitten we iets hoger. Het zijn allemaal kleine verschillen. Wij doen het redelijk goed vergeleken bij de andere landen. Maar nogmaals, we hebben wel reden om naar Duitsland te kijken, waar de situatie zorgwekkend is.
0: Ja.
1: Waar die Duitse industrie, toch de grote motor van de Europese economie, echt hapert. De concurrentie met China lijkt te verliezen. En de vraag is, wat gaan we dan doen? Wat zijn de alternatieve bestedingen en investeringen? En dat is nog niet helemaal duidelijk.
0: Nee, dus wat dat betreft is dit nog geen zwaluw die een enorme zomer maakt.
1: Nee.
0: Dank u wel, Arjo Klamer.
2: Weet weg, ben ik druk om reën.

0: Hi, Michvas, staat van Suzanne Zegers. Premier Jette bracht vandaag een bezoek aan de iconische homobar Stonewall Inn in Greenwich Village in New York. Niet zomaar een gay bar, maar een internationaal symbool van verzet en homo-emancipatie. Na een politieinval in 1969 ontstond een revolte die algemeen wordt beschouwd als een keerpunt in de strijd voor meer LHBTIQ-rechten. Max Westerman is oud-Amerika-correspondent en woonde jarenlang in New York. Goedenavond, Max.
1: Goedenavond, Marcia.
0: Ja, jij verhuisde midden jaren 70 naar New York als student en hebt jarenlang in de wijk Greenwich Village gewoond en gewerkt. Kwam je in die tijd wel eens in Stonewall Inn?
1: Ja, ik was 18 jaar. Ik ging studeren in New York. En mijn universiteit lag midden in Greenwich Village. Wat een beetje dé gay-buurt was van New York toen. Het wemelde er van de homobars, waaronder de Stonewall Inn. Hij is ook lang gesloten geweest. Maar vanaf de jaren 90 kwam ik er ook af en toe.
0: Ja, en had die Stonewall Inn toen al die mythische status?
1: Nou, ik stond daar niet zo bij stil, moet ik je eerlijk zeggen. Voor mij was het gewoon een van de vele bruine homo-kroegen aan Christopher Street. Zeg maar de hoofdstraat van gay Amerika in die jaren. Ook nu zie je op de foto's van Jette's bezoek dat het een simpele bar is met een lange toonbank, een pooltafel en een podiumpje voor de optredens van drag queens. Maar iedereen wist natuurlijk wel dat er iets bijzonders was gebeurd. En die mythische status is over de jaren alleen maar gegroeid. De bar en het gebiedje eromheen is door president Obama in 2016 zelfs tot nationaal monument verheven.
0: Ja, en over die mythische status. Ik noemde net al een inval in 1969. Wat is toen gebeurd?
1: Nou, je moet je voorstellen dat in de jaren 60 gay bars officieel verboden waren in Amerika. Ze mochten niet bestaan. En de meeste werden gerund door de maffia. Af en toe werden er invallen gedaan, mensen werden gearresteerd, de drankvoorraad werd in beslag genomen. Maar op 28 juni 1969 pikten de klanten van de Stonewall dat niet langer. Ze zeiden enough is enough en ze vochten terug tegen de politie. Dat leidde tot 3 dagen van rellen en demonstraties en is uiteindelijk de katalysator geworden voor de Amerikaanse homorechtenbeweging.
0: Oké, en dat verspreidde zich toen ook de wereld over?
1: Dat klopt, ja. Uiteindelijk is de bar en de naam Stonewall zelfs internationaal uitgegroeid tot symbool van die strijd. Je ziet dat het echt wereldwijd Stonewall gebruikt wordt voor gay organisaties, gay initiatieven.
0: Ja, hey, en die Stonewall, je zei al iets, bruin café met een podiumpje voor drag queens. Wie kwamen daar allemaal? Want jij kwam ook.
1: Ja, wat ik zei, het was eigenlijk een van de vele gay bars in the village. Maar ik ben er toevallig 2 jaar geleden nog eens een keer geweest. En wat me wel opviel, is dat het nu echt is uitgegroeid tot een soort bedevaartoord, ook voor jonge gays uit Amerika en de hele wereld, die het echt zien als de geboortegrond van de gay beweging. Waar de strijd begon, waar zij nu de vruchten van plukken. Er werkt bovendien een oude bekende van me, Tree Sequoia, destijds al bartender in een van de eerste bars in New York die ik bezocht. Nu over de 80, maar nog steeds bartender in de Stonewall Inn.
0: Wow,
1: hij kan smakelijk vertellen over de rellen waar hij nog aan meedeed. En werd ook door de Obama-regering regelmatig naar het buitenland gestuurd om als een soort gay ambassador buitenlandse pride-evenementen op te luisteren.
0: Oh, denk je dat
1: kun je nu onder de regering Trump natuurlijk niet meer voorstellen, nee.
0: Nee, maar denk je dat premier Jette hem vandaag heeft ontmoet?
1: Hij werkt volgens mij alleen op zondag.
0: Okay.
1: Dus ik denk dat Jette hem niet heeft ontmoet, nee.
0: Nee. En in die Stonewall Inn, daar is ook de allereerste gay pride ter wereld gehouden.
1: Nou, niet in de Stonewall Inn, maar precies een jaar na de rellen werd in New York de eerste Gay Pride optocht georganiseerd.
0: Ja.
1: Met als startpunt de Stonewall Inn.
0: Precies, ja.
1: Sindsdien is dat natuurlijk een wereldwijd fenomeen geworden in navolging van die New Yorkse Pride March. En wat opvalt is dat de meeste Pride-optochten in andere landen, niet in Nederland, ook nog steeds worden georganiseerd op of rond die 28e juni, de datum van de Stonewall Riots.
0: Oh ja, nou dat is dus echt, je vertelt heel mooi hoe dat echt een symbool is geworden van homo-emancipatie. Is dat de reden dat Trump ook echt zijn pijlen op die plek heeft gericht?
1: Ja, klopt. Ik zei al, Obama heeft het tot nationale monument verheven. Er kwam zelfs een officieel bezoekerscentrum naast de kroeg. En het parkje ervoor werd een nationaal monument waar regenboogvlaggen wapperden. Maar die vlaggen waren opeens begin dit jaar verdwenen. Op last van de regering Trump, die lak heeft aan dat soort diversiteitssymbolen, zoals ze het noemen. Nou, na veel protesten en een rechtszaak kwamen die vlaggen weer terug. Maar als je nu naar de officiële website gaat van het Stonewall Monument, dan kom je ook het woord transgender niet meer tegen. Die site wordt gerund door de National Park Service, een overheidsdienst. En ze hebben het nu op hun site over de LGB-movement in plaats van de LGBTQ-beweging. De T van transgender is verbannen, zoals transgenders in Amerika ook in het leger worden verbannen. En de regering Trump ook op andere fronten een strijd is begonnen tegen wat ze genderideologie noemen.
0: Ja, en die beweging zie je niet alleen in Amerika. Deze week werd uit onderzoek duidelijk dat ook hier in Nederland homoacceptatie achteruit gaat. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik heb in zekere zin in New York misschien wel de gouden jaren die beweging meegemaakt. We kregen steeds meer rechten. De AIDS-epidemie zorgde er bovendien natuurlijk voor dat de gay community zich wel moest organiseren en voor zijn rechten moest opkomen. Je ziet nu in veel landen dat de acceptatie afneemt. Maar Amerika is wel een heel ander verhaal dan Nederland. Wij hebben nog wel een overheid die zich inzet voor gelijke rechten en homo-emancipatie. In Amerika is het andersom. Daar strijdt de eigen overheid nu tegen die rechten. Waardoor je ziet dat de discriminatie in Amerika weer toeneemt en steeds meer gays ook niet meer uit de kast durven te komen.
0: Ja, ja. En was het in dat licht belangrijk dat Jette vandaag op die plek was?
1: Ja, dat denk ik wel. En een heel schril contrast met Donald Trump, die op dezelfde dag in de VN tekeer ging tegen wat hij de transgenderwaanzin noemde. Een vriend van mij was erbij toen Jette in de Stonewall Inn was. En hij zei, ik ben jaloers. Jullie hebben niet alleen een homoseksuele premier, maar ook nog eens een piepjonger. Terwijl wij ondertussen zitten opgescheept met die 80-jarigen.
0: Ja. Nou, mooi, mooi. Dank voor je verhaal. Max Westerman was dat. Vandaag verschijnt de Atlas van het dialect over de enorme rijkdom aan dialecten in Nederland. En wat blijkt? Streektaal is weer helemaal hip en springlevend. Vooral onder jongeren. Ook door invloed van sociale media en series zoals Woeste Grond en New Kid. Wat de schoonheid van streektaal is en wat die opmars betekent bespreek ik straks met drie verschillende liedjeschrijvers. Gerard van Maasakkers uit Brabant en Suzanne Segers uit Limburg, we hoorden ze net. En Remco Keizer van de Heino's uit de Achterhoek. Die zit hier klaar. Live in de studio gaan we horen de Heino's met het nummer Iedereen van hun nieuwe album.

0: Iedereen, stad van de Heino's. Remco Keizer, kom aan tafel zitten. En we hebben ook contact met Gerard van Maasakkers en Suzanne Zegers. Goedenavond allebei.
1: Hallo.
2: Hoi hoi.
0: Ja, fijn dat jullie er zijn. Remco, zou je kunnen zeggen dat in de Achterhoek de streektaal eigenlijk nooit is weg geweest?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Het is misschien een beetje ondergesneeuwd in de loop der jaren, maar ik denk dat het nooit is weg geweest, inderdaad.
0: En heeft Normaal daar een grote rol bij gespeeld?
1: 100%. Ja, die heeft wel ervoor gezorgd dat de plattelander bij ons in de buurt zeg maar een kont in de box heeft gegeven. Maar in de broek echt daar wel echt ondersteuning aan heeft gegeven. Ja.
0: Ja. Gerard, dat jongeren streektaal weer hip vinden en het omarmen, merk jij dat ook tijdens concerten bij jou? Jij zingt veel in Brabant.
3: Ja, zeker. Tot mijn verbazing was dat ik in een keer weer veel meer jonge volk in de zaal zat. Want ja, ik ben 77 en de mensen zijn een beetje met mij meegegroeid. Ik ben al 50 jaar bezig. En als je dan in een keer weer veel jonge volk ziet, is ongelooflijk lekker. Dat is fijn.
0: Ja, en die streektaal is dus weer hipper, maar jij bent wel al jaren altijd gewoon in het Brabants blijven zingen. Was dat een bewuste keuze of kon je gewoon niet anders?
3: Ik kon niet anders. Ik zou een keer een paar liedjes zingen bij een bijeenkomst of een concert van de fanfare in Nuenen, waar ik vandaan kom, de buurt van Eindhoven. En ik wilde een liedje maken over Nuenen. En er was een liedje van Joe Dassin, Kom à la Lune. En ik dacht, ik ga dat gewoon vertalen, Kom à la Lune. En voor ik het wist, ja, zo simpel kan het zijn. Voordat ik het wist, was dat een liedje in mijn dialect. En dat beviel mij zo goed. En de mensen die het hoorden ook. Ja. Dacht, nou heb ik het gevonden. En een paar jaar later schreef ik, Hey, ga er mee. Ook een beetje per ongeluk, een beetje zonder erg. En toen is dat werd door mensen omarmd in Brabant.
0: Ja, en waarin verschilt het Brabants volgens jou van het Limburgs en wat we net hoorden van Remco, het Neder-Saksisch?
3: Nou, ik denk dat het dialect verschilt natuurlijk, omdat het andere invloeden heeft. Maar in Brabant zijn ze een beetje slordig met de dialecten, hoor. Dus het gaat echt in rap tempo verloren. Maar er komt dus nu een mooie tegenbeweging, waar ik blij mee ben.
0: Ja, Suzanne, we hoorden al eerder ook jouw nummer, Hai mich was. Jullie zingen alle drie in de streektaal. Wat gebeurt er nou met zo'n liedje als je dat in je eigen taal zingt?
2: Dan gaat je hart openen gaan, dan ben je thuis, dan ben je toes. Dat komt vanuit een oerbron, denk ik dan altijd maar. En dan maakt het ook eigenlijk niet uit, volgens mij, waar je ook op de wereld woont. Laat ik het dan maar groot trekken, want je begrijpt het, omdat het iets universeels is eigenlijk.
0: Ja, Remco, je zit te knikken, je herkent dat?
1: Ja, ik beaam dat, ja, exact. Ja, het is een gevoel van thuiskomen. Dus,
0: Ja. En Suzanne, kun je ook in het dialect beter uitdrukken dan in het Nederlands?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker. Want dat is het eerste wat uit je instinct gewoon naar buiten komt.
0: Ja. Ja, ik zeg precies, want ik ben Limburgse. Ik ben dus ook een streektaalspreker. En ik liet een keer midden in Oeganda, ik woonde daar, een steen op mijn teen vallen. En toen vloekte ik in het Limburgs.
2: Ja, natuurlijk.
0: En toen dacht ik, wow, dat zat diep. Want dat sprak ik echt helemaal nooit in die tijd.
3: En het is ook dat je tegen je hond of zo dialect gaat praten, vind ik ook altijd zo bijzonder.
0: Ja, of eigenlijk lijkt me even eigenlijk logisch, toch?
3: Ja, het is toch de oertaal van die je dan hebt.
0: Ja, en als je dan dus gaat zingen in die streektaal, zit je dan ook altijd qua onderwerpen vast aan die streek? Ja, het gaat ook over de liefde natuurlijk. Dat hoorden we natuurlijk bij ook bij Suzanne net, eigenlijk ook bij Remco. Maar zit je qua onderwerpen meer dicht op die streek?
3: Het sijpelt een beetje door, omdat het de couleur locale is, zal ik maar zeggen. Maar het is een soort automatisme, maar het is geen, voor mij is het in ieder geval zeker geen doel. Ik zing niet over Brabant.
0: Nee,
2: voor mij ook niet.
1: Voor mij gaat hetzelfde. Nee. Ja. Het gaat over het leven en over de streek. Misschien wel in mijn geval over het platteland vaak, maar
0: Ja, en Suzanne, jij moest op het conservatorium ook je zachte G afleren.
2: Ja.
0: Ja, zou je dat nu nog laten gebeuren of zouden ze dat nu ook nog van je eisen?
2: Ja,

0: In mijn geval over het platteland vaak. Maar,
1: oh ja.
0: Ja.
1: Ja. En Suzanne, jij moest op het conservatorium ook je zachte G afleren.
2: Ja.
1: Ja, zou je dat nu nog laten gebeuren of zouden ze dat nu ook nog van je eisen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet of ze het zouden eisen, maar ik zou het denk ik niet laten gebeuren. Omdat ik het daar, als je de kennis hebt van, nu ben ik wat ouder, dan nu spreek ik ook weer gewoon met een zachte G op het toneel. Ik dat is wie ik ben, weet je wel? Dat kan ik niet verloochenen. Dus Piaf heeft nu een kleine zachte G. Ik sta nu met haar in het theater. En dat is wie ik ben. Dat is een stukje wat ik meeneem. Dus ik... nee, ik zou het... Ja. Nee, het is wie ik ben. Dus ik zou me dat niet meer... Het is goed, denk ik, weet je wel, in het begin... Dat je ook die harde G hebt. Maar ja... Je hoeft hem niet in te zetten als je niet wil, denk ik dan maar.
1: Nee, want je zegt, Piaf heeft nu een zachte G. Je speelt dus ook solovoorstellingen in Streektaal. Maar dat doe je ook buiten Limburg, toch?
2: Ja, omdat ik... Ja, absoluut. Ik ben ervan overtuigd dat je dus... dat je het voelt wat ik bedoel. En in Amsterdam of in Groningen of waar dan ook... wonen ook heel veel Limburgers en die komen dan ook naar theater en die komen dan ook weer even thuis. En die zijn weer gevuld met het hele gevoel wat je krijgt van thuiskomen. En, ja,
1: maar dat is wel dan vaak de Limburgse diaspora, hè, die dan daar op afkomt, toch?
2: Nou, dat viel toch wel mee hoor, want er waren toch heel veel Hollanders, om het maar zo te zeggen.
1: zo noemen wij dat. Ja.
2: Die gewoon daar zaten en zich lieten verrassen. En ja, die waren na afloop gewoon allemaal geraakt door wat ze gehoord hadden. Dus ja, ik geloof dat je welke taal je ook spreekt, het altijd te verstaan is. In ieder geval in het hart.
1: Ja. En Remco, in het verleden werd het ouderwets of plat gevonden of dom. Ik opende net de uitzending met zo'n uitspraak die iemand tegen mij deed. Namelijk toen ik Limburgs praatte, zei iemand... Ik heb nog nooit een vrouw zo snel lelijk zien worden.
0: Ja.
1: Daar lijkt nu wel een omslag te hebben plaatsgevonden. Waar staat die voor?
0: Ik denk dat de mensen beseffen dat je ergens voor mag staan. En dat je je afkomst inderdaad niet hoeft te verloochenen. En dat mensen zich ook, wat er net ook al verteld werd, dat je er ook wat, zeg maar, heel krachtig door kan voelen. En dat je jezelf vooral kan zijn en mag zijn.
1: Ja.
0: In alles wat je doet eigenlijk.
1: En staat dat ook voor iets breders? Ook even kijken naar Suzanne en Gerard. Iets breders dat mensen gewoon meer weer op zoek gaan naar een identiteit. En het ook lokaal gaan zoeken?
0: Dat denk ik wel. 100% zeker, ja.
3: Ik denk dat ook wel, ja. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik ook wel merk, in Brabant tenminste, dat het dan bijna automatisch een beetje een nostalgische bijklank krijgt. En daar ben ik dan niet zo van. Maar dat mogen ze van mij doen. Maar dat komt ook omdat in Brabant veel meer is kwijtgeraakt van het dialect. En dan lijkt het meteen al alsof je met je opa praat en zo. En dat vind ik wel jammer. Maar het is wel goed dat het gebeurt. Het is leuk dat het gebeurt ook.
1: Ja, nee, want tegelijkertijd, dat zag ik ook in het NOS-journaal, zijn er hele jonge mensen die bijvoorbeeld als influencer op de socials in het dialect, dit was dan een Limburgs meisje, filmpjes maken.
3: Ja, leuk.
0: Ik merk dat bij ons publiek in de tenten ook. Het is ontzettend jong en als ik naar mijn eigen zoontje kijk, bijvoorbeeld van 11, die praat ook dialect met zijn klasgenootjes op school en ook omdat ze er trots op zijn, omdat ze dat mooi vinden. En,
2: geweldig.
0: Ja, dat gaat voor mij niet verloren.
3: Maar dat komt ook waarschijnlijk, Remco, omdat jij met je zoontje dialect praat.
0: Ja, dat doe ik dus niet thuis. Wij praten dus Nederlands tegen ze. Heel gek. Wij praten met mijn vrienden en met familie dialect, maar tegen onze kinderen. En het ABN tenminste wel met die niet te verbergen, met het niet te verbergen accent natuurlijk. Maar,
1: en waarom heb je daarvoor gekozen?
0: Ja, dat gaat automatisch. Daar staan we eigenlijk nooit bij stil. Maar
1: want Suzanne, jij doet het anders.
2: Ja, hij is pas 10 maanden. Maar wij zijn wel van plan om op, nu ook. We spreken gewoon plat, dialect met hem. En boekjes lezen we dan wel voor in het Nederlands. Maar ook dialectboekjes. Dus die krijgt hij ook te horen. Maar we gaan hem wel, toch wel... In het Limburgs opvoeden. Omdat we dat. Hij krijgt genoeg Nederlands om zich heen en op school en overal.
0: Zo.
2: Dat vind ik wel belangrijk, zodat hij dat toch

0: ja, toch dat stukje meekrijgt van ons.
1: Ja,
2: en kinderen leren ook makkelijk verschillende talen, hè, als ze klein zijn.
0: Ja,
2: dus,
0: dat denk ik
2: ook. Dat kan makkelijk. Niet bang zijn dat kinderen dan een achterstand hebben als ze dialect spreken.
1: Ja.
0: Hebben wij ook niet gehad.
1: Nee, en je zegt, Suzanne, je zegt dat hij dat extra meekrijgt. Dat is, dit is wie wij zijn en die verbondenheid met de streek en waar we vandaan komen.
0: Ja, dat is waar we vandaan komen. Ja, dus dat vinden wij toch wel heel belangrijk. Maar dat komt misschien ook, ik heb er ook buiten de provincie gewoond. En dat je toch, uiteindelijk ben ik nu weer terug, Toes. en dat je toch voelt... Dat daar de echtheid zit, zeg maar. Daar zit de kern of zo. Ja.
1: Remco, we moeten even naar een beetje een slot toe. Bestaan Oerend Hart en Hoken over 100 jaar ook nog?
3: Dat denk ik wel, ja. Het is huiken.
1: Van nadenken. Sorry, ja, ik ben een Limburger, hè?
3: Ja, nee, maar als je het dan over woorden hebt die denk ik blijven bestaan. Als ik kijk, dan gaat dat van generatie op generatie op generatie. Maar het woord huiken blijft sowieso, denk ik, feest vieren in het Achterhoeks. En Oerend Hart, ja, dat gaat denk ik ook niet meer verloren.
1: Nee. Nou, heuken, dat hebben we niet in Limburg, Suzanne. Maar welk woord moet voor jou altijd blijven bestaan?
0: Oh god, ja, dat vind ik dus heel moeilijk. Er waren een aantal, maar als ik het dan op mezelf betrek, kruitsch.
1: Kruitsch? Oh, god,
0: een kleine kruitsch.
1: Oh, dat is echt heel leuk. Dat is een klein kindje.
3: Ach.
1: Ja.
0: Ja, een kleine opdonder, een kleine kruitsch.
1: Ja,
3: een blaag noemen we dat.
1: Ja, een blaag. Nou... Houdoe, dat is wel inderdaad monumentaal. Dank jullie wel, Geert van Maasakker, Suzanne Zegers, Remco Keijzer van de Heino's. Heel veel dank voor dit verhaal.
4: Het is 11:55.
1: Illusionist Hans Klok die opent morgen de expositie Abracadabra in het Joods Museum in Amsterdam. En daarin wordt verteld hoe illusionisten en goochelaars na 1900 uitgroeiden tot beroemdheden die in het theater volle zalen trokken. Abracadabra, iedereen kent het woord. En wij vroegen ons af, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Goedenavond, Emiel Schrijver, algemeen directeur van het Joods Museum.
5: Ja, goedenavond.
1: Ja, meneer Schrijver, waar komt dat woord abracadabra vandaan?
5: Ja, je hoopt natuurlijk dat we dat weten. En het mooie van een show over illusionisten is dat we eigenlijk niet zeker weten. Oh. Dus we weten wel wanneer het voor het eerst opdrukt. Betekent vandaag de dag natuurlijk gewoon vaak wartalen. Dit is abracadabra voor me, ik heb geen idee wat iemand zegt. Maar het is voor het eerst, we weten voor het eerst echt in precies deze vorm, al in de tweede of derde eeuw na Christus, in een Latijnse tekst. En daar zegt een arts, die heeft daar een soort amulet tegen een bepaald soort koorts. En die zegt dan, schrijf op een stuk papier het woord abracadabra. En herhaal dit woord vervolgens zo vaak als het letters telt. Maar laat telkens één letter weg op het einde, zodat het geheel de vorm van een kegel krijgt. Dus een driehoek met de punt naar beneden. En hang dat papier daarna met een linnen draad om de hals van de zieke. Dus het was een soort spreuk. Dus de eerste keer dat het voorkomt. Maar waar het woord dan vervolgens vandaan komt, dat weten we eigenlijk niet. Dus er zijn mensen die zeggen het heeft met de Grieken te maken. Oude gnostici, mensen die bezig waren met mystiek, met het contact maken met de godheid. En die hebben het dan over een figuur Abraxas. Dat hoor je wel vaker. Daar zou het dan misschien een verbastering van zijn, abracadabra.
1: Ja.
5: Helemaal zeker weten doen we dat niet. Het was een god die onbereikbaar was. En het gaat natuurlijk juist over dat occulte, over het idee dat je niet precies weet waar het vandaan komt.
1: Ja, want de tentoonstelling heet wel zo. Dus ik dacht eigenlijk in het Joods Museum, dan heeft het vast een Hebreeuwse oorsprong.
5: Nou ja, een van de verklaringen is dat het niet in Hebreeuws, hoewel je dat ook wel eens tegenkomt, maar een Aramese oorsprong heeft. En Aramees is eigenlijk een taal die heel erg verwant is aan het Hebreeuws. En die ook in het Oude Testament voorkomt. Dus het Bijbelboek Daniel is voor een heel groot gedeelte in het Aramees geschreven. En dan zou het betekenen zoiets als Abra, ik schep, Kidabra, zo, terwijl ik spreek. Maar... ja, daar klopt eigenlijk grammaticaal geen. Nou, daar klopt niet veel van.
1: Maar dat kun je wel weer in verband brengen met dat er een konijn uit de hoed komt. Ik schep nu een konijn.
5: Ja, maar het gaat meer om het mystieke idee dat je iets creëert op het moment dat je spreekt. En het heeft meer te maken met het feit dat de wereld ook door Gods spreken tot stand gekomen is. Dus het heeft echt een hele andere achtergrond.
1: Nou ja.
5: De waarheid is dat we het niet weten.
1: Okay.
5: De waarheid is dat is ook wel mooi, toch?
1: Is ook mooi, dat blijft ook een beetje mysterieus. Ja. Nou goed, ja. Veel plezier met die opening morgen. Abracadabra in het Joods Museum, dank u wel.
4: Ja, dit was het oog voor vandaag. Zometeen op deze zender Nooit meer slapen. Dan spreekt Eva Koremans met de cultuursocioloog Gieselinde Kuipers. Morgen zit hier Lucella Carasso. En voor nu een hele fijne goeienacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast De Wit en de Wereld.
2: Tim de Wit en Arend-Jan Boekestein gidsen je langs alle geopolitieke brandhaarden en ruziënde wereldleiders. Met elke week een spraakmakende gast.
3: Die corruptieschandalen rond hem heen hebben hem ook wel flink zijn reputatie aangetast.
4: Als ik die beelden zie, word ik gewoon boos.
5: Allemaal oude politici zitten daarin die heel weinig stemmen eigenlijk krijgen.
6: Wat ik echt hoop, is dat dit nu een wake-up call wordt voor de grote volkspartijen.
7: Laten we toch een beetje proberen om met een vrolijke noot mensen het gevoel te geven dat er nog wel wat mogelijk is in deze wereld, Arend-Jan.
2: De Wit en de Wereld.
1: Een podcast van BNN VARA.
2: Nu op NPO Luister.
8: Ster. Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
9: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
11: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Hilversum, Tilburg. Ruisdaal behandelt snurken en slaapapneu op locatie door heel Nederland. Of gewoon vanuit huis met een online intake. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
14: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
13: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
14: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: NPO Radio 1.
16: Middernacht, het begin van donderdag 24 september. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat de gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst had gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rian's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren. Maar de wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden nu dus de WK-wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer, hier en daar nog een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Eva Koreman.
17: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Er is veel lelijks aan het hedendaagse schoonheidsregime. Dit stelt Giselinde Kuipers en zij zit vannacht naast me. Mijn gast is hoogleraar cultuursociologie. Ze deed onderzoek naar zaken als humor, mode, televisie, seksualiteit en fietsen. En alweer een tijd bekijkt ze ook schoonheid van alle kanten. Ze schreef er een boek over. Lelijke mooie wereld. Over het doorgedraaide schoonheidsideaal en hoe we eruit kunnen en moeten ontsnappen. Een boek dat plots persoonlijk werd toen haar uiterlijk, door behandelingen tegen kanker, ingrijpend veranderde. We moeten op zoek naar schoonheid waarvan de wereld mooier wordt, schrijft ze. Dat moeten, die urgentie weet mijn gast als geen ander over te brengen. Giselinde Kuipers is geboren in 1971. Welkom.
18: Hallo.
17: Gisteren zag ik een filmpje van een vrouw, een mooie vrouw, die duidelijk aanpassingen aan haar gezicht had gedaan. En zei, je gezicht verraadt niet je leeftijd, maar je ellebogen. En vervolgens zag je hoe er een filler in haar elleboog werd geïnjecteerd. Hoe kijk jij daarnaar?
18: Ja, ik heb heel veel zulke soort filmpjes gezien, natuurlijk. En ook heel veel over nagedacht. En het lastige is aan de ene kant het went. Want ik heb heel veel gezien, dus ik denk, dat is het dus. Voor heel veel mensen. Maar tegelijkertijd, ik word daar ongerust van. En naarmate ik langer over nadacht, werd ik eigenlijk meer ongerust. Ook omdat ik denk dat zo'n vrouw, aan de ene kant, die zit in een soort van steeds harder draaiend wiel. Want nu zijn het haar ellebogen en volgend jaar haar knieën of ik weet niet wat het volgende is. Dus als je daar één keer aan begint, dan kom je er nooit meer van af. En dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen, steeds meer mensen in onze samenleving. Dat ze steeds denken, ik moet nog iets doen en nog iets doen en nog iets doen om maar mooier te worden of mooi te blijven of niet lelijker te worden. Ik deed al heel lang onderzoek naar schoonheid, maar ik zag steeds vaker dat mensen inderdaad, dat we eigenlijk collectief, niet alleen individueel, in een soort van rat race voor schoonheid verzeild zijn geraakt. Waar iedereen steeds harder holt, niet om mooier te worden en ook niet om er gelukkiger van te worden, maar om niet achterop te raken.
17: En voor de mensen die nu luisteren en die zeggen, ja, maar ik merk daar eigenlijk niks van. Ik heb geen mening over mijn ellebogen. Ik denk daar nooit over na. Waarom gaat dit onderwerp hen toch aan?
18: Nou, we zijn collectief met z'n allen steeds meer tijd en geld gaan besteden aan uiterlijk. Er is onderzoek waarbij mensen, er wordt gekeken naar de tijdbesteding van mensen. En dan zie je dat mensen in Nederland meer dan een uur gemiddeld per dag besteden aan persoonlijke verzorging, zoals dat heet. Nou, dat is dus meer dan aan familie en vrienden. We besteden ook een steeds groter deel van ons budget eraan. En als je terugkijkt naar bijvoorbeeld 20 of 30 jaar geleden, dan zie je dat ook voor mensen die denken dat ze er eigenlijk niks aan doen of alleen maar het hoogst noodzakelijke, dat dat echt al een stuk meer is dan 20 of 30 jaar geleden. Dus allerlei dingen die we nu normaal vinden, of vanzelfsprekend, of dat hoort er gewoon bij, dat was dat eerder niet. Die ellebogen duurt misschien nog wel even voordat we allemaal onze ellebogen met fillers laten, maar heel veel andere dingen. Dus sluipenderwijs doen we allemaal steeds meer aan ons uiterlijk. En dat geldt niet alleen voor vrouwen, want dat weten mensen wel, maar dat geldt ook voor mannen. Het geldt niet alleen voor bijzondere gelegenheden, maar bijvoorbeeld voor werk moet je er beter uitzien. En voor daten moet je er beter uitzien. En omdat relaties korter duren, doen mensen ook later. Ja, als je 50 of 60 bent, nog een keer de datingmarkt opgaat. Dus er zijn steeds meer redenen die mensen voor zichzelf bedenken om aan hun uiterlijk te werken.
19: Ik las de quote in jouw boek. Het plezier van schoonheid is een fopspeen die vrouwen zoet houdt in hun ondergeschikte positie. Toen dacht ik, ja, ook die arme vrouw, want ik voel ook medelijden met haar. Met haar individueel, maar ook met ons collectief. Dat ja, als ik heel veel tijd moet besteden aan mijn ellebogen, dan heb ik dus geen tijd
18: voor iets anders. Nee, dat is. Nou, die zin, dat, om dat te nuanceren, die zin, dat is wel een samenvatting van een van de twee posities. De, zeg maar, de feministische kijk op schoonheid. Dus, en daar ben ik wel door geïnspireerd, maar dat is niet zeg maar het enige waar ik doe. Maar er is dus eigenlijk al vanaf, ja, met name vanaf de jaren 70, vanaf de tweede feministische golf, heel veel kritiek geweest op schoonheid. En dat is vaak ook heel negatief. En dan wordt er alleen maar gezegd van schoonheid is inderdaad een fopspeen. Schoonheid is vrouwenonderdrukking. En het ingewikkelde is dat het niet alleen dat is. Want schoonheid is ook echt plezier. En het is ook echt mooi. En het is ook iets wat ons menselijk maakt. En waar we echt geluk aan kunnen beleven. En het is ook in de afgelopen anderhalve eeuw, het is ook een vorm van emancipatie. Dus als je terugkijkt naar 150 jaar geleden, dan was mooi maken en kijken naar mooie mensen was echt iets dat, nee, dat hadden alleen de rijken. Dus mensen hadden daar geen tijd en geen geld en geen mogelijkheden voor. Dus het schoonheidsregime zoals dat wij kennen is ook het resultaat van emancipatiebewegingen waarin ja, eerst de arbeidersmeisjes ook nieuwe kleren konden krijgen. En waarin iedereen toegang had tot afbeeldingen van mooie mensen en iedereen zich mooi kon maken. Dus ik wil het plezier is niet alleen onderdrukking en niet alleen vals bewustzijn en niet alleen iets waar we van af moeten, maar het is, en dat maakt het ook zo ingewikkeld. Dus ik ben niet tegen schoonheid en dat zou ik ook heel erg vinden, maar ik ben wel heel erg tegen de manier waarop we er nu mee omgaan.
19: Ja, die historische context die schets je ook heel duidelijk in je boek van hoe we op dit punt zijn gekomen. En je beschrijft ook heel duidelijk dat er niet één niet-complex sociologisch vraagstuk is.
18: Helaas.
19: Gelukkig hebben we een uur om hierover te praten. Dat scheelt. Maar wil jij schoonheid definiëren zoals jij dat in je boek aanhoudt?
18: Ja, zoals ik schoonheid zie, zijn het de esthetische oordelen die we hebben over het uiterlijk van onszelf en anderen. Dus ik leg het heel duidelijk bij de blik, dus de manier van kijken. En dat komt omdat, ja, eigenlijk de enige manier waarop we schoonheid kunnen meten is door aan andere mensen, mochten we dat willen, maar ja, ik ben socioloog, dus dan willen we dat, is door aan andere mensen te vragen wat ze mooi vinden. En dat komt ook omdat er eigenlijk, en dat vinden mensen heel erg verrassend, er zijn eigenlijk bijna geen universele vormen van schoonheid. Dus mensen zijn het eigenlijk toch echt niet eens. Zelfs binnen een cultuur, binnen onze samenleving zijn mensen het niet eens. Maar zeker als je over culturen heen kijkt, ook heel veel dingen waarvan we altijd dachten dat ze universeel waren, ja, die houden het eigenlijk niet vol in echt grondig vergelijkend onderzoek. Bijvoorbeeld de biologen en de psychologen. Dus eigenlijk de enige manier waarop we schoonheid kunnen meten is door te kijken hoe het overkomt op andere mensen.
19: Zoals symmetrie is zo'n voorbeeld wat altijd wordt genoemd.
18: Ja, nou, en dat is dus, ja, dat verraste mij ook. Maar er is dus steeds meer onderzoek, ook van biologen en ook van wat dan, ja, vergelijkend psychologen, waaruit dan blijkt dat symmetrie echt zeker niet universeel mooi gevonden wordt. Zelfs in onze eigen samenleving vinden mensen echt de symmetrie een beetje griezelig. Denk aan, wat als je AI vraagt om een mooi iemand toe, dan krijg je vaak inderdaad een gezicht dat heel symmetrisch is. En dat vinden we op dit moment nog een beetje griezelig. Maar over culturen, dan komt symmetrie er eigenlijk toch niet echt uit als iets wat iedereen mooi vindt. En dat verraste mij ook. Er is veel minder universeel dan we denken. Dus het is allemaal heel erg cultureel gevormd. Wat biologisch is, is dat wij als zoogdieren, dat we ontzettend scherp zijn afgesteld op esthetiek. Dus alle dieren esthetiek is eigenlijk, ja, dat de natuur die ons vertelt dat we in de buurt moeten blijven van dit mooie ding. Dus dit is lekker eten, dit is een aantrekkelijk persoon om mij in de buurt te zijn. Dus dat is een heel diepe biologische drijfveer, maar die is heel open. Dus die kan op heel veel manieren ingevuld worden. En wat er in onze samenleving gebeurd is dat we, ja, in vergelijking met alle anderen, ze worden gebombardeerd met beelden van mooie mensen. Dus we zien, ja, honderden, misschien wel duizenden beelden van mooie mensen per dag. En daardoor zijn wij gewoon heel goed geworden in het kijken naar schoonheid. Dus we zijn daar heel erg in getraind. En onze blik is daardoor veel scherper geworden. Maar dat wil niet zeggen dat we allemaal hetzelfde mooi vinden. Integendeel.
19: En dan is het ook nog wonderlijk dat wij als menselijke dieren het bij mannen en vrouwen hebben omgedraaid.
18: Ja, dat is heel interessant. En dat is eigenlijk bij bijna alle dieren, niet allemaal hoor, bij bijna alle dieren zijn de mannetjes het mooist. En bij mensen, in ieder geval de meeste hedendaagse menselijke samenleving, wordt eigenlijk schoonheid alleen maar geassocieerd met vrouwen. En dat is heel, ja, dat is heel intrigerend. En het is, ja, het moet zo zijn. Het is overduidelijk zo dat er, als het gaat om mannelijke schoonheid, dat er sprake is van eeuwenlang culturele ontkenning. Dus, want we kunnen dat heel goed zien. En dat weten we ook uit onderzoek. Dat mensen kunnen heel goed zien wat een mooie man is en wat niet. En daar zijn ze het niet allemaal over eens. Maar onze cultuur gaat schoonheid over vrouwen. En dan zijn we weer terug bij die feministische kritiek. Er is dus een heel cultureel verhaal ontwikkeld waarin schoonheid alleen maar over vrouwelijkheid gaat. En dat is veel minder oud dan we denken. Want als je bijvoorbeeld 200 jaar terugkijkt, dan zie je bijvoorbeeld al die mannen met pruiken. Dus in de 18e eeuw hadden mannen pruiken en poeder op hun gezicht. En hadden ze heel felgekleurde, rijke mannen, felgekleurde kleren en schoenen met hakken en zijden pakjes aan. Dus het is helemaal niet zo. Maar wij hebben geleerd, vrouwen zijn mooi, mannen kijken naar mooie vrouwen. Dat is ongeveer het verhaal wat we hebben geleerd, maar dat is geleerd.
19: En dan naar dat schoonheidsregime. Er moet een spaak in het wiel van het schoonheidsregime. Ja. Daar werken we naartoe.
18: Precies.
19: Zullen we eerst eens uiteenzetten waarom dat zo schadelijk is? Wie en wat we schade aandoen op deze manier?
18: Ja. Nou, ik denk, ik deed dus echt al heel lang onderzoek naar schoonheid. En ik begon echt met vrij open. Van wat vinden we eigenlijk mooi en hoe komt dat? En begon met in 2010. Dus toen waren die hele apathische bleke modellen waren toen in de mode. Dus van die hele dunne meisjes, vaak met die heel bleke gezichten en een open mond. En het onderzoek begon eigenlijk een beetje van, nou, is dat nou echt wat mensen mooi vinden? Dus, en nou, toen ging ik dus met een team ging ik eigenlijk aan mensen vragen wat ze mooi vonden en anderen. Dus ik liet ze foto's beoordelen en kaartjes sorteren. Nou, dat bleek gelukkig dat ze die modellen eigenlijk meestal niet zo heel mooi vonden. Dat was ik wel. Maar het bleek dus ook dat mensen heel veel verschillende dingen mooi vonden. Maar ook dat ze ontzettend goed konden nadenken over en heel kritisch konden kijken en heel veel wisten over wat mooi was. En toen dacht ik nog, interessant. Mensen weten er heel veel van, maar naarmate ik er langer mee bezig was, zag ik eigenlijk dat schoonheidsregime, dus die kennis die mensen hadden en die kritische blik op zichzelf en anderen, dat die zelfs in de tijd dat ik onderzoek deed, dat die steeds strikter werd. En wat ik zag is dat, wat ik aan het begin zei, dat er een soort van rat race, waarmee mensen eigenlijk steeds meer proberen om steeds mooier te worden. En als iedereen probeert net een beetje mooier te worden dan iedereen anders, dan kan je dus niet anders dan dat de standaarden langzaam maar zeker omhoog gaan. En wat ik bijvoorbeeld zag, is dat in de tijd dat ik onderzoek deed, dat het voor mannen ook veel belangrijker werd om mooier te worden. Zodat ik ineens zag dat mannen ook steeds meer hun best gingen doen. Dus iedereen ging steeds harder rennen om er steeds beter uit te zien. En dat put mensen uit. Dus dat put, dat leidt tot hele hoge druk. Dat zie je bijvoorbeeld aan eetstoornissen en zulke soort allerlei psychische aandoeningen. Maar het leidt ook bij mensen die dan de winnaars zijn van het systeem, leidt het ook tot ontevredenheid. Dus mensen voelen zich ook steeds meer opgejaagd. Dus dat is het eerste. Het put ons uit. Het put de samenleving uit. Het put onze planeet uit. Want voor al die dingen, al die grondstoffen, al dat werk dat we besteden aan uiterlijk, dat besteden we niet aan iets anders. En al die grondstoffen die we besteden aan schoonheidsproducten, die besteden we ook niet aan iets anders.
19: Zonnebrandcrème in het koraal.
18: Precies. Dus dat is inderdaad, dus het heeft ook, dus het belast ons als samenleving. Het vergroot ook ongelijkheden heel sterk, omdat het steeds belangrijker wordt. En mensen er bijvoorbeeld ook worden afgerekend in de arbeidsmarkt en bij sollicitatiegesprekken. Vergroot het heel erg ongelijkheden en het vervreemdt ons. Wat betekent dat we eigenlijk, zoals die mevrouw met die ellebogen, dat je mensen voelen afstand tot zichzelf. Dus mensen denken over hun lichaam en hun uiterlijk als een object en een project dat steeds beter moet en waar je aan moet werken en waar je ook weer voor naar de sportschool en meer spullen moet kopen en meer over na moet denken en nieuwe selfies en daar moeten dan filters op en die moet je dan uitzoeken voor je dating app. Dus er zijn op allerlei manieren worden mensen steeds meer opgejaagd. Dus ik denk dat dat destructief is. En ik denk dat het ook zichzelf versterkt. Dus daarom ook dat spaak in het wiel. Dus het is ook echt goed om het je voor te stellen als een wiel dat steeds harder draait. Dat we allemaal steeds harder moeten rennen. Alleen maar om mooi genoeg te blijven. Dus, en ik denk dus, en dat probeer ik met dit boek te laten zien, dat we allemaal beter af zouden zijn als we proberen daar wat tegen te doen.
19: Want naast de vervreemding van elkaar, of nee, ik kan beter vragen, hoe manifesteert die vervreemding zich in de maatschappij, dat we ons lichaam zien als project of als object?
18: Nou, je ziet het. Nou ja, een voorbeeld wat ik graag geef, waarvan ik denk dat het echt wijst op vervreemding. We zien dus, we zijn allemaal mooier. Dus de jonge mensen van nu zijn echt een stuk mooier dan toen ik 20 was. Dus rechte tanden, mooie huid, ze weten heel goed hoe ze zichzelf moeten. En tegelijkertijd, en dat vind ik heel interessant, blijkt uit heel veel onderzoek dat jonge mensen steeds later beginnen met seks. En dat is natuurlijk interessant, want ja, als er een soort van biologische functie is van schoonheid, dan is het seksuele aantrekkingskracht. Maar wat er gebeurt met al deze steeds mooiere jonge mensen, is dat ze eigenlijk dus steeds later aan seks doen en zich steeds eigenlijk wat dat betreft, ja, zichzelf steeds meer belemmeren. En ik denk dat dat erop wijst dat ze hun lichaam zien als iets wat nog perfecter moet en nog beter. En ja, dat gevoel van het moet allemaal beter en het kan nog beter, dat combineert niet zo goed met seks. Want dat is, ja, daar moet je iets voor loslaten.
19: En zit er dan een stop op? Dus als je aan de ene kant dus de rat race beschouwt, waarbij we dus steeds sneller harder gaan, rennen, steeds harder rennen om eigenlijk steeds kleinere stapjes van meer schoonheid te bereiken. Mm-hmm. Denk jij dan ook dat de leeftijd dat mensen met elkaar naar bed gaan, dat ook gewoon steeds meer gaat opschuiven naar?
18: Weet ik niet. Ja, het kan me voorstellen dat als inderdaad mensen steeds meer proberen hun lichaam, ja, eigenlijk onder controle te houden en tot iets moois en perfects te maken, Ja, daarmee sluit je ook dingen af. Dus ja, er zit geen. Ik kan niet zo goed voorspellen. Daar zijn sociologen niet zo goed in. Maar het is wel een. Het geeft wel aan dat er iets verandert aan de manier waarop mensen denken over hun lichaam. Als iets waar je steeds meer aan moet werken, waar je steeds meer je best op moet doen. Waar steeds meer mis aan is. Dus dat je inderdaad ook overal naar kan kijken en dat je denkt, dit moet beter, dit kan anders. Deze elleboog is niet goed. Hier zit een plooi. Mijn neus staat verkeerd. Dus dat we op zoveel. En dat vervreemd. Vervreemding is letterlijk dat iets vreemd voor je wordt. Dus dat je kijkt naar jezelf in de spiegel. Of dat je kijkt naar een foto van jezelf. En dat je. Ja, ik beschrijf het ook dat het uit elkaar valt in losse stukjes. Dus dat je niet denkt over jezelf als een geheel, maar dat je ziet van, weet je, hier is een neus en daar is een wenkbrauw en daar is een knie en dit is mijn haar. Dus dat het een soort van desintegreert omdat het buiten jezelf staat. Dus, en dat is wat dat schoonheidsregime doet. En dat is natuurlijk wat bijvoorbeeld, niet alleen filters, maar wat bijvoorbeeld ook schoonheidsproducten heel sterk doen. Dus want die vrij letterlijk. Al die beautyproducten, die zijn allemaal voor één ding. Dus je hebt nu inderdaad ook, je hebt een crème voor je gezicht, je hebt een crème voor je ogen, je hebt een crème voor je lippen, je hebt een crème voor je ellebogen, je hebt een crème voor je haren, je hebt een crème tegenwoordig voor je hoofdhuid, je hebt iets voor je mond, je hebt iets voor je tanden. Dus dat leert je ook denken over je lichaam, niet als datgene waar je in woont, zeg maar. Maar als een soort van ding waar je mee zit en waar je wat aan moet doen. En
19: ja, dat uit onderdelen bestaat. En het is zo opmerkelijk, want als je dit zo zegt, dan, als ik in de spiegel kijk naar mezelf, dan let ik ook op bijvoorbeeld de pigmentvlekken die heb sinds mijn zwangerschap, het zwangerschapsmasker. Terwijl bij andere mensen let ik nooit op zulke onderdelen.
18: Nee, nou, er zijn dus mensen die dat wel doen, Maar mensen bij zichzelf, en dat is ook de opening van het boek, dat ik beschrijf inderdaad hoe mensen naar zichzelf kijken en dan inderdaad alles in steeds kleinere stukjes uiteenvalt. En bij de meeste mensen is dat dus niet zo hoe ze naar anderen kijken. Maar daar zitten hele grote variaties in. En ik heb dus nu al een aantal keer dat ik mensen laat kijken naar foto's van anderen. En er zijn best wel veel mensen, vooral jongere mensen, die wel zo kijken. Dus die vraag van, nou, je moet eens zeggen, wat vind je mooi en wat vind je minder mooi? En dan zijn er best wel veel mensen die ook zeggen, nou ja, die heeft hele mooie wenkbrauwen, maar haar neusvleugels zijn niet goed. Dus we leren allemaal op die manier kijken. En bijvoorbeeld het bestaan van dingen zoals filters voor je foto, of als je foto's van jezelf uitzoekt om te delen op je socials, ja, dat triggert dat natuurlijk enorm. Dat je ook zo kijkt, maar dat je dan ook je voorstelt dat je dat doet vanuit iemand anders. Dus hoe zien mensen mij met die foto, met die vlekjes op mijn gezicht? Ja.
19: In hoeverre is dat overal ter wereld hetzelfde? Want jij hebt onderzoek gedaan met een team in 6 wereldsteden. Ja. Accra, Teheran,
18: Brussel en Buenos Aires. 5. Dat ben ik nu aan het doen. Dus dat is echt midden in dit. Er zitten echt hele grote variaties in. En zowel tussen landen of steden, maar ook binnen steden. En dat vind ik eigenlijk, ja, als het dan gaat om dat beklemmende regime, dat is echt wel een opluchting. Dat we steeds opnieuw vinden dat mensen het eigenlijk niet echt eens zijn, ook binnen een stad, over wat mooi is. Dus mensen zijn het wel behoorlijk eens over wat niet mooi is. Dus daar, dat is dan.
19: En wat vinden we niet mooi?
18: Daar zitten wel culturele variaties, maar in de meeste steden het ding waar iedereen echt allemaal unaniem negatief over is, is overgewicht. Dus grote lichamen. Dus dat is, en daar voelt ook de uitzondering daar, dat is interessant, is Accra, dus de hoofdstad van Ghana. Daar is nog wel een groep mensen die wel houden van grote lichamen voor mannen en vrouwen. Maar verder echt het ding waar eigenlijk iedereen negatief op reageert, is grote lichamen voor mannen en voor vrouwen. En dat is vaak ook op een hele morele manier. Er zijn wel meer dingen, bijvoorbeeld. Ja,
19: wat bedoel je op een morele manier?
18: Ook dat mensen dat het niet ze zeggen. Mensen zeggen niet alleen vaak in hele harde termen dat het lelijk is, maar ook dat het iets zegt over het karakter en de persoonlijkheid van die persoon die te dik is, dus lui, of je moet eraan werken, of geen zelfdiscipline. Dat is dus heel hard. Dus mensen, het is eigenlijk heel. Mensen vinden het helemaal niet moeilijk om te oordelen over andere mensen als het gaat om uiterlijk. Dat doet iedereen echt gemakkelijk en graag. We hebben het al aan honderden mensen gevraagd. Er heeft nog nooit iemand gezegd van, ik doe hier niet aan mee. Dus iedereen.
19: Had je dat wel verwacht?
18: Nou, het is eigenlijk, als je erover nadenkt, is dat natuurlijk heel gek. Dat als je mensen, dat je geeft mensen stapeltjes met foto's en je zegt, wil je deze mensen sorteren van mooi naar minder mooi? En we hebben dat even kijken. Ik denk inmiddels al bij bijna 500 mensen gedaan. En er is eigenlijk nog nooit iemand die geweest heeft, ik vind het eigenlijk niet zo aardig. Dus iedereen zegt, ja, natuurlijk, kom maar hier. En mensen vinden het eigenlijk ook wel leuk. En ze doen dat echt met. Dus we voelen ons allemaal expert. Als het gaat om schoonheid, voelen we ons in Europa, maar over de hele wereld, iedereen voelt zich expert. Dus iedereen vindt dat hij of zij daarover kan oordelen. Heeft daar ook heel veel taal voor en heel veel woorden voor. Maar voelt ook geen schroom.
19: Maar dat impliceert dus niet alleen een vervreemding van mensen met hun eigen lichaam, maar ook van andere mensen. Want blijkbaar zie je andere mensen dus niet als mens, maar als object.
18: Ja, je kan iedereen zien als object ook. Niet elke blik op schoonheid is even objectiverend. En dat is wel belangrijk om te zeggen. Dus, en daar zit heel duidelijk een genderverschil in. Dus mensen hebben veel sneller, en dat is echt in alle landen, mensen hebben veel sneller zo'n objectiverende blik op vrouwen. Dus dan gaat het veel makkelijker over het uiterlijk en wat er mis is en wat er goed is. En vaak meer echt op losse lichaamsdelen. Als het gaat over mannen, dan wordt het sneller, wat wij dan noemen subjectiverend. Dus dat mensen dan sneller Niet kijken naar losse lichaamsdelen, maar dan zeggen, hij ziet er aardig uit. Of het lijkt me een interessante man. Dus bij mannen gaat het sneller ook over naar de persoon. En bij mannen zit vaak nog wel meer ongemak. Dus mensen vinden het moeilijker om over mannen te oordelen. En zeggen vaak ook, ik weet het niet. Of ze lijken allemaal zo op elkaar, wat echt niet waar is. Maar dat betekent dat mensen er minder kennis over hebben. Dus eigenlijk, zeker als het over vrouwen gaat, ja, dan kan iedereen, echt bijna iedereen kan kijken naar vrouwen als een esthetisch object. Ja.
19: En vinden vrouwen en mannen het even moeilijk om over mannen te oordelen?
18: Daar zit niet zo heel veel verschil in. Ik denk eerder, het heeft wel met leeftijd te maken. Dus oudere mensen vinden het, en dat is echt in alle landen, ook buiten Europa. Dus het is wat ik eerder zei, dat het eigenlijk voor jongere mannen, dat het ook belangrijker wordt om aan je uiterlijk te denken. En dat is natuurlijk de smartphone-generatie. En dat is die zitten allemaal op dating apps. Dus die hebben echt nagedacht. Oh, die hebben echt nagedacht ook over hoe je zelf beelden van jezelf uitzoekt. Dus jongere mannen kunnen dat wel veel beter. Oudere mensen vinden dat vaak ongemakkelijk. Maar dat verandert dus heel snel. En dat is dus wat ik noem dat uitdijende regime. Het geldt voor steeds meer mensen. Dat mensen niet alleen bezig zijn met hun eigen uiterlijk, maar dat ze er ook op rekenen dat andere mensen hun bekijken in esthetische termen. En dat is terecht.
19: Ja. Dat schoonheidsregime, dat schaadt dus onszelf, de samenleving, de planeet. Het bevordert ongelijkheid. Ja. Het vervreemdt ons van ons eigen lijf. Ja. Dus hier moet wat aan gedaan worden.
18: Ja.
19: Wat kunnen we hier aan doen?
18: Nou, in het boek probeer ik dus te bedenken wat we kunnen doen. En het was, en ik was ook, ik was, toen ik het allemaal had opgeschreven, was ik eerst wel een beetje, het werd mij zwaar te moede. Ik ben toen gaan kijken naar eigenlijk alles wat we weten over sociale veranderingen uit de sociale wetenschappen. En daar is natuurlijk heel veel. En toen kwam ik op iets wat ik noemde 5 V's. Dus vijf manieren waarop de maatschappij kan veranderen. Dus 5. En die noem ik met V's. De eerste is dat verlichting. Dus dat je eigenlijk, als in verlichting, als in dat je iets ziet wat je eerder niet zag. Dus inzicht, bewustwording. Dat is de eerste manier. En daar begint het eigenlijk altijd mee. Dus je moet begrijpen wat er aan de hand is en hoe dat schoonheidsregime werkt. Maar dat is niet genoeg.
19: Ja, dat zijn we dus eigenlijk, of dat ben jij nu aan het doen met
18: je
19: boek.
18: Dat ben ik aan het doen. Maar we weten ook helaas dat dat niet genoeg is. Omdat als je iets begrijpt en je hebt het gevoel dat je er niks aan kan doen, dan kan je juist heel somber worden, heel cynisch. Dus inzicht is geen uitweg, helaas. Dus de volgende, wat ook heel belangrijk is, is verantwoordelijkheid. En dat betekent niet alleen dat je je verantwoordelijk moet voelen voor je eigen, dus dat je zelf iets moet veranderen aan jezelf. Maar verantwoordelijkheid gaat er eigenlijk over dat je verantwoordelijkheid moet nemen, ook voor dingen waar je zelf niets aan hebt bijgedragen, en ook voor dingen die buiten jezelf liggen. Dus je moet het echt een collectieve verantwoordelijkheid nemen. Dus dat je echt begrijpt dat het niet individueel is en dat het niet alleen ligt aan dat jij in je eentje iets moet veranderen, maar dat verantwoordelijkheid betekent dat je het samen doet. Dus dat is de tweede V. En dan de derde is, dat noem ik dan vereende krachten, dus collectieve actie. Dus het is een collectief actieprobleem. Dus je moet dus ook collectiever, en bijvoorbeeld gezamenlijk normen maken, regels stellen, afspraken maken, instituties. Als je ergens tegen bent, dat je besluiten met z'n allen, we gaan er wat aan doen.
19: Maar hoe
18: vierde is verzet.
19: Ja. Hoe zou dat eruit kunnen zien? Bijvoorbeeld het verbieden van botox of fillers?
18: Ja, nou, dat is een van de manieren, is inderdaad. Dus je kan dat op 2 manieren doen. Je kan proberen dat te reguleren door verbieden. Dat is heel riskant. Dat kan wel, maar ik zou zeggen alleen maar bij heel extreme gevallen. Maar bijvoorbeeld het reguleren van cosmetische chirurgie lijkt me een hele goede oplossing. Maar ook het reguleren van allerlei vormen van sociale media, big tech, bepaalde vormen van reclame. Dus er zit natuurlijk heel veel commerciële druk achter. En ik ben er niet echt voor om mensen te verbieden om mascara te kopen. Maar wat je wel zou kunnen doen is denken, heel veel van die schoonheidsdwang en drang, die komt ja, door sociale media en door schoonheidsindustrieën die dat ons allemaal willen verkopen. En daar kan je eigenlijk in je eentje niet zoveel aan doen. Maar dat is precies zulke soort dingen reguleren. Dat is, ja, daar heb je overheden voor nodig. Maar collectieve actie is belangrijk, zit niet alleen in regels en overheden. Helpt wel, is wel de beste manier, maar je moet er wel voorzichtig mee zijn. Maar het zit ook in samen normen bedenken. Dus collectieve actie bestaat er ook uit dat je bijvoorbeeld op een school of in een organisatie kan zeggen dat je bepaalde dingen niet doet. Nou, voorbeeld is het gebruik van foto's bij sollicitatieprocedures. Dus we weten dat dat enorm veel uitmaakt. Er is heel veel onderzoek dat blijkt dat mooie mensen, dus mensen die leuk op een foto staan, dat die veel vaker worden teruggebeld. Dat die veel vaker uitnodiging krijgen voor sollicitatiegesprekken. En je kan bijvoorbeeld best als organisatie beslissen om te zeggen, nou, wij gaan gewoon geen foto's meer. We gaan gewoon zeggen, we willen geen foto. En dat is bijvoorbeeld, dus je kan dat heel concreet maken, maar dat kan je niet in je eentje doen. Maar je hebt ook niet voor alles de overheid nodig. Maar daartussenin, het is collectief, gezamenlijk kan je veel meer veranderen dan in je eentje.
19: Maar ik zit nog wel te denken aan wat er top-down zou kunnen gebeuren. Dus wat voor regulering zou er dan kunnen zijn? Bijvoorbeeld als het gaat om social media en het schoonheidsregime.
18: Ja, nou, een van de dingen waar iedereen het nu heel erg over heeft, is natuurlijk het reguleren van social media voor kinderen. En ja. Er zitten veel haken en ogen aan, maar dat lijkt me toch wel een goede oplossing. Omdat heel veel van die zorg over je uiterlijk, dat is nu, ja, dat begint tegenwoordig al als je 10 of 11 of 12 bent. En bijvoorbeeld wat ik zie hier een voorbeeld in mijn boek van Instagram, waar ze een algoritme hadden dat als een tiener een selfie postte en die dan snel weer verwijderde, dan kreeg die meteen extra reclame voor beautyproducten. Nou, en dat is dus precies, het is niet alleen sociale media, maar het is dat in elkaar grijpen van sociale media. En ja, en die advertenties die dus inderdaad, ja, toch mensen aan het kopen willen krijgen. En dat is ook, drijft natuurlijk op mensen ongelukkig maken. Wanneer koop je een beautyproduct? Als je ongelukkig bent over je uiterlijk. Dus er zit denk ik heel veel, ja, actief proberen mensen zich ellendig te laten voelen over hoe ze eruit zien. Dus, en daar kan je natuurlijk, dat kan je natuurlijk reguleren. Dus ook door te kijken of sommige van die algoritmes aangepast kunnen worden. Door bijvoorbeeld te zorgen dat niet alle sociale media worden gedreven door advertenties. En dat is bij uitstek iets waar je dus wel iets hebt aan overheden.
19: Eens even kijken, dan zijn we dus gebleven bij de vereende krachten, bij de collectieve acties. Ja. Ja, bij de derde V. Ja. Dan gaan we nu naar de vierde V.
18: Ja, de vierde is verzet. Ja, en die is minder abstract. Ik begrijp dat de eerste een beetje abstract zijn, maar verzet is eigenlijk een heel concreet. Er zijn verschrikkelijk veel manieren waarop je kan bedenken dat je kan verzetten. Individueel, maar vooral collectief tegen dat regime. Maar het gekke is, ik probeer het te zoeken naar echte voorbeelden van echt verzet tegen het schoonheidsregime. En er waren er eigenlijk niet zoveel. Er zijn wel vormen van klein individueel verzet, dus zeg maar zacht verzet. Dus dingen zoals body positivity en mooie foto's van jezelf maken, of wat ik zelf deed als tiener, mijn haar paars verven. Dus dat is klein verzet. Maar groot systematisch verzet is eigenlijk het enige voorbeeld dat ik weet, komt uit de tweede feministische golf. Waarbij ze inderdaad echt demonstraties bij misverkiezingen, BH-verbrandingen.
19: In de jaren 60, 70, dat ze liepen met spandoeken. Ja, en protestborden van dit is een V-keuring, wij willen dit niet.
18: Nee, dat was bij misverkiezingen, bij Miss Amerika uit mijn hoofd. Maar de VS, maar dat is inderdaad, maar zulke soort dingen is eigenlijk maar één keer. En dat is toen ook, dat heeft toen ook geleid tot wat nu nog steeds het cliché van een feminist is. Dus tuinbroek en korte haar en ongeschoren benen en geen BH. Dat is dus eigenlijk ook het gedeelte, als je denkt van de tweede feministische golf heeft ontzettend veel successen gehad. Maar dit is eigenlijk het deel wat niet helemaal is geslaagd, omdat heel veel mensen willen schoonheid toch niet echt opgeven. Dat is, maar er zijn wel, maar ik had, denk de pagina in mijn boek waar ik het meeste plezier aan had, was het nadenken van wat je wel zou kunnen doen als je echt in verzet zou willen komen. En er is natuurlijk heel veel te bedenken, maar bedoel ik, de gekke is bijvoorbeeld, nou, je kan dus heel veel, je kan samen afspreken om alleen maar lelijke dingen op je socials te posten. Of een hele week niks aan je uiterlijk doen of geen make-up dragen. Of bijvoorbeeld allerlei vormen van drag om te laten zien hoe arbitrair het is wat we voor stijlen hebben. Of ook, ik zeg ook, leeftijdsdrag zou ik heel leuk vinden. Dus jonge mensen een keer als oude mensen en oude mensen als jonge mensen. Je beautyproducten inleveren bij het kringlooppunt en zeggen wat er allemaal voor giftige dingen in zitten. Actie voeren bij beauty-industrieën. De make-up afdeling van de Bijenkorf bestormen. Liefst voor, op de dag voor Kerstmis. Er zijn heel veel, maar je kan heel veel dingen bedenken. Maar dat is interessant. Juist als je het opschrijft, dan voel je ook meteen dat inderdaad een beetje belachelijk klinkt. En dat is ook heel gek. Dus het lukt ons echt heel slecht om er na te denken, over na te denken als een collectief probleem. Dus we kunnen best wel begrijpen dat inderdaad in je eentje dat je kan zeggen, en nu hou ik op met make-up doen, terwijl dat eigenlijk heel weinig zin heeft. Maar het lukt ons allemaal niet om er collectief over na te denken. En dat is eigenlijk een van de dingen die ik probeer te laten zien met mijn boek. Is dat het echt, bedoel, als iedereen ongelukkig is over hetzelfde, dan is het geen individueel probleem, maar dan is het een collectief probleem. En dat is, en we kunnen helemaal niet nadenken over dat regime als iets wat van ons allemaal is.
19: Ja, het is het klassieke probleem van de collectieve actie.
18: Ja, het zijn allemaal collectieve actieproblemen. En dat is, en het probleem, het collectieve actieprobleem is een probleem, dat kennen we uit de sociologie, maar ook uit de politieke wetenschappen, dat het eigenlijk voor individuele mensen is het heel erg onaantrekkelijk om er iets aan te doen. Dus als je er allemaal samen iets aan doet, dus, maar als ik in mijn eentje ophou met het schoonheidsregime, dan heb ik alleen mezelf er maar mee. Want alle andere mensen hebben nog steeds voordeel van hun uiterlijk en ook plezier. En ja, als ik daar dan ben, zonder make-up zonder botox waarschijnlijk over 20 jaar en met mijn scheve tanden, ja, dan verlies ik. Maar de wereld verandert er niet van. Dus collectieve actieproblemen kan je alleen maar oplossen door allemaal samen er iets aan te doen. En dus bijvoorbeeld collectieve actie, het voorbeeld van collectieve actie is het aanleggen van een riool. Hebben we allemaal baat bij. Maar het is vooral heel fijn als alle andere mensen ervoor betalen. En als het er is, dat jij er dan in kan springen. Maar dan moet er dus, en daar heb je dus overheden voor nodig om dat te regelen. Of gezamenlijke actiegroepen.
19: En dan is het ook nog eens heel vervelend in deze, dat het niet alleen zo is dat als jij niets doet, dat je alleen jezelf ermee hebt. Maar als je dus wel iets doet, wel die spuit zet in je voorhoofd.
18: Heb je heel veel voordeel bij.
19: Ja.
18: Ja. Nee, en dat is ook, dat is, je weet dus dat je er voordeel bij hebt als je meedoet. En dat is ook, het is ook rationeel. En dat is wat er zo beangstigend aan is. Want ik denk dat als we binnenkort bij een wereld zijn waar iedereen botox heeft en niemand meer oud wordt, ik vind dat een heel beangstigend idee. Maar allemaal individueel begrijp ik heel goed dat je botox neemt. Dat het op een gegeven moment veel aantrekkelijker is om daaraan mee te doen.
19: Mocht je de radio net hebben aangezet en denken, moet ik botox nemen en ik moet de Bijenkorf bestormen, dag voor Kerstmis. Je luistert naar Nooit Meer Slapen. Mijn naam is Eva Korreman. Mijn gast van vannacht is Gieselinde Kuipers, cultuursocioloog. We hebben het over haar nieuwe boek, of een manifest eigenlijk. Mm-hmm. Lelijke mooie wereld. Over het constante streven er goed uit te zien en goed uit te blijven zien, dat ons meesleept in een competitie die onze samenleving en onze planeet uitput. En we hadden het er net over hoe we ons hiertegen kunnen verzetten, of hoe we er een spaak in het wiel van dit regime kunnen steken. Nou, we hadden de verlichting gehad, dus het inzicht, de verantwoordelijkheid nemen, de collectieve actie, het verzet.
18: Mm-hmm. Ja.
19: En dan de verbeelding.
18: Ja, dat is wat mij betreft uiteindelijk de belangrijkste. Want dat is heel veel sociale verandering. Bijvoorbeeld revoluties, die zijn vaak dat mensen zeggen, hebben dan inderdaad, dan zijn ze ergens tegen. En dan is het klaar en dan weten ze eigenlijk niet zo goed meer wat ze moeten doen. En wat dat schoonheidsregime eigenlijk doet, is zo zet ons oogkleppen op. Dus we hebben een steeds beperkter en nauwer idee van wat mooi is dat we najagen. Dus het moet perfect zijn en het moet sportief zijn en het moet gezond zijn en het moet jeugdig zijn en het is heel belangrijk en het staat voor succes en je moet aan jezelf werken. Het is investering, het is kapitaal. Dus al die dingen die zijn we eigenlijk gaan geloven. Dus je zou kunnen zeggen onze manier van denken over schoonheid is gekaapt door dat regime. En als we daaruit willen, dan is dus ook, dan moeten we daar eens op een andere manier over na gaan denken. En dat geldt eigenlijk voor alle vormen van sociale verandering. Je kan je organiseren en verzet plegen en al zulke soort dingen. Maar als je niet ook bedenkt hoe je het anders zou kunnen zien dan hoe je het geleerd hebt, dan kom je er eigenlijk niet uit. En daarom dus verbeelding en een voorbeeld van verbeelding, om het een beetje concreet te maken. Wat ik echt een geniale slogan vind is Black is Beautiful uit de jaren 60 van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Waarbij dus echt het omgekeerd werd. Want daar werd eigenlijk de onderdrukking van zwarten in de VS werd altijd ook gelegitimeerd van ze zijn minder dan wij. En ze hebben wij blanken. Wij witte mensen, ze zijn. En dat ging op allerlei manieren. Dus nou, ik zal ze niet alle clichés opnoemen. Maar onaantrekkelijkheid was een heel belangrijk onderdeel van die ontmenselijking van zwarte mensen. En Black is Beautiful was een hele krachtige omkering daarvan. Dat was dus een zeggen van nee, helemaal niet. Wij zijn juist mooi. Dus en dat is, en dan dus kijk je dus, dan kantel je dus helemaal de manier van kijken. En dat is een hele knap soort ingreep. En ik denk dat als we van het schoonheidsregime af willen krijgen, dat we komen dat we eigenlijk op dezelfde manier moeten proberen om onze blik te verbreden en op allerlei andere manieren over schoonheid kunnen denken dan nu als dat beklemmende, perfecte ideaal.
19: Je hebt ook je studenten uitgedaagd. Ja. Met een opdracht en een artikel om dit zo te doen. Wil je dat uitleggen?
18: Ja, ik noem een heleboel verschillende dingen. Maar een van de dingen heb ik geleerd tijdens mijn college geven. Want moeten zeggen, altijd op de universiteit, wat je moet doen is kritisch nadenken. Dus dan gaf ik mijn studenten, die moesten dan dingen lezen. En dan moesten ze dan een stukje over schrijven. En dan moest ik, werd dat dus kritiek. En er was eigenlijk op een gegeven moment had ik daar hele genoeg van. Het is heel saai namelijk. Want als je mensen vraagt om kritiek te geven, krijg je eigenlijk de hele tijd meer of meer hetzelfde. Dus het wordt heel erg in herhaling. En bovendien is het allemaal, dan gaan mensen op zoek naar wat er niet goed is. Dus op een gegeven moment ging ik tegen mijn studenten zeggen, nou laten we het nou eens omkeren. Ik wil van jullie allemaal nu een tekstje, dat je het gelezen hebt en dat je zegt wat je er wel goed aan vond. En dat was echt een enorme eye-opener. Want wat er dan gebeurde is dus dat ik kreeg veel meer verschillende antwoorden. Dus het was veel verschillender. Het was veel interessanter. En studenten klaagden dat ze het moeilijk vonden, maar ze vonden het ook veel, ze leerden er veel meer van. En ik denk dat het schoonheidsregime op dezelfde manier, dat leidt ons ertoe om alleen maar te denken aan wat is er mis. Dus bijvoorbeeld wat je net zei over hoe je naar jezelf kijkt, dan kijk je inderdaad naar van hier zit een vlekje en dit is niet goed en dit is niet goed. Dus je bent alleen maar bezig met kritisch kijken. En als je dat omkeert en zegt van laten we kijken naar wat er wel mooi is en wat er wel goed is, dan moet je dus echt op een hele andere manier gaan leren kijken. En dan gaat je blik dus open. En het voordeel is, ik weet ook uit mijn onderzoek, dat mensen dus niet, dat er dus veel meer manieren zijn om iets mooi te vinden. Dus dat mensen het veel meer eens zijn over wat niet mooi is dan wel mooi. Dus je kan ook met schoonheid werken aan kijken naar wat er wel mooi is. En dan, dat is al één stap om je blik te verbreden.
19: Eigenlijk een collectieve bewustzijnsverandering waar we nu mee zouden kunnen beginnen, ook op dit tijdstip.
18: Ja, zeker. Dat is, er zijn heel veel, ik noem een heleboel manieren, maar dit is denk ik de makkelijkste. Van die hele kritische, oordelende blik, die kan je dus omklappen.
19: Tijdens het schrijven van dit boek of manifest, werd jij ziek, kreeg je borstkanker. Mm-hmm. Ben je toen anders naar je eigen inzichten en naar je onderzoek gaan kijken?
18: Ja zeker. Dat is. Voor mij is sociologie ook altijd een manier om, ja, een soort van vluchtheuvel. Dus een heel prettige manier om te kijken naar wat er in de wereld gebeurt, maar ook er een beetje uit te stappen. En op het moment dat ik ziek werd, kreeg ik chemotherapie. En dan verandert je uiterlijk dus echt heel snel. Ik dat ook op een manier die gewoon niet mooi is. Dus zeg maar echt lelijk. Dus wat er gebeurde, mijn haar viel uit. En mijn wenkbrauwen en mijn wimpers vielen uit. En ik werd heel bleek en grijzig. Dus het was echt heel griezelig om dat te zien. Dus ik zag mezelf in de spiegel en ik dacht echt van, nou, dit komt gewoon nooit meer goed. Dus ik schrok er echt heel erg van. En mensen herkenden me ook niet meer. Maar wat ik ook merkte is dat de manier waarop mensen naar mij keken, dat ook heel erg veranderde. En dat betekende dat ik ook, ja, ik was zo ver buiten de orde dat mensen als ze mij zagen gewoon schrokken, zichtbaar. Dus dat ze schichtig keken en soms ook echt dat ik een afgrijzen op hun gezichten zag. En ik had daar natuurlijk

0: Maar nu was ik ineens in diezelfde positie. Dat ik op het moment dat mensen mij zagen, dat ze echt schrokken en het onaangenaam vonden. En dat ik dat merkte. Dus ik voelde ineens wat het betekende als je echt buiten de orde valt. En dat was heel griezelig om dat te merken. Dus ik vond het zelf erg. Maar ik merkte ook wat er gebeurt als je je in de wereld moet bewegen. En je past echt niet in het schoonheidsideaal.
1: Je hoort ook van mensen die een dergelijke ziekteproces hebben meegemaakt, dat ze dan zeggen, het is nu duidelijk voor me geworden wat echt belangrijk is.
0: Ja.
1: En schoonheid hoort daar niet bij.
0: Ja, nee, dat is dus. Het zou mooi zijn als het zo zou zijn dat je dan inderdaad een soort van inzicht hebt dat je alleen maar de allergrote belangrijke dingen in het leven. Maar ja, ik ben natuurlijk ook een product van mijn eigen cultuur. En dat is een cultuur waarin we met z'n allen geleerd hebben dat uiterlijke schoonheid heel belangrijk is en ertoe doet. En dat merkte ik ook aan mezelf. Dus dat het is gewoon echt. Ik ben ook onderdeel van mijn eigen cultuur. En dat schoonheid verbonden is met waarde. Een idee dat ik, waar ik niet altijd gelukkig mee ben. Ja, maar ik voel het natuurlijk wel zo. Dus ik sta niet buiten mijn samenleving.
1: Hoe heb je je zelfvertrouwen wat dat betreft weer teruggevonden?
0: Het voordeel is dat het in mijn geval dat het vanzelf ook weer beter ging. Dus mijn haar kwam terug en op een gegeven moment herkenden mensen me weer. Dat was ook, mensen herkenden me niet en dat was heel griezelig. Dus en nu kan ik wel weer een soort van door de wereld bewegen zonder dat ik meteen een soort van rimpeling van ongemak veroorzaken. En dat maakt het wel. En ik was er natuurlijk wel aan gewend dat ik niet meer jong was. Dus dat ik toch niet meer altijd gezien werd. Dus ik ben nu gewoon weer een soort van onzichtbare middelbare dame.
1: Sprak zij grijnzend.
0: Precies.
1: Ja. Heb je uit die periode nog wel iets meegenomen waar je ook iets aan hebt om bijvoorbeeld aan je studenten mee te geven?
0: Eigenlijk het hele boek is wat dat betreft is bedoeld ook om, is ook een weerspiegeling van dat proces. Maar ook dat ik aan het eind heel duidelijk zeg, het is geen boek tegen schoonheid. Het is een boek tegen het schoonheidsregime. En het moet gaan over andere manieren om na te denken over schoonheid en uiterlijk. En dat betekent echt absoluut niet dat we schoonheid moeten opgeven. Dat is denk ik ook wat ik ervan heb meegekregen. Dat het dat maakt het ook anders dan heel veel oudere kritieken. Zoals bijvoorbeeld wat je ziet hier aan het begin van, het is allemaal vrouwenonderdrukking, of het is allemaal slecht, of het is allemaal commercie. En dat is, dan gooi je het kind weg met het badwater. Maar dan misken je ook iets wat heel belangrijk en niet alleen menselijk is, maar wat wij gewoon delen met alle andere dieren. Dat schoonheid, dat gewoon een hele diepe drijfveer is. Dus de uitweg moet zijn dat we er iets mooiers van maken. Dus dat we op zoek gaan naar schoonheid waarvan de wereld mooier wordt. Dat moet de oplossing zijn en niet van we moeten ervan af. Want dat zou gewoon zonde zijn.
1: Is er nu, heb je een voorbeeld in je hoofd als je zegt iets wat de wereld mooier maakt? Want dat is, ik snap natuurlijk wat je bedoelt, maar het is ook heel conceptueel.
0: Ja, In het boek noem ik een heleboel voorbeelden van bijvoorbeeld hele expressieve schoonheid. Vind ik dat we hebben nu het idee van schoonheid als een soort van hele strakke perfectie. En ik noem het voorbeeld van bijvoorbeeld Walter van Beirendonck, de Belgische ontwerper, of Iris Apfel, een Amerikaanse vrouw die zich extravagant kleedde. Dus nadenken over schoonheid als iets als het versieren van je lichaam en niet het perfectioneren van je lichaam.
1: Ja, Iris Apfel met heel kort grijs
0: heel kort haar, een hele grote bril. En het hoeft niet zo extreem te zijn, maar het idee dat je iets mooier kan maken en dat elk lichaam mooier gemaakt kan worden, is een veel democratischer en opener idee dan dat iedereen een soort van dunne jeugdige perfectie moet. Nou, dat is bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld. Maar wat ik bijvoorbeeld ook merkte toen ik terugging heel veel van de manier waarop je je zorg kan dragen.

0: voor het uiterlijk van andere mensen. En dat is, als ik nu terugkijk aan dat ik ziek was, dat je dus ook zorg kan dragen voor het uiterlijk van andere mensen door mensen dingen te geven en samen na te denken over hoe je er toch mooi uit kan zien. Ook als je
1: waar heb jij het
0: er niet goed
1: gehad?
0: Uitziet. Dat is ook zo'n dingen. Nou, ja, bijvoorbeeld wat Paulien Cornelissen was in het nieuws de afgelopen dagen, dat ze inderdaad ook met een chemokapje op, en dat ze dan inderdaad met haar stylist gaat zoeken naar mooie manieren om er toch goed uit te zien. Nou, dat vind ik ook een voorbeeld van schoonheid. Dat je inderdaad probeert, ook als het even niet mee zit, dat je probeert toch iemand mooier te maken en dat publiekelijk te laten zien dat dat ook kan. Dus je kan schoonheid ook verbinden, niet met kritiek, maar met zorg bijvoorbeeld. En dat is ook schoonheid waarvan de wereld mooier wordt.
1: Ja, mooi. Paulien Cornelis zei inderdaad ook dat ze geen pruiken wilde dragen.
0: Nee, maar dat wilde ik ook niet. Dus dat vond ik inderdaad. Ik dacht van, we moeten gewoon toch maar erkennen dat dit het is. Dus ik had ook inderdaad allemaal hoofddoekjes en mutsjes en zulke soort dingen. Maar het is toch, je moet. Dus het idee van, alles kan mooier gemaakt worden. En dan niet perfecter, maar echt mooier. Ook dat is, ja, ik denk dat dat bijvoorbeeld een heel bevrijdende, mooie uitweg zou zijn.
1: Ligt de grens voor jou dan bij het maskeren?
0: Nee, het gaat denk ik om het. Nee, ik vind maskeren niet erg. Het gaat om, denk ik, deels, vooral om dat idee van perfectie. Dus en de manier dat die perfectie steeds meer verbonden met persoonlijke waarden. Dus dat die slogan van omdat je het waard bent, dat je uiterlijk een soort eigenlijk gelijk wordt gesteld aan wat je waard bent. En dat dat perfect moet zijn, dat is een heel destructief ideaal.
1: Dat moeten we loslaten.
0: Ja.
1: Je doet onderzoek naar frivole onderwerpen met serieuze consequenties. Dat mogen duidelijk zijn dit uur.
0: Precies.
1: Je hebt ook onderzoek gedaan naar humor. Onder andere een onderzoek gepubliceerd dat goede mop slechte smaak heet.
0: Ja, goede humor slechte smaak.
1: Goede humor,
0: ja, dat was
1: slechte
0: mijn proefschrift.
1: Smaak.
0: Ja.
1: Heeft humor in jouw ziekteproces ook nog een belangrijk onderdeel gespeeld?
0: Ja, ik denk het wel. Het is. Ja, ik hoop dat je dat in het boek ook kan zien. Ik denk dat grapjes maken over narigheid is heel bevrijdend. Niet alleen omdat het relativeert, maar ook omdat het een manier is om een bruggetje te slaan met andere mensen. Dus op het moment dat je ergens grapjes over maakt, dan nodig je mensen eigenlijk ook uit om samen met jou. En misschien is dat nog wel het belangrijkste, dat humor een heel makkelijke manier, een heel fijne manier is om te verbinden met anderen. En ik heb ook geprobeerd om het zo op te schrijven, ook in het boek, dat mensen ook zien dat er humor in zit, ook in kritiek op het schoonheidsregime, maar ook in de manier waarop ik daar zelf mee omga.
1: Wat is een serieuze consequentie van humor?
0: Bijvoorbeeld dat het ook heel veel te maken heeft met sociale ongelijkheid. De humor kan heel uitsluitend zijn. Dus humor kan, als je een grapje deelt met mensen, is het bijna altijd dat er ook mensen zijn die het grapje niet leuk vinden en die door buitengesloten worden. Dus het is altijd, humor maakt een soort van kringetje van wij vinden met z'n allen iets grappig. En dat hangt in Nederland bijvoorbeeld nog steeds heel sterk samen met sociale klasse. Maar ja, het is tegenwoordig ook heel duidelijk dat in de politiek dat humor heel vaak ook heel expliciet wordt gebruikt als wapen. En dan kan humor heel erg bijdragen aan polarisering. Dus humor is eigenlijk, de serieuze consequenties van humor nu zijn nog wat beter te zien en wat scherper en wat harder, omdat we nu heel veel politici hebben die humor ook echt actief gebruiken.
1: Vooral
0: dan 20 jaar geleden. Vooral op rechts. Ja, op dit moment wel. Het was niet altijd zo, maar op dit moment is humor echt een rechtse, vooral uiterst rechtse strategie. Om tegelijkertijd een wij-gevoel te creëren en om je tegenstanders niet alleen belachelijk te maken, maar ook monddood te maken. Want het is ontzettend moeilijk om op een grapje, om daar een beetje elegant op te reageren.
1: is dat ook de reden waarom links het niet of moeizaam gebruikt?
0: Nou, er wordt wel vaker gezegd dat links slecht is in humor. Maar als je, vind ik interessant, als je 30 jaar terugkijkt, dus in de jaren 60, was humor van links. Dus het heeft meer te maken met wie zich succesvol weet te positioneren als de uitdager van de macht. Maar op dit moment is, ja, dat, en het spijt me om dat te zeggen, op dit moment is humor rechts, meestal, ja.
1: Ik moest wel erg lachen om de lijst van zaken waar jij in je lange carrière allemaal onderzoek naar hebt gedaan. En ik zag ook fietsen ertussen staan.
0: Ja. Dat was, dat was mijn oratie. Dus toen ik hoogleraar werd. En dat ging over eigenlijk hoe het kwam dat we in Nederland allemaal fietsen. En dat was eigenlijk, ik gebruikte dat om de grotere vraag te beantwoorden van hoe komt het dat mensen in één land allemaal op elkaar lijken? Dus hoe komt het dat in één land, dat aan de één kant van de grens, dat iedereen fietst? Nou, ik werk nou in België, daar wordt echt een stuk minder gefietst dan in Nederland. En dat houdt echt op bij de grens. En ik probeer uit te leggen hoe dat komt. En nou, een van de redenen, belangrijke redenen is dat het cultureel is, dat in Nederland dat er van hoog tot laag het idee is dat het belangrijk is om gewoon te zijn. Dus ik noemde ook het voorbeeld, ik had plaatjes van de 6 generaties Oranjes, allemaal koning en koningin op de fiets. En in Nederland is het dus zo dat je als je veel status hebt, dat het belangrijk is om te laten zien dat je gewoon bent. En in heel veel andere landen, op het moment dat mensen rijker worden, dan stoppen ze met fietsen.
1: Daarmee zijn we eigenlijk weer rond.
0: Ja, oké.
1: Ook met spaak in het wiel.
0: Ja,
1: spaak in het wiel van het schoonheidsregime. Dit was Nooit meer slapen met cultuursocioloog Gieselinde Kuipers. Haar boek Lelijke mooie wereld is net verschenen. En ik hoop u allemaal te treffen de dag voor Kerstmis bij een grote winkel op de schoonheidsafdeling. Ja. Heel erg bedankt, Gieselinde.
0: Graag gedaan.
1: En ik wens u nog een mooie nacht en veel plezier met Misha zometeen.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn toespraak bij de VN liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De opkomst van de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. In Marokko konden mensen afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van de Deense club Fortuna Jorin. En Feyenoord won van Vålerenga uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. Het weer, hier en daar nog een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Ik heb lekker gespeeld. Ik heb de mensen vermaakt, laten huilen, laten lachen. Ik hoop dat ik een goede collega ben geweest. Een goed mens, geen lul. Je maakt je ondergeschikt aan het geheel. In het begin denk je, ongelooflijk dat ik hier mag staan. Dat gaat over in wanneer komen ze erachter dat ik het eigenlijk niet kan. Vervolgens krijg je veel prijzen en ben je bezig met bewijzen dat die terecht waren. En uiteindelijk komt de wake-up call dat het daar allemaal niet om gaat.
4: Gijs Scholte van Afschat, acteur. Hij speelde in films als Publieke Werken, Cloaca, Teerza, in tv-series De Stamhouder, Sleepers, in Oud Geld, waar hij een gouden kalf voor ontving. En natuurlijk toneel, bij de Haagse komedie Orkater, toneel speelt. 16 jaar lang maakte hij deel uit van het ITA. Hij speelde in met dan 25 verschillende voorstellingen daar. En 2 weken geleden speelde hij er zijn laatste, Cliënt E. Busken, over een bejaarde man die tegen zijn wil in een verzorgingstehuis wordt opgenomen.
0: Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
4: Gijs, fijn dat je er bent.
3: Ja, dankjewel.
4: Ik vind het zo mooi dat die eerste regels, hè. Ik heb lekker gespeeld, ik heb de mensen vermaakt, laten huilen, laten lachen. Ik hoop dat ik een goede collega ben geweest, een goed mens, geen lul. Dat was gewoon je ambitie.
3: Nou ja, dat is achteraf. Dat is nooit mijn ambitie geweest. Maar als je terugkijkt, vat ik het zo samen. Ja.
4: En dat was dus achteraf. En als we dan helemaal terugspoelen, wat was het aan het begin?
3: Ja, aan het begin kom je van school en dan denk je, ik hoop dat ik werk krijg. En dan krijg je werk en dan hoop je dat het goed gaat. En dan gaat het goed en dan denk je, ja, is het echt wel goed? He? En dan denk je, ja, en dan gaat het goed, of tenminste vinden het goed. En dan denk je, ja, maar ze vinden het wel goed, maar eigenlijk is het natuurlijk helemaal niks. Ik bluf maar een beetje, ik doe maar wat. Dus dan ben je bang dat, dat ze erachter komen dat je het eigenlijk helemaal niet kan. En dan zeggen ze dat je het kan en dan zeggen ze, oh, je bent ook goed. En dan ben je eigenlijk alleen al tijd bezig om te bewijzen dat zij gelijk hebben. en pas heel laat in je carrière, of laat, bij mij heeft het echt wel een tijd geduurd, kan je genieten en kan je durf je risico's te nemen en eigenlijk in het moment te leven en niet bang te zijn om fouten te maken. En eigenlijk elke avond op zoek te gaan naar wat op die avond er is of wat de waarheid is op dat moment, in het nu te zijn. Maar daar heb je wel ervaring voor nodig.
4: Ik denk dat het heel herkenbaar is voor heel veel mensen. Die cyclus eigenlijk, dus die je nu beschrijft. Hè? Ja. Van toch een soort van continue worsteling met jezelf, van je bewijzen. En op het moment dat mensen het dan erkennen, dat je dan denkt van, oh ja, maar nu moet ik wel het waarmaken weer.
3: Ja.
4: Eigenlijk het continu waarmaken.
3: Ja, ja, ja, precies.
4: Het imposter syndroom hoor ik er ook in door. Mm-hmm. Hè? Van er komt een dag dat ze doorhebben dat ik het niet kan.
3: Ja, ja.
4: Was dat al vanaf het begin eigenlijk dat je dat gevoel had?
3: Nou, het is niet zo dat ik nou de hele tijd dat gevoel heb. Want ik maak best een zelfverzekerde indruk. Ook wel arrogant, een beetje. Wat toch wel kwam uit een soort onzekerheid van, als ik me nou deze houding aanneem, dan lijk ik onkwetsbaar. En het duurt een tijd voordat je erachter komt dat juist die kwetsbare kant, die open houding, dat die zorgt voor emotie en voor transparantie en voor een echte communicatie met een zaal. Het zoeken is. De vraag is interessanter dan het antwoord. Dus het zoeken naar waar het precies zit, dat zorgt dat mensen denken, wat is daar aan de hand? Wat doet hij? Wat denkt hij? Wat voelt hij? Dan bewijzen wat hij voelt, wat hij doet. Begrijp je?
4: Zeker weten leidt tot niets.
3: Ja, ja.
4: Ja. Of tenminste, is oninteressant.
3: Ja, is oninteressant. Ja. Maar goed, het, aan de andere kant gaat het bij mij heel erg om voorbereiding. Voorbereiding, oefenen, trainen. En dan loslaten. En een goede starthouding hebben. Dus te geconcentreerd zijn, je avond serieus nemen. Voor mij geldt dat door rust nemen, niet te veel eten. Ik eet dan de helft van wat ik normaal eet. Omdat ik spelen met een volle maag vind ik niet prettig. Mm-hmm. En dan als je eenmaal aan het spelen bent, dan probeer ik eigenlijk zoveel mogelijk plezier te hebben met mijn collega's.
4: 2 weken geleden dus, je laatste voorstelling bij het ITA gespeeld.
3: Ja.
4: Met een toepasselijke voorstelling.
3: Ja, cliënt Busken, ja.
4: Ja. Ja. Over een oude man.
3: Mm-hmm.
4: Was je ook blij dat dat de laatste voorstelling was?
3: Ja, was ook wel mijn eigen keuze. Mm-hmm. Ik heb het stuk in corona gemaakt, in die tijd, en zelf geschreven. Dus het is een beetje mijn kindje, die voorstelling. En hij ligt me na aan het hart. Ik speel hem samen met Jip van den Dol, muzikant en acteur. En het leek me heel fijn om die als laatste in de Schouwburg te spelen. Ik neem die voorstelling wel mee bij ITA. We gaan hem co-produceren. En volgend jaar wil ik er nog wel een paar keer mee de provincie in. Omdat ik dat weinig gedaan heb met die voorstelling. Dus volgend seizoen gaat dat gebeuren. Maar het is voor mij een dierbare voorstelling. Omdat die tragisch en komisch is. Heel muzikaal. Wat ik belangrijk vind. En ik kan lekker zingen erin.
4: Ja.
3: Ik denk ook dat het een spiegel is voor heel veel mensen die met ouders, broers en zussen hebben meegemaakt de worsteling met dementie. En deze man, die praat eigenlijk tegen het publiek, maar in het ware leven praat hij niet meer. Dus je hoort zijn gedachten. En hij heeft hoogstaande gedachten in een prachtige taal van Jeroen Brouwers. Maar hij wordt natuurlijk genegeerd en verkeerd begrepen. En daar worstelt hij mee.
4: Nu jij dit zegt, moet ik denken aan iets wat Connie Palme ooit heeft gezegd. Volgens mij heeft ze het geschreven in IM, het boek over Ischa Meijer. Van een soort van misvatting dat heel vaak mensen denken dat kunstenaars, dat die heel graag gezien willen worden, dat het om ego gaat. Hè? Maar zij zegt, nee, het gaat heel vaak om begrepen willen worden. Herken je dat? Van dat dat een heel groot goed is als kunstenaar, dat je begrepen wordt. Meer nog dan gezien worden.
3: Ja, ik zit even na te denken. Begrepen vind ik ook erg met je verstand of zo. Dus ik weet niet of ik dat helemaal onderschrijf, begrepen. Het is meer dat als je iets doet, dat wat je in gedachten had om ermee te bereiken dat dat ook overkomt in de zaal. Ik weet niet of dat begrepen is. Je neemt iets voor, je hoopt dat wat je je voorneemt, dat dat ook gaat lukken. En als dat dan lukt, dan is dat dan heb je bereikt wat je wilde, eigenlijk. Ja. Maar begrepen. Nou, ik denk dat vanuit haar, zij schrijft boeken met een bepaalde bedoeling. En ik hoop, en ik denk dat zij denkt, ik hoop dat ik begrepen word wat ik eigenlijk wil zeggen.
5: Ja.
3: Ik kan wel zeggen dat ik hoop dat mijn karakters door de zaal begrepen worden. In die zin dat ze meer zien dan ik speel. Ik vind het mooiste van toneel de suggestie en de verbeelding. En het geestige is, mensen kwamen voor de tweede, derde keer naar die voorstelling kijken, omdat ze het een mooie voorstelling vonden. En toen zei ze, ja, maar waar is dat moment dat jij in Luiers zat? En waar is die rolstoel? Heb je dat allemaal weggehaald? En dat zit er helemaal niet in. Dat heeft er ook nooit in gezeten.
5: Oh.
3: Maar omdat ik dat speel en omdat ik daarover vertel, hebben zij het gezien. Dat vond ik eigenlijk zo leuk. Ze hebben dus dingen gezien die er helemaal niet in zitten, maar ja, die ik verteld, die ik meegemaakt heb als personage.
5: Oh, dat is een mooi compliment. Ja,
3: dat vond ik heel leuk, ja.
5: En dan na 16 jaar neem je dan afscheid van zo'n theatergezelschap, van zo'n toneelgezelschap. Ik heb nooit deel uitgemaakt van een toneelgezelschap. Hoe is dat? Is dat familie? Is dat een vriendengroep? Hoe voelt dat?
3: Ja, dat is wel familie, ja. Dat is ook wel een hechte groep. Waarin je heel veel gedeeld hebt. Het is natuurlijk ook gewoon werk, dat ook. Maar het is ook een sociaal leven. Van naar de schouwburg gaan, kletspraatje met de portier, en dan repeteren, kostuums passen, 's avonds spelen, een drankje in de bar na afloop.
5: Mm-hmm.
3: Dat is een way of life.
5: Mm-hmm.
3: En dat is heel erg leuk. Dat sociale leven is heel leuk. Kijk, het spelen heb ik nou wel 43 jaar gedaan. En dat blijf ik ook wel doen. Dus dat ga ik niet meteen missen. Maar het deel zijn van zo'n groep in de stad Schouwburg, wat natuurlijk een geweldig mooie plek is, de Amsterdamse stad Schouwburg. Gelukkig heet die weer zo.
5: Naam teruggekregen, ja.
3: Dat is iets wel wat je gaat missen, ja. Dat ga ik zeker missen.
5: Het is ook een mini-samenleving, lijkt
3: zeker
5: me, hè?
3: Ja.
5: Er zijn natuurlijk ook mensen waar je beter mee door één deur kan en mensen tuurlijk niet. Ja. En toch moet je samen verder.
3: Ja, maar goed, dat is altijd zo. En soms kan je uitstekend met iemand spelen, maar privé heb je niet zoveel. Of vice versa, je vindt iemand ongelooflijk leuk, maar op toneel denk je misschien nog een beetje. Maar over het algemeen is de sfeer heel goed en is er een grote gunfactor. En is er heel veel talent om naar te kijken en om van te genieten. Ik heb me daar altijd geïnspireerd gevoeld. En me vermaakt ook, ja.
5: Want je hebt lange tijd onder Ivo van Hoven daar ook gewerkt, hè? Regisseur. In 2024 ging hij daar weg. Mm-hmm. Vanwege klachten over onveilige werksfeer. Ik vind dat hele verhaal nog wel een soort van omkleed met veel vragen.
3: Klopt, ja. Dat klopt.
5: Dat de onderste steen nog niet boven is gekomen. Mm-hmm. Hoe komt dat?
3: Ja, dat komt omdat, denk ik, er mensen beschadigd zijn die misschien niet beschadigd hadden moeten worden. En mensen niet beschadigd zijn die misschien wel beschadigd hadden moeten worden. Maar op een gegeven ogenblik was het zo'n wond dat het beter was die te laten helen dan hem nog verder open te maken.
5: Maar werkt dat dan ook zo?
3: Nou, nee, niet voor iedereen. En inderdaad, de ondersteen is nog niet boven. Ik ga daar dan ook niet ver over inwijden. Dat is natuurlijk allemaal zijn persoonlijke kwesties. En het zijn persoonlijke emoties. En het zijn zienswijzen van mensen, ja, waar je het mee eens of niet mee eens kan zijn.
5: Ja, want als we het bij de metafoor houden van een familie, mm-hmm, dan is dit ook een soort familiegeheim.
3: Oh ja, zeker. Nee, ja, maar goed.
5: Wat in de doofpot gaat. Ja.
3: Ja. Ik denk dat dan op het ogenblik daar iedereen het meest mee gebaat is ook.
5: De rust, de harmonie. Rust.
3: Ja, en we hebben met Eline zijn we gewoon een heel nieuw tijdperk ingegaan.
5: Eline Arbo, ja.
3: Eline Arbo, de nieuwe artistiek leider. En kijk, Ivo was weg. die natuurlijk 25 jaar geweldig werk heeft gedaan, maar er zaten wat rafelrandjes aan. Maar hij was er niet meer. Dus Eline zat met een soort iets waar zij helemaal niks mee te maken had. Hm. En die hele leiding had op dat moment, weet je, dus dat was heel lastig, heel raar ook.
5: Dat krijg je zo in je schoot geworpen en dan moet je er wat mee.
3: Ja, precies. Ja. Dus nu is we hebben daar wel veel tijd aan besteed om alles wat er nog lag onderling uit te spreken. En dan toen te zeggen, jongens, we gaan nu door met waar we voor betaald worden en waar we heel goed in zijn.
5: Ja.
3: En dat is mooi toneel maken. Dus, en dat hebben we nu de afgelopen anderhalf, twee jaar al gedaan. En gelukkig met succes en volle zalen. En het is en blijft een prachtig gezelschap.
5: Maar had jij er zelf ooit last van die onveilige werksfeer?
3: Nee.
5: Je hebt ook nooit op punt gestaan van, nou, ik ga weg. Ik stap uit die familie.
3: Nee, totaal niet. Nee. Nee. Dus het kwam voor mij als een soort donderslag bij heldere hemel. Kijk, ik had wel dingen gezien waarvan ik dacht, nou, dat moeten we echt wel beter doen in het vervolg. En daar hebben we het ook vaak over gehad. Maar wat je nu benoemt, nee.
5: Nee. Dat zag je natuurlijk ook bij De Wereld Draait Door. Hè? Van de mensen die het niet opviel. Dat is dan ook een heel proces voor die mensen. Hè? Van hoe kan het dat ik het niet heb gezien eigenlijk?
3: Ja, maar je gaat er nu op door en je vraagt aan mij dingen te zeggen waar ik helemaal geen zin in heb. Want dat moet ik tot in detail treden. En we hebben gewoon afgesproken dat we dat even niet doen.
5: Nee.
3: Begrijp je? Dus ooit zal het nog wel eens op een rustige manier gezegd worden.
5: Ja. In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT wat zijn de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Ben je iemand die ChatGPT gebruikt?
3: Is dat mijn vraag? Ja. Is dat aan mij gevraagd? Ja. Is dit ook ChatGPT die me dit vraagt?
5: Of nee, dit ben ik die het vraagt.
3: Oh, dat ben jij, oké. Okay. Ik dacht even een ander soort stem.
5: Nee.
3: Nou, heel af en toe, ja. Ik gebruik het wel om dingen op te zoeken. Als ik iets wil weten over iets.
5: Maar ook qua acteren? Qua van, nou, zoek eventjes op waar dit personage heeft...
3: Het gaat meer over hele technische details van dingen, of een handleiding, of iets van, wat is de beste tijd om die en die bloemen te planten, en welke bollen worden niet opgegeten door de muizen, en de, nou ja, nee. Weet je wel, dat soort dingen. En soms hele technische dingen over... dingen die heel veel tijd kosten om op te zoeken, begrijp je? Details in motoren en dat soort dingen.
5: Ja, wat dat er gaat, is het wel een mooi beroep om te doen. Iets wat nog heel lang gewoon niet kan worden overgenomen door AI.
3: Nee, dat hoop
5: toch?
3: Ik, ja. Nou ja, goed, er zijn natuurlijk al hele films gemaakt met AI. Maar ik merk wel, en dat doet me deugd, dat in deze digitale wereld mensen toch... Nu merk je heel erg behoefte hebben om naar een live optreden van iemand te gaan. Naar een toneelvoorstelling. Waar iets waar het één op één echt gebeurt. En waar er niet iets is waardoor het... Kijk, het kan misgaan.
5: Mm-hmm.
3: Je bent erbij.
5: Ja.
3: En het is eenmalig. Het is uniek. En dat is toch een ervaring die je in de digitale wereld niet krijgt.
5: Nee. Nee, precies. Dus dat is goed nieuws inderdaad. Positieve punten. Gijs is vakmatig zeer gedreven, creatief en nieuwsgierig. En weet zijn ervaring bovendien in te zetten voor samenwerking en voor de bredere kunstsector.
3: Dat zegt de chat?
5: Ja.
3: Oh, nou.
5: Weet je het mee eens?
3: Ja, ik vind het heel
5: toch?
3: En wat zijn de negatieve kanten? De
5: negatieve kanten. Gijs kan soms wat controlerend en stellig overkomen. En zou in sommige situaties meer ruimte kunnen laten voor nuance en andere perspectieven.
3: Oh, oké, okay, ja.
5: Is dat iets wat je herkent?
3: Nou, ik kan wel stellig zijn over dingen. Ja, dat herken ik wel. Maar kijk, dat zegt ChatGPT.
5: Ja.
3: Kijk, ChatGPT is altijd met iedereen eens, begrijp je?
5: ChatGPT
3: zal nooit zeggen, klootzak, hou nou eens op met dat gezeur. Sta op en ga eens wat doen, luie lul. Weet je, nee, ja, misschien zou je eens, nou weet je wel. Dus ChatGPT is wat dat betreft een slechte vriend, denk ik.
5: Duidelijk. En meer ruimte kunnen laten voor nuance en andere perspectieven. Je hebt eerder in een interview hier op Radio 1 gezegd, over taal en cultuur, dat we allemaal dommer zijn geworden. Weet je dat nog?
3: Ja.
5: Ja. Ben je het daar nog steeds mee eens?
3: Maar ik heb niet het idee dat we heel erg veel slimmer worden, laat ik het zo zeggen. Ik heb, als ik nu naar de wereld kijk, dan verbaas ik me wel, ja. Ja, over de opkomst van dat extreme rechtse gedachtegoed, mm-hmm, in de nanosfeer van de mannen. Mm-hmm. En hoe men met homoseksualiteit omgaat. En hoe de jeugd daar toch een soort anders tegenaan kijkt dan 20 jaar geleden. En de vernauwing van het blikveld van heel veel mensen, waar ze zelf misschien niet zoveel aan kunnen doen, maar door de konijnenrollen waar ze in zitten. Mm-hmm. Dus daar maak ik me wel zorgen over. En je ziet ook dat daardoor bepaalde dingen niet gebeuren. Dus de hele klimaatcrisis en alles wat daar om me heen hangt, dat wordt eigenlijk nog steeds overheerst door het economisch winstbejag, wat belangrijker is dan dat, op alle fronten. Als ik net weer op het nieuws hoor, terwijl ik hier naartoe reed, dat alle partijen het ermee eens zijn dat er veel te veel dierenleed is. Bij alles wat we fokken hier in Nederland. En iedereen zegt, nee, dat kan echt niet meer. Maar als er een nieuwe wet moet komen, dan zeggen ze, laten we die in 2035 instellen, misschien. Dus weet je wel, er wordt niet gedaan wat men zegt of belooft. En waarom? Lobby.
5: Ja. Is het zo dat de stukken waar je in hebt gespeeld, die hoe maatschappelijker betrokken die waren, hoe fijner je het vond om die te spelen?
3: Nou, ik denk dat ik nooit heel erg van dat soort stukken heb gespeeld. Ik heb wel altijd, geprobeerd om met stukken bepaalde dingen aan de kaak te stellen, bepaald gedrag te laten zien. En bepaalde dingen die er gebeuren, of tussen mensen of in de maatschappij. Maar met het toneel heb ik nooit echt op de barricades gestaan. Nee.
5: En bewust niet?
3: Nou, bewust niet. Dat soort stukken kwam niet op mijn pad en ik heb ze ook niet echt opgezocht. Ik heb wel altijd gedacht dat als je mensen wil veranderen, moet je ze eerst bij de hand nemen, mm-hmm, en ze koesteren. En dan, als je ze gekoesterd hebt, moet je daarna je iets toevoegen waardoor ze denken, aha. Maar als je meteen ze bam doet, dan keren ze zich meteen van je af. Dus dan bereik je het tegenovergestelde.
5: Ja, want hoe belangrijk is verbeelding als het gaat om dingen in gang zetten, of om ervoor te zorgen dat mensen niet cynisch worden?
3: Ja, ik denk toch wel dat kunst heel veel kan doen daaraan. Als je ziet hoe sommige liedjes of liedjesmakers, artiesten hun mening uiten in songs of in optredens, dan merk je echt dat het verschil is. En je ziet toch ook dat in Amerika en Rusland gewoon artiesten verboden worden, van de televisie worden geschoten of gewoon de mond gesnoerd, omdat ze het niet eens zijn. En vaak op een hele geestige, ironische, satirische manier. Mm-hmm. Maar dat kunnen de machthebbers niet hebben. Hè? Daar zijn ze bang voor. Nou ja, dat is natuurlijk het teken dat het werkt. Je hebt in de tijden van Shakespeare had je de nar. En de nar was vrij. De nar was, die was beschermd. Want die mocht alles zeggen over de macht. En dat is een heel goed instituut. Ik denk dat heel veel regeringen nu bezig zijn met de nar de nek om te draaien. En dat is niet goed, want kritiek is goed. Als je daar niet tegen kunt, dan heb je een probleem.
5: En wie is die hedendaagse nar?
3: Nou ja, dan heb je die talkshow-hosts in Amerika. Die vervullen die taak. Mm-hmm. Nou ja, je ziet dat Trump dat helemaal niet leuk vindt en dus de ene na de andere verbiedt. Of zorgt dat de maatschappij die het programma uitzendt opgekocht wordt door een concurrent die hem alsnog van de televisie haalt.
5: En in Nederland?
3: Nou, in Nederland heb je Lubach natuurlijk, die dat doet. En nog meer cabaretiers die scherp cabaret maken. Ook sommige voorstellingen die een spiegel voorhouden. We hebben met Ita net een voorstelling gemaakt, de Prophet Song, over een Europees land wat opeens een rechtse dictatuur krijgt en wat er dan gebeurt. Dat is een boek van Paul Lynch, wat de Booker Prize heeft gewonnen. Prophet Song. Dat was zeer confronterend. Ik sprak gisteren iemand die de eerste keer zei... ik ben halverwege weggegaan, want ik kon het niet meer aan. Zo erg vond ik het. Dus ja, ik denk wel dat er het een en ander op gebeurt. Je hebt de zaak Shell, waar nu allemaal monologen over zijn... waar Bram Suiker nu, die net een prachtig prijs heeft gewonnen... van de doorgifte de Albert van Dalsum ging... van Hans Kesting heeft gekregen. Die doet de monoloog daarover. En dat is al een aantal jaren worden die monologen... naar aanleiding van de Shell-rechtszaak gedaan in de theaters. Ja, dat helpt, vind ik.
5: En op het moment dat jij zelf merkt... ben je wel eens cynisch? Merk je dat je cynischer wordt in de loop der jaren?
3: Zeker, ja natuurlijk.
5: En wat helpt bij jou?
3: Nou ja, kijk,
5: welke kunst?
3: Ja, eigenlijk alles wel. Ja, tegen het cynisme helpt natuurlijk wel muziek... om je ziel te verzachten. En nu ga ik... ja, om ook wat te doen naar Oekraïne, om auto's te brengen daar over 2 weken.
5: Om concreet iets doen.
3: Concreet iets
5: dat
3: doen,
5: helpt.
3: Ja. En we organiseren dat, ja, dat mag ik hier toch wel zeggen... op 8 november, 's avonds, in het Concertgebouw... met allemaal Oekraïnse klassieke muzici. Een enorm concert. En de hele opbrengst gaat voor de bouw van een ondergrondziekenhuis... en een ondergrondse school voor Oekraïne. En daar help ik aan mee, aan de organisatie, en ik presenteer het. En iedereen werkt voor niks mee. Dus ik hoop dat als er luisteraars zijn die van klassieke muziek houden... daar koop een kaartje, je steunt de Oekraïne mee. En de opbouw van Oekraïne. Ja.
5: Ja, dat lijkt me prachtig om te doen. Dat je met
3: daar
5: kunst,
3: heb ik nu tijd voor, ja.
5: Ja, precies. Dat je met kunst geld ophaalt om mooie dingen te doen.
3: Ja, ja.
5: En daar
3: gisteren is trouwens dat vroeger in lang geleden, de Schouwburg, de opbrengsten van de Schouwburg... in Amsterdam gingen naar het Weeshuis. Ja, is toch mooi.
5: Ja, toch?
3: Ja.
5: Dat is niet meer zo.
3: Is niet meer zo, nee.

0: Ja, het geluid van je jeugd.
1: Ja.
0: Even voor de mensen die dit niet herkennen.
1: Dit is Tony Curtis en Roger Moore in de Persuaders. Ja, dat een heerlijke soort komische misdaad. Twee mannen, heel rijk allebei, die misdaden oplossen. Allebei met schitterende auto's. En steeds met een enorme knipoog werd alles gedaan. In een soort James Bond-achtige wereld. De Persuaders, ja, als ik dat muziekje hoor, dan denk ik toch weer aan de zaterdagavond, waar wij met onze familie naar dit soort dingen keken. Allemaal, oh jongens, ja, mijn moeder was ook gek op Roger Moore.
0: Vind ik nog steeds de allermooiste James Bond, Roger Moore.
1: Ja, nou ja, ik ben meer van Sean Connery, ja? Eerlijk gezegd. Maar Roger Moore was natuurlijk, ja, die had een iets te dikke knipoog, maar was wel heel erg leuk. Ja. Maar dit is de Persuaders, ja.
0: Ja. Dus inderdaad, jij zat daar op de bank zaterdagavond dat te kijken. En dacht jij toen al van, ik wil ook acteren?
1: Nou, ik kan me niet echt herinneren dat ik zo daarna keek. Ik vond het wel, ja, ik ging wel, ik kom met Tiel. Ik ging daar wel naar de bioscoop en ik was wel dol op Clint Eastwood. En de Amerikaanse, in die tijd natuurlijk, Once Upon a Time in the West. Die films en De Vier Vuisten van de Duivel, dat is dan wat simpeler. Maar daar keek ik wel naar. Ik vond het wel geweldig. Dat is wel iets waarvan ik dacht, wauw, ja, dat is wel een prachtige wereld. Ja.
0: Want je was 17 toen je voor het eerst auditie deed voor de toneelschool.
1: Ja, ja.
0: Want hoe kon het dat je al zo vroeg wist van ja, dat wil ik doen?
1: Ja, gek. Ik op mijn 12e schijn ik al gezegd te hebben tegen een psychologische test, omdat ik nogal druistig was op school. niet altijd goed opletten. Dat ik toneelspeler wilde worden. En toen zij vroeg, ja, wat houdt dat dan in? Kon ik dat eigenlijk niet beantwoorden. Maar ergens zat dat er wel in, ja. Dat ik dat wou.
0: Maar had je het gezien bij iemand? Of had je iemand in de familie zitten?
1: Niet. Nee, helemaal niet. Ik kwam helemaal niet uit onze familie. Nee, ik weet het niet. Geen idee. We hebben wel altijd een verkleedkist gehad. We hadden een groot huis met een zolder, waar ik al op de lagere school toneelstukjes met mijn medeleerlingen maakte. Dus ik was wel echt van jongs af aan er heel erg mee bezig.
0: Dat is eigenlijk wel een mooie, hè? Van eigenlijk moet in ieder huis waar een kind opgroeit, moet een verkleedkist staan.
1: Ja, tuurlijk. Dat is natuurlijk, ja. Ik, dat is natuurlijk. En wij verkleden ons altijd op Koninginnedag. En dan was er een optocht en dan mocht je je verkleden als ridder, als prinses. En dan maakte mijn moeder allemaal mooie dingen. En dan gingen wij, ja. De hoogtepunten.
0: En toen jij dan als 17-jarige zei tegen je ouders van ja, ik wil acteur worden, hoe reageerden zij?
1: Ze waren eigenlijk best enthousiast over, vonden het wel een leuk idee. Ja, dus dat moet je zeker proberen. Mijn moeder had later wel een soort kanttekening van, ja, probeer dat nou een tijdje en ga er vol voor. Maar op een gegeven moment denk ik, moet je wel een knoop doorhakken. Dat ga ik hier echt mee door. Kan ik het? Heb ik talent? En heb ik zoveel talent dat ik er gelukkig mee word? Want zij zei wel tegen me, als je niet echt goed bent, is het niet, denk ik, niet echt een fijn beroep voor jou.
0: Wel mooi advies, toch?
1: Ja, ja, eigenlijk ben ik daar ook wel blij om. En het gekke was dat ik daar zelf, ik deed ateneum en ik was goed in economie en wiskunde. En ik dacht, nou ja, dan ga ik, als me dat niet lukt, ga ik gewoon economie studeren.
0: Ja.
1: Dus zo pragmatisch was ik wel op een of andere manier.
0: En wanneer ontdekte jij dan van ja, ik ben er goed in?
1: Nou ja, kijk, dat gaat in stapjes. Je wordt aangenomen op de toneelschool. Dat is al wauw, weet je. Dat is in Maastricht, dat was echt klein percentage wat aangenomen werd. Dan ga je het eerste jaar door. Dan is er weer een schifting. En dan op een gegeven moment denk je, nou, ik kan dus wel wat. En dan herinner ik me nog dat ik een brief schreef aan een vriend van me in het vierde jaar. Dat ik zei, ik hoop in godsnaam wel dat ik werk krijg, weet je.
0: Ja.
1: Dus dat, en dan kreeg ik een contract bij de Haagse Comedie. Ja, en dan voor je het weet, speel je Romeo en Julia en dan denk je, wauw, ja, wat overkomt me nu?
0: En hoe is het, want ik denk als acteur is het ook de kunst van wanneer zeg je ja, wanneer zeg je nee? Heb je dat altijd heel goed voor jezelf geweten? Want dat moet
1: nee,
0: ik wel
1: vond
0: doen,
1: ik wel
0: dat
1: moeilijk.
0: Niet.
1: Ik heb wel altijd geprobeerd een soort, ja, een paar criteria aan te houden. Wat heb ik er? Is het, word ik er gelukkig van? Dat is eigenlijk. Mm-hmm. Ik ben wel ook wel eens gevraagd door grote commerciële partijen om in echt grote dingen waar ik drievoudige van verdiende, zou kunnen verdienen. En dan dacht ik, word ik hier gelukkig van? Is dit artistiek uitdagend voor mij? Want als ik dan niet gelukkig word in zoiets groots, dat ik verdien er even geld mee, dan heb je ook meteen het risico dat je te veel gaat drinken, uitgaan, weet je wel, dat je je ongeluk gaat compenseren met middelen. Ja. En dat moet je niet doen, want dat is niet slim.
0: Nee.
1: Dus ik heb eigenlijk altijd wel gekozen voor de dingen die ik mooi vond en graag zou willen doen. Ik heb ook wel dingen gedaan waar ik nu denk, oh, had ik misschien maar dat gedaan. Maar aan de andere kant, ik heb ooit bij Okater een eigen stuk geschreven en waar we de hele wereld mee overgereisd zijn. Dat was een enorm succes. Maar daarvoor liet ik Dogville van Lars von Trier schieten.
0: Oh ja.
1: Een rol daarin. Wat natuurlijk wel, ja, dat was met Nicole Kidman en allemaal grote sterren. Maar mijn hart zei toch, ja, je eigen stuk, Gijs, dat heb je zelf geschreven, dat ga je met vrienden maken. Ja, toch maar dat doen.
0: Ja, wat dichtbij je ligt. En dat andere, internationaal. Dat is natuurlijk ook waar veel acteurs het altijd over hebben. Van ja, ik wil naar Amerika.
1: Ja.
0: Heb je dat ooit gewild?
1: Nou, ja, ik dacht ook wel, als ze me bellen, ga ik niet nee zeggen. Ik heb ooit, weet ik dat er nog in die tijd was er iets, ze hadden iets gezien en zou je iets in Star Trek. En toen dacht ik, ja, Star Trek. Een rolletje Star Trek, moet ik daarvoor?
0: Met zo'n pak.
1: Met zo'n pak. Terwijl je hier dan Hamlet kan spelen, begrijp je?
0: Ja.
1: Dat is, en dan dacht ik, ja, ik ga toch niet in een rolletje Star Trek, als ik hier Hamlet kan spelen. Dat wil ik. Ja, nou, dat vind ik.
0: Nee.
1: Dus ik heb het, denk dat. Nee, dat gaat niet meer gebeuren, denk ik.
0: Kijk je wel eens dingen terug van jezelf?
1: Nee, bijna niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Waarom niet?
1: Nou, daar heb ik geen behoefte aan. Er zijn nog heel veel dingen die ik zelf gedaan heb die ik nog nooit gezien heb.
0: Nee?
1: Nee. Het kost te veel tijd om het allemaal terug te zien.
0: Ja. Tijd die je gewoon beter kunt besteden
1: door,
0: aan.
1: Door ja, gewoon doen. Iets andere dingen te doen. Ja. Ja. Ik heb het al gedaan, dus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Sleep Song van Graham Nash.
1: Dat is zo'n mooi nummer voor in de nacht. Het geeft me zoveel troost.
0: Mm-hmm.
1: En iedereen die weet dat als hij ooit toen hij jong was verliefd was. En dan deze plaat opzetten.

0: Ja, prachtig. Graham Nash en Sleep Song. Ja, ik kan me voorstellen dat dit echt een troostnummer is.
1: Ja, ik vind het prachtig. Ik hou ook wel van eigenlijk heel erg melancholieke muziek. Vind ik heerlijk. Herfstige muziek. Treurige muziek. Vind ik mooi.
0: Wanneer had je dit nodig? Troost?
1: Ja. Volgens mij was het op de toneelschool, geloof ik. Toen ik doorkreeg dat mijn eerste vriendinnetje dat ik ooit had, me belazerd had. Zoiets.
0: Ja. En dan dit luisteren en dan denken, het komt goed? Of eventjes lekker in gaan hangen?
1: Nee, lekker in gaan hangen. En daarna, nou ja, alles wat je denkt, als je belazerd wordt, wraak nemen. En, wacht maar.
0: Want om goed te kunnen acteren, moet je daarvoor echt heel goed in je vel zitten?
1: Nee, het hoeft niet. Vaak zijn de beste voorstellingen die je speelt als je je niet goed voelt.
0: Ja?
1: Als je ziek bent of je hebt iets wat zo'n soort nagel ergens wat pijn doet. Waardoor je eigenlijk er iets is wat er niet mag zijn, maar wat er wel is. Waardoor je iets meeneemt, iets onbestemd, begrijp je?
0: Oh, ja.
1: Je hebt een geheim.
0: Ja.
1: En daar speel je doorheen, maar tegelijkertijd is er iets. Dat is wel heel interessant eigenlijk.
0: Ja, en dat er doorheen spelen, dat vind ik dan heel mysterieus klinken. Maar hoe werkt dat? Hoe speel je ergens doorheen?
1: Nou, het gekke is dat als je begint met 38 graden koorts.
0: Ja.
1: En dan speel je en dan ben je klaar. En dan is de koorts weg. Dat heb je eruit gespeeld. Uitgezweten, uitgedaan. En daarna ga je weer de kroeg in. En dan denk je, wauw, ik ben. En dan 's ochtends
0: voel je
1: weer kloten. Nee, maar het is wel. Het is ontzettend helend spelen. Ook voor als er erge dingen zijn en je gaat spelen, dan vergeet je het. En kijk, ik hoor ook vaak van veel acteurs die regelmatig spelen. Kijk, het leven op het toneel is eigenlijk heerlijk. Want alles ligt vast. Het is overzichtelijk. De telefoons staan uit. Je bent op het toneel bezig. Je bent steeds in het nu. En het kan misgaan, maar wat is dat? Begrijp je? De grote problemen die doen zich daar niet voor. Even zit je in een wereld die in een kokon van verbeelding. En dat is heerlijk eigenlijk. Even bestaat alles niet meer. Behalve dat, en dat is dus heel erg belangrijk op dat moment. Dus die verslaving die voetballers hebben, bijvoorbeeld, en sporters die op hoog niveau, die raken allemaal toch een beetje van de leg op het moment dat ze. Wat moeten ze met die energie en die adrenaline die ze niet meer hebben, krijgen? Dus daar moet je wel een oplossing voor vinden.
0: Zo grappig, want ik had daar dus echt inderdaad een heel ander beeld bij. Ik dacht van, oh, het is topsport, acteren. Mm-hmm. En je moet helemaal snang zijn met je lichaam en met je geest. Juist geen dingen die etteren of die niet lekker zitten.
1: Ja, maar noem mij één iemand die dat niet heeft. Ik bedoel, ik neem aan dat jij ook af en toe een radioprogramma maakt terwijl je kloten voelt of dat je thuis is gebeurd, waardoor je eigenlijk.
0: Ja.
1: En dat wil niet zeggen dat het dan meteen een heel, heel slecht radioprogramma wordt.
0: Nee. En misschien juist omdat je dan extra je best doet.
1: Ja, misschien. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe dat voor jou is.
0: Want je zoon speelt ook, die acteert ook, hè, Reinoud. Heb je gesprekken met hem over, of vraagt hij advies aan jou? Van, joh, hoe moet ik dit doen? Hoe deed jij dat? Of kijk naar mij, stuur me bij.
1: Nee, ja, als hij audities doet voor dingen, werken we wel eens met z'n tweeën aan. Dat is heel leuk. En we hebben het heel vaak over eigenlijk keuzes maken. Hoe bereid je je voor? Adem. Hoe werk je aan een tekst? Maar het, eigenlijk gaat het nooit over, kijk, je moet het zo of zo doen. Nee, het gaat altijd over meer het principe. We hebben samen een mooi film gemaakt. Dat was voor het eerst dat we samenwerkten, Alpha. En dat was een geweldige ervaring. Op de eerste was het in de sneeuw en op 2500 meter. Het was af en toe min 13. Maar tegelijkertijd om met je eigen zoon, vader en zoon te spelen, wat eigenlijk één op één heel dichtbij kwam. Maar tegelijkertijd speelden we allebei een karakter wat we niet waren. Mm-hmm. Dus waar we zelf ontzettend om moesten lachen. Maar het was ook voor het eerst ontdekten we elkaar als acteur in plaats van vader en zoon. En ik vond het geweldig. Dat was echt een van de mooiste cadeaus die ik gekregen heb.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En als je zegt, we ontdekten elkaar als acteur, waarin verschillen jullie dan?
1: Nou ja, waarin? We komen natuurlijk eigenlijk meer overeen. Ja. Begrijp je? We hebben gelukkig dezelfde soort humor. We houden heel erg van awkward situations. Dus als dingen een beetje op pijn doen, schrijnend zijn, mm-hmm. ongemakkelijk. En om dat te spelen, dat is ontzettend leuk. En die hele relatie was zo. En om dat dan op de juiste manier te doen. En daar allebei ontzettend veel plezier aan te hebben. Terwijl het ook heel emotioneel was, soms. Ja, dat was geweldig om te doen. Dat was geweldig.
0: En ik vind het mooi dat je gebruikt het woord plezier. Want spelplezier, is dat? Ik kan me voorstellen dat dat heel erg verschilt per voorstelling. Hoeveel spelplezier je hebt.
1: Nou, gek genoeg, ik zoek eigenlijk altijd spelplezier op.
0: Ja? Ja, ook al is het een voorstelling waar je misschien iets minder mee hebt.
1: Ja, dan juist.
0: Ja?
1: Maar juist om je overeind te houden moet je zorgen dat je ergens plezier uithaalt. Dat je ergens iets leuks vindt. Iets vindt waardoor je aangaat. Zal ik maar denk, oh ja, ga ik het zo spelen? Dat is spannend.
0: Juist een grotere uitdaging.
1: Ja, ja. Het moeilijkste van toneelspelen, als je het heel lang doet, is je elke keer weer te verbinden met een nieuwe rol. En dus de tekst ervan leren als je zelf denkt, waar gaat het in godsnaam over? Of, wat is dit voor een rare man? Je kan die tekst pas leren op het moment dat je van die man gaat houden. En een ingang hebt gevonden waardoor je het leuk vindt om te spelen en dus het ook leuk vindt om de tekst te leren.
0: En bij welk personage had je dat je het moeilijk vond om van diegene te gaan houden?
1: Nou, ik weet wel, ik moest een keer een rol overnemen van Hans Kesting in Freud, een stuk van Ivo, waar hij een wetenschapper speelde. En dus ik hoorde dat, ik dacht, ach, ik vond die voorstelling niet heel erg goed. Maar toen moest ik die tekst gaan leren, oh, dat kostte me echt enorm veel moeite. Ten eerste kende ik de voorstelling, dacht ik, oh ja, Dus dat heeft me toen wel moeite gekost, ja. En toen kende ik uiteindelijk de tekst, toen ging het toch niet door. Dat is heel erg.
0: Nou ja. Want word je een betere acteur naarmate je ouder wordt?
1: Ja. Ik heb wel het gevoel dat ik nog steeds leer. En de afgelopen 15 jaar, ik ben op mijn 50ste bij ITA begonnen. Bij Internationaal Theater Amsterdam. Dat ik veel geleerd heb en heel veel bijgeleerd heb en meer risico heb genomen. En echt wel een betere acteur ben geworden dan voordat ik bij Toneel op Amsterdam kwam. Ja.
0: Want werkt het ook zo, net zoals bij sommige liedjes die je hoort, dat je denkt van, oh ja, dan kan je ook op een bepaalde leeftijd, denk je van, oh, daar gaat het over.
1: Ja, natuurlijk. Dat is met zoveel.
0: Heb je ook met voorstellingen?
1: Ja, ja. Nou ja, met voorstellingen zeker. Als je voorstelling jarenlang speelt, dan ga je dingen beter begrijpen. Je gaat dingen anders zeggen. En je denkt, nu begrijp ik het pas. Ja, ik werk mijn hele leven al met Shakespeare. Mm-hmm. En ik ken dus scènes die ik 30 jaar geleden speelde. Die speel ik nu nog wel eens. Als voorbeeld. Maar nu begrijp ik het beter dan toen. Of anders dan toen. Ik ben nu iemand anders en ik verhoud me. Maar het is hetzelfde als je The Great Gatsby op je 30ste leest. Dan lees je een ander boek dan als je het op je 60ste leest. Ja, want de goede kunst is altijd een spiegel van je eigen ziel. Je ziel weerspiegelt zich in de ziel, in het boek. En je herkent dus dingen die bij jou aanslaan. Maar op je 30ste is dat heel iets anders. En daarom is goede kunst, een goed schilderij, wordt met jou oud. En echt goede kunst, muziek, toneel, whatever. De balletten van Rudy van Dantzig, Hans van Manen. Die spelen ze nog steeds, omdat die blijven eeuwig. Zien mensen er weer wat in wat eeuwig is. Dat vind ik heel mooi.
0: En heb je daar een concreet voorbeeld van wat je beter bent gaan begrijpen van Shakespeare? Of waar je heel anders naar bent gaan kijken?
1: Ja, ik denk het wel. Er zijn heel veel dingen die me nu te binnen schieten. wat, als Hamlet zegt, wat is een mens als zijn voornaamste levenstaak slapen en vreten is, een beest, meer niet. En dan zegt hij, dan bedoelt hij God mee, die ons zo'n groot redeneervermogen gaf, schonk ons dat goddelijke talent vast niet om onnut te verschimmelen in ons. Begrijp je, dus doe wat met je leven. Doe wat met die talenten die je hebt gekregen. Ja. Anders ben je toch niks anders dan een beest wat slaapt en vreet. Weet je, ja, dat vind ik heel mooi. Het hele stuk Hamlet, dat ken ik heel erg goed. Dat gaat natuurlijk heel erg over denken en doen. Niet denken, maar ook doen. Dus, nou ja, zoiets van, ik maakte me zorgen over Oekraïne, maar ik deed er niks aan. Ja, ik stortte wel eens geld en ik hielp wel eens mensen. Toen dacht ik, nou ga ik ook gewoon wat doen. Begrijp je? Ja. Laat ik nou wat doen, kom op. Gewoon ook risico nemen.

0: dus, nou ja, zoiets van, ik maakte me zorgen over Oekraïne, maar ik deed er niks aan. Ja, ik stortte wel eens geld en ik hielp wel eens mensen. Toen dacht ik, nou ga ik ook gewoon wat doen. Begrijp je? Ja. Laat ik nou wat doen, kom op. Gewoon ook risico nemen. Dat, ja, fuck it, doe het maar, zo. En dat, ja, dat vind ik wel iets, een soort levenswijsheid, dat de angst voor de dood is de angst voor het leven. Dus je moet het leven wel omarmen. Je moet bezig zijn en dingen doen. En je dromen navolgen. En af en toe op je bek gaan. Dat mag ook. Hè? Ja.
1: Wanneer was dat voor het laatst? Dat je op je bek bent gegaan?
0: Oeh, even denken. Ja, op het toneel bedoel je, hè? Normaal ga ik heel veel op mijn bek. Weet je dat ik dat niet echt weet of zo? Ook omdat, ja, fouten bestaan eigenlijk niet op het moment. Ja, nou ja, goed, fouten bestaan wel. Ik ben in laatst, ik zeg het met enorm veel schaamte, een opkomst vergeten in Prophet Song. Een hele kleine opkomst van een halve bladzijde. Mm-hmm. En ik liep af en ik dacht, oh, ik moet me gaan verkleden voor die rol, want ik speel 6 rollen. En ik vergat die ene rol. Oh, dat is vreselijk. Dat is echt een fout. Toen dacht ik, oh god, is dit nu het begin van cliënt Ebusken, van de dementie? Ja.
1: En kun je dat dan wel uitzetten daarna?
0: Nou, dat blijft wel een tijdje. En dan iedereen zegt meteen, oh, hij is niet erg, weet je, maakt niet uit. Maar ik denk,
1: heb het niet gemerkt.
0: Nou ja, nee, behalve de actrice, Jannie Goslinga, die op het toneel stond, dacht, waar is hij?
1: Die gast?
0: Ja, dat vond ik wel erg, ja. Maar goed, dat blijft wel even zitten, hoor. Dat krijg je wel een paar avonden. Denk je, oh, ik moet het niet vergeten.
2: Hey Gijs, hier Marie van ITA. En ooit van Art & Pro, weet je nog, in 1994... toen we samen Oom Wanya speelden bij Strijaards. En we die nachtelijke scène hadden met kaas en wijn. We hebben zo ongelooflijk gelachen en we konden zo ongelooflijk leuk samenspelen. Ik werd zo ongelooflijk afgekraagd in de pers. En jij werd zo ongelooflijk opgehemeld. Maar dat mocht de pret niet drukken. Ik durfde bijna niet meer op. Maar je hebt me het toneel opgeduwd, vastgepakt en gezegd, hoppa, nu ga je. En dan gingen we weer met z'n tweeën. Heel erg fijn. Nou, en zo hebben we de hele wereld afgereisd samen met na de repetitie Persona, een van mijn lievelingsvoorstellingen, in het zwembad, over de hele wereld. Lieverd, ik ga je heel snel weer zien. Take care. Hoi, hoi.
3: Lieve Gijs, mijn herinnering aan jou, of een leuke herinnering die ik samen met jou heb, is dat we samen speelden bij Toneelgroep Amsterdam in de voorstelling Koningin Leer en samen terugreden van die voorstelling naar jouw boerderij in Vught, omdat jouw zoon daar ook was, een goede vriend van mij. En het was best een lange rit. En we hebben die hele rit, het hele album Live at Leeds van The Who, van voor naar achter geluisterd. En daar kwamen we erachter dat we een gedeelde liefde hebben voor jaren 60 rock en The Who. En vervolgens is daar een hele mooie vriendschap uit ontsproten. En een geweldige voorstelling, cliënt Ebusken. Die autorit is me altijd nog dierbaar. Veel liefs, Jip.
0: Wat leuk.
1: Ja, twee boodschappen van mensen die jou goed kennen.
0: Ja.
1: Actrice Marieke Hebink hoorden we over toneel opduwen van Je Gaat Gewoon. Heeft iemand dat ooit bij jou moeten doen?
0: Nou, ik weet wel dat ik speelde in mijn tweede jaar bij de Haagse Comedie, speelde ik Kostja in de Meo, toch best een grote rol. En ik was zo zenuwachtig dat ik vergat op te komen. Weet je wel, ik was zo verlamd eigenlijk, dat ik maar wacht. Ja,
1: dan sta je in de coulissen.
0: Dan sta je in de coulissen. Ik was zo zenuwachtig dat ik gewoon een soort, ja, brain drain had. Kees Kolen, die Doorn speelde, die zei, je moet op, je moet nu op, je moet nu op. Oh god, ja, zo. Ja.
1: Neemt dat af naarmate de jaren vorderen?
0: Ja, bij mij zeker, ja. Ja? Ja, absoluut, ja.
1: Hoe komt dat dan eigenlijk?
0: Nou ja, het komt eigenlijk door wat ik eerder zei, is dat je heel lang bezig bent met iets te bewijzen en je best te doen en eigenlijk altijd te spelen, zodat de mensen van je houden.

0: Voor die strenge leraar, regisseur, vader die in de zaal zit. Al zit hij er niet, maar voor jouw idee wel.
1: Mm-hmm.
0: En daardoor voel je je dus in een soort corset. En op een gegeven ogenblik kom je erachter dat het publiek in principe van je houdt. Anders hadden ze geen kaartje gekocht, begrijp je? Dus
1: ja.
0: Ze willen niet dat je faalt. Ze willen, dus ze zijn oké. Okay. Dus omarm het. En ga gewoon. En wees niet bang. Want daar is helemaal geen reden voor.
1: Het publiek maar dat is niet je vijand. Het publiek is je vriend.
0: Het is niet, je hoeft niks te overwinnen. Je hebt alleen maar... Het is niet moeten, het is mogen. Nou ja, weet je, ik kan daar een boek over schrijven. En dat zijn natuurlijk allemaal clichés. Maar als je ouder wordt, dan leer je dat. Ja.
1: Ja. En als tweede hoorden we Jip van den Dol.
0: Ja, Marieke trouwens, geweldige actrice. En altijd vol ervoor gaan. En, ja, ik heb inderdaad heel veel mooie dingen met haar gespeeld. En een geweldig talent. En ook een dierbare vriendin.
1: Jip van den Dol met een mooie anekdote. Want acteren is ook heel lang onderweg zijn.
0: Ja. Live at Leeds, ja, ik weet het nog. Ik weet het nog heel goed. En het leuke is dat bij mijn laatste voorstelling kreeg ik van hem de LP, de originele LP van Live at Leeds van The Who. Hij is ook zo'n multitalent. We hebben eerst heel veel samengespeeld. Hij als acteur, ik als acteur. En daarna is hij steeds meer muziek gaan maken en gaan componeren. En nu doet hij alles. En hij is mijn vaste partner in Cliente Busken. Eigenlijk de dobber waarop ik drijf. Want hij verzorgt de muziek onder de voorstelling.
1: Ja. Is het met acteren net zoals met tennissen, dat hoe slechter of hoe beter je tegenstander is, ja, dat beïnvloedt je?
0: Oh ja, maar nee, nou kijk, ja, weet je, het gaat zo over luisteren, kijken, samenspelen, dat je bent zo goed als je tegenspeler, begrijp je?
1: Ja.
0: Ja, zeker. Dus daarom is zo'n toneel op Amsterdam... Dat ensemble is zo belangrijk. En we zijn nog een van de weinigen. Vroeger had je die Old Vic, die Young Vic. Je had de National Theatre, je had de Royal Shakespeare Company. Zij zijn er nog wel, maar het zijn geen ensembles meer.
1: Hoe komt dat?
0: Nou ja, het komt omdat dat te duur is. En omdat ze dus allemaal freelance mensen nemen. En ze nemen sterren aan voor de grote rollen. En dan worden de rest erbij gehuurd. En dat is geen gezelschap, weet je. Dat is best onveilig ook voor die mensen die voor één rol worden aangenomen. Die zijn alleen maar bezig met ik hoop dat ze me straks weer nemen. En niet met laten we deze voorstelling zo goed mogelijk maken. En het voordeel van een goed ensemble is dat grote mensen, grote acteurs, kleine rollen spelen. Begrijp je? Dus je wordt gevraagd om af en toe een bijdrage te doen omdat iemand anders ook een hoofdrol wil spelen. En dus krijg je... Heb je iets voor elkaar over? En vind je het ook fijn dat die jonge mensen de sterren van de hemel spelen, terwijl de backing vocals, zal ik maar zeggen, de acteurs zijn met veel ervaring en die hun het bedje maken waarop zij kunnen stralen. Zoals bij mij toen ik bij de Haagse Comedie zat, ik ook oudere acteurs dacht die naar mij keken, zeg, moet die jongen nou de hoofdrol spelen, weet je wel?
1: Ja.
0: Maar zij vormden wel de backbone van het gezelschap. En dat is heel erg belangrijk. Ook zoals in een goed elftal.
1: En ook dat je dus de rust krijgt om je te kunnen ontwikkelen.
0: Ja, zeker. Ja. En dat je niet altijd moet, maar dat je af en toe... Nou ja, dat is natuurlijk bij een gezelschap zo. Dat je de leiding doet er alles aan om iedereen tevreden te houden. En te zorgen dat iedereen af en toe een mooie rol speelt. Ja.
1: We eindigen met de liefde. Okazate Di Piacermi,
0: ja.
1: Nora Fischer,
0: ja.
1: Marnix Dorrestein en Alessandro Scarlatti. Waarom is dit het geluid van de liefde?
0: Nou, het is het geluid van een soort prachtige, breekbare zuiverheid. Ik vind het vaak moeilijk om naar operazangers te luisteren, omdat er zo'n galm op zit. En ik denk van, moet je nou zo zingen? Is dit mooi? En toen hoorde ik Nora Fischer, en toen een Nederlandse zangeres. En die zong waar ik dacht, oh, dit vind ik zo ongelooflijk mooi. Hier krijg ik zo kippenvel van. Dit is zo eerlijk en zuiver. Prachtig. En dan, ja, ik vind dit prachtig.
1: En je bent gestopt bij Ita, maar je blijft gewoon acteren. Want je gaat ook gewoon op tournee met cliënt in Buske.
0: Volgend seizoen, ja. Ja, en er staan nog wel allemaal plannen. Heb ik wel. Ik doe het nu even rustig aan, maar er gaat natuurlijk weer van alles gebeuren.
1: Want acteur blijf je altijd.
0: In hart en nieren, ja.
1: Dankjewel. Gijs Scholt van Aschat. En weer eerdere gesprekken terugluisteren. Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot en daarom mochten vliegtuigen niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer weer hervat. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er bij de internationale luchthaven van Berlijn 28 drone-meldingen binnengekomen. Volgens Duitse media is dat meer dan bij andere Duitse luchthavens. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bepaald. Wanneer de wielerkampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer bijna overal droog en het koelt verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Goedenacht en welkom bij de Nacht van NTR Wetenschap, waarin we samen met wetenschappers 3 uur lang de geheimen van de wetenschap ontrafelen. Dinsdag was op televisie de 3e aflevering van de 3-delige serie Klaar voor de Oorlog van onze wetenschapsredactie te zien. En presentator Petra Grijze onderzoekt daar welke rol de wetenschap speelt op het slagveld van vandaag en morgen. Welke inzichten kunnen wetenschappers bieden over oorlog en vrede? En daarom ook hier in de nacht richten we ons 4 weken lang op de wetenschap rond oorlog. Met vannacht, hoe kun je met elkaar blijven praten als we het oneens zijn?
3: Renette Kwakkebos. De nacht van NTR Wetenschap.
2: Ja, ken je dat gevoel dat je met